0: Een kamer kost gemiddeld €950 per maand, ongeveer evenveel als een jaar geleden. Buiten de Randstad worden studentenkamers juist veel duurder. In Eindhoven ging de prijs afgelopen jaar maar liefst met 23% omhoog. De man die 4 jaar geleden een aanslag pleegde op schrijver Salman Rushdie is opnieuw schuldig bevonden. Vorig jaar veroordeelde een rechter in New York hem al tot 25 jaar cel. Bij een federale rechter hangt hem nu levenslang boven het hoofd voor terrorisme. De dader zou banden hebben met Hezbollah. Rushdie overleefde de aanval maar net. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Patriot-raketten besteld. Ze willen de productie van die raketten de komende jaren verdriedubbelen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie moet de raketvoorraad weer aanvullen, aangezien die flink was geslonken door de oorlog met Iran. En bij de Dom in Utrecht zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Er stonden honderden mensen op het plein. Burgemeester Dijksma hield een toespraak en zei dat we ons niet moeten laten intimideren. Daarna werden bloemen neergelegd bij het Homo-monument. In Berlijn vielen een dode en tientallen gewonden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Lobbypanel.
3: Zomerreces in Den Haag hebben lobbyisten het dan aanzienlijk rustiger. En na jaren van een moeizame relatie lijken CEO's weer welkom in Den Haag. Zijn de gesprekken tussen kabinet en bedrijfsleven meer dan goede intenties? Nora van Elver is hier, partner van EPPA en Tristan Bons, adjunct directeur van Vastgoed Nederland. Leden van het lobbypanel dus, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Thomas.
3: Ja, het FD schreef eerder deze week een analyse over de toenadering tussen kabinet, politiek en bedrijfsleven. De directe toegang van CEO's tot de premier. Is dat nieuw en nieuws of niet, Nora?
5: Nou, het is wel interessant. Het FD heeft duidelijk even naar de openbare agenda's van de bewindspersonen gekeken en even op een rijtje gezet. Goh, met wie is nu allemaal gesproken en ook een rondje langs de velden gedaan. Enerzijds is dat denk ik ten opzichte van het vorige kabinet wel een trendbreuk, maar in principe was natuurlijk het vorige kabinet als geheel een trendbreuk. En als je terugkijkt naar de jaren Rutte, was het heel gebruikelijk dat er op hoog contact veel contact was, op hoog niveau veel contact was tussen CEO's. Dat het nu ja, wat meer lijkt, is ook logisch. Is ook een nieuwe premier aangetreden, zijn allemaal nieuwe ministers aangetreden die ook van buiten komen. Hoewel Jet natuurlijk al langer in Den Haag rondloopt, had hij niet alle Nederlandse CEO's in de achterzak, in de Rolodex zitten. Dus het is heel, heel gebruikelijk.
3: En als je het kabinet Schoof buiten beschouwing laat, dan is het een continueren van wat Rutte ook belangrijk vond, namelijk een goede relatie met de top van het Nederlands bedrijfsleven.
5: Ja, zeker in de beginjaren van Rutte. Ik denk sinds dividenddebakel dat er natuurlijk, zeker vanuit publicitair oogpunt, ook bij de VVD en dus bij Mark Rutte net iets anders naar gekeken werd.
3: Hoewel de sms'jes van de top van Unilever.
5: Hoewel de contacten achter de schermen natuurlijk altijd wel in stand bleven, maar iets minder voor de schermen. Ook wel een iets negatiever sentiment richting het bedrijfsleven vanuit Den Haag. En door de veranderde geopolitieke situatie, economische situatie, is nu in Den Haag wel het besef ingedaald. Ja, we moeten toch weer wat meer gaan samenwerken met dat bedrijfsleven als we uiteindelijk die economische groei willen behalen en onze welvaartsstaat willen kunnen blijven betalen.
3: Tristan, zie jij iets nieuws onder de zon of is het meer van hetzelfde?
4: Nou, het is wel weer een beetje terug naar af. In de positieve zin. Want we hebben natuurlijk de afgelopen 3 jaar een soort stoelendans in de Tweede Kamer en op de ministeries gehad. En ik denk dat Nora daar ook last van heeft gehad. Iedereen in de public affairs en lobby heeft er last van gehad dat je gewoon op een gegeven moment, wie is ook weer de minister van Wonen? En ik zit op het dossier, weet je wel? Dat je hem gewoon even kwijt bent, omdat het zoveel verandert. En daar heb je, dat vergt gewoon veel brainpower, veel mankracht om het de hele tijd maar weer in de gaten te houden. Waar komt iemand vandaan? Weer kopje koffie drinken om die weer te leren kennen. En ik denk, ze zitten nu een tijdje, deze coalitie. Ik denk dat in de public affairs en lobbywereld heel veel mensen hopen dat ze nog lang blijven zitten. Zodat je eindelijk die mensen allemaal kan leren kennen. Maar dat, ook VNO heeft natuurlijk Koen van Oostrom. MKB heeft Marijke Fuik.
3: De hele polder is natuurlijk veranderd.
4: Ja,
3: CNV, nieuwe voorzitter. AWVN, nieuwe voorzitter.
4: Precies, dus iedereen is daar. Daar is nu de stoelendans geweest, na jaren. En die moeten elkaar nu allemaal weer eens vinden. En even koffie drinken met elkaar en horen waar het allemaal op staat.
3: Maar kijken naar de openbare agenda en dan constateren dat de top van het Nederlandse bedrijfsleven mag binnenkomen bij premier Jette. Zegt dat iets over hoe effectief dat contact is, of niet?
4: Dat is moeilijk iets over te zeggen.
5: Hij is daar ook veel te vroeg voor natuurlijk, Thomas. Hè? Ik bedoel, Jette zit er nu net een half jaar, iets langer. En de eerste signalen vanuit het bedrijfsleven zijn logischerwijs positief. Als je nu al kritiek gaat uiten via de media, dan ben je ook af. Maar er is natuurlijk, behalve misschien op stikstof, nog niks wezenlijks veranderd wat die op de wensenlijst staat van het bedrijf.
3: Maar stikstof is ook een belangrijk dossier. Dat wordt ook in het FD aangehaald. En ook al voordat het FD erover schreef, als ze stikstof tot een goed einde weten te brengen, dan hebben grote bedrijven er ook fiducie in dat dit kabinet knopen kan doorrakken en ook echt voortgang kan boeken.
5: Ja, zeker. Maar zover zijn we natuurlijk nog niet. Die deal is net voor de zomer bekendgemaakt, maar moet nog helemaal worden uitgewerkt. Hè. Er is nu een brief, maar een brief heeft verder geen juridische status. Moet nog allemaal worden uitgewerkt. En we weten allemaal wat voor een haken en ogen daar nog bij kunnen komen kijken. Maar het is in ieder geval positief dat die eerste gesprekken dus van beide kanten als positief worden gekenschetst. En of dit daadwerkelijk gaat leiden tot grote beleidswijzigingen, ja, dan heeft dit minderheidskabinet niet alleen maar voor het zeggen. Daar zal het dus ook de steun van de meerderheid van de Tweede Kamer voor moeten zoeken. En in dat opzicht is het ook vanuit public affairs oogpunt wel interessant. En wat doen nu de bedrijven achter die CEO's? Want die CEO's zijn natuurlijk voor een gesprek met Jette of Heine of Helene Herbert goed. Maar er wordt heel veel werk omheen gedaan om zoiets voor te bereiden. Nou ja, wordt daar ook naar gekeken van oké, we willen inderdaad, we noemen eens wat. We hadden het net even kort over water, of het gaat over infrastructuur, wat natuurlijk nu ook een steeds grotere crisis aan het worden is. De sluiting van de Merwedebrug. We gaan ook meerderheden vinden buiten het minderheidskabinet op en misschien ook wel met onze CEO bij andere partijen.
3: Wat moet je dan meenemen als CEO of als bedrijf als je bent uitgenodigd in Den Haag? We kunnen gedachteloos een rijtje opnoemen dat ook weer te naar voren kwam in dat artikel. Voorspelbaar beleid vinden we belangrijk. Oh, dat volle stroomnet, daar moet dus wat aan gebeuren. Wat minder regels zou prettig zijn. Stikstofslot, dat moeten we af. Ja. Ja, daar heb je ook weinig fantasie meer voor nodig.
4: Nou, het belangrijkste is denk ik, en het is daar waar je meestal je public affairs specialisten en lobbykantoren en dergelijke voor hebt, is dat je probeert aan te sluiten op wat de ambities zijn van deze coalitie. Kijk, het is natuurlijk heel simpel om naar binnen te lopen en zeggen, nou, ik ben van dit en dit en dit bedrijf, wij maken dit, daar zit een wetje op en daar willen we vanaf. Maar sluit dat wel überhaupt aan op de ambities die deze coalitie zich gesteld heeft, of in ieder geval partijen binnen die coalitie?
3: Maar je wil ook van dat wetje af, toch?
4: Je wil misschien wel van dat wetje af, maar misschien moet iemand je ook wel eens vertellen van, nou, is er een andere oplossing om te bereiken wat je wil, want dat gaat het niet worden. Uiteindelijk is dat waar je praktijkverhaal vertellen is altijd heel erg belangrijk. Want mensen in de politiek zitten in de politiek en niet in het bedrijfsleven. En dus vertellen wat innovatie tegenhoudt, wat groei tegenhoudt en wat dus niet geen banen, geen belasting, et cetera, oplevert. Dat praktijkverhaal uitleggen is altijd heel belangrijk. Maar als je iets komt halen, dan moet je ook iets komen brengen. En dus moet je aangeven hoe jij kunt bijdragen aan de gestelde doelstellingen en ambities van die coalitie. Dat is het allerbelangrijkste in je verhaal.
3: Maar dat hoop ik toch dat jij ze dat niet hier via de radio hoeft bij te brengen.
4: Je zult je erover verbazen hoe vanzelfsprekend een CEO heel erg in zijn eigen bedrijf zit. En daarom zijn er ook mensen die gek genoeg zijn om het werk te doen wat Nora en ik doen. Omdat je soms gewoon ook hele belangrijke topmensen toch moet adviseren.
3: Eens?
5: Ja, daar ben ik het wel mee eens. En ik vind dat ook helemaal niet gek. Public affairs is ook echt een vak. En je brengt eigenlijk, je brengt de binnenwereld naar buiten. Maar je brengt ook nadrukkelijk die buitenwereld naar binnen. Dus hoe wordt er vanuit die stakeholder naar het bedrijf gekeken? En hoe wordt er gekeken vanuit dit kabinet naar het bedrijfsleven? In bedrijven, maar ook in brancheorganisaties, in stichtingen, in decentrale overheden. Ja, je hebt toch een soort interne logica van een organisatie van waaruit dingen worden bedacht, van waaruit doelen worden bedacht. Oh, we willen inderdaad hier vanaf, of we willen juist een regel, zo. Zonder dat bijvoorbeeld een board of een CEO per se heel veel kennis heeft van hoe daar verder in de buitenwereld naar gekeken wordt.
3: Misschien dat je toch ook nog een hoop kunt realiseren door je standpunten als bedrijf kenbaar te maken binnen VNO-NCW. In de wetenschap dat de voorzitter van VNO-NCW tot de polder behoort en regelmatig contact heeft met de politiek. Of is daar onvoldoende vertrouwen meer in dat het via dat kanaal op de goede plek terechtkomt?
5: Nou, het is en-en, hè. Het is het ene doen en het ander niet laten natuurlijk. En ik denk dat je via een koepel of een brancheorganisatie dat je altijd het bredere verhaal van een sector wil laten horen. Maar dat je als individueel groot bedrijf, of dat nu Philips is of ASML, natuurlijk ook gewoon dusdanig van belang bent voor de Nederlandse economie, dat je ook op persoonlijke nood met het kabinet en met andere politieke en bestuurlijke en ambtelijke stakeholders in gesprek.
6: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Even daar hun naam aan willen verbinden. Maar of het behoud van een of andere fiscale vennootschapsfaciliteit. Nou, daar staan de grote bedrijven niet vooraan om dan met een CEO in het FD uit te leggen waarom ze dat belastingvoordeel willen. Maar pleiten voor innovatie vanuit je bedrijf, ja, dat doe je dan wat liever zelf.
3: Precies. Ja, ik heb zelf bij Detailhandel Nederland gewerkt. En er was laatst weer wat heibel met de detailhandel bij VNO. Maar destijds zaten we in zo'n constructie.
4: Omdat er bepaalde bedrijven uitstappen of willen uitstappen.
3: Ja, de supermarktketens hebben daar vooralsnog hun abonnement op gezegd. Maar volgens mij zijn ze nog even met elkaar in gesprek.
4: Wat weet jij, Tristan?
3: Niet te veel. Ik zit niet meer met de retail samen. Maar wat je destijds wel zag is, Detailhandel Nederland, wij waren de koepel. En daarmee konden we inderdaad veel branche-brede dingen konden we doen. Maar ja, je hebt ook gewoon Ahold zelf, die daar lid is. Een Zara, die dan via de R&D lid is. Ja, die hebben gewoon echt hun eigen specialisten zitten. En als die in contact willen treden met stakeholders of overheid, dan zullen ze dat doen. Daar hoeven ze jou niet voor te bellen om te vragen of dat mag of dat wel een goed idee is. Die doen dat gewoon.
4: Daarom werk je er niet meer.
3: Nee hoor, helemaal niet.
2: Nee, maar dat is ook goed, hè? Dat dient ook een bepaald doel. Het is heel mooi dat we in Nederland een poldermodel hebben waarin er vanuit koepels en sectoren met elkaar wordt gesproken met de overheid. Maar je hebt ook die bijna persoonlijke inkleuring van individuele bedrijven nodig om het een beetje tastbaar te maken. Hè? Anders blijf je al heel snel in grote macro-economische verhalen hangen. Maar dat is ook maar de gemene deler van honderd of duizenden organisaties. En als je kijkt naar wat is nu effectief, hoe overtuig je nu iemand om iets anders te gaan doen, dan zijn er mensen die overtuigd worden door een macro-economisch verhaal. Ik denk dat de minister van Financiën daar bijvoorbeeld een van is. Maar er zijn ook heel veel mensen die niet overtuigd raken van een macro-economisch verhaal en die op een andere manier benaderd moeten worden. En het is het vak van public affairs om te kijken, wie moet wat doen en hoe zorg ik ervoor dat zij meegaan.
4: Weet je wat we gaan doen? We gaan het hebben over één specifiek bedrijf waar stevig voor gelobbyd is.
5: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: We zitten midden in het lobbypanel met als leden Nora van Elveren, partner van EPPA, en Tristan Bons van Vastgoed Nederland. De voedseltak van Unilever, gefuseerd met een Amerikaans bedrijf, kiest toch voor de Londense beurs als het gaat over de notering in Europa. Terwijl eerder toch echt beloofd was dat die notering in Amsterdam zou komen. Het hoofdkantoor van die tak, het internationale hoofdkantoor, blijft wel in Nederland. Ja, is het misgegaan in die lobby, Tristan? Als je kijkt naar de hele optocht van hoogwaardigheidsbekleders, politici, bestuurders, dan komen we tegen de premier, verschillende vakbonden, ministers, VNO-NCW, Euronext, de beursuitbater, eurocommissarissen.
3: Ja, goede lobby, hè? Van onze niet. Kant uit, als land zijnde. Nou ja, in ieder geval, er is veel tegenaan gesmeten. Maar Unilever heeft al eerder iets geflikt, weet ik nog. Er was Mark Rutte destijds.
4: Ja,
3: in
4: het gaat
3: debat
4: over dat dividendenbakel waar Nora net nog even fijntjes naar verwees.
3: Toen was ook alles op alles gezet. En toen uiteindelijk zei Unilever toch, laat maar zitten. We gaan toch ergens anders heen. Doet me een klein beetje aan denken.
4: Met als conclusie dat we misschien één in één moeten optellen. Namelijk, Unilever is een Brits bedrijf met een eerste beursnotering in Londen. Ze moeten daar ook wat krijgen.
3: Ja, en dat is volgens mij ook echt de enige reasonable uitleg. Het gaat over de beursnotering. Het gaat niet over waar het hoofdkantoor wordt geplaatst. Het gaat niet over de belastingen die lokaal voor het land gelden of wat handiger is. Het gaat echt alleen maar over de beursnotering. En volgens mij heeft Unilever zelf ook aangegeven, we hebben de Magnum Factory Company, in ieder geval van
4: Magnum Ice Cream Company.
3: Ja, yes. Voilà, van de ijsjes. Die hebben we al in Nederland gezet. Wees er blij mee. De andere.
4: Heel eventjes, want je zegt, dit is gewoon zoals die dingen gaan. Maar als er eerder iets anders is toegezegd, namelijk die beursnotering, die komt wel degelijk in Amsterdam, dan hoort daar toch ook rekening mee gehouden te worden?
3: Ja, maar het is een beetje contextueel. En het is natuurlijk ook een beetje juridisch geneuzel. Ze hebben het zelf zo gezegd dat dat gold voor een verzelfstandiging en dat gold niet voor een fusie. En in dit geval is McCormick die eigenlijk overneemt.
2: Ja, het is een overname natuurlijk. En als die partij in een ander land gevestigd is, dan staat die partij vrij om vervolgens ook een beursnotering in een ander land aan te vragen. Overigens gaat dit natuurlijk over de tweede beursnotering. Ja. De hoofdbeursnotering is nog steeds gewoon in New York van McCormick en ook van die nieuwe voedingstak van Unilever. Maar het is zeker een domper.

0: Maar het past in het patroon dat de afgelopen jaren dat partijen niet voor de Nederlandse beurs kiezen.
1: Wat moet je nog meer doen? Want ik kan het rijtje nogmaals herhalen. Maar iedereen die hier iets over te zeggen had en die enige indruk zou kunnen maken op de top van McCormick is langs geweest.
0: Nou ja, je kan alles goed doen in het public affairs vak en alsnog verliezen. Je kan ook bijna alles fout doen en alsnog winnen. Dat is het mooie ervan, zeg ik altijd. In dit geval denk ik dat de redenen en de grondslagen waarom uiteindelijk nu voor Londen is gekozen, dat die veel dieper liggen. En dat Nederland daar plat gezegd ook niet zomaar even in een half jaar, sinds die overname is aangekondigd, iets aan kan veranderen. Dat zit hem in grotere structuren, in het Nederlandse investeringsklimaat, in de onzekerheid van beleid, maar ook gewoon in interne bedrijfspolitiek tussen McCormick en Unilever.
2: Ja, en ook over Euronext viel nog wat af te dingen, dat er daar intern wat struggles waren en wat instabiliteit. Dus ja, het doet me toch een beetje denken. Engeland, Londen en Amsterdam, die zijn al wel sinds de 17e eeuw, geloof ik, met elkaar in strijd over wie het grootste handelsbelang heeft. En wij hebben een tijdje voorgelopen, zijn een tijdje voorgelopen. Nou, hopelijk keert de tijd hierna weer.
1: Overigens, die topman van Euronext in Nederland, René van Vlerken, die zei in het FD, nou, we hebben wel echt dit gezamenlijk aangepakt. We hebben samen de schouders eronder gezet. Ja. Dus hij was wel tevreden over de onderlinge samenwerking tussen VNO-NCW, kabinet, premier, ministers en dus Euronext.
2: Maar zoals Nora zegt, je kunt alles goed hebben gedaan en alle puzzelstukjes zijn op hun plaats gevallen. Iedereen heeft een stukje in de wedstrijd gespeeld. Maar het is heel binair uiteindelijk, lobby, belangenbehartiging. Als je A wil bereiken en het wordt niet A, dan heeft het gefaald, zou je kunnen zeggen. Maar meestal heeft het wel geresulteerd in allerlei andere zaken. Je hebt mensen leren kennen, je hebt leuke drankjes gedronken.
0: Ja, nee, maar het is hoe je succes definieert. Hè? Dus is succes inderdaad, komt die notering in Amsterdam? Nee, komt niet in Amsterdam. Heb je ondertussen een netwerk opgebouwd en heb je iets opgebouwd? Ja, dat wel. En wie weet is er wel erger voorkomen. Hè? Wie weet was het oorspronkelijk wel het plan dat Unilever helemaal uit Nederland zou verdwijnen. En is dat door deze samengang van Nederlandse staatslobbyisten, om ze zomaar even te noemen, is dat wel voorkomen? Dat is lastig te zeggen van buiten.
1: Dan nog eventjes naar de dag van vandaag. Een mooie zomerdag. Het wordt weer warm. Kunnen we jullie, Nora, jij gaat met verlof, maar morgen, overmorgen, in het weekend, volgende week ook weer elke dag uitnodigen, omdat er simpelweg niks te lobbyen en te belangenbehartigen valt deze dagen en weken?
0: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Natuurlijk zie je dat de politieke recessen van de Kamer en de sloot aan ambtenaren en andere mensen in de nasleep daarvan, die ook dan even een stapje terug doen, dat de heisa en de drukte van van normale tijden iets doet afnemen. Je hebt minder om op te moeten reageren, om het zomaar te zeggen.
1: Prinsjesdag is over 6 weken.
0: Nou, maar dat is wel. De augustusbesluitvorming staat voor de deur. En juist een zomerreces of een meireces, of er zijn nogal wat recessen in Den Haag natuurlijk, zijn bij uitstek tijd om binnen je organisatie of als partner van een PA-kantoor om met je opdrachtgevers eens wat even wat uit te zoomen en het even over de strategie te hebben. In eerste instantie het komende half jaar en dan misschien een paar jaar vooruit kijken. Waar staan we? Waar moeten we ons op voorbereiden? Welke trends zien we? En wat kunnen we nu al doen om daar beter op voorbereid te zijn? Omdat we in het najaar minder tijd hebben, omdat je dan wel op heel veel dingen moet reageren.
1: Als ik adjunct-directeur was van Vastgoed Nederland, zou ik ook nog even nadenken over hoe ik op dit moment ergens de publiciteit mee zou kunnen genereren? Of werkt dat niet meer zo?
2: Alleen als het een doelstelling bereikt. Hè, dus het moet wel een beetje passen bij waar we naar op zoek zijn. Maar we hebben natuurlijk net de hele funda, de bakel achter de rug weer over de nieuwe prijszetting. 70% omhoog, iedereen moet weer meer betalen.
1: Toch nog even noemen. Ja.
2: Daar heb ik alweer alles over gezegd en gezwegen wat nodig was. Ik heb mijn aandeel wel weer in de pers gedaan.
1: Ja, heb je veel gezwegen ook?
2: Zoveel als mogelijk,
1: Wat je niet gezegd hebt mag je hier alsnog wel in de microfoon.
2: Maar ik kom daar graag een keer voor terug. Maar en morgen mag ik hier zowaar iets over World Pride zeggen in Amsterdam. Dus ik hou me wel bezig. Maar aan de andere kant, het is bij ons echt gewoon wel heel erg druk. Heel het jaar door. Woningmarkt, dat houdt iedereen bezig. Dus ik ben eigenlijk blij dat ze bij de ambtenarij allemaal even op vakantie zijn. En in de Kamer ook. Kunnen we even al die geschriften die gepubliceerd en geproduceerd worden nalezen. En even met een gele marker. Oh ja, dat staat er, et cetera.
1: Overigens, wij hebben elkaar eerder gesproken deze week, Nora, over internetconsultaties. Want ambtenaren mogen dan nu met vakantie zijn. Op die departementen kun je een kanon afschieten en je raakt helemaal niemand. Maar die internetconsultaties, die zijn al wel naar buiten gebracht. En jij constateerde eerder deze week in dit programma dat er toch iets geks in zit. Want ja, de rest van Nederland is ook op vakantie. Belangenbehartiging doet het ook een tandje rustiger aan. Dan klopt er toch eigenlijk iets niet helemaal in die cyclus.
0: Nou ja, als ik kijk waar wij nu als kantoor mee bezig zijn, dan zijn dat inderdaad ook een aantal internetconsultaties om binnen die 6 of 8 weken die ze daarvoor hebben uitgetrokken. Wat overigens langer is dan gebruikelijk. Dus normaal zijn het 3 weken, 4 weken. Ze hebben wel al geleerd in Den Haag, nou, als we dat dan in de zomer uitzetten, dan moeten we daar wat meer weken voor geven. Maar alsnog zijn 6 weken nu natuurlijk. Als jij een branchevereniging bent, je hebt een directeur, je hebt een secretaris, je hebt misschien 1 medewerker. Maar je vertegenwoordigt wel 5000 bedrijven. Nou, ga dan maar eens even in de zomer al die MKB-directeur lastigvallen met, goh, wat vind je van deze nieuwe belastingmaatregel of van dit voorstel wat potentieel je bedrijf kan opheffen, maar ja, potentieel misschien ook niet.
2: Ik heb ook het idee dat elk jaar een beetje erger wordt. Je moet echt je telefoon op stil zetten 's nachts voor de zomervakantie begint, want je krijgt ineens om 3:15 's nachts 16 internetconsultaties in je e-mail binnen. Ja, ik vind het toch een beetje zo'n drol voor iemands deur leggen en dan aanbellen. Want we gaan inderdaad allemaal op vakantie en nu mogen wij al die internetconsultaties zitten doen. Maar ja, goed, het is ons werk voor de betaald.
1: Ja. Hebben jullie al nieuws voorbij zien komen de afgelopen dagen, weken, waarvan je dacht, nou, maar in een normale tijd was dit nooit een onderwerp geweest?
0: Nou, ik weet niet of het nooit een onderwerp was geweest, maar je ziet natuurlijk wel nadrukkelijk, en daar kijken wij ook wel eens naar, dat je in die rustigere maanden dat iets wat makkelijker groter nieuws wordt. Ik moest even terugdenken aan vorig jaar stonden wij op sale, Thomas. En toen hebben we het gehad over koeien en PETA.
1: Een mooie tijd.
0: Ja, dat was een hele mooie tijd. Over neusringen in videogames.
2: Oh, ja.
0: Nou, dat was toen ongeveer het nieuws van de week. Omdat er gewoon, ja, plat gezegd, niet zo heel veel andere dingen te bespreken waren vanuit lobbyperspectief. En daar kun je natuurlijk als belangenorganisatie, als bedrijf, als branchevereniging, kun je daarop inspelen door zelf nieuws te creëren. Door deze rustige periode uit te kiezen. Om bijvoorbeeld een goed getimed onderzoek uit te brengen met wat sappig nieuws, wat dan misschien oorspronkelijk ook wel was opgepikt door in ieder geval vakmedia, maar waar nu, ja, wat meer op wordt ingesprongen, ook vanuit grotere landelijke media, omdat er gewoon minder ander nieuws is. De vraag is natuurlijk wel, er zijn ook minder mensen om dat nieuws te lezen. Dus je moet altijd heel goed nadenken over wie wil ik eigenlijk bereiken met dit nieuws? Wat is mijn doelgroep? Is dit zodat ik er later aan kan refereren dat het breed leeft? Nou, dan maakt het plat gezegd niet zo heel veel uit wanneer het is gepubliceerd. Maar wil je een groot maatschappelijk debat ontketenen of een andere, heel veel ambtenaren bereiken? Nou ja, de meeste ambtenaren hebben nog wel een abonnement op een krant, maar lezen dat ook niet meer trouw in hun vakantie. Dus daar moet je over nadenken van wat is nu een goed moment om dit naar buiten te brengen. En je ziet ook wel dat het een periode is dat het bijvoorbeeld verstandig kan zijn om wat minder goed nieuws naar buiten te brengen, omdat dat misschien ook wat minder aandacht krijgt.
2: Mm-hmm. Inderdaad, ja. Ik vind het toch in de zomer altijd veel human interest. Het gaat ook graag over de zomer. Hè? Als je iets kan relevants vertellen over Koninklijke Horeca Nederland bijvoorbeeld. Lijkt me perfecte timing voor hun om iets te vertellen over de stand van zaken. De festivalbusiness.
1: Wat zijn ze vandaag nieuws over de bierconsumptie?
2: Ja, precies. Dat zijn perfecte onderwerpen voor in de zomer die ook nog wel graag gelezen worden. Zie ik altijd aan de kliks en dergelijke. Hou het een beetje relevant. Gaat het over de kwaliteit van water in Nederland? Hoorde ik vandaag ook iets over. Dat zijn zo perfecte zomeronderwerpen die dan ook nog eens gelezen worden. Ja, in de woningmarkt kunnen we zeggen, ja, is het nou beter je huis te verkopen in de zomer of in de winter? Wanneer levert het meer op? Probeer een beetje aan te sluiten op dat soort dingen, zou ik zeggen.
1: Nora van Elveren was hier als lid van het lobbypanel van EPA. Een paar weken niet, een paar maanden misschien zelfs nog niet.
0: November ben ik er, Thomas.
1: November. Tot die tijd heel veel succes en plezier met bevallen. Tristan Dank. Bons meldt zich alweer deze week. Morgen, ja. Overmorgen, wanneer is het?
2: Ja, morgen mag morgen. Ik ongevraagd advies geven.
1: Dat is wel heel snel, zeg. Maar goed, ik doe de deur open.
2: Yes, thanks.
1: Vastgoed Nederland, daar is hij, adjunct directeur. Dit panel is te beluisteren als podcast. Abonneer je via je favoriete kanaal of de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Amsterdam is nog steeds de duurste studentenstad van Nederland, zegt Kamernet. Een kamer kost gemiddeld €950 per maand, ongeveer evenveel als een jaar geleden. Buiten de Randstad worden studentenkamers juist veel duurder. In Eindhoven ging de prijs afgelopen jaar maar liefst met 23% omhoog. De man die 4 jaar geleden een aanslag pleegde op schrijver Salman Rushdie is opnieuw schuldig bevonden. Vorig jaar veroordeelde een rechter in New York hem al tot 25 jaar cel. Bij een federale rechter hangt hem nu levenslang boven het hoofd voor terrorisme. De dader zou banden hebben met Hezbollah. Rushdie overleefde de aanval maar net. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Patriot-raketten besteld. Ze willen de productie van die raketten de komende jaren verdriedubbelen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie moet de raketvoorraad weer aanvullen, aangezien die flink was geslonken door de oorlog met Iran. En bij de Dom in Utrecht zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Er stonden honderden mensen op het plein. Burgemeester Dijksma hield een toespraak en zei dat we ons niet moeten laten intimideren. Daarna werden bloemen neergelegd bij het Homo-monument. In Berlijn vielen een dode en tientallen gewonden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
7: De sluiting van het Twentekanaal als gevolg van de droogte kost de Nederlandse economie al gauw honderdduizenden euro's per dag, stelt branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland, KBN. Hoe moet de sector zich in de toekomst gaan weren tegen lage waterstanden? En lukt het de branche om het hoofd met al die problemen toch nog boven water te houden als de droogte aanhoudt? Mayra van Helvoort is de directeur van KBN. Welkom.
8: Dankjewel.
7: Dat Twentekanaal dat is sinds afgelopen weekend gesloten. Besluit van de Rijkswaterstaat. Wat is er sindsdien allemaal gebeurd? Wat ligt er allemaal op jouw bureau?
8: Heb je even? Het Twentekanaal is natuurlijk een heel erg in het oog springend kanaal. En de afsluiting daarvan is echt wel iets heel bijzonders. Het speelt niet alleen op het Twentekanaal. De hele Rijn, daar is de waterstand ook extreem laag. Dus we krijgen daar uiteraard heel veel persverzoeken van. Dat is wat er met name nu op mijn bureau ligt. Maar het is niet zozeer belangrijk wat er op mijn bureau ligt, maar vooral wat er nu op het bordje van de binnenvaartsector en de logistieke sector daarachter ligt.
7: Ja, ik spreek jou aan als boegbeeld van die sector, dus ik neem aan dat je daar wel iets over kunt zeggen. Maar ik ben ook wel benieuwd. Afgelopen weekend werd duidelijk dat Rijkswaterstaat niet anders kon dan dat Twentekanaal sluiten. We hebben namelijk met elkaar afgesproken wat we in geval van schaarste belangrijk vinden. Dan gaat het over waterkeringen, dan gaat het over het tegengaan van verzakkingen. Drinkwater ook nog belangrijk. En dan natuurlijk alles wat daarna komt. Maar wist jij wel dat dit zou gaan gebeuren?
8: Nou, wij wisten dat dit een reëel scenario was. We hebben de afgelopen jaren een aantal keren extreem laag water gehad. Dus we wisten dat dit een realistisch scenario kon zijn. Maar het is wat eerder gebeurd dan wij eigenlijk verwacht hadden. Dus in die zin heeft het ons verrast. Maar dat we hier rekening mee moesten houden, dat wisten we. Dat heeft ons in die zin niet overvallen.
7: Maar is het dan uit voorzorg eerder besloten dat kanaal af te sluiten? Of zeg je, het had ook echt niet langer kunnen duren?
8: Nou, daar kan ik niet helemaal over oordelen. Dat is natuurlijk Rijkswaterstaat die dat moet besluiten. Ze hebben met pompen nog geprobeerd om het water wat verloren gaat bij iedere keer dat zo'n sluis geschud wordt, om dat terug te pompen. Maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Ja, en dan kun je achteraf zeggen van ze hadden er eerder meer pompcapaciteit bij moeten zetten. Of eigenlijk idealiter hadden ze daar natuurlijk vaste pompen moeten installeren. Dat kun je, zou je Rijkswaterstaat kunnen verwijten.
7: Nou, het zou kunnen, maar verwijt jij dat Rijkswaterstaat ook?
8: Nou, niet zozeer, want anderzijds zien we ook dat de knop waar Rijkswaterstaat aan kan draaien om die schaarse waterhoeveelheid zo goed mogelijk te verdelen, dat ze ook de andere gebruikers die hoger staan in de verdringingsreeks dan wij, dus dat de waterschappen, de provincies, die hebben een tijdje ook wat minder water gekregen dan ze eigenlijk nodig hebben, juist om de binnenvaart ter wille te zijn. Dus het zijn gewoon hele moeilijke besluiten die Rijkswaterstaat dan moet nemen. En wij begrijpen dat uiteindelijk, onderaan de streep, ja, het belangrijker is dat de dijken niet doorbreken, dat de drinkwatervoorziening, energievoorziening dat die in stand blijft.
7: Dus als er iets beter had gekund, dan is het met name de communicatie. Want als je zegt, we zijn er toch een beetje door overvallen, al wisten we dat dit een scenario zou zijn, dan had je daar de sector beter op kunnen voorbereiden.
8: De communicatie en vooral ook de tijdigheid daarvan. We hebben nu wekelijks overleg met het ministerie en Rijkswaterstaat over de droogste situatie, over de mogelijke maatregelen die eraan zitten te komen. We hadden die donderdagmiddag nog een overleg en ongeveer een minuut daarna werd dit aangekondigd. Dus we waren een beetje verrast door de timing, maar niet zozeer door de inhoud van de boodschap.
7: Maar wat is er dan ter tafel gekomen tijdens dat overleg, als jij nog dacht, we redden misschien dit weekend nog wel, of deze week nog wel?
8: Nou, wat er bij zo'n droogteoverleg aan de orde komt, is gewoon een overzicht van hoe is de situatie op de verschillende rivieren, wat wordt er de komende dagen nog aan water verwacht, hoe ligt het land erbij qua watervoorziening, wat voor maatregelen kunnen we nemen, geclusterd schutten, schutbeperkingen, dat soort dingen. Dat is wat er bij zo'n droogteoverleg aan de orde komt.
7: Ja, en wat kun je op dit moment zeggen van de economische gevolgen ervan? Want er is, ik weet niet of dat natte vingerwerk was, of al iets meer wel gezegd, nou, dit gaat honderdduizenden euro's per dag kosten. Kan dat meer zijn? Wat neem je dan mee in die berekening? Vertel eens.
8: Nou, we hebben daar toevallig vorig jaar hebben we daar een onderzoek naar gedaan, zelf. Hebben we een aantal concrete casussen onderzocht in Nederland, wat een stremming van een bepaald kanaal of sluis voor economische gevolgen heeft. Het Twentekanaal hebben we toen ook onderzocht. En wij hebben toen becijferd dat die kosten ongeveer 125.000 euro per dag bedragen. En bij een stremming van 2 weken heb je het dan over een totale schadepost van 7-8 miljoen. Maar wij hebben daarbij alleen gekeken naar kosten van de binnenvaartsector zelf, het omvaren, extra overslagkosten, extra wegvervoer en de kosten die daar mee gepaard gaan, dus extra files, dat soort dingen.
7: Daar heb je wel naar gekeken. Dat is toch al best wel een compleet precies, beeld? Of nee, zou je zeggen, nou, we moeten nog verder uitbreiden?
8: Dat is wat wij daarin meegenomen hebben en op basis daarvan zijn wij op die 125.000 euro per dag gekomen. Maar Port of Twente, het havenbedrijf in Twente, heeft een vergelijkbare som gemaakt en zij komen op een bedrag van ongeveer 500.000 euro per dag. Omdat zij ook de effecten bij het bedrijfsleven meenemen wat daardoor geraakt wordt. Dus fabrieksprocessen die stil zijn komen te liggen, productieverliezen, schadeclaims,
7: nou,
8: dat soort dingen.
7: Nu in Twente, die regio heb ik al gehoord, ook eerder op deze zender, al over compensatie en over op welke manier dit dan toch nog weer tegemoet getreden moet worden.
8: Ja.
7: Begrijp jij dat?
8: Ja, dat begrijp ik wel. Ja, want ik bedoel, die onderzoeken die geweest zijn, brengen nooit alle schade helemaal precies in kaart. Maar het is wel duidelijk dat het gewoon inderdaad om tonnen per dag gaat. En dat zal ergens geabsorbeerd moeten worden. Dus de verzoek om een schadevergoeding vind ik niet raar.
7: En hoe werkt het nu voor jouw leden, voor de binnenvaartsector? Want er zijn, neem ik aan, afspraken gemaakt met partners. Afspraken die je nu force majeure maar toch niet kunt nakomen. Mm-hmm. Zijn er dan clausules voor? Krijgt het ook nog heel veel juridische staarten? Wat verwacht je daarvan?
8: Nou, over het algemeen is het zo dat in de binnenvaartsector gewerkt wordt met zogeheten laagwaterclausules. Je kunt je voorstellen als een schip niet volledig afgeladen kan worden, als het bijvoorbeeld maar de helft van zijn lading mee kan nemen, maar de normale kosten lopen wel gewoon door, dan wordt er een laagwaterclausule toegepast om die kosten daarvoor te compenseren.
7: Maar nu wordt er in dit geval helemaal niet meer gevaren.
8: Nu wordt er inderdaad helemaal niet meer gevaren. Een deel van de schepen die het betreft proberen nu op andere plekken te varen. niet heel Europa heeft last van laag water. De Maas is een gekanaliseerde rivier. Daar kan nog min of meer normaal worden gevaren. Noord-Holland is ook nog niet zo'n probleem. Tussen Rotterdam en Antwerpen kan ook nog normaal gevaren worden. Dus je ziet nu dat die schepen proberen elders te gaan varen. Dus de kosten voor hen vallen mee. Wat we ook zien is dat geprobeerd wordt om te varen via Zwolle bijvoorbeeld, om daar dan een deel van de lading te lossen.
7: En daar staan dan ook alle vrachtwagens klaar.
8: En dan met vrachtwagens dat verder te vervoeren.
7: Want één binnenvaartschip is meer dan 100 vrachtwagens?
8: Het hangt een beetje van de grootte van het schip af. Maar een beetje schip moet je rekenen op orde grootte 120 vrachtwagens. Oh. Ja, dat klopt.
7: Dat is niet gek.
8: Ja, dus een deel van de kosten komt bij onze sector terecht. Maar een deel van de kosten komt ook bij de opdrachtgevers en de schakels daarachter terecht.
7: En wat doet dit nu uiteindelijk met alle tarieven? Ik hoorde gisteren op BNR een binnenvaartexpert nog iets zeggen over hoe die tarieven zijn geëxplodeerd. Een transport van Rotterdam naar Basel. Ongeveer €200 per ton. En vorig jaar lag dat nog op €28 per ton. Zijn dat bedragen die jij kunt bevestigen?
8: Nou, de bedragen als zodanig niet per se. Er zijn verschillende contractvormen in de binnenvaart. En degene die op de zogeheten spotmarkt zitten, daar gelden inderdaad dit soort
7: dingen. Die moet het nu doen.
8: Ja, precies. Er is nu een schaarste aan schepen. Juist omdat er zoveel nodig zijn, omdat ze elk maar heel weinig mee kunnen nemen. Nou ja, vraag en aanbod is hier ook van toepassing. Dus dat betekent dat schippers op dat moment een heel hoog vrachttarief kunnen vragen. Maar een heel groot deel van de schepen vaart ook gewoon op basis van vaste contracten met gewoon een vaste daghuur.
7: Maar is het flauw te constateren dat je er dus ook van kunt profiteren?
8: Ja, dat vind ik te kort door de bocht. Ik heb dat artikel waar jij naar verwijst, heb ik gelezen. En daar stond ook zoiets van dat dit economisch heel goed is voor de binnenvaartsector. Ik denk daar toch echt anders over. Ik denk dat de sector, er is een klein deel van de binnenvaart die hier nu, dankzij het mechanisme van vraag en aanbod, financieel van kan profiteren. Maar ik denk dat de binnenvaartsector als geheel het meest gebaat is bij stabiele waterstanden, bij continuïteit, bij betrouwbaarheid. Dat is zeg maar onze unique selling point. En daar moeten we het als binnenvaartsector van hebben. Dus ik denk dat veel belangrijker is dan nu even zo'n klein uitschietertje waar een deeltje van de markt van kan profiteren.
7: Ik wil graag zo meteen ook uitzoomen iets verder dan Twente, maar ik kan me voorstellen dat die droogteoverleggen nog steeds plaatsvinden, dat er hele korte lijntjes zijn met wat de stand van zaken is. Mm-hmm. Of er al uitzicht is op een Twentekanaal dat wel weer bevaren kan worden. Wat durf jij daarover te zeggen?
8: Daar ga ik niet over speculeren. Nee, wij hopen natuurlijk dat het kanaal weer zo snel mogelijk open kan. Maar ik durf daar niet over te gaan speculeren.
7: Maar daar zijn toch gesprekken over, neem ik aan?
8: Ja,
7: of kijk jij gewoon iedere dag, net zoals ik, vrolijk naar het weerbericht en hoop je er maar het beste van?
8: Nou, wij kijken dagelijks naar de waterstanden. En daar zien we dat die voorlopig nog aan het dalen zijn. IJssel is ook kritiek aan het worden. Dus daar kunnen we misschien binnen nu en een paar dagen ook verdergaande maatregelen verwachten.
7: Die gesprekken die worden al gevoerd?
8: Nou ja, dat zijn autonome beslissingen van de regionale vaarwegbeheerders. Ik hoorde vanochtend dat de haven van Deventer vanaf aanstaande zaterdag ook dicht is. De sluis daar wordt ook niet meer bediend. Omdat, vanwege dezezelfde reden.
7: Belangrijk is natuurlijk ook de Rijn te noemen.
8: Ja, zeker.
7: Misschien is dat wel de aorta.
8: Ja.
7: Dat is in heel Europa een belangrijke vaarweg van Basel tot Rotterdam. Wat is de situatie daar?
8: Nou ja, de situatie daar is vergelijkbaar. Er zijn een aantal maatgevende, bepalende pijlschalen langs de Rijn. Eén daarvan is bij Kaup. En ik heb toevallig vanochtend even naar de waterstand daar gekeken. Die pijlschaal gaf vanochtend 29 centimeter aan. Dat betekent dat er in werkelijkheid ongeveer 1,30 meter aan waterdiepte staat. En dat is minder dan de helft van wat je eigenlijk nodig hebt om daar een beetje fatsoenlijk te kunnen varen.
7: Maar de schepen die daar nog doorheen varen, die zijn dus minder zwaar beladen, denk ik dan.
8: Die zijn minder zwaar beladen en zijn over het algemeen ook wat kleinere schepen, omdat grotere schepen over het algemeen ook grotere schroeven hebben. En die hebben een waterdiepte van ja, toch wel minimaal 1,50 meter nodig, omdat de schroef anders boven water komt. Dus die kunnen daar niet meer, die kunnen daar gewoon niet meer varen.
7: Voor een belangrijk deel ben je natuurlijk afhankelijk van externe factoren. Maar er zijn toch ook wel echt overheidsprogramma's. Ruimte voor de rivier 2.0. Ja. Om ervoor te zorgen dat er iets gedaan kan worden aan bodem, bodemerosie. Mm-hmm. En op welke manieren en welke pijlen er je er nog doorheen kunt varen. Er is ook geld beschikbaar voor gesteld. 800 miljoen, begrijp ik.
8: Ja,
7: uit de brief van minister Karremans. Stelt dat nou wat voor?
8: Nou, wij zijn heel blij met die 800 miljoen voor die ruimte voor de rivier 2.0. Inderdaad, wat je zegt, die zijn bedoeld om op een aantal vaarweggedeeltes op de Waal langsdammen aan te leggen om bodemerosie tegen te gaan. Zo'n rivier slijt ook door het water wat er doorheen stroomt, door de scheepvaart die plaatsvindt. Dus dat is ook hard nodig dat die bodemerosie aangepakt wordt. En eigenlijk
7: een domme vraag. Ik vond het wel eens een keer tijd worden. Maar een slijtende bodem kan toch ook zorgen voor een wat diepere rivier, of niet?
8: Ja, dat zou je denken. Maar er liggen op de bodem van de rivier, daar liggen ook een aantal vaste lagen. Er liggen ook kabels, er liggen leidingen die komen relatief dan hoger te liggen, waardoor ze een gevaar gaan vormen voor de binnenvaart.
7: Dus hoog nodig, die 800 miljoen.
8: Jazeker, jazeker. En dit is een eerste concreet voorbeeld van investeringen die nodig zijn om de rivieren klimaatbestendig te houden. Dus nog even los van het achterstallig onderhoud aan bruggen en sluizen. Dat is een ander thema. Maar ook het klimaatadaptief aanpassen van de rivier is een belangrijk aandachtspunt.
7: Maar is 800 miljoen, ik probeer het toch een beetje in de context te plaatsen, is dat dan snel op? Is dat kleingeld? Of kun je daar serieus mee vooruit?
8: Die 800 miljoen, dat programma gaat geloof ik tot 2038 duren. Dat is voor dit project is dat prima. Maar de Rekenkamer heeft vorig jaar becijferd dat er voor het wegwerken van alle achterstallig onderhoud op de vaarwegen, ik geloof 10,8 of 10,9 miljard nodig is tot 2038. Dus ja, 800 miljoen, daar slaan we een flinke deuk mee in een pakje boter. Maar we zijn er echt nog lang niet.
7: Nee. En over waar we nog komende weken. Het is een beetje in het wilde weg speculeren, maar toch nog wel gegrond. Want die waterstanden die zijn al laag. Maar als de Rijn deels wordt afgesloten, wat dan?
8: Poeh, nou, de Rijn afgesloten, dat zie ik nog niet zo snel gebeuren. Wat ik wel zie is dat, kijk, een deel van de binnenvaartsector bestaat ook uit grote bedrijven, wat echt gewoon grote logistiek dienstverleners zijn. Die bieden niet alleen binnenvaartlijndiensten aan, maar ook wegvervoer en ook spoorlijndiensten. Die proberen zoveel mogelijk te schakelen en containers dan niet op een binnenvaartschip te zetten, maar op een trein te zetten. Die proberen zo goed mogelijk hun klanten te ontzorgen. Ik zie ook dat er hubs worden ingericht, dus dat er relatief grote containerterminals in het achterland die nog relatief goed met relatief grote schepen te bereiken zijn, dat ze gaan pendelen tussen de haven van Rotterdam en die achterlandhub, en dat ze dan vanaf die achterlandhub verder ofwel overladen op kleinere schepen, ofwel met vrachtauto's de containers verder gaan uitvinden, venten. Dus ik zie dat de binnenvaartsector op allerlei creatieve manieren probeert om die logistieke puzzel toch zo goed mogelijk te leggen. En zo lang mogelijk te kunnen blijven leveren aan klanten die afhankelijk zijn van de producten die wij vervoeren.
7: We gaan naar een ander onderwerp dat hier natuurlijk wel veel mee te maken heeft. Eerst in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
9: Het dilemma.
7: De droogte, dat is de grootste uitdaging voor deze sector. Of er is nog een veel fundamenteler probleem, namelijk de staat van de Nederlandse infrastructuur.
8: En ik moet kiezen?
7: Ja, maar je mag het achteraf nuanceren.
8: Oké, ik wou zeggen, beide zou ik zeggen.
7: Ja. Maar als je dan toch
8: Als ik moet kiezen, dan kies ik voor achterstallig onderhoud. En de reden daarvoor is dat droogte is een gedeelte van het jaar is dat een issue. En toevallig dit jaar in extreme mate.
7: Nou, we mogen er misschien wel uitgaan dat het een steeds vaker terugkerend risico is.
8: Dat is zeker zo. Dat is waarom ik het ook moeilijk vond om te kiezen. Maar achterstallig onderhoud is iets waar we dagelijks mee te maken hebben. En op het moment dat achterstallig onderhoud aangepakt wordt en bruggen en sluizen eindelijk vervangen worden, is dat ook een kans om meteen ook te zorgen dat er klimaatadaptief gebouwd wordt. Dus als je het één oplost en je doet dat op een slimme manier, dat achterstallig onderhoud, kun je daarmee gelijk twee vliegen in één klap slaan.
7: Mayra van Helvoort is hier directeur van de branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland. En die infrastructuur die is wel bezig aan een opknapbeurt. Is ook blijkt uit allerlei gegevens. Natuurlijk vooral gebouwd in de jaren 50, 60, 70. Dus nu allemaal van een leeftijd die ook vraagt om zomaar wat onderhoud. Dat kunnen we bruggen en sluizen noemen. Ook kunstwerken kom ik regelmatig tegen.
8: Kunstwerken, ja? Dat is zeg maar de verzamelnaam voor bruggen, sluizen, dat soort dingen.
7: Ja, ja. Ook daar is de afgelopen tijd natuurlijk veel over te doen geweest. Meer de brug van Brienenoordbrug, ja. Al wat langer natuurlijk.
8: Inderdaad.
7: Hoe komt het dat dit zo weinig op de politieke agenda heeft gestaan als het al langere periode toch een sluimerend probleem is?
8: Ja, dat is een goede vraag.
7: Oh, de microfoon is onwillig, maar je hebt hem weer onder controle.
8: Ik heb hem weer onder controle, precies. Ik laat me niet zomaar uit het veld slaan door een onwillige microfoon natuurlijk. Nee, nou, dat is iets wat wij ons ook wel afvragen. Al die infrastructuur is net na de Tweede Wereldoorlog aangelegd. De overheid had kunnen zien aankomen dat die al die kunstwerken nu wel ongeveer hun natuurlijke levensduur bereikt hebben. Dat is niet iets wat uit de lucht komt vallen, maar er is gewoon te lang te veel prioriteit gegeven aan andere dingen. En we zitten nu gewoon, we plukken nu de zure vruchten van het feit dat er te laat begonnen is met zorgen dat onderhoud op orde is.
7: Is dat een probleem of wordt dat een probleem? Als je het nu vraagt aan jouw leden, wat merken zij van alles wat piept en kraakt?
8: Het is nu al een heel groot probleem. Of niet alleen in Nederland, ook in Duitsland. Daar is het zo mogelijk nog erger.
7: Ja, maar daar hebben ze gezegd, wij trekken nu de portemonnee. Ja, nee, dat klopt.
8: Dat klopt. En dat is het ook daar heel hard nodig. Hetzelfde geldt voor Nederland. Ja, ik wil niet zeggen dat de boel met tie wraps en elastiekjes aan elkaar hangt, maar in een aantal gevallen is dat bijna wel zo. We hebben een half jaar geleden op basis van cijfers van Rijkswaterstaat zelf de staat van alle 99 sluizen in Nederland hebben wij in kaart gebracht. En daarvan blijkt dat 51 van die 99 niet voldoen aan de normen die Rijkswaterstaat zelf opgelegd heeft voor ongeplande stremmingen. En als we kijken naar de top 40 van die 99 sluizen, die zijn verantwoordelijk voor ongeveer 92% van alle schepen die er doorheen gaan. Daarvan, van die 40, zijn er 21 die niet voldoen aan de norm voor ongeplande stremmingen. En dan hebben we het niet over een geringe overschrijding. Nee, bijvoorbeeld de Oranjesluizen hier in Amsterdam. Die zitten gewoon 40 keer boven de norm die daarvoor gesteld is. Een sluis Weurt, ook een heel belangrijke sluis, die zit 8 keer boven de norm. Dus diverse, meer dan de helft van de sluizen verkeert gewoon in kritieke
7: maar
8: staat.
7: Dan toch nog even, we hebben de droogte. Ja. We hebben die infrastructuur die wel eens tegen zit. Mm-hmm. Stremmingen, die noem je, en dat overschrijdt de norm echt uitgebreid. Is de binnenvaart dan nog een betrouwbare partner, buiten wat er binnen de eigen invloedssfeer ligt, voor alle partners verderop in de keten? Als er soms niet gevaren kan worden, soms met vertraging gevaren kan worden, soms met andere prijzen, soms via andere routes. Ja, wat doet dat eigenlijk met hoe er naar jullie als branche wordt gekeken?
8: Nou, dat is juist precies ook ons punt. Dat is waarom wij hier zo op hameren op goede infrastructuur. De binnenvaartsector is gewoon hard nodig om alle vervoer in Nederland te kunnen faciliteren. De binnenvaartsector vervoert ruim 330 miljoen ton lading per jaar. En als je kijkt naar de vervoersprestatie, vergelijking met wegvervoer en spoor, zijn wij als binnenvaartsector verantwoordelijk voor ruim 40% van de totale vervoersprestatie. Dat kan gewoon niet via wegvervoer of spoor opgevangen worden. Dus je moet gewoon zorgen dat er een goede, betrouwbare vaarweginfrastructuur is om dat vervoer te kunnen blijven faciliteren. Dus die betrouwbaarheid, dat is inderdaad.
7: Want die staat nu onder druk.
8: Die staat onder druk. En overigens niet alleen voor de binnenvaartsector. Natuurlijk geldt dat ook voor het wegvervoer en de sporen. Zo Merwedebrug. Nou ja, in die zin zitten onze collega's van het wegvervoer en spoor in hetzelfde schuitje als wij.
7: Maar ik wilde met jou toch liever wat specifiek over de binnenvaart spreken.
8: Begrijp ik.
7: Ik kwam nog een cijfer tegen van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Daar hebben ze een projectie gemaakt van wat zij de komende jaren verwachten van de binnenvaart. En dan zeggen ze dat ze een daling voorzien tot 2030, 6%. Begrijp jij dat?
8: Nou, dit rapport ken ik niet. Maar ik ken wel een ander rapport wat wij zelf hebben uitgevoerd. En daar hebben we teruggekeken naar historische cijfers vanaf, ik geloof, ergens in de 70e jaren. En we zien dat langzaam maar zeker, ondanks alle beleid van de overheid om model shift te stimuleren, om ervoor te zorgen dat meer lading van de weg naar het water gaat, dat langzaam maar zeker de binnenvaart er helaas een beetje op achteruit is geboerd. Dus dat zijn zorgwekkende ontwikkelingen. En ik ben ook niet verbaasd over de cijfers die jij noemt in dat onderzoek van het
7: Maar dan heb je zo meteen een teveel aan capaciteit, of niet? Als je nu zegt dat achteruit kachelt, ABN AMRO heeft er nog een rapportage op losgelaten. Die zeggen, ja, er komen misschien in de toekomst ook wel grotere schepen bij voor wellicht minder vracht. Is dat dan nog wel in balans?
8: Nee, nou, die ontwikkeling gaat zo snel, gaat dat niet. Dus daar ben ik niet bang voor dat er een overcapaciteit in schepen zal ontstaan. Wel is het belangrijk dat we als sector blijven onze ogen open blijven houden en blijven kijken naar de behoeften van de logistieke sector op korte, maar ook op langere termijn. Zodat we ook bij kunnen blijven met de investeringen in schepen en dat we ook schepen bouwen waar de logistieke sector over 10, 20, 50 jaar ook behoefte aan heeft.
7: Ja, en dan gaat het over elektrificatie, maar dat is niet iets wat je per se moet willen, maar ook wat je moet.
8: Inderdaad.
7: Of 2050, dacht ik.
8: Inderdaad, ja goed, we moeten van het fossiel af. Dat geldt voor de hele maatschappij en dat geldt voor de binnenvaart net zo goed. En
7: maar het is een sector die de nodige uitdagingen kent en waar dus ook een fikse investering op afkomt.
8: Mm-hmm.
7: Hoe wordt het dan betaald?
8: Nou ja, dat is een lastig dilemma. Sowieso is nog niet duidelijk uitgekristalliseerd wat dan het beste alternatief is voor fossiel. Gaan we met batterijcontainers varen? Gaan we op waterstof, methanol? Wat gaat het alternatief worden? Technieken zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd. En bovendien, de investeringskosten zijn op dit moment nog heel erg hoog. Dus dat is best een belangrijke uitdaging voor de sector. Er zijn een aantal subsidieregelingen op komst. Eentje is er net gepubliceerd voor inderdaad wat je zegt, elektrificatie. Dat is een subsidieregeling van ongeveer 15 miljoen. Dat klinkt als veel geld, maar per saldo kun je daar maar enige tientallen schepen van elektrificeren. Dus het is een goede eerste stap, maar we hebben veel meer nodig dan dat. Er zit ook nog een andere subsidieregeling in de pijplijn. Ongeveer 220 miljoen afkomstig uit het klimaatfonds. Die regeling is nog in de maak. Maar ook daarvoor geldt dat

0: uitdaging voor de boeg. Ik wil daar overigens niet onnodig negatief over zijn. Met die 220 miljoen, nu die 15 miljoen en straks die 220 miljoen... kunnen we ook echt stappen zetten. En het gaat er maar om dat dat vliegwiel aan het bewegen komt. En op een gegeven moment kom je over dat tipping point... en wordt investering in duurzame technieken... worden ook steeds goedkoper en beter haalbaar voor de bestaande vloot. Dus,
1: sluit af met een positieve noot.
0: Jazeker.

0: subsidiëren. Maar als tegelijkertijd de vaarweginfrastructuur niet op orde is. Dus we moeten en-en doen. Dat is de boodschap die ik nog even mee wil geven.
1: Mayra van Helvoort was hier van de branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland. Dank voor je komst.
0: Dankjewel.
1: Eerdere afleveringen van de Top van Nederland vind je als je je abonneert op de podcast.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Strateeg.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Nederland geeft elk jaar miljarden uit aan regelgeving, meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. Die regeldruk zorgt ervoor dat de economie minder hard groeit. Het grootste deel van het geld gaat naar zogenaamde compliance-afdelingen. Afdelingen die controleren of een bedrijf zich aan de wet houdt. In het noorden van Spanje zijn 12 dorpen ontruimd vanwege bosbranden. Die zijn uitgebroken in een nationaal park vlakbij de grens met Portugal. Op verschillende plekken in Spanje woeden natuurbranden, maar ook in Frankrijk, Portugal en Griekenland is het raak. De man die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn leek geen acuut gevaar te vormen. Dat zegt de behandelaar uit zijn deradicaliseringstraject tegen de NOS. Zo zou hij bij de gesprekken een vriendelijke indruk maken. De behandelaar zegt dat het normaal is dat zo iemand vrij rondloopt, maar dat hij wel beter gemonitord had moeten worden. En regionale lunchketens hebben veel trouwere klanten dan grote ketens, zoals bijvoorbeeld Subway en Starbucks, blijkt uit onderzoek. De populairste ketens zijn de Broodbode uit Twente en het Limburgse Bufkes. Bijna alle klanten gaven eraan nog eens terug te willen komen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.
6: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Nederland kan en moet zich beter voorbereiden op militaire en hybride dreigingen. En daar doen we al veel aan met het ophogen van de NAVO-norm, maar Nederland blijft enorm gevoelig voor hybride oorlogsvoering. Hoe zorgen we ervoor dat we ook echt weerbaarder worden als samenleving? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van Michelle Haas, onderzoeker Europees Defensiebeleid aan de Universiteit van Gent, en Sabine Mengelberg, universitair docent internationale veiligheidsstudies aan de Nederlandse Defensieacademie. Nou, laten we meteen met de deur in huis vallen. Want de afgelopen tijd kregen we heel vaak het woord weerbaarheid te horen. Maar wat betekent dat nu precies? Sabine, ik begin met jou. Wat betekent weerbaarheid?
7: Nou, bedankt voor die vraag. Want
6: ja, goede vraag. Een
7: containerbegrip, want wat is het niet eigenlijk? Ja, weerbaarheid, veerkracht. Op het internationale toneel wordt heel vaak het begrip resilience gebruikt. Zowel bij de NAVO als de Europese Unie. Ja. Om maar twee organisaties erbij te pakken die daar heel veel beleid op hebben gemaakt inmiddels. Weerbaarheid. Het is wel iets wat de laatste, sinds de inval in Oekraïne, 2022, is dat echt op de politieke agenda gekomen. Eigenlijk ook al eerder, sinds de inval op de Krim in 2014. Maar het is een begrip wat heel erg in zwang is bij beleidsmakers, politici, kamerleden enzovoort.
6: Op congressen hoor je het ook voortdurend.
7: Ja.
6: Je moet komen, het gaat vandaag over resilience. Ja. En je zegt dat is inderdaad een containerbegrip. En als je het iets wil toespitsen, gaan we natuurlijk doen vandaag in de uitzending. Maar als je het nu al iets gaat toespitsen, welke richting gaat het dan op?
7: In het kort gaat het erom dat een... en daar begint eigenlijk al de vraag en het dilemma. Maar gaat het erom dat een samenleving, een staat, een nationale staat, zich kan verdedigen tegen dreigingen van buitenaf? Daar zitten al heel veel haken en ogen aan, omdat de dreiging ook binnen een staat kan plaatsvinden. En men er vaak van uitgaat dat het te maken heeft met de oorlog bijvoorbeeld in Oekraïne, andere dreigingen, maar met name die andere dreiging zoals terrorisme of georganiseerde criminaliteit kan ook een onderdeel zijn van moeten we daar ons tegen weren, moeten we daarvoor weerbaarheid opbouwen. Dus de focus om een definitie te geven aan het begrip weerbaarheid is al een hele moeilijke.
3: Nou, je kunt het nog moeilijker maken. Dat ga ik even met Michelle proberen. Want Michelle, je hebt een boek geschreven. Daar gaan we het vaak later in de uitzending nog wat langer over hebben. Het boek ligt vanaf deze week in de winkel. En in dat boek ga je in op veel vragen. En een van de vragen is, wat is weerbaarheid? En dan zeg je dat het iets heel persoonlijks is. Wat bedoel je daarmee?
8: Ja, het is eigenlijk, ik denk weerbaarheid heeft voor mij eigenlijk twee luiken als we kijken naar het geopolitiek verhaal. Het eerste is militaire paraatheid. En daar moet een staat bepaalde acties in ondernemen. Wij kunnen als individuen geen luchtafweer gaan kopen. Dus de staat moet zorgen dat ze ons kunnen beschermen tot op zekere hoogte. Maar we kunnen ook niet verwachten dat de staat direct aan onze deur staat als er iets ontregeld wordt. Dus voor mij is weerbaarheid ook een soort van veerkracht om met crisis om te gaan en met dreigingen, zoals ook al werd gezegd. En ik denk dat dat in die zin ook een persoonlijk verhaal is, omdat je, ja, we hebben geen grip op alles wat er gebeurt in de wereld, maar wel een beetje hoe we daar zelf in staan. En bijvoorbeeld wat je kan doen, denk ik, is zorgen dat je beter alerter bent, bijvoorbeeld voor desinformatie, of dat je bijvoorbeeld EHBO-cursus kan doen. Sommige mensen zullen reservist worden, anderen zullen een heel ander traject volgen. En in die zin heeft het ook te maken met dat je jezelf een beetje uitdaagt en je grenzen een beetje opzoekt. En die grenzen zijn natuurlijk voor iedereen heel anders. En in mijn boek heb ik bijvoorbeeld een gesprek met Fly. Hij is Special Forces operator geweest en trainer in België. Hier heel bekend. En ik vraag aan hem ook van, wat betekent weerbaarheid voor jou? En is dat iets wat jij ook nog traint? Of ben jij een soort van ultiem weerbaar ondertussen? En hij zegt bijvoorbeeld van, ik heb totaal geen stress als ik uit een helikopter moet vliegen. Maar dan praat ik mijzelf een beetje doemscenario's in, omdat je hebt wel een soort van stressgevoel nodig, omdat je moet alert zijn in zo'n situatie natuurlijk. En tegelijkertijd zegt hij van, ik heb bijvoorbeeld wel veel angst om voor een groep te spreken. Dus dan, dat is dan voor hem zijn grenzen opzoeken. En in die zin is het natuurlijk een heel individueel verhaal.
3: Ja, dat onthouden. Ja, Sabine?
7: Ja, een aanvulling erop. Want dat is wel heel mooi dat Michelle dat als startpunt geeft. Als we weerbaarheid willen definiëren, dat je al moet kijken op welk niveau je dat gaat doen. Ja. En dus je hebt het individu tot aan de staat. Maar daartussen zit ook nog de gemeenschap. Als individu zelf red je het niet.
3: Nee, natuurlijk.
7: En die voorbeelden als noodpakketten enzovoorts komen zeker nog op terug, denk ik. Maar je hebt ook de gemeenschap en je hebt het militaire paraatheid, het militaire apparaat. Maar er zijn zoveel andere manieren van weerbaarheid die een samenleving, maar ook een staat, moeten kunnen leveren. Dus die verschillende niveaus, om die uit elkaar te trekken, is al heel belangrijk.
3: Het is wel lastig als je met name de bevolking gewoon er goed bij wil betrekken. Je hebt het dan over weerbaarheid en dan zitten mensen niet te wachten op 7 of 8 definities. Wel in ons programma natuurlijk. Echt hele betrokken mensen, die vinden dat gewoon leuk, die willen dat helemaal weten. Maar normaal gesproken denk je dan, wacht even, ik wil gewoon duidelijke definities, dan weet ik waar ik aan toe ben.
7: Ja, en wat de overheid je te bieden heeft. Maar het is ook om weerbaar te zijn. Maar het is ook heel belangrijk, maar daar zijn we de laatste paar jaren wel mee bezig, dat je ook bewust wordt als individu dat het, laten we zeggen, vanwege de geopolitieke spanningen, het leven verandert. En dat je daar ook op moet voorbereiden.
3: En dus moet je weerbaar zijn in brede zin. Maar Michelle, betekent dat we jarenlang totaal niet weerbaar zijn geweest?
8: Want dat denk ik wel op zich, maar de dreiging en de situatie was ook gewoon anders. Dus we noemen het zo een holiday from history. En in die zin vind ik het soms wel spijtig als er naar jongeren wordt gekeken alsof zij vooral niet weerbaar zijn. En dat zij een beetje verwend zijn of naïef of lui. En ik denk, het is eigenlijk de generatie daarboven die een soort van holiday from history heeft gekend. En in de jaren 90 dacht van, die end of history, of in ieder geval, oorlogen en dreigingen komen niet meer tot bij ons.
3: Ja, die generatie is wel, sorry dat ik in de reden van, maar die generatie is eigenlijk in slaap gesukkeld en niet de jonge generatie.
8: Nou, eigenlijk wel, want dan wordt er soms gekeken van, die jongeren, die moeten toch weerbaar worden. En dan denk ik van, jullie ook. En ik denk dat we daar dus met z'n allen een beetje aan moeten werken. En als je bijvoorbeeld kijkt naar zoiets als een noodpakket, dat klinkt heel individualistisch of zo, maar uiteindelijk zorg je daarvoor dat je de druk op de maatschappij vermindert in het geval van bijvoorbeeld een hybride aanval of overstromingen of een cyberaanval of de toevoer die niet meer volledig smooth loopt. Bijvoorbeeld. Dus zo'n noodpakket zorgt ervoor dat je niet direct verwacht dat alles beschikbaar is, bijvoorbeeld om een kilometer afstand. En dat je wel dingen hebt om zelf als voorraad in te zetten. Dus ik denk al die vormen van individuele weerbaarheid, zoals ook al werd gezegd, doe je uiteindelijk ook voor je gemeenschap of uiteindelijk voor de staat. En in die zin zijn al die verschillende niveaus ook verbonden aan elkaar. En is het dus wel belangrijk dat we inderdaad niet alleen maar jongeren aanspreken.
3: Nee, het gaat over generatie, het gaat ook over noodpakketten. Sabine zei, daar willen we het over hebben. Maar ja, Sabine die is echt die wil eager. Hè? Gewoon, je wil even nog iets anders zeggen.
7: Nou, er is heel veel over te zeggen op zoveel niveaus.
3: Ja.
7: En dat is inderdaad dat de laatste tijd, wat Michelle ook zegt, dat we vaker over de jeugd zeggen van, die zijn bezig met hoe vaak kan ik op reis, hoe vaak kan ik skiën, hoe lang kan ik studeren. Nou, we hadden het toevallig net even over. Maar ik ben werkzaam op de Nederlandse Defensie Academie. En we hebben bijvoorbeeld een bachelor en een master, maar ook een korte opleiding. En er zijn zoveel vormen waar je nu een bijdrage kan leveren aan Defensie. Werkstudenten, trainees, stages. Maar er staat ook heel veel jeugd of jonge generatie aan de deur te kloppen bij de Nederlandse Defensie Academie, omdat ze een bijdrage willen leveren. Dat is echt wel bijzonder.
3: Ja, veel meer dan in het verleden. Ja. Is het overigens in België ook zo, Michelle, als het over weerbaarheid en jongeren gaat, dat ze daar ook veel meer aan de deur staan te kloppen?
8: Ja, je hebt eigenlijk in België loopt het zo soms een paar jaar achter. En op dit vlak ook een beetje, denk ik. Dus je hebt hier, ja, in Nederland heet het dienjaar of dienstjaar. Dienjaar. Nou, hier dienstjaar. Ik vergeet altijd het verschil. Maar dus je hebt dezelfde initiatieven die een beetje opkomen. Dus hier dan een dienstjaar dat je kan doen. Dus er wordt ook meer campagne gevoerd richting jongeren. Ook meer communicatie. En ook dat er meer langs wordt gegaan op scholen en zo. Maar dat moet nog een beetje op gang komen. Dus het eerste dienstjaar start eigenlijk dit jaar. Het lastige, denk ik, met België, en dat is natuurlijk ook wel een uitdaging voor Nederland, is dat je kan wel jongeren engageren, maar je hebt ook.
9: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Oh, dus in Nederland zag je wel weer meer dat, ja, dat consumentenreactie of zo. En al die winkels. En dat had je hier minder. Hier heb je wel communicatie gehad van het Rode Kruis bijvoorbeeld. Van het is wel handig als iedereen een soort voorraad heeft. En daarbij hebben ze in die communicatie ook gezegd, dat was enkele maanden geleden, van ja, we merken dat er best wel veel weerstand is daartegen. En dat mensen een beetje argwanend zijn van ja, noodpakket, waarom is dat nodig? Dus er is wel nog wat communicatie nodig om een beetje de bevolking daarin te overtuigen.
3: Maar in Nederland ook, want ik heb hier voor mij een onderzoek van Ipsos INO, een opdracht van Trouw, onderzoek naar de weerbaarheid van Nederlanders. Daar bleek dat Nederlanders zich meer zorgen maken over het woningtekort dan over een hybride oorlog. En ook dat het aantal mensen met een noodpakket nog niet echt significant toeneemt, Sabine.
4: Ja, dat zie je ook gebeuren. Even over dat onderzoek, dat was volgens mij afgelopen zomer. Ja. En pas daarna kregen we te maken met die drones.
3: Dat scheelt.
4: Ja, dat scheelt. Ik denk dat dat daarna wel anders was. Want hoe meer dichterbij het komt, hoe concreter het wordt natuurlijk. Ja. Maar we hebben even een ander punt, wat Michelle net opbracht. Wat wij natuurlijk in Nederland nu hebben gehad, is, laten we zeggen, de generaals die als duider optreden, of generaals BD, buiten dienst, zoals we dat noemen.
3: Ja, die zijn er heel veel, zeker.
4: Ja, die zijn er heel veel. Expert, die ook, laten we zeggen, met hun voet in de modder hebben gestaan en die expertise kunnen brengen en kunnen duiden van wat er ook dan in de wereld gebeurt. Die hebben daarvoor niet veel gezien. Tijdens coronatijd zijn er artsen bekend geworden. En nu zie je dat met militair personeel. Ja. Wat daarvoor eigenlijk in de kazernes bleef. En ik denk dat dat ook, mag het misschien niet zeggen, maar een goede promotie is geweest voor Defensie. Waardoor het meer gaat leven.
3: Ongetwijfeld, zeker. Ja, nee, dat zie je zeker.
2: Ja, dat is interessant, want in België is daar dus veel meer terughoudendheid voor. Ja. Ook deze regering is daar wel een beetje anders in. Maar de vorige regering, ja, ik weet ook van binnenaf een beetje dat daar wel echt op de rem werd gestaan om militairen in het publiek debat te laten betrekken.
3: Waarom? En nu,
2: ik denk dat er meer politieke controle is dan. Er is ook natuurlijk veel meer politieke frictie soms tussen alle verschillende niveaus hier en met de Franstaligen en Vlaamstaligen. Dus het was best wel terughoudend vanuit politiek om militairen te laten spreken. Dat is nu wel deels veranderd, maar bijvoorbeeld in Nederland, ja, ik heb dat ook wel eens benoemd hier, dan in Nederland kun je zo, vier generaals aan een talkshow zien en dan wordt er gevraagd van, wat zouden jullie van capaciteiten nodig hebben? Of wat staat op jullie wensenlijstje? Ja, dat is hier ondenkbaar. Ja. Want moest er dan iets genoemd worden wat niet besteld is bijvoorbeeld, ja, dan creëer je frictie. En dus hier is er wel een stuk meer terughoudendheid. Je hebt wel zeker een aantal generaals en kolonels buiten dienst vooral die toelichting geven. Maar zeker in actieve dienst nog ligt dat gevoelig.
3: Jouw ogen sprongen op toen het ging over, lichten helemaal op toen het ging over de talkshows, Sabine.
4: Nou, omdat het, dat is in Nederland ook heel lang het verhaal geweest. Hè? Militairen, laten we zeggen, die als duider optreden en verklaren wat er gebeurt. Dat is heel lang ook eigenlijk een soort taboe geweest. En als we dan terugkijken naar de oorlogen die we hebben gehad, bijvoorbeeld waar Nederland aan deel heeft genomen, zoals Afghanistan, of de vredesoperatie die we dat moeten noemen, of Irak 2003, dat waren toch vaak burgers. En op een gegeven moment is die omslag er gekomen, ook omdat we die expertise, denk ik, misten. En dat vind ik ook wel een goede taak van de Nederlandse journalistiek, die dan zoiets had van, ja, misschien ontbreekt de expertise van ons daarin, dus wij gaan eens verder en breder kijken van wie daar verstand van heeft.
3: Voorlichting, heel belangrijk natuurlijk, toch altijd ook overal, ook op Defensie, veel soepeler geworden. Dat scheelt ook een stuk.
4: Ja, absoluut. Ja, dat was tot, laten we zeggen, 10 jaar geleden. Lag dat heel anders.
3: Ja, zeker. Michelle, jouw boek, daar gaan we even noemen. Dan noem ik trouwens ook meteen het boek van Sabine. Dat heb ik net gekregen, samengemaakt met Doris Frederiks en Maarten Rotheim. En dat heet Internationale Veiligheidsstudies, het vak, de theorie, de praktijk. Ook aanbevelenswaardig, net zoals jouw boek. En dat heet, Michelle, komt er oorlog en 33 andere vragen over Defensie. En daarom is jouw conclusie op die vraag, en dat is een belangrijke vraag, want weerbaarheid heeft natuurlijk ook met dreiging te maken. En de vraag luidt, de dreiging is reëel, maar oorlog is niet onvermijdelijk. Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, dat refereert ook een beetje naar zo de Thucydides trap, iets wat nu natuurlijk heel vaak

0: wordt benoemd. Ik denk dat er, ja, dat omdat we in een verschuivende wereldorde zitten, dat je opkomende machten hebt en gevestigde machten die, ja, die ook nog eens in een moeilijk vaarwater zitten, zoals Amerika en Trump. Je hebt ook allemaal nieuwe soorten dreigingen. Dus alles is aan het bewegen, waardoor dat je eigenlijk meer kans hebt op, ja, confrontatie. En ook mogelijke militaire confrontatie. En dat kan ook tot bij ons komen. En tot op zekere hoogte doet het dat natuurlijk ook al. We hebben verschillende hybride vormen van confrontatie of uitdaging. Ik noem dat niet zo snel oorlog. Dus ik denk dat we nog altijd proberen oorlog te voorkomen. En dat doen we ook door vormen van afschrikking en ook door weerbaarheid. Maar de kans op oorlog is wel groter nu dan de afgelopen decennia. Toch de kans dat die oorlog tot dicht bij ons komt. En dat is wel iets waar we, denk ik, rekening mee moeten houden.
1: Dan gaan we kijken naar andere landen. Moeten we kijken naar, Sabine, moeten we kijken naar de Baltische Staten, naar Scandinavische landen? En doen ze het bijvoorbeeld veel beter dan Nederland? Want dat wordt echt heel vaak geroepen. Is het ook waar of niet?
2: Nou, daar zit een traditie, laten we zeggen van 80 jaar, waarbij de samenlevingen zich voorbereiden op een oorlog. Omdat natuurlijk, laten we zeggen, dat Rusland grenst aan Finland. Ja. Dus die zijn daar veel meer op voorbereid. Ook, laten we zeggen, de hele bevolking. Dat noemen die whole of government of zelfs de whole society approach.
1: Ja, het komt alleen ook veel dichterbij, dat is, ja, ook logisch. Het hangt veel meer in de lucht aan, letterlijk.
2: Ja, ja. Dus daar is Nederland vanaf het moment, ja, wat ik ook al zei, inval op de Krim in 2014, is men zowel bij de NAVO als de EU begonnen met dat begrip weerbaarheid. En dat heeft een vlucht genomen vanaf 2022, de oorlog in de Oekraïne startte. Als ik naar Europa kijk, dan hebben we bijvoorbeeld toen de tijd Europese strategie, Europese strategisch kompas, waar resilience, weerbaarheid, echt bovenaan de agenda stond. En bij de NAVO is dat tegelijkertijd begonnen. En zowel in die organisaties, als ik even een zijstap neem naar Nederland, is die discussie over moeten we nou die whole society en whole government approach adopteren? Wat zijn daar de voor- en nadelen van? Of doen we het op, laten we zeggen, een Nederlandse manier? En voor Nederland, ja, die kan niet helemaal, laten we zeggen, copy-paste het model van Finland en Zweden overnemen.
1: Maar waarom niet?
2: Omdat dat ook niet in zo'n korte tijd kan. Simpelweg bijvoorbeeld het bouwen van schuilkelders. Laten we zeggen, het hele Nederlandse samenleving betrekken bij een soort van reservistensysteem of een dienstplicht. Of noem het maar op. Dat kan niet op de korte termijn. En daarnaast komen we echt uit een andere traditie dan Finland en Zweden. Maar bijvoorbeeld ook als het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Wij zijn wel eens vaker gekscherend ten aanzien van militaire weerbaarheid, het land met het van het gebroken geweertje genoemd. Ja. Er zit hier ook altijd het gedachtegoed van, nou, dat bepalen we zelf wel of we weerbaar zijn, of ik weerbaar ben. Wat houdt dat dan in? Betekent dat minder transparantie, minder democratie? Betekent dat dat ik me privacy moet opgeven? En in landen als Finland en Zweden wordt daar anders over gedacht. En niet minder democratieën, maar bij ons zouden we dan wat eerder, laten we zeggen, daartegen ingaan.
1: Maar je kunt zeggen dat dat wegvalt op het moment dat hier de dreiging ook gewoon groter gaat worden. Dat het bijna een logische gevolgtrekking is, of niet?
2: Twee kanten. Aan de ene kant zou je het gelijk kunnen trekken met wat er is gebeurd ten tijde van de coronacrisis. En dat er ook een grote groep niet mee eens was wat het overheidsbeleid was. Daartegen inging. Complottheorieën die naar boven kwamen. Maar het kan ook zijn dat er op het moment dat die dreiging wel groter wordt, dat men tegelijkertijd zegt, oké, dan als Nederlandse staat en de Nederlandse bevolking staat daarachter. Tegelijkertijd moeten we ook niet vergeten, we hebben al heel veel te maken met hybride dreigingen en cyberdreigingen. Ik denk dat er elke dag, als je goed oplet in het nieuws, wel iets zo naar voren komt. Alleen het is nog niet voldoende bewust bij de burger.
1: Nee, dat moet inderdaad tussen de oren worden geknoopt. Want Nederland heeft behoorlijk wat zwakke plekken daardoor. België waarschijnlijk ook. En misschien kun jij die uitleggen, Michelle, waar die zwakke plekken liggen en wat er aan te doen is.
0: Ja, ik moest ook denken aan meer economische weerbaarheid. Dat is dan meer bijvoorbeeld op bedrijfsniveau of organisaties. Hè. Een van de dingen bijvoorbeeld, je hebt hier ook een cybermacht sinds, dus een cybercomponent bij Defensie sinds een paar jaar. En ik weet, recent was ik bijvoorbeeld op een conferentie, en dat was met heel veel bedrijven. En die bedrijven, ja, er was dan een vraag op een gegeven moment van het publiek richting iemand van de cybermacht. Van ja, hoe kunnen jullie ons helpen dan om onze cyberdefensie op te voeren? En ze zeiden van ja, maar wij zijn vooral bezig met cyberdefensie vanuit defensie. Jullie moeten als bedrijf zelf wel zorgen dat je veiligheid op vlak van cyber in orde is. En die omslag dat bedrijven ook daar meer over nadenken. Dat zij bijvoorbeeld ook strategische voorraden soms hebben. Of dat zij weten dat ja, op dit moment handel ook als een geopolitiek wapen wordt ingezet. En ik denk dat dat ook deel uitmaakt van het verhaal van weerbaarheid. Dus daar hebben we bijvoorbeeld denk ik ook voor bedrijven nog, zeker in België wel, veel te leren. En ja, als het gaat over het maatschappelijk verhaal natuurlijk ook. Dat is hier nog iets wat opkomt. Maar wat Sabine ook zei, van we kunnen niet copy-pasten van die Noord- en Oost-Europese staten. Dat is zo ingebed daar. Dat is zo'n andere cultuur. En ik denk ook niet dat dat nodig is. Maar ik denk wel, ook als ze benoemden ook die conspiracy theories. Ik denk, je hebt altijd een kleine groep mensen die niet van de overheid gaat geloven. En je hebt altijd een kleine groep mensen die alles gaat geloven. Maar dan heb je wel een soort middengroep. En ja, die moeten we wel meekrijgen en mee hebben in het verhaal. En dat is ook, ja, dan is het ook zaak, denk ik, om bijvoorbeeld rond al die defensie-investeringen die ja, inherent veel vragen van de mensen, want daar gaat veel budget naartoe, dus dat budget gaat niet naar andere zaken. En daarin moeten we zorgen, denk ik, dat veel mensen voelen dat ze daar, ja, dat ze daar ook achter staan. En dat je dus bijvoorbeeld niet een sociaal systeem gaat afbouwen om alleen maar te investeren in defensie. Dat er wel een evenwicht gezocht moet worden. En daarin vind ik de hele discussie rond de vrijheidsbijdrage in Nederland ook wel een interessante.
1: Ja, in welke zin dan?
0: Ja, dat je op, nee, ik ken het technisch verhaal te weinig, maar op een gegeven moment dat je wel de analyse kreeg van ja, dat het eigenlijk vooral bij de lage en bij de middenklasse gehaald zou worden. Ja. En ik denk, dan creëer je ook wel een soort weerstand van mensen. Want dan wordt, ja, dan wordt het een soort ongelijkheidsverhaal. Of bijvoorbeeld als het gaat over dat noodpakket. Als je dan hele dure preppakketten hebt, ja, wordt weerbaarheid dan een soort luxe product of zo. Ja. Dat je het alleen maar als je rijk genoeg bent de meest fancy noodradio kan kopen. Dus in die zin heb ik het gevoel dat het belangrijk is sowieso in weerbaarheid dat we iedereen meenemen in het verhaal. En dus daarom is het ook volgens mij een individueel verhaal. Ja, iedereen heeft zijn eigen angsten ook en gaat anders om met dreigingen. En daar moeten we ook rekening mee houden. En uiteindelijk gaat het meer om verzachten, denk ik, naar elkaar. En blijven luisteren naar elkaar dan verharden in die zin.
1: En Sabine?
2: Ja, ik denk dat, even over het bedrijfsleven. Want we hebben natuurlijk met de NAVO-top vorig jaar in de zomer in Den Haag, waar Nederland de gastheer was, afgesproken die 5% van het bruto nationaal product. En dan heeft secretaris-generaal Mark Rutte op dat punt een hele slimme zet gemaakt, of in ieder geval binnen zijn team, omdat die 1,5% aan infrastructuur, dat is natuurlijk bekend. Ja. Maar Nederland heeft de laatste paar jaar wat dat betreft ook echt een ommeslag gemaakt. Want het was, laten we zeggen, voor die oorlog in Oekraïne bijna vies om te investeren in defensie. Not done. En zeker het bekende verhaal van moeten we met onze pensioenfondsen geld stoppen in defensieinvesteringen. Ja. En die ommeslag zit hem erin dat, laten we zeggen, het ministerie van Defensie echt die link heeft kunnen maken met het bedrijfsleven. Door dual use. Hè, dat is, ja, daar zijn we ook echt wel Nederlander in. Wat kunnen we ervan verdienen? Hoe kunnen we het meeste daarin verdienen? Maar hè, dus de inzet voor de krijgsmacht, wat we daarvoor nodig hebben, qua materieel en qua personeel, ook dat reservistenbestand. En tegelijkertijd van wat kan het bedrijfsleven daarvoor verdienen?
1: Of je ziet nu dus Nederland ook een hoge positie innemen als het gaat over die bijdrage. Snel die aanslag gemaakt, maar ook echt de vlug naar voren genomen bijna.
2: Ja, ja. Ik vind het ook verband, dat hoorde ik laatst ook, dat bijvoorbeeld de grote bouwbedrijven, wat in Nederland, we hebben echt pilaren zijn ook van de Nederlandse economie, ja, nationaal, maar ook internationaal, die bijvoorbeeld een programma hebben Bouwen voor Vrede, met de commandopost Bouwen voor Nieuwe Kazernes. En die commandopost dan tussen haakjes. Maar zo zie je dat het Nederlands bedrijfsleven wel echt betrokken wordt en dat men er ook voor open staat.
1: Tot zover deze aflevering van de Stratege op de Radio. De gehele aflevering vind je in de BNR-app of jouw podcast-app. Ik dank Sabine Mengelberg, universitair docent internationale veiligheidsstudies aan de Nederlandse Defensieacademie, en Michelle Haas, onderzoeker Europees defensiebeleid aan de Universiteit van Gent. Volgende week gaan we het hebben over de Europese cloud. We gaan het onder andere hebben over hoe we die moeten beschermen tegen hybride aanvallen. Dus tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Nederland geeft elk jaar miljarden uit aan regelgeving, meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. Die regeldruk zorgt ervoor dat de economie minder hard groeit. Het grootste deel van het geld gaat naar zogenaamde compliance-afdelingen. Afdelingen die controleren of een bedrijf zich aan de wet houdt. In het noorden van Spanje zijn 12 dorpen ontruimd vanwege bosbranden. Die zijn uitgebroken in een nationaal park vlakbij de grens met Portugal. Op verschillende plekken in Spanje woeden natuurbranden, maar ook in Frankrijk, Portugal en Griekenland is het raak. De man die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn leek geen acuut gevaar te vormen. Dat zegt de behandelaar uit zijn deradicaliseringstraject tegen de NOS. Zo zou hij bij de gesprekken een vriendelijke indruk maken. De behandelaar zegt dat het normaal is dat zo iemand vrij rondloopt, maar dat hij wel beter gemonitord had moeten worden. En regionale lunchketens hebben veel trouwere klanten dan grote ketens, zoals bijvoorbeeld Subway en Starbucks, blijkt uit onderzoek. De populairste ketens zijn de Broodbode uit Twente en het Limburgse Bufkes. Bijna alle klanten gaven eraan nog eens terug te willen komen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
7: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken. Tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling, of nog meer van die toxische manager? Dat niet! En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomerspecial. Iedere week een ander werkgeversmerk. Ja, en deze week gaan we in gesprek met BAM. Arjan, neem ons eens mee. Wat weten we überhaupt van BAM?
8: Daar komt hij. Koninklijke BAM Groep, de ondernemende bouwer wereldwijd met aandacht voor digitalisering en innovatieve en duurzame bouwoplossingen. Van tunnels tot ziekenhuizen in Nederland tot havens en musea in het verre buitenland. BAM staat aan de basis van vele toonaangevende projecten, actief in de business lines bouw en vastgoed en infra, alsmede op het gebied van publiek-private samenwerking. Met zo'n 19.500 medewerkers actief, zingeving zat dus. Maar de bouw heeft zo ongeveer het grootste personeelstekort van Nederland en het aantal studenten in bouwtechnische opleidingen daalt. Uitvoerders, werkvoorbereiders en calculatoren zijn amper te vinden. Hun merkbelofte, Building Sustainable Tomorrow, is krachtig en geloofwaardig. De uitdaging is niet het verhaal, maar de vijver. Die is simpelweg veel en veel te klein.
7: En bij BAM werkt Radboud van der Kooi. Welkom Radboud, jij bent employer brand baas bij BAM. Waarom heb jij zelf überhaupt voor BAM gekozen?
9: Nou, ik zag de naam. Iedereen kent BAM. Waar je ook bent, je komt BAM tegen. Ik liep daar binnen en ik dacht, dat is een organisatie, net wat Arjan net allemaal vertelde, met zo'n breed palet aan werkzaamheden. Ja, daar wil ik graag deel van uitmaken om die op een goed voetstuk te zetten.
7: En wat was toen het employer brand of het verhaal of de sfeerdynamiek die je daar proefde, waardoor jij dacht van ja, maar ik wil hier aan de slag?
9: Juist de passie van de mensen die bij BAM werken. Dus die werken daar over een langere periode. En de verschillende expertises en hoe de omgang met binnen de organisatie, hoe men binnen BAM met elkaar omgaat. Plus dan de innovatieve werkzaamheden. Ja, dat was eigenlijk een mooie combinatie om te zeggen, hey, dit is een bedrijf waarvoor ik aan de slag wil.
7: En nu ben jij employer brand verantwoordelijke bij BAM. Dat betekent dat alle uitingen, of het nu gaat online, offline, videocontent op de website, daar heb jij een visie en een mening over. En nu spraken we al met Praxis en met Thales. En dat gaat ook heel veel over content en uiting, et cetera. Maar wij zitten ook nog eens in een hele krappe markt. Hoe lastig moet dat dan wel niet zijn voor jou?
9: Ja, dat is absoluut lastig. Dus wat we willen laten zien is, hè, wat doet BAM nou precies? En wat zou je kunnen bijdragen als potentiële medewerker aan BAM? Daar hebben we ook de what als, de what-if-campagne gelanceerd. Zodat je, als je oriënteert op de arbeidsmarkt, daar een beeld van bij kan krijgen van welke bijdrage zou je kunnen leveren bij een organisatie als BAM.
7: En what if is dan, ik ben online of ik krijg ergens langs en dan zie ik een campagne-uiting en die doet mij dan triggeren van wat als?
9: Wat als? En vervolgens, wat zou, niet van wat als, maar wat als van wat als naar van wat als kan zijn. Wat kan zijn? Dus dat je eigenlijk de transitie maakt van, oké, dit bestaat nu nog niet, maar hoe zou ik een bijdrage kunnen leveren hoe dat in de toekomst wel mogelijk is?
7: Nu is de vacaturegraad enorm gedaald. Je hebt het over een krappe sector. Dan heb je ook nog concurrenten. Hoe zorg je ervoor dat het verhaal, het employer brand, dan onderscheidend is, blijft? En hoe pak je dat dan aan?
9: Ik denk dat het belangrijk is om de doorvertaling te maken van Building a Sustainable Tomorrow richting de arbeidsmarkt. Waar we zeggen, je kan impactvolle projecten doen die bijdragen aan een positieve toekomst. En daarbij bouw je dan aan een duurzame loopbaan. En dat is eigenlijk de boodschap die we dan uit willen brengen naar de arbeidsmarkt. En vervolgens eigenlijk een laag dieper, omdat BAM zoveel specialisaties heeft, dan op de inhoud gaan inzoomen. Oké, maar als ik dan met asfalt bezig ben of met renovatietrajecten,
8: Dat was net mijn vraag. Van, is dat niet te hoog over voor veel doelgroepen?
9: Ja, dat is eigenlijk denk ik wel de kern van de uitdaging van employer brand bij BAM. Het is een divisieorganisatie opgebouwd uit verschillende bloedgroepen. En als je dan op zoek gaat naar de gemene deler, is de boodschap natuurlijk wat dunnetjes. Dus eigenlijk zit die verdiepingsslag van ons merk zit hem in de zaken die we doen. Dus daarom maken we een vertaling naar segmentoverstijgende doelgroepen. Dus je hebt een werk voorbereid in de bouw, maar in de civiele werkzaamheden, maar ook in de energietransitie. Mm-hmm. Dus dan kijken we, als we kijken naar het functieniveau, welk palet biedt BAM dan? Dus dat is eigenlijk één invalshoek. En de andere invalshoek is op segmentniveau, waarbij we zeggen, renovatiewerkzaamheden. En wat betekent dat dan precies? En zo proberen we eigenlijk naar een soort matrix te maken van communicatie, zodat we toch een helder beeld kunnen scherpen wat BAM dan precies doet en BAM als werkgever is.
7: En hoe divers zijn de doelgroepen qua communicatie? Moet je tegen de een gewoon heel plat en simpel en direct communiceren? Wil die persoon in beweging komen om te solliciteren? En moet de ander juist haast filosofisch geïnspireerd worden? Hoe breed is het? Hoe divers is je communicatie daarin?
9: Misschien ook nog wel breder.
7: Nog breder?
9: Ja, je hebt het enerzijds heb je het over de boodschap, maar dan heb je het over de vorm. Mensen die een kantoor of kantoorfunctie hebben of een kantoorcomponent, die zijn veel beter online te bereiken of met een inspirerend verhaal of met een inhoudelijk verhaal. Maar degene die daadwerkelijk het werk doen, die hebben soms niet eens een laptop. Ja. Dus die zullen we op een andere manier moeten gaan bereiken of met een enkele tikken op de telefoon dat ze met ons in contact kunnen komen. En wat we bijvoorbeeld doen is enerzijds het online stuk en anderzijds helpen we ook met een aantal speeddate events dat je met twee klikken op de knop ergens voor kunt inschrijven, gekoppeld wordt aan een aantal hiring managers en dan online of op locatie dan een speeddate kan krijgen om te kijken of BAM bij je past.
7: Je had het net ook over familiair gevoel, maar ook over innovaties. Hoe werken de innovaties waar jullie mee werken als BAM zijn, waar jullie een sustainable tomorrow mee beelden. Hoe laat je dat terugkomen in je employer brand, in de verhalen? En hoe relevant is dat?
9: Het is altijd een component En dat verschilt natuurlijk per business unit. Als je kijkt naar woningbouwen, bouwt houten woningen. Mm-hmm. En dan is dat sustainability component natuurlijk groter. Dus dan geven we daar meer ruimte aan. Als je het hebt bijvoorbeeld over asfalt, zijn er ook heel veel innovaties. Dan geven we ook extra aandacht hoe we dat dan precies doen. Dus het zit meer in de bewijslast van de specifieke werkzaamheden of specifieke functie, dan dat we het hoog overroepen. Dus we zijn constant eigenlijk op zoek.
10: Je probeert eigenlijk voor elke doelgroep elke keer te vertalen, wat is onze werkgeversbelofte en wat houdt dat dan in voor jouw vakgebied?
9: Precies.
10: Oké. Okay.
11: Wat onderscheidt jullie van andere directe concurrenten? Want building a sustainable tomorrow. En ja, we kunnen nog, denk ik, hier aan ChatGPT of om Claude vragen om daar 26 varianten op te bedenken. En die zouden prima passen bij andere partijen. Het lijkt natuurlijk allemaal veel op elkaar, maar toch wil je ergens onderscheidend zijn. En wil je ook duidelijk kunnen uitleggen waarom BAM anders is dan Heijmans.
9: Ja.
11: Wat maakt jullie anders of uniek of...
9: Ja, waar we net al op teruggrepen, het generieke verhaal. Hè? Mm-hmm. Dan cascadeer je eigenlijk naar beneden en dan zit het meer in de wat we doen en hoe we het doen. Bijvoorbeeld wat, BAM is een projectorganisatie. Dus als wij een woontoren bouwen in Amsterdam of in Rotterdam, of een stadion bouwen of onderhouden, dan is dat project is iets wat BAM gaat doen voor een langere periode. Dus je ziet dat een deel van de arbeidsmarkt zegt van oké, op Schiphol, bij wijze van spreken, zou ik aan de slag willen gaan. Welke aannemers zitten daar dan precies? Dus dan is het heel erg projectgedreven. Dus dat is één. Op het moment dat je of met meerdere aannemers op een project zit, of dat die differentiatie wat minder sterk te voet is, dan gaat het meer over hoe we het doen. En daarbij heeft BAM denk ik een sterke people-strategie, waarbij we zeggen, oké, we gaan voor dat duurzame carrièrepad. Het is natuurlijk een cao-gedreven markt, dus ja. Op die arbeidsvoorwaarden kan je niet zoveel differentiëren.
11: Maar ik snap, we gaan voor het duurzaam carrièrepad, maar dat zegt iedereen, er zijn weinig partijen die zeggen, we hebben toffe projecten, maar we branden je binnen een jaar op. Dus dat is wat iedereen roept. Wij gaan voor het duurzame carrièrepad.
9: Ja, nou ja, goed. Daar komt dan ook weer de bewijsvoering van. Hè, want als iedereen het roept, is het natuurlijk iets wat effectief is.
11: Ja.
9: En ik denk dat de differentiatie binnen BAM zit. Hè. Dus je hebt de inhoud van het werk, je hebt je collega's en die leidinggevende. En dat leidinggevende component, hè, daar zet BAM ook heel sterk op in. Op van, nou, wat is nou precies leiderschap? Hoe zorg je daar nou precies voor? Onze managers krijgen heel veel training, opleiding, begeleiding om juist ook de mensen gemotiveerd te houden en op de juiste manier aan te sturen. En daarnaast zorgen we voor, als we het hebben over interne mobiliteit, houden we ook altijd een vinger aan de pols van, zitten mensen nog op de juiste plek? Kunnen ze binnen de eigen business unit doorgroeien of liggen er elders nog mogelijkheden?
11: En als je kijkt naar innovaties en je hebt te maken met een schaarse doelgroep, die moeten ook op plekken vandaan komen. Die zitten vaak online of rijden ergens langs een snelwegmast of zitten in een taalmodelletje te koekloeren. Als je je strategie hebt en je hebt je content, hoe bereik je nu die schaarse doelgroep? Je gooit hengeltjes uit, maar daar zwemmen min 3 visjes, bij wijze van.
9: Ja, dus we gooien dus marketing hengeltjes uit.
11: Ja, let's talk about the marketing. Recruitment marketing.
9: Recruitment marketing. Plaatje, praatje en dan solliciteren. Dus dat is één. Anderzijds heb ik het over events gehad. Dus dat we ervoor zorgen dat...
10: En speed dates gaf je al aan, hè?
9: Maar ook bijvoorbeeld dat we naar bijvoorbeeld business events... dat we onze collega's ook tools in handen geven om te zeggen... oké, kom je in contact met iemand die interessant is? Zorg ervoor dat het linkje met recruitment is gelegd. En dat is denk ik de combinatie van online en offline om dat te blijven doen. Internationaal natuurlijk ook. Alleen zijn we wel vaak afhankelijk van de wens van onze opdrachtgever, wat vaak in de overheidssector zit, waarbij het dan van belang is om de Nederlandse taal machtig te zijn. En dan wordt je vijver natuurlijk wat minder groot.
10: Ja, ja, ja.
9: En je hebt natuurlijk ook met bepaalde regelgeving te maken als je mensen buiten de EU in Nederland laat werken, als je het over saliering hebt. Dus het blijft altijd lastig. En anderzijds zijn we dus ook gestart met het opleiden van mensen. Dus we hebben onlangs een mbo-traineeship gelanceerd, hbo- en wo-traineeship. Dus enerzijds kijken we naar de mensen die het al kunnen. Maar je gaf aan, die visjes, dat zijn er niet zoveel. Dus hoe kunnen we er eigenlijk voor zorgen dat we mensen die wel het nog niet kunnen, maar leerbaar zijn, kunnen binden aan onze organisatie?
11: Is er binnen BAM paniek qua dat... jullie weten, ja, er zijn eigenlijk te weinig mensen... ook voor de mid-lange termijn met wat we allemaal willen. Of is er het gevoel van, nou, we hebben grip... want ja, de vijver is nu krap... maar met onze activiteiten gaan we het redden?
9: Ja, ik ervaar wel een gevoel van meer richting grip dan paniek, absoluut.
11: En hoe komt het dat jullie grip hebben?
9: Nou, enerzijds gaat het dus om wat ik net vertelde over het opleidingstrajecten waar we mee bezig zijn. En anderzijds zijn we, en dat heeft dan ook met het stukje online en marketing te maken, bouwen van onze eigen talentpools. Dus dat we in plaats van de traditionele sollicitatiebrief en NCV... dat we veel meer kijken van hoe kunnen we in de fase dat mensen nog aan het oriënteren zijn... Uh-huh. En in contact komen. Dus dat kan of via de website of allerlei events. En die verdelen dan eigenlijk ondergespiegeld aan de expertises die we hebben binnen BAM. Zodat we zoveel mogelijk aanwas hebben van mensen die nu of niet op zoek zijn... of een beetje latent.
10: Een beetje actief. Aan het rondneuzen. Ja.
9: Precies, dat we die eigenlijk in de smiezen krijgen. En dat we voor onszelf in de gaten hebben... oké, dit zijn voor ons bepaalde doelgroepen waar we heel veel naar zoeken... En dat we die talentpools dan in eigen beheer hebben... om die mensen nou langzaam te verleiden om een stap richting BAM te maken.
11: Dus je bouwt een community.
9: Ja.
11: Ja, we hebben hier ook een kleine Playa del Amstel community. Ik ga nog heel even naar de bar.
10: Hoe lekker.
11: Wat te drinken voor ons drieën. En dan praat Arjan zo met jou verder, ik ook. Maar hij begint met een aantal prikkelende vragen.
12: BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
11: Ja, Radboud, daar zijn we weer. Bijgevuld en al. Arjan, je hebt een aantal vragen.
10: Heerlijk, ja, lekker verfrissend. Komt hier, Radboud. Op welk employer brand ben ik als expert stik, maar dan ook echt stik jaloers?
9: Oh, dat vind ik een mooie. Ik denk, dan kies ik Rituals.
10: Oeh, vertel.
9: Nou... Omdat ze hebben een mooi merk richting de consumenten staan. Mm-hmm. En dat bouwen ze eigenlijk om richting de arbeidsmarkt. Waarbij ze ook zeggen van oké, wij hebben binnen Europa verschillende vestigingen, verschillende, maar vergelijkbare functies. Mm-hmm. Dat hebben ze eigenlijk mooi gespiegeld. Waarbij ze ook meer het traditionele solliciteren loslaten. Maar op basis van assessment gaan kijken van oké, hoe doen we dat dan precies? En ik vind dat ze daar een mooie... overlap hebben gemaakt in wat zij communiceren richting de consument als richting de arbeidsmarkt.
10: En wat ik daarop aan wil vullen, wat Rituals briljant doet, want ze snappen ook als jij een afgewezen sollicitant bent, dat je teleurgesteld kunt zijn en dat dat verlies kan opleveren naar het consumentenmerk. Dus stuur je altijd een cadeautje op. Ook al ben je afgewezen, dank voor je inspanning en je krijgt een flesje of een zalfje of een dingetje thuis stuurt. Dat vind ik heel slim.
11: Is er een consumentenmerk dat jou ooit heeft afgewezen... waar je nu nog steeds boos op bent?
10: Meerdere malen.
11: Ja?
10: Daar wil ik het niet over hebben.
11: Nee, oké. Nou, dan gaan we door naar de volgende vraag.
10: Heel gevoelig.
11: Duik maar weer.
10: Hier komt-ie. Welk onderdeel van ons employer brand vind ik eigenlijk slecht... en draag ik wel uit tegen beter weten in?
9: Ja, slecht zou ik het... Nee, dat, ik heb niet het gevoel dat ik denk... Oh, dat is slecht. Het is... wel overwogen. BAM is natuurlijk, we bestaan nog 157 jaar. En die tijd is er langzaam een stap voorwaarts gemaakt. Dus ik heb niet het gevoel dat ik nu denk van oké, nu draag ik iets uit waar ik niet...
10: Zit er wel iets in wat je onder je huid zit? Waar je denkt, dit moet er nog een keer uit. Hier moet ik nog een keer aan gaan schuren, want dit gaat ook niet lekker.
9: Nou, ik denk dat het dan meer zit in dat BAM komt vanuit verschillende organisaties, wordt het één. Mm-hmm. En dat wij als organisatie meer één stem naar buiten kunnen zijn dan op lager niveau dat we...
10: Meer de versnippering.
9: Meer de versnippering. Ja, ja. Dus ik denk dat het daarin zit, ja.
10: Wat is bij ons in het bedrijf de coolste campagne ooit die we nooit hebben uitgevoerd wegens een beetje gebrek aan lef? Het gaat echt over campagnes hebben.
9: Flexibiliteit is heel erg belangrijk hè, in de arbeidsmarkt. Zeker dat je je werk kunt aanpassen op je thuissituatie. Dus ergens was een onderdeel binnen BAM die zegt... oké, bij ons kan je je kinderen van school halen. Mm-hmm. Maar dat kan je natuurlijk nooit communiceren naar buiten. Want dat is maar één klein onderdeeltje binnen binnen BAM.
10: En dat mag dan eigenlijk niet meer?
9: En dat kan ook niet. Stel je voor, je bent storingsmonteur en je staat bij een sluis. En je denkt, nou, nu is de tijd.
10: Even mijn kinderen ophalen.
9: Ik moet even mijn kinderen ophalen. Dat gaat natuurlijk niet. Dus ergens vond ik dat wel een leuke, dat er een bedrijfsonderdeel was van, nou, wij willen ons aanpassen richting de wensen van onze potentiële medewerkers. Mm-hmm. Maar daar zaten zoveel haken aan ogen aan dat we dat uiteindelijk niet hebben laten vliegen.
11: Wat vind jij van BAM als employer brand, Arjan?
10: Ik vind het een tof brand. En ik volg de community, de talentpool community, die volg ik al jaren. Want het is niet iets van het laatste jaar wat jullie doen. Dus ik weet dat jullie goede programma's hebben op ook silver medallist. Dus kandidaten die zijn afgewezen op een bepaalde functie. Om te kijken, is er ergens anders plek voor die mensen? Dus niet gewoon transactioneel afgewezen en weg. Dus de echte talentenpool community van BAM. Ik weet dat die al jaren in jullie strategie zit. En ik vind dat heel sterk, want er wordt heel veel over gepraat bij grote corporates, maar meestal wordt het heel slecht uitgevoerd. Dus ik denk dat jullie daar wel echt een streepje voor hebben.
9: Maar wat ook echt leuk is dat dat leeft. Dat we zeggen, oké, een kwalitatieve sollicitant, ongeveer 15% van de mensen die ons solliciteren, gaan naar een volgende ronde. Dus dan denkt iemand, oh, die heeft iets.
10: Ja.
9: En eigenlijk willen we die pool tot aan eerste gesprek, tweede gesprek en tot aan de laatste fase kijken van oké, waar zit die? We voelen kwaliteit, die komt niet misschien bij ons terecht, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat die ergens binnen de organisatie landt? Ja, zo ontstaat er natuurlijk een mooi systeem van dat we als specifieke recruiters niet alleen in een eigen hokje kijken,
10: in dat eigen funneltje en tunneltje kijken en dat de kandidaat een ja of een nee sticker krijgt, maar dat er ook echt wordt gekeken van wat kunnen we met die man of met die vrouw?
11: Ja. En hey Radboud, nu ben jij een employer brand expert. Je zit momenteel bij BAM, die je verder brengt. Je hebt bij Aegon gezeten, bij Vonk, waar je veel campagnes en concepten hebt gedaan. Als jij nu droomt over het employer brand van BAM en je hebt even niet allerlei zaken waar je rekening mee moet houden, wat zou je zelf heel graag willen neerzetten met BAM? Kijk het naar de organisatie die het is en jouw kennis en expertise.
9: Nog een stevige statement. Hè?
11: Nog een stevige statement. Hoe klinkt dat, dat stevige statement?
9: Nou, ik denk dat als we kijken naar als BAM zijn we vaak een beetje braaf. Hè? Dus we doen heel veel dingen en dan komt dat niet naar buiten.
11: Is dat bescheidenheid?
9: Dat zit deels denk ik ook in bescheidenheid. En we hebben al een duurzaamheidscampagne. Waar we zeggen, daadkracht met 3 letters. Hè? We gaan ervoor. En ik zou graag willen dat, wat als is natuurlijk, hè, bijna filosofisch en een soort vergezicht. Mm. Waarbij je met een glaasje even in de toekomst kijkt. Maar ik denk ook dat die bewijsvoering van, hey, wat kunnen we allemaal, wat hebben we gepresteerd, dat wel iets meer ervoor komt, op de voorkant mag komen.
11: En als je dat zou mogen vertalen naar uitingen of een soort concept, heb je dan al wat prikkelende ideeën? Of jij mag ook meedenken, Arjan. We kijken naar de toekomst, hè? Voel je vrij als expert.
10: Ja. Nee, maar jij mag eerst.
9: Nou, dit is een mooi moment om de kennis te vergroten. Ik denk dat we visueel gezien dan ook wat qua typografie wat sterker kunnen zijn. En ik denk ook dat we wat mooie, rauwere beelden kunnen laten zien van het werk wat we doen.
10: Ja, ik ga juist inderdaad wat moeilijk wordt van organisaties als BAM. Hè, wat vaak zie je technisch georiënteerde bedrijven zijn knijter trots op alles wat ze doen. En ze zijn veel te bescheiden. Dat is het allemaal moeilijk. Doe me normaal, hè, dan doe je al gek genoeg. Dus niet gek doen. Ik ben heel erg van de guerrilla recruitment. Dingen doen, uitingen durven doen, echt flash recruitment. Die echt impact maakt van mensen zeggen, heb ik er nooit over nagedacht. Wat een vette werkgever. Dat vind ik heel erg leuk. Maar dat is een uiting. Dus dat is niet het employer brand zelf. Dat is een activatie voor bepaalde doelgroepen die je moeilijk bereikt.
11: Wat is het lastigste om employer brand manager te zijn bij BAM?
9: Ik denk de complexiteit van de organisatie en de stakeholders die daarbij horen om een vet concept eigenlijk te laten gelden voor eigenlijk alle doelgroepen. Bijvoorbeeld als je zegt bouw aan een duurzame toekomst. Hè, mm-hmm. Hebben we het even niet over het stukje bijvoorbeeld infrastructuur. Dus je zit altijd met, als je bepaalde uitspraken doet, dat je niet de hele organisatie omvat. En dat maakt het lastig.
11: We houden het in de gaten en we kijken uit naar het vernieuwde, door jou geïnspireerde employer brand van BAM in de toekomst. Dankjewel, Radboud van der Kooi van BAM. Dit was weer een zomerspecial. Volgende week zijn we er weer met een hele bijzondere zomerspecial. En dan praten we met Friesland Campina hier vanuit Playa del Amstel in ons gezellige barretje. Tot dan.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat komen vandaag bij elkaar om te praten over de droogte, meldt het AD. Wat er precies op tafel ligt is niet bekend, maar het zou bijvoorbeeld kunnen gaan over nieuwe beperkingen voor de scheepvaart vanwege de lage waterstanden. Op verschillende plekken in Frankrijk zijn gisteren opnieuw bosbranden uitgebroken. Zo is er een nieuwe brandhaard in de buurt van Dijon. Ook bij het Zuid-Franse Brignoles brak brand uit en in Fontainebleau, vlakbij Parijs, laaide het vuur na 2 weken weer op. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat is voor het eerst in bijna een week. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies te horen. Volgens het Amerikaanse leger is het een reactie op de Iraanse aanvallen tegen Amerikaanse troepen van gisternacht. En mensen die met vervroegd pensioen zijn en in het buitenland wonen kunnen straks een gepeperde zorgrekening krijgen. Nederland stopt namelijk met het betalen van hun zorgkosten in het buitenland, meldt de Telegraaf. Dat komt door nieuwe EU-regels. Mensen moeten dan alles zelf betalen of zelf een lokale zorgverzekering afsluiten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 graden. In het midden van het land een graad of 28. En landinwaarts kan het 33 graden worden. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Op de zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Op de zaak. Stijn Goossens en Annemarie Fokkens.
5: Dit is een speciale uitzending van Op de Zaak. Dat is de podcast van BNR waar ik, Stijn Goossens, samen met Annemarie Fokkens binnenkijk bij buitengewone MKB'ers. Wil je de hele aflevering horen? Zoek dan naar Op de Zaak in je podcast-app of BNR-app. Daar vind je nog 11 andere bezoeken aan bijzondere ondernemers.
6: Stijn, ik denk dat we een hoogtepunt hebben bereikt in deze podcast. We gaan namelijk voor het eerst echt de diepte in.
7: Ja, maar niet zomaar de diepte van de zeebodem. We gaan namelijk langs bij Lobster Robotics. En zij maken een drone, en geen vliegende drone, maar een zwemmende drone. Het kan namelijk onder water de zeebodem in kaart brengen.
6: Ja, en dat is best wel belangrijk, want onze internetkabels liggen daar bijvoorbeeld, maar ook gasleidingen. En daardoor zijn we ook best wel kwetsbaar.
7: En dat levert behoorlijk wat geopolitieke spanningen op. En daarom is Defensie dus ingestapt in dit bedrijf.
6: Ja, super tof. Dikke deal hebben ze binnengehaald. Betekent wel dat ze eindeloos moeten opschalen om aan die behoefte te kunnen voldoen.
7: Ja, en de vraag is dan, hoe ga je zo'n techproduct opschalen in toch wel een behoorlijke niche-markt?
6: Ja, we gaan het uitzoeken. De diepte in, Stijn.
7: Ja, daarvoor moeten we wel de hoogte in hier de parkeergarage op.
6: Dat is ook wel weer een mooi contrast, hè? Ja. Waar komen we uit eigenlijk? We zijn in een hele andere wereld terechtgekomen, Stijn.
7: Ja, het is een soort kantoorpand, maar tegelijkertijd ook weer een soort flexwerkplek.
6: Het is gewoon een mega tech hub hier. Ik tel al meer dan 50 bedrijven.
7: Logo's op de muur inderdaad, van bedrijven die hier zitten waarschijnlijk. En hier staan op sokkels ook allemaal kleine objecten van spullen die hier denk ik ook vandaan komen. We hebben een afspraak met Stefan Rutte, hij is de CEO. Ik zie hier, kijk. Dit is het kleine drone dat zij maken.
6: Een miniatuur.
7: Versie van de Scout 3.
6: Ja, de onderwaterdrone.
7: En volgens mij zie ik daar achter het hek zie ik Stefan staan.
6: Je komt ook niet zomaar binnen hier, hè?
7: Nee, even kijken. Kan jij voor ons open doen, Stefan?
8: Dat is het wachtwoord.
6: Lobster. Meteen goed, zeker.
7: Hoi, aangenaam. Ik ben Stijn.
6: Hoi, Annemarie.
8: Stefan.
7: Ja, Stefan, kun je ons even vertellen, waar zijn we? Waar zijn we beland?
8: Wij zijn in Yes Delft. En hier zitten een hele hoop start-ups. We delen meetingrooms, koffiezetapparaten en werkplaatsen. En dat is eigenlijk een omgeving waar je heel makkelijk van elkaar kan leren. En ja, je loopt tegen dezelfde dingen aan, dus ook dezelfde oplossingen.
6: Ben jij dit niet al lang ontgroeid?
8: Inmiddels begint het wel krap te worden. Dus we gaan binnenkort wel verhuizen, ja.
7: Oké, dus we zitten nu op een plek zometeen. Want ik wil je werkplaats natuurlijk wel graag even zien. Maar dan wordt het een plek waar jullie nu nog een aantal drones bouwen. Maar zometeen gaat dat verhuizen naar een nieuwe plek.
8: Ja, we proppen er hier net de productie in van de volgende batch. En dan gaan we zo snel mogelijk verhuizen waar we veel meer ruimte hebben. En ja, ook op een nog mooiere locatie.
6: Maar dan ben je meteen ook de expertise van de rest kwijt. Hoe voelt dat?
8: Nou, we zitten inmiddels wel goed in het netwerk. Dus ik heb heel veel 06-nummers die ik altijd kan bellen. En mijn 06-nummer wordt ook veel gebeld. Dus dat netwerk, dat blijft wel.
6: Want hoeveel heb je daaraan gehad? Dat je met zoveel creatievelingen bij elkaar zit.
8: Nou, het helpt soms heel erg om te zien dat je de problemen die je meemaakt, dat niet alleen jouw problemen zijn, maar dat iedereen daar ongeveer op hetzelfde moment tegen dezelfde type problemen aanloopt. En dat...
6: Zoals?
8: Bijvoorbeeld, je moet een boekhouding opzetten, want je wilt een subsidieaanvraag doen en daarvoor moet je papiertjes laten zien. En het kan heel geruststellend zijn om te horen dat iedereen dat moet doen en dat het eigenlijk ook niet zo ingewikkeld is.
7: Ik zie hier twee grote grijze deuren met jullie logo erop, Lobster Robotics. Wat zit er achter de linkerdeur?
8: Achter de linkerdeur zit onze echte productie van de elektronica, dus daar gaan we niet naar binnen. Dat gaan we niet laten zien.
6: Oh, waarom niet?
8: Omdat wij ons IP beschermen door middel van bedrijfsgeheimen. En het zijn geen geheimen meer als we het iedereen laten zien.
7: Maar we zijn hier met de radio. Je kan niks zien. We zijn hier met de podcast.
8: Dus we gaan bij de andere deur naar binnen.
7: Oké, we gaan rechts naar binnen. Wat gaan we rechts? Nou ja, laat maar zien.
6: Leuk geprobeerd zijn. Ja.
7: Oh, maar dit is ook al leuk om te zien. Zo, ik zie meteen een fel roze torpedo staan hier zo.
6: En dit is hem, hè?
8: Dit is hem inderdaad. We hebben rechts de Scout 3 staan. Het meest recente model, wat nu ook bij de Nederlandse Marine in Den Helder ligt. En links hebben we de Scout 2. Dat is de vorige versie die we nog steeds inzetten voor wat kleinere klusjes.
6: Maar leg even uit, want het is natuurlijk om te luisteren dit. Als je het zou omschrijven voor mensen die niks kunnen zien, waar kijken wij dan nu naar?
8: Nou, de Scout 3 die staat nu in een steekkarretje. Die is ongeveer even lang als ik, 2 meter. Het is een felroze buis. Er zitten allemaal interessante gaten in en sensoren. En hij ziet er ook wel gestroomlijnd uit. Dus nou ja, je ziet dat ding wel in het water vliegen.
6: Wat maakt hem zo speciaal?
8: Het feit dat hij in de Noordzee toch in troebel water en sterke stroming hele scherpe beelden van de bodem kan maken.
9: Het idee voor een onderwaterdroom begon juist op een andere onbegaanbare plek. Namelijk op de maan.
8: Met een maanrobot die we op de TU Delft aan het maken waren. Dat was voor ons ons eerste grote project.
10: Maar zo'n robot op de maan krijgen, dat blijkt toch ingewikkelder dan gedacht.
8: De lancering van de raket die werd telkens uitgesteld. En wij werden extreem ongeduldig. Dus toen dachten we, nou, dan gaan we ons eigen project doen. Gaan we niet naar de maan, gaan we de andere kant op, de diepzee in.
10: Alle teamleden maakten de overstap naar de onderwaterrobot. En gelukkig maar, want elk lid heeft ook weer zijn eigen expertise bij het bouwen van de robot.
8: Op het moment dat we het bedrijf oprichten, zeiden we van ja, als nu één van ons uitvalt, dan kunnen we er wel mee stoppen. En toen hebben we gezegd, nou, dan richten we het met z'n zessen op, zitten we er gelijk in. En dan kunnen we rekenen op gelijke inzet.
10: Bodemonderzoek bij het bouwen van windparken op zee, inspectie van bruggen of het monitoren van de biodiversiteit in de zee. Veel verschillende partijen uit de civiele industrie toonden interesse in de technologie die Lobster ontwikkelde.
8: Ik heb nooit het idee gehad dat we ineens een gat in de markt hadden. Gaandeweg zijn we eigenlijk steeds beter gaan begrijpen wat er nodig was en daar naartoe ontwikkeld. We wisten al wel dat we op het goede spoor waren, omdat we zagen dat onze manier van de drone bouwen veel goedkoper en veel sneller was dan de conventionele technieken.
9: De afgelopen jaren is er opnieuw een grote nieuwe focus, want de belangrijkste klant komt uit een heel andere hoek.
8: De omslag naar defensie kwam in de zomer van 2023. Toen heeft de NAVO een challenge online gepost van help, we zien niks onder water, als ik het even helemaal plat sla.
10: En van het een komt het ander.
8: Op dat moment waren wij al bezig met dingen zien onder water voor de offshore wind. Dus wij hebben ons daarop aangemeld en toen zijn we uit 1300 andere bedrijven geselecteerd voor het innovatieprogramma van de NAVO. En sinds juni dit jaar hebben we een contract met de Nederlandse Marine.
10: Want ook bij Defensie kunnen ze wel wat hulp gebruiken onder water.
8: We hebben allemaal het nieuws gezien over de kabels die beschadigd raken op een mysterieuze wijze in de Noordzee en in de Oostzee. En zowel de NAVO als onze eigen Defensie is gewoon heel hard op zoek naar een oplossing. En wij zijn onderdeel van die oplossing.
9: De komende jaren moet het bedrijf flink wat drones gaan bouwen. Maar kunnen ze de vraag wel aan? En wat betekent zo'n grote afhankelijkheid van defensie voor je bedrijf? Dat zoeken we uit in Op de Zaak.
7: We noemen het de hele tijd een drone, hè? Dan denken mensen natuurlijk aan vliegende dingen in de lucht. Is het drone wel het juiste woord?
8: Wij zeggen dat hij ook onder water vliegt. Dus ja, hij zwemt niet, hij zweeft ook niet. Hij vaart ook niet, dat vind ik iets voor een boot.
7: Ja.
8: Dus hij vliegt, dus het is een drone.
7: Oké, nou en hij staat hier dus naast ons. Ik zie een aantal gaten erin zitten met propellertjes erin. Als dit ding in het water ligt, wat kan die doen?
8: Hij is uitgerust met 7 propellers. En dat maakt dat hij in de stroming zijn positie kan houden. Dat is belangrijk, want als je in de Noordzee bent, dan is er altijd stroming, getijdenstroming. En wij willen heel dichtbij objecten kunnen komen. Het zicht is vaak heel troebel in de Noordzee, dus je moet echt dichtbij komen om met een camera iets uit te halen. En dan moet je stil blijven hangen om die beelden in te kunnen nemen.
7: Maar waar zitten die camera's dan? Die zie ik niet zitten.
8: Nee, je kijkt nu naar de bovenkant. Dus je kijkt op de antennevin die GPS-antennes en radio voor aan het oppervlakte heeft. Zo kunnen we hem terugvinden. En aan de andere kant, aan de onderkant, zitten camera's die kijken naar beneden. Er zitten ook grote flitslampen naast. En daarmee nemen we de beelden in die we verwerken tot een 3D-model van wat er op de zeebodem ligt.
7: Je werkt onder andere met Defensie samen. Wat bied jij hen aan? Wat hoeven zij zelf niet meer te doen, omdat die drone dat nu voor ze doet?
8: Defensie heeft een hoop duikers in dienst. Die duikers die worden ingezet als er met bijvoorbeeld sonar een object wordt gedetecteerd, maar ze nog niet weten wat het is. En ik weet niet of je ooit sonardata hebt gezien. Vaak
7: nee,
8: weten ze niet
7: nooit.
8: Wat het
7: nee.
8: is. Het is een soort puntenwolk met een... daar zie je dan een iets lichter puntje. En dan zegt iemand, ja, daar ligt iets. Oké. Wat is het dan? Ja, dat weten we niet. Nou, dan moet er een duikteam op. Daar ben je zo een uur, 2 uur mee verder. Want dat is nogal intensief.
7: Is het gevaarlijk?
8: Het is super gevaarlijk, want het kan wel tot 50 meter diep. Je hebt zelfs duikers die nog dieper gaan. Het stroomt hard, het is koud. Moet jij eens

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Duikers inzetten. Er zijn maar een beperkt aantal duikers. En onze drones kunnen ze gewoon kopen. En dan gaat het veel sneller.
4: Maar het is dus met name een verhaal van nationale veiligheid. Waarom het zo belangrijk is om te kijken wat daar dan ligt.
3: Ja, de Noordzee is een heel groot deel van onze territoriale gebied. Maar eigenlijk weten we helemaal niet zo goed wat er op de bodem ligt. Nee. En dit is een tool om dat wel te zien. En die duikers die heb je nog steeds nodig. Want als de mijn onschadelijk moet worden gemaakt, dat kan onze drone niet. Maar het betekent dus dat je de minuten die mensen onder water zitten per dag veel gerichter kunt gaan inzetten.
5: Hoe lang ben je bezig om zo'n drone te maken?
3: Bouw van de drone zelf duurt niet zo heel lang. Wat wel lang duurt is alle onderdelen binnenkrijgen en de quality assurance daarop doen. En als de drone gemaakt is, dan zit daar ook nog een heel proces om te zorgen dat we zeker weten dat als hij de deur uitgaat, dat hij het helemaal doet zoals wij hem ontworpen hebben. Ik kan je geen exacte getallen geven, omdat we nog steeds, naast dat we op productie draaien, nieuwe dingen erin stoppen. Dus het is elke keer wat extra testen en een beetje uitvinden, een beetje bijsturen. Ja. Maar denk aan ongeveer een maand.
5: Maar zonder materiaal kun je niks bouwen. Hoe zit het eigenlijk met de eisen die vanuit Defensie gesteld worden bij het gebruik van bijvoorbeeld Chinese materialen?
3: Uiteindelijk komt bijna alle techniek uit China. Daar kan niemand omheen, Defensie ook niet. Maar het gaat erom dat de gevoelige techniek, bijvoorbeeld de printkaarten die wij zelf ontworpen hebben laten maken, die zorgen dat bijvoorbeeld het batterijsysteem goed beveiligd is tegen whatever. Dat doen we allemaal met Europese leveranciers die hier die printkaarten maken. En wij doen voor een deel die assemblage zelf, en voor een deel laten we dat ook door Nederlandse bedrijven in elkaar zetten. Dus misschien dat de componenten of de materialen wel uit China komen, maar alle spannende dingen die gebeuren binnen de NAVO, okay, zelfs binnen Europa.
5: Merk je dat er wel geopolitieke gevoeligheid is als het daarover gaat?
3: Ja, in de zin dat omdat wij het meeste binnen Europa doen, is dat weer een pluspunt op onze sales pitch.
4: Kun je ook nog door schaarste of door een andere tegenvaller, zeg maar, problemen krijgen met de aanlevering van de componenten die je nodig hebt?
3: Het is ons deze zomer overkomen dat de leverancier van de motoren die erin zitten, die hebben magneten nodig. Nou, en China heeft dit jaar de leverantie van magneten naar het buitenland teruggeschroefd. Dus daar kwamen heel veel vertragingen uit, ook voor ons. Dus uiteindelijk zijn we er wel van afhankelijk. Nou ja, dan is het slim kijken of je voorraad op kan kopen wat er nog ligt. Maar uiteindelijk houdt het gewoon een keer op. En moet je misschien overstappen naar minder goede motoren die wel beschikbaar zijn.
4: Wat hebben jullie gedaan?
3: Uiteindelijk konden we nog ergens een motor uit een oud prototype trekken die het prima deed.
4: Mm-hmm. Maar ja, dan kun je er niet nog 1000 mee bouwen.
3: Nee. Dus? Mocht het echt de toevoer helemaal opdrogen, dan gaan we naar een andere fabrikant overstappen die gevoeligheid minder heeft.
4: Okay. Want nu is het nog behoorlijk een niche-markt. Hè? Hoe verwacht jij dat het de komende jaren gaat ontwikkelen?
3: Voor Defensie weet ik dat de marktgrootte nu tussen de 15 en 20 miljard is wereldwijd. Waarvan een groot deel in Amerika zit, want die kopen heel veel drones. De civiele markt is een beetje lastig te zeggen. Dat is een complex verhaal, heel gefragmenteerd. Maar ik verwacht dat die uiteindelijk groter gaat worden.
5: Waarom?
3: Dus, omdat eigenlijk meer vanuit een principieel oogpunt, dat het onderhoud van de spullen die in de zee staan zal waarschijnlijk meer geld kosten dan de beveiliging ervan. Dus uiteindelijk is de markt daarvoor dus ook groter.
4: Eigenlijk een businessplan wat nooit meer kan mislukken dus.
3: Nou, tenzij we allemaal op kernenergie overstappen binnen 20 jaar.
4: Ja, maar het lijkt me sterk, wat jij.
3: Ja, dat lijkt me ook sterk. Ja. Ik hoop wel dat het lukt.
4: Hey, jullie drone die verzamelt ook heel veel data. Kun je daar nog geld mee verdienen?
3: Voor civiele partijen wel. Voor militaire data, ja, die gaan we niet doorverkopen. Dan krijgen we een hele boze defensie achter ons aan.
4: Ja.
3: Maar ja, je hebt zeker plekken waar bijvoorbeeld als je een windmolenpark de inspectie daarvan doet, dan zijn er verschillende partijen die daar baat bij kunnen hebben. Natuurlijk de eigenaar, dus daar moet je wel afspraken

0: mee maken. Maar het zou zomaar kunnen dat verzekeraars dat ook interessant vinden om aan hun asset management programma toe te voegen.
1: Maar daarom, want als je voor Defensie werkt, liggen jullie natuurlijk ook wel ergens een beetje onder een vergrootglas. Mensen zijn toch wel nieuwsgierig wat daar gebeurt. Heb je nou nog veel cybercriminelen waar je mee te maken krijgt?
0: Niet dat wij ons van bewust zijn.
1: Misschien vanaf nu wel.
0: We worden wel veel pogingen gedaan tot phishing. Mm-hmm. Dus mensen krijgen allemaal mailtjes van mij dat ze mij op WhatsApp even moeten iets sturen over een betaling of zo. Maar ik heb helemaal geen WhatsApp, dus dat gaat ook al niet. Er worden vast ook door buitenlandse inlichtingendiensten wordt er een beetje gepolst, maar tot nu toe niks van meegekregen.
1: Maar krijg je daar ook nog richtlijnen van mee van Defensie? Van je moet op zo'n manier werken om die veiligheid in acht te nemen?
0: Er zijn allerlei regels waar je aan moet gaan voldoen als je echt met gerubriceerde informatie gaat werken, zo heet dat dan. Mm-hmm. Dan moet je allemaal sloten op je deuren en weet ik veel wat.
1: Wauw.
0: Dat wordt heel ingewikkeld.
1: Dat is de reden waarom wij niet in die patentruimte mogen.
2: Nee, precies.
1: Snap je? Ja.
0: Daar hoeven we nu nog niet aan te voldoen, omdat dit eigenlijk nog een braaf civiel product is wat achter ons staat.
1: Ja.
0: Maar het zou kunnen dat naarmate we naar gevoeligere technologie gaan, dat ze dat wel gaan eisen. Tenminste, ik weet zeker dat ze dat gaan eisen. Dus daar hebben we ook een plan voor.
1: Okay.
0: Het is wel ingewikkeld, want je hele pand moet je dan op een bepaalde manier inrichten met gecertificeerde kozijnen en weet ik veel.
1: Wow.
0: Vanuit de TU Delft bijvoorbeeld zijn er mensen die zich daarmee bezighouden en die ook bezig zijn om dat als projectruimtes aan te bieden, zodat je dat niet meteen allemaal hoeft te regelen als start-up.
1: Oh.
0: Er zijn ook veel ondernemers die al wat een stapje verder zijn met hun defensiebedrijf die daarvoor openstaan om daarover te adviseren of in ieder geval de juiste documenten aan te wijzen. Want dat is soms ook nog een zoektocht. In welk document moet je nou mee aan de slag?
2: Hadden jullie zonder die begeleiding van de TU Delft en Yes Delft hier, hadden dan wel kunnen bestaan?
0: Nee. TU Delft heeft ons opgeleid tot goede ingenieurs. Daardoor konden we de drone bouwen. Yes Delft heeft ons opgeleid tot beginnende ondernemers. Daarom konden we een bedrijf beginnen. En de praktijk en alle adviseurs die we er samen bij hebben gevonden, die hebben ons opgeleid tot ook goede ondernemers.
1: Maar durf je het nest uit te springen?
0: Hier uit jezelf zeg ja. Ja.
1: Dus zover ben je wel?
0: Ja. We zijn onlangs ook toegelaten tot het Make Next platform. Dat is eigenlijk de volgende stap van de scale-up begeleiding eigenlijk.
2: Fijn dat er overal dan toch wel die begeleiding bij is.
0: Ja, ja, dat is ook, het is ook heel nieuw. En we zijn ook heel blij dat we toegelaten zijn. Het is een initiatief van ASML, Van der Landen, Huisman en Thales, die de krachten bundelen om hun netwerk en expertise beschikbaar te stellen voor scale-ups zoals wij die in de high-tech maakindustrie zitten. Om ons toch te helpen het Nederlandse kennisecosysteem sterk te houden.
2: En wat krijg je dan daar van zo'n platform?
0: Toegang tot hun mensen en hun expertise. En we zijn net begonnen, dus ik weet het nog niet heel goed. Maar bijvoorbeeld ook dagen dat je met de andere scale-ups in het programma aan bepaalde thema's werkt. Workshops.
1: Wat kost dat nou, zo'n drone bouwen?
0: Het bouwen toch wel een dure sportwagen.
1: Wat is dat? 1,5 ton?
0: Ja, die richting.
1: Ja? Beetje meer, beetje minder?
0: Ja, misschien een van beide.
1: Wat zeg je nou?
2: Eén van beide.
1: Eén van beide. Ton 1,5. Ligt er een beetje aan welke technologie die heeft.
0: Ja, je kunt hem in verschillende uitvoeringen bouwen. En die sensoren bepalen een groot deel van de prijs.
1: Welk pakketje erop wil hebben zitten, net als bij die sportauto.
0: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Is dat ook echt de prijs waar je nu op gemikt hebt? Of kan het nog duurder worden als die Scout 4 zo meteen komt?
0: Ja, dat kan nog wel duurder worden. Dit is de minimumkosten die wij moeten maken om de materialen in huis te halen.
1: Flink bedrijfsrisico ook wel. Hè? Er moet een goede financiering achter zitten.
0: Ja, gaan er nou 4 bouwen? Dat tikt toch wel aan.
1: Nou, daarom.
2: Waar komt dat geld dan nu wel vandaan? Is het de directeur van de TU Delft die wat geld heeft ingelegd? Of,
0: Nee, maar als die luistert, dan is dat natuurlijk altijd welkom. Iedereen mag geld inleggen.
1: We sturen hem naar hem door. Ja.
2: Maar waar heb je financiering vandaan getoverd?
0: We hebben veel gebruik gemaakt van subsidieprogramma's. We hebben zelf veel in-kind uren bijgedragen de eerste paar jaar. Voor gratis en voor niks met z'n zessen daaraan gewerkt. En inmiddels komt het ook wel uit opdrachten. Dus bijvoorbeeld dat NAVO Accelerator programma. Dat was 4,5 ton. Dat is wel lekker. Het marinecontract is nog wat groter. En we hebben natuurlijk gewoon opdrachten in de civiele markt die we ook doen, waar ook geld uitkomt.
1: Maar kunnen jullie er met z'n zessen goed van leven?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee. Maar het scheelt. We kunnen toch geen huis betalen in deze markt. Dus daar hoeven we ook niet over na te denken. Gewoon huren. En we hebben geen vrije tijd. Dus we kunnen het ook nergens aan uitgeven.
1: Je kunt het ook nergens op maken, wil je zeggen. Maar hoe voelt het dan als je dan eigenlijk in zo'n grote business met zoveel geld te maken hebt en dan thuis denkt van nou, zullen we toch maar gewoon even zelf koken in plaats van uit eten gaan, ondanks dat je 80 uur per week werkt?
0: Het is soms best wel onhandig, want ik ben totaal gevoelloos geworden voor hoeveel geld waard is. Dus als het dan, weet je, als hier iets 2000 euro kost, dan is het, ja, okay. En als het thuis iets 2000 euro kost, dan denk ik, oh ja, maar wacht, dat is heel veel geld. Dat heb ik helemaal niet.
1: Maar dit is echt wel heel veel passie ook.
0: Ja. Ja, we doen het ook echt omdat we het gewoon heel leuk vinden. Ik denk ook dan, anders moet je het niet doen. Dan is het veel te... Het is 99% tegenslagen en af en toe gaan er dingen goed waar je zelf waarschijnlijk invloed op hebt. Maar dat is ook niet altijd duidelijk.
1: Maar wat maakt het dan zo leuk?
0: Ja, het is voor een deel dat we dit met het team doen. Dat je toch met een hoop jonge mensen waarvan je van elkaar weet van ja, jij bent hier niet voor opgeleid. Ik ook niet. Maar we doen het toch wel even mooi. Dat maakt het heel gaaf dat je samen dingen voor elkaar krijgt. En ook dingen waarvan je... Nou ja, inmiddels elk half jaar niet meer had verwacht dat dat kon. Een half jaar geleden had ik niet verwacht dat ik op de NAVO-top zat.
1: Nee.
0: Dus ja, dat
2: zo kan
0: gaat
2: snel
0: dat.
2: Gaan, hè?
0: Het kan heel snel gaan.
2: Ja.
0: En we zijn toch ook wel heel gepassioneerd door de technologie.
1: Maar ligt er bij die zes mannen nog de ambitie dat dat geld van die drone, die anderhalve ton, ooit nog eens wordt verzilverd voor jezelf in een eindeloos mooie sportwagen?
0: Ja. Het zou fijn zijn als we voor hoe hard we nu werken en hoeveel andere dingen we nee tegen zeggen, dat we dat een keer in kunnen halen. Maar ik vind dat zelf ook een ongezonde manier van er naar kijken. Want dan werk je dus naar je geluk wat altijd achter de horizon blijft liggen tot je een keer instort. Dus mijn persoonlijke filosofie is, en ik denk dat veel van mijn companen dat delen, is dit is het en dit is heel leuk. En ja, dat is genoeg.
1: Leef in het moment.
0: Ja.
1: Goede ondernemerstip ook. Ja.
3: In de podcast van Op de Zaak gaat ons gesprek met Stefan Rutte van Lobster Robotics verder door. Dan hoor je wat hij bijvoorbeeld meemaakte toen hij voor zijn bedrijf op een wapenbeurs rondliep. En hoe het bedrijf omgaat met de ethische vraag of je wel geld wil verdienen aan een dreigende oorlog. Zoek naar Op de Zaak in je podcast-app of de BNR-app om de hele aflevering te luisteren. Je vindt daar nog meer bijzondere verhalen ook van andere buitengewone MKB'ers. Tot de volgende zaak.
4: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs. Clap your hands now.

0: De Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. De Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat komen vandaag bij elkaar om te praten over de droogte, meldt het AD. Wat er precies op tafel ligt is niet bekend, maar het zou bijvoorbeeld kunnen gaan over nieuwe beperkingen voor de scheepvaart vanwege de lage waterstanden. Op verschillende plekken in Frankrijk zijn gisteren opnieuw bosbranden uitgebroken. Zo is er een nieuwe brandhaard in de buurt van Dijon. Ook bij het Zuid-Franse Brignol brak brand uit en in Fontainebleau, vlakbij Parijs, laarde het vuur na 2 weken weer op. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat is voor het eerst in bijna een week. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies te horen. Volgens het Amerikaanse leger is het een reactie op de Iraanse aanvallen tegen Amerikaanse troepen van gisternacht. En mensen die met vervroegd pensioen zijn en in het buitenland wonen kunnen straks een gepeperde zorgrekening krijgen. Nederland stopt namelijk met het betalen van hun zorgkosten in het buitenland, meldt de Telegraaf. Dat komt door nieuwe EU-regels. Mensen moeten dan alles zelf betalen of zelf een lokale zorgverzekering afsluiten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 graden. In het midden van het land een graad of 28. En landinwaarts kan het 33 graden worden. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
4: Woensdag 29 juli, welkom, goed dat je er weer bij bent. Het is de dag dat we het moeten hebben over SK Hynix.
5: Shares sharply lower as Winnie says after second quarter operating profit missed estimates despite jumping more than 550%. Investors concerned the firm has earmarked at least $31 billion in capital spending this year.
4: De winst ging met honderden procenten omhoog naar een record, maar het is niet genoeg voor beleggers. Ook een chipbedrijf van eigen bodem moest het ontgelden op de beurs, terwijl ook dat met goede cijfers kwam.
6: ASM boekte afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim €1 miljard. Voor het eerst meer dan een miljard. Een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. En de winst kwam uit op 285 miljoen. Ook daar een stijging van ruim 40%.
4: Het is echt een chipaflevering, want we hebben het ook nog over de resultaten van NXP. Deze aflevering zoeken we voor je uit of die chiprally nu echt over en uit is. De Amsterdamse beurs die stond lager, maar had helemaal op het einde een mini-comeback. Want de AEX sloot uiteindelijk toch in de plus. 0,1% erbij voor de AEX, sloot op 1093 punten. Grootste stijger, IMCD met een plus van ruim 5%. En de beurs in de VS, die staan allemaal in het rood. We gaan de beursdag doornemen en doen we met niemand minder dan Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Goed dat je er bent.
7: Ja, graag gedaan.
4: Fijn dat we weer met z'n tweeën staan.
7: Zo is het.
4: Ik wil beginnen met Elon Musk. Die heeft dan weer niet zo'n lekkere maand achter de rug. Nog niet zo lang geleden was hij de eerste biljonair ter wereld. Iemand met een vermogen van $1000 miljard. Maar dat is voorbij. Musk werd op papier rijk door zijn belang in Tesla en SpaceX. Maar die twee belangen laten hem behoorlijk in de steek. Het aandeel SpaceX is bijna gehalveerd sinds midden juni. Tesla verloor zo'n 20% aan waarde. Samen zijn die twee sinds vorige maand $1500 miljard aan beurswaarde kwijtgeraakt. En het kan nog erger worden, want volgende week dinsdag komen de kwartaalcijfers van SpaceX. En 2 dagen daarna mogen insiders weer flinke plukken aandelen verkopen. En de gedachte is dat daardoor de beurskoers nog verder daalt. Ik hoor je al lachen. Denk jij dat het nog erger wordt voor SpaceX? Of gaat de koers door het dak of de ruimte in, net hoe je het wil noemen?
7: Nou, ik denk dat in dit sentiment zal dat niet zo heel snel gebeuren. Daar geloof ik niks van. En er zit nog steeds heel veel toekomstmuziek, verwachtingswaarde zit er nog steeds in.
4: Ondanks die enorme daling.
7: Ja, maar ja, dan blijft het is er niet echt heel veel goedkoper van geworden. Hè?
4: Nee. Gaan we door naar de meest verschrikkelijke man in de voetbalwereld. Ik heb het over Gianni Infantino, baas van de FIFA. Die heeft een plan verzonnen om nog meer geld te verdienen.
8: Now Infantino is seeking to bring in outside investors to form a new company that would essentially own the World Cup tournament, seeking to maximize its commercial potential. If approved, the new structure would also give a minority stake to FIFA's 211 member associations, and with Infantino as the likely sports commissioner.
4: Infantino wil de rechten van het WK voetbal gaan verkopen, meldt de Financial Times, en daarvoor een nieuw bedrijf optuigen. Externe partijen die kunnen dan 20% van de aandelen kopen. Dat nieuwe bedrijf zou dan in totaal $20 miljard waard zijn. De FIFA werkt ervoor samen met JP Morgan. En een van de investeerders is toevallig de broer van Jared Kushner. Je weet wel, de schoonzoon van Donald Trump. Een plan dat totaal niet goed valt bij die andere voetbalbond, de UEFA, maar ook bij fans en zelfs bij regeringsleiders.
9: Prime Minister Andy Burnham has criticized the plans, while UEFA claims that FIFA has crossed a line. European nations are expected to hold an emergency meeting this week.
4: Ja, de Europese Commissie tot slot zegt dat ze een onderzoek gaan instellen naar het plan. Oké, rijden we door naar Porsche. Ooit een van de meest winstgevende autoverkopers van de wereld. Maar ook het luxe merk heeft het lastig. Iets dat een paar dagen geleden duidelijk werd toen ze met een enorme ontslagronde kwamen.
10: The luxury car maker now plans to cut around 9000 jobs by 2035 as it struggles with weak demand and intensifying competition. That's nearly one in every five jobs across its workforce.
4: Vandaag kwam Porsche met de kwartaalcijfers. Die zien er wel wat beter uit. De omzet kwam uit op ruim €17 miljard. Dat is een daling van 5%. Maar de operationele winst die steeg met 34% tot ruim €1,3 miljard. Opvallend is dat Porsche een stuk minder auto's verkocht, maar dus wel meer winst maakt. Volgens de Duitsers komt dat door strikte kostenbeheersing, scherp prijsbeleid en de gestegen verkoop van duurdere modellen. Nou, als je dit hoort, dan is het een reden om het aandeel Porsche te kopen.
7: Nou, je denkt dat je helemaal niet zo in die auto moet zitten. Zeker niet in Duitse auto's, want het is daar geen roosgeurde maneschijn.
4: Nee, een beetje flauw, want ik wist al dat je dit ging zeggen. Ik vind je ook meer wat voor Hermès, Martine. Goed bruggetje om het even over dat luxe merk te hebben. Of vind je dat ook niks, het aandeel?
7: Nou, ik heb niet zoveel geld over voor een tas, sorry.
4: Hermès deed namelijk de boeken open. En dat zag er goed uit. Het zag namelijk de omzet en winst in de eerste twee kwartalen van dit jaar stijgen. Omzet kwam in het eerste halfjaar uit op ruim €8 miljard. Stijging van 6%. De winst bedroeg ruim €2 miljard. Nagenoeg hetzelfde als de eerste helft van vorig jaar. Op ieder continent zag Hermès de verkopen stijgen. Of nou ja, bijna overal. Want alleen het Midden-Oosten blijft achter vanwege de oorlog daar. Nou, beleggers maken ook een slagveld van de beurskoers trouwens. Hermès sloot 11,9% in de min. Straks alles over NXP. Dat heeft flink meer omzet en winst gedraaid. Maar de grote vraag is dat voor beleggers dan wel genoeg? Eerst SK Hynix, de maker van geheugenchips, zag de operationele winst met 557% stijgen. Netto winst zelfs met meer dan 1000%. De omzet die pluste ook met maar zo'n 250%. Nog nooit draaide SK Hynix zoveel winst als vorig kwartaal. Maar het was niet genoeg voor beleggers die op nog meer hadden gerekend.
11: Expectations are the key moment. It's not the absolute number. It's what does the market expect. And on the operating profit side, it was a clean miss versus those expectations. And it's important to put those expectations in context. There are 45 buys on this stock and zero sells.
4: Het aandeel stond op een gegeven moment bijna 20% in de min om uiteindelijk zo'n 10% lager te sluiten. Ja, het was wel een beursdag met knotsgekke uitslagen, Martine. Maar eerst even over dat kwartaal van SK Hynix. Wat viel beleggers dan zo tegen dat ze het aandeel zo echt dumpten?
7: Nou ja, dumpen, het is ook waar je kijkt. Hè. Als je naar de Amerika kijkt, dan gaat het helemaal niet zo slecht met de koers. Maar het is dan natuurlijk, de Kospi die blinkt sowieso uit in hele grote uitslagen.
4: Zeker.
7: Zowel naar boven als naar beneden. En je ziet natuurlijk dat het sentiment rond deze aandelen al wat langer ietsje minder enthousiast is. De cijfers waren hartstikke goed. Maar als je nog meer verwacht, dat is iets wat je natuurlijk ook overal ziet, dan kan je dit soort effecten krijgen. Helemaal als je dus ziet dat, zoals de Zuid-Koreaanse overheid zelf ook zegt, nou, het lijkt of de beurs een casino geworden is. Ja. Hè? En er zijn natuurlijk heel veel hefboomproducten gekomen. Dan gaat het ook kan het hard naar boven gaan, wat al eerder gebeurd is. En dan kan het ook hard naar beneden gaan. En als je dan dus krijgt van dat ze wat meer hadden verwacht van de nieuwste generatie chips, maar ja, dat wordt een kwartaaltje opgeschoven. Ja, dan kan je dus in zo'n Russisch roulette bijna kan je dit soort uitslagen zien.
4: Ja, want je zegt het terecht. Ze hebben dus die noteringen aan de Kospi, die Zuid-Koreaanse beurs. Ze hebben ook die Amerikaanse listing. Ja, die Kospi-notering is echt zo manisch als een deur. Want je zei het terecht, gaat alle kanten op. Dan is het misschien ook wel fijn dat ze die Amerikaanse listing hebben.
7: Ja, dat zullen ze ongetwijfeld blij mee zijn. Behalve dan en dan dat ze daarnaast natuurlijk ook nog een hele swik geld weer hebben opgehaald.
4: Ja.
7: Dan kan je iets beter zien dat het iets. Maar ja, goed, het sentiment rond chipaandelen is op dit moment niet het meest enthousiaste wat je kan verzinnen.
4: Nee, zijn die zorgen van beleggers over bijvoorbeeld of ze die enorme verkoop van geheugenchips kunnen aanhouden, zijn die terecht?
7: Nou kijk, beleggers zijn soms kort van memorie en dan opeens toch weer lang. En het is iets wat, kijk, de chipmarkt blijft cyclisch. Of tenminste, dat is in het verleden al een aantal keer gebeurd natuurlijk. Nu zegt SK Hynix wel, ja, we hebben heel veel, of we hebben al 10 lange termijn contracten. Ja. Dus dan wordt het allemaal wat stabieler door. En dan zullen de marges ietsje lager uitkomen. Omdat je dan natuurlijk sommige prijzen... verhogingen niet helemaal kan doorvoeren. Ook al hebben zij gezegd, nou, dat is bij hun redelijk open end. Dus heel veel komt daar nog wel, kunnen ze daar wel doorvoeren. Maar ja, ja, het is gewoon niet zo handig op dit moment. Om het, ja, het is af van alle kanten gaat het zo.
4: Ja, maar die lange termijn contracten die jij inderdaad terecht aanhaalt met die afnemers. Het bedrijf erkent dat de geheugenmarkt momenteel zeer volatiel is. Dus dan is het wel goed dat ze nu die lange termijn contracten afsluiten. Is dat niet een enorme geruststelling voor die belegger?
7: Nou ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant is er komen natuurlijk ook... Nou, bedoel, iedereen zegt het, hè, dat er in veel meer vraag is dan dat er aanbod is. Dus dat daarom ook die lange termijn contracten afgesloten wordt. Omdat iedereen zijn aanbod vast wil leggen. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, als je het allemaal zegt... op een gegeven moment, en er wordt zoveel geïnvesteerd... op een gegeven moment krijg je natuurlijk wel overcapaciteit. Nou denk ik niet dat dat op de hele korte termijn gebeurt. Maar er wordt natuurlijk nog steeds heel veel geïnvesteerd... in nieuwe fabrieken. Ik bedoel, dat doet SK Hynix ook lekker... aan mee. Maar aan de andere kant krijg je wel nieuwe toetreders. We hebben natuurlijk ook net die Chinese beursgang gehad. Ja. Nou, dat was dan wel een doorslaand succes. Maar dan krijg je natuurlijk steeds meer aanbod op de markt. Op een gegeven moment krijg je dat wel. Kijk, het is allemaal, het hupt ook steeds een beetje door, hè, om het maar in goed Nederlands uit te leggen. We gaan van het ene soort chip naar de volgende soort chip. Ja, en als je dan opeens niet meer in de sweet spot zit, maar dat het meer weer aandacht is of meer vraag naar weer andere chips, ja, dan heb je op een gegeven moment misschien wel wat overcapaciteit. En ga je ook dan weer, gaan de prijzen naar beneden in plaats van omhoog en je marges.
4: Ik vind die overcapaciteit eigenlijk best wel interessant die je aanhaalt. Zijn daar nu te weinig? Is er te weinig aandacht voor?
7: Nou, nee, want daarom gaat het zo hard naar beneden. Omdat het natuurlijk ook is... aan de ene kant zijn weer de zorgen... ook dat popt iedere keer op... zorgen over de grote investeringen in kunstmatige intelligentie. Of dat allemaal wel geld op gaat leveren. En nou ja, voorlopig gaat iedereen ervan uit dat ook wel zo is. Maar kijk... dan is die extra investeringen die SK Hynix aankondigt... eigenlijk peanuts vergeleken met wat de Amerikaanse hyperscalers doen. Maar als je dan dus vervolgens zoiets krijgt van... ook wat natuurlijk in China kwam... dat ze daar ook DUV-machines kunnen maken bijvoorbeeld... Mm-hmm. Of tenminste, de schijn ervan... ja, dan gaat opeens wel iedereen weer achter zijn oren krabben. En dat hadden we natuurlijk een paar jaar geleden ook. Maar dat is iets, ja... Ik denk dat er juist op het moment wel juist heel veel weer voor dat cyclische effect... dat daar nu heel veel aandacht voor is. Om, zeg maar, de laatste paar jaar is het, zeg maar, is dat ook een paar keer gebeurd... dat gewoon dat 20% naar beneden ging. En in 2020, 2021 was het nog meer dan dat het nu is. Dus het is iets van alle tijden. En kijk, het is nu ook zo ver op de muziek vooruitgelopen... dat het op een gegeven moment ook wel logisch wordt... dat het dan even winst genomen wordt.
4: Die investeringen die je aanhaalt, peanuts, ja, vergeleken met de rest... maar alsnog meer dan 30 miljard dollar investeren... Ja. Is dat wel verstandig dat ze dat doen?
7: Ja, want anders als je de boot mist, dan ben je sowieso klaar. En dan kan het weer heel lang duren voor je weer op de radar staat. Zeg maar daar heeft Intel alle ervaringen mee, zeg maar.
4: Alphabet werd vorige week nog genadeloos afgestraft om die investeringen. Krijgt SK Hynix wel de ruimte van beleggers, denk jij?
7: Nou ja, dat zal de tijd leren. Ik denk het wel. Ik denk dat het ook... kijk, als het sentiment weer wat draait, want dat kan het ook zo weer. En ze verdienen gewoon natuurlijk hartstikke. Ze hebben hele mooie resultaten. Dus dan kan dat ook weer terugkomen. Maar ze moeten het ook steeds blijven leveren.
4: Ja, ze hebben ook goede marges. Ik zag dat ze best wel flinke marges hebben. Denk je dat ze die op dit niveau kunnen houden?
7: Nou, dat denk ik dus niet dat misschien wel wat naar beneden kan. Okay. Omdat ze juist met die langere termijn contracten gaan werken. En ook omdat het aanbod wel, omdat er zoveel geïnvesteerd wordt, op een gegeven moment wordt dat aanbod natuurlijk wel groter. En het wil niet zeggen dat het dan ineens negatief wordt, maar extreem hoge marges die en zeg maar alle grondstofprijzen die ook omhoog gaan, ja, dan je kan niet alles misschien gelijk doorberekenen. Dus ik denk dat daar op de wat langere termijn dat het dan wel ietsje naar beneden gaat. Maar het is niet zo dat we dan ineens zeg maar voedingsconcerns marges daar krijgen.
4: Het wordt geen Aldo, hè, zo-achtige, nee. Of een Unilever oude stijl.
7: Ja.
4: Maar toch hopen dan voor ze dat die vraag er nog blijft.
7: Ja, maar dat is natuurlijk, ze zijn er niet alleen in. Hè? Ik bedoel, er zijn nog heel veel meer producenten en dus kapers op de kust.
2: BNR Beurs.
4: Gaan we door naar chipmachine maken ASM. In Almere zetten ze iets bijzonders neer. Voor het eerst hebben ze daar een kwartaalomzet van meer dan 1 miljard euro. Dat is een stijging van 20% om precies te zijn. De winst ging met meer dan 40% omhoog. Reden voor CFO Paul Verhagen om ook de omzetverwachting te verhogen.
12: Ja, de order intake was wel heel sterk in de eerste helft van het jaar. En wat we nu zien is dat die ook heel sterk zal zijn in de tweede helft van het jaar. En op die basis hebben we gezegd wat we gezegd hebben. En dat is dat we verwachten dat 2027 zelfs beter zal zijn dan de bovenkant van de verwachting die we eerder hebben uitgesproken.
4: Maar ook bij dit bedrijf ging het mis. Het aandeel sloot 4,8% in de min. Maar Martine, ik snapte deze niet. Ze denken meer omzet te verwachten en ze verhogen de outlook. Dan zou je denken, beleggers belonen dit.
7: Ja, maar het sentiment is nou echt wel een beetje negatief, hè? En ze verhogen de outlook. Ja, nou ja, ze verhogen de outlook voor de tweede helft van het jaar. Het waren hele sterke cijfers, hè? Maar het was al een beetje conservatief. En het waren verwachtingen die ze in 2025 hadden afgegeven. Nou, de markt is natuurlijk heel erg veranderd in die periode, sinds die periode. Dus dan hadden beleggers daar ook weer iets meer verwacht. En dan zeggen ze zelf, nou, dat gaan we volgend jaar gaan we dat weer doen. Maar ja, dus en dan als je dus in zo'n negatief flow zit, en dat is niet speciaal ASM negatieve flow, maar de wereldwijde negatieve flow. Een beetje het cyclische verhaal. Nou, dan kan je dit soort uitslagen krijgen.
4: Normaal hadden aandeelhouders op de banken gestaan als iemand met een omzetverwachting kwam. Ja. Maar wat je zegt, hij is te conservatief en dan heb je gewoon het sentiment niet mee.
7: Nee, en dat zie je eigenlijk al een paar kwartalen. Hè. Niet alleen bij ASM. Je ziet gewoon in het algemeen dat je wel echt helemaal in de techsector, dat je heel veel beter moet presteren, wil het een beetje positieve invloed hebben. Maar dan heeft het ook gelijk weer, je ziet de koersuitslagen zijn veel groter, dan heeft het weer een heel veel positieve invloed op de koers. En vooral de verwachtingen, daar gaat het om. En als je verhoogt het wel, maar net niet genoeg. Mm-hmm. Dan denken mensen, dat had wel beter gekund. Maar ja, bedoel, het blijft allemaal toch een beetje cyclisch. Maar op de hele lange termijn is de trend natuurlijk wel gewoon opwaarts.
4: Ja, we gaan zo meteen nog even naar die toekomst kijken. Nog heel even kort naar vorig kwartaal. Waar kwam de groei van ASM vandaan? Ja.
7: Toverwoord, hè. Kunstmatige AI. Intelligentie, infrastructuur. Nou, zij kunnen natuurlijk wel echt leveren voor die ook voor energiegebruik, voor dat allemaal. Omdat het snellere, efficiëntere chips worden. Mm-hmm. Dus wat dat betreft doen ze het natuurlijk heel goed. Maar ze zitten natuurlijk ook echt een beetje in een niche-markt, zeg maar. En daar doen ze het supergoed in.
4: Ze staan er goed voor.
7: Ja. Dus daarom is het. Kijk, ze waren ook. Dit soort bedrijven zijn nooit echt heel goedkoop. Maar ze zijn nu in de bandbreedte van de afgelopen jaren zitten ze een beetje in het midden. Dus het is niet dat het ineens een koopje is. Maar ik denk als je op hogere koersen vanaf de top is er best wat vanaf. En als je dat toen wel kocht, nou dan zou ik het nu helemaal kopen.
4: En die omzetverwachting, zeg jij, is conservatief. Maar toch zijn ze positief over dit jaar en volgend jaar. Dus ze verwachten dat die AI-house nog wel even...
7: Ja, maar dat is dus ook weer. En je ziet natuurlijk wel alle investeringen die er nog steeds gedaan worden. En in datacenters. Dus de hele infrastructuur die uitgerold wordt. Daar kunnen ze volop van profiteren. Maar dan kom ik weer terug op wat ik net zei. Kijk, iedereen zegt het, hè. We kunnen allemaal profiteren van AI. En dus ongetwijfeld zal niet iedereen dat uiteindelijk gaan doen. Mm-hmm. Ik denk dat ASM dan wel zo'n bedrijf is wat natuurlijk zo'n specifieke dienst levert, dat daar nog wel heel veel te winnen valt.
4: We hebben het heel vaak over AI. We hebben het ook heel vaak over het Witte Huis, over de Amerikaanse regering. Die kwam met de Match Act. Dat is een wet die voor extra exportbeperkingen zorgt. Nou, Verhagen werd daar vanochtend naar gevraagd in de ochtendspits. En hij zei daar toch wel last van te hebben.
12: Nou, wij zijn het eigenlijk fundamenteel niet eens met de Match Act. Omdat we denken dat de doelstelling die daarmee die de Amerikaanse overheid daarmee voor ogen heeft, niet gerealiseerd wordt. Dus we zijn in gesprek om in elk geval zo goed mogelijk proberen uit te leggen wat het gevolg is van die Match Act. Waarom het wel zou kunnen werken en waarom het vooral niet zou kunnen werken. En we proberen dus gewoon wel de scherpe kantjes van die Match Act af te halen. Maar dat gaat zeker impact hebben voor ons als dat geïmplementeerd zou worden.
4: Dat is ook iets waar we het in het geval met ASML ook al over hadden. Hè? Ja. Die zien ook... tegen die wet op. Ze zeggen nu, ASM in dit geval, dat ze met het Witte Huis en de Nederlandse overheid in gesprek zijn over die Match Act. Denk je dat ze de scherpe randjes ervan af kunnen krijgen?
7: Nou, dat hoop ik wel, want het gaat natuurlijk om vrije marktwerking. En met dit soort dingen, als je er gewoon gedwongen wordt om bepaalde diensten niet te leveren, ja, dat is niet zo handig.
4: Nee, dat wil je echt totaal niet. Vorige week zei BC-topman Richard Blikman nog dat het allemaal wel meevalt. Staat hij er te laconiek in?
7: Nou, kijk, ook ASM, het zijn natuurlijk niet echt de bellwethers. Hè? Dus het is geen ASML wat midden in de getouwtrek zit. Dus waarschijnlijk kunnen zij dan iets makkelijker ertussendoor friemelen. En dat ze daarom denken dat het wel meevalt. En op zich, kijk, ASM heeft natuurlijk zullen ze last van hebben. Maar aan de andere kant is er zoveel te winnen met wat zij doen. Als je het hebt over koeling, over dus lager energiegebruik binnen die datacenters. Nou ja, dan kan je nog de rest van de wereld kan je nog heel ver en heel veel doen.
4: Nu we het toch over die Nederlandse chipbedrijven hebben. Sinds de piek in juni is ASML 20% van de beurskwaarde kwijtgeraakt. ASM 33%, BESI 40%. Nou, tech-aandelen zitten in correctiegebied. Is de chiprally, de grote vraag van deze aflevering, dan echt voorbij?
7: Nou, ik denk dat het meer is een correctie of in een opgaande trend. Ik denk, wel, kijk, het was natuurlijk heel hard gegaan, eigenlijk in een hele korte tijd. En dan kan je verwachten dat er op een gegeven moment, als dan het sentiment wat draait, dat de eerste aandelen zijn die in aanmerking komen of om wat winst te nemen. Je ziet natuurlijk ook een draai naar wat defensievere aandelen. Mm-hmm. Niks gaat nou eenmaal de hele tijd omhoog. Maar nee. Ik denk dat er nog dat het niet echt het einde van het verhaal is.
4: Nee, maar een correctie zou je het wel kunnen noemen. Inderdaad, als BESI 40% in een maand tijd naar beneden gaat.
7: Maar het was daarvoor natuurlijk ook echt heel hard opgelopen. Ja. Het is niet zo dat dat ze nu ineens in min-territorium staan.
4: Nee, ik zag iemand die zei, je moet nu voor saaie aandelen gaan. Hoe stel jij er als vermogensbeheerder in?
7: Ik vind dat je voor alle aandelen moet gaan. Dus dat blijkt eigenlijk nu weer nog erger dan anders. Dat je gewoon met een brede spreiding, dat je daar hoofdhartstikke goed boven water kan houden. Ja. Want als je kijkt naar de AIX, per saldo is daar niet echt. Ik bedoel niet dat ik alleen in de AIX beleg of dat de index aller indices is. Maar het is wel. Gewoon, dan is er niet zo heel veel gebeurd. Het is onder de oppervlakte. Dus je moet altijd zorgen voor een brede spreiding.
4: En wat voor ASML en ASM en BESI pleit? Ze kwamen gewoon met goede cijfers, ook met goede vooruitzichten. Dus dat sentiment zou nog kunnen draaien. Dat
7: tuurlijk, dat kan ook zo. Weer. Tuurlijk, dat heb je toch ook bij de software aandelen gezien. Nou, die waren ook bijna ten dode opgeschreven. En je ziet ook hoe het herstelt dan opeens weer. Dat iedereen opeens weer naar saaie aandelen. Als je dan weer even naar de AIX gaat, dat iedereen opeens naar Wolters Kluwer rent en naar Relax. Ja, en je ziet het in Amerika ook. Dat het toch de soep niet zo heet gegeten wordt.
2: BNR Beurs.
4: Prachtig bruggetje van Martine. We gaan inderdaad naar Amerika, naar Wall Street om precies te zijn. Nou, daar wordt minder gelachen. Dat is allemaal in het rood daar. De Dow Jones verliest 1,6%. De S&P 500 gaat 0,8% naar beneden. De Nasdaq verliest 1%. Ja, beleggers die worden weer geconfronteerd met de Iran-oorlog. De Iraniërs die vielen een Amerikaanse militaire basis aan. En president Trump die zweert nu wraak, zegt hij tegen Fox News.
13: President Trump tells Fox News about Iran. We are going to beat the effing S out of them. He went on to say, we'll be hitting them hard. They're going to get a beating. So clearly the United States is going to respond to what the president described as a surprise attack.
4: Ja, Martine, met jouw goedkeuring ga ik even door, want ik ben een beetje Iran-oorlog moe.
7: Ik ook.
4: Gaan we het nog hebben over een andere chipfabrikant, namelijk NXP. Die kwam gisteravond naar beurs met cijfers. NXP maakt chips die vooral worden gebruikt in auto's, slimme apparaten en industriële systemen. En dat heeft de chipfabrikant uit Eindhoven het afgelopen kwartaal geen windeieren gelegd. NXP rapporteerde een omzet van $3,5 miljard, een stijging van 19%. Winst kwam uit op meer dan $900 miljoen, een stijging van een keurige 33%. Nou, de chipmaker heeft een beursnotering in New York, maar staat op dit moment 6,9% in de min. Ja, ook goede cijfers bij NXP, maar die worden ook weer niet.
7: Ja,
4: nou, zie je maar je hebt er wat op af te dingen, merk.
7: Nee, want ik vond het op zich wel goed. Het is alleen, kijk, ze hebben natuurlijk heel lang die automotive tegen gehad, zeg maar. Daar zie je het nu wel aardig aantrekken. Het gaat vooral natuurlijk om die industriële en Internet of Things. En daar gaat het allemaal prima, maar bij de mobile, dus echt die tak gaat het nog niet, hebben ze het lek nog niet helemaal boven. Dus er valt nog een wereld te winnen. Als je kijkt, nou, ze hebben het niet echt heel slecht gedaan. Maar het is ook niet de star performer, zeg maar, als je het zo kijkt. Dus, maar ik denk wel, na de recente koersstijging, dat ook daar weer beleggers ook weer een beetje winst nemen.
4: Ja, ik vond die opmerking van de topman opvallend. Hij stelt dat AI verschuift van AI vanuit de cloud naar de fysieke wereld. Ja. Dus dat voertuigen, fabrieken en robots dan.
7: Ja, alles moet met elkaar verbonden worden.
4: Met elkaar verbonden wordt. Ben jij het met hem eens?
7: Oh ja, natuurlijk. Ik bedoel, het gaat steeds een stapje verder. En als je het echt gaat uitrollen, dan wordt het natuurlijk steeds meer. Je hebt overal chips voor nodig en ze zitten overal in verbonden. Dus ja, daar kunnen ze nog heel veel winnen.
4: Er was heel veel treurnis, heel veel aandelen die werden afgestraft. Je zei helemaal in het begin, je wil niet echt in de auto-aandelen. Nou, laten we positief afsluiten met een auto-aandeel dat het wel goed doet. Ford staat op dit moment 3,5% in de plus. Een autobouwer die toch wel succes heeft. Ford heeft namelijk voor de tweede keer dit jaar zijn winstprognose verhoogd. Van 10 naar 11 miljard dollar. Komt vooral omdat de SUV-modellen van Ford populair zijn. En dat zijn dan weer de modellen met een hoge winstmarge. Dus het kan toch wel.
7: Ja.
4: Maar ook Ford kan ik niet aan jou sluiten, denk ik.
7: Nee, ik denk niet dat jij ook. Ik denk ook dat jij je geen Ford wil.
4: Nee, zeker niet. Nou, deze beursdag zit erop. Laten we maar snel kijken naar die van morgen. Bereid je voor op de allerdrukste dag van dit cijferseizoen. Beginnen we in Nederland. Reken op cijfers van Shell, Air France KLM, CVC Capital, Universal Music Group, ING, ArcelorMittal, DSM Firmenich, Magnum en bouwbedrijf BAM. Vooral Shell en Air France KLM worden spannend. Beide bedrijven voelen op hun eigen manier de effecten van de gestegen brandstofprijzen. Bij Shell klotst het geld tegen de plinten, doordat de olieprijs al maanden rond de $100 schommelt. En Air France KLM verwacht miljarden aan extra kosten door die gestegen kerosineprijs. Beide gevallen dus kijken hoe erg die effecten het afgelopen kwartaal tot uiting kwamen. Tot slot nog even naar de Verenigde Staten. Daar komen Apple en Amazon na beurs met cijfers. Analisten verwachten veel goeds, maar gaan vooral letten op hoeveel geld er naar investeringen vloeit. Beleggers waren eerder vernietigend over de investeringen die hun tech-conculega's aankondigden. Kijk of Apple en Amazon een beetje worden gespaard. Dit was de BNR Beurs van woensdag 29 juli. Een aflevering die in het teken stond van chips. Ik dank Martine Hafkamp van Vintesse Vermogensbeheer voor het beantwoorden van alle vragen.
7: Ook weer graag gedaan, hè?
4: En voor de gezelligheid. En ik dank collega Donne Bakker, die me achter de schermen enorm heeft geholpen. Zeg ik ook nog dankjewel voor het luisteren tegen jou, lieve luisteraar. En graag tot morgen. Dan krijgen we dus die stortvloed aan kwartaalcijfers. Tot morgen.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Verschillende instanties komen vandaag in Den Haag bij elkaar om te praten over de aanhoudende droogte, dat meldt het AD. Mogelijk worden daar nieuwe maatregelen besproken vanwege de lage waterstanden. Die zouden bijvoorbeeld boeren of de scheepvaart kunnen raken. Ook de Europese voetbalbond UEFA houdt vandaag een spoedoverleg met alle leden over het plan van FIFA-baas Infantino, meldt Nieuwsuur. Die wil de rechten van het WK voetbal voor een deel gaan verkopen. De UEFA is woedend en dreigt het WK zelfs te boycotten als het plan doorgaat. Ook de KNVB is tegen het plan. Rusland heeft luchtaanvallen uitgevoerd op verschillende Oekraïnse steden. In de stad Kryvyi Rih zijn zeker 6 doden gevallen, in Kiev 1. In Lviv zijn meerdere flatgebouwen geraakt en raakten zeker 6 mensen gewond. President Zelensky waarschuwde gisteravond nog dat de Russen een grote aanval voorbereiden. En een Franse jongen van 19 is veroordeeld tot een boete van ruim €400 voor het likken aan een rietje. Dat deed hij een paar maanden geleden bij een frisdrankautomaat in Singapore en legde het rietje vervolgens weer terug. De rechter verweet een baldadigheid en het verstoren van de openbare orde. Hij kon daarvoor 2 jaar cel krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 graden, in het midden van het land een graad of 28... en landinwaarts kan het 33 graden worden. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: Sociale media, ze beloofden ons dichter bij elkaar te brengen. Inmiddels krijgen ze vrijwel dagelijks een bak kritiek te verstouwen. Ultrakorte filmpjes houden kinderen aan een telefoon gekluisterd. Algoritmes versterken complottheorieën. We hebben nog malafide AI, die een vrij spel heeft. En dan ook nog nepadvertenties die grootschalige oplichting makkelijk maken. De vraag is of sociale media zoals TikTok, Snapchat, X, Facebook, Instagram wolven in schaapskleren zijn. Is dit misschien wel het einde? Begin van het einde bedoel ik van sociale media. Ze liggen in ieder geval onder vuur en daar hebben we het over deze week in BNR's Big Five met 5 kopstukken. Vandaag staat Joe van Buurik, techjournalist, onder meer voor BNR.
7: Hi.
6: We gaan het hebben over de sociale media platforms en hoe ze zich hebben ontwikkeld de afgelopen jaren. Eerst 2 vragen voor jou. Allereerst, wat is de grootste misvatting die mensen hebben volgens jou over sociale media?
7: Dat het mensen dichter bij elkaar brengt en dat het iedereen een stem geeft.
6: Ja, onzin.
7: Nou, de kern van waarheid. Maar de afgelopen 5, misschien wel 10 jaar denk ik dat het ons in veel opzichten eerder uit elkaar drijft dan dichter bij elkaar brengt. Het kan nog steeds mensen dichter bij elkaar brengen, maar het hangt er heel erg vanaf wie, welk platform, welke manier, hoe je ermee bezig bent. En de tweede is, die kan ik gewoon wel zeggen, dat zeggen zelfs bepaalde tech-analysten in Silicon Valley, heel veel mensen hebben helemaal niks boeiends, of beter gezegd relevants te melden. Yeah. Waarom moet dat dan gedeeld? Dat is in principe in een democratische wereld natuurlijk heel mooi dat iedereen een podium kan krijgen. Yeah. Maar is het wel zo'n goed idee dat iedereen alles maar kan roepen? We hebben natuurlijk al legio dingen gezien de afgelopen, ook 5 tot 10 jaar... waar dat hele verstrekkende gevolgen kan hebben.
6: Maar pleit jij nu voor een vorm van censuur dan? Of zeg je, niet iedereen moeten we toelaten tot sociale media? Of
7: wat nou ja, niet zozeer toelaten als we al gewoon heel goed nadenken als internationale samenleving. Ja. Hoe we mensen een podium geven. Ja. Welke voorwaarden we daaraan verbinden.
6: Het hele idee van sociale media, daar zit er geen voorwaarden aan. Je mag
7: dat plaatsen
6: wat je bedenkt.
7: En het is ons overkomen. Terwijl jij en ik zijn al best lang journalist. Ja. Ik ook al onderhand 1 jaar of 20. Ja. Wij zijn daarvoor opgeleid. We hebben kaders meegekregen. Hoe we informatie vergaren, hoe we dat delen, waar we allemaal op letten, welke verantwoordelijkheid we daarbij hebben. Nou, dat is allemaal te grabbel gegooid. Juist in de opkomst van social media.
6: Omdat mensen zelf bijvoorbeeld nieuws kunnen brengen. Ze zijn ergens bij en ze laten dat zien.
7: Nou ja, het begint gewoon heel schattig bij overdelen wat we eten. Ja. En dat, leuk, prima. Ja. En dat is nu verworden tot complottheorieën, al dan niet met geopolitieke motivaties. Mm-hmm. Dat is vrij hard gegaan, die glijdende schaal.
6: Ja. Dus, en jij zegt dat is dus, want de belofte was, het brengt mensen bij elkaar en het geeft mensen een stem, maar niet iedereen zou zijn stem op zo'n megafoon moeten kunnen aansluiten. Vat ik het dan goed samen?
7: Ja, denk het wel. En het stomme is, terwijl ik mezelf dit hoor zeggen, denk ik, wat ben je nou over arrogante journalist dat je dat vindt? Maar hoe meer ik hierover ben gaan nadenken, zeker sinds ik nu 1 jaar of 6 als techjournalist bij BNR hier dagelijks mee bezig ben, mm-hmm. hoe meer ik denk dat het gewoon niet verstandig is. Mm-hmm. Weet je, we laten ook niet zomaar iedereen deelnemen in het verkeer, zeker niet met een auto. In het Westen, niet in Europa, hebben we geen mogelijkheid om wapens te kopen. Nou, weet je, we kunnen zeggen, oké, social media is niet direct zo gevaarlijk, maar indirect is het misschien nog wel gevaarlijker voor potentiële ontwrichting van de samenleving.
6: We komen er straks verder over te spreken, hoor. Maar ik wil eerst van je weten. Ik wil er eigenlijk hier wel op doorgaan. Want als ik naar jou luister, ook in het tech-update, je zegt al, ik doe dat nu al jarenlang bij BNR. Wat ik denk te horen is een verandering in jouw mening.
7: Ja, klopt.
6: Dus dat jij anders bent gaan denken, negatiever, kritischer, op sociale media en sowieso op wat er online allemaal plaatsvindt.
7: Ja. Nou ja,
6: zie ik dat goed?
7: Zeker. Nee, ik ben opgegroeid met de online wereld. Ik ben 37, dus ik heb een tijd meegemaakt dat er nog nauwelijks of zelfs geen internet was. In ieder geval bij ons thuis. Ik heb meegemaakt dat er net internet was voor wat we social media noemen. Wat trouwens helemaal niet social is, maar daar komen we vast nog op. Maar gewoon het internet met fora, met chatbots. Mm-hmm. Of chatrooms, moet ik zeggen, niet chatbots. Gewoon mensen die moeite moesten doen om elkaar op te zoeken. En fast forward naar nu, is dat allemaal in handen van grote techbedrijven, vooral uit Amerika en Azië. En die doen maar wat ze willen. En iedere keer probeert vooral Europa met regelgeving dat te beteugelen. Maar dat gaat heel traag. Het is vaak ineffectief. Er is ontzettende tegenlobby, zoals Kim van Spartak ook al tegen je zei.
6: Ja, maandag de gast Europarlementariër.
7: Ja, dus er zijn het uiteindelijk is in een democratische rechtsstaat regelgeving de beste manier, maar verreweg niet de meest effectieve manier.
6: Nee.
7: En dat maakt mij boos.
6: Omdat
7: die bedrijven gewoon geen fatsoen hebben. En het uiteindelijk om aandeelhouderswaarde gaat. En niet om het belang van de maatschappij.
6: Mm. Ja, dat is natuurlijk bij wel meer sectoren zo, denk ik.
7: Ja, maar dit gaat om menselijk contact, Art. Dit gaat om wij die met elkaar willen praten, verhalen vertellen, elkaar verrijken, kennis uitwisselen, leuke dingen met elkaar doen. Mm. En daar geld mee verdienen. Oké. Maar daar zoveel geld mee willen verdienen en daardoor allerlei mechanismes bedenken en uitrollen die in de haarvaten van onze menselijkheid gaan zitten en onze maatschappij.
6: Wat bedoel je daarmee dan?
7: Nou ja, de dark patterns, hè, dus jou vasthouden langer dan nodig. Jou juist negatieve dingen laten zien op social media, zodat je denkt, dat vind ik helemaal niet leuk, maar je wordt daar boos over en dus voel je een commitment om door te blijven gaan, onbewust. En überhaupt de algoritmische tijdlijn die in Nederland gelukkig op Instagram door Bits of Freedom is teruggedrongen, waardoor je op Instagram ook gewoon alle accounts kan zien die jij leuk vindt.
6: Ja, want dat moet je even uitleggen. Er is een belangrijk moment geweest inderdaad. Bits of Freedom komt op voor de consumentenrechten online, zou ik maar even zeggen.
7: Ja.
6: Die zijn een zaak begonnen tegen Instagram of tegen Meta.
7: Ja.
6: Want wat je hebt op Instagram, als je daar scrollt, dan zie je inderdaad al die foto's voorbij komen. Wat mij opviel, is dat ik steeds minder vaak mijn vrienden tegenkom daar.
7: Ja.
6: Ik kom steeds vaker accounts tegen die ik helemaal niet volg, maar die suggesties zijn. En dat heeft hiermee te maken.
7: Dat heeft bij uitstek hiermee te maken. Dat heeft ervoor gezorgd dat jij. Kijk, het is ook heel simpel. Jij hebt 10 jaar geleden heb jij een account gemaakt, of 15 jaar geleden op Instagram. En je denkt, leuk, ik ga mijn vrienden volgen.
6: Yeah.
7: Oh, en dat bedrijf of die instelling vind ik leuk. Ga ik volgen, kijken wat ze delen.
6: Mm-hmm.
7: En dat is in de loop der tijd, en dat is vrij geleidelijk gegaan, als de temperatuur in een pan water waar kikkers in zitten. En die temperatuur is veel te hoog geworden, want in de tussentijd is de algoritmische tijdlijn erin geslopen. En dan weer
6: dat houdt in, de algoritmische
7: dat
6: tijdlijn?
7: Dat is dat er dus op basis van een algoritme aan jouw dingen getoond worden. Dus niet meer alleen van die accounts die je leuk vindt.
6: Die suggesties.
7: Ja, juist accounts van Meta, of welk bedrijf dan ook, in dit geval Meta, dus ook TikTok, denkt, dit is voor Art interessant.
6: Mm-hmm.
7: En dat is misschien, wat is de definitie van interessant? Is dat leuk? Is dat boeiend? Is dat triggerend? Is dat boosmakend? Is dat verdrietig? Maar het zijn allemaal dingen, omdat het algoritme jou steeds beter leert kennen op basis van wat je allemaal ziet en waar je blijft hangen en waar je op reageert, dat het steeds beter denkt te weten wat jij moet zien.
6: Mm-hmm.
7: Zonder dat jij zelf hebt bepaald, dit wil ik zien.
6: Maar Joe, wat is er eigenlijk verkeerd aan? Want dan is er dus, je kan het ook als een service zien. Er is dus een bedrijf die daar, een Meta, die daarin gespecialiseerd is, die mij helpen met een heerlijk menu, waar ik dan zelf niet over hoef na te denken.
7: Ja, maar jij hebt daar nooit voor gekozen. Kijk, en als jij het oké vindt, dat wil ik ook bij zeggen, be my guest. Mm-hmm. Weet je wel, ik ken mensen, ook oud-collega's van BNR, die hebben gezegd, ja, maar die algoritmische tijd, en dat is het helemaal. Ik zie daardoor dingen die ik anders nooit zou hebben ontdekt. Dat is een verrijking. Ja. Fijn voor je. Mm-hmm. Maar voor heel veel mensen, en ik heb ze ook dichtbij me, zorgt het echt voor heel veel frustratie en woede en verdriet. En
6: waarom dan? Waar zit hem dat in dan?
7: Omdat ze dingen te zien krijgen waar ze niet om gevraagd hebben. Yeah. En dat kan natuurlijk gebeuren wanneer het op de ouderwetse manier, en dat is dus nu weer omdat Bits of Freedom dat afgedwongen heeft, dat jij Instagram zo kan instellen dat je alleen nog maar de accounts ziet die jij volgt en niet meer aanbeveling.
6: In voorbereiding op dit gesprek, ja, ik ben wat dat betreft, gisteren kregen we te horen dat onze kinderen zijn digital natives, wij zijn digital immigrants, we moeten nog heel veel leren. Ja,
7: jij bent één generatie ouder dan ik, dus iets zit er tussenin.
6: Nou ja, dus jij bent een halve immigrant en ik ben dan ook nog eens minder tech-savvy dan jij. Mm-hmm. Ik kwam er dus gisteren pas achter hoe je dat doet. Ik zat dus inderdaad op Instagram, mijn tijdlijn was dus algoritmisch. Ja. Als je gewoon op Instagram op het logootje klikt, kun je zeggen volgend. En in één keer zag ik mijn vrienden weer verschijnen.
7: Maar dat zat dus best wel verstopt. En dat is nu wat meer zichtbaar.
6: Dankzij Bits of Freedom.
7: Nou ja, kijk, het was al afgedwongen door Europese wetgeving dat je die keuze weer moest hebben. Maar Meta had het zo verstopt dat heel veel mensen het inderdaad niet vonden of niet wisten. Mm-hmm. En nu, als je het dan aanpast, blijft het ook zo. En dat is het belangrijkste verschil. Ja. Dat je niet elke keer dat je de app opnieuw opent weer teruggaat naar die algoritmische tijdlijn.
6: Ja. Dan zou je zeggen, want je zei net, het maakt me boos. Hier moet iets van die woede dan door verdwijnen.
7: Een heel klein beetje. Maar dat is vooral omdat het mooi is dat Bits of Freedom via de rechter, dus ook bewijs dat het juridisch systeem nog steeds werkt in de strijd tegen platforms, want ik weiger het social media te noemen, van grote techbedrijven, om dat een beetje terug te dringen. Hmm. En dat vind ik wel een bemoedigende ontwikkeling als het gaat om opkomen van maatschappelijke belangen.
6: Ik had een tweede vraag, Joe, waarmee ik wilde beginnen, maar we zijn al lang begonnen. Maar Sorry. Dat was eigenlijk hoe het zit met jouw eigen schermtijd en sociale media gebruik. Nou, zit je er nog op?
7: Ja, nee. Nou, het grap is, ik ben een keer eerder bij jou geweest. Dat ging notabene over Matt, over Mark Zuckerberg. Ja. Toen vertelde ik je al, ik gebruik Instagram in de webbrowser. Met opzet. Mm-hmm. Ik ben sowieso nooit...
6: Dus op je laptop?
7: Nou ja, of op mijn telefoon. Mm-hmm. Dan open ik Firefox, want ik gebruik ook geen Google Chrome. Mm-hmm. Dan open ik daar Instagram, moet ik apart inloggen. Hoop gedoe, maar dat is fijn. Want die frictie zorgt ervoor dat ik het sowieso niet zo gauw doe. Want het kost me moeite om het te doen. Mm-hmm. En als ik het dan doe, één keer in de week, om te zien of ik nog berichten of meldingen heb. Nou, dan kijk ik heel even. Dan heb ik mijn webbrowser zo ingesteld dat het me niet binnenhoudt. Ja. En dan ben ik binnen 2 minuten weer weg. En dat is mijn 2 minuten Instagram per week.
6: Ja. En dat is genoeg?
7: Dat is meer dan genoeg. Ja. Ik zal wel toegeven, ik zit veel te veel op LinkedIn. Ik denk wel 15 keer per dag om te zien wat er allemaal gebeurt en wat er voor BNR en voor mijn uitzendingen interessant is.
6: Daar hoorde ik deze week van Kim van Sparretak van.
7: Ja, dat is heel erg.
6: Dat op LinkedIn dat nog de meeste middelen inzet en gebruikt om je daar hoekt te houden.
7: Ja, dat is nog mijn huidige platform struggle, zou ik maar zeggen, om minder LinkedIn te doen. Hmm. Maar LinkedIn heeft... Weet je, bij LinkedIn is het nog iets meer over het algemeen, wat doe je in je werk? Wat voor mooie prestatie heb je gedaan? Of wat wil je bekendmaken? Of welk artikel wil je delen?
6: Ik ben dankbaar om te kunnen zeggen dat...
7: Oh, hoop. Ik ben zo trots op mijn team. Ja. Nee, maar weet je... Dat...
8: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze?

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Hoe zit het bij jou tegen collega's?
2: Ik denk in elk geval veel meer bewustzijn. De grap is ook, er is een soort misvatting. Die bestaat al heel lang, ook voordat ik zelf techjournalist werd, dus een jaar of 10 geleden. Dat mensen denken, oh, techjournalisten, die zitten de hele dag op die platforms, in die producten. Die zijn de hele tijd nieuwe spulletjes aan het gebruiken. Elke feature testen. Ja, die mensen zijn er ook. Mm-hmm. Maar de meeste techjournalisten die ik ken, in ieder geval in Nederland en ook wel een beetje erbuiten, die, omdat ze de hele dag mee bezig zijn, zijn ze vooral bewust van wat er allemaal misgaat. Mm-hmm. En welke mechanismes er gebruikt worden om ons er meer mee bezig te houden, of ons meer geld of data te laten kosten, dan goed voor ons zou zijn. Ja, again, je hebt daar uitzonderingen op. Over het algemeen is er vooral veel meer bewustzijn. Ook wel meer kritiek. Want ja, het loopt maar door. Er zijn elke dag weer nieuwe ontwikkelingen. Het zij maatregelen vanuit autoriteiten. Het zij charme-offensieven van techbedrijven. Ja, maar nee, nu hebben we iets bedacht. Ja. Bijvoorbeeld eerder deze week kwam Meta met de aankondiging. We hebben nu een technologie ontwikkeld om botstructuren van beelden te analyseren, zodat we kunnen vaststellen of het een kind is of niet dat dit account heeft.
1: Ja, ja.
2: Dat ik denk, ja, oké, wat wil je hier nu precies mee? Is dit echt goed of heb je nu weer een mooi PR-praatje bedacht om te zeggen, ja, maar nu hebben we het ei van Columbus om te zorgen dat kinderen van Instagram blijven.
3: De Big Five. Art Rooijakkers.
1: En vandaag de gast techjournalist Joe van Buurik. We begonnen meteen over social media en de stand van zaken nu. Waarbij jij zegt, het maakt me boos. Ik ben gefrustreerd hierover hoe het eigenlijk verwoorden is, sociale media. Jij wil het ook geen sociale media meer noemen. Je hebt het over platforms.
2: Ja.
1: Dat is bewust.
2: Ja, want het is geen sociale media meer. Als zeker op jouw Instagram-tijdlijn er vooral accounts in die algoritmische tijdlijn zitten die jij niet zelf volgt. Wat is er dan nog sociaal aan? Hoe vaak zie jij nog foto's of filmpjes van je vrienden op Instagram?
1: Ja, steeds minder dus.
2: Nou, in hoeverre is het dan nog sociaal? Mm. Het is een contentplatform. Je ziet er beelden van partijen, misschien mensen, misschien je vrienden. Maar weet je, als je nog zo weinig controle erover hebt, kijk, again, als je die tijdlijn met alleen de accounts die je volgt, en dat zijn veel van jouw bekenden, dan kun je het weer een beetje sociale media gaan noemen.
1: Yeah.
2: Maar anders zijn het gewoon contentplatforms.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. En dat begon toch, hè, want ik wil even met je terug de geschiedenis in. Het begon ooit zo mooi, het zou democratisering brengen, toch, sociale media? Ik bedoel, je begon zelf over die misvatting, mensen stem geven, mensen die elkaar, die elkaar kunnen vinden. Dat was de belofte van social media, toch?
2: Ja, maar eigenlijk was het internet al zo. Ben jij actief geweest op internetfora, voordat we Facebook, voordat we
1: zeker,
2: zelfs hadden?
1: Ja,
2: nou,
1: ja,
2: dat was best wel leuk.
1: Ja.
2: Maar daar moest je moeite voor doen. Mm-hmm. Je moest naar die website toe, je moest een account maken, je moest iedere keer inloggen om op, in mijn geval, fora over videogames of auto's, gelijkgestemden te vinden en met elkaar berichten uit te wisselen.
1: Ja.
2: En nou, dat kon dan semi-openbaar. Maar dat was best een leuke tijd. En toen op een gegeven moment zagen we vanuit Amerika, maar ook vanuit Nederland, platforms opkomen. Partyflock was bekend. Mm-hmm. Toen was ik nog maar 12 of 13, toen had ik een neef van 16. Die deelde daar dan zijn foto's op die hij had gemaakt op feesten. En daar vonden mensen elkaar. Maar dat waren gelijkgestemden. Later kregen we MySpace, CO2. En in Nederland dan Hives rond 2004, 2005. Ja. En dat was allemaal nog best wel onschuldig en leuk en gezellig.
1: Wanneer begon het de onschuld te verliezen?
2: Nou, dat begon al een beetje eigenlijk op Hives. Want op een gegeven moment, weet ik nog heel goed, hadden ze de functie bedacht dat je op andermans profiel kon kijken en de ander daar dan een melding van kreeg. Of in ieder geval te zien krijgt, deze en deze heeft jouw profiel bekeken.
1: Ja.
2: Nou, nu vinden we dat de normaalste zaak van de wereld. Denk aan de meldingen die je op LinkedIn krijgt hierover. Toen vonden we het echt een ding. Ja, maar wacht eens even, het is mijn profiel. Ik bepaal wie dat kan zien.
1: Ja.
2: Dus toen al, 20 jaar geleden, ging het een klein beetje mis. Maar dat werd pas echt erg toen de Amerikaanse platforms kwamen. Facebook, later Instagram, mm-hmm, TikTok in recentere jaren. Omdat daar gewoon veel meer kapitaal achter zit. Veel meer innovatie. Dus in eerste instantie manieren om elkaar te verbinden. Maar vervolgens mechanismes en algoritmes ontwikkelen om mensen zoveel mogelijk vast te houden. Mm. Om mensen zoveel mogelijk tijd op die platforms te laten spenderen. Dat is heel, heel geleidelijk aan gegaan.
1: Ja.
2: En het is ons overkomen. Het is over ons uitgestort vanuit andere werelddelen over het algemeen.
1: Ja. Er wordt toch ook door met de enige nostalgie teruggekeken. Ook de Kim van Sparretak deed het ook daar. Dat oude Facebook, het oude Instagram inderdaad. Waarbij je nog die foto van je tante zag, dat ze een heerlijk kopje koffie zitten drinken in de tuin.
2: Ik zal het je sterker vertellen. Het was al een beetje mijn werk in 2011, 2012. Toen Facebook net een beetje echt in zwang begon te raken. Was ik bij een van mijn eerste opdrachtgevers na het afstuderen, deed ik een beetje social media management on the site. Het was toen nog lang niet de business en de dagtaak die het nu voor veel mensen is. En dan was het ook

0: nou, ik heb nu een foto geplaatst of een filmpje. Zo, dan heb ik een hoop likes en mensen erbij. Maar ik wel dacht van, oh, wacht eens even, is dit wel eens een goed idee? Want ik schrijf ook voor die website en dat tijdschrift. En ja, ik heb een ruw idee hoeveel mensen dat lezen. Maar hoezo moet ik nu een balkje vol krijgen met het aantal likes voor mij als paginabeheerder en daar dan een goed gevoel van krijgen? Mm. Dus het voelde gelijk al een beetje vies om een Facebookpagina groot te maken. En ik merk dat steeds meer, dat ik eigenlijk al in 2013, 14 zoiets had van, nou, ik ga maar even minderen.
1: Yeah.
0: Dus nog lang voordat iedereen überhaupt op Facebook, Twitter en Instagram zat, had ik al een tegenreactiegevoel van, het mag wel weer even wat minder.
1: Die populariteitswedstrijd, wat er toch in zekere zin kan zijn, die jacht op likes, die jacht op positieve feedback.
0: De continue populariteitswedstrijd,
1: yeah.
0: Waar ik op de basisschool ook helemaal geen fan van was, want nou, ik werd best wel gepest in mijn jeugd.
1: Mm-hmm.
0: En opeens voelde het dan weer als jij maar dat ene leuke ding hebt en iedereen dat vet vindt, dan ben je cool.
1: Ja.
0: Dat ging bij mij er niet goed in.
1: Maar toch, Joe, er werd ook deze week is dat, gisteren is het gezegd door Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog, ook de Kim van Sparretak, Europarlementariër, zeiden allebei, ja, maar het is wel voor groepen, jij noemt zegt nu zelf, ik werd gepest op de basisschool, voor groepen die elkaar moeilijker konden vinden, zijn sociale media wel echt nog steeds een uitkomst. Stel, jij woont op de Bible Belt en je hebt gevoelens dat je misschien wel op hetzelfde geslacht valt, dan is dat de manier om dan gelijkgestemden te vinden.
0: Het probleem is een beetje, die manier was er al, met internetfora, en die is er nog steeds. Je hebt tegenwoordig ook een platform Discord, waar vooral gamers of mensen in AI en crypto elkaar vinden, maar ook andere gelijkgestemden. Dat zit een beetje tussen social media en een forum in. Dus daar maak je ook een account aan, dat is een soort van afgesloten, en daar heb je wat meer een rechtstreeks interactie. Ook daar zitten allerlei mechanismes achter waar ik geen fan van ben, maar Discord is dan net weer iets anders dan Instagram of TikTok bijvoorbeeld.
1: Dus je hebt geen sociale media daarvoor nodig?
0: Nee, alleen kijk, wat social media vooral hebben gedaan is de drempel verlagen, het toegankelijker maken, de bekendheid van oh, zit jij ook al op dit platform? Want ik ook, kom er gezellig bij. En dat was bij een forum veel obscuurder. Weet je, in mijn klas, op de ook middelbare school, zat bijna niemand, ja misschien één of twee, op dat gameforum, omdat ik ze erover verteld had, maar niet de hele klas.
1: Nee.
0: Zoals nu, of al je collega's zoals nu de norm is. Dus Dat effect heeft het gehad om, verzamel al je vrienden en collega's op één plek. Leuk, maar vervolgens zijn er dingen gebeurd waar we het absoluut niet mee eens moeten zijn.
1: Nee, we hebben het nu over technology creep. Leg dat eens uit.
0: Nou, dat het dus steeds meer technologie op zo'n manier. Kijk, de belofte daarvan is, het gaat je leven beter maken. Weet je
1: sociale wat? Media.
0: Sociale media, want jij kan nu alles delen wat je wil aan de wereld en aan je vrienden. Mm-hmm. En jouw vrienden kunnen dat naar jou doen. En kijk eens wat een mooie plek, want het brengt ons allemaal samen. Mm-hmm. Nou, in eerste instantie is dat dus zo, totdat op een gegeven moment met die technologie een doorontwikkeling wordt doorgemaakt, dat het dus bedoeld is om je zo lang mogelijk vast te houden. Om jouw dingen te laten delen die je eigenlijk helemaal niet wil delen. Om jouw data te laten gebruiken vanuit de belofte van Meta. Ja, maar dan krijg je een betere ervaring, want dan zie je advertenties waar jij interesse in hebt. Ja, maar ondertussen wordt jouw data doorverkocht om die advertenties mogelijk te maken. En by the way, de inkomsten en aandeelhouderswaarde van Meta te spekken.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat zijn allemaal dingen die, omdat ze zo geleidelijk zijn gegaan, we voor het grootste deel, qua aantal in de maatschappij, maar accepteren, in plaats van dat we even stoppen en nadenken van, wacht eens even, is this what I signed up for?
1: Yeah.
0: Even goed afvragen.
1: Ja. Nou, het antwoord is dus nee in jouw geval.
0: Nou ja, ik ben boos dat bedrijven dit doen.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben gefrustreerd dat heel veel mensen dit bewustzijn niet hebben. En kijk, ik ben een verkeerd voorbeeld, want ik ben ermee opgegroeid, altijd in die wereld gezeten. Het was al heel lang geleden mijn werk. Ik ben nu al lang techjournalist. Ik zit vooraan in die cockpit van
1: Daarom.
0: Dit bewustzijn.
1: Yeah.
0: En zelfs ik vind het soms lastig.
1: Mm-hmm. Dus lastig om weerstand te bieden.
0: Lastig om hier inderdaad een gezonde verhouding mee te hebben. Want helemaal eraf lukt mij ook niet. Mm-hmm. Omdat ik toch één keer per week Instagram wil checken. Omdat ik toch nog steeds te vaak op LinkedIn zit. Omdat je mee wil doen.
1: Mm-hmm.
0: Je wil erbij horen. Je wil weten wat mensen doen. Je wil af en toe zelf wat laten horen. Je wil niet uit die cirkel stappen. Ik vind het heel knap mensen die nu, terwijl we hier staan is het mei, aan mij sociaal vrij meedoen. Ik kan dat gewoon niet.
1: Nee, maar mij sociaal vrij betekent echt geen sociale media.
0: Maandag geen social media. Dat komt waarschijnlijk ook omdat, we zijn journalisten. Dan wil je ook, los van dat BNR ons platform is, wil je ook af en toe laten horen wat je nog meer gedaan hebt en vindt. Zie daar maar eens vanaf te stappen. Dat is zo'n menselijke behoefte om gehoord te worden, gezien te worden, met elkaar verbinding te hebben.
1: En toch zullen de gemiddelde luisteraar, kijk nu even naar Joe, die zit te luisteren, die hoort het vuur in jouw pleidooi. Maar de belangrijkste vraag is voor die gemiddelde luisteraar, maar wat doet het mij kwaad eigenlijk dat ik op Instagram zit of dat ik daar wat overheen, dat ik daar wat scroll of misschien een
0: mensen
1: zit.
0: Die hier oprecht geen last van ondervinden, die zichzelf niet, die geen vermoeidheid of vervelende gevoelens hebben en in hun omgeving ook niet, Fine, perfect, ga lekker door. Niks aan de hand. Maar heel veel mensen, en soms hebben ze het niet eens door... ook heel dichtbij me, iemand die zegt van... ja, ik zit dan op Instagram, ik heb dingen gezien... ik word hier zo ongelukkig van. Weet je, ik heb nu dingen meegemaakt in mijn leven en dan krijg ik dat te zien. Hoe weet dat systeem dat? Waarom krijg ik dit te zien? En nu word ik helemaal verdrietig. Ik heb dat van meerdere mensen gehoord en de onderzoeken bevestigen het. Mensen hebben soms niet eens door wat voor narigheid het ze mentaal brengt. Altijd niet... subtiel, altijd niet op de lange termijn. Maar again, het is die pan met water waar we als kikkers in zitten. Ja. Die temperatuur is veel te hoog. Ja. En een heleboel mensen hebben het niet eens door.
1: Nee. Ja, en je hebt die uitspraak... comparison is the thief of joy. Dus met andere woorden, je bent op vakantie.
0: Ja.
1: En dan zie je op Insta, lig je op het strand, op je strandbedje... ben je aan het scrollen en dan zie je iemand anders... die echt op een mooiere bestemming is.
0: Ik zal hem je sterk vertellen, Art.
1: En die net lekkerder zit te eten. En dan ziet jouw vakantie er in één keer weer minder prettig uit.
0: Wij staan allebei wel eens op een podium. Hoe vaak heb je als een bevriende collega... ergens een heel vet evenement heeft gedaan... dat je denkt, had ik eigenlijk ook wel willen doen.
1: Ja, krijg ik ook een beetje hekel aan die collega.
0: Ja, maar dat is toch naar dat wij zo over elkaar gaan denken... terwijl we elkaar moeten gunnen, wat vet dat je dat doet... dat je jezelf moet conditioneren. Om zo te denken.
1: Ja, ja, ja. En dat wordt dus, ja, of ik heb gewoon een slecht karakter. Maar jij zegt dat wordt dus getriggerd door de sociale media.
0: Het haalt het slechtste in ons naar boven.
1: Ja, ja.
0: En zonder dat we doorhebben.
1: Ja,
0: soms.
1: Ja. En daar is je als individu kun je daar moeilijk tegen verzetten wellicht. Dus dan hebben we daar hulp voor nodig.
0: Omdat je nog steeds op dat platform wil zijn om die verbinding met anderen iedere keer weer te vinden. En om jou te laten om iets te laten horen.
1: Ja.
0: Allemaal hele primaire menselijke behoeftes. Weet je wel, mogelijk gemaakt door technologie. Maar vervolgens is er een compleet loopje meegenomen. Alleen maar voor verdienmodellen.
1: Ja, maar goed, als je dus bijvoorbeeld, ik noem maar iets, aan het verbouwen bent. Dan ken ik allemaal mensen die TikTok gebruiken om dan inspiratie op te doen.
0: Kun je ook gewoon ouderwets googlen.
1: Oké, Joe, je hebt overal een antwoord op.
0: Ja,
1: zo meteen in het tweede half uur misschien ook wel, want dan gaan we verder. Wil ik ook weten waar we naartoe gaan in de toekomst? Hoe zien die sociale platformen er over bijvoorbeeld 10 jaar uit? Techjournalist Joe van Buren kan ons misschien al wel een beetje vertellen hoe dat zal zijn. Want we hebben het niet over AI gehad, maar dat zal er ongetwijfeld invloed op hebben. Dus we gaan het zo bespreken. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Verschillende instanties komen vandaag in Den Haag bij elkaar om te praten over de aanhoudende droogte, dat meldt het AD. Mogelijk worden daar nieuwe maatregelen besproken vanwege de lage waterstanden. Die zouden bijvoorbeeld boeren of de scheepvaart kunnen raken. Ook de Europese voetbalbond UEFA houdt vandaag een spoedoverleg met alle leden over het plan van FIFA-baas Infantino, meldt Nieuwsuur. Die wil de rechten van het WK voetbal voor een deel gaan verkopen. De UEFA is woedend en dreigt het WK zelfs te boycotten als het plan doorgaat. Ook de KNVB is tegen het plan. Rusland heeft luchtaanvallen uitgevoerd op verschillende Oekraïnse steden. In de stad Kryvyi Rih zijn zeker 6 doden gevallen, in Kiev 1. In Lviv zijn meerdere flatgebouwen geraakt, daar raakten zeker 6 mensen gewond. President Zelensky waarschuwde gisteravond nog dat de Russen een grote aanval voorbereiden. En een Franse jongen van 19 is veroordeeld tot een boete van ruim €400 voor het likken aan een rietje. Dat deed hij een paar maanden geleden bij een frisdrankautomaat in Singapore en legde het rietje vervolgens weer terug. De rechter verweet een baldadigheid en het verstoren van de openbare orde. Hij kon daarvoor 2 jaar cel krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 graden, in het midden van het land een graad of 28... en landinwaarts kan het 33 graden worden. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
6: Tweede half uur, 5 kopstukken uit de wereld van sociale media onder vuur. Eerder deze week was dat bijvoorbeeld Europarlementariër Kim van Sparretak. Ging over de lobby van de techsector in Brussel. Want wat doen ze nou? Wist jij dat, Joe? Dat heel Brussel vol. Alle billboards zijn in handen van bijvoorbeeld Amazon of Meta. Die huren ze dan in. Al die reclamemateriaal. Dat wordt allemaal gericht op de Europarlementariërs.
7: Ja, ik kan het me lachen. Voorstellen. En ik heb het van Kim en anderen in Brussel vaker gehoord.
6: Ja, en dan ook op station Brussel-Zuid. Waar ze de trein moeten pakken naar Straatsburg. Alle billboards zijn er in handen van social media bedrijven. Ja. Fascinerende anekdote.
7: Ja, en droevig.
6: Dat misschien ook wel. Ja, terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast techjournalist Joe van Buurik. Hij is techjournalist, maar misschien ook wel een beetje techactivist aan het worden. Daar wil ik het ook over met je over hebben het komende half uur. En ook over de toekomst van sociale media platforms en wie eigenlijk verantwoordelijk is voor ons schermgebruik. Maar we beginnen met de kettingvraag. Gisteren Steven Pont, de gast, ik noem zijn naam al, ontwikkelingspsycholoog. Hij had deze vraag voor je.
8: Nou, ik zou van hem willen weten, want hij verdiept zich heel erg in die techwereld. Wat voor hem als persoon een schokkende nieuwe ontwikkeling was, zowel positief als negatief. Als het gaat over zijn vak, dat hij iets hoorde, iets meemaakte, waar hij echt even van moest bijkomen.
7: Ja, dat vind ik een mooie. Ik heb hier een beetje over nagedacht. En ik was een fanatiek gebruiker van Twitter. Hmm. Dat was het social media wat ik mij het vorige decennium, moet ik ook zeggen, heel erg permitteerde. Hmm. En het moment dat Elon Musk zei, ik ga dat overnemen. Nou, daar is een hele soap aan vooraf. En vooral
6: met die wc-pot kwam je dat hoofdkantoor
7: in. Ja, dat
6: in,
7: is toch? Toen niet daadwerkelijk voor elkaar had. Maar we hebben een hele zomer lang, toen was ik net een jaar of 2 tech-redacteur bij BNR, dus uitvoerig gecoverd hier op zender. In ieder geval, eind van de rit, het feit dat hij uiteindelijk dus toch Twitter kocht voor 44 miljard van de beurs haalde en binnen een jaar helemaal ombouwde tot wat we nu als X kennen. Kijk, Twitter was voor mij ook heel belangrijk. Daar volgde ik al mijn ontwikkelingen. Daar heb ik werk uitgehaald. Zelfs als dates uitgehaald. Het was voor mij echt het platform waar ik me snang bij voelde.
6: Wat voor date was dat, Joe?
7: Andere journalisten. Voordat ik mijn huidige vrouw ken.
6: Oh, ik dacht met u dik of zo.
7: Nee, zeker niet. Het was nog geen X, hè? Okay. Dus het was nog Twitter. Ja. Het was nog leuk, het was gezellig. Nou, het feit dat Musk dat naar de vernietiging heeft geholpen, kan niet anders zeggen. Dat vind ik heel droevig. Voor mij persoonlijk, want ik ben het platform waar ik op zat kwijt. Mm-hmm. Tegelijkertijd heeft me ook de ogen geopend. Want kijk, toen wisten we al dat Meta, en toen nog Facebook, met Mark Zuckerberg ook gekke dingen kon doen. En TikTok ook niet helemaal top is. Maar dat was voor mij wel echt de eye-opener van social media is dood.
6: Ja.
7: En de spirituele opvolger van Twitter is Blue Sky. Mm-hmm. Heb je het ook al een paar keer over gehad. Dat heb ik geprobeerd. Maar toen merkte ik, voor mij is het weg.
6: Het is ook een beetje blue side, toch?
7: Het is blue side. Het is ook, zeg ik een beetje cynisch en met teleurstelling, een linkse echokamer. Terwijl X een rechtse echokamer is. Dus daar heb ik allebei geen behoefte aan. Ik wil juist als journalist in het midden staan. Maar dat was voor mij een eye-opener van het is voorbij. Social media is klaar. Persoonlijk en ook een beetje professioneel.
6: Toch zijn er mensen op sociale media, daar wil ik graag met je induiken, die zeggen, nee, maar wacht eens even, sociale media. Jij begon net met dat sociale media, iedereen kan er maar op, iedereen kan ook daardoor, de journalistiek wordt een beetje verdrukt. Hè? Je bent nog opgeleid als journalist, hebt ervaring moeten opdoen en nu sta je achter de microfoon. Ja,
7: waarbij Twitter me geholpen heeft, hè? Moet ik dus ook benadrukken.
6: Er zijn mensen op Twitter, of ook op Blue Sky, die zeggen, maar wacht even, journalisten zijn zelf totaal bevooroordeeld. Vertellen alleen maar wat in hun narratief past, in hun bubbel. En daarom is het goed dat er sociale media zijn, want nu kan iedereen in alle democratische vrijheid zijn verhaal laten horen.
7: Ja, pre-algoritmische tijdlijn, ja. Want ook X doet al jarenlang algoritmische tijdlijn als standaard. Toen was het echt nog een plek waar jij bepaalde, wat volg ik? Die posts, die beelden, die zie ik. Of je gaat zoeken en kijken wat mensen delen. Maar sinds dat a priori in een algoritmische feed zit, en by the way, dat hebben we nog niet eens benoemd, de nep-accounts die erbij zijn gekomen, politieke inmenging, Cambridge Analytica bij Facebook, waarbij we leerden, oh wacht eens even, al onze data kan ook worden misbruikt voor politieke beeldvorming en inmenging. Dat is er allemaal bijgekomen. En dat zijn allemaal, over die technology creep gesproken, allemaal manieren waarop die technologie ons steeds meer is gaan misbruiken, na de oorspronkelijke belofte van iedereen een stem geven en we kunnen allemaal met een meer open vizier met elkaar communiceren en dus ook als journalisten meer mensen horen. Dat moeten we weer, ja, zeg ik bijna op de ouderwetse manier doen, door gewoon naar mensen toe te gaan, met mensen te bellen en mailtjes te sturen. Want we kunnen niet meer aan van wat er op social media geroepen wordt. Sterker nog, ik denk dat we ons de afgelopen jaren in politiek Den Haag en ook het Hilversumse compleet in de luren hebben laten liggen door wat er allemaal op X geroepen toeterd wordt.
6: Ja. Dat is wel fascinerend.
7: Talkshows daaraan worden opgehangen. Dat is echt bespottelijk.
6: Ja, nou niet alleen dat. Als je bijvoorbeeld, ik maak ook televisieprogramma's, als die dan, als een eerste aflevering te zien is. Ik maak nu een programma dat bijvoorbeeld niet zo goed bekeken wordt. Want de eerste aflevering te zien is. Ja. Dan verschijnen er op allerlei krantensites en andere sites verslagen met wat kijkers vinden van het programma. Nog dezelfde avond. Vind ik altijd fascinerend. En het zijn dan 3, 4, 5 mensen die op X iets hebben gezegd over het programma. En dan, sommigen zijn positief, anderen zijn negatief. Ja. Maar ja, dat is dan de thermometer die dus gebruikt wordt om te kijken wat het sentiment is voor een programma. Ja.
7: Kijk, we hebben natuurlijk altijd behoefte aan meetbaarheid. En reacties van de mensen, weet je wel.
6: Kunnen niet bij iedereen op de bank gaan zitten.
7: Nee, het ouderwetse voxpoppen. We gaan naar een dorpsplein en we houden microfoon onder de neus van mensen om te horen wat ze denken. Maar
6: dit is de moderne variant ervan.
7: Ja, maar het is een heel armoedige vorm van journalistiek. Het is ook helemaal niet representatief. Sterker nog, in This Day and Age hebben we met data-analyse journalisten veel betere tools om breder uit te meten wat leeft er in de samenleving, wat leeft er onder ondernemers, wat we bij BNR doen.
6: Ja.
7: Dat kan op veel betere manieren dan een ouderwets, we gaan even steekproeven en in dit geval
6: 3, 4 Twitter-accounts bekijken.
7: Ja, X-accounts. Doe normaal.
6: Ja, doe normaal. Maar hier uit het doe normaal, het is trouwens een gevleugelde term voor Geert Wilders ook. Hè, en dat geeft wel aan.
7: Dat bedoelde ik er niet mee.
6: Nee, ik snap het. Maar het geeft wel aan hoe diep het gaat bij jou, die frustratie.
7: Nou ja, gewoon.
6: En misschien ook dus die stap. Ja. Hè, want je zegt verschillende keren in dit uur, ik ben journalist. Ik heb me daarvoor laten opleiden. Ik heb ervaring op gedaan.
7: Ja.
6: Maar ik proef ook veel activisme in je verhaal.
7: Ja, het is wel vooral, en ik denk dat jij dat ook wel voelt, de verantwoordelijkheid om mensen dingen te brengen die ons allemaal verder helpen. Constructieve oplossingen, informatie over wat er gebeurt in de wereld en niet de meningen van een paar lieden. Wie dat dan ook zei, links, rechts, midden, maakt me niet uit. Kijk, als dat relevant is om duiding te schetsen bij een ontwikkeling, hè, zoals we ook al jaren in de media doen, prima. Een paar voorbeelden. Voor, tegen, goed. Maar that's it. Het moet niet leading worden. De mening, de onderbuik van het volk, zoals sommige mensen ook al zeggen, ook op tv, mag niet bepalen waar wij over praten, hoe wij ons land besturen. Ik zou daar toch echt meer luisteren naar wetenschappers, onderzoekers en mensen die langdurig zich in dingen vastbijten, dan, er gebeurt iets, gelijk even mijn woede ventileren op X, en vervolgens wordt er even net opgehaald, deze mensen zijn allemaal boos op wat er gebeurt in Nederland.
6: Ja, maar dat is wat jij nu beschrijft, is een soort vertrouwen in instituten, in instanties, in mensen die expert zijn.
7: Fundamenten van de democratische samenleving.
6: Ja, tegelijkertijd is dat iets waar veel mensen toch van afgestapt zijn. Dat is een groot wantrouwen.
7: Ja. Dan moeten we dat oplossen. En social media is ook niet zozeer aangedragen, maar wel verworden tot een nep-oplossing voor heel veel van die mensen.
6: Hoe bedoel je dat?
7: Want daar kunnen ze en hun woede ventileren. Dat kunnen ze al vanaf dag 1 als ze willen. Eerst hadden we niet zoveel boodschap aan, maar dat heeft nu hele kwalijke vorm aangenomen. Hè, met doxen en mensen doodsbedreigingen toesturen op social media platforms.
6: Doxen is het adres bekendmaken.
7: Gewoon überhaupt mensen lastigvallen op platforms. En anderzijds, dat je daar dus, dat je primaire nieuwsvoorziening is, waar je vroeger de televisie voor moest aanzetten of de krant moest lezen, of een nieuwswebsite openen. Daar kun je van argumenteren, toen ging het al mis, want toen het internet kwam, kon iedereen media maken. En social media heeft dat versneld en geaugmenteerd. Mm-hmm. Maar omdat het dan in die feed zit, en omdat je met één swipe 10 posts met boze headlines over nepnieuws kan zien, en dat jouw perceptie en mening over hoe het gaat met de wereld beïnvloedt, dat is kwalijk.
6: Ja. En dat maakt dus ook dat jij als journalist je daar wat activistischer in bent gaan opstellen.
7: Ja. Ja. Omdat ik wil dat mensen. Kijk, ik weet ook niet wat de waarheid is. Ik doe ook maar elke dag mijn best om de ontwikkeling in tech te volgen. Om mensen te spreken die hier onderzoek naar doen. Om aankondigingen te proberen te analyseren en daar een mening over te vormen. En ik wil ook niet dat mensen alleen maar naar mij luisteren. Luister alsjeblieft naar verschillende andere experts.
6: Maar als we jouw lijn volgen, waar moet de verandering vandaan komen? Zijn wij dat zelf? Doordat we minder op sociale media zitten omdat we luisteren naar Joe van Buurik?
7: Oh, nee.
6: Is dat regulering vanuit de overheid? Kim van Sparretak was hier bijvoorbeeld. Is het techbedrijven die zelf op een andere manier naar hun verdienmodel moeten gaan kijken? Waar moet het vandaan komen?
7: Kijk, de techbedrijven en hun verdienmodel, daar gaan we helaas weinig aan veranderen. Het enige wat daar geprobeerd wordt is regelgeving, vooral vanuit Brussel. Men doet hun best, zeker ook Kim. Maar het gaat traag en moeilijk en tegen lobby. Dus blijven doen. Blijven tegendruk geven. Hopelijk heeft het op een gegeven moment echt effect. Zoals we in Nederland met die zaak van Bits of Freedom hebben gemerkt. Maar dat zal een lang proces zijn. Wat twee dingen die ik veel belangrijk vind. Eén, gelukkig gebeurt het al steeds meer. Voorlichting. Kinderen op school, gewoon verplicht vak digitalisering. Met daarbij ook hoe gedraag je op platforms. Wat moet je weten over het quote-unquote social media. Er is gelukkig steeds betere mediawijsheid, voorlichting. Dus dat gebeurt, maar dat mag nog veel strakker. Gewoon verplicht vak vanaf groep 3, zou ik zeggen. En het tweede...
6: Groep 3?
7: Ja, weet je, mijn zoon gaat daar over 1,5 jaar naartoe. Hij heeft laatst al in de auto gevraagd: papa, wat is social media en waarom mogen de kindjes daar niet meer op? Want hij luisterde naar BNR.
6: Oh.
7: Dus dat gesprek gaat al. En het tweede is gewoon ons eigen bewustzijn en dat ook vertalen in gedrag. Dus jij en ik en iedereen om ons heen die op platform zit. En joh, word je daar nou echt gelukkig van? Moet je dat nu doen? Even los van de schermtijd waar je het met Steven over hebt. Gewoon überhaupt. Ga dat boek lezen. Ga die wandeling maken. Ga die game spelen. Ook goed. Maar doe iets waar je echt gelukkig van wordt in plaats van dat doomscrollen, omdat dat de quick fix voor je dopamine is.
6: Ja.
7: En daaraan gekoppeld instanties, media, adverteerders, bedrijf, alle instanties van Nederland en überhaupt in de wereld. Waarom doe je dit nog op social media? Waarom vertel je daar je verhaal?
6: Nou, omdat daar het publiek zit, daar kun je ze bereiken.
7: Ja, maar is dat
6: wel
7: zo goed?
6: We doen het als BNR ook, toch?
7: Ja, maar dat is de uitholling van onze mediawereld. Omdat die advertentiebudgetten steeds meer naar de platforms zijn gegaan in plaats van onze eigen mediabedrijven. Mm-hmm. Ja, dan krijg je ook die neerwaartse spiraal. Mediabedrijven hebben minder budget om goede journalistiek te bedrijven. En al die advertentiebudgetten van bedrijven, die gaat dus naar de aandeelhouderswaarde van Meta, et cetera.
6: Ja, het opvallende is wel dat wij uit dit gesprek dadelijk een stukje gaan knippen wat we, zoals wij dat noemen, op de socials zetten.
7: Ja, ik wou dat we het niet zouden doen.
6: Nee, dat doen we om dan meer aandacht te genereren voor de podcast die van dit gesprek wordt gemaakt. Maar we geven het weg aan social media. Jij zegt dat is eigenlijk heel dom.
7: Ja, nou, dat is grappig, want een tijdje geleden ben ik pas ook laat gaan realiseren. Want ik heb jarenlang, niet Elon Musk, maar het was dan Jack Dorsey, de oprichter van Twitter, gratis content gegeven door op Twitter alles te delen wat ik vond in de wereld van media, waar ik toen al actief in was. En op een gegeven moment zeiden techjournalisten van The Verge, het toonaangevend techmedium in de VS, wat ik heel graag volg, ja, wij zijn ook op een gegeven moment gestopt met gratis content maken voor techbedrijven. Mm. Ik dacht van, dat is het. Waarom doen we dat nog?
6: Ja.
7: Voor zichtbaarheid? Want het is ook niet... Ja, misschien een paar meer mensen, meer engagement, meer luisteraars, meer klanten via social media. Maar als je nou eens goed nadenkt, hoe doe ik het vanuit mijn eigen waarde, vanuit mijn eigen kracht, vanuit de plekken waar zichtbaarheid is, lokale evenementen, nationale media, waarvan ik ook zeg maar de maatschappelijke waarde erken in plaats van de aandeelhouderswaarde voorop stellen, dan zouden we een betere wereld maken met elkaar. Maar dat kost tijd en dat is niet vandaag of morgen, maar over 5 jaar hopelijk.
9: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: BNR's Big Five van social media onder vuur. Later deze week, vrijdag is dat, Lokke Moerel, tech-advocaat en hoogleraar internationaal ICT-recht. Dat is aan de Tilburg University. Over de vraag of de huidige wetgeving volstaat om de macht van techbedrijven in te perken. Vandaag de gast techjournalist Joe van Buurik. We hadden het net over dat je dus als journalist of als journalistiek bedrijf je content gratis weggeeft op social media. Dat er straks ook een stukje van dit gesprek dus verschijnt op bijvoorbeeld LinkedIn of Insta. En dat je daar dan kan terugzien.
7: Maar voor de goede orde, ik hoop dat dat gebeurt. Dat heel veel mensen het ziet. En dan zien dan dit dat het viral gaat. En ja, dan denk ik, ja, ik ga minder op social media zitten.
6: Dat hangt wel samen met een dringende oproep die jij aan bedrijven wil doen. Ja. Dat podium geef ik je graag. Want jij wil dat ze stoppen met adverteren op social media.
7: Ja, omdat het niet bijdraagt aan maatschappelijk positieve ontwikkeling. Omdat het vooral de aandeelhouderswaarde van Meta-aspect en hun eigen middelen om nog verder te innoveren, wat zich in de praktijk vooral vertaalt in manieren om ons nog meer vast te houden op hun platforms. Dus als je in plaats daarvan zegt, op zijn minst een deel, we gaan dat in meer Nederlandse media of wat dan ook, gewoon journalistieke instituten, media met een verantwoordelijkheidsgevoel, met een missie om de maatschappij daadwerkelijk te bedienen in plaats van alleen maar beurswaarde te creëren.
6: Ja,
7: dat zou ik mooi vinden.
6: Oké, en dan maak ik dat nu concreet. Dan zeg jij, stop met bijvoorbeeld je budget inzetten voor marketing op Insta.
7: Ja, bijvoorbeeld.
6: En verplaats het naar een krant of een tijdschrift.
7: Graag. Ja. Het liefst ook regionaal.
6: Wordt alleen niet meer gelezen, Joe. En al helemaal niet door mensen die op Insta zitten,
7: jongeren. Niet waar, want er zijn een heleboel die hebben websites. En we zien ook een beweging dat mensen, dat is ook waarom je dit thema hebt, dat mensen toch in ieder geval beginnend bewustzijn hebben van hoeveel zit ik op social media en laat ik eens minderen. Yeah. Nou, dan ga je toch iets anders doen. Dat kan nieuws lezen op een website, maar ook die hebben het moeilijk door de invloed van AI, want steeds meer sites vullen hun kolommen met AI-genereerde content. Dat is ook een probleem op zich. Kunnen we een heel uur overvullen. Mm-hmm. Maar kranten en affiches. Het feit dat die mensen weer eens wat vaker naar het bos of naar het winkelcentrum gaan en daar posters zien of een blaadje zien liggen. Dit is klein. Het klinkt misschien knullig, maar de verandering moet ergens weer beginnen. Snap je?
6: Ja, ja, ja.
7: En je kan niet alleen maar ervan uitgaan, het is nou eenmaal social media, het is nou eenmaal de platforms van Big Tech, dus we moeten daar maar blijven zitten. Ja. Begin dan op zijn minst met een deel. Probeer het. Wees ook betrokken. Zeg niet van, hier is een potje geld, succes ermee. Maar als je het in je haarvaten hebt als instantie om die maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, dan denk eens goed na wat je met je advertentiebudget doet.
6: Er is ook jarenlang geadverteerd rondom bijvoorbeeld televisieprogramma's waarvan jij misschien ook wel zegt, hebben geen maatschappelijke waarde.
7: Oh, zeker. Ja. Maar liever dat nu dan social media van buiten-Europese bedrijven, zou ik zeggen.
6: Ja.
7: Dan blijft het in ieder geval nog binnen onze eigen systemen.
6: Je bent ook een beetje een Don Quixote, hè, Joe?
7: Want
6: je verzet je tegen windmolens die er staan en die alleen maar groter, hoger en sterker worden. Want ik wil best met jou de toekomst aflopen. Maar je probeert aan te geven, er zijn veranderingen. Hè, en we hebben het ook over social media onder vuur.
7: Ja.
6: Tegelijkertijd, ik zat naar de schermtijd te kijken van alle generaties, of nou babyboomers generatie X, millennials of Gen Z.
7: Die stagneert, wist je dat? Er zijn net nieuwe cijfers gedeeld door Andreessen Horowitz, notabene een beroemd en berucht tech-investeerder. Die hebben ook in Facebook belegd in het begin. Die wel aangeven dat de tijd stagneert bij alle generaties. In sommige gevallen zelfs iets terugloopt.
6: Dat ook bijna niet meer. Er zitten ook maar 24 uur in een dag.
7: Ja, dat ook nog. En dat bewustzijn begint toch aan te geslingerd worden. En durf ik zelfs te denken dat in Europa nog iets harder gaat, dus met die terugloopt dan in de VS.
6: Mm.
7: Dus dat geeft hoop. Again, je kan je afvragen, wat zijn de belangen van zo'n investeerder om dat te delen? Maar ik denk dat de piek is nog niet bereikt, maar bewustzijn neemt wel toe.
6: Mm.
7: En het is ook een kwestie van, vraag je eens af waarom je er nog op zit. Weet je? Word je nog gelukkig van dat scrollen? Of ga je toch even iets anders doen?
6: Ja. Mijn dochters zijn 9.
7: Ja.
6: Dus het speelt nog niet. Ze zitten niet op social media, hebben nog geen eigen telefoon. Maar het moment dat ze dat willen en dat ze die telefoon willen, komt dichterbij. Nou zijn er allerlei landen zijn er tegenbewegingen. In Australië is er bijvoorbeeld een verbod op social media voor kinderen.
7: Ja, werkt helaas slecht daar.
6: Tot 16 jaar.
7: Ja. Ja. Het punt is dat wat ze daar dan hebben bedacht als oplossing, dan moet je je gezicht scannen en dan moet een algoritme bepalen of jij 16 of ouder bent.
6: Ja.
7: Maar dat werkt gewoon niet zo goed.
6: Dat algoritme niet?
7: Nee, het is gewoon die manier van verificatie is geen goed idee.
6: Oh.
7: Bovendien gaan die kinderen dan allemaal naar andere platforms. Dat is ook weer een neveneffect wat niet prettig is. Nou, in Europa willen ze dan verschillende landen ook. In Griekenland wil vanaf 1 januari een verbod voor de jeugd. Daar willen ze dan waarschijnlijk gaan werken met de Europese leeftijdsverificatie-app die net is aangekondigd. Mm. Maar die lijkt ook al lek. Dus door hackers uitgekleed, zou ik maar zeggen, spreekwoordelijk.
6: Ja.
7: Dus er is ook geen ideale oplossing. Ik ben een tijd lang voor een social media verbod voor de jeugd geweest. Nu weet ik het niet meer zo goed. Ik denk het allemaal allerbelangrijkste, wat ik eerder zei, heel goede voorlichting. Op scholen, bij mensen thuis. Maar dan vraag ik heel veel van alles en iedereen. Ja. Want dan vraag ik van ze om de ontwikkelingen te volgen en een bewustzijn en kennis te creëren van deze technologie. En hoe graag ik mijn werk ook doe, ik snap dat niet iedereen dat prettig en leuk vindt om dagelijks te volgen.
6: Nee, nou ja, jij doet dat wel dagelijks hier op zender bijvoorbeeld. Nou, dat is, dus jij zegt, ja, die leeftijdsverificatie, daar geloof ik niet echt in, want het is praktisch gezien, het werkt gewoon technisch gezien.
7: Nou ja,
6: gezien,
7: moet genoeg. Er zal misschien een manier zijn, maar we hebben hem nog niet gevonden.
6: Nee. En zou het überhaupt mogelijk zijn om terug te keren naar een social media wereld zoals die jij beschreef? Zoals de begindagen van voor die algoritmen.
7: 20 jaar geleden.
6: Ja.
7: Ja, of 10 jaar, of 15 jaar. Ja, als we met z'n allemaal graag genoeg willen. Als we tegen elkaar zeggen, nee, ik ga niet meer zoveel op Instagram zitten, of LinkedIn, of TikTok, of wat dan ook. Mm-hmm. De betere wereld begint bij jezelf, is nog steeds zo.
6: Ja. Ja.
7: Dus, en dat is ook elkaar aanspreken. Je partner, je vrienden. Ik zie toch nog steeds wel eens. Ja, even, en kijk, als het dan een berichtje stuur is, het is heel urgent, zeker in ons beroep. Zwa. Maar als ik hier dat je Instagram aan het scrollen ben, zeg ik van, ik ga nu niet met jou verder praten.
6: Nee.
7: Spreek mensen erop aan.
6: En we hebben het nu over social media onder vuur. Jij geeft aan, er zijn op allerlei plekken zie je het bewustzijn groter worden.
7: Ja.
6: Hoe schadelijk het ook kan zijn. Jij helpt ook contact met de bedrijven. Die hou je ook in de gaten. Zie je intern dat ze zich om dit sentiment dat wij nu bespreken, zie je dat daar dat ze zich daar druk om maken, dat speelt?
7: Ze zeggen van wel. In de praktijk zie ik het niet. Het hangt ook heel erg vanaf, zeg maar, wat je mediaconsumptiepatroon, journalistiek opleiding wordt, is. Weet je, ik zal toegeven, ik zit heel veel op YouTube. En YouTube wordt door sommigen ook gezien als een social media. Of in ieder geval een platform, dat is het, een videoplatform. Maar bijvoorbeeld bij YouTube kun je de shorts, die korte films, kun je uitzetten. Of in ieder geval verbergen. Dat doe ik ook graag, want die houden me meer bezig dan ik zou willen. Maar af en toe kijk ik er nog steeds naar, geef ik toe. Maar het begint bij bewustzijn. En gewoon van, oké, wat doet dit platform met mij? Vind ik dit prettig? Is het goed dat ik hiermee bezig ben? Of kan ik een andere manier van mijn tijd en energie spenderen bedenken die mij gelukkiger maakt?
6: Ja.
7: Check bij jezelf in. Hoe voel ik me hierbij?
6: Ja, maar bij bedrijven zelf bedoel ik eigenlijk meer dat veranderende sentiment in de maatschappij. Is dat iets wat zij ook signaleren? Of is het iets van een bubbel waarin jij nou eenmaal zit en ik misschien ook wel en we hier op BNR allemaal? Maar
7: ze zullen heel graag zeggen dat ze daar niet bang voor zijn. Maar een heel mooi voorbeeld vond ik vorig jaar. Dat was dan niet zozeer social media als wel gewoon platforms van Meta. Waren opeens heel veel berichten dat Signal heel hard in opkomst is. Ik gebruik ook heel graag Signal, liever dan WhatsApp. En toen was het wel heel opvallend dat de directeur van WhatsApp opeens interviews ging geven aan Nederlandse media. Om te vertellen dat WhatsApp toch echt heel veilig en populair is. Mm. En dat zegt mij eigenlijk al genoeg. Dat ze doodsbang zijn voor alternatieven met minder kwaadaardige mechaniek om jou zoveel mogelijk aan hun platforms te binden.
6: Ja. Je bent wel gameverslaafd, toch?
7: Nee, niet verslaafd. Ik game graag. Maar ik probeer dat zo verstandig mogelijk te doen. Mm-hmm. Ik heb sowieso niet zoveel tijd en energie om te doen als vader van twee jonge kinderen. Ik deed dat ook graag, zeker met mijn oudste. Die is bijna 5, maar bescheiden. Weet je wel, half uurtje, maximaal uurtje in het weekend. Mm-hmm. Samen. Ik weet wat hij speelt. Ik doe met hem mee.
6: Ja.
7: Dat is hartstikke leuk.
6: Want had Steven Pont het gisteren ook over, dat gamen onder jongeren het probleem net zo groot is als social media.
7: Het probleem is, dat is bij social media is dat iets meer beperkt, want er zijn maar zoveel social media platforms. Mm-hmm. Er zijn heel veel games.
6: Yeah.
7: En games zoals op je tablet of je smartphone of Roblox of ook zelfs Fortnite, wel heel soms speel ik ook wel eens Fortnite, daar zitten ook veel van dat soort mechanieken in. Dat kun je beter niet spelen. Maar zoals jij, koop een Nintendo Switch, speel Mario Kart met je kinderen. Gewoon een uurtje, leuk, lol maken, mooi spel, entertainment en daarna ga je lekker naar buiten en fietsen en voetballen.
6: Oké, Joe. Okay. En morgen Tekla Reuten te gast, voorzitter van Ouder Initiatief Smartphone Vrij Opgroeien. Je kent het ongetwijfeld, je mag haar een kettingvraag stellen.
7: Ja, ik vind het heel leuk, want in de appgroep met ouders van de kinderen bij mijn zoon in de klas, groep 1-2, is Smartphone Vrij Opgroeien ook al gedeeld. Dus ik voel me geroepen om daar iets over te zeggen. Ik vind het een mooi initiatief. Wat ik wel graag wil weten van Tekla is, hoe voorkom je dat het als een fix wordt gezien? Dus je hebt een ouderpact, hè? Geen smartphone tot een bepaalde leeftijd. Mooi idee. Maar hoe zorg je dat mensen dat niet zien als, mooi, opgelost, hebben we dat ook weer gehad, nu gaan we verder. Hoe zorg je dat mensen ermee bezig blijven, zich blijven informeren, erover blijven praten en we ook naar een situatie toe gaan dat we niet alleen opeens die kinderen gaan blootstellen aan die telefoon en platforms, want dat is echt een risicovolle situatie, maar ze daar geleidelijk mee gaan laten bekwamen, dat met ze samen doen en gewoon maatschappelijk bewustzijn creëren dat dat de manier is om ermee om te gaan en niet even een oplossing, ook niet een social media verbod voor de jeugd om dit op te lossen.
6: Morgen wordt het gevraagd door mij aan Tekla Reuten, voorzitter van ouderinitiatief Smartphonevrij Opgroeien. Techjournalist Joe van Buurik, dank voor het gesprek vandaag.
7: Graag gedaan.
6: Onze afleveringen zijn ook als podcast terug te luisteren via de app, waar je dus ook de podcast van Joe en Ben in kan horen. Ook nog een heleboel andere. Tot morgen.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ochtendspits.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: BNR Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een ongeluk is de A27 richting Gorkum dicht tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid. Je kan omrijden via Breda over de A58, de A16 en de A59.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Den Haag wordt vandaag een speciaal overleg gehouden over de droogte. Verschillende instanties, zoals waterschappen en Rijkswaterstaat, zijn daarvoor uitgenodigd, meldt het AD. Of er nieuwe maatregelen op tafel liggen, zoals beperkingen voor boeren of de scheepvaart, is niet bekend. In een recreatieplas in Emmen is iemand verdronken. Gistermiddag kwam er een melding dat iemand te water was geraakt. Uren later werd het lichaam pas gevonden. Het is niet bekend hoe deze persoon te water raakte, maar de politie zegt dat er geen sprake is van een misdrijf. Studentenkamers worden ook buiten de Randstad steeds duurder, ziet verhuursite Kamernet. In Maastricht, Tilburg en Enschede gingen de kamerprijzen meer dan 10% omhoog. In Eindhoven kwam er zelfs bijna een kwart bij. Enschede blijft met een huurprijs van nog geen €400 wel de goedkoopste studentenstad. Nederland geeft elk jaar miljarden uit aan regelgeving, meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. Die regeldruk zorgt ervoor dat de economie minder hard groeit. Het grootste deel van dat geld gaat naar zogenaamde compliance-afdelingen. Afdelingen die controleren of een bedrijf zich aan de wet houdt. En regionale lunchketens hebben veel trouwere klanten dan grote ketens, zoals bijvoorbeeld Subway en Starbucks, blijkt uit onderzoek. De populairste ketens zijn de Broodbode uit Twente en het Limburgse Bufkes. Bijna alle klanten gaven daaraan nog eens terug te willen komen. Het weer van Weer Online? Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 graden, landinwaarts kan het 33 graden worden. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
6: In Nederland geven we jaarlijks €17 miljard uit aan het naleven van allerhande regelgeving voor het bedrijfsleven. En daarmee kennen we de hoogste regeldruk van Europa. Staat allemaal in een nieuw onderzoek van PwC. En daar gaan we het zo over hebben in de podcast Ochtendnieuws.
3: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
7: Moet je een Ferrari kopen als investering? En zo ja, welke? Het antwoord, dat krijg je morgen om 3:00 in de Nationale Autoshow.
8: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Ivan Verrips.
6: Goedemorgen, het is donderdag 30 juli 2026. Goed dat je luistert naar de podcast Ochtendnieuws. Onze dagelijkse nieuwspodcast om lekker aan je werkdag of vakantiedag te beginnen. Michiel Jurjens is hier. Michiel, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Ivan.
6: Wat gaan we in de komende pak een beetje 20 minuten doen?
10: Kwartaalcijfers kwamen er van twee grote Amerikaanse techbedrijven, Meta en Microsoft. Nou, daar duiken we zo meteen verder in met analist Reinier Wietsma. En Griekenland is het volgende land in de rij van Europese landen die getroffen worden door bosbranden. Nadat het Griekenland eerder nog lukte om de dans te ontspringen, is dat nu niet meer zo. Nou, wat daar precies gebeurt, ook dat bespreken we zo meteen.
6: Kortom, inzicht in de dag die komt. Hier op BNR in Nederland, in de rest van de wereld, vliegende start van je werkdag. En die beginnen we vandaag in eigen land bij het bedrijfsleven, want onze economie is jaarlijks zo'n kleine 17 miljard euro kwijt aan het voldoen aan allerhande wet- en regelgeving. En dat is daarmee zo'n 1,5% van het BBP, bruto binnenlands product, blijkt uit een becijfering van PwC. Van die bijna 17 miljard komt de helft, ruim 9 miljard euro, voor rekening van het bedrijfsleven. Ik praat over het onderzoek met Barbara Baarsma, hoofdeconoom bij PwC, hoogleraar aan de UvA en opsteller van het rapport. Mevrouw Baarsma, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
6: Ja, hoe bent u tot dat bedrag, die 16,8 miljard, hoe bent u daarbij gekomen?
11: Nou, wat we hebben berekend is hoeveel arbeid er in Nederland opgaat aan het naleven van wet en regelgeving. Mm-hmm. En met behulp van grote taalmodellen hebben we taakbeschrijvingen van in totaal 923 beroepen geanalyseerd om vast te stellen welke taken nou met de naleving van wet en regelgeving samenhangen en welke niet. En door die inzichten dan te combineren met gegevens over de totale werkgelegenheid, de loonkosten, berekenen we hoeveel arbeidsuren en loonkosten in Nederland gemoeid zijn met de nalevingsactiviteiten. Dus omdat we alleen naar arbeidskosten kijken, geeft dit bedrag dat je noemde, die 16,8 miljard... Mm-hmm. geeft dat eigenlijk een onderschatting nog van de daadwerkelijke regeldruk. Omdat we niet kijken naar bijvoorbeeld de kosten van compliance systemen of andere kapitaalkosten. Ja. Van middelen die je inzet voor naleving, of de gederfde investeringen, of de kosten van productieverboden of technologiebeperkingen. Ja.
6: Dus echt een ondergrens dus. En u kijkt dan ook dus met name naar mensen die bezig zijn met het invullen van Excel-sheets met rapportages, het bijhouden van kilometervergoedingen, controles, vergunningen, dat soort zaken moet ik aan denken.
11: Allerhande van naleving. Het kan inderdaad zijn wat u net noemde, maar het is heel breed, de naleving. Het kan ook zijn bepaalde dingen niet doen, omdat het niet mag. Wat mag er niet? Dat uitzoeken, enzovoort.
6: 1,5% van het BBP. Ja, is dat dan veel? Ja, natuurlijk in absolute zin wel, maar het heeft ook een doel natuurlijk, al die regels. Dus wat is uw analyse?
11: Zeker. Regels zijn absoluut niet slecht. Regels zijn er vaak omdat burgers en bedrijven daar ook zelf om vragen, omdat we er een maatschappelijk belang mee nastreven met elkaar. Alleen regeldruk wordt problematisch op het moment dat de kosten van naleving heel hoog zijn in relatie tot die beoogde maatschappelijke doelen. En in Nederland, als je door de tijd heen het rapport kijkt de afgelopen 10 jaar, 2013-2024, maar vergelijkt ook met de andere EU-lidstaten, en dan zie je toch wel dat Nederland best door de tijd heen meer is gaan uitgeven, gecorrigeerd voor inflatie, bijna 30% hogere nalevingskosten. En ook in vergelijking met andere EU-lidstaten zijn de nalevingskosten als percentage van het BBP op zich de vijfde laagste. Denk je van, de vlag kan uit. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar de nalevingskosten als percentage van de totale arbeidskosten, zijn we zelfs de allerhoogste. En dat lijkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. Want we hebben een heel hoge productiviteit per werknemer, mm-hmm. waardoor we de kosten als deel van het BBP misschien nog wel meevallen, maar gemeten naar arbeidstijd is de inzet voor compliance nergens zo hoog als hier. Ja. Dus we kunnen nu eigenlijk door die hoge productiviteit die we nu hebben, het niveau, kunnen we de kosten van naleving nog wel absorberen, maar het drukt op de productiviteit van morgen.
6: Ja, precies, want die mensen hebben geen tijd om bezig te zijn met inderdaad andere zinnige dingen, ontwikkeling van je bedrijf, innovatie enzovoorts.
11: Nee, en dat vond ik een heel schrijnend resultaat van het onderzoek. Als je kijkt naar 2024, toen was bijna 8% van alle banen had een heel sterk compliance-intensief karakter. Daar bedoelen we mee, meer dan 10% van de werktijd wordt besteed aan regelgeving. En dat terwijl slechts 2,1% van de banen is gerelateerd aan onderzoek en ontwikkeling. Dus er gaat bijna 4 keer zoveel arbeid naar naleving als naar innovatie. Ja. Ja, dat zet wel dingen in perspectief. Ja.
6: Dan weten we ook dat de politiek voornemens heeft om regeldruk te verminderen. Bedrijfsleven vraagt er ook hard om. Het kabinet had een doelstelling, wilde in een aantal maanden tijd 500 regels schrappen. Nou, hebben ze net niet gehaald. Maar ziet u daar dan goede ontwikkelingen? Gaat dat de goede kant op?
11: Ik vind dat in het coalitieakkoord een aantal hele verstandige dingen staat. Zoals wat u al zei, elk jaar 500 regels schrappen of aanpassen, vereenvoudigen. Dat is overigens dit jaar nog niet gelukt. Van de 500 zijn er geloof ik per 1 juli zo'n 97 aangepast. En het doel is om voor het eerst in 2027 jaarlijks met een vereenvoudigingswet te komen, met concrete voorstellen om regels voor burgers en bedrijven simpeler te maken. En ik vind deze inzet echt heel goed. Daar wil ik ook niks aan afdoen. Maar ik weet niet of het gaat werken. En we weten dat uit de kabinetten Balkenende, dat er echt, wat er eigenlijk nodig is om wel succes te hebben, is dat je politiek bindende afspraken maakt. Balkenende had vanaf 2003 ongeveer de politiek bindende afspraak dat elk ministerie, elke minister, een kwart minder administratieve lastendruk moest hebben. En ja, als je daar niet aan voldeed als ministerie, dan had je gewoon een probleem. En dat, die cultuuromslag, die houding, dat is misschien wat bovenop de hele goede voorstellen van het kabinet nu ook nodig is.
12: Ja, dus er moet een schepje bij eigenlijk om deze doelen te behalen.
11: Zeker.
12: Dank, Barbara Baarsma, hoofdeconoom bij PwC en opsteller van dit rapport. Dan, industrie komt soms met nare bijeffecten. Iedereen kent de verhalen wel, of je maakt het zelf mee. Je rijdt langs een stinkende fabriek, je hele auto meurt. Of de wind staat verkeerd en ineens je hele dorp onder de stank.
13: Ja, precies, want of je woont ernaast.
12: Exact. Inderdaad. Een dorpje in Canada had daar ook last van. 20 jaar lang. En nu wordt het opgelost. En we kunnen wel zeggen, something's fishy. Hoor je over een minuut of 13.
4: Ochtendnieuws.
10: Veel nieuws over bosbranden deze hele zomer. En dan gaat het de laatste dagen vaak over grootschalige branden en ook evacuaties in landen als Frankrijk, Spanje en ook Portugal. Griekenland wist tot nu toe de dans enigszins te ontspringen, maar sinds gisteren houden grootschalige bosbranden ook dat land in de ban. Onder meer op Paros en op Kreta woeden er branden. Meerdere plaatsen zijn ontruimd. En op Kreta zijn zelfs 3 brandweerlieden om het leven gekomen tijdens hun werk. Nikos Lantzer is correspondent in Griekenland en nu bij ons. Nikos, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
10: Ja, in andere landen horen we hier alweer weken over. In Griekenland viel het mee de afgelopen weken. Hoe komt dat? Of is het ook een kwestie van toeval?
14: Ja, het is vooral het weer. Toeval. Factoren die in het westen van Europa, Frankrijk en Spanje een rol hebben gespeeld, zijn de enorme regenval van de winter, waardoor er veel begroeiing was. Dat is in Griekenland iets minder geweest, maar vooral in de maand juli en augustus, laat in juli, beginnen de noordenwinden. En die kunnen verschrikkelijk veel problemen veroorzaken. En die zijn ook de hoofdreden dat er zoveel branden zijn uitgebroken. Want met 100 kilometer per uur in een droog gebied, ja, dan is het eigenlijk vechten tegen de bierkaai.
10: Ja, want wat zien we nu gebeuren, onder andere op Kreta dus?
15: Nou, kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: 1000 mensen geëvacueerd. Er zitten ook toeristen in het gebied. Dus die zullen ongetwijfeld ook nog gaan melden wat er allemaal aan de hand is. Het zijn meerdere branden hoor. Ook op de Peloponnesos, op het vasteland zijn er branden. Maar die van Kreta die is toch het grootste. En laten we ook niet vergeten dat in het buurland Turkije ook enorme branden aan het woeden zijn op dit moment. Dus het is een beetje in het oosten van de Middellandse Zee aan de gang.
2: Ja. Nog even over die drie brandweerlieden op Kreta die dus tijdens hun werk omgekomen zijn. Wat is daar gebeurd?
1: Nou, het zijn er op Kreta 2 en 1 op de Peloponnesos. Die van Kreta die waren onderweg en die zijn ingesloten geraakt door het vuur. Ze zaten in een kleine auto en ja, ze hebben de lichaam van de twee gevonden naast de auto. De begrafenissen zijn vandaag in hun geboorteplaats op Kreta. En de derde dode die is gevallen op de Peloponnesos. Maar dat was niet brandgerelateerd, hoewel het was wel brandgerelateerd, maar dat was meer een gezondheidskwestie die met de brand verergerd is. Maar de twee op Kreta zijn gewoon letterlijk verbrand.
2: We zien in West-Europa, in Spanje en in Frankrijk allerlei crisisbijeenkomsten over die branden. Hoe zit dat in Griekenland? Wat hoor je van de regering bijvoorbeeld?
1: Nou, van de regering hoor je gewoon dat ze hun blusmaterieel proberen te sturen naar de plekken waar het meeste nodig is. We horen van arrestaties. Er zijn inmiddels de laatste 24 uur flink wat mensen opgepakt omdat die aan het werk waren waar dat niet mocht met open vuur of omdat die een brand gesticht hebben. En op het eiland Paros, je zou niet denken dat dat kon branden, want dat is behoorlijk droog, daar is zelfs de burgemeester opgepakt omdat er een vuilnisstortplaats het begin is geweest van een brand die daar een tiende van het eiland in de as heeft gelegd.
2: En daar is die burgemeester dan politiek verantwoordelijk voor en daarom wordt hij dan opgepakt? Hoe zit dat?
1: Nou, hij is dus opgepakt gisteravond. En wat er precies aan de hand is, dat hebben we nog niet doorgekregen. Nee. Maar hij is in principe de politieke verantwoordelijke voor het feit dat die brand is begonnen op een plek waar dat niet had mogen gebeuren.
2: Nou zijn er in eerdere jaren, ook in de zomer, grote branden in Griekenland geweest. Is Griekenland nu beter voorbereid dan een paar jaar geleden?
1: Ja, dat is een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Want blusmaterieel, hoeveel je er ook van hebt, het is nooit genoeg.
2: Nee.
1: Het gaat puur om preventie. Dat is de belangrijkste factor die een brand zou kunnen verhinderen. En daar is nooit het budget voor geweest wat er voor nodig is. De gemeentes krijgen nooit het geld wat ze zouden moeten krijgen om dingen schoon te maken. Maar voor de gewone burgers in Griekenland is er inmiddels een jaar of twee al een plicht om in het voorjaar de grond schoon te maken, zodat er geen lage begroeiing is en een brand dus in de kiem gesmoord kan worden als die zou starten. En dat is een project wat in de steden best goed loopt, maar op het platteland is dat natuurlijk erg vervelend. Ja. En op Kreta zien we ook heel veel olijfgaarden in brand opgaan. Dus dat zal ook consequenties kunnen hebben voor de economie van het eiland, die erg afhankelijk is van de landbouw.
2: Nikos Lantzer, correspondent in Griekenland, dank je wel.
3: Nou, dan gaan we naar ons economisch hoekje. Eerst maar eens naar Amerika, want de Fed gaat de rente gelijk houden. Zo is gisteravond besloten. Onze tijd gisteravond, zoals verwacht eigenlijk, tijdens de rentevergadering. Maar toch, 9 van de 12 Fed-bestuurders stemden voor dat besluit. 3 anderen die zagen de rente liever verhoogd worden met 25 basispunten. En dat is best opvallend, want het is een verdeelde Fed. Dus de markten reageerden teleurgesteld. De beurzen in New York sloten flink lager. En ondanks het besluit van de Fed om de rente gelijk te houden, benadrukte de voorzitter Kevin Warren dat de aanhoudende inflatie wel degelijk een punt van grote zorg is binnen de Federal Reserve.
4: Not one of my FOMC colleagues is under any illusion. We have begun a new chapter and we understand that the 5+ years of inflation above target cannot be cured in 9 weeks.
3: Ja, nou ja, dan zou je dus de rente kunnen verhogen, hè, als je die inflatie wilt bestrijden. Dat doet de Fed nog niet. Beleidsrente blijft gelijk tussen 3,5 en 3,75%. Waar het besluit van de Fed op ging vallen, was voor beleggers tot voor kort de vergadering nog onzeker. Inderdaad, want we weten ook Donald Trump bijvoorbeeld. Nou, die wil graag uiteraard renteverlaging. Sterker nog, die zei afgelopen maandag nog dat Amerika de laagste rente van de wereld zou moeten hebben. Nou, dat gaat dus voorlopig niet gebeuren. Maar ondanks het besluit van de Fed is Trump nog steeds te spreken over wars.

0: Volgens de president gaat de Fed-voorzitter de rente zelf wel verlagen. Maar ja, we moeten nog eventjes wachten. De rest van het bestuur zou te politiek zijn. Ja, Wors wil wel, maar hij wordt tegengewerkt door alle vervelende andere bureaucraten in die Fed. Dus aldus Donald Trump.
1: Dat was gisteravond. Kijken we nu naar vandaag. Want vandaag opnieuw een extreem drukke beursdag. Heel veel bedrijven die allemaal tegelijk met de kwartaalcijfers komen. Gelukkig is daar Jelle Maasbach van BNR Beurs om dat voor je op een rijtje te zetten.
2: Bereid je voor op de allerdrukste dag van dit cijferseizoen. Beginnen we in Nederland. Reken op cijfers van Shell, Air France-KLM, CVC Capital, Universal Music Group, ING, ArcelorMittal, DSM Firmenich, Magnum en bouwbedrijf BAM. Vooral Shell en Air France-KLM worden spannend. Beide bedrijven voelen op hun eigen manier de effecten van de gestegen brandstofprijzen. Bij Shell klotst het geld tegen de plinten doordat de olieprijs al maanden rond de $100 schommelt. En Air France-KLM verwacht miljarden aan extra kosten door die gestegen kerosineprijs. Beide gevallen dus kijken hoe erg die effecten het afgelopen kwartaal tot uiting kwamen. Tot slot nog even naar de Verenigde Staten. Daar komen Apple en Amazon na beurs met cijfers. Analisten verwachten veel goeds, maar gaan vooral letten op hoeveel geld er naar investeringen vloeit. Beleggers waren eerder vernietigend over de investeringen die hun tech-conculega's aankondigden. Kijken of Apple en Amazon een beetje worden gespaard.
1: Dat was Jelle Maasbach van BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio. Daarna terug te luisteren in de BNR-app. In de ochtendspits op de radio spreken we later vanochtend CEO's van ING, van KLM, van BAM. En misschien vergeet ik zelfs dan nog iemand, of heb ik ze dan?
3: Ik denk dat we ze allemaal hebben gedaan. Ja.
1: Wordt een drukke ochtendspits. En vanavond dus ook alles over die cijfers in BNR Beurs.
0: We kijken wel gewoon weer aan de lijn hangt.
1: Ja,
0: iedereen is welkom. Bel maar in, we merken het wel. Ja. Maar we gaan blijven bij de cijfers, want gisteravond ook kwartaalcijfers van techreuzen Meta en Microsoft. Meta zag de omzet met 28% stijgen. Netto winst daalde met zo'n 14%. Microsoft zag de omzet stijgen met 18%. Netto winst met 31%. Maar de vraag is, ja, met name, wat gebeurt er allemaal als het gaat om investeringen in AI? En hoe wordt dat ook allemaal beloond door beleggers? We gaan erover praten met Reinder Wietsma, portfolio manager bij Centif. Reinder, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Nou, laten we ze maar even los van elkaar en na elkaar bespreken. Te beginnen met Meta. Wat is de afdronk daar? Hoe gaat het daar bij Meta?
4: Nou, eigenlijk niet zo heel goed, als in het bedrijf groeit fantastisch. Alleen het investeert eigenlijk nog veel meer. En de kosten lopen ook daarbij best wel op. Dus de omzet steeg inderdaad met 28%. Maar ja, de winstgevendheid zakte met bijna 15% terug. En het wordt ook niet helemaal duidelijk waar al die enorme bedragen, wat die gaan opleveren. Dus ze blijven daar wat vaag over. Beleggers zijn daar behoorlijk sceptisch en dat wordt dan ook afgestraft. Ja. Nog net free cashflow positief. Dat is nog net 700 miljoen meer op de bank dan eerder. Maar vorig jaar was dat echt in de 30 miljard voor het kwartaal. Dus dat zijn natuurlijk enorme verschillen. Daar zitten behoorlijk. Het zit niet helemaal mee bij Meta.
0: Nee, Meta inderdaad na beurs 7,5% lager. Toch gaan die investeringen omhoog, hè? Want Mark Zuckerberg, de topman, die zegt, persoonlijke AI-assistenten, dat wordt een enorme nieuwe markt, dus die gelooft er helemaal in. Dat is een gevaarlijke strategie als je nu al zo wordt afgestraft.
4: Ja, Mark Zuckerberg zit in een hele bijzondere positie, omdat hij zelf natuurlijk de controlerende aandeelhouder is en ook niet ontslagen kan worden. Dus hij heeft ook ontzettend veel ruimte, in ieder geval zolang dat zijn beurskoers niet heel hard instort, om eigenlijk door te gaan met zijn visie van de AI-modellen die hij geïntegreerd wil hebben in de producten van Meta en die hij wil bouwen. Zijn houding is ook een beetje, ik ga nog heel erg lang door, ik heb ontzettend veel compute nodig, ik weet het rendement nog niet precies, maar ja, vertrouw mij. En dat is een beetje ook de story die ze communiceren.
0: Ja.
4: Dus dat is eigenlijk de unieke positie die hij daar heeft. En daarmee dus ook hoe hij Meta kan sturen richting de investeringskant voor meer AI. Zonder dat precies duidelijk is wat dat nu oplevert.
0: Ja, maar laat hij zich dan helemaal niet leiden door de tucht van de markt en wat beleggers denken? Hij gaat gewoon volledig zijn eigen gang?
4: Nou ja, we hebben een historisch precedent in deze. Omdat de beurskoers van Meta een aantal jaar geleden ook met bijna 70% daalde. Mm-hmm. En eigenlijk op het moment dat hij, ook toen werd het bedrijf genoemd van Facebook naar Meta, gingen Reality Labs werd heel groot en de VR-wereld. En toen eigenlijk daarmee gezegd werd, dat gaan we toch maar wat minder doen en dat schalen we af. Dat was een heel goedkoop moment voor die aandelen. Maar de markt heeft eerst echt een ontzettend

0: negatief geoordeeld voor een hele lange tijd. Mm-hmm. Dus hij heeft wel een precedent van dat hij nou in ieder geval heel eigenwijs is of durft te investeren in dingen waarvan hij denkt dat ze heel groot en belangrijk gaan worden.
1: Ja. Oké, okay. Dan naar Meta. Nou, die cijfer, dan naar Microsoft. Die cijfers hebben we wel overtuigd. En dat zit dan met name in Azure, de cloudtak.
0: Ja, daar gaven ze zelf de cijfers ook van, wat ze normaal niet doen. En dan specifiek het Azure-segment. We zeiden, ja, we komen dit afgelopen boekjaar uit boven de 100 miljard aan omzet. Nou, ook hier weer groeipercentages in de 40%+. Dus eigenlijk vergelijkbaar wat we bij Google Cloud hebben gezien, is het verhaal dat de vraag is veel groter ook dan wat wij kunnen bieden. Nou, daarvoor doen ze ook die enorme investeringen in datacenters en de expansie daarvan. Maar dus ook met een heel duidelijk rendementsprofiel. Dus beleggers zien duidelijk ook de inkomsten toenemen bij de investeringen die ze doen. Mm. En dat wordt dan nu op de beurs ook beter beloond dan de onduidelijkheid rond bijvoorbeeld nu Meta.
1: Ja, bijvoorbeeld ook benoemd aantal betalende gebruikers van Copilot, hun AI-tool, 30 miljoen geloof ik. Is dat ook iets wat je op lange termijn op een vaste basis geld op gaat leveren?
0: Dat is wel het idee. En eigenlijk vanuit een Microsoft-perspectief wil je AI het liefst door alle toepassingen die je levert heen verweven, zodat... Nou ja, we zitten met z'n allen al heel erg vast aan Microsoft. Maar dan nog een heel stuk meer. En dit is een getal om te zeggen, nou kijk, zie je, het levert nu ook op. Nou is in de wereld van AI 30 miljoen betalende subscribers met de installbase die Microsoft heeft eigenlijk nog niet zo heel indrukwekkend. Mm. Maar het gaat de goede kant op. En ze kunnen het op veel plekken ook gewoon goed kwijt in hun aanbod. Ja. Dus vanuit hun perspectief zou ik dit zeker ook een beetje prominent in het persbericht laten landen.
1: Ja. Tot slot, wat leren we van deze cijfers? En met name ook, wat gaat het betekenen voor andere AI-bedrijven? Want er is dus wordt heel veel geïnvesteerd, er is heel veel vraag. Wat gaat de markt hiermee doen?
0: Nou, de markt is eigenlijk best wel consequent. Als je kan laten zien dat de enorme investeringen ook uiteindelijk echt omzet en een lange termijn winst gaan opleveren, dan krijg je best wel veel leeway. Dan kun je gang gaan. Ook Alphabet heeft een fantastisch beursjaar. En zelfs nog 80 miljard aan kapitaal opgehaald dit jaar op de beurs. Om zijn investeringen te doen. Als je onduidelijk bent over wat al die enorme investeringen gaan opleveren, of zelf ook gewoon dat niet helemaal van de grond krijgt, dan kom je ook in de penalty box. En dan moet je, dan is de markt ook tuchtelijk en wil graag dat je dat verandert. Dus dat is denk ik wel de markt is best consequent. Je mag investeren, maar dan willen we ook graag rendementen zien. En dat verhaal is erg belangrijk dat goed verteld wordt. En de komende jaren, zoals het nu lijkt, gaan die investeringen alleen nog maar verder omhoog. Ook Microsoft heeft weer aangegeven, we gaan meer investeren. Meta zegt, we gaan meer investeren. Dus dat die drumbeat is absoluut nog niet over.
1: Dankjewel, Reiner Wietsma, portfolio manager bij Centiv. Dan gaan we koppen snellen. Interessante verhalen uit de kranten.
2: In het AD, alarmfase 2 en crisisberaad over watertekort. Vandaag vindt in Den Haag overleg plaats tussen ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat om de gevolgen van de lage waterstand in kaart te brengen. De waterafvoer door rivieren is historisch laag, zelfs lager dan in recordjaar 1976, zegt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur in het AD.
1: Bij flink wat huizen moest de vraagprijs het afgelopen kwartaal omlaag. Gemiddeld bedroeg die verlaging €41.000. Blijkt uit een nieuw trendrapport van Huispedia dat vandaag verschijnt. 1 op de 8 verkopers moest de verwachtingen bijstellen. Het hoogste aantal in 2,5 jaar tijd lezen we in meerdere media deze ochtend.
2: Tot slot in de Volkskrant. Oorlog maakt eten onbetaalbaar in Iran. Alles is 5 of 6 keer zo duur, kopt die krant. 5 maanden oorlog zijn verstreken en sindsdien zijn veel boodschappen voor veel Iraniërs onbetaalbaar geworden, blijkt uit een analyse van de Volkskrant. Vooral eieren, goedkope rijst en kip reizen de pan uit. Mede hierdoor zijn veel mensen in dat land onder de armoedegrens gezakt.
1: En dan na jaren van stank lijkt er eindelijk een einde te komen aan een opmerkelijk probleem in St. Mary's. In Canada is dat, op Newfoundland. Deze week zijn daar namelijk de opruimwerkzaamheden begonnen bij een verlaten fabriek waar al ruim 20 jaar 100.000 liters aan gefermenteerde vissaus staan weg te rotten.
2: Hoe zou dat geroken hebben?
1: Ja, goor dus. Ja. Sterker nog, de burgemeester die omschrijft het als de ergste rotte vis die je ooit in je leven hebt geroken en dan keer 100. In die fabriek staan nog 110 tanks met in totaal 900.000 liter vissaus. En als je je afvraagt Hoe komen die daar dan?
3: The Atlantic Seafood Sauce Company first opened in 1990 with the promise of economic prosperity. But a decade later, after legal and regulatory battles, the owner left the site abandoned.
1: Ja, uiteindelijk is de boel gesloten door de Canadese NVWA. En als de wind dus verkeerd stond, dan hing die geur al jaren over dat dorpje waar zo'n 300 mensen wonen slechts. De burgemeester, die Steve Ryan is dat, die noemt het een enorme opluchting dat de schoonmaak nu eindelijk begonnen is. Hij heeft zich daar ook jarenlang hard voor gemaakt en had inmiddels de bijnaam de Sauce Plant Mayor. De fabriek raakte in verval de afgelopen jaren. Ook steeds meer. Delen van het dak waaiden weg. Er was stormschade. En waardoor die stank dus ook steeds erger werd. Hartstikke irritant. Nou, hoe gaan ze dat dan opruimen? Ze gaan de vissaus uit de tanks halen. Dat kan ook nog wel even tijdelijk tot wat meer stank gaan leiden. Omdat er lekt hier en daar wat weg. Maar goed, dan wordt het gemengd met turf. Zodat het een soort vaste massa wordt. En dan wordt het in speciale vrachtwagens in 200 ritten afgevoerd naar een afgesloten stortplaats. Die daarvoor ook, geloof ik, speciaal aangemaakt. Een soort zwembaden waar ze die rotzooi in gaan storten. Volgens de aannemer gaat het om bijzonder afval dat niet in de gebruikelijke categorieën valt. Inderdaad, op het milieuplein zie ik nooit een categorie met vissaus. Nee,
2: container zie je daar nooit.
1: Nee, die mist. Nou, wat kost dit? 1,7 miljoen Canadese dollar. En als alles volgens plan verloopt, moet het in oktober klaar zijn. En dan ruikt dit dorpje St. Mary's weer heerlijk fris. Nooit meer vissaus daar, denk ik. Een primeur voor het Hoogheemraadschap Rijnland. En dat is in Zuid- en Noord-Holland. Want de waterbeheerders daar gaan zoet water bufferen in plassen en polders. Nou, hoe ze dat gaan doen en vooral waarom, hoor je straks in de ochtendspits.
4: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
5: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
6: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
7: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op Ecasion.com.
8: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
9: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
11: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
12: kozijnen. Ondernemer Gert Bakker wist ondanks een zware drugsverslaving een succesvol bedrijf in dierensnacks op te bouwen. Maar dan maakt een van zijn eigen personeelsleden een fout die hem tienduizenden euro's kost. Hoe blijf je je rug recht houden als je zo op de proef wordt gesteld? Dat hoor je vandaag om 14:30 in Bloed, Zweet en Zaken.
13: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
14: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er beginnen wat files te ontstaan en er zijn wat wegen dicht, zoals de A22 van Beverwijk naar Velsen bij de Velsertunnel. Daar staat namelijk een te hoge vrachtwagen. Verder file op de A50 Os Arnhem tussen knooppunt Valburg en Renkum. Daar zijn ze bezig met bij de brug bij Renkum. De vertraging is 10 minuten. De A27 Breda-Gorkum die is helemaal dicht bij Oosterhout-Zuid. Daar is namelijk een ernstig ongeluk gebeurd. Waarschijnlijk blijft de weg nog dicht tot 10 uur en in de tussentijd kan je omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en neem je daarna de A59. Ook de Salon-Twente-tunnel in de N35 tussen Almelo en Zwolle is in beide richtingen dicht en dat heeft te maken met technische problemen. Flitsmeister meldt ook al een paar flitsers op de A7 bijvoorbeeld van Heerenveen naar Groningen bij 168,0. Op de A15 bij 103,5 en op de A17 bij 6,9.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Den Haag wordt vandaag een speciaal overleg gehouden over de droogte. Verschillende instanties, zoals waterschappen en Rijkswaterstaat, zijn daarvoor uitgenodigd, meldt het AD. Of er nieuwe maatregelen op tafel liggen, zoals beperkingen voor boeren of de scheepvaart, is niet bekend. In een recreatieplas in Emmen is iemand verdronken. Gistermiddag kwam er een melding dat iemand te water was geraakt. Uren later werd het lichaam pas gevonden. Het is niet bekend hoe deze persoon te water raakte, maar de politie zegt dat er geen sprake is van een misdrijf. Studentenkamers worden ook buiten de Randstad steeds duurder, ziet verhuursite Kamernet. In Maastricht, Tilburg en Enschede gingen de kamerprijzen meer dan 10% omhoog. In Eindhoven kwam er zelfs bijna een kwart bij. Enschede blijft met een huurprijs van nog geen €400 wel de goedkoopste studentenstad. Nederland geeft elk jaar miljarden uit aan regelgeving, meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. Die regeldruk zorgt ervoor dat de economie minder hard groeit. Het grootste deel van dat geld gaat naar zogenaamde compliance-afdelingen. Afdelingen die controleren of een bedrijf zich aan de wet houdt. En regionale lunchketens hebben veel trouwere klanten dan grote ketens, zoals bijvoorbeeld Subway en Starbucks, blijkt uit onderzoek. De populairste ketens zijn de Broodbode uit Twente en het Limburgse Bufkes. Bijna alle klanten gaven daaraan nog eens terug te willen komen. Het weer van Weer Online? Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 graden, landinwaarts kan het 33 graden worden. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
2: Ja, in de regio van het Hoogheemraadschap Rijnland, dat is in Zuid- en Noord-Holland, gaan de waterbeheerders zoet water bufferen in plassen en polders. Waarom dat nodig is, nu hoor je zometeen over een minuut in de ochtendspit.
17: Thomas van Zijl.
18: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het Boardroom Panel en een gesprek met Mitch Voskuilen, een van de oprichters van AI-marketingplatform Billy Grace. Steeds meer bedrijven experimenteren met kunstmatige intelligentie. Zorgt het ervoor dat het businessmodel van Billy Grace op losse schroeven komt te staan? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
20: Ik pak je vast.
21: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
22: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
21: Vandaag is er en morgen weten we niet.
22: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
23: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
2: Goedemorgen, 6:06. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits van donderdag 30 juli. Michiel Jurjens, goedemorgen.
24: Goedemorgen, Ivan.
2: Wat gaan we in de komende 20 minuten ongeveer doen?
24: Het wordt een beestenboel de komende 20 minuten.
2: Inderdaad, ja.
24: Ja, want we praten met de general manager van Safari Park Beekse Bergen. Mm-hmm. En we moeten het over de bever hebben. De bever namelijk kan ons helpen met natuurbeheer, maar ook in het kader van het voorkomen en het tegenhouden van bosbranden. Hm. Hoe dat zit, hoor je zo.
2: John de Bever?
24: Nee, echt het knaagdier.
2: Okay. Ja. Maar eerst gaan we naar het gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Want daar gaan ze zoet water bufferen. 2 miljard liter, oftewel 800 Olympische zwembaden vol. Dat gaat gebeuren in plassen en in polders. Uiteraard vanwege de aanhoudende droogte. Extra maatregelen zijn dat. En welke regio gaat dat dan om? Ja, ik zit even op het kaartje te kijken. Voor mijn gevoel is het een beetje het noorden van Zuid-Holland en het zuiden van Noord-Holland. Zeg ik het zo goed, meneer Henk Hazenoot, dagelijks bestuurder van de Hoogheemraadschap Rijnland?
25: Ja, dat zeg je ongeveer goed. Het is trouwens geen 2 miljard liter, maar 2 miljoen kuub. Dus maar dat komt ongeveer op hetzelfde neer. Maar het is wel heel veel.
2: Ja, journalist en cijfers, hè, dat is nooit een hele goede combinatie.
25: Ja, nee, dat geeft.
2: wat gaat u precies doen? Want is dit weer een volgend stapje, of zitten we echt wel in een probleemscenario?
25: Nou, wij proberen het probleemscenario voor ons uit te schuiven en te mitigeren, daar waar mogelijk. Maar ja, als u naar buiten kijkt, ziet u natuurlijk ook hoe de zomer zich gedraagt. En wij voorzien eigenlijk dat de aanvoer van zoet water de komende tijd een nog groter probleem gaat geven. Dus wat wij doen is dat wij echt proberen water te bufferen om te voorkomen dat wij zoutwater moeten inlaten. En waarvoor zouden we dat moeten gaan doen? Dat is namelijk om de veiligheid van onze dijken te garanderen. Mm-hmm. Dan hebben wij een bepaald peil nodig in al onze polders. En als we dat niet kunnen handhaven, dan zou die dijkveiligheid in gevaar kunnen komen. Dus dit is een maatregel om dat eigenlijk te voorkomen. Ja. En tevens om te voorkomen dat we zoutwater binnen moeten laten om dat peil op te hogen. Ja. Maar ja, zoutwater en zoetwater gaan nou niet echt helemaal goed samen. En dat zou niet echt bijzonder goed zijn voor de natuur en de ingezetenen van Rijnland.
0: Ja. En dat bufferen, waar gaat u dat dan doen?
25: Dat gaan we doen in de Reewijkse Plassen. Daar hebben we de mogelijkheid om een stuk te doen. En in de Driemanspolder bij Leidschendam Voorschoten.
0: Ja, en hoe werkt dat in praktijk? Want het gaat om water vanuit de Rijn, hè, denk ik.
25: Nee, in dit geval niet. Want wij krijgen dagelijks worden wij geholpen door onze collega-waterschappen. Die zeg maar water uit het Amsterdam-Rijnkanaal toelaten in de boezem, zo heet dat, van Rijnland. Daar komt niet meer bij, dus wij worden wel geholpen, maar tot een bepaald niveau. En wij proberen dat, zeg maar, dat water uit onze boezem samen te laten komen op twee plekken, die ik net noemde. Ja. En dat doen we door eigenlijk het water uit onze boezem daar naartoe te brengen. Ja. En daar proberen we het zo lang mogelijk vast te houden om te zorgen dat we ons peil op hoogte houden. Ja.
0: En is dit dan een unieke maatregel? Of nou, is dit gewoon iets wat in de boekje staat en bij een escalatieladdertje een stapje hoger gaan we dit doen? Of vrij uniek?
25: Nee. Was dat maar zo, dat het in een escalatieladdertje stond en het allemaal zo simpel was? Nee, dit is een maatregel die we nog niet eerder genomen hebben. Dus op zich heel bijzonder. En we hebben natuurlijk ook nog nooit zo lang een droge periode gehad. En wij hebben bijvoorbeeld onze klimaatbestendige wateraanvoer, waarbij onze collega's water inlaten via het Amsterdam-Rijnkanaal en onderin via de Nieuwe Waterweg. Mm-hmm. Ja, die hebben we hard nodig. Maar ja, er is maar zoveel water. Dus wij moeten op een of andere manier, als we het aanzien komen, deze maatregel nemen. Hebben we die ooit genomen? Nee, want het is nooit zo'n echt hele lange periode droog geweest.
0: Oké, het is echt wel uniek dus. En hoe lang zou je dan met die buffers voort kunnen als dat bufferen voorbij is en gelukt is?
25: Ja, wij verwachten tussen 1 en 2 weken. Dus noem maar even, de richting is 10 dagen, zoals we het nu in kunnen schatten op basis van de weersverwachtingen die we nu kennen.
0: Ja, en als dat voorbij is en het probleem is nog steeds, dan moeten we toch aan dat zoute water, of niet?
25: Ja, dan zullen we een manier moeten vinden om de manier om zoutwater in te laten is niet zo moeilijk. Je zet de schuif open. Ja. Maar wij kijken natuurlijk echt in al onze wateren hoe is het chloridegehalte, dus het zoutgehalte in dat water. Mm-hmm. Dat kan een X-niveau hebben. Maar ja, als er natuurlijk echt veel tekort komt, dan moeten we echt heel nauwkeurig kijken van waar laten we dat dan in en in welke polders laten we dat dan stromen om het goed op peil te houden. Ja. Dus dat is best wel een maatregel die we nog niet zo vaak genomen hebben.
0: Nee, en dan ken ik die regio een beetje, want ik ben er geboren. En er zitten heel veel, ook allerlei agrariërs. En die zullen daar niet blij mee zijn als dat nodig is.
25: Nee, ja, daar kan ik geen ander antwoord op geven. Nee. En daarvoor probeer je ook maatregelen te bedenken om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Maar ja, wij hebben natuurlijk te maken op het moment dat je watertekort komt met een verdringingsreeks. Daar staat overigens de natuur bovenaan. En agrariërs staan op een plek 3, in ieder geval qua economische maatregelen. Dus ja, niemand vindt dit leuk. Nee. Dat is, ik kan er ook niets leuks van maken, want het is echt een serieus probleem. Ja.
0: Voor inwoners verandert er voorlopig niet zoveel, hè? Geloof ik.
25: Nou, niet zoveel, anders dan dat op de Reewijkse Plassen het waterniveau iets hoger kan staan. Dus soms kan je met je bootje misschien onder sommige bruggetjes door. Mm-hmm. Maar ja, voor mensen vervalt nu niet heel erg veel. Je ziet er natuurlijk niks van, hè, want iedereen associeert natuurlijk water en waterbeheer met water uit de kraan. En laat dat nou het enige zijn waar wij niet over gaan. Dus veel zal je daar nog niet meteen van gaan merken. Maar ja, het gaat op een gegeven moment gaat het natuurlijk wel gebeuren. Het is meer voor de inwoners een langere termijn effect door sommige dingen die nu op het land groeien. Misschien, hè, want zeker is het niet. Misschien wat minder doen.
0: Ja. En u hoopt op een beetje neerslag, wat minder droogte, neem ik aan.
25: Ja, ik heb gisteren al meerdere interviews gegeven waarbij mensen zeggen, nou, doe een regendans. Nou, onze pijlbeheerders doen dat al weken, maar misschien doen ze niet het goede dansje, want het zet nog geen zooi aan de dijk. Nee. En als het gaat regenen, ja, zijn dat natuurlijk kleine hoeveelheden die dit probleem natuurlijk niet verhelpen. Dus het moet echt hard gaan regenen in de Alpenlanden. Ja. Maar ja, stel dat het daar vandaag gaat regenen, moet je ook nog 14 dagen wachten voordat het hier is. Maar ja, echt veel regen is nog niet voorspeld. Dus nee. Ja, we gaan ons wel opmaken voor wat andere noodscenario's, ben ik bang.
0: Oh, en wat zou een volgende stap zijn dan? Dus inderdaad toch dat water inlaten.
25: Ja, dat moet een volgende stap zijn. Maar ja. Goed, dat bekijken we natuurlijk eigenlijk dag van dag tot dag. Ja. Dus om daar nu al vooruit te gaan lopen zou iets te ver zijn. Dus wij hopen dat de weersomstandigheden nog anders worden dan nu.
0: Duidelijk. En ik geloof dat de wetenschappelijk onderbouw van die regendans dat die vrij minimaal is, hè? Dat,
25: ja, nou, nee, leuk, ja, dat, ja. Ik weet niet of daar überhaupt wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is. Dus laten we maar op houden of niet.
0: Dank, Henk Hazenoot. Dagelijks bestuurder bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.
24: De aanhoudende droogte is vandaag ook onderwerp van nieuw overleg in Den Haag. Crisisoverleg. De ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat komen bijeen om te overleggen en een plan van aanpak te maken, meldt het AD. Een woordvoerder van het ministerie van IMW wil tegen het AD niet reageren of vooruitlopen over mogelijke vervolgstappen die gezet kunnen gaan worden. Wel is bekend dat regio's kunnen besluiten om vaarroutes verder te beperken. En ook kan er gekozen worden voor het instellen van eenrichtingsverkeer in rivieren. Eerder werd al besloten om een belangrijke sluis naar het Twentekanaal af te sluiten. Vanaf zaterdag gaat ook de haven van Deventer dicht. Nederland bevindt zich op dit moment in alarmfase 2. Daarbij is sprake van een feitelijk watertekort. Maar nog niet van de hoogste crisisfase, namelijk alarmfase 3. Dat betekent dat het crisisoverleg op dit moment geleid wordt door de hoogste ambtenaar van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als dat neerslagtekort langer aanhoudt en de waterstanden blijven dalen, dan komt die alarmfase 3 wel in beeld. Organisatorisch zou dat betekenen dat de minister van INW, Vincent Karremans, de leiding over dat overleg zou nemen, maar daar zijn we dus nog niet. Een woordvoerder van het ministerie meldt aan het AD dat er op dit moment geen problemen zijn met de beschikbaarheid van drinkwater in Nederland. Wel zijn er regionaal al verboden om water uit de grond te onttrekken om bijvoorbeeld op die manier gewassen te besproeien.
0: Het is 8:45, we gaan naar Helene de Geest bij de ANWB. Helene, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, zijn er ergens al problemen te melden?
1: Ja, zijn op een aantal plaatsen zijn er zelfs problemen. Er is een aantal wegen dicht. Vooral de A27 is een probleem van Breda naar Gorkum, want die is dicht bij Oosterhout-Zuid door een ernstig ongeluk. De politie doet daar op dit moment onderzoek. Het gaat waarschijnlijk nog wel even duren, waarschijnlijk tot 1:50, dus tot na de spits. Je kunt het beste omrijden via de noordkant van Breda, en dat is over de A58, de A16 en de A59. Flitsmeister meldt ook al een flitser. Op de A15 staan ze onder andere Nijmegen-Gorkum bij 103,5. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,9.
3: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
4: Rotterdam is echt een stad die is altijd in beweging. Zit in ons DNA.
5: Ongeveer 1 op 6 van alle woningen die op de markt komt is een voormalige huurwoning.
6: Het is inderdaad leuk dat we dit hebben gedaan. En het is eigenlijk niet eens heel verrassend dat mensen in dit geval voor zekerheid kiezen.
24: De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw doelwit geworden van een Russische raketaanval. Naast de hoofdstad zijn ook Lviv en een dorp in de buurt van industriestad Kryvyi Rih getroffen. In totaal zijn tot nu toe 7 dodelijke slachtoffers gemeld door die aanvallen van afgelopen nacht. Op Lviv zouden zeker 10 tot 15 kruisraketten afgevuurd zijn, waarbij enkele ook rakelings langs de grens met Polen gevlogen zijn. De Poolse strijdkrachten hebben preventief gevechtsvliegtuigen ingezet om het luchtruim te beschermen, meldt persbureau Reuters. Gisteravond waarschuwde president Zelensky al voor een nieuwe grootschalige Russische luchtaanval. Op X schreef hij dat de Russen enkele dagen geleden een grote aanval hebben voorbereid en dat de kans groot was dat die afgelopen nacht plaats zou gaan vinden. Daarnaast riep Zelensky zijn westerse bondgenoten opnieuw op om Oekraïne te helpen. Dat bericht was vooral gericht aan de Amerikanen en andere partners die over Patriot-raketten beschikken. Volgens onze Oekraïne-correspondent Chris Colijn was het erg druk in de schuilkelders in Kiev. Voor de aanvallen begonnen zaten de ondergrondse metrostations al zo vol dat daar geen nieuwe mensen meer bij konden. En dat is iets wat tot op heden nog niet is voorgekomen.
0: En dan naar Washington. Voormalig corona-adviseur van de Amerikaanse overheid, immunoloog Anthony Fauci, die heeft zich in de Senaat meerdere keren beroepen op zijn zwijgrecht. Er was een hoorzitting over zijn rol in die coronapandemie en de adviezen die hij gegeven heeft. En hij heeft daar meer dan 100 keer geweigerd om vragen te beantwoorden. En deed dat met een beroep op het Fifth Amendment van de Amerikaanse grondwet. En dat heeft een reden, want volgens Fauci probeert de Republikeinse senator Rand Paul hem al jaren achter de tralies te krijgen. En is de hoorzitting vooral bedoeld om hem allerlei uitspraken te laten doen waar ze hem later op kunnen pakken.
7: Given Senator Paul's obvious obsession with calling for my prosecution, his repeated slanderous comments about me, and recently his publicly releasing my unredacted personal diary, the only conclusion I can reach is that the sole reason he is calling me before this committee is to get me to say something, anything, that could vindicate his repeated public pledges that I end up, in his words, quote, behind bars, unquote.
0: Al dus Anthony Fauci, die dus niet wilde antwoorden op allerlei vragen op basis ook advies van zijn advocaten. Die vragen die hij niet wilde beantwoorden gingen over de oorsprong van het coronavirus, onderzoek in Wuhan, zijn eerdere verklaringen bij het congres, zijn eigen rol tijdens de pandemie, of hij zijn excuses wilde aanbieden voor het coronabeleid, wilde hij allemaal niet op antwoorden en beriep zich dus steeds op zijn zwijgrecht. Zelfs bij eenvoudige vragen zoals welke kleur heeft je stropdas, wilde hij geen antwoord op geven, en welke dag is het vandaag, wilde hij ook geen antwoord op geven.
24: Ik ga dit toch even terugkijken.
0: Ja, moet wel zo hoor, ja. Fascinerend zijn geweest. Na de hoorzitting kondigde Rand Paul aan dat zijn commissie volgende week wil stemmen over een voorstel om Fauci vanwege minachting van het congres aan te pakken. Volgens Republikeinen kan Fauci zich, ondanks een preventief presidentieel pardon van voormalig president Biden, nog altijd blootstellen aan vervolging als hij nu een valse verklaring zou afleggen. Nou, juristen vragen zich af of dat wel helemaal klopt, maar oké. En Amerikaanse media die het al wel helemaal gekeken hebben, die hoorzitting, die zeiden, het draaide uit grotendeels op een soort politieke confrontatie.
24: Ja, die dacht ik ook te horen in
0: je
24: het,
0: meent het Fauci net. Ja. Republikeinen inderdaad, die probeerden om Fauci aan te pakken en aan te vallen misschien ook wel. En democraten die de bijeenkomst vooral omschreven als een poging om Fauci in de val te lokken. Nou, president Trump die noemde het beroep op het zwijgrecht door Fauci verschrikkelijk, vond hij walgelijk, maar zei tegelijkertijd dat hij het pardon dat Biden eerder aan Fauci verleent respecteert.
8: Lekker weg in eigen land.
0: Ja, we zitten midden in de vakantieperiode, maar door onrust in het Midden-Oosten en de ticketprijzen laat je misschien het vliegtuig wat liever staan. En met deze benzineprijzen, ja, een verre vakantie met de auto, misschien ook niet zo aantrekkelijk als voorheen. Het fijne is wel dat je ook helemaal niet weg hoeft om allerlei pareltjes te bezoeken, want ons eigen land heeft ook genoeg moois. Want wat zijn dan die pareltjes in Nederland? Nou, we hebben deze week al besproken. Als je naar New York gaat eigenlijk, moet je gewoon naar Rotterdam. Als je naar de Alpen wil, ja, dan moet je naar Limburg. Wat als je naar de Serengeti wil? Als je wil, ja,
24: als je de Big Five wil zien.
0: Als je de Big Five wil zien. Nou, BNR's Big Five heb je natuurlijk, maar we hebben ook de Big Five in Afrika. Ja, die kan je ook gewoon bij ons spotten in Safari Park Beekse Bergen. En laten we nou toevallig net de general manager van Safari Park Beekse Bergen, Rens Willemsen, aan de telefoonnummer. Meneer Willemsen, goedemorgen.
9: Hoi Johan, goedemorgen.
0: Ja, dan moet ik maar gelijk een beetje uit de kast komen. Ik ben er nog nooit geweest bij de Beekse Bergen, het pijpen. Maar het is geen gewone dierentuin, hè?
9: Nee, het is zeker geen gewone dierentuin. Wij zijn echt een safaripark. Dus aanrader, vakantietip ook voor jou. Komende periode Beekse Bergen eens bezoeken en je waant je echt op safari.
0: Ja, ja, want wat doen jullie om dat safari-gevoel te creëren? Want ik kijk even op jullie website. Nou, hartstikke ook bijvoorbeeld mooie onderkomens. Hè? Je kan er blijven slapen. Wat is allemaal onderdeel van het hele safari-gevoel?
9: Nou, sowieso. Hè, dus de traditionele Big Five, om mee te beginnen, voor iedereen wel bekend. Maar daarnaast is de hele beleving is toch wel gerelateerd aan Afrika en aan een safari-beleving. We hebben rangers, je kunt bij ons op exclusieve game drive. En het landschappelijke is dusdanig ingericht dat elk moment toch even dat verrassende safari-gevoel bovenkomt. En je elk moment iets anders ziet.
0: Ja, en dus eigenlijk, stel ik zou bijvoorbeeld een paar uurtjes willen, dat is eigenlijk ook te weinig. Ja, 3 uur is voor jullie te weinig als je daar verlangs komt.
9: Voor 3 uur is iemand ook zeker welkom. Ja. Maar dan kom je gegarandeerd een dag later weer terug. Ja. Want je kunt in ons park wel echt enkele dagen kun je daar verblijven.
0: Ja, oké. Okay. Echt op safari gaan in Afrika, dat kost natuurlijk een vermogen. Geldt dat ook voor een dagje Beekse Bergen met 2 ouders en 2 kinderen?
9: Nou, wat wij nastreven is dat wij er voor iedereen willen zijn. He, doelgroep 0 tot 99 jaar. En je kunt uiteraard bij ons op luxe safari. Maar je kunt bij ons ook op een laagdrempeligere safari. Waardoor dat het voor elke portemonnee in deze zomerperiode ook hartstikke mooi is om dicht bij huis op safari te gaan. Ja. Dus het kan allemaal.
0: Ja. En is de zomer nou ook echt rammetje vol bij jullie? Of zie je dat ook veel mensen toch misschien wel naar het buitenland gaan? En is er nog ook wel aanbod genoeg?
9: Er is nog wel aanbod. Waarbij dit natuurlijk wel ook echt ons hoogseizoen is. Je ziet toch ook inderdaad, wat je zojuist al benoemd, hè, door onrust met Midden-Oosten, hogere benzineprijzen. Ja, mensen wat vaker dichter bij huis verblijven. En met de temperaturen zoals we die in ieder geval de afgelopen weken hebben gezien. Ja, is er ook niks mooiers dan op safari gaan dicht bij huis. En daar wordt ook goed gebruik van gemaakt, dat klopt.
0: Ja. Nou, jij zegt inderdaad, de temperaturen die we de afgelopen week gezien hebben, dat is ook wel eens extreem geworden, 30 plus. Hoe is dat voor dieren, dat soort temperaturen?
9: Ja, we hebben veel Afrikaanse diersoorten. Dus ook iedereen die op safari is geweest zal dit ook wel herkennen. Ook de Afrikaanse diersoorten, bij hete temperaturen, echt hogere temperaturen, liggen ze vooral lekker in hun verblijf. En zodra het iets koeler wordt, dan komen ze, dan zie je ze bewegen. En dat is een fantastisch gezicht. Dus ze zijn lekker levendig. Ja.
0: Hoe doe je dat überhaupt met dierenwelzijn? Want het zijn natuurlijk beesten. Die zijn eraan gewend dat ze gigantisch veel ruimte hebben. Nou ja, dat kan je in Nederland niet bieden zoals je dat in Afrika bijvoorbeeld hebt. Dus hoe garandeer je dat dierenwelzijn voor die beesten?
9: Ja, nou, dus dit, hè. Ik hoor het nog niet in Beekse Bergen geweest. Vandaar de uitnodiging staat om snel een keer te komen. Want dat is natuurlijk ook waar wij heel goed in zijn. We hebben wel ontzettend veel ruimte voor die dieren. Uiteraard, is het onmogelijk om echt Afrika één op één na te bootsen. Alleen de natuurlijke habitat, zoals we die binnen bij Safari Park Beekse Bergen hebben. Ja, daar hebben ze gigantisch veel ruimte. Vandaar ook echt dat safari-gevoel.
0: Ja. Ja. Wat staat er wat jou betreft nu nog op het verlanglijstje? Waar werken jullie aan? Waar zit de ontwikkeling van het park? Wat zou je graag nog willen?
9: Nou, we blijven continu ontwikkelen. Dat is ook nodig. Op dit moment zijn we vooral heel trots ook. We hebben een zwarte neushoorn die onlangs geboren is. Mm-hmm. Om te zorgen dat Banji, de zwarte neushoorn, een fantastisch mooie zomer heeft. Waar iedereen naar komt kijken. Ja, en dan volgend jaar gaan wij ook weer kijken wat onze gasten willen. Dus dat vragen wij ook uit. Omtrent gastbelevingsformulieren. En dan kijken wij eventjes wat daaruit gaat komen. Maar we blijven continu in ontwikkeling. Dat zal ook volgend jaar wel weer een dierenverblijf bij gaan komen. Maar wat dat is, die sneak preview die hou ik nog heel even voor me.
0: Dat zei dus Rens Willemsen, general manager van de Beekse Bergen, voor een safari in eigen land. En morgen gaan we kijken naar wat herstel als je wil naar de Alpen toe op vakantie. Zomervakantie, maar ja, Alpen een beetje ver weg. Waar zijn er nou de Nederlandse Alpen? Nou, waar we dan uitkomen.
10: De Nederlandse Mont Blanc, waar kun je die vinden?
0: Ja. Ja, behalve in een schrijfwinkel. Morgenochtend rond 6:50 hier op BNR. Amerika heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. CENTCOM meldt een golf van zware aanvallen. Daar gaan we het zo meteen over hebben met onze correspondent in het Midden-Oosten.
11: Je staat nog op mute.
12: Je camera staat nog aan.
11: Schiet jij een afspraak in?
12: Ludovie.
11: Trina, Bina, Rio.
12: Ja, goed, daar deze morgen.
13: Wissel ruis in voor ritme. Zet BNR Business Beats aan. Muziek die werkt, terwijl jij werkt. Met non-stop de beste pop, funk en soul. Luister via bnr.nl, de BNR-app of DAB+. Business Beats.
14: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
20: Europa is van Picasso. India is van mij.
26: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
16: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
17: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
16: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
18: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
22: Nu in de BNR-app.
24: VS voert nieuwe reeks luchtaanvallen uit op Iran. Regeldruk kost de economie 17 miljard euro, zegt PwC. En Dow Jones onderuit na rentebesluit Federal Reserve. Deze verhalen en meer nu in de BNR-app.
0: Het is 1 minuut voor 7 uur. We gaan naar Helene Geest bij de ANWB. Is het druk op de weg? Nou ja, druk was niet, maar hoe staat het ervoor?
1: Ja, er staan wel een paar lange files. Er zijn wat ongelukken gebeurd namelijk. Vooral heel veel vertraging nu in Noord-Holland op de A8 Zaanstad Amsterdam. Bij knooppunt Zaandam is de vertraging 40 minuten. De rechte rijstrook is daar dicht. Er is een flink ongeluk gebeurd. Op de A16 Breda-Rotterdam ook alweer 10 minuten vertraging door de werkzaamheden bij Moerdijk. Op de A27 Breda-Gorkum gebeurde een ongeluk bij Oosterhout-Zuid. Je kunt het beste omrijden via de noordkant van Breda over de A58. De A16 en de A59, want de weg is waarschijnlijk tot 10 uur dicht. Op de A50 Os Arnhem zijn twee rijstroken dicht bij Renkum na wegwerkzaamheden. Dat kost je ook 25 minuten. Flitsmeister meldt een flitser op de A7 bij 168,0. Op de A17 bij 6,9. En ook op de A44 bij 20,4.
22: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Oké, tot zo.
22: Van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In de binnenstad van Breda was vannacht een explosie bij een Argentijns restaurant. De schade aan het restaurant is groot en de gevel van het pand raakte zwaar beschadigd. Volgens Brabantse media was de knal tot ver te horen en zijn in meerdere straten ruiten gesneuveld door de schokgolf van de explosie. In het zuiden mag door de droogte al geen water meer worden opgepompt om het land te sproeien, maar misschien komen er nog meer maatregelen aan. Den Haag gaat erover praten, schrijft het AD. Het waterpeil in rivieren was nog nooit eerder zo laag als nu. De scheepvaart merkt dat al, doordat sommige routes niet meer bevaarbaar zijn. De bevolking in ons land neemt nog altijd toe, maar het gaat steeds minder hard. Het afgelopen half jaar kwamen er 23.000 mensen bij, zegt het CBS. Er overleden meer mensen dan dat er werden geboren. Dat de bevolking toch een beetje is gegroeid, komt helemaal door migratie. Onze economie is elk jaar 17 miljard euro kwijt aan het naleven van regels. Dat is een Europees record, blijkt uit onderzoek. Meer dan de helft komt voor rekening van bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan de tijd die ondernemers besteden aan controles of het aanvragen van een vergunning. En studenten zijn steeds meer geld kwijt als ze buiten de Randstad een kamer zoeken. Dat zegt Kamernet, een grote zoekwebsite voor studentenkamers. Zo zijn de prijzen in Eindhoven in een jaar tijd met bijna een kwart gestegen. Ook in Maastricht, Tilburg en Enschede zijn studenten duurder uit. Het weer van Weer Online? Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee wordt het 22 graden tot 33 graden in het oosten. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
0: Beurzen dan, Amerika. In het rood gesloten, Dow Jones 2,1% lager... S&P 500 1,5% lager en de Nasdaq 1,7% lager. En in Azië zien we een wat gemengd beeld. Bijvoorbeeld de Nikkei 0,8% in de plus... en de Kospi 1,1% lager. Dan nog wat CBS-cijfers. Prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen... zijn in juni verder opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Gemiddeld waren de afzetprijzen... prijzen 4,4% hoger dan in juni vorig jaar. Afgelopen kwartaal zijn de verkoopprijzen al aan het stijgen, zien we al langer. Hangt ook samen met de stijging van de olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. In februari, voor het begin van de oorlog, daalden de prijzen nog met 2,4%, maar dat is dus gekeerd. En die producentenprijzen die kunnen invloed hebben op de inflatie, omdat bedrijven ze uiteindelijk weer doorbreken aan afnemers. Nou, bij sterk stijgende afzetprijzen kan de inflatie dus toenemen, terwijl dalende prijzen die inflatie weer vertragen. Beursnieuws volg je bij BNR. Dat is in onze nieuwsuitzendingen, in Zaken doen, in BNR Beurs en ook in de BNR-app. Amerika heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. CENTCOM meldt een golf van zware aanvallen. Ja, zijn we dan dus weer helemaal terug bij af met de

0: elke nacht ellende? Gaan we zo meteen vragen aan onze correspondent in het Midden-Oosten, Tage Kenkhuis.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
6: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, tweede uur van de Ochtendspits van donderdag 30 juli. We zijn er tot 10 uur met het belangrijkste nieuws van dit moment. Michiel Jurjens, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Iwan.
0: Wat gaan we allemaal doen dit half uur?
9: Dit half uur praten we onder andere met onze correspondent in Spanje. Dat land bereidt zich voor op een nieuwe hittegolf. Temperaturen van boven de 40 graden worden er verwacht. Hoe bereidt Spanje zich daarop voor? En hoe staat het met die bosbranden die nog altijd woeden daar, die natuurbranden? Dus zometeen spreken we Jorn Lucas in Spanje. En we spreken Jaap de Groot, BNR's sportverslaggever. Heel veel aan de hand natuurlijk. De KNVB die zich nu aansluit bij de veroordeling van de Europese voetbalbond, de UEFA. Mm-hmm. Over dat aandelenplan van Gianni Infantino, de voorzitter van de FIFA. Onderzoek toch nog bijna 2 weken na de WK-finale naar het gedrag van een aantal Argentijnse spelers. Dus van alles aan de hand om het zo meteen ook even met Jaap over te hebben.
0: Maar we beginnen in het Midden-Oosten, want Amerika heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens CENTCOM, Central Command, gaat het om een golf van zware aanvallen. Tientallen Iraanse doelen, waaronder militaire commandocentra, raket- en dronefaciliteiten en locaties voor kustbewaking en verdediging, die zijn geraakt. En inmiddels zou ook een tegenaanval zijn ingezet. Jordanië zegt bijvoorbeeld 5 raketten te hebben afgeweerd. We gaan naar Midden-Oosten-correspondent Tage Kenkhuis. Tage, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Ja, weten we wat de schade is van die Amerikaanse aanvallen van vannacht?
10: Een klein beetje. Er zijn explosies gehoord in Qasem, Qish, Bandar Abbas, Abadan en Bushehr. Met name dus in het zuiden van Iran. En tot nu toe zijn er 3 doden op Qasem-eiland bij een aanval op een flatgebouw, volgens Iraanse staatsmedia.
0: Oké. Die aanvallen die waren onder andere volgens de New York Times gericht op steden dus in zuidelijk Iran, waar ook veel olieraffinaderijen zitten, oliereserves worden gehouden. Kan dat problemen gaan opleveren, dit soort aanvallen voor Iran?
10: Ja, dat kan zeker wel, maar tot nu toe lijkt het eigenlijk meer van hetzelfde. De afgelopen aanvallen van de VS de afgelopen maanden, die zijn met name natuurlijk gericht op olie en ook vooral gericht op het verzwakken van de Iraanse capaciteit om de straat van Hormuz te bestoken. Want die drones, raketten en dergelijke, die komen ook vanuit Zuid-Iran. Dus ook de raketinstallaties daar zijn altijd een belangrijk doel de afgelopen weken en maanden. En daar lijkt eigenlijk dat Trump nu nog een beetje meer van hetzelfde doet en ook dezelfde soort intensiteit, ondanks dat het een grote golf wordt genoemd. Lijkt het eigenlijk vooral meer van hetzelfde.
0: Ja, en dus eigenlijk ook weer terug bij af. Want dit zagen we een week geleden ook al. We hebben een paar dagen een soort staakt het vuurtje gehad. Maar we zagen een week geleden ook al elke nacht aanvallen over en weer. We zijn een beetje terug bij dat scenario weer.
10: Ja, daar lijkt het wel op. Zeker zoals het eerder ook ging, dan slaat Iran weer terug. Wat we net al hoorden, de aanvallen op Jordanië net. Er worden wellicht ook nog aanvallen verder in de regio. Kuwait, Bahrein zijn de afgelopen weken ook veel geraakt door Iran. Morgen slaat de VS waarschijnlijk weer terug. En het enige verschil met vorige keren is dat het nu de VS was die een pauze inlaste. Ja. En dat Iran weer begonnen is gisteren. Maar verder lijkt de dynamiek inderdaad terug bij af hetzelfde aanval over en weer.
0: Ja. En die tegenaanvallen die nu gaande zijn, dat is eigenlijk het nieuws van dit moment, hè? Dat is as we speak gaande, geloof ik.
10: Ja, precies. 5 minuten geleden zag ik dat Jordanië aankondigde dat ze de eerste 5 raketten hebben afgeweerd. En daarmee verwacht ik eigenlijk dat Iran dus een aanvalsgolf is begonnen op meerdere staten, zoals ze dat altijd doen. Jordanië, Kuwait en Bahrein dus.
0: Ja. Het lijkt zich ook wat te verbreden, zou je kunnen zeggen. We hoorden gisteren al dat Saudi-Arabië aanval heeft uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Houthis die blijven bezig in de Rode Zee. En nu ook bijvoorbeeld Egypte betrokken. Daar ontstond brand op 2 LNG-schepen. Het verbreidt zich ook, het conflict.
10: Ja, daar lijkt het wel op. Wat Egypte betreft is dat is helaas of nog niet bevestigd. Er is een schip inderdaad dat in de brand raakte en dat sloeg over naar een ander schip. Maar het is nog niet bevestigd of dat een aanval was. Er is één bericht dat van een drone zou zijn gekomen. Als dat zo is, dan is het natuurlijk wel waarschijnlijk dat dat van Iran komt, omdat het om een Amerikaans en een griepschip komt. Het zou kunnen dat een van de milities van Iran een drone stuurde, bijvoorbeeld de Houthis of milities die ze dichterbij hebben. Als dat zo is, dan is dat inderdaad een behoorlijk stevig signaal. Want dan laten ze zien dat ze zowel de straat van Hormuz als Bab el-Mandeb met de Houthis, als eventueel dus ook het Suezkanaal kunnen bedreigen. Niet per se helemaal onder controle hebben, maar in ieder geval wel kunnen bedreigen en de scheepvaart die daar door wil gaan kunnen bedreigen. En dat heeft natuurlijk grote gevolgen voor de wereldhandel.
0: Dankjewel. We spreken elkaar ongetwijfeld snel weer. Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
11: Radio, de ochtendspits.
9: Spanje krijgt de komende dagen te maken met een nieuwe hittegolf met temperaturen van boven de 40 graden in veel gebieden. Slecht nieuws voor de vele natuurbranden daar. Volgens de Spaanse premier Sanchez staat het land aan de vooravond van cruciale dagen. Bij ons is onze correspondent in Spanje, Jorn Lucas. Goedemorgen, Jorn.
12: Hi, Michiel. Goedemorgen.
9: Wat staat Spanje te wachten de komende dagen?
12: Ja, het is in ieder geval de 4e hittegolf deze zomer al. En naar verwachting gaat die sowieso tot aanstaande maandag, 3 augustus, duren. En dan heb je eigenlijk over nagenoeg het hele Spaanse vasteland. Dus ook de Balearen, dus Ibiza en dergelijke. De Canarische eilanden. En dan toppunt waarschijnlijk zondag, maandag met lokaal 43, 44 graden. Maar het is al op heel veel plekken al rond de 40. Alleen het noorden, Galicië, waar ik zit, en het noordkust bij de Golf van Biscayen, daar is het wat koeler. Maar het vervelende is, op heel veel plekken zullen het ook gewoon 's nachts de temperaturen gewoon soms niet onder de 30 graden gaan. Dus ja. Dat geeft een beetje aan. Het wordt zweten in heel veel delen van het land, ja.
9: Ja, en jij zegt bij jou wat koeler. Wat is wat koeler in dat geval?
12: Ik denk dat waar ik zit is het enige plek in heel Spanje waar het 's nachts onder de 20 graden gaat. En het overdag ergens rond 25, 30 of zo.
9: Maar goed, temperaturen dus boven de 40 in eigenlijk het hele land op enkele uitzonderingen na. Wat voor effect heeft dat op al die natuurbranden die nu al woeden in Spanje?
12: Nou ja, er wordt gesproken van wel cruciale dagen. Het is sowieso alle hens aan dek, dat is er eigenlijk al een tijd. Maar de komende dagen, die combinatie van hitte, droogte, harde wind, dat maakt het ook wel extra lastig. Op dit moment zijn er ongeveer 10 actieve grote bosbranden. Het goede nieuws is die enorme brand tussen Avila en Madrid, dus ten westen van Madrid, die lijkt onder controle. De maatregelen, de evacuatiemaatregelen, dat soort dingen, die zijn ook deels opgeheven. Bij Castellón, ten noorden van Valencia, dat is absoluut nog niet onder controle. Het gaat al 5 dagen, is dat aan de gang. Dat gaat helemaal niet goed. Formeel is het nu in nagenoeg heel Spanje extreem hoog brandgevaar. En dat zie je ook al in het buurland Portugal. Dat ligt natuurlijk allemaal heel dicht bij elkaar. Daar zijn ook al in het noorden veel bosbranden uitgebroken. Inderdaad, wat ik zei, die droogte, de hitte, harde wind, die combinatie is funest.
9: In hoeverre krijgt Spanje bij die bestrijding van die branden hulp vanuit bijvoorbeeld Brussel?
12: Ja, best wel veel. Daar staan Europese solidariteitsmechanismen voor. Het gaat om meerdere blusvliegtuigen. Ik heb zelfs gezien dat er ook vliegtuigen uit Canada komen onder meer. Het zijn meerdere vliegtuigen, meerdere hulpdiensten. En er is ook nog steeds een Nederlandse ploeg in Catalonië. Aan de gang in de buurt van de Pyreneeën. Die worden elke dag ingezet. De Europese Commissie heeft wel eerder deze week al gezegd dat dit hele systeem, dat solidariteitsmechanisme, ook wel tegen een limiet aanloopt. Omdat het hoeveelheid aantal bosbranden gewoon enorm groot is. We weten Frankrijk, we hebben vanmorgen Griekenland gehoord. Ja. Ze zijn bezig met het opzetten van een coördinatie.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Zie. Maar dat is ook wel een politieke afweging. Hoe dan ook, het geeft aan hoe hoog de nood is. Dat geld zal enerzijds moeten gaan naar het bosbeheer, wat ik zei. Maar ook materieel. Dat is wat oud. Er is onderbemanning. En die brandweermensen, dat zijn vaak of het is vrijwillige brandweer, of ze werken op kortlopende contracten voor een x-aantal maanden met een maandsalaris van iets meer dan van 1000 euro. De premier Sanchez die heeft gezegd, ik wil een nationaal pact. We gaan een enorm plan neerzetten om dit aan te pakken. Oppositiepartijen, Partido Popular en Vox, nou ja, die schuren ongeveer tegen de ontkenning van een klimaatcrisis aan, dus die willen daar niet in mee. Om even een klein voorbeeld te geven, de regio-regering van Valencia, waar in Castellón, waar nu die hele grote brand woedt, die regio wordt geregeerd door PP en Vox, een coalitie, die hebben net het budget voor bosbrandpreventie met 10% verlaagd. Dus dat geeft wel eventjes de moeilijkheid van de situatie aan.
2: Ja. Tot slot, dat andere economische aspect, het is hoogseizoen, al die toeristen die ieder jaar naar Spanje komen. Rennen die al weg of komen die allemaal naar jou toe, waar het wat koeler is? Wat gebeurt daar?
1: Ja, nou, het koelere noorden is wel flink meer in trek. Om even aan te ik geloof dat 12% van het bruto binnenlands product komt vanuit het toerisme. Dus zo belangrijk is het. Ja. Je ziet wel dat er inderdaad een stroom is naar het noorden. Coolcations, die term hoor ik voorbij komen. In dit geval is er eventjes een extra moeilijkheid volgende week. 12 augustus is er een complete zonsverduistering in grote delen van Spanje. En dat heeft ook heel veel extra toeristen getrokken. Toen die campagne hierom begon, zei Airbnb al, we hebben 800% meer aanvragen voor huizen. Maar ja, al die mensen die gaan natuurlijk allemaal naar landelijk gebied, juist om die zonsverduistering zo goed mogelijk te zien, want daar is het lekker donker, weinig gebouwen. Ja. Maar juist daar is dat bosbrandrisico extreem. Nou ja, als hordes toeristen het land intrekken om een zonsverduistering te zien met een extreem bosbrandgevaar, dat wordt ook een beetje tricky.
2: Spanje-correspondent Jorn Lucas, dankjewel.
3: We gaan om 16 minuten over 7 naar Helene Geest bij de ANWB met een technische storing aan de Salon Twente-tunnel.
4: Ja, die kan niet bediend worden en is daarom uit veiligheidsoverwegingen dicht. Het gaat om de N35 Almelo-Zwolle. Je kunt het beste daar de omleidingsroutes volgen en dat is de U40 of anders de U41. Door die technische problemen in de centrale in Wolfhees werkt de rijstrooksignalering op de A50 ook niet goed van Os naar Arnhem. Daardoor zijn er bij Renkum 2 rijstroken dicht en dat kost je ook een half uur. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A6 bij 302,5, op de A17 bij 6,9 en op de A44 bij 20,4.
5: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Europese luchtvaart is het afgelopen kwartaal minder hard gegroeid dan in het begin van het jaar. En dat komt onder andere door de oorlog in Iran, meldt de luchthavenkoepel ACI Europe. Het aantal reizigers nam de afgelopen 3 maanden met 1,3% toe. 3 maanden eerder was dat nog 4,3%. En door de spanning in die regio kon er minder naar het Midden-Oosten worden gevlogen. En ook werd kerosine duurder, waardoor luchtvaartmaatschappijen vluchten schrapten. Deel van de passagiers die normaal via het Midden-Oosten had gevlogen, die wijkt dan uit naar Istanbul en stapt daarover. Daardoor werd de luchthaven in die stad bijna de drukste van Europa. 40 miljoen reizigers, net iets daaronder. En Heathrow ging over de 40 miljoen heen en boekte daarmee een record.
2: De Verenigde Staten dan bestellen voor bijna $60 miljard aan nieuwe Patriot-raketten. Het doel daarvan is om de Amerikaanse voorraden weer aan te vullen. Door de Iran-oorlog is het wapenarsenaal in korte tijd rap geslonken. En dat moet aangevuld worden en dat gaat dus op deze manier gebeuren, melden bronnen rond het Pentagon aan CNN op basis van interne cijfers. En ook een nieuw rapport van een denktank komt tot die conclusie. Nou, om die voorraad aan raketten weer op peil te brengen, heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie, of tegenwoordig het Department of War, met Pete Hegseth aan het hoofd, een contract van 7 jaar afgesloten met Lockheed Martin. Dat defensieconcern gaat de jaarlijkse productie verdrievoudigen van 600 raketten nu naar 2000 raketten in 2030. Patriot-raketten worden ingezet om ballistische raketten uit de lucht te schieten.

0: En munitie daarbij is kostbaar. 1 raket al gauw zo'n $4 miljoen per stuk. Wel zijn ze volgens het Pentagon van cruciaal belang nu Iran vergeldingsacties uitvoert na Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran, met dus duizenden raketaanvallen en ook droneaanvallen op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Het is de vraag hoe snel die tekorten weer daadwerkelijk zullen zijn aangevuld. Volgens onderzoekers is de VS meer door meer dan de helft, namelijk 60%, van zijn hoogwaardige raketten heen. En volgens analisten kan het, ondanks die nieuwe investering om dat aan te vullen, nog jaren duren voordat alles echt weer op peil is. Defensieanalisten waarschuwen ondertussen dat de slinkende voorraden de Amerikaanse slagkracht ook kunnen beperken. Dat geldt niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook als er ergens anders een conflict uitbreekt, bijvoorbeeld met China of bijvoorbeeld Noord-Korea. Tot slot is het niet duidelijk waar die $59 miljard voor nieuwe Patriot-raketten vandaan komt. De Amerikaanse generaal Dan Kane waarschuwde onlangs het congres nog dat er extra geld nodig is. Zonder aanvullende financiering zou het Pentagon niet de munitie krijgen die het nodig heeft, zei hij toen.
1: En dan heeft de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, zijn plan verdedigd om de commerciële activiteiten van het WK te verkopen. Gisteren kwam Infantino met een filmpje waarin hij het voorstel een kans, maar geen verplichting noemt.
2: Well, FIFA Football Enterprise, or FFE, is actually a proposal, an offer. It's part of a democratic process, a consultation process. And above all, it is an opportunity, but not an obligation. It is simply a choice for our members.
1: Ja, een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van de sport in een stroomversnelling te brengen. Aldus Gianni Infantino in een filmpje nadat er wereldwijd een storm van kritiek op laaide over zijn plan. En die storm lijkt nog niet te gaan liggen, want vandaag heeft de Europese Voetbalbond, de UEFA, een spoedoverleg met alle leden over de kwestie. We gaan naar sportverslaggever Jaap de Groot. Jaap, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Lijkt Infantino hier nou een beetje terug te krabbelen? Want je hoort ook wel een beetje een soort onzekerheid in zijn stem, geloof ik.
3: Ja, zeker. Omdat, de clubs hebben zich gisteren ook geroerd. Ik zag een statement van Bayern München die ook fel tegen het plan gekant is. En dan begint echt het probleem, want zonder de clubs kan hij niks beginnen. Dan biedt hij zijn investeerders een leeg schaakbord aan. Mm-hmm. Want de clubs die gaan over de spelers. En die worden überhaupt niet genoemd in zijn plannen. Want die verdeling van de aandelen van FIFA Forward Enterprise, ja, daar gaat 50% naar FIFA, 20 tot 30% gaat naar de 211 lidstaten van FIFA. Mm-hmm. En die andere resterende 20-30% zijn dan voor die investeerders die dan wat een opbrengst van $4.2 miljard dollar tot gevolg moet hebben. Mm-hmm. Maar de clubs worden nergens genoemd. Een bizarre situatie.
1: Ja, is trouwens, want hier in de media gaat het vooral uiteraard over de ophef en de negativiteit, de mensen die er tegen zijn. Zijn er ook landen en partijen die eigenlijk best een prima plan vinden?
3: Nou, ik denk met name de kleinere landen. Ja. Want ieder lidstaat wordt dus krijgt een deel van de aandelen ter waarde van $20 miljoen. Ja. En op die manier, tussen aan en steek, koopt Infantino eigenlijk de meerderheid voor zijn plan. Mm-hmm. Want hij roept dan, het is een democratische proces. Die plan wordt straks aan de Executive Committee voorgelegd. Ja. Aan de vergadering van FIFA. Er zijn 211 leden. Maar hij weet bij voorbaat al dat hij op Europa hoeft hij doorgaans niet te rekenen. Mm-hmm. Dat zijn dan rond de 55 stemmen. Maar ja, dan houdt hij er nog 150 over. Dus hij weet gewoon dat als hij dit brengt en de worst die voor de neus van de meeste leden gehangen wordt, dan wordt erin gebeten. Ja. En dus wat dat betreft, trekt hij continu nu een lange neus richting Europa. Ja. Waar nu heel veel heibel is. Maar ja, ook in Europa hebben we wel boter op ons hoofd, hoor. Ja.
1: Want?
3: Nou ja, UEFA is zelf ook bezig met meer wedstrijden om meer geld te verdienen. We gaan dit najaar Midden in een fase waarin normaal de competities en de Champions League op gang komen, worden ineens 6 wedstrijden van de Nations League ingelast. En ik heb al uitgerekend dat vanaf zeg maar 14 juni dat Nederland zelf al tegen Japan speelde, tot en met 15 november, als de laatste wedstrijd van de Nations League, dat is een toernooi waar alleen de geldprijs min of meer aan vasthangt, dat tot 15 november, dat er dus 34 wedstrijden zijn waarvan een speler dus 18 voor zijn club speelt en 16 voor het nationale elftal. Dus het is 45%, waarbij de clubs dus niet over zijn speler kan beschikken, maar onderwijl wel de salariskosten moet doorbetalen en behoorlijk daardoor in het rood komt te zitten.
1: Ja. Even naar de KNVB. Gisteren, eind van de ochtend, hadden we al een schriftelijke reactie van de KNVB, was te lezen op bnr.nl. Gisteravond bij Nieuwsuur hoorden we voetbaljournalist Edwin Schoot met het laatste statement van KNVB-voorzitter Frank Pauw. Die zei dit.
4: Dat er morgen een spoedoverleg is, online, met alle UEFA-leden, 55... hierover, en dat zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden, en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel. Hij zegt daarbij, het geld is voor ons veel minder belangrijk dan voor sommige andere bonden. Dat klinkt misschien decadent, zegt hij erbij, maar het gaat ons om het principe.
1: Ja, wat verwacht jij van het spoedoverleg, Jaap?
3: Ja, het is heel veel geblaf. Want A, ligt officieel nog geen plan. Maar B, het is natuurlijk het signaal afgeven. En ik gaf het net al aan. Het gaat niet om de bonden. Mm-hmm. Het gaat om de clubs. Want dit plan uitvoeren zonder spelers kan je vergeten. Dus ik vind, de UEFA kan van alles gaan roepen. Maar het enige wapen die ze in kunnen zetten is dat ze spelers verplichten om niet mee te doen. Nou, dat is niet aan de UEFA, dat is aan de clubs die de spelers onder contract hebben staan. Ja. Dus ik vind het een hele bizarre discussie die aangeeft dat de bonden eigenlijk niet meer weten wat hun plek is. Want om dit soort plannen uit te voeren en de topclub buitenspel te zetten, mm-hmm. Ja, dat. Dan kunnen zij onderling, de UEFA, KNVB en FIFA, wel heel erg met elkaar gaan bakkeleien. Maar uiteindelijk dwing je de clubs om toch een Super League 2.0 op te gaan richten. Ja. Om vanuit een zelfstandige entiteit de regie in handen te krijgen. Ja. Wat ze dus nu niet hebben, want over de rug van de clubs heen beslissen zowel FIFA als UEFA allerlei zaken, waarbij ze dus gewoon de spelers van de clubs inzetten. Ja. Dus ja, ik vind het allemaal aardig. Maar ik ben veel meer geïnteresseerd op dit moment in hoeverre de clubs gaan manoeuvreren richting een onafhankelijke Super League. Want ja. Die worden echt in hun portemonnee geraakt.
1: Tot slot, nog even kort. Ben ik wel benieuwd naar jouw mening überhaupt over dat hele FFI-plan van Infantino. Want ja, het gaat dus om de commerciële activiteiten van de WK's, niet om alle voetbalzaken. Ja, dat WK is natuurlijk al zo commercieel als het maar kan. We hebben jou eerder gehoord over ticketprijzen en dergelijke. Is dat nou een heel, heel onzalig plan? Of misschien ook wel logisch dat Infantino daar meer geld aan wil verdienen?
3: Nou, ja, je merkt gewoon dat hij een hele tijd in Amerika gezeten heeft. Dit is een soort een Amerikaanse variant van een aparte entiteit waarin alle centen worden verzameld. Ja, het is niet helemaal onlogisch. En met de omzet van 13 miljard van het afgelopen WK, ja, heeft hij dollartekens duidelijk in zijn ogen gekregen. En wil hij verder gaan exporteren. Alleen het is natuurlijk bizar dat je een aandelenemissie opzet met kapitaal van een partij die buitengesloten wordt en ook niet meedeelt in de opbrengst. Het is eigenlijk een scène uit One Flew Out the Cuckoo's Nest.
1: Ja, precies. Dus misschien nog geen eens een raar idee, maar dan moet je wel iedereen meenemen en niet zo raar presenteren op deze manier. Dankjewel, sportverslaggever Jaap de Groot. De Federal Reserve heeft gisteravond de beleidsrente onveranderd gelaten op 3,5 tot 3,75%. Maar dat was geen unanieme beslissing, een verdeelde Fed. Dus onze huiseconoom Han de Jong heeft de toelichting gevolgd. En je raadt het al, je hoort hem zo meteen.
5: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
6: Europe is going in some bad directions.
7: Maar voor hoe lang nog?
8: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
9: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
10: Long live Europe, vive l'Europe, merci.
8: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
7: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd. En ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
10: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
11: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
12: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
13: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
11: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
14: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
15: Thomas van Zijl.
16: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het Boardroom Panel en een gesprek met Mitch Voskuilen, een van de oprichters van AI-marketingplatform Billy Grace. Steeds meer bedrijven experimenteren met kunstmatige intelligentie. Zorgt het ervoor dat het businessmodel van Billy Grace op losse schroeven komt te staan? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
21: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Ongelukken veroorzaken vanochtend vertraging, zoals op de A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt Zaandam. De vertraging is daar een half uur. De weg is wel weer vrij inmiddels. Op de A27 Breda-Gorkum gebeurde ook een ongeluk bij Oosterhout-Zuid. Daar is de weg helemaal dicht tot waarschijnlijk 10 uur. Je kunt het beste omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. Veel vertraging ook op de A50 Os-Arnhem bij Renkum. Daar zijn twee rijstroken dicht, want de rijstrooksignalering werkt daar niet goed. Vanaf knooppunt Ewijk kost je dat 40 minuten. En de Salland-Twente-tunnel in de N35 Almelo-Zwolle is in beide richtingen dicht, ook door technische problemen. Flitsmeister meldt een flitser op de A6 Joure-Emmeloord bij 302,5, op de A17 bij 6,9 en op de A44 bij 20,4.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
23: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In de binnenstad van Breda was vannacht een explosie bij een Argentijns restaurant. De schade aan het restaurant is groot en de gevel van het pand raakte zwaar beschadigd. Volgens Brabantse media was de knal tot ver te horen en zijn in meerdere straten ruiten gesneuveld door de schokgolf van de explosie. In het zuiden mag door de droogte al geen water meer worden opgepompt om het land te sproeien, maar misschien komen er nog meer maatregelen aan. Den Haag gaat erover praten, schrijft het AD. Het waterpeil in rivieren was nog nooit eerder zo laag als nu. De scheepvaart merkt dat al, doordat sommige routes niet meer bevaarbaar zijn. De bevolking in ons land neemt nog altijd toe, maar het gaat steeds minder hard. Het afgelopen half jaar kwamen er 23.000 mensen bij, zegt het CBS. Er overleden meer mensen dan dat er werden geboren. Dat de bevolking toch een beetje is gegroeid, komt helemaal door migratie. Onze economie is elk jaar 17 miljard euro kwijt aan het naleven van regels. Dat is een Europees record, blijkt uit onderzoek. Meer dan de helft komt voor rekening van bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan de tijd die ondernemers besteden aan controles of het aanvragen van een vergunning. En studenten zijn steeds meer geld kwijt als ze buiten de Randstad een kamer zoeken. Dat zegt Kamernet, een grote zoekwebsite voor studentenkamers. Zo zijn de prijzen in Eindhoven in een jaar tijd met bijna een kwart gestegen. Ook in Maastricht, Tilburg en Enschede zijn studenten duurder uit. Het weer van Weer Online? Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee wordt het 22 graden tot 33 graden in het oosten. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zometeen praten we over de Federal Reserve. Heeft gisteravond de beleidsrente onveranderd gelaten. Was ook wel verwacht, maar het was geen unanieme beslissing. Onze huiseconoom heeft de toelichting van de voorzitter, Kevin Warsh, gevolgd. En we spreken hem, Handus, zometeen hier in de ochtendspits.
0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
24: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
4: Ontdek hoe op rma.nl.
22: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
1: Goedemorgen, 7:55. We zijn in volle gang met de ochtendspits van donderdag 30 juli. En goedemorgen zeg ik ook al een paar keer deze ochtend tegen Michiel Jurjens. Goedemorgen dus.
25: Goedemorgen, Ivan.
1: Gaan we doen vandaag?
25: Bijvoorbeeld dit. China, dat dreigt terug te slaan nadat de Verenigde Staten gisteren de import van Chinese robots en stroomomvormers hebben verboden. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen van Donner Bakker in de tech-update. En de VN-veiligheidsraad houdt vandaag een informele stemming. En dat gaat over de opvolger van Antonio Guterres, die dit jaar na ruim 10 jaar gaat aftreden. En zometeen met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg alvast even doornemen wie de belangrijkste kandidaten zijn om hem op te volgen. En ja, eigenlijk ook even een goede profielschets te maken van een secretaris-generaal van de VN. Wat moet hij allemaal kunnen en wat vooral niet? Ja. Gianni Infantino, dat is wel grappig, de FIFA-baas, die is door Donald Trump vorige week min of meer voorgedragen. Of in ieder geval, Trump zou het wel een goed idee vinden als Infantino de nieuwe SG van de VN zou. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe Bernard daar naar kijkt.
1: Ja, misschien kan hij het combineren met de FIFA Forward Enterprise. Waarom niet? Hè? Eerst gaan we naar Washington, want in de tweede rentevergadering onder de nieuwe voorzitter van de Fed, Kevin Warsh, heeft de Fed en het FOMC besloten om de rente onveranderd te laten. De meerderheid verwachtte dat al, maar we bespraken de afgelopen dagen ook, ja, de kans op een renteverhoging, die was toch opgelopen tot ruim 30%. Nou, die komt er dus niet. Geen renteverhoging, maar geen unanieme beslissing. Van de 12 leden die mochten stemmen over de rente, wilden 3 de rente wel degelijk verhogen. Oftewel een verdeelde Fed. We gaan naar huiseconoom Han de Jong, die het gisteravond allemaal op de voet heeft gevolgd. Han, goedemorgen.
26: Dag Iwan, goedemorgen.
1: Ja, wat valt er dan te zeggen over die stemverhouding?
26: Nou ja, je geeft het al aan, hè. 9-3, dat is behoorlijk verdeeld. Ik heb het even nagezocht. De laatste keer dat hetzelfde gebeurde, dus dat de rente onveranderd bleef, terwijl 3 leden van het beleidscomité eigenlijk de rente hadden willen verhogen, ja, dat is 10 jaar geleden. Dus ja, dit is echt een heel ongebruikelijke situatie.
1: Ja, precies. En we weten wie dat zijn, die leden, neem ik aan. Ja. Wie zijn het en waarom willen ze sneller verhogen?
26: Ja, nou ja, wie zijn het? Hè? Er zijn bij elke Fed-vergadering 12 leden van het comité zijn stemgerechtigd. Dat zijn de 7 bestuursleden die in Washington kantoor houden. En dan aangevuld met 5 presidenten van de zogenaamde regionale Federal Reserve banken. En gisteren waren alle tegenstemmers, dat waren 3 presidenten van die regionale Federal Reserve banken. Dus die zitten meer havikachtig in de wedstrijd, zou je kunnen zeggen. Ja, waarom willen die de rente verhogen? Ja, eigenlijk is dat toch wel vrij duidelijk. Want de inflatie is al 5 jaar boven de doelstelling van de Fed. Het laatste inflatiecijfer over juni Dat was 3,5%. Nou, dat ligt ruim boven de 2% doelstelling. En dat was eigenlijk nog een meevaller. Bovendien is de economische groei, die is eigenlijk heel erg, dat gaat eigenlijk best wel goed. De arbeidsmarkt, ja, daar is eigenlijk sprake van volledige werkgelegenheid. Nou, de Fed heeft twee doelstellingen. Maximale werkgelegenheid, daar kun je van zeggen, nou, dat is bereikt. En prijsstabiliteit, nou, dat is niet bereikt. Kijk, als de inflatie te hoog is, maar de arbeidsmarkt is heel erg zwak, dan kan dat een argument zijn om de rente niet te verhogen. Mm-hmm. Maar onder de huidige omstandigheden ligt het toch wel voor de hand dat je dat in ieder geval overweegt, een renteverhoging.
1: Ja. Wat zei Borsch in zijn persconferentie? Want die zegt geloof ik wel dat hij vastbesloten is om er iets aan te doen, aan die inflatie. Maar hoe dan?
26: Nou ja, precies. Die Borsch, die is toch wel bezig om stevige veranderingen daardoor te voeren. En die heeft natuurlijk al in diverse optredens aangegeven dat hij de communicatie van de Fed wil veranderen. Eigenlijk wilde hij behoorlijk aan banden leggen. Waarom? Nou ja, tot nu toe probeerde de Fed eigenlijk bij voortduring aan partijen op financiële markten aan te geven waar het met het rentebeleid heen zou gaan. En in zijn optiek wordt de rente op de kapitaalmarkt daardoor eigenlijk bij voortduring gestuurd door de verwachtingen die spelers op financiële markten hebben ten aanzien van het Fed-beleid. Maar Kevin Warsh is van mening, en daar valt veel voor te zeggen, dat de kapitaalmarktrente moet worden gestuurd door hoe al die miljoenen marktparticipanten, hoe die tegen de economie aankijken. Want daar kan de Fed juist belangrijke informatie uithalen. Dus in plaats van dat marktpartijen zich de hele tijd afvragen, wat zegt de Fed nou eigenlijk tegen ons, moet volgens Warsh de Fed zich de hele tijd afvragen wat het collectieve intellect van de markt tegen de Fed zegt. Ja. En wat constateren we in de markt? Nou, het belangrijkste is eigenlijk dat in de laatste paar weken de kapitaalmarktrente heel fors is opgelopen. Ergens tussen 0,25% en 0,5%. En dat is over zo'n korte periode eigenlijk best een behoorlijke stijging.
1: Ja, en dus moet Warsh misschien wat gaan doen. Een volgende keer ook. We zagen ook tijdens zijn persconferentie geloof ik dat op de aandelenbeurzen de verliezen verder opliepen. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal signalen dat het niet warm ontvangen wordt.
26: Nee, dat klopte. Dus ja, ik ben het met die redenering van Warsh eigenlijk heel erg eens. Mm-hmm. Dat het goed is om naar de markten te luisteren. Maar dan wordt het voor mij heel erg verwarrend. Want dan zou je dus verwachten, als de kapitaalmarktrente zo sterk oploopt, dan betekent dat eigenlijk dat marktparticipanten sterke economische groei of hogere inflatie verwachten. En dat de Fed dus ook iets zou moeten doen. Maar die conclusie trok Warsh niet. En op de persconferentie werd natuurlijk aan hem gevraagd, waarom trek je die conclusie nu eigenlijk niet? Ik moet eerlijk zeggen, toen haakte ik af, want dat kon Warsh voor mij eigenlijk helemaal niet duidelijk maken.
1: Oké. Dus ook wat de volgende rentevergadering betreft, één groot vraagteken.
26: Ja, eigenlijk wel. Ja. En ik denk dat het uiteindelijk heel sterk gaat afhangen van hoe de inflatie zich de komende tijd gaat ontwikkelen. De volgende rentevergadering is midden september. De indruk die ik heb is dat Warsh probeert eigenlijk een renteverhoging te voorkomen. Hij heeft natuurlijk ook te maken met president Trump. Die heeft natuurlijk al een hele tijd gevraagd om renteverlagingen. Ja. Nou, dat zit er natuurlijk op het ogenblik helemaal niet in. En ik denk wel dat de adviseurs rond Trump dat heel goed begrijpen. En ik denk dan ook dat Trump zich voorlopig wel koest zal houden, zolang de rente in ieder geval maar niet verhoogd wordt. Maar dat kan in september dus best nog wel spannend worden.
1: Tot slot nog even kijken naar zometeen 9:30. Want er is alle reden om te blijven luisteren naar BNR. Want om 9:30 dan publiceert het CBS zijn eerste raming van de economische groei in ons land in het tweede kwartaal, Q2. Dan spreken wij jou weer. Wat mogen we daarvan verwachten? Ja. Want je hebt geloof ik even een rondje gedaan om te kijken, wat kunnen we zometeen verwachten?
26: Ja, weet je, het voorspellen van zo'n BBP-groeicijfer is heel erg lastig. Dus wat ik heb gedaan is eventjes een rondje inderdaad bij de bankeconomen, dus bij ING, Rabo en ABN AMRO. En het beeld dat daaruit komt is, we mogen rekenen op gematigde groei. Volgens de ABN AMRO Bank 0,2% van het tweede kwartaal op het eerste kwartaal. ING zit op 0,3 en de Rabobank op 0,4 aan 0,5. Gematigde groei. Maar goed, zo'n 0,5 zou toch nog wel duidelijk hoger zijn natuurlijk dan die 0,2 van ABN AMRO. Dus het wordt toch wel interessant om te kijken wat voor cijfer er uit de bus komt.
1: We gaan jou en Peter Hein van Mulligen van het CBS zometeen om 9:30 spreken. Dankjewel, BNR's huiseconoom Han de Jong.
22: Goedemorgen, BNR. Dit is de Ochtendspits.
1: En door naar Helene de Geest bij de ANWB. Helene, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Ja, problemen op de A50 bij Renkum. En ik geloof ook dat de Rijkswaterstaat problemen heeft met matrixborden.
5: Ja. Ja, dat klopt. En dat is ook de reden van de file op de A50 van Os naar Arnhem. Want werd aan de weg gewerkt bij Renkum, bij de brug. Er waren twee rijstroken dicht en die gaan niet meer open, want de rijstrooksignalering werkt dus niet goed. En dat levert veel file op. Vanaf knooppunt Ewijk is de vertraging 40 minuten. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A6 bij 308,8. Op de A17 bij 6,9. En ook op de A44 bij 20,4.
22: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
25: De VN-veiligheidsraad houdt vandaag een informele stemming over de opvolger van secretaris-generaal Antonio Guterres. De Portugees die eind dit jaar na 10 jaar aftreedt als SG van de VN. Bij ons is buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Goedemorgen, Bernard.
6: Goedemorgen.
25: Voordat we het zo meteen over die informele stemming gaan hebben en wat dat dan precies betekent, eerst nog even over Guterres. Hij zwaait dus bijna af. Hoe heeft hij het gedaan de afgelopen 10 jaar?
6: Ik vind dat hij het niet goed heeft gedaan. En ik ben daar, sta daar niet alleen. Het is een reuze aardige man, hoor. Het is niet een, iets persoonlijks. Maar het is een man die, naar mijn idee, zijn positie niet goed heeft gebruikt. Dus hij heeft snel een oordeel. Het is ook een beetje een moralist. Dus als er een oorlog uitbreekt, dan roept hij op, dan maant hij de partijen om daarmee op te houden. Nou, daar hebben ze helemaal niks aan, van dat soort opmerkingen. Hij grijpt zelf niet snel in. Je herinnert je ongetwijfeld Kofi Annan destijds. Dat was even een voorbeeld van iemand die het echt voortreffelijk deed. Die zat overal bovenop, had overal goede contacten, kon ontzettend goed bemiddelde, zonder dat hij duidelijk een voorkeur had voor de ene of de andere partij. In elk geval dat als goed diplomaat wist te verbergen. Dat is deze man niet. Dus, en bovendien, het is ook een man die geen indruk maakt. Want als hij in een ruimte probeert het woord te nemen, dan wordt hij bij wijze van spreken genegeerd. Of ze nemen hem. Het werkt gewoon niet zo goed. Dus ik denk dat het geen verlies is voor de wereld dat hij afzwaait.
25: Nee, maar ook als we met Kofi Annan bijvoorbeeld vergelijken, dat is 20 jaar geleden dat hij afzwaaide. En over hem hebben we het wel nog steeds. Die heeft misschien, oké, dat zal moeten blijken hoe het met Guterres is, maar een stevigere positie in de geschiedenisboeken.
6: Zeker. En er zijn ook heel veel, er zijn ook nog wel andere geweest. Je had destijds een Egyptenaar, Boutros Ghali. Was een beetje een omstreden man, maar die kon het toch ook wel heel goed. De allereerste secretaris-generaal. Die eerste groep die dat heeft gedaan, dat waren stuk voor stuk echt topdiplomaten. En in dit geval, het is een beetje een slappeling, vind ik. Ja.
25: Die nieuwe secretaris-generaal, die er dus aan zit te komen. Nou, we hebben een klein voorschot gehoord, maar toch, waar moet die aan voldoen?
6: Nou, in de eerste plaats moet die bij voorkeur komen uit het Latijns-Amerikaanse gebied. Dit soort dingen bij de VN, die worden vaak, laten we zeggen, verdeeld. Hè? Als in de wereld is in groepen verdeeld. Ja. En dit was een Europeaan. Dus nu is er een Zuid-Amerikaan of een Centraal-Amerikaan aan de beurt. Dat is een heel belangrijk ding. Ze willen het liefst een vrouw. En er zijn ook een hoop vrouwelijke kandidaten. Het zou kunnen dat dat lukt. De meest bekende is waarschijnlijk Michelle Bachelet, de oud-president van Chili. Die is ook mensenrechten vertegenwoordiger geweest bij de VN. Dus die had daar een hele grote hoge positie. Maar dat is een enorme drammer. En ze is ook een beetje activistisch. En dat is jammer. Ik vind wel iemand die echt wat kan. Maar het is niet een objectief mens. Het is zelfs zo dat Chili zelf
7: haar kandidatuur heeft ingetrokken. Hmm. Dus ze wordt gesteund door Brazilië en Mexico, maar niet meer door Chili. En heb je nog een paar andere interessante vrouwen. Mevrouw Espinoza, die is ooit voorzitter geweest van de Algemene Vergadering. Rebecca Greenspan, die is uit Costa Rica, is vicepresident geweest daar. En op het ogenblik secretaris-generaal van UNCTAD. Allemaal interessante mensen. Maar ik denk dat de grootste kanshebber een man is. En dat is Rafael Grossi. De directeur van het atoomagentschap van de VN. Dat is echt een geweldige diplomaat. En een man met ontzettende moed. Die heeft ingegrepen echt bijvoorbeeld in de kwestie van Zaporizhia, dat gevecht tussen Rusland en Oekraïne. Ja. Daar heeft hij werkelijk echt, ik vind dat tegen heldendaden aanzit, wat hij daar heeft voor elkaar gekregen. En in het algemeen ook hoor, het is een uitstekende diplomaat. Dus ik denk eerlijk gezegd dat hij de grootste kans heeft. En dat ze daar best tevreden over zouden kunnen zijn. Het is een Argentijn.
25: Een naam om te onthouden, dus Rafael Grossi. Vandaag is er dan een informele stemming. Wat betekent dat precies en hoe gaat dat na vandaag verder dan?
7: Ja, dat is nog een hele procedure. Die informele stemming is echt wat het is. Ze gaan nu achter gesloten deuren met elkaar praten om eens te kijken hoe ze erover denken. Daar komt het op neer en dan stemmen ze misschien informeel een rondje en daar laten ze dan bij. Ja. En dan volgende maand, tussen augustus en september, komt de Veiligheidsraad opnieuw een aantal keren bijeen en dan houden ze rondes met geheime stemmingen. Dus dan zijn ze wel bij elkaar, ze stemmen. Maar dat gaat bij wijze van spreken met papiertjes die in een doos gaan en daarna worden gelezen. Ja. En dan is de regel, maar dat is bij alle besluiten van de Veiligheidsraad, dat er moeten minstens 9 stemmen voor zijn van de 15. En geen veto van een van de vaste leden van de Veiligheidsraad. Dus dat is het volgende stadium. Als ze daar doorheen zijn, dan gaat het waarschijnlijk in ergens tussen september en oktober, als de algemene vergadering bijeenkomt, dan gaat het waarschijnlijk naar de algemene vergadering met een aanbeveling. En die moet daar dan uiteindelijk voor stemmen. Dus dan stemmen alle 193 landen. En dan per 1 januari is de benoeming. Dus het duurt nog een tijdje. Het is, vind ik, best een zorgvuldig proces.
25: Ja. Ja, ja, dat dus nu steeds stappen verder gaat. Dank je wel.
8: Oh, Infantino nog.
25: Oh ja, nou zeg maar, Ivan.
8: Ja, want ja. Trump zegt, Gianni Infantino moet voor de nieuwe SG van de VN.
7: Nou, dan zijn we er toch uit.
8: Klaar, dank je wel.
7: Ja. Ja, laten we dat dan doen.
25: Ja. Ja, maar dat is natuurlijk niet serieus te nemen.
7: Bovendien, je moet echt wel uit het diplomatieke circuit komen en daar ervaring in hebben. Want je kan wel allerlei mensen bedenken. Misschien wat vind je. Dat is dus allemaal onzinnig.
25: Ja, en oorspronkelijk een Zwitser. En we hebben net geleerd dat het eigenlijk iemand uit Latijns-Amerika is.
7: Er zit ook een Afrikaan bij, Macky Sall. Dat is best interessant. De oud president van Senegal. Die gooit ook hoge ogen trouwens. Maar ik denk dat die alleen daardoor al kansloos is. Dus dat het toch echt een Latijns-Amerikaan wordt. Maar ik denk dat misschien dat we die vandaag bij die stemming ze plotseling alleen nog maar over Infantino gaan praten. Dat zou toch wel wat zijn, vind je niet?
25: Ja. Vandaag dus die informele stemming. Vanmiddag vanaf 3:30 in BNR De Wereld. Dan praat jij verder, Bernard, hier nog over met oud-diplomaat Ron Keller. Nou, dan kunnen jullie het over Infantino en al die kandidaten hebben. Dankjewel. Ja. BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
9: Tech Update.
10: Donner Bakker, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Ivan en Michiel.
25: China had recht teruggeslaan nadat Amerika gisteren de import van Chinese robots en ook stroomomvormers heeft verboden. En we weten ook iets meer over dat verbod.
11: Ja, laten we daar anders mee beginnen. Ja. Hè. Gisteren, nieuws van gisteren, de Federal Communications Commission maakte bekend humanoïde en vierpotige robots te verbieden. Dus mogen zij niet meer welkom in de Verenigde Staten. Net als slimme stroomomvormers trouwens. Nou, China heeft dus gereageerd. Daar kom ik zo op. Want nu blijkt dus ook dat er robotstofzuigers op die lijst komen te staan. Techsite The Verge heeft even om opheldering bij het Witte Huis gevraagd. Nou ja, en die zeiden dus ja, robotstofzuigers horen daar ook bij. Dus je huis laten schoonmaken door zo'n Chinese robot in de VS, dat wordt lastig. Ook zijn er wat uitzonderingen, want elektrische auto's, drones en treinen zijn niet meer welkom. Of zijn wel welkom, moet ik zeggen. Drones, hè, daar hadden ze al een aparte regeling voor, dus dat is dan weer een beetje moeilijk. Nou, dat dus nu door naar China, want zij dreigen met vergelding. Het Chinese ministerie van Handel stelt dat de FCC maar niet wil luisteren naar Pekings reacties op dit soort verbiedingen. Ook beschadigt het de relatie tussen de VS en China ontzettend, al dus het ministerie. Daarom verzoeken zij met klem om het verbod in te trekken, en anders kunnen er ook nog eens tegenmaatregelen volgen. Dan denk ik gelijk aan zeldzame aardmetalen, of het leven zuur maken van een aantal techbedrijven daar. Denk aan Nvidia, Tesla, Apple. Nou, in september ontmoeten de Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi Jinping elkaar, als het goed is, in Washington. Genoeg te bespreken dus, ook met dit verbod erbij. Komt ook nog bij dat de Amerikaanse minister van Financiën onlangs nog zei dat de VS China mogelijk straft voor het stelen van AI-modellen. Dus echt gezellig zal het niet worden.
8: Nee, en over AI in Amerika gesproken. Trump kijkt er nu naar om hoe die AI kan controleren.
11: Ja, hij gaf gisteren een persconferentie waarin een journalist hem vroeg of ze keken naar een mogelijkheid om AI te controleren. Nee. Nadat twee modellen van OpenAI zelfstandig op avontuur gingen. Mm-hmm. Nou, daarbij werd AI-platform Hugging Face gehackt. Overigens is daar nog wat meer schade aangericht dan gedacht, want de ChatGPT-agents drongen ook nog een testomgeving van een ander bedrijf binnen, heeft collega Rosanne gisteren wat over verteld. Nou, Trump heeft dat ook meegekregen en zei inderdaad te kijken naar AI-controls.
9: Well, we're looking at AI, we're looking at controls, we're also making sure that we lead. So we're leading China in AI by a lot. China has virtually no controls. It's freewheeling a little bit. So we have to be careful in both ways. We don't want to restrict them, where all of a sudden we come in second to China. Whoever wins with AI is going to win. That's how big it is. So it's bigger than the internet ever was. It's bigger than anything ever was. So I don't want to restrict. I know many of these people. I don't want to restrict them from doing great work.
11: Ja, moeten we even uit elkaar trekken. China en het limiteren van AI-ontwikkeling. Begin ik even met de tweede. Want je hoort hem toch zeggen dat hij techbedrijven niet te veel restricties wil opleggen. Dat vond ik best opvallend, want eerder was de toon dat hij zich er helemaal niet mee wilde bemoeien. Dus Trump lijkt hier toch een beetje te beseffen dat het wel noodzakelijk is om een vinger aan de pols te houden voordat al die AI-modellen, nou, zoals ik al zei, op avontuur gaan. Dat blijft ook wel aan het bezoek van OpenAI-topman Sam Altman aan Washington. Want die is daar momenteel om te spreken met senatoren. Dat zou volgens Altman vooral gaan over alle aanstaande ChatGPT-modellen. En ook dan een heel klein beetje over het incidentje rondom Hugging Face. Nou, uit die bewoording krijg ik dan weer sterker het vermoeden dat het vooral over dat incident gaat. Maken we deze VS-China-relatietherapie-update even rond. Want waar het de Amerikaanse president vooral om lijkt te gaan, is dus China. We lezen de afgelopen weken steeds meer dat die modellen goedkoop, best goed en steeds populairder zijn. Ook de chipproductie lijkt daar een beetje van de grond te komen. Dus zaak voor de Amerikaanse overheid om wat gas bij te geven, lijkt Trump te denken. En tegelijkertijd je eigen bedrijven ook nog eens onder controle te houden.
8: Dankjewel, Donner Bakker.
12: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
8: Nederland geeft jaarlijks bijna 17 miljard euro uit aan het naleven van allerhande regels voor het bedrijfsleven. En daarmee kennen we de hoogste regeldruk van Europa. Staat allemaal te lezen in een nieuw onderzoek van PwC. En de onderzoeker, hoofdeconoom Barbara Baarsma, die horen we zometeen in de ochtendspit.
13: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
14: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen.
16: Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl
18: 52 min 40.
19: 12 natuurlijk.
18: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
19: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
18: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
20: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
21: Investeer in levensreddende AED's. Die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
18: In 12 weken leren rekenen?
19: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
23: Het was weer een bijzonder enerverend seizoen van jouw favoriete vrijdagmiddagbol, de Friday Move.
27: En internet speelt echt een hele grote rol bij jeugdcriminaliteit. Ik bedoel, het wordt echt verheerlijk. Je zag het in de rap-video's. Jongens met bling-bling, geld, dikke bakken.
23: Morgen zijn we er weer rond 4 uur met een aflevering van de Friday Move. Jij ook, Albert? Ben je scheutig met je sympathie?
27: Ja, zeker.
23: Ja?
27: Hey, serieus?
23: Ja, serieus.
27: Maar als het mis is, is het ook mis.
23: Als je de Friday Move nog niet hebt gehoord, is je weekend nog niet begonnen.
28: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
22: In de BNR-app.
25: Regeldruk kost de economie 17 miljard euro, zegt PwC. VS voert nieuwe reeks luchtaanvallen uit op Iran. En Dow Jones onderuit na rentebesluit Federal Reserve. Deze verhalen en veel meer vind je nu in de BNR-app.
8: Dan is het nu precies 8 uur. Gaan we naar Helene de Geest bij de ANWB. Helene, problemen dus met matrixborden in een deel van het land?
29: Ja, er is nog steeds een technische storing bij Rijkswaterstaat, waardoor ze de matrixborden niet goed kunnen bedienen. En dat merk je onder andere op de A50 van Os naar Arnhem bij Renkum. Er zijn er 2 rijstroken dicht, die gaan niet open. Vanaf knooppunt Ewijk levert dat 3 kwartier vertraging op. Het levert ook problemen op in de Salland-Twente-tunnel. Die is preventief dicht daardoor. De N35 is dat, in beide richtingen. Je kunt het beste de omleidingsroutes U40 en U41 aanhouden. Verder is er ook nog een ongeluk gebeurd op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Urmond. En daar zijn nu ook 20 minuten in de file. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A7 bij 168,0. Op de A17 bij 6,9. En op de A30 bij 18,4.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
30: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Problemen op de snelwegen in Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel. De matrixborden werken niet door een stroomstoring. Dus mocht er een ongeluk gebeuren en er moet een rijstrook dicht, dan verschijnt er geen rood kruis. En ook spitstroken kunnen niet worden bediend. De droogte duurt nu al heel lang en zorgt voor steeds meer problemen. Daarom is er vandaag in Den Haag topoverleg. Volgens het AD schuiven onder andere ministeries aan, net als waterbedrijven en Rijkswaterstaat. Er is nog genoeg drinkwater, maar door de droogte hebben boeren en schepen wel te maken met beperkingen. In meerdere straten in de binnenstad van Breda zijn ruiten gesneuveld na een explosie. Die was volgens Brabantse media vannacht bij een Argentijns restaurant. Daar is de gevel zwaar beschadigd en is binnen ook veel schade ontstaan. Mensen in andere delen van Breda zouden wakker zijn geworden door de explosie. In Oekraïne zijn zeker 7 burgers gedood bij Russische raketaanvallen. In een plaatsje in het zuiden kwamen 6 mensen om, onder wie 2 jonge kinderen. In Kiev werd ook iemand gedood. Daar zijn ook een paar woongebouwen in brand gevlogen. In Lviv, vlakbij Polen, werden 2 flatgebouwen geraakt door raketten. En een hoofddocent van de Universiteit Utrecht ligt onder vuur. Hij zou zich door bedrijven hebben laten betalen voor wetenschappelijk onderzoek dat hij uit naam van de universiteit deed. De uitkomsten waren voor die bedrijven meestal positief, meldt onder andere de krant Trouw. Hij wordt nu verdacht van belangenverstrengeling. Het weer van Weer Online? Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee worden 22 graden. In het oosten kan het wel 33 graden worden en is later vandaag kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
8: Rondje beurzen dan, te beginnen op Wall Street. Daar alle beurzen negatief gesloten. Dow Jones 2,1% lager. S&P 500 1,5% lager. En de Nasdaq 1,7% lager. In Azië een wat gemengd beeld. Nikkei bijvoorbeeld staat 1,1% hoger. En de Kospi die koerst een 0,25% lager. En dan is er nog beursnieuws althans. Bedrijvennieuws, Arcadis. De adviseur en advies- en ingenieursbureau heeft een tweede ongevraagde overnamebod van zijn Canadese branchegenoot WSP Global ook afgewezen. Volgens Arcadis zou de intrinsieke waarde, strategische positie en toekomstverwachtingen van het bedrijf opnieuw ondergewaardeerd worden. En dus zijn ze niet geïnteresseerd. Het nieuwste bod van WSP Global was zo'n €51,50 per aandeel. Nou, Arcadis zegt dus niet genoeg. Eerdere bod was 48,5 per aandeel. Werd ook al afgewezen. Dit ook. Nou, kijken of WSP Global opgeeft of dat ze nog een poging gaan doen. Beursnieuws volg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en ook in de BNR-app. Nederland geeft jaarlijks 17 miljard uit aan het naleven van allerhande regels voor bedrijfsleven. Mensen die de hele dag dingen in Excel-sheets aan het kloppen zijn en data aan het bijhouden zijn en andere compliance. We kennen daarmee de hoogste regeldruk van Europa, staat te lezen in een nieuw onderzoek van PwC. Is dat nou allemaal vreselijk of dient het ook een nut? Horen we zometeen van de hoofdeconoom van PwC over een minuutje in de ochtendspits.
0: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
2: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
20: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
21: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
2: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
8: Goedemorgen, het is 8:05. Goed dat je luistert naar de ochtendspits. We zijn halverwege. Dat betekent dat we er ook deze ochtend weer tot 10 uur zijn. Met naast mij vandaag Michiel Jurjens. Michiel, goedemorgen.
25: Goedemorgen, Ivan.
8: Wat gaan we doen?
25: Nou, alleen al het komend uur. 3 CEO's. En wel die van BAM en KLM. Allemaal nog later in dit programma. En over 5 minuten al de topman van ING, Steven van Rijswijk. Over de bijna 2 miljard aan winst die zijn bank in het tweede kwartaal geboekt heeft. Dus hem spreken we zo.
8: Maar eerst gaan we naar de Nederlandse economie. Want we zijn jaarlijks met z'n allen zo'n 16,8 miljard euro kwijt aan het voldoen aan wet en regelgeving. 1,5% van het BBP is dat, blijkt uit een berekening van PwC. Van die andere afkorting. Van die bijna 17 miljard komt ruim de helft, ruim 9 miljard voor rekening van het bedrijfsleven. Barbara Baarsma is hoofdeconoom bij PwC, opsteller van het rapport ook. En zij vertelt hoeveel tijd er dan nu wordt besteed aan allerlei wet- en regelgeving, romslomp en administratie.
4: Wat we hebben berekend is hoeveel arbeid er in Nederland opgaat aan het naleven van wet- en regelgeving. En met behulp van grote taalmodellen hebben we taakbeschrijvingen van in totaal 923 beroepen geanalyseerd om vast te stellen welke taken nou met de naleving van wet- en regelgeving samenhangen en welke niet. En door die inzichten dan te combineren met gegevens over de totale werkgelegenheid, de loonkosten, berekenen we hoeveel arbeidsuren en loonkosten in Nederland gemoeid zijn met de nalevingsactiviteiten. Dus omdat we alleen naar arbeidskosten kijken, geeft dit bedrag dat je noemde, die 16,8 miljard... geeft dat eigenlijk een onderschatting nog van de daadwerkelijke regeldruk. Omdat we niet kijken naar bijvoorbeeld de kosten van compliance systemen of andere kapitaalkosten van middelen die je inzet voor naleving, of de gederfde investeringen, of de kosten van productieverboden of technologiebeperkingen.
8: Ja. Dus echt een ondergrens dus. En u kijkt dan ook dus met name naar mensen die bezig zijn met het invullen van Excel-sheets met rapportages, het bijhouden van kilometervergoedingen, controles, vergunningen, dat soort zaken moet ik aan denken.
4: Allerhande van naleving. Het kan inderdaad zijn wat u net noemde, maar het is heel breed, de naleving. Het kan ook zijn bepaalde dingen niet doen, omdat het niet mag. Wat mag er niet? Dat uitzoeken, enzovoort.
8: Ja. 1,5% van het BBP. Is dat dan veel? Ja, natuurlijk in absolute zin wel. Maar het heeft ook een doel natuurlijk, al die regels. Dus ja, wat is uw analyse?
4: Regels zijn absoluut niet slecht. Regels zijn er vaak omdat burgers en bedrijven daar ook zelf om vragen. Omdat we er een maatschappelijk belang mee nastreven met elkaar. Alleen regeldruk wordt problematisch op het moment dat de kosten van naleving heel hoog zijn in relatie tot die beoogde maatschappelijke doelen. En in Nederland, als je door de tijd heen het rapport kijkt de afgelopen 10 jaar, 2013-2024, maar vergelijkt ook met de andere EU-lidstaten. En dan zie je toch wel dat Nederland best door de tijd heen meer is gaan uitgeven, gecorrigeerd voor inflatie, bijna 30% hogere nalevingskosten. En ook in vergelijking met andere EU-lidstaten zijn de nalevingskosten als percentage van het BBP op zich de vijfde laagste, denk je van, oh, de vlag kan uit. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar de nalevingskosten als percentage van de totale arbeidskosten, zijn we zelfs de allerhoogste. En dat lijkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. Want we hebben een heel hoge productiviteit per werknemer, mm-hmm, waardoor we de kosten als deel van het BBP misschien nog wel meevallen. Maar gemeten naar arbeidstijd is de inzet voor compliance nergens zo hoog als hier. Ja. Dus we kunnen nu eigenlijk door die hoge productiviteit die we nu hebben, het niveau, kunnen we de kosten van naleving nog wel absorberen. Maar het drukt op de productiviteit van morgen.
8: Ja, precies, want die mensen hebben geen tijd om bezig te zijn met inderdaad andere zinnige dingen. Ontwikkeling van je bedrijf, innovatie enzovoorts.
4: Nee, en dat vond ik een heel schrijnend resultaat van het onderzoek. Als je kijkt naar 2024, toen was bijna 8% van alle banen had een heel sterk compliance-intensief karakter. Daar bedoelen we mee, meer dan 10% van de werktijd wordt besteed aan regelgeving. En dat terwijl slechts 2,1% van de banen is gerelateerd aan onderzoek en ontwikkeling. Dus er gaat bijna 4 keer zoveel arbeid naar naleving als naar innovatie. Ja. Ja, dat zet wel dingen in perspectief. Ja.
8: Dan weten we ook dat de politiek voornemens heeft om regeldruk te verminderen. Het bedrijfsleven vraagt er ook hard om. Het kabinet had een doelstelling, wilde in een aantal maanden tijd 500 regels schrappen. Nou, hebben ze net niet gehaald. Maar ziet u daar dan goede ontwikkelingen? Gaat dat de goede kant op?
4: Ik vind dat in het coalitieakkoord een aantal hele verstandige dingen staat. Zoals wat u al zei, elk jaar 500 regels schrappen of aanpassen, vereenvoudigen. Dat is overigens dit jaar nog niet gelukt. Van de 500 zijn er geloof ik per 1 juli zo'n 97 aangepast. En het doel is om voor het eerst in 2027 jaarlijks met een vereenvoudigingswet te komen. Met concrete voorstellen om regels voor burgers en bedrijven simpeler te maken. En ik vind deze inzet echt heel goed. Daar wil ik ook niks aan afdoen. Maar ik weet niet of het gaat werken. En we weten dat uit de kabinetten Balkenende, wat er eigenlijk nodig is om wel succes te hebben, is dat je politiek bindende afspraken maakt. Balkenende had vanaf 2003 ongeveer de politiek bindende afspraak dat elk ministerie, elke minister, een kwart minder administratieve lastendruk moest hebben. En ja, als je daar niet aan voldeed als ministerie, dan had je gewoon een probleem. Mm-hmm. Die cultuuromslag, die houding, dat is misschien wat bovenop de hele goede voorstellen van het kabinet nu ook nodig is.
8: Ja, dus er moet een schepje bij eigenlijk om deze doelen te behalen.
4: Zeker.
8: Dat zei Barbara Baarsma, hoofdeconoom bij PwC.
22: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
8: Ja, banken beleven goede tijden, dat weten we. Amerikaanse zakenbanken hebben recordresultaten laten zien. En ook in Nederland gaat het goed. ING behaalde in het tweede kwartaal van dit jaar een netto-winst van ruim 1,9 miljard euro. Meer dan analisten hadden gedacht. En ook een stijging van 16% ruim in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bij ons is CEO Steven van Rijswijk van ING. Meneer van Rijswijk, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
8: Ja, als we die cijfers zo zien, dan is het eigenlijk over de breedte. Presteert uw bedrijf beter dan in het verleden?
5: Ja, dat klopt. Ten eerste hebben we het tweede kwartaal meer mobiele primaire klanten gekregen. Ongeveer 380.000. Daarnaast hebben we meer klanten bijgekregen die met ons beleggen. Meer dan 100.000. We zien eigenlijk het deposito en het leningenboek gelijksoortig groeien. Leningenboek met 15 miljard euro, depositoboek met 16 miljard euro. Dat is ongeveer 8% als je dat op jaarbasis bekijkt. En het heeft allemaal bijgedragen tot hoge inkomsten van met 10% meer dan afgelopen jaar. Risicokosten zijn beperkt gebleven tot ongeveer 15 basispunten. Normaal zeggen we dat door de cycle heen we ongeveer 20 basispunten aan risicokosten maken. Dus dit ligt wat lager. En dat heeft geleid tot goede resultaten, dus ik ben erg tevreden.
8: Ja, inderdaad, die klantgroei is indrukwekkend. Moet u hard werken om die mensen binnen te harken met allerhande acties en dergelijke? En blijven die dan ook allemaal daadwerkelijk?
5: Ja, kijk, we zijn natuurlijk een bank die zich met name heel erg richt op hele sterke dienstverlening en relatiegedreven dienstverlening, waardoor de klanten lang blijven. Want als de klanten lang blijven, dan begrijp je de klanten beter, kun je betere dienstverlening geven. En dan doe je ook meer zaken met ze. Dus daar zetten we eigenlijk altijd op in. Ja. We hebben de afgelopen jaren continu een instroom gezien van ook spaargeld. Hè. We hebben natuurlijk ook dat spaargeld nodig om te kunnen lenen. Dus die balans tussen sparen en lenen is natuurlijk belangrijk om een goede dienstverlening te kunnen geven. Ja, dit kwartaal heeft dat spaargeld is toegenomen met ongeveer 16 miljard.
6: In de Friday Move gaat het over tv.
7: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Wat natuurlijk zo is dat waar rentes hoger worden, zie je natuurlijk uiteindelijk in de markt, zie je dat natuurlijk uiteindelijk dat de banken ook volgen. Dat heb je in het verleden gezien als de rente omhoog ging, dat zien we nu af en toe weer. Mm-hmm. Vaak zit daar vertraging in, maar je ziet altijd dat de banken in feite de marktrente geleidelijk volgen. Ja. En wanneer dat is, dat zullen we altijd blijven zien.
5: Ja, maar dan nogmaals die vraag, profiteert uw klant ook mee? Of is het alleen de aandeelhouder die vandaag op de tafels danst?
4: Nou nee, uiteindelijk profiteert de klant ook mee, want een hogere rente in de markt leidt uiteindelijk vaak ook tot een hogere rente voor de klant. Niet alleen op korte termijn, maar je ziet ook als je kijkt naar lange termijn investeringen. Hè, als je kijkt naar obligatieleningen of de tienjaarsrente, die staat, als je kijkt naar de Duitse Bund, die staat ongeveer op 3%. Mm-hmm. Dus je ziet natuurlijk ook zo dat als klanten niet alleen maar beleggen in korttermijn spaargeld, maar ook langtermijn spaargeld of langetermijn obligaties, ze daar zeker van mee profiteren.
5: Ja. De kosten stegen ook met 4%. Tegelijkertijd daalde uw personeelsbestand in een jaar tijd met 750 FTE. Minder mensen, meer kosten. Hoe kan dat? Dat lijkt niet de bedoeling, toch?
4: Nou, kijk, uiteindelijk is de eerste bedoeling dat we de goede dienstverlening geven. En uiteindelijk dat vervolgens ook resulteren in een goed resultaat. Ja. En wat betekent in ons geval dat we ook blijven investeren in het verbreden van onze diensten. Dus we zijn actief in 9 retailmarkten, in 40 wholesale-markten. Dus dat zijn markten voor grote corporate klanten. En wat we natuurlijk willen is dat we ook meer interactie hebben met die klanten. Dus we investeren ook in een breder aanbod op het gebied van het distribueren van verzekeringen, het distribueren van beleggingen. We hebben ook dit kwartaal hebben we de resterende 45% overgenomen in een asset manager in Polen. We hebben een overname gedaan van 40% van een private bank in Spanje. Ja. Dus we blijven investeren ook in de verbreding. Dus die groei komt ook met verbreding. Dus wat dat betreft hele sterke omzetgroei. Maar uiteraard komt dat ook met groei en kosten als je meer investeert. En dat blijven we doen.
5: Ja, u noemt inderdaad die Poolse en die Spaanse bank. Dat is allemaal onderdeel van uw plan ook om private banking uit te bouwen. Hè? Hoe groot moet die tak worden?
4: Ja, kijk, als je nu kijkt naar onze klanten. We hebben 41 miljoen particuliere klanten. Daar zitten dus particuliere klanten bij die onderdeel zijn van de particuliere bank. En ook een aantal van die klanten zijn ook onderdeel van onze private banken, die zich meer richten op vermogende particulieren. Nou, van die 41 miljoen klanten investeren ongeveer 5,2 miljoen klanten bij ING. Elk kwartaal groeit het met ongeveer 100.000 tot 125.000. En wat mij betreft is dat lang nog niet genoeg. Dus we zullen nog een steviger stuk moeten groeien.
5: Tot slot even kijken de rest van het jaar en volgend jaar. Outlook verbetert, dus u verwacht wind in de zeilen de komende maanden.
4: Ja, als je kijkt naar die groei van het aantal klanten, als je nu kijkt, jaarlijks zijn we meer dan 1 miljoen mobiele primaire klanten gegroeid. Hè. Dat is iets meer dan we hebben aangegeven dat we dachten te zouden doen. Ja. Het depot en leningenboek gaat goed, het investeringsboek gaat goed. In wholesale banking doen we het ook goed met het onder controle houden van het kapitaal, terwijl we wel onze interactie met de klanten blijven laten groeien. Mm-hmm. En wat dat betreft hebben we onze omzetdoelstelling aangepast voor dit jaar naar meer dan 24,5 miljard en volgend jaar meer dan 26 miljard. Komt ook door die bredere activiteiten, dus die commissieinkomsten die daarbij komen kijken. En daarmee hebben we ook ons rendement op het eigen vermogen bijgesteld naar meer dan 15% dit jaar en naar meer dan 16% dit jaar. Dus wat dat betreft, we blijven groeien. Onze strategie heet niet voor niets growing the difference. Die groei willen we graag hebben en die groei die lukt aardig.
5: Ja, u houdt het dossier Rusland geloof ik wel buiten de outlook. Hè? U wilt daar graag weg, probeert het te verkopen, is mislukt. Zou misschien ergens tot 700, 800 miljoen kunnen kosten. Waarom neemt u dat verlies niet en trekt u de stekker eruit?
4: Ja, als dat zo eenvoudig was, had ik het gedaan. Ja. We zijn eerst bezig geweest met te zeggen, we nemen geen nieuwe klanten meer aan. Toen hebben we ons leningenboek teruggebracht van een kleine 7 miljard naar nu ongeveer 400 miljoen. We hebben onze activiteiten gelokaliseerd. Hè, dus eigenlijk de stekkers verhangen van onze activiteiten in transaction service en financial markets naar lokale stekkers. Hè, zodat het niet meer een link is met onze andere activiteiten en onze andere systemen. Ja. En op basis daarvan zijn we de markt opgegaan om het te verkopen. Nou, dat

0: Dat is helaas niet gelukt. We hebben die goedkeuring niet gekregen van de Russische Centrale Bank. Dus wat we nu doen is het blijven afbouwen. Zowel die leningen, en die zijn nu zo'n 400 miljoen. Een kwartaal geleden was dat nog zo'n 600 miljoen. Als de lokale activiteiten. Dat is aan beperking onderhevigen. Je mag niet zomaar rekeningen weigeren of betalingen die over die rekeningen lopen, die moet je open houden. Dus de enige manier om dat echt goed te stoppen is uiteindelijk een verkoop. En daar blijven we natuurlijk naar kijken.
1: Ja, maar een echte exit-strategie hebt u dus niet. Dus gewoon even aanzien en kijken wat er wanneer lukt.
0: Dat is op dit moment de situatie.
1: Dank, Steven van Rijswijk, CEO van ING. Het is 10 minuten voor 8:30. We gaan naar Helene de Geest bij de ANWB. Kan je een beetje doorrijden in Nederland alleen?
2: Het is niet heel erg druk op de weg, maar er speelt wel het een en ander. Nu vooral veel vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, want bij Eurmond zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Roosteren is de vertraging nu ongeveer 50 minuten. Flitsmeister meldt ook een aantal flitsers. Op de A6 onder andere Joure-Emmeloord bij 308,8. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,9. En op de A30 Barneveld-Ede bij 18,4.
3: BNR. Luister vandaag. Begrijp morgen.
4: Rotterdam is echt een stad die is altijd in beweging. Zit in ons DNA.
5: Ongeveer 1 op 6 van alle woningen die op de markt komt, is een voormalige huurwoning.
6: Het is inderdaad leuk dat we dit hebben gedaan. En het is eigenlijk niet eens heel verrassend dat mensen in dit geval voor zekerheid kiezen.
1: Veel nieuws deze zomer over natuurbranden. En dan gaat het vooral over Frankrijk, Spanje en Portugal. Griekenland wist tot nu toe de dans enigszins te ontspringen. Maar sinds deze week houden grootschalige bosbranden ook dat land in de ban. Onder meer op de eilanden Paros en Kreta woeden er branden. Meerdere plaatsen zijn ontruimd en op Kreta zijn zelfs 3 brandweerlieden om het leven gekomen. Nikos Lantzer is correspondent in Griekenland en hij ziet dat die branden door een combinatie van factoren oplaaien.
7: Het is vooral het weer, toeval, factoren die in het westen van Europa, Frankrijk en Spanje een rol hebben gespeeld, zijn de enorme regenval van de winter, waardoor er veel begroeiing was. Dat is in Griekenland iets minder geweest, maar vooral in de maand juli en augustus, laat in juli, beginnen de noordenwinden. En die kunnen verschrikkelijk veel problemen veroorzaken. En die zijn ook de hoofdreden dat er zoveel branden zijn uitgebroken. Want met 100 kilometer per uur in een droog gebied, ja, dan is het eigenlijk vechten tegen de bierkaai.
1: Ja, want wat zien we nu gebeuren, onder andere op Kreta dus?
7: Nou, we hebben op dit moment op Kreta 2 grote branden. De grootste, daar zijn de brandweerlieden bij omgekomen. Daar is 100 kilometer verbrand. Dorpen zijn ontruimd. Mensen zijn van zee moeten worden gered. En de verwachting is dat het zowel vandaag als morgen nog heel erg winderig zal zijn. Met rukwinden en windstoten van tegen de 11 Beaufort. En dat zijn problematische dingen.
1: De omstandigheden waarin dat nog groter kan worden. En wat gebeurt er op dit moment qua de ontruimingen en evacuaties? We horen in Frankrijk berichten 10.000 mensen die geëvacueerd moeten worden. Is dat in Griekenland ook al aan de orde?
7: Nou ja, alleen al in een dorpje wat tegen de zuidkust van Kreta aan ligt, zijn meer dan 2000 mensen geëvacueerd. Er zitten ook toeristen in het gebied, dus die zullen ongetwijfeld ook nog gaan melden wat er allemaal aan de hand is. Het zijn meerdere branden hoor, ook op de Peloponnesos, op het vasteland zijn de branden. Maar die van Kreta die is toch het grootste. En laten we ook niet vergeten dat in het buurland Turkije ook enorme branden aan het woeden zijn op dit moment. Dus het is een beetje in het oosten van de Middellandse Zee aan de gang.
1: Ja. Nog even over die 3 brandweerlieden op Kreta die dus tijdens hun werk omgekomen zijn. Wat is daar gebeurd?
7: Nou, het zijn er op Kreta 2 en 1 op de Peloponnesos. Die van Kreta die waren onderweg en die zijn ingesloten geraakt door het vuur. Zaten in een kleine auto en ja, ze hebben de lichamen van de 2 gevonden naast de auto. De begrafenissen zijn vandaag in hun geboorteplaats op Kreta. En de 3e dode die is gevallen op de Peloponnesos. Maar dat was niet brandgerelateerd, hoewel het was wel brandgerelateerd, maar dat was meer een gezondheidskwestie die met de brand verergerd is. Maar de 2 op Kreta zijn gewoon letterlijk verbrand.
1: We zien in West-Europa, in Spanje en in Frankrijk allerlei crisisbijeenkomsten over die branden. Hoe zit dat in Griekenland? Wat hoor je van de regering bijvoorbeeld?
7: Nou, van de regering hoor je gewoon dat ze hun blusmaterieel proberen te sturen naar de plekken waar het meeste nodig is. We horen van arrestaties. Er zijn inmiddels de laatste 24 uur flink wat mensen opgepakt, omdat die aan het werk waren waar dat niet mocht, met open vuur, of omdat die een brand gesticht hebben. En op het eiland Paros, je zou niet denken dat dat kon branden, want dat is behoorlijk droog, daar is zelfs de burgemeester opgepakt, omdat er een vuilnisstortplaats het begin is geweest van een brand die daar een tiende van het eiland in de as heeft gelegd.
1: En daar is die burgemeester dan politiek verantwoordelijk voor en daarom wordt hij dan opgepakt? Hoe zit dat?
7: Nou, hij is dus opgepakt gisteravond. En wat er precies aan de hand is, dat hebben we nog niet doorgekregen. Nee. Maar hij is in principe de politieke verantwoordelijke voor het feit dat die brand is begonnen op een plek waar dat niet had mogen gebeuren.
1: Nou zijn er in eerdere jaren, ook in de zomer, grote branden in Griekenland geweest. Is Griekenland nu beter voorbereid dan een paar jaar geleden?
7: Ja, dat is een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Want blusmaterieel, hoeveel je er ook van hebt, het is nooit genoeg.
1: Nee.
7: Het gaat puur om preventie. Dat is de belangrijkste factor die een brand zou kunnen verhinderen. En daar is nooit het budget voor geweest wat er voor nodig is. De gemeentes krijgen nooit het geld wat ze zouden moeten krijgen om dingen schoon te maken. Maar voor de gewone burgers in Griekenland is er inmiddels een jaar of twee al een plicht om in het voorjaar de grond schoon te maken, zodat er geen lage begroeiing is en een brand dus in de kiem gesmoord kan worden als die zou starten. En dat is een project wat in de steden best goed loopt, maar op het platteland is dat natuurlijk erg vervelend. Ja. En op Kreta zien we ook heel veel olijfgaarden in brand opgaan. Dus dat zal ook consequenties kunnen hebben voor de economie van het eiland, die erg afhankelijk is van de landbouw.
1: Zij Nikos Lantzer, correspondent in Griekenland.
8: Ja, primeur voor het hoogheemraadschap Rijnland. Dat is in delen van Zuid- en Noord-Holland. Daar gaan de waterbeheerders zoet water bufferen in plassen en polders. Nou, waarom ze dat doen, kan ik misschien wel raden. Zou het met droogte te maken hebben? Wordt het zo meteen in de ochtendspit.
9: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
10: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
11: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
12: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
13: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
12: Obli, meer rust, meer rendement.
14: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd en ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
15: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
12: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AUMEY.
16: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
17: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
18: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
19: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
20: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
21: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
22: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
21: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
23: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
21: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
24: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
25: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB.
0: Er is geen sprake van een ochtendspits. Er zijn wel wat opvallende files, zoals op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Echt en Born. De vertraging is daar ongeveer

0: techconcern BAM. Dat ziet een goed gevulde orderportefeuille. En zag ook de omzet stijgen in het eerste halfjaar van 2026. 3% de omzet erbij naar zo'n 3,5 miljard euro. De winst bij BAM steeg zelfs 25%. En bij ons is de CEO van de koninklijke BAM, Ruud Joosten. Meneer Joosten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U profiteert van projecten in de energietransitie en ook de woningbouw en defensie. Het zijn allerlei plekken waar BAM betrokken is. Waar komt in dit geval die hogere omzet en winst vooral vandaan?
1: Ja, het is over het hele bedrijf heen dat we een goede ontwikkeling zien in het eerste half jaar. Terwijl we een aantal jaren geleden al gekozen hebben voor die focus op die energietransitie in Engeland en in Nederland, waarin in beide economieën enorm veel geld wordt geïnvesteerd in die transitie. En in Nederland inderdaad in woningbouw en woningontwikkeling. En defensie komt daar nog bovenop. Dus dat zijn eigenlijk de drie speerpunten van de groei.
0: Ja, want welke rol speelt u als het om defensie gaat dan precies?
1: Ja, defensie is natuurlijk een breed begrip voor ons. En de UK en ook Nederland gaan proberen die NATO-percentages te halen. Maar ja, dat is natuurlijk niet, dat geld wordt niet alleen maar besteed aan bouwactiviteiten, of misschien maar gedeeltelijk. Dus wij kijken met name bijvoorbeeld naar faciliteiten voor soldaten die sterk vernield moeten worden, waar jarenlang niks aan gedaan is. Dus barakken, huisvesting, maar ook innovatiecentra die gebouwd worden met het oog op drones bijvoorbeeld in Nederland. Maar het kan ook gaan om airstrips voor vliegtuigen die wij bouwen. In Engeland zijn we bijvoorbeeld bezig met een docking station voor nucleaire submarines in Devonport. Maar we bouwen ook een nieuw hoofdkantoor voor de Belgische Defensie in Brussel bijvoorbeeld van 350 miljoen euro. Dus het is een heel breed pakket van investeringen die nu plaatsvinden. Wij verschillende manieren van profiteren.
0: Ja, en dat zal blijven toenemen de komende jaren. Ik wil even naar iets anders, naar de infrastructuur in Nederland. Wij spraken eerder deze maand bijvoorbeeld uw collega van Heijmans. En die trok toch aan de bel. Die zei, ja, als we daar nu niet in investeren, dan zal het straks 2 keer zo duur worden om alle onderhoud in te halen. Hoe kijkt en luistert u naar al die berichten van de afgelopen maanden met een onderhoudsopgave die er is? Maar vanuit de overheid is het geld er niet. We zagen vorige week vrijdag de Merwedebrug die plotseling werd afgesloten voor vrachtwagenverkeer. Hoe kijkt u naar alles daar?
1: Nou, ik geef mijn collega 100% gelijk. Het uitblijven van investeringen en onderhoud betekent op lange termijn uitstel van executie, zou ik bijna willen zeggen. Omdat natuurlijk net nieuwbouwen totaal vervangen veel en vele malen duurder is.
0: Ja.
1: Dus wij vinden het ook bijzonder betreurenswaardig dat die fondsen niet beschikbaar komen. We zeggen dit al jaren. Iedereen weet dat die infrastructuur een jaar of 50, 60 geleden gebouwd is in Nederland.
0: Ja.
1: Inmiddels zijn de vrachtwagens zwaarder geworden en zijn er veel meer vrachtwagens. Dus dat onderhoud is absoluut noodzakelijk. En dan gaan er de situaties gebeuren als nu bij die Merwedebrug.
0: Ja.
1: Wat, ja, ik vind het een schandaal voor Nederland. Hè. We zijn toch bekend in binnen- en buitenland met een goede infrastructuur waar goed onderhoud wordt gepleegd. En ja, dit is bijzonder kwalijk voor onze reputatie. En dat nu mensen uren om moeten rijden, heeft ook een grote kostenfactor. Dus ik pleit er nogmaals weer voor om die middelen wel beschikbaar te maken. Inderdaad, op lange termijn veel goedkoper. Het is ook goed voor de economie. Hè. Het is bekend dat investeringen in infra een goede multiplier geven op de economie is totaal. Dus het is een prima investering. Nederland heeft een gezonde balans op als het gaat om het tekort. Dus ik denk dat die middelen er ook beschikbaar zouden gemaakt kunnen worden als die politieke wil er is.
0: Ja, want,
1: en dat is het nog niet.
0: Want op dit moment is het dus wel een nadeel voor u, als ik u goed begrijp. Want die opgave is groot. Veel potentieel werk dat gedaan zou moeten worden. En daar zou BAM dan een rol in kunnen spelen. Maar ja, goed, vanuit de overheid is het geld er niet. Dus daar kunt u niet zoveel mee dan.
1: Nee, dat is zeker zo op rijksniveau. Gelukkig hebben wij ook veel opdrachten bij gemeenten en provincies. Hè, die ook een budget hebben en daar verstandig mee omgaan. Dus het is wel een genuanceerd plaatje. Dat er niet alleen maar rijksinvesteringen zijn. Maar natuurlijk wel een hele belangrijke.

0: speler in die markt.
1: Nog even kort naar de woningbouw. Ook daar zien we wel het een en ander schuiven. Sterker nog, meer huizen verkocht ook in Nederland, hè, het afgelopen half jaar.
0: Klopt. We hebben een sterke stijging gezien voor de verkoop van huizen. Wordt altijd wel een beetje bij ons beïnvloed door bijvoorbeeld grote afname door grote beleggers die dan in één keer een aantal honderden huizen afnemen. Het is een beetje soms met schokken hoe die omzetten gaan. Maar inderdaad een positief verhaal. In algemenere zin blijft het verhaal dat er een enorm tekort is aan huizen voor Nederlanders. En sommige mensen zeggen 1 miljoen, sommige mensen zeggen 400.000 huizen. Dus die versnelling die vindt nog niet plaats. En dat zou onze cijfers natuurlijk nog veel beter laten zijn als die investeringen er wel zouden kunnen zijn, als we wel die huizen sneller zouden kunnen bouwen.
1: Ja.
0: En daar zijn een aantal factoren die daar een rol in spelen, hè, die denk ik algemeen bekend zijn. En het gaat om met name vergunningverlening, bezwaarprocedures, netcongestie, een kleiner probleem. Maar ook bijvoorbeeld het verdwijnen van een aantal buitenlandse beleggers, waardoor het ook inderdaad ingewikkelder wordt om te investeren, bijvoorbeeld in huurwoningen in steden bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Al die dingen bij elkaar leiden ertoe dat die versnelling niet plaatsvindt. En het is nog steeds een hele aantrekkelijke markt voor ons.
1: Ja.
0: Je ziet ook aan de resultaten. Maar ik wil toch ook wel opmerken dat voor Bammers totaal het maar gaat om 1% of 10% van onze omzet. Hè, de residential of de huizenmarkt in Nederland. Dus belangrijk, maar ook niet 100% bepalend voor onze resultaten.
1: Duidelijk. Dank u wel, Ruud Joosten, CEO van BAM.
2: Het is 13 minuten voor 9 bij de ANWB Helene Geest. Veel problemen in Limburg, veel vertraging althans.
3: Ja, veel vertraging inderdaad, want op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Eurmond zijn 2 rijstroken dicht. Daar is namelijk iemand onwel geworden. Vanaf Echt is de vertraging 35 minuten en je merkt dat ook op de N276 Maasbracht-Brunsum. Bij Limbricht is de vertraging 20 minuten. De technische problemen bij Rijkswaterstaat zijn overigens opgelost en ze zijn nu langzamerhand alle rijstroken weer aan het vrijgeven in het oosten van het land. Flitsmeister meldt een flitser op de A12 Utrecht bij 37,8, op de A16 Rotterdam-Breda bij 29,9 en ook op de A30 bij 18,4.
4: Blik op de beurs.
2: Ja, het is nog 12 minuutjes, dan gaat de handel aan een damrak van start. We blikken vooruit met Wilbert Aert van Bond Capital Partners. En ik zei net al, we hadden nu een soort beursvooruitblik van 1,5 uur kunnen doen, Wilbert. Want 19 damrakbedrijven komen met kwartaalcijfers vandaag.
5: Precies.
2: Hebben we dat eerder meegemaakt op één dag zoveel?
5: Nou, dit is wel extreem. Gisteren was het ook een drukke dag. Ook natuurlijk nog in Europa en Amerika, natuurlijk bedrijfscijfers. Dus er komt veel nieuws naar buiten, ja, inderdaad.
2: Nou, inderdaad. Shell, Air France, KLM, Magnum, DSM, CVC, ArcelorMittal, BAM, Arcadis, ING Groep.
5: Shell, ING.
2: Eerst nog even kort de future. Wat gaan we zo meteen doen qua openen?
5: Ja, de opening AX, ja, het staat nu, de future staat nu op 1087. 0,5% in de min.
2: Okay.
5: Gisteren natuurlijk in Azië of vannacht, hè, toch ook weer tech-aandelen verkocht door beleggers. Gisteren de Fed bij elkaar geweest, de rente onveranderd gelaten, maar toch wat onduidelijkheid en wat discrepanties tussen leden die iets vonden van de rente en de beweging. Nabeurs in Amerika gisteren, Meta, bekend van Facebook, Instagram, nabeurshandel -7,5%. Mark Zuckerberg kan eigenlijk niet goed uitleggen waar al die investeringen straks terugverdiend gaan worden. Microsoft, mooie cijfers, +7,5 in de nabeurshandel. En dan moeten we naar in Amsterdam ook gaan beginnen met de cijferreeks.
2: Ja, want waar ga je zo meteen bij openingbeurs met name op letten? Wat zijn de meest interessante?
5: Nou, ik denk met name Shell, hè, boekte fors hogere winst. Winst bijna 10 miljard, verwacht 8,7 miljard. Aandelen inkoopprogramma vinden aandeelhouders natuurlijk heel mooi. De volledige kwartaal eigenlijk met die hogere olie- en gasprijzen door de oorlog natuurlijk in Iran. ING, heel mooi tweede kwartaal netto winst. Bijna 2 miljard waar 1,9 was verwacht. Ze verhogen het interim dividend voor het eerst sinds 2023. Nou, dat, ik kijk even met de schuine oog naar Pharming. Verlaagt de omzetverwachting weer. Vopak verhoogt de omzetverwachting. Mooie cijfers van flow traders. Ja, dus eigenlijk Het is feest vanmorgen,
2: om
5: naar de cijfers te kijken.
2: Voor ieder wat wils dus. Zijn er op macroniveau nog zaken die je in de gaten houdt?
5: Nou, ook vanmiddag nog even naar Apple in Amerika kijken. En Amazon die komen vandaag met cijfers naar beurs. Dus dat is ook wel spannend. En er wordt ook veel geïnvesteerd in de AI. Macrocijfers, de PC-inflatiecijfers. Hele belangrijke cijfers op basis van de Fed eigenlijk de keuzes maakt. BBP-groeicijfers geeft de kracht van de Amerikaanse economie weer. En de personal income en spending cijfers worden gepubliceerd. Dus dat is ook zeker waar we vanmiddag vanaf 3:30 naar gaan kijken.
2: Nou, en Apple en Amazon gaan we het zeker dan morgen over hebben in de ochtendspits. Dankjewel, Wilbert Aerts van Bond Capital Partners.
4: Crypto-update.
2: Bart Smol is bij ons, presentator van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast over cryptocurrency. Bart, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: En ook bij jou de vraag, hoe staan we ervoor als het gaat om de rang en standen?
6: Ja, de rangen en standen in de cryptowereld. Nou ja, op zich wel oké. Vorige week vertelde ik dat de kopers weer terug waren. Nou, ze zijn wel eventjes weer gaan zitten. Bitcoin staat op $64,000, ongeveer €55,500. Dat is ruim 3% lager dan 7 dagen terug. Ethereum heeft het iets beter gedaan de afgelopen tijd. Die staat redelijk stabiel nu rond de $1,900. Ja, en ook in de cryptowereld en in de Bitcoinwereld draaide het natuurlijk allemaal om de Fed. Ja. Die hield gisteravond voor de vijfde vergadering op rij de rente op 3,5% tot 3,75%. Maar goed, het was natuurlijk allemaal heel verdeeld. Hè. Er zou zelfs misschien een verhoging aan zitten te komen. Nou, voorzitter Wars die hield het bij just the facts. Geen enkele hint over september nog. Dus daar blijft het natuurlijk ook een beetje nog onzeker wat daar gaat gebeuren. En daar heeft Bitcoin last van. En dan hebben we natuurlijk ook nog gewoon de situatie in het Midden-Oosten die onrustig blijft. Veel impact heeft op de prijs van Bitcoin. En ja, en al dat geweld en onzekerheid is $64,000 van Bitcoin eigenlijk zo gek nog niet.
2: Nee. Dan naar de Bitcoin-wereld zelf en nieuws uit die wereld. Meerdere bedrijven, waaronder BlackRock, Coinbase en Fidelity, die gaan samenwerken en ook samen de portemonnee trekken om Bitcoin te beschermen tegen quantumcomputers, want daar is een groot risico.
6: Nou ja, zo wordt dat wel gepercipieerd, blijkbaar. Het is, ze gaan Bitcoin beschermen tegen dreigingen die zij aanzien komen. Hè. Dus het is een soort Security Council, zou je het eigenlijk kunnen noemen. Ze noemen het zelf het Bitcoin Security Consortium. Maar quantum computing is wel het eerste waar geld in gestoken gaat worden. Ook Strategy van Michael Saylor, de grootste Bitcoin-bezitter ter wereld. Blockstream, Galaxy, dus allemaal Bitcoin-bedrijven doen mee. En samen leggen ze ongeveer $15 miljoen in de aankomende 3 jaar. Om dus die beveiliging een beetje op orde te krijgen. Want de grootste dreiging die zij zien is dus quantum computing. Mm-hmm. En dat zit zo, Bitcoin beveiligt wallets eigenlijk met geheime sleutels en publieke sleutels. Dat noemen we public en private keys. Dat wordt ook trouwens voor jouw bankrekening gebruikt, om maar eens wat te noemen, of op het internet. En die quantumcomputers die kunnen die berekeningen omdraaien. En dan kan je uit de public key de private key afleiden. Alsof je uit het slot op je voordeur je sleutel kan afleiden. Ja. En daarna om kan draaien en naar binnen kan. Dat wil je natuurlijk niet hebben. Zeker omdat bij Bitcoin 35% van de Bitcoin op adressen staat die kraakbaar zijn met een quantumcomputer. Bijvoorbeeld de 1 miljoen Bitcoin van Satoshi Nakamoto. Dus het geld willen ze naar open source ontwikkelaars gaan sturen die aan oplossing werken. En ook andere dreigingen willen ze geld in gaan stoppen. Maar op dit moment hebben ze eigenlijk alleen gezegd quantum computing, maar mogelijk later nog meer.
2: Ja, en hoe reëel is dan die dreiging? Want bijvoorbeeld deze week kwam Anthropic ook met een opvallende ontdekking. Ze hadden een model op cryptografie losgelaten.
6: Ja, dat klopt. Anthropic, dat is natuurlijk het bedrijf achter Claude, hè, het Large Language Model, het AI-model. En die hebben een van hun nog niet uitgebrachte krachtigste AI-modellen ook losgelaten op cryptografie. En dat model dat vond een geheel nieuwe aanval op Hawk. Dat is een digitale handtekening die eigenlijk speciaal die is vrij nieuw trouwens. Die is speciaal ontworpen om quantumcomputers te weerstaan. En is ook in de race om een federale standaard te worden in Amerika. Claude is gewoon gevraagd, probeer dit te kraken. En tientallen uren en $100,000 aan tokens later was dat gelukt. Het kon ook meteen weer gerepareerd worden. Hè. Dus het was eigenlijk meer een bug die gevonden werd, die daarna meteen opgelost is. Ik denk even voor de duidelijkheid, Bitcoin draait nog op oude, vertrouwde cryptografie. Maar ergens is de ironie natuurlijk wel interessant dat we ons zorgen maken om quantumcomputers. Hè, en daar in de Bitcoin-wereld 15 miljoen voor bij elkaar harken. Maar ondertussen breekt AI de nieuwe sloten die we aan het maken zijn. Ja. Voor als we quantumcomputing hebben. Maar goed, het is meer een interessant nieuwtje dat ook via de AI-weg flinke verbeteringsslag plaatsvindt aan de quantum-proof protocollen die er gebouwd worden.
2: Dankjewel. Bart Smol, presentator van Satoshi Radio.
7: Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
1: Ja, dan nog even dit, toch wel een bijzonder bericht. Een Franse student heeft in Singapore een boete van ruim €400 omgerekend gekregen nadat hij een rietje bij een frisdrankautomaat had gelikt. Mm-hmm. En dat vervolgens weer had teruggelegd.
2: Oh, bah.
1: Ja, dat is heel smerig, een soort baldadige actie. Hij filmde dat ook zelf. Vervolgens ging die viraal op het internet. Je hebt in Singapore dus frisdrankautomaten. Ja, en dan komt daar ook een rietje bij.
2: Dat zit
1: dan
2: een rietje pakken.
1: Ja, maar dat zit dan in plastic. En dan haal je het eruit en dan loop je weg. Maar wat hij dus deed, is hij pakte dat rietje, likte eraan en legde het weer terug.
2: Met plasticje en al.
1: Tussen de rietjes, inderdaad. Wat best smerig is. Uh-huh. Nou goed, dat filmpje ging viraal. Nou, dat ging zo viraal dat het ook bij de Singaporese autoriteiten terecht kwam. En niet heel veel later werd deze Fransman aangehouden op verdenking van baldadigheid en het verstoren van de openbare orde. €400 boete voor likken aan een rietje, dat is fors. Maar dan is hij er eigenlijk nog goed van afgekomen. Komen, want deze Fransman hing een celstraf van maximaal 2 jaar boven het hoofd. Singapore staat erom bekend, hè, strenge straffen op bijvoorbeeld de spugen, kauwgom weggooien of sowieso afval op straat laten slingeren. Kauwgom is zelfs verboden in het land. Het niet doorspoelen van een openbaar toilet, ook heel smerig, en wordt ook niet gewaardeerd en kan dus bestraft worden. Ja, en zo stunt met een rietje, ja, dat is gewoon heel smerig en heel dom om te doen. En nou, dat zal hij niet nog een keer doen, denk ik, zomaar.
2: Beter niet doen. En dan gaan wij zo meteen verder praten over het Midden-Oosten. Want vannacht weer aanvallen van Amerika op Iran. De vraag is een beetje, zijn we terug bij af? Bespreken we zo meteen in de ochtendspits.
8: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
9: Beats. Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
10: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease en houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
9: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan. Via CaptureTech.com.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: 52 min 40.
14: 12 natuurlijk.
13: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
13: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
15: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
16: of over de grootste beursgang aller tijden.
15: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
16: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
15: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
17: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
18: In 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
19: Nu in de BNR-app.
1: VS voert nieuwe reeks luchtaanvallen uit op Iran. BAM profiteert van energietransitie en boekt meer winst. En duurdere olie drijft verkoopprijzen industrie verder op. Deze verhalen en meer nu in de BNR-app.
2: Het is 9 uur bij de ANWB Helene de Geest. Hoe is de situatie in Limburg, Helene?
3: In Limburg nog steeds veel vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Echt en Eurmond, namelijk een half uur. Er zijn er twee rijstroken dicht, daar is iemand onwel geworden. En dat merk je ook op de N276 van Maasbracht naar Brunsum. Tussen Susteren en de aansluiting met de N294 ook een kwartier vertraging. Dan is de Salland-Twente-tunnel nog steeds dicht. Op de N35 is dat Almelo-Zwolle in beide richtingen door technische problemen bij Rijkswaterstaat. Hij kan wel ieder moment opengaan, maar in de tussentijd kun je het beste omrijden over de omleidingsroute U40 en U41. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A7 bij 168,0, op de A17 bij 6,9 en op de A44 bij 20,1.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Automobilisten en andere weggebruikers moeten in een groot deel van ons land extra alert zijn. Door een stroomstoring werken de matrixborden boven de snelweg niet. Dus bij ongelukken kunnen rijstroken niet worden afgekruist. Ook geven de borden geen aangepaste snelheid meer aan. In het zuiden en westen van ons land zijn er geen problemen. De brandweer op het Griekse eiland Kreta kan weinig doen tegen de bosbranden in het zuiden. Door de harde wind kunnen blusvliegtuigen niet vliegen en wordt de brand aangewakkerd. Een dorpje met zo'n 8000 inwoners moest geëvacueerd worden. Er zijn ook 3 brandweermannen overleden bij de bestrijding van de bosbranden op Kreta. Het was weer een nacht vol oorlogsgeweld in Oekraïne. Meerdere steden zijn door de Russen aangevallen. De Oekraïnse president Zelensky heeft het over ruim 70 raketten en 280 drones. Veel zijn er tegengehouden, maar er zijn ook allerlei huizen en andere gebouwen geraakt. Daarbij vielen zeker 8 doden. KLM heeft de afgelopen maanden niet alleen last gehad van de Iran-oorlog, maar er ook van geprofiteerd. Door de onrust in die regio werd er minder gevlogen door concurrenten als Qatar Airways en Emirates. Daarom kon KLM voor vluchten van en naar Azië hogere prijzen vragen en ging de winst omhoog. En een opmerkelijke diefstal in Maastricht. Daar is het café van een museum bestolen van alle 88 dure terrasstoelen. De bedrijfsleider zegt tegen de regionale omroep dat er camerabeelden van zijn. Daarop is te zien dat de dieven op hun gemak de stoelen opstapelen en er rustig mee weglopen. Het weer van Weer Online? Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee wordt het 22 graden. In het oosten kan het wel 33 graden worden en is later vandaag kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
2: Opening beurs, we zijn 3 minuten onderweg. AEX op 1096 punten, een plus van 0,3%. Vandaag heel erg veel bedrijven die met cijfers komen. Shell, Air France KLM, Magnum, DSM, CVC Capital Partners, ArcelorMittal, BAM, Arcadis, ING, Flow Traders, vanavond UMG. Wat zien we dan bij de stijgers en dalers? De grootste stijger momenteel, DSM Firmenich, daar komt 9,1% bij. De grootste daler momenteel, Magnum, daar gaat 4% vanaf. Beursnieuws volg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Nieuwe aanvallen van Amerika op Iran. En Iran heeft op zijn beurs dan weer doelen in Jordanië aangevallen. Kortom, zijn we terug bij af. Gaan we dit vanaf nu weer elke nacht zien. Aanvallen over en weer hoor je zometeen van onze correspondent in het Midden-Oosten.
21: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
22: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
2: Laatste uurtje van de ochtendspits van donderdag 30 juli. Maar Michiel, het wordt zeker niet saai. We hebben niet dat we zo langzaam afbouwen en een beetje langzaam vertrekken. We doen onze jas vast aan en het licht vast uit. Nee, het blijft volle bak bezig.
1: Dat doen we nooit, toch? Sowieso.
2: Nee, we zeggen van niet. Maar soms heb je wel eens dat je denkt, het zit er wel eens bijna op.
1: Nee, maar in tegendeel. Want we krijgen zometeen van het Centraal Bureau voor de Statistiek nog verse cijfers over de economische groei in Nederland. Althans, dat hopen we dan, dat de economie gegroeid is. Of dat zo is, dat horen we rond 9:30. Dan spreken we ook Peter Heijn van Mulligen van het CBS. Daarna praten we door met Han de Jong, onze huiseconoom. Dus dat komt er allemaal nog aan de komende minuten. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de CEO van Air France, of van KLM, moet ik zeggen. Marjan Rintel, die spreken we zo nadat Air France KLM, het concern, vanochtend ook zijn kwartaalcijfers presenteerde. Dus over een minuut of 5 contact met de CEO van KLM.
2: Ja, Air France KLM op de midcap 1,6% hoger. Maar eerst gaan we naar het Midden-Oosten. Amerika heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens CENTCOM een golf van zware aanvallen. Tientallen Iraanse doelen, waaronder militaire commandocentra, raket- en dronefaciliteiten, locaties voor kustbewaking en verdediging, allemaal geraakt. En Iran heeft daarna teruggeslagen. Jordanië zegt dat ze 5 raketten hebben afgeweerd. Niemand raakte daarbij gewond. Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis vertelt wat we nu weten over die aanvallen van vannacht.
0: Er zijn explosies gehoord in Qasem, Kish, Bandar Abbas, Abadan en Bushehr, met name dus in het zuiden van Iran. En tot nu toe zijn er 3 doden op Qasem-eiland bij een aanval op een flatgebouw, volgens Iraanse staatsmedia.
2: Oké, die aanvallen die waren onder andere volgens de New York Times gericht op steden dus in zuidelijk Iran, waar ook veel olieraffinaderijen zitten, oliereserves worden gehouden. Kan dat problemen gaan opleveren, dit soort aanvallen voor Iran?
0: Ja, dat kan zeker wel, maar tot nu toe lijkt het eigenlijk meer van hetzelfde. De afgelopen aanvallen van de VS de afgelopen maanden, die zijn met name natuurlijk gericht op olie en ook vooral gericht op het verzwakken van de Iraanse capaciteit om de straat van Hormuz te bestoken. Want die drones, raketten en dergelijke, die komen ook vanuit Zuid-Iran. Dus ook de raketinstallaties daar zijn altijd een belangrijk doel de afgelopen weken en maanden. En daar lijkt eigenlijk dat Trump nu nog een beetje meer van hetzelfde doet en ook dezelfde soort intensiteit, ondanks dat het een grote golf wordt genoemd. Lijkt het eigenlijk vooral meer van hetzelfde.
2: Ja, en dus eigenlijk ook weer terug bij af. Want dit zagen we een week geleden ook al. We hebben een paar dagen een soort staakt het vuurtje gehad. Maar we zagen een week geleden ook al elke nacht aanvallen over en weer. We zijn een beetje terug bij dat scenario weer.
0: Ja, daar lijkt het wel op. Zeker zoals het eerder ook ging, dan slaat Iran weer terug. Wat we net al hoorden, de aanvallen op Jordanië net. Er worden wellicht ook nog aanvallen verder in de regio. Kuwait, Bahrein zijn de afgelopen weken ook veel geraakt door Iran. Morgen slaat de VS waarschijnlijk weer terug. En het enige verschil met vorige keren is dat het nu de VS was die een pauze inlaste. Ja. En dat Iran weer begonnen is gisteren. Maar verder lijkt de dynamiek inderdaad terug bij af hetzelfde aanvallen over en weer.
2: Ja. En die tegenaanvallen die nu gaande zijn, dat is eigenlijk het nieuws van dit moment, hè? Dat is as we speak gaande, geloof ik.
0: Ja, dat Jordanië aankondigde dat ze de eerste 5 raketten hebben afgeweerd. Uh-huh. En daarmee verwacht ik eigenlijk dat Iran dus een aanvalsgolf is begonnen op meerdere staten, zoals ze dat altijd doen. Jordanië, Kuwait en Bahrein dus.
2: Ja. Nou, het lijkt zich ook wat te verbreden, zou je kunnen zeggen. We hoorden gisteren al dat Saudi-Arabië aanval heeft uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Houthis die blijven bezig in de Rode Zee. En nu ook bijvoorbeeld Egypte betrokken. Daar ontstond brand op 2 LNG-schepen. Het verbreidt zich ook, het conflict.
0: Ja, daar lijkt het wel op. Wat Egypte betreft is dat is helaas of nog niet bevestigd. Er is een schip inderdaad dat in de brand raakte en dat sloeg over naar een ander schip. Maar het is nog niet bevestigd of dat een aanval was. Er is 1 bericht dat van een drone zou zijn gekomen. Als dat zo is, dan is het natuurlijk wel waarschijnlijk dat dat van Iran komt, omdat het om een Amerikaans en een griepschip komt. Het zou kunnen dat een van de milities van Iran een drone stuurde, bijvoorbeeld de Houthis of milities die ze dichterbij hebben. Als dat zo is, dan is dat inderdaad een behoorlijk stevig signaal. Want dan laten ze zien dat ze zowel de straat van Hormuz als Bab el-Mandeb met de Houthis, als eventueel dus ook het Suezkanaal kunnen bedreigen. Niet per se helemaal onder controle hebben, maar in ieder geval wel kunnen bedreigen en de scheepvaart die daar door wil gaan kunnen bedreigen. En dat heeft natuurlijk grote gevolgen voor de wereldhandel.
2: Dat zei Tage Kenkhuis, onze Midden-Oosten-correspondent. Dan meer cijfers. Deze ochtend van Air France KLM kwam met zijn cijfers over het tweede kwartaal en daarmee dus de halfjaarscijfers. Nou, Air France KLM uiteraard in Nederland verhandelt op de midcap. Momenteel plus van 2,4%, dus die worden goed ontvangen, die cijfers. KLM heeft afgelopen kwartaal meer winst gemaakt, ondanks de gevolgen van de Iran-oorlog, of misschien ook wel een beetje dankzij de gevolgen van de Iran-oorlog. En dan kwamen we uit KLM op 176 miljoen euro winst. Nou, we gaan praten over de cijfers met Marjan Rintel, de CEO van KLM. Mevrouw Rintel, goedemorgen. Mevrouw Rintel. Ik hoor niet Marjan Rintel, de verbinding lijkt weg te zijn.
1: Ik hoorde ook wel een geluid alsof er iets...
2: Oh, oh. Ja. Mevrouw Rintel, bent u er?
4: Als u mij hoort, ik hoor hem wel.
2: Ja, ik hoor u nu ook. Maar ik weet niet of dat lang vol gaat houden. We gaan het even kijken of de verbinding
1: gaat. Proberen.
2: Zou fijn zijn, ja. Goed dat u er bent, fijn. Deel van het goede nieuws komt onder andere uit de brandstofkosten. Want ja, we weten, die brandstofkosten die zijn hoger. Maar u kon daar meer van doorberekenen dan u eerder had gedacht?
4: Nou, het heeft met meerdere factoren te maken. Dus als we naar de resultaten kijken, dan zijn die beter. Dat is belangrijk. Die werken, die hebben effect, dat is ook belangrijk. Allemaal in een hele onzekere wereld waarin brandstofprijzen schommelen. Mm-hmm. Een deel van die brandstofprijzen hebben we kunnen doorzetten in de ticketprijs. Maar we zien natuurlijk ook dat een deel van de capaciteit in het Midden-Oosten is weggevangen, die wij hebben kunnen nemen, en ook daarmee heel veel meer passagiers bijvoorbeeld naar Azië zijn gevlogen, ja, met onder andere KLM.
2: Ja, dus daar profiteert ze dan eigenlijk van. Is dat dan die cijfers, die verbeterde cijfers die we nu zien, is dat dan een structurele verbetering of eigenlijk iets tijdelijks en kunt u er niet op rekenen?
4: Nou, weet u, we zitten natuurlijk in een hele onzekere geopolitieke omgeving. We zitten ook met toenemende kosten, ook in Nederland. Hè, de kosten die toenemen maken ook dat we daar last van hebben, zeker als we aan het concurreren zijn met anderen. Tegelijkertijd hebben we heel veel eigen maatregelen genomen die kosten reduceren, productiviteit verhogen, waarin we kijken naar welk werk moeten we zelf doen en welk werk doen we niet, zoals KLM Catering Services hebben we verkocht aan Gate Group. En dat alles maakt dat de cijfers nu beter zijn, maar dat is niet genoeg, dat zetten we echt door.
2: Ja. Ik zie trouwens op uw website in het halfjaarbericht, daar staat de zin: het programma Back on Track leverde 315 euro op en presteerde daarmee boven plan. Ik denk dat 315 miljoen moet zijn, maar er staat 315 euro.
4: Ja, zeker. Nee, dat lijkt me niet het goede getal. Dus nee, dat zullen we laten aanpassen als dat er zo staat.
2: Ja, dat lijkt me wel verstandig, want het kan een beetje vertekenen, dat beeld. maar toch, had u van tevoren verwacht inderdaad dat u eigenlijk ook een beetje zou profiteren van deze situatie?
4: Nou goed, we hadden natuurlijk allemaal van tevoren niet verwacht dat er een escalatie in het Midden-Oosten zou zijn. We weten ook allemaal niet hoe lang dat blijft en wat de effecten daarvan zijn. Dus we hebben absoluut met schommelende brandstofprijzen te maken. Je ziet ook afgelopen 2 weken dat die weer enorm gestegen zijn. Mm-hmm. Daar heb je tegelijkertijd hebben kunnen profiteren van de wegvallende vraag naar het Midden-Oosten en met Midden-Oosten carriers. Mm-hmm. En we zien gewoon dat de vraag naar vliegen ook nu goed blijft. Hè? Er zijn toch heel veel mensen die graag op vakantie gaan naar of het Caribisch gebied of naar Zuid-Afrika. Maar er zijn ook veel Amerikanen die graag naar Europa komen.
2: Ja. U ziet die kerosineprijs dus hoog nog steeds. Stel dat die nou gaat dalen binnenkort, wat we met z'n allen wel hopen. Hoe lang blijft u dan aan die huidige brandstoftoeslagen vasthouden?
4: Nou goed, weet u, ik kan niet in een glazen bol kijken. Ik heb nu te maken met stijgende brandstofprijzen. Dus daar is het eerste waar wij ons op richten.
2: Ja. Ook eventjes kijken naar andere onderwerpen bijvoorbeeld. U zegt, die cijfers nu zijn mooi, maar het is onvoldoende voor de lange termijn. Wat zou het dan wel moeten zijn? Wanneer hebt u een financieel duurzame business te pakken?
4: Nou, wat we hebben gezegd met elkaar, hè, is dat we voor ogen hebben om in 2028-2029 naar de 8% marge te gaan. Dat is de winstmarge. En daar zijn ook alle onze plannen op gericht. Dus dat is duurzaam. Hè? En daarmee heb je een zodanige winstmarge dat je ook zegt dat de hele vlootvernieuwing die we doen, alle investeringen in de klant die we doen, die kunnen we dan betalen. En daar kun je ook al die tegenvallen, zoals je nu ziet in het Midden-Oosten. Je hebt toch te maken met En die geopolitieke onrust, die kun je dan beter opvangen. Dus dat is waar we naartoe werken.
2: Ja, en heeft dat, hoe gaat u dat dan doen? Want ja, u noemt ook allerlei risico's inderdaad. De Midden-Oosten, brandstof, kosten, havengelden, concurrentie. Nou ja, als ik dat zo. Waar begint u dan om die winstmarge te verbeteren?
4: Nou, we beginnen met alles. Hè. Dus we kijken onder iedere steen. We draaien alles om. Dat hebben we ook al gedaan vorig jaar met het Back on Track-programma, wat 450 miljoen kostenbesparing heeft opgeleverd. Nou, u noemde net een bedrag. Dat zetten we dit jaar dus ook gewoon door. We kijken naar productiviteitsverbeteringen. We kijken naar welke activiteiten moeten we wel of niet doen. Hè. Dus daarom verkopen we KLM Catering Services. En tegelijkertijd besluiten we ook om te blijven investeren in onze klanten. Daarom komt de Airbus 350. Die komt na de zomer. Dat is ons nieuwste vliegtuig in de vlootvernieuwing. We blijven investeren in onze klanten. Onder andere in het product Premium Comfort. Dus dat hoort allemaal bij elkaar. Dat is één groot pakket. We zien daaraan dat die maatregelen effect hebben en die zetten we ook door.
2: Ja. Nog even naar uw dochter Transavia. Vliegt, geloof ik, vaker, vliegt voller, ja. Maar is toch verlieslatend. Wat gaat daar mis?
4: Ja, Transavia heeft natuurlijk ook te maken met hoge kosten in Nederland. Hè. We hebben natuurlijk nog steeds te maken met de toenemende vliegbelasting. En de vliegbelasting die ook opnieuw wordt geïntroduceerd en verder verhoogd in 2027 met hogere havengelden. En die hebben ook te maken met andere concurrenten die waar ze tegen moeten concurreren met bepaalde ticketprijzen. En afhankelijk van die ticketprijzen van de concurrenten kun je wel of niet zelf je ticketprijzen ook verhogen. En dus in dit geval niet gelukt bij Transavia.
2: Nee, maar wat moet daar dan veranderen? Daar moet ook gewoon meer geld binnenkomen. Dus wilt u daar een houdbare bedrijf van maken?
4: Ja, dus Transavia gaat gewoon mee in wat wij doen als KLM-groep. In die structurele kostenbesparingen, in de productiviteitsverhogingen. En we zijn ook echt met elkaar in gesprek van waar investeren we in. Ook bij Transavia wordt er veel geïnvesteerd in vlootvernieuwing. Zijn er veel mensen in opleiding? Daar moet je even overheen, hè, dat die hele vlootvernieuwing gerealiseerd is. Daar komt de ene Airbus 321 naar de andere binnen. Dat kost tijd, dat kost geld. Maar dat gaat op een gegeven moment ook echt opleveren. Want die nieuwe vliegtuigen zijn ook natuurlijk een stuk duurzamer, ook wat betreft kerosineverbruik. Ja.
2: Nou, eerste half jaar achter de rug. Wat verwacht u voor het hele jaar?
4: Nou goed, wat we in ieder geval nu verwachten, en dat is hoever je ook vooruit kan kijken, is dat de vraag naar vliegen goed blijft. Dat mensen graag naar de bestemmingen gaan ver weg, ook in Azië. Dus dat is positief. Wat we tegelijkertijd zien is die schommelingen in brandstofprijzen. En de escalatie in het Midden-Oosten. Het probleem is dat je daar ook niet heel veel verder kan kijken. Want we weten met z'n allen niet hoe lang dat duurt en hoe lang dat aanhoudt.
2: Duidelijk, dank. En even die tikfout aanpassen. Dus op de nieuwssite 315 miljoen moet het zijn. Dank, Marjan Rintel, CEO van KLM. Het is 17 minuten over 9. We gaan naar Helene de Geest bij de ANWB. Met enkel vertraging in Limburg.
5: Ja, maar wel veel. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Echt en Eurmond is de vertraging 3 kwartier. Er zijn er 2 rijstroken dicht, want er is namelijk iemand onwel geworden daar. Het is onbekend hoe lang dat allemaal nog gaat duren. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 104,4. Op de A27 Almere-Utrecht bij 116,9. En op de A30 Barneveld-Ede bij 18,3.
19: Blik op de beurs.
2: Nou, gaan we een rondje beurs doen. Ja, waar moeten we beginnen? Is bijna de vraag. We gaan eerst maar eens kijken naar de koers van de Ajax momenteel. 1099 punten rond ongeveer. Een plusje van 0,5%. Grootste stijger momenteel, DSM Firmenich, kwam vanochtend met cijfers, 9% hoger. Grootste daler momenteel, Magnum, kwam vanochtend met cijfers, min 2,6%. Nog even wat fondsen die met name door Wilbert Aarts van Bond Capital Partners in de gaten worden gehouden. Bijvoorbeeld ING.
6: ING, heel mooi tweede kwartaal netto winst. Bijna 2 miljard waren, 1,9 was verwacht. Ze verhogen het interim dividend voor het eerst sinds 2023.
2: Ja, en die cijfers die waren inderdaad mooi en worden ook beloond met een plus van 2,1%. En verder op de watchlist bij Wilbert ook Shell. Daar zien we een plus van 1,4%.
1: En dan, veel mensen die het afgelopen kwartaal hun huis wilden verkopen, moesten hun vraagprijs verlagen. Blijkt uit een trendrapport van woningplatform Huispedia. En daar schrijft onder andere het AD over deze ochtend. Van de in prijs verlaagde huizen ging er in het afgelopen kwartaal gemiddeld bijna 10% van de prijs af. Met een gemiddelde prijsverlaging van ruim 41.000 euro. Volgens de directeur van Huispedia, Maxime Boers, is het belangrijk om die vraagprijs niet meteen te hoog te leggen. Want wat je dan kunt krijgen, legt haar uit, als er dan zo'n gedwongen prijsverlaging komt, dan wordt zo'n huis als het ware besmet. Want op woningen met een prijsverlaging wordt veel minder overboden. Wat wel sneller gebeurt als je begint met een prijs die redelijker, of in ieder geval lager is dan die in eerste instantie te hoge vraagprijs. Volgens Huispedia zijn de prijzen momenteel lager door de verhoogde hypotheekrente en de verkoop van voormalige huurwoningen. Gevolg van de wet betaalbare huur. Huurwoningen die nu verkocht worden door nieuwe strengere wetgeving voor verhuurders. Dat effect zal volgend kwartaal waarschijnlijk verdwijnen, verwacht Huispedia, omdat de meeste huurcontracten tegen die tijd zijn afgelopen. Volgens Boers van Huispedia hangen de prijzen in de nabije toekomst vooral af van de rente. Als die gaat dalen, dan kunnen de huizenprijzen ook weer snel omhoog gaan.
7: Radio, de ochtendspits.
1: Ik zit ondertussen even te refreshen, Iwan. We hadden een paar minuten geleden de topvrouw van KLM, Marjan Rintel, aan de telefoon. En in dat persbericht bij die kwartaalcijfers ging het over een programma dat 315 euro had opgeleverd. Maar eigenlijk 315 miljoen. En terwijl ik nu nog een keer refresh, zie ik dat het aangepast.
2: Ah, kijk. Ja. Nou, fijn. Ze luisteren mee dus bij KLM. Heel goed. Ja. Toch slordig als je met zo met cijfers omgaat. Dat vraag je ook een beetje af. Ja, de rest van de cijfers. Klopt dat dan allemaal
1: wel?
2: Ja,
1: maar goed. Misschien aangepast. Afdeling dus. Communicatie, je deels op vakantie of zo. Maar goed, het is,
2: en weer door.
1: Het is aangepast. Okay. Dan kunnen we door. Kunnen we het gaan hebben over een lekker stukje vlaai. Want het Limburgse vlaaienboek, dat werd in het begin van de jaren 70 uitgebracht door Wil en Nettie Engels Geurts. Sindsdien wordt dat boek ook wel de Bijbel voor Limburgse vlaaienbakkers genoemd. Maar goed, begin jaren 70, dat is een flinke tijd geleden, dat boek begon een beetje gedateerd te worden. En daar, Iwan, wordt nu wat aan gedaan. Want van dit bijzondere boek komt dit jaar een modernere versie eraan, met ook herziene recepten daarin. En die nieuwe uitgave wordt geschreven door kookboekenauteur Janneke Filippi. En zij is hier bij ons. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Wat maakt dit, voor de mensen die het niet kennen, zo'n iconisch boek?
9: Ja, dat is een heel bijzonder boek. Geschreven door Nettie en Wil Engels Geurt. 50 jaar geleden. Je leert er echt vlaaien mee bakken. Ze leggen precies uit wat er nodig is om een vlaai te bakken. Hoeveel vocht op een kilo bloem. En alle varianten die je ermee kunt maken. En de receptuur klopt. Dat is ook wel heel belangrijk om te noemen.
1: Dus is het dan zo dat dit het standaardwerk is? Want ik kan me voorstellen dat er wel meer mensen door de tijd heen zijn geweest met recepten voor vlaaien. Maar dit is het enige goede.
9: Er zijn inderdaad wel meer vlaaienboeken en die zijn ook echt allemaal goed. Maar dit is inderdaad het standaardwerk dat ik denk bijna wel een 80% van de Limburgse huishoudens in huis is. Ja. En ook een van de ik denk zelfs het eerste vlaaienboek. In de loop der tijd zijn er natuurlijk meer vlaaienboeken geschreven, maar dit was echt wel het eerste vlaaienboek.
1: Dat moet een grote eer zijn om daarmee aan de slag te kunnen gaan, kan ik me voorstellen.
9: Ja, het is echt een enorme eer dat we het mogen aanpassen. Nettie leeft helaas niet meer, maar wil wel. Hij leest ook mee met de aanpassingen. Dus gewoon dat we dat vertrouwen van hem krijgen, dat is wel heel bijzonder.
1: Ja, hoe moet je dat zien? Want er is natuurlijk een groot verschil tussen een paar aanpassingen en misschien moderniseren en compleet herschrijven. Dus wat blijft er over van het origineel en waar gaat dat naartoe dan?
9: Nou, er blijft echt heel veel over. We blijven zo kort mogelijk in de buurt van de receptuur van Nettie en Wil. Het blijven hun recepten. Waar de aanpassingen in zitten voor deze druk is dat natuurlijk in de loop der tijd producten zich ontwikkeld hebben. Bereidingswijzen hebben zich ontwikkeld. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan Kersen. Vroeger waren de kersen, kreeg je een blik kersen voor een liter. Ja, die zijn tegenwoordig niet meer te krijgen. Dus dat soort aanpassingen doen we, zodat het boek weer voor iedereen, door iedereen makkelijk te gebruiken is.
1: Ja, en wordt er dan ook gekeken naar bijvoorbeeld manieren om een fly helemaal vegan te laten zijn, bijvoorbeeld?
9: Nee. We blijven echt. Het blijft het Limburgse vlaaienboek zoals vlaaien hoort te zijn eigenlijk. En we blijven zo kort mogelijk in de buurt bij de receptuur van Nettie en Wil. Ze schrijven wel in een boek heel uitgebreid over, nu we het over vegan hebben, wil je geen boter gebruiken. Wat je dan kunt gebruiken.
1: Ja, nee, maar precies, dat bedoel ik, ja.
9: Dus je kunt wel echt, wil je een vegan vlaai bakken, dan is dit boek wel ook echt wel een handleiding.
1: Ja. We hadden het even over Wil Engelsgeurt. Die is dus wel betrokken nog bij
9: ja,
1: dit boek.
9: Ja,
1: en op wat voor manier leest hij de hele tijd mee? En zegt hij dan ook wel eens, nou Janneke, nu loop je wel heel hard van stapel. Hoe gaat dat?
9: Nee, helemaal niet. Hij is inmiddels de 80 gepasseerd, maar enorm fit en betrokken. Ik stel hem vragen en we krijgen reacties. Dat gaat via WhatsApp, via mail. En hij krijgt straks natuurlijk de eerste proef en gaat met ons meekijken. Want we doen niet alleen het textueel, dus de recepturen updaten. We maken ook nieuw beeld en een frisse vormgeving. Zodat het boek weer van deze tijd is. En ja, we hopelijk weer 50 jaar met het boek vooruit kunnen. Het is toch culinair erfgoed, zo'n vlaai.
1: En ja,
9: al die jaren zijn de recepten van generatie op generatie verder gegeven. En dat willen we in stand houden. En dat wil ook heel graag in stand houden.
1: Wanneer komt het uit, deze nieuwe uitgave?
9: Deze nieuwe uitgave verschijnt op de dag van de vlaai. En dat is elk jaar op 25 oktober. En dat is dit jaar op een zondag. En dan wordt het boek gepresenteerd in de Dominicane boekhandel in Maastricht.
1: Misschien een vervelende vraag. Ik kan me aan de andere kant ook voorstellen dat je hem vaker krijgt, hoor. Wat is van jou, van kookboekauteur Janneke Filippi, nou zelf de favoriete fly? Wat is de eerste die je zelf gaat maken met je zelf herschreven boek erbij?
9: Ja, we hebben natuurlijk heel veel vlaaien gebakken afgelopen weken, maanden. Maar mijn favoriete vlaai blijft de kruisbessen schuim. En dat recept is echt heel goed, dat in dit boek staat.
1: Ik krijg er ontzettende trek van. Maar dat is een goed teken. Dank je wel, Janneke Filippi, kookboekenauteur. 25 oktober dus, de dag van de vlaai. Dan een nieuwe uitgave van het Limburgse vlaaienboek. Heerlijk, ik heb helemaal trek gekregen.
2: Ja, ik ook wel, ja. Hier niet te krijgen, althans. Ja,
1: ja vies, dan kom je bij
2: vieze aftreksels.
1: Ja, bij de multifly. Ja,
2: nee,
1: dan terecht.
2: Lekker naar Limburg zelf. Michiel, jij zit op Instagram.
1: Dat klopt.
2: Je zit op WhatsApp.
1: Dat klopt.
2: Je zit op LinkedIn.
1: Ja, dat klopt
2: zit
1: ook.
2: Zit je ook op OnlyFans?
1: Daar kan ik niks over zeggen.
2: Ik heb nu toch een goede reden om een account aan te maken. Mocht je daar nog niks hebben onder een schuilnaam, al dan niet. Wetenschappers in de Rocky Mountains die hebben een bijzondere manier bedacht om geld in te zamelen voor hun onderzoek naar marmotten. Inderdaad, ze zijn een account gestart op OnlyFans. En het account heet OnlyMarms. En dat staat dus vol met video's met daarop de dagelijkse bezigheden van al deze groep geelbuikmarmotten, allemaal naakt uiteraard. Boven die video staan spannende teksten zoals Big Stretch on a Sleepy Morning. En It's Playtime in Town.
1: Wat een ongelooflijk raar verhaal.
2: Dan zie je de kronkelende motten over elkaar heen. En dan, ja, oké. Okay. Maar waarom daar? Want ja, OnlyFans staat toch vooral bekend om andere
1: content voor volwassenen.
2: Marmotten en bevers. Ja, precies. Daniel Bloemstein is bioloog aan de Universiteit van Californië en die zei het volgende bij de New York Times.
10: We're not sexualizing the marmots, we're celebrating the marmots. And it's a different way to have science communication that reaches a different audience. And I think that's important. Whether the federal government is supporting us or not, I think scientists have an obligation of sharing what we learn with the public.
2: Oh, het is wetenschapscommunicatie.
1: Ja.
2: Ja, precies. Nou, je raadt het al, de Trump-regering heeft dus flink bezuinigd op wetenschappelijk onderzoek. En dus ontstond er een gat. Geldgat bedoel ik. En daar is dus een creatieve oplossing voor gevonden, zegt Bloemstein, maar wel met een boodschap.
10: Really it's a meta story about science funding. We're not going to get the hundreds of thousands of dollars we need a year out of this. But we're raising awareness about the problems and maybe we'll hit it big with somebody or some organization that wants to help out to keep this long-term study going.
2: Abonnementje op OnlyMarms is gratis. En als je dan toch een account hebt daar op OnlyFans, kan je gelijk even kijken of er nog iets anders van je gading bij zit. Een andere creator wellicht met veel of weinig haar. Alle donaties zijn welkom, zeggen de onderzoekers. En dan krijg je dan dus content voor terug die voor alle leeftijden geschikt is. Dan kan je lekker met je neefje van 3 naar OnlyFans kijken. Dierenplaatjes. Ja, ja. Nog een paar minuten. Sterker nog iets meer dan een minuut. Dan weten we of de Nederlandse economie in het tweede kwartaal is gekrompen of gegroeid. Of misschien gelijk gebleven. Cijfers van het CBS komen zo meteen. Dan praten wij met Peter en Van Mulligen. En daarna ook met onze huiseconoom Han de Jong. En ik denk dat ze zo ook wel in de nieuwsbed zitten. Hoor straks.
11: Zomervakantie is het moment om stappen te zetten. Je carrière optimaliseren. De concurrentie ligt stil. Dat is dé kans om je performance naar een hoger niveau te tillen. Let's go. Meer kennis, meer werken. Laptop open aan het strand.
12: Gast, doe even lekker rustig, man. De zomervakantie is juist om even mensen te ontmoeten. Gewoon rustig op het terras zitten, niks hoeven niet optimaliseren. We worden gek van optimaliseren. Luister gewoon een podcast, weet je, Factor Kuifje. Mysteries, de geschiedenis, alle rust. En daarna, als je dat wil, weer scherp zijn.
13: Hey, al van ons gehoord? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds meer heterogeen, met logische en out-of-the-box kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Erwin Bouwman van Executive People.
23: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
24: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
23: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
25: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op Ecasion.com.
26: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staat een lange file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Echt en Eurmond. De vertraging is daar 3 kwartier. Daar is iemand onwel geworden. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens alweer 10 minuten oponthoud door grenscontrole. En verder is de N35 Almelo-Zwolle nog steeds dicht bij de Salland-Twente-tunnel door technische problemen. Kunt het beste de omleidingsroute U40 en U41 aanhouden. Flitsmeister meldt een flitser op de A6 bij 308,8, op de A17 bij 6,9 en op de A58 bij 55,8.
27: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
20: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Automobilisten en andere weggebruikers moeten in een groot deel van ons land extra alert zijn. Door een stroomstoring werken de matrixborden boven de snelweg niet. Dus bij ongelukken kunnen rijstroken niet worden afgekruist. Ook geven de borden geen aangepaste snelheid meer aan. In het zuiden en westen van ons land zijn er geen problemen. De brandweer op het Griekse eiland Kreta kan weinig doen tegen de bosbranden in het zuiden. Door de harde wind kunnen blusvliegtuigen niet vliegen en wordt de brand aangewakkerd. Een dorpje met zo'n 8000 inwoners moest geëvacueerd worden. Er zijn ook 3 brandweermannen overleden bij de bestrijding van de bosbranden op Kreta. Het was weer een nacht vol oorlogsgeweld in Oekraïne. Meerdere steden zijn door de Russen aangevallen. De Oekraïnse president Zelensky heeft het over ruim 70 raketten en 280 drones. Veel zijn er tegengehouden, maar er zijn ook allerlei huizen en andere gebouwen geraakt. Daarbij vielen zeker 8 doden. KLM heeft de afgelopen maanden niet alleen last gehad van de Iran-oorlog, maar er ook van geprofiteerd. Door de onrust in die regio werd er minder gevlogen door concurrenten als Qatar Airways en Emirates. Daarom kon KLM voor vluchten van en naar Azië hogere prijzen vragen en ging de winst omhoog. En een opmerkelijke diefstal in Maastricht. Daar is het café van een museum bestolen van alle 88 dure terrasstoelen. De bedrijfsleider zegt tegen de regionale omroep dat er camerabeelden van zijn. Daarop is te zien dat de dieven op hun gemak de stoelen opstapelen en er rustig mee weglopen. Het weer van Weer Online? Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee wordt het 22 graden. In het oosten kan het wel 33 graden worden en is later vandaag kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
2: Nederlandse economie is afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4%. En waar dat aan te danken is, gaan we zo meteen bespreken met de hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein van Mulligen. En ook met onze huiseconoom Han de Jong, zo meteen over 40 seconden al in de ochtendspits.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
27: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
2: Goedemorgen, laatste half uurtje van de ochtendspits van donderdag 30 juli. Michiel, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Ivan.
2: Nou, we gaan dus beginnen met de economische cijfers. Wat doen we nog meer?
15: Zometeen sluiten we af met de tech-update met Donner Bakker. En dankzij Donner weten we straks wat meer over de boekhouding van OpenAI. En dat is wel interessant.
2: Die kant?
15: Benieuwd naar.
2: Nou, mooi.
15: Dat weet ik nog niet, maar dat gaat Donner zometeen vertellen aan ons.
2: Oké, maar we beginnen bij het volgende. De Nederlandse economie is in het afgelopen kwartaal met 0,4% gegroeid in vergelijking met het eerste kwartaal van het jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En in vergelijking met een jaar geleden zelfs met 1,3%. Met name door wat jij en ik hebben uitgegeven, consumptie van huishoudens en de overheid. Nou, we gaan de cijfers bespreken met Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
2: Ja, is dat inderdaad het verhaal? Uitgaven van consumenten en overheid stuwen dus die groei wat?
16: Ja, dat kun je zeker wel zeggen. Vooral de consumptie deed het goed. Van die groei van 0,4% komt meer dan de helft op rekening van de consument. Is het wel zo dat we vooral meer hebben uitgegeven aan zaken die we in Nederland niet zelf maken, zoals elektrische auto's. Maar toch, die uitgaven staan er. Dus wat dat betreft doet de Nederlandse economie het over de hele linie waarschijnlijk toch een stuk beter dan de meeste analisten verwachten.
2: Ja, ook de investeringen namen toe, wat wel opvallend is. Want we zien toch best wel veel berichten ook over terughoudendheid in investeringen.
16: Ja, dat klopt. Ook die zaten in de lift, groeide 0,5%. We zien dat bedrijven meer investeren in bijvoorbeeld elektrische apparatuur, maar ook wel in ICT. Mogelijk is er zelfs al sprake van AI-investeringen. Ja, de cijfers zijn nu helaas niet gedetailleerd genoeg om dat te kunnen zeggen. Maar ja, het lijkt erop dat bedrijven toch al wat dat betreft vertrouwen hebben in de toekomst. Ja.
2: Hoe zit het met het handelssaldo? U zei al, consumenten die kopen, maar misschien niet spullen die allemaal hier gemaakt zijn. Hoe pakt dat uit?
16: Nou, dat is wel negatief. De export groeide wel, maar de import groeide nog harder. Dus de handel met het buitenland, ja, die droeg per saldo negatief bij aan de groei. En het is natuurlijk ook wel belangrijk om te kijken waar die import uit bestaat. Nou, onder andere elektrische auto's, maar ook als bedrijven meer investeren in technische apparatuur en ICT. Dat zal ook veel uit het buitenland komen. Maar als je kijkt naar wat we exporteren, dat zijn toch ook weer vooral veel producten van de Nederlandse industrie. Dan moet je denken aan machines, voedingsmiddelen. Dus ook daar zien we dat ondanks alle onrust in het Midden-Oosten de Nederlandse industrie het nog steeds heel goed doet.
2: Nou, als u nou naar die cijfers kijkt, we hebben de afgelopen tijd ook wel allerlei deskundigen gehoord met misschien wat recessievrees of stilstand en dergelijke. Ja, vreest u daar dan voor of zegt u van het valt eigenlijk wel mee tot nu toe?
16: De afgelopen maanden waren natuurlijk de sombere verhalen die de boventoon voeren. Niet zo gek als je bedenkt dat de onrust in het Midden-Oosten ervoor heeft gezorgd dat de straat van Hormuz is afgesloten. Toch wel goed voor 20% van de totale handel in olie. Dus de meeste ramingen voor de Nederlandse economie waren daardoor ook vrij laag. Dat kwam eigenlijk niet boven de 1% uit. Maar tot nu toe valt het allemaal reuze mee. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten zie je dat de impact op de energieprijzen tot nu toe beperkt is. In Nederland hebben we langs de pompen dat natuurlijk wel gezien. Maar als je kijkt naar de energierekeningen, gas, elektriciteit, ja, die zijn nog steeds goedkoper dan een jaar geleden. Dus tot nu toe valt de impact mee. Maar ja, goed, dat is wat ik zeg tot nu toe. Je weet natuurlijk niet wat er gebeurt als die strategische reserves wat uitgeput beginnen te raken en de straat van Hormuz nog steeds niet open is. Wat dan het gevolg gaat zijn. Dus laten we een beetje voorzichtig blijven.
2: Nog even naar de arbeidsmarkt. Wat is daar gebeurd? Want de krapte is geloof ik wat toegenomen. Wat betekent dat ook voor de economische groei in ons land?
16: Nou, Nou, op de arbeidsmarkt gebeurt al een tijdje vrij weinig meer. En dat heeft waarschijnlijk wel te maken dat het echt tegen zijn grens aanloopt in Nederland. Bijna iedereen in Nederland die wil en kan werken, doet dat ook. Dus je ziet er het aantal banen en werklozen, maar ook het aantal vacatures, maar mondjesmaat verandert. Dat moet je echt procentueel achter de komma zoeken. Ja, en dat betekent toch wel nog steeds dat voor heel veel bedrijven een tekort aan personeel nog steeds hun grootste probleem is. Vanuit het perspectief van de werkzoekende is dat misschien wel plezierig. Je hoeft niet zorgen te maken dat je zonder werk komt te zitten. En ook de lonen gaan omhoog. Voor bedrijven is het natuurlijk wel een ernstige belemmering. En kan ook de economische groei afremmen.
2: Dank, Peter-Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS.
1: En wij praten door met onze huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen.
1: Hoe vrolijk of verdrietig, dat kan natuurlijk ook, maar ik hoop vrolijk, word jij van deze cijfers?
0: Nou ja, behoorlijk vrolijk. Hè. Ik kan me helemaal scharen achter wat Peter-Hein van Mulligen net zei. 0,4% groei in één kwartaal, nou ja, dat is op jaarbasis pak een beet anderhalf, misschien zelfs ietsjes meer. De cijfers over het eerste kwartaal, die zijn ook iets omhoog bijgesteld. Daar hadden we eerst een 0,2 staan, daar staat nu 0,3. Er was eigenlijk uitgegaan dat onze economie dit jaar met ongeveer 1,5% zou groeien. En nou, daar ziet het in ieder geval, de cijfers over het eerste kwartaal zijn daarmee helemaal consistent.
1: Ja.
0: Dus dat ziet er eigenlijk niet verkeerd uit. En ook de samenstelling, hè, waar Peter-Hein ook al iets over heeft gezegd, dat is natuurlijk ook allemaal prima. Er is toch al wel sprake enige tijd al van koopkrachtverbetering. De consument heeft nog niet zo heel erg enthousiast gereageerd op die koopkrachtverbetering, maar in het tweede kwartaal dus wel. Prima. Ook die investeringen wat jullie ook al aangeven, ja, dat is koopkrachtverbetering, maar in het tweede kwartaal dus wel. Dus uh, ja,

0: Ja, weet je, ik zeg wel eens vaker dat die cijfers over het BBP, die zijn moeilijk voorspelbaar. Zo'n 0,5% groei van de consumptie van het ene kwartaal op het andere kwartaal, en dat is in volume, dat is eigenlijk best stevig. De groei van de detailhandelsomzetten die we dan elke maand krijgen, die waren toch eigenlijk wel wat zwakker. Ook de cijfers die we krijgen elke maand over investeringen in materiële vaste activa, dat zit eigenlijk juist in de min. Dus dan is zo'n cijfer wat we net hebben gekregen is toch wel een enorme meevaller. Weet je, het ziet er gewoon eigenlijk best wel goed uit. En waar Peter Heijn ook al aan refereerde, dat was natuurlijk dat door de schok van die sluiting van de straat van Hormuz, dat iedereen negatief is geworden. Ja. Wat mij eigenlijk ook erg is opgevallen de laatste maanden, dat is dat heel veel economen die voorspellen als gevolg van dat sluiten van die straat van Hormuz, dat ook de wereldhandel als geheel minder snel zal groeien dit jaar. Maar het omgekeerde lijkt eigenlijk te gebeuren. De wereldhandelsgroei lijkt eerder aan te trekken dan dat die vertraagt. Speelt die versnelling van de wereldhandelsgroei speelt zich vooral eigenlijk in Azië af. Maar hopelijk kunnen wij daar dan toch ook uiteindelijk wel een graantje van meepikken.
1: We zien dus groei die de afgelopen kwartalen in ieder geval iets doorzet. Dit is altijd lastig, voorspellingen doen. En toch vragen we het aan je. Verwacht jij dat deze trend zich gaat doorzetten, voortzetten?
0: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Waarom? Om eigenlijk wat ik net zei, hè, de hele negatieve verhalen in de eerste helft van het jaar over die over de wereldhandel. Wij zijn natuurlijk een open economie en dus sterk afhankelijk van de groei van de wereldhandel. Dat lijkt eigenlijk alleen maar door te zetten. Wij zijn ook daar eigenlijk wel, ten opzichte van andere Europese landen, zijn we goed gepositioneerd, hè, omdat wij veel chippers hebben die profiteren van de enorme investeringen die op het ogenblik overal in de wereld gebeuren in AI. Ja. Daar leveren vanuit Nederland belangrijke en veel machines voor. Dus ja, dat ziet er goed uit. Wat natuurlijk wel een punt van zorg is, dat zijn natuurlijk toch uiteindelijk de energieprijzen. Dat gaat natuurlijk geweldig op en neer. Als de oorlog in Iran uiteindelijk toch verder escaleert en die olieprijs toch weer verder zou oplopen, dan kan dat natuurlijk toch wel de boel behoorlijk negatief beïnvloeden, omdat dan de inflatie oploopt en de koopkracht een klap krijgt en ook de consument nog weer minder vertrouwen krijgt. Naar mijn idee ziet het er eigenlijk best wel goed uit. Met wel duidelijke risico's aan de onderkant.
1: Hoe denk je dat er in Den Haag naar deze cijfers gekeken wordt, waar zeker de komende weken de overleggen gaan plaatsvinden over de begroting voor volgend jaar? Wellicht ook koopkrachtmaatregelen. Dat hing ook de hele tijd in de lucht. We hebben eerder dit jaar dat pakket gehad met maatregelen om die eerste klappen van de energiecrisis op te vangen. Maar met ook het verhaal erbij de hele tijd. Er kan niet te veel nu. Want we gaan misschien in een later stadium nog wel heel veel meer nodig hebben. Ook om koopkrachtreparaties uit te voeren. Zien we dan wel een Nederlandse economie die blijft groeien. Hoe denk jij dat er in Den Haag naar deze cijfers gekeken en geluisterd wordt?
0: Ik denk met opluchting en heel blij. Het is misschien nog wat vroeg om de flesje champagne te ontkurken. Maar dit is natuurlijk heel goed nieuws. Hè. De begrotingsopgave is natuurlijk enorm, want volgens de voorjaarsnota zou het begrotingstekort bij ongewijzigd beleid volgend jaar al oplopen tot 2,9% van het BBP. We willen niet voorbij die 3%. Nee. Dat betekent eigenlijk dat er helemaal geen enkele budgettaire ruimte is per saldo. En als je dan wel meer geld wil gaan uitgeven aan defensie en klimaat en stikstof, dan is die druk is enorm groot. En die druk wordt wat minder als de economie een beetje groeit. Want als de economie blijft groeien, dan blijven ook de belastinginkomsten groeien. Dan hoef je misschien ook minder koopkrachtmaatregelen te nemen. Dus ik denk dat er hier in Den Haag heel, heel tevreden en heel blij naar deze cijfers zal zijn gekeken.
1: Dankjewel, huiseconoom van BNR.

0: BNR Han de Jong.
1: Kwart voor tien bij de ANWB Helene de Geest met nog steeds de meeste vertraging in Limburg.
2: Ja, nog steeds heel veel vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Echt en Eurmond. Je hebt daar 35 minuten op onthoud. Er zijn er 2 rijstroken dicht. De rest van de files is opgelost en ook de Zaland-Twente-tunnel is inmiddels in beide richtingen vrij. Vanavond verwachten we eigenlijk ook nauwelijks een avondspits. De werkzaamheden op de A16 bij Moerdijk zullen weer wat vertraging opleveren, ook op de A17. En vanavond om 10 uur gaat de A35 Enschede-Almelo dicht tussen knooppunt Buren en Borne-West. Dan wordt er nu nog geflitst, ook op de A6 onder andere Joure-Emmeloord bij 308,8. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,9. En verder staan ze onder andere ook op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij 18,5.
3: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
4: Rotterdam is echt een stad die is altijd in beweging. Zit in ons DNA.
5: Ongeveer 1 op 6 van alle woningen die op de markt komt is een voormalige huurwoning.
6: Het is inderdaad leuk dat we dit hebben gedaan en het is eigenlijk niet eens heel verrassend dat mensen in dit geval voor zekerheid kiezen.
1: Ja, hij had van die mooie plannen. Gianni Infantino wilde een deel van het WK, het commerciële deel van het WK, gaan verkopen en naar de markt brengen. Maar daar lijkt hij nu toch een stukje voorzichtiger in te zijn geworden.
7: Well, FIFA Football Enterprise, or FFE, is actually a proposal, an offer. It's part of a democratic process, a consultation process. And above all, it is an opportunity. But not an obligation. It is simply a choice for our members.
1: Ja, een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van de sport in een stroomversnelling te brengen. Aldus Gianni Infantino in een filmpje nadat er wereldwijd een storm van kritiek op laaide over zijn plan. En die storm blijkt nog niet te gaan liggen, want vandaag heeft de Europese Voetbalbond, de UEFA, een spoedoverleg met alle leden over de kwestie. We gaan naar sportverslaggever Jaap de Groot. Jaap, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen.
1: Lijkt Infantino hier nou een beetje terug te krabbelen? Want je hoort ook wel een beetje een soort onzekerheid in zijn stem, geloof ik.
8: Ja, zeker. Omdat, de clubs hebben zich gisteren ook geroerd. Ik zag een statement van Bayern München die ook fel tegen het plan gekant is. En dan begint echt het probleem, want zonder de clubs kan hij niks beginnen. Dan biedt hij zijn investeerders een leeg schaakbord aan. Uh-huh. Want de clubs die gaan over de spelers. En die worden überhaupt niet genoemd in zijn plannen. Want die deling van de aandelen van FIFA Forward Enterprise, ja, daar gaat 50% naar FIFA, 20 tot 30% gaat naar de 211 lidstaten van FIFA. Uh-huh. En die andere resterende 20-30%... zijn dan voor die investeerders die dan wat een opbrengst van 4,2 miljard dollar tot gevolg moet hebben. Mm-hmm. Maar de clubs worden nergens genoemd. Een bizarre situatie.
1: Ja, is trouwens, want hier in de media gaat het vooral uiteraard over de ophef en de negativiteit en mensen die er tegen zijn. Zijn er ook landen en partijen die eigenlijk best een prima plan vinden?
8: Nou, ik denk met name de kleinere landen. Ja. Want iedere lidstaat wordt dus, krijgt een deel van de aandelen ter waarde van 20 miljoen dollar. Ja. En op die manier, tussen aan en steek, koopt Infantino eigenlijk de meerderheid voor zijn plan. Mm-hmm. Want hij roept dan, ja, het is een democratische proces. Die plan wordt straks aan de executive committee voorgelegd. Ja. Aan de vergadering van FIFA. Er zijn 211 leden. Maar hij weet bij voorbaat al dat hij op Europa hoeft hij doorgaans niet te rekenen. Mm-hmm. Dat zijn dan rond de 55 stemmen. Maar ja, dan houdt hij er nog 150 over. Dus hij weet gewoon dat als hij dit brengt en er worstie voor de neus van de meeste leden gehangen wordt, ja, dan wordt erin gebeten. Ja. En dus wat dat betreft, trekt hij continu nu een lange neus richting Europa, ja, waar nu heel veel heibel is. Maar ja, ook in Europa hebben we wel boter op ons hoofd, hoor. Ja.
1: Want?
8: Nou ja, UEFA is zelf ook bezig met meer wedstrijden om meer geld te verdienen. We gaan dit najaar, midden in een fase waarin normaal de competities en de Champions League op gang komen, worden ineens 6 wedstrijden van de Nations League ingelast. En ik heb al uitgerekend dat vanaf zeg maar 14 juni dat Nederland zelf al tegen Japan speelde, tot en met 15 november. Dat is de laatste wedstrijd van de Nations League. Dat is een toernooi waar alleen de geldprijs min of meer aan vasthangt. Dat tot 15 november, dat er dus 34 wedstrijden zijn waarvan een speler dus 18 voor zijn club speelt en 16 voor het nationale elftal. Dus dat is 45%, waarbij de clubs dus niet over zijn speler kan beschikken, maar onderwijl wel de salariskosten moet doorbetalen en behoorlijk daardoor in het rood komt te zitten.
1: Ja, dat zei sportverslaggever Jaap de Groot.
3: Tech Update.
1: Donner Bakker is weer bij ons. Donner, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Ivan en Michiel.
1: We weten een beetje meer over de boekhouding van OpenAI. Nou, dat is interessant. Vertel.
0: Ja, je hebt nog niet genoeg cijfers besproken vandaag, denk ik. Want gisteren was er een ontmoeting tussen een aantal bestuursleden van het bedrijf. En het transcript van die ontmoeting is in handen van het Amerikaanse CNBC. Daar vertelde CFO Sarah Friar dat het, quote, tweede kwartaal zeker niet slecht was. De omzet zou gegroeid zijn. En in juli lag de recurring revenue, dus dat is de omzet uit abonnementjes en langdurige contracten, hoger dan heel Q2. Nou, dat is toch best netjes in één maand tijd. Heeft volgens Friar het vooral mee te maken dat de populariteit van ChatGPT 5.6, het nieuwste model wat een beetje moet lijken op Mythos, goed voor cybersecurity, heel populair is. En hun zakelijke producten zoals ChatGPT Work en codeertool Codex, nou, die weten ze ook dus wel te slijten. Lange tijd was het verhaal dat Anthropic OpenAI aan alle kanten inhaalde, want het is natuurlijk een flinke concurrentiestrijd. In mei meldde Anthropic een omzet van 47 miljard in 2025 door het succes van Cloud Code. In 2024 was dat nog 10 miljard, dus dat bedrijf groeit hard. Nou, OpenAI holde sindsdien een beetje achter de bal aan, maar nu lijkt Friar er dus toch op te wijzen dat het, nou ja, wel wat beter gaat. Een officieel omzetcijfer, dat hebben we nog niet, maar volgens The Information zou de jaaromzet in 2025 op zo'n 25 miljard uitkomen bij OpenAI. Hoe de financiële huishouding er momenteel uitziet, dat leren we dan weer hopelijk binnenkort. Want dan komt er een beursgang aan, hopelijk snel. Want dan kunnen we in die prospectus eens gluren of de zaak er ook echt zo rooskleurig uitziet als Friar nu beschrijft.
1: En dan naar Apple, want dat heeft een stevige brief ontvangen van de Amerikaanse overheid over...
0: Ja, over geheugenchips uit China. Het brief kwam in het postvakje van topman Tim Cook terecht, want een aantal senatoren waarschuwt Apple dus om geen geheugenchips te kopen bij Chinese bedrijven. Eerder hoorden we namelijk dat China dit zou overwegen om de wereldwijde tekorten tegen te gaan. Nou, ook een onderwerp wat we heel vaak besproken hebben. De senatoren benadrukken in de brief dat Apple dit niet mag doen. Ook niet als de toestellingen enkel bedoeld zouden zijn voor de Chinese markt. Mm-hmm. Ze vrezen namelijk dat Apple afhankelijk wordt van die Chinese leveranciers en daar dus dan niet meer los van kan komen. Ook zouden deze chips de cyberveiligheid van de Verenigde Staten raken. Dat weegt volgens de ondertekenaars van de brief niet op tegen het argument dat die Chinese chips ervoor zorgen dat de Apple-spullen niet in prijs zullen stijgen. En men vreest voor een precedentwerking, want als één schaap over de dam is... Nou goed, lastige situatie voor Apple. Het techbedrijf worstelt met de stijgende kosten die chips momenteel hebben. En dat zou dus niet slecht uitkomen om wat Chinese varianten in te kunnen kopen. Om de schade wat te beperken verhoogde Apple de prijzen al van een hoop producten. Daar zaten iPhones overigens niet bij. Nou, vanavond verschijnen die kwartaalcijfers van Apple na beurs. En ik moet dan toch weer bekennen dat ik wel verwacht dat die prijsverhogingen voor iPhones ook redelijk dichtbij zijn. Maar goed, dat moeten we de komende maanden maar gaan zien.
1: Ja, morgenochtend aandacht voor Apple en ook Amazon, geloof ik, vanavond met cijfers.
0: Zeker.
1: Dan nog even naar Microsoft, want dat komt later dit jaar met een AI super app.
0: Ja, dat klinkt mooi, hè? Een AI super app.
1: Klinkt als de Everything app, maar dan met AI of zo.
0: Nou, dat is eigenlijk wel een beetje wat het is. Ja, we hebben het de hele week al over Everything apps. Elon Musk vanuit Rusland. Nou, nu
9: we hebben het al jaren over Everything apps. En in China heb je ze al heel lang.
0: Ja.
9: Maar hier...
1: Ik heb nog steeds 100 apps, waarbij ik met alles een beetje kan. Ja.
0: Maar zouden jullie een Everything app willen?
9: Weet ik niet. Weet ik niet. Als er zoiets komt, en dat zou best zo kunnen zijn, hè, dat over 10 jaar allemaal de standaard is en we doen dat allemaal, dan ga je daar geleidelijk aan zo in.
0: Ja. En Ivan, is dit iets voor jou?
1: Nou, als je wel eens in Azië bent of zo, dan download je wel eens, weet ik veel, Gojek of andere apps. En dan denk je van, oh ja, dit is een beetje de toekomst. En dan, op zich wel handig dat je en je boodschappen kan bestellen en je vuile was kan laten doen en hier je bankzaken. En of het nou nodig is, ik weet het niet. Maar
0: misschien van cybercrime leer ik dan altijd dat je je gegevens moet spreiden. Dus dan is het aan de andere kant wel weer dat je alles in één app hebt staan. Hoe veilig is dat nou? Ik kan me voorstellen dat daar ook over gaat.
1: Maar dan kan je maar één keer gehackt worden in plaats van 15 keer.
0: Dat is dan ook wel weer waar, ja.
1: Ligt wel alles op straat in één keer, maar dan is het wel klaar.
9: En als je het spreidt en dan toch overal welkom 123 als wachtwoord en hetzelfde e-mailadres, ja, dan maakt het toch niet uit.
0: Je wachtwoord is wachtwoord. Ja. Nou goed, een Everything app, het moet hier nog komen. Een AI super app, dat moet er dus sowieso gaan komen eind van het jaar van Microsoft. Ze willen de mogelijkheden van hun AI-model Copilot bundelen. Dus de chat, codeer en assistent mogelijkheden moeten allemaal op één plek komen te staan. Dat zei topman Satya Nadella in een toelichting op de kwartaalcijfers die gisteravond na beurs verschenen. De app zal dus zakelijke en consumentenkanten bundelen. Nadella liet weten dat ze binnenkort meer bekend gaan maken, maar dat die app dus dit jaar al zal verschijnen. Dus ja, dat gaan we allemaal zien. Microsoft gaat met deze super-app dan weer de strijd aan met conculega OpenAI, want die komen ook met ChatGPT Work, wat ChatGPT en de codeer-tool Codex moet combineren. Nou, Microsoft heeft
9: als app.
0: Ja. Zeker, okay. Dus dan kun je dan ook weer overal kun je programmeren en ondertussen vragen stellen over je eten van 's avonds. Microsoft heeft een belang van 27% in OpenAI, maar ze gaan dus ook concurreren met een AI superapp. Dus ja, het blijft een vreemde verstandshouding op dat vlak. Maar ja, wel allebei een AI superapp. Wellicht is het de toekomst inderdaad.
1: Dankjewel, Donnerbakker.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
9: En dan sluiten we af met goed nieuws, want na jaren van stank lijkt er eindelijk een einde te komen aan een opmerkelijk probleem in St. Mary's, een plaatsje in Canada, in Newfoundland. Deze week zijn namelijk de opruimwerkzaamheden begonnen bij een verlaten fabriek in St. Mary's, waar al ruim 20 jaar honderdduizenden liters gefermenteerde vissaus staan weg te rotten.
0: Ja.
9: 110 tanks met in totaal bijna 900.000 liter vissaus daar.
11: The Atlantic Seafood Sauce Company first opened in 1990 with the promise of economic prosperity. But a decade later, after legal and regulatory battles, the owner left the site abandoned.
9: Ja, en dus heb je een leegstaande fabriek, gebeurde niks meer. En als de wind dan net verkeerd stond, dan hing die geur die al jaren zo'n beetje rondom dat dorp heen vloog, dan ging het er nog meer overheen, had je er nog meer last van. Dorpje 300 inwoners, de burgemeester Steve Ryan noemt het een enorme opluchting dat de schoonmaak nu eindelijk is begonnen. Hij heeft zich daar jarenlang hard voor gemaakt, had inmiddels zelfs als bijnaam de Sauce Plant Mayor. Burgemeester zelf noemt het de ergste rotte vis die je ooit in je leven hebt geroken, keer 100. En doordat die fabriek steeds verder in verval raakte, want het dak waaide eens een keer weg tijdens een storm, werd die stank ook alleen maar erger. Dus het was een probleem dat steeds groter en steeds stinkender werd. Hoe gebeurt dat dan? Nou, de vissaus wordt uit de tanks gehaald, wordt gemengd met turf, zodat het vaste massa wordt. En daarna in speciale vrachtwagens, er zijn 200 ritten voor nodig, wordt het afgevoerd naar een afgesloten stortplaats. Volgens de aannemer gaat het om bijzonder afval dat niet in de gebruikelijke categorieën valt.
0: Nee.
9: Nee, want inderdaad, die milieustraat die je in elke gemeente hebt, daar hebben ze ook niet een container voor
0: vissaus.
9: Nee. Wel voor meubels en metaal en zo, maar niet voor vissaus. Die opruiming kost ongeveer 1,7 miljoen Canadese dollar en moet, als alles volgens plan verloopt, in oktober klaar zijn. Dus we houden dit in de gaten hier bij de ochtendspits. En zo rond oktober laten we je weten of de operatie geslaagd en daarmee alle stank weg is.
1: En tot zover de ochtendspits voor vandaag. Zometeen hier op BNR. BNR's Big Five over social media onder druk. Art Royakkers in gesprek met de actrice Tekla Reuten, voorzitter en medeoprichter van de stichting Smartphonevrij Opgroeien. Michiel, dankjewel. Morgen is Maxime hier weer. En ik om 6 uur in de ochtendspits. Tot ziens.
0: Tot morgen.
12: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
10: Beats. Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja.
15: Klinkt logisch.
10: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl. Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
16: Thomas van Zijl.
17: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het Boardroom Panel en een gesprek met Mitch Voskuilen, een van de oprichters van AI-marketingplatform Billy Grace. Steeds meer bedrijven experimenteren met kunstmatige intelligentie. Zorgt dat ervoor dat het businessmodel van Billy Grace op losse schroeven komt te staan? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. In de BNR-app.
9: Nederlandse economie groeit 0,4%. Gevreesde rampscenario's blijven uit. BAM profiteert van energietransitie en boekt meer winst. En 7 doden bij Russische luchtaanvallen op onder meer Kiev. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
19: Nou, het is al 1 minuut over 10, maar gelukkig heeft ze nog even op ons gewacht. Helene de Geest van de ANWB, staat er toch ergens vast?
2: Er staan nauwelijks files. Alleen op de A2 nog wat vertraging van Eindhoven naar Maastricht. Want de vangrail is daar beschadigd ter hoogte van Eurmond. Vanaf Echt is de vertraging ongeveer een kwartier. En verder wat vertraging bij de wegwerkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Daar iets minder dan 10 minuten op onthoud. Flitsmeister meldt op veel plaatsen flitsers. Onder andere op de A7 tussen Heerenveen en Groningen bij 168,0. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,9. En op de A73 bij 7,3.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De storing aan de matrixborden boven de snelweg is voorbij, zegt Rijkswaterstaat. Door de storing zag je bijvoorbeeld niet wanneer de maximumsnelheid was aangepast en ook konden geen rijstroken worden afgekruist. Vooral in het noorden en oosten moesten automobilisten daar rekening mee houden, maar voor zover bekend zijn er geen ongelukken gebeurd. De gevolgen van de Iran-oorlog op onze economie lijken mee te vallen, zegt het CBS. De afgelopen 3 maanden is de Nederlandse economie harder gegroeid dan in de maanden ervoor, met 0,4%. De groei is vooral te danken aan consumenten, die hebben de afgelopen tijd meer uitgegeven. De grote bosbranden bij Madrid zijn bijna helemaal geblust. Hier en daar zijn nog wat rookpluimen te zien. Nog altijd wachten honderden mensen tot ze na de branden weer terug mogen naar huis. Op het Griekse eiland Kreta is ook een grote natuurbrand. In het zuiden zijn duizenden inwoners en toeristen geëvacueerd. De ijsjes van Magnum zijn het afgelopen half jaar goed verkocht en dat komt vooral door het warme weer in Europa. Vooral in Frankrijk en Groot-Brittannië gingen de ijsjes erg hard. Maar ook in andere delen van Europa werd er nog genoeg ijs gegeten. Een deel van het succes komt doordat ze met de hittegolf snel konden leveren aan winkels. En in het zuidoosten van Polen werd vanmorgen een grote krater ontdekt. Het gat was zo'n 10 meter breed. Er raakte niemand gewond. De dichtstbijzijnde huizen stonden 2 kilometer verderop. Het is een raadsel wat er is ingeslagen, maar Rusland viel vannacht de Oekraïnse stad Lviv aan met raketten. Dat is zo'n 150 kilometer verderop. Het weer van Weer Online? Een mix van zon en wolken en ook grote verschillen in temperatuur. Aan zee worden 22 graden, in het oosten maximaal 33 graden. Later vanmiddag kan in het oosten en zuidoosten een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
21: Wanneer geef je kind een smartphone? Actrice en moeder Tekla Reuten vertelde in mei dat zij dat bewust uitstelt. Tot in ieder geval 14 jaar. En dat inmiddels tienduizenden ouders haar volgen. Waarom zij die keuze gemaakt heeft, vertelde ze eerder dit jaar in BNR's Big Five van sociale media onder vuur.
22: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
23: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
4: The Big Five. Art Rooijakkers.
5: Sociale media beloofden ons dichter bij elkaar te brengen. Maar inmiddels krijgen ze vrijwel dagelijks een bak kritiek te verstouwen. Want ja, ultrakorte filmpjes houden kinderen aan de telefoon gekluisterd. Algoritmes versterken complottheorieën. Malafide AI heeft vrij spel. En we hebben ook nog nep-advertenties die grootschalige oplichting makkelijk maken. Sociale media, TikTok, Snapchat, X, Facebook, Instagram. Misschien zijn het wel wolven in schaapskleren. En misschien is dit wel het begin van het einde van sociale media. Ze liggen in ieder geval onder vuur. En daar ben ik over in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five. Vandaag de gast Tekla Reuten. Ze is actrice, bekend van grote internationale films zoals The American met George Clooney en van Nederlandse films zoals De Tweeling, Het Diner. Vorig jaar nog vond ze Een Gouden Kalf voor haar rol in Voor de Meisjes. Leuk en aardig allemaal. Ze staat vooral hier in de studio vandaag als medeoprichter en voorzitter van de beweging Smartphone Vrij Opgroeien. Welkom.
6: Goedemorgen, dankjewel.
5: We gaan het hebben over dat smartphone vrij opgroeien. Maar ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, we hebben deze week over sociale media die steeds meer onder vuur liggen. Daar ben je het mee eens?
6: Ja.
5: Of is dat iets van onze bubbel?
6: Zeker niet. Nee, we kunnen inmiddels zeggen, na de 1,5 jaar die wij nu bestaan, dat we op alle scholen in heel Nederland, alle gemeentes van Nederland vertegenwoordigd zijn. En
5: zijn er alle gemeentes van Nederland vertegenwoordigd?
6: Ja, ja, dus dat kun je wel echt stellen dat heel, heel Nederland betreft. En alle ouders van alle gelederen. Natuurlijk is het in de ene stad zijn het er 100 die in zo'n groep zitten en zich actief zorgen maken en uitspreken. En in sommige gemeentes dat nog minder. Maar ze zoeken elkaar op en door die verbinding groeit het steeds.
5: Ja, ja. Tweede vraag is hoe jij thuis doet. Dat is dan logisch, want je bent moeder van 2 kinderen, basisschoolleeftijd. Ja. Hoe streng ben jij? Hoe streng ben je voor jezelf?
6: Daar ben ik het meest mee bezig op het moment. Omdat het voor mijn kinderen nu eigenlijk wel heel duidelijk is. Die weten er alles van. We hebben er veel over gepraat.
5: Want ze zijn voor alle zekerheid.
6: 7 en 10. Ja. Ja, en ze weten dat ze op hun 14e misschien een smartphone krijgen. Maar ik zeg ook steeds misschien. We gaan het bekijken. Ik zeg ook altijd, het gaat ook heel erg over hoe we zien dat het lukt om je aan de afspraak te houden. En dat geldt voor mijzelf ook. Zij houden mij ook regelmatig aan mijn afspraken. En roepen mama nu niet. Of dat ik ben afgeleid. Als ik eigenlijk even moet appen, mag ik daar gaan spelen? En ik zit ineens een mail te schrijven.
5: Mm-hmm.
6: Het is ook de maand van mei social vrij. Ja. En daar doe ik ook aan mee.
5: Hoe gaat het met je?
6: Het gaat goed.
5: Ja, het is pas een paar dagen natuurlijk.
6: Een paar dagen. En in mijn geval betekent het vooral dat Instagram, dat ik dat 1 keer in de week op zondag bekijk.
5: Ja.
6: En dat is heerlijk.
5: Ja. En dan dat zit je wel de hele zondag te scrollen.
6: Nee, ja. Zeker niet. Ik weet dat natuurlijk ook al heel lang. En dat is natuurlijk denk ik het hele eieren eten. We weten allemaal al heel lang dat we eigenlijk liever niet 2 uur lang daar tijd op kwijt zijn. Zelfs als het aan allemaal hele leuke, interessante dingen is. Mm. Voelt is het toch altijd 2 uur niet iets anders gedaan. En we weten inmiddels wel dat in dat andere heel veel schatten verborgen liggen die we laten liggen.
5: Yeah.
6: Dus ja, strenger voor mezelf en zo helder mogelijk en informatief mogelijk met mijn kinderen.
5: Ik las in een interview dat jij, dat vond ik eigenlijk een hele slimme truc, dat jij, je werd door je kinderen aangesproken op je telefoongebruik en dat je nu vooral op je laptop eigenlijk werkt, ook WhatsApp bijvoorbeeld. Omdat dat dan toch meer een signaal is van ik ben aan het werk in plaats van op je telefoon zitten.
6: Ja, absoluut. Dat was wel de eerste eye-opener eigenlijk. Toen we net begonnen dacht ik, ja, wat raar eigenlijk dat ik op dat kleine schermpje, wat ook nog eens heel slecht is voor je ogen, al die mails zit te doen of zelfs een script zit te lezen. Notabene. Ik bedoel, dat is eigenlijk gewoon ook een belediging aan het script, bij wijze van spreken. Dus ik heb dat wel echt verlegd naar de laptop. Ja. En het is een heel ander teken, omdat je kind, als hij meekijkt over mijn schouder, op een telefoon heeft hij geen idee en zal het dus wel iets heel leuks zijn wat hij niet mag.
5: Mm-hmm.
6: Maar als hij op mijn laptop allemaal letters ziet en urenlang pagina's ziet, dan weet hij gewoon, dit is een boek.
5: Ja, ja, ja. Die Nederlandse tak van smartphone vrij opgroeien, want het is een internationale beweging, is in korte tijd echt enorm gegroeid.
6: Ja.
5: Toch even terug naar het begin. Wat voor oude beweging kijken we naar? Wat is het precies?
6: Letterlijk, zoals het bij mij, Merel Eildriks, Danielle Baptiste en ook Ruud Sneep begon, de 4 founding parents, is dat we allemaal veel kleinere kinderen hadden, nog niet bezig hoefden te zijn met of ze een telefoon kregen of niet, maar wel al om ons heen zagen wat die telefoon in ons leven doet. Pubers die krom op een bankje buiten in de zon, niet voetballen, maar over dat ding heen hangen. En steeds meer ook de excessen natuurlijk daarover hoorden. Die knoop in je maag die begint te groeien van hoe ga ik dat eigenlijk doen? Met je eigen groeiende knoop in je maag over je eigen gebruik. Mm. Ik denk dat veel mensen een haat-liefdeverhouding hebben met het apparaat. En eigenlijk raakten we in gesprek met een aantal 16-jarige van middelbare school bij ons om de hoek, die zo duidelijk tegen ons zeiden: begin er zo laat mogelijk mee. Stel het uit, echt uit de grond van hun hart. Mm-hmm. En daar ook nog in één moeite door op dat moment zeiden van: want als meisje kom je meteen in anorexia dit of dat. En als jongen kom je meteen zo in zo'n soort manier zoals een puber dat kan roepen.
5: Ja. En dat zeiden de pubers zelf.
6: Ja, die zeiden dat zelf. En toen dachten we: wow, wacht even hoor. Wij waren hierover aan het nadenken. Mm-hmm. Maar nu zeggen deze experts eigenlijk tegen ons:
5: ervaringsdeskundigen.
6: Stel het inderdaad uit. En nou, dat is eigenlijk alleen maar ongelooflijk gegroeid tot heel recent het UNICEF-congres, waar dit jaar specifiek jongeren, een stuk of 30, 40 jongeren op het podium zijn gezet, die aan allerlei organisaties ook verbonden zijn als de jongerentak, en die allemaal eigenlijk als ervaringsdeskundigen zeggen: ja, zoals het nu is, willen we niet en kan het niet. Mm-hmm. En die letterlijk de vraag stellen: hoe gaan jullie ons hier tegen? Hoe gaan jullie de volgende generatie hier tegen beschermen? Ja. En dat is de grote vraag.
5: Dus dat gesprek met die pubers, dat versterkte dat gesprek dat jullie al aan de keukentafel met elkaar aan het voeren waren, van hoe moeten we hiermee omgaan?
6: Ja. Nou, en dan moet ik even recht doen aan de UK. Daar was dus de Smartphone Free Childhood Movement bezig. Ook begonnen aan een keukentafel van ouders. Is nu een enorme beweging. Politiek ook heel actief. En nou, nu zijn we inmiddels met, ik weet even het nummer
5: ik
6: niet meer.
5: Ik heb volgens mij hier voor me staan, want het begon dus in 2024, is nog maar kort geleden. Hè? Dus met daar, volgens mij met 8 ouders begonnen jullie uiteindelijk die landelijke beweging. Zijn er nu 71.000 kinderen waarvoor dat pact is getekend.
6: Klopt.
5: Op bijna 5.000 basisscholen, 4679 om precies te zijn nu. 70% dus van alle basisscholen in alle gemeentes doen ouders mee.
6: Ja, loopt ook heel mooi parallel met of je nou een Telegraafpeiling hebt of een Ipsospeiling. 70% zegt: er moet een minimumleeftijd komen voor sociale media. Dus het is eigenlijk gewoon, wat dat betreft, is dat een heel groot verschil met toen wij begonnen, 1,5 jaar geleden. Want toen begonnen we nog een beetje te roepen. En werd er nog: nou, is dat niet betutteling en zo. Ja. Daar zijn we nu wel aan voorbij. Maar waar ik naar zocht is, zijn nu in 36 landen wereldwijd zijn oude bewegingen.
5: Ja, dat is de internationale beweging.
6: Ja, dus het is ook heel veelzeggend dat in al die landen, al die culturen, overal hebben ouders hetzelfde gevoel en geluid.
5: Wat werd er aangeboord dan door die oude beweging? Wat is het dan? Is het angst? Wat was het waardoor mensen dachten: ja, wacht even.
6: Nee, niet
5: angst. Ik hoor hier iets waar ik me door aangesproken voel.
6: Nou, ik denk het zijn zowel ouders die jongere kinderen hebben en denken: hoe ga ik dit doen? Ik wil dit niet voor mijn kind. En het zijn ook ouders die al 16-jarigen hebben, die helemaal door die telefoon een fuik in zijn gesleurd. En erger, even goed om de cijfers te weten. Politie, ook met ons in gesprek soms, die 50% van de jeugdcriminaliteit gebeurt op Snapchat. Dus de zaken die daar zijn. Hè, dus het is niet een soort betuttelende, loze, angstige roep. Wij zijn niet bang. Wij zijn gewoon. Dat vind ik ook. Dat is eigenlijk het laatste op die manier wat we zijn. We zijn gewoon heel realistisch, denk ik. Alles wat we lezen, en dat doen we natuurlijk echt met een soort gretigheid met dit hele team. Alle onderzoeken die er zijn, de conclusie is wel helder. Kijk, er wordt altijd weer over causaliteit en correlatie, maar wij zijn daar echt totaal niet meer in geïnteresseerd. Ook omdat wij denken dat dit niet iets is wat je met een soort standaard wetenschappelijk onderzoek kan onderzoeken. Want wat er 6 jaar geleden speelde op sociale media bijvoorbeeld, is alweer volledig ingehaald hoe met algoritmes nu werken. Over een paar jaar is AI speelt een hele andere rol. Dus welke testgroepen ga je waarmee vergelijken? En ook elk mens heeft zoveel factoren. Tuurlijk kun je dat nooit exact op die manier doen. Dus
5: waar je naar verwijst met causaliteit en correlaties, inderdaad, er zijn nog steeds discussies gaande. Er zijn internationaal gezien, zie je dat er veel bijvoorbeeld bij meisjes depressieve klachten zijn, dat er allerlei klachten zijn bij jongeren. Er wordt er gezegd, ja, en dat loopt parallel aan de opkomst van sociale media en smartphones. Dat zal dus wel met elkaar te maken hebben. Alleen onderzoekers, wetenschappelijke onderzoeken, lukt het nog niet om dus die exacte verbinding te leggen.
6: En ik zeg give it up. Dat gaat met deze snelheid ook van de technologie en met al die levens en alle verschillende factoren gaat je dat volgens mij niet op die manier lukken. En misschien is het ook wel goed dat we dat een keer met iets kunnen toegeven. Mm-hmm. En ook omdat eigenlijk de jongeren zelf de causaliteit wel benoemen. Dus die zeggen wel: het komt door dat apparaat in mijn zak, het komt door alles waar ik door beïnvloed ben. En op allerlei manieren is eigenlijk Ja, nou wil ik dus mijn collega erbij halen die daar zit.
5: Die zit te luisteren, ja? Je bent op zoek naar feiten.
6: Nou, dat over die drie dingen, toch? Die Hyde zei, die drie dingen.
5: Ja, Jonathan Hyde heeft een beroemd boek geschreven. The Anxiety Generation.
6: Wij zijn dus een team, dames en heren.
5: Ja, maar goed, je wilde je collega erbij halen om die feiten...
6: Die causaliteit is eigenlijk wel aangegeven. Hyde heeft daar een heel goed voorbeeld van. Dat eigenlijk alle artsen, alle... die al jaren vanuit hun praktijk zeggen, dit is een probleem. En dat komt door die dat in hun praktijk de hele tijd ervaren. Ja. Het is niet meer de vraag of het singled out die sociale media is. Het is, denk ik, een grote vraagstuk is eigenlijk... Gaan wij tech gebruiken omdat het ons dient?
5: Of andersom.
6: Ja. En het gaat in die zin raakt het. En wij zijn dus ook niet voor geïsoleerd alleen maar een minimumleeftijd. Het enige wat wij heel erg hebben ontdekt en waar we heel hoopvol en positief over zijn, is dat we hebben ontdekt dat er één ding heel simpel is. Dat je het als ouder gewoon kan uitstellen. En dat dat direct alle vruchten afwerpt die je zoekt. En vervolgens is het een veel complexer veld waar natuurlijk op allerlei manieren aan moet worden gewerkt. Mm. En dat gebeurt gelukkig ook. En nou ja, zie deze week alle mensen die jij ook aan het woord laat, die hebben daar allemaal hun eigen werk in. Morgen is ook weer heel interessant, natuurlijk. Ja.
3: De Big Five. Art Rooijakkers.
5: Ja, ondertussen is Tekla Reuter nog aan het zwaaien naar haar medeoprichter Merel, die ook nog appt voor de laatste feiten. De hulplijn kan ingeschakeld worden. Merel zit hier net buiten de studio. Nou, kom maar op dan. Kijk, Tekla Reuter,
6: nee, het is ook het
5: oprichter van de bewegingsmarkt.
6: Hoe kan ik het vergeten? We weten inmiddels uit alle rechtszaken, ook tegen Meta en alle techbedrijven, dat zij in hun vergaderzalen gewoon zeggen dat het zo is. Ja. In feite geven zij die causaliteit gewoon zelf aan. Ja, soms vergeet ik ook de inkoppers.
5: Ik snap het. En dat volgens mij is het ook zo, dat is dan zo'n andere inkopper, dat er in Silicon Valley de meeste kinderen geen smartphone hebben, toch?
6: Absoluut. Ja. Ja. Nou, daar begon natuurlijk mijn hele gesprek met dat zo goed is gelukt met mijn kind. Omdat die ook echt als kind denkt, oh ja, nee, dan klopt er iets niet.
5: Ja. Want daar begon het mee, daar ben ik toch benieuwd naar. Het begon met jou, met die 8-jarige die vroeg, wanneer krijg ik een smartphone?
6: Ja, absoluut.
5: Zo begon het in jouw huis.
6: Ja.
5: En toen dacht je, oh nee, dat
6: zeker. En ik vond het heel prettig om te merken dat een kind, als je dan vertelt dat degene die de smartphone heeft uitgevonden hem zelf niet aan zijn kind geeft, dat die zo klip en klaar, zonder allerlei ruis van ja, maar, we hebben hem nodig, zus of zo, kan zeggen, nou, dan klopt er gewoon iets niet.
5: Nee.
6: En vervolgens, dat is het pijnlijke natuurlijk, is hij ook met heel andere ogen naar mij gaan kijken en naar mijn geliefde ook. Ja, en haal je ook een kritische bril in huis?
5: Ja, ja. Nou ja, dat heb ik ook gehad. Ik heb twee dochters, ik heb een tweeling van 9. En ik kreeg dus op mijn kop dat ik inderdaad aan de ontbijttafel wel eens, ja, ik heb geen papieren krant meer, maar ik keek dus op mijn telefoon op de krant, maar dan ben ik dus maar half aanwezig.
6: Ja.
5: Nu afgesproken geen telefoon aan tafel, zowel bij ontbijt als avondeten. En dat is echt doordat mijn kinderen dat hebben afgedwongen.
6: Ja, hartstikke goed.
5: Soms zijn ze slimmer dan wij misschien wel.
6: Ja.
5: Want toch voor alle duidelijkheid, wat zien jullie gebeuren bij kinderen die wel een smartphone hebben? Wat, dus een generatie die, ja, het is deze week al een paar keer genoemd, maar minder goed slaapt, slechter concentreert, continu wordt blootgesteld aan prikkels.
6: Ja, en nou, de dopamine in het brein, hè, die speelt zijn vanzelfsprekende rol, zoals dat bij verslavingen en dergelijke gaat.
5: Ja.
6: Je wil er steeds meer van, je hebt steeds meer nodig om er geluk uit te kunnen halen.
5: Bijziendheid, concentratieproblemen, slaapproblemen.
6: En ook heel simpelweg natuurlijk fysiek. Niet buitenspelen, niet rennen en doen, dat maakt ook heel veel uit. En er is een menselijkheidsaspect, wat we makkelijk vergeten. Maar simpelweg, die 6 uur gemiddeld die jongeren in Nederland hebben op hun smartphone, dat is de schermtijd van jongeren in Nederland gemiddeld, 6 uur.
5: En dan hebben we het over jongeren van welke leeftijd?
6: Tussen de, zeg maar, 10 en 16.
5: 6 uur?
6: Ja, ja.
5: En, sorry, jij zegt het, zei
6: ja,
5: maar
6: ik
5: dat
6: weet
5: is toch
6: het.
5: Gewoon heel
6: er is
5: veel.
6: Ook al een heel mooie. Het is een kwart van je leven.
5: Ja.
6: Het is een kwart van je leven. En bedoel, dat geldt dus voor volwassenen ook. Hè, dat je zulke heftige statements kan maken, hoeveel jaren eigenlijk van je tijd je daarop zit. En ik ben al 50, dus je moet echt gaan opletten. Want de klok tikt natuurlijk. Ja. Maar er is een. Ook al zou een kind, het gebeurt helaas niet, die 6 uur lang alleen maar Japans leren en ongelooflijk interessante content lezen en Sartre en noem het maar.
5: Ja.
6: Dan nog mist die 6 uur van hele belangrijke ontwikkelingstaken die een brein simpelweg te doen heeft van een mens. In het buitenspelen, in het klimmen, in het vallen, in het ruzie maken, in het oogcontact met anderen hebben. Dat is essentieel voor je ontwikkeling.
5: Ja.
6: En het is ook iets wat je niet later kan inhalen. Dat moet in die tijd gebeuren. En daar is een kindertijd altijd voor. Mm-hmm. En dat is wat we natuurlijk willen beschermen en wat we ze teruggeven door zo simpelweg een smartphone uit te stellen tot later. En het is ook wel goed dat ook uit de diepste krochten van Silicon Valley en de techwereld komen nu ook de stemmen naar voren die zeggen een analoog opgegroeid en opgegroeid, mm-hmm. geschoold kind is het best voorbereid op een technologische toekomst.
5: En wat, dat
6: is,
5: waarom dan?
6: Nou, het is natuurlijk heel logisch. Je moet als mens vanuit je menselijkheid kunnen kijken naar die techniek. Mm-hmm. Als je al helemaal zelf gewired en doordraad bent met techniek en digitalisering, dan is het veel moeilijker om met afstand naar die techniek te kijken die jou moet dienen. En die je ook wil gebruiken. Je moet leren denken. Mm. Je moet leren de leesvaardigheid. Dat is echt een belangrijk om te noemen. Dat, wij hebben nu natuurlijk ook steeds meer sinds we bestaan. Hè, ik noemde net de politie, maar heel veel directeuren van scholen, mensen vanuit GGD en die zich naar ons toe komen en zeggen: ja, het probleem is gigantisch. Maar de leesvaardigheid heeft een hele directe lijn naar het functioneren van onze democratie, simpelweg. Mm-hmm. Als een kind niet leert lezen, leert denken, leert tekst interpreteren, verschillende een mening vormen. Mm-hmm. Het is zo essentieel voor onze werkende democratie.
5: Ja. Nou is het tegenargument van veel mensen, ja, mm-hmm. die smartphone is er nou eenmaal als onderdeel, hè, en die sociale media ook. We hebben het nu over smartphone, maar dat hangt automatisch samen met sociale media. Die is er, die gaat ook niet meer weg. Dus je kan kinderen maar beter leren omgaan met een smartphone. Hè, de ontwikkelingspsycholoog Steven Pont was hier deze week. Die zei, ja, ik voer wel gesprekken dat je bijvoorbeeld vanaf groep 8, dan vanaf de kerst, want dan kun je nog een beetje controle op uitoefenen. Dan ken je de leraar nog, je weet nog van de andere kinderen in de klas, dan weet je allemaal hoe ze eruit zien en de namen, en straks de middelbare school, heb je daar veel minder zicht op. Ja, dat is een tegenargument wat je dan hoort.
6: Nou ja, het is heel lang ook het mantra geweest van het mediaonderwijs wat werd gegeven. En ik denk dat gewoon nog stamt uit de tijd. Sociale media en die telefoon zijn zo snel veranderd in onze handen. Ik noem het altijd het paard van Troje. Mm-hmm. Ik ben ook begonnen met dat ik het een ontzettend leuk apparaat vond, waar ik ineens allerlei dingen mee kon die heel leuk waren.
5: Allebei even houdt, vond je het ook zo cool dat hij kon kantelen met
6: zeker,
5: die foto's?
6: Nou, zeker, zeker. Nou ja, en Instagram was in het begin, dat is natuurlijk gisteren heel erg ter sprake geweest, volgde je mensen die je kende en die zag je. En, ja, en dat was
5: die tante die haar lunch postte.
6: Maar in 2019 met name, en toen AI in die algoritmes erbij kwam, is dat volledig in onze handen veranderd. En ik denk dat het is natuurlijk ook niet gemakkelijk om een onderwijssysteem, een pakket, we zullen er met de kettingvraag ook nog op terugkomen, aan te passen. Maar ik denk dat het wel veel te laat is ingezet dat we op een andere manier dat puberteitsargument. Het is ook wel een aanname, vind ik, dat je zegt, want vanaf je 16e praat je niet meer met je puber. Daar wil ik ook nog wel best wel even wat tegen inbrengen of dat per de facto zo is. Maar
5: eigenlijk, het argument om ze dus, ja, ze zijn nee, er, dus je moet ze langzaam gecontroleerd dat blootstellen, kijk, en laten wennen aan.
6: Toen wij zijn even oud, zeg je niet, toen wij onderwijs kregen over de computer en Word, hoe heette het allemaal destijds, dan ga je een techniek leren die over met de computer omgaan. Dat is digitaal onderwijs in die zin. Maar sociale media is niet iets waar ze mee kunnen leren omgaan. Kan jij ermee omgaan? Kan ik ermee omgaan? Het is niet een. It's a beast that's bigger than that, zou ik maar zeggen. Het is voor verdienmodel is namelijk de aandacht van je kind.
5: Zolang mogelijk
6: daar
5: vasthouden.
6: Valt niks. Ja, dus daar valt niks terug. En daar slagen ze gewoon in. Punt.
5: Zullen we een ander argument
6: nalopen? Het is niet om ermee. Het is dus niet meer iets om mee te leren omgaan. Wat wel moet gebeuren, heel erg, is vanaf dat die leeftijd dat ik ook met mijn zoon ben gaan praten. Met ze over wat is die digitale wereld? Wie zit er achter de knoppen? Ja. Hoe werkt dat? En waar willen ze? Waar trek je ze in? Wat heeft het voor een effecten? Bijvoorbeeld een keer neem de verkiezingen. Wat is daar gebeurd? Hoe is sociale media daar gaan beïnvloeden? Daar moet je ze allemaal ontzettend veel over inspreken. Maar dus de grootste het antwoord, ik kom er nu, sorry hoor. Lekker punten. Ja. Wij zijn heel erg voor. Wij zijn namelijk ook niet anti-tech. Nee. Wij zijn voor heel goed open en eerlijk digitaal onderwijs. Mm-hmm. Maar dat hoeft niet met een eigen smartphone in je hand. Mm-hmm. Dus begin daar zeker in groep 8 mee. En zet dat door tot 14. Zodat als kinderen met 14 online gaan en met hun ouders, er snappen waar ze in terecht komen.
5: Ik snap het. Ander tegenargument dat ook wordt gebruikt is, je hebt groepen jongeren die nu makkelijker elkaar kunnen vinden. Dus bijvoorbeeld groepen die misschien wel omdat je gepest wordt, dan kun je kan lotgenoten vinden. Of omdat je twijfelt over je seksuele geaardheid. Misschien kun je dan lotgenoten vinden. Om maar wat te noemen. Voor dat soort groepen hebben sociale media ook in de puberteit een positief effect, is dan het verhaal.
6: Ja, helaas is daarvan bewezen dat uiteindelijk juist die groepen veel kwetsbaarder zijn op sociale media. En dat we hier eigenlijk twee dingen verwarren. Dat gebeurt heel vaak in deze discussie. Mm-hmm. We verwarren de kracht van het internet met sociale media. En dat moeten we echt uit elkaar trekken. Tuurlijk moet een kind die gepest wordt online en die of die een geheim heeft waar die niet over kan praten, online kunnen vinden hoe die bij de kindertelefoon komt. De kindertelefoon die ons trouwens ook opbelt en zegt, jongens, het is heel erg wat wij allemaal horen. Die staan helemaal achter ons in die zin. Dus tuurlijk moeten, of als het over seksuele geaardheid gaat, het internet is fantastisch. Daar kan je al die informatie vinden en ook lotgenoten vinden en naar plekken toe gaan. Maar sociale media, dat is echt gewoon bewezen, is uiteindelijk ook juist voor die groepen, want je bent kwetsbaar en onzeker, schadelijker dan dat het per se dat oplevert allemaal.
5: En dat is het niet meer als je 16 bent?
6: Tuurlijk wel. Ja, natuurlijk. Dus wij zijn
5: maar ja,
6: niet,
5: dan mag het wel.
6: Dat is bij mij nog zelf persoonlijk de vraag. Ja. Ik ben daar nog over aan het nadenken.
5: En want de ondergrens van telefoon, wat jullie betreft 14 jaar, ondergrens sociale media, wat jullie betreft 16 jaar.
6: Ja, nou, laten we even daarbij noemen dat ook de EU is daar inmiddels, die wil dat gewoon gaan doen. Die zijn bezig hoe ze het gaan doen. Het is eigenlijk niet meer de vraag in Europa of dat moet gebeuren. Het is al duidelijk dat dat moet. En morgen spreek je iemand die daar gelukkig ook heel veel van weet en daar al concreet mee bezig is.
5: Ja, Joris Lokke-Moerel komt morgen langs.
6: Ja, want het hoe is daar natuurlijk zeker een vraag. En daar wordt al heel hard aan gewerkt, al jaren.
5: Maar dus die vanaf 16 jaar heeft het nog steeds, zeg je, nee, is nog steeds niet positief, maar dan zijn pubers er misschien beter tegen bestand?
6: Idealiter, wij spreken als ouders. Wat wij kunnen doen, is dit. We hebben dit geluid laten horen, daar is al. We zitten ook inmiddels soms in de Tweede Kamer met een position paper. Wordt naar geluisterd. Het vertaalt zich inmiddels al in beleid. Mm-hmm. Uiteindelijk, wat je idealiter wil, is dat er veel meer scholing op is en informatie. En dan hoop je dat een kind met zijn 16e, in samenwerking met hoe de samenleving en ouders en ze er met elkaar over praten, weerbaarder is en op die manier beter mee kan omgaan. Maar uiteraard zijn wij er ook voor dat nog steeds sociale media ook voor die leeftijd en hoger en voor mezelf gereguleerd wordt en dat we op zo'n product de wetten en of het nou de rechten van de mens zijn of wat je wel of niet daar mag verkopen.
5: Wat offline niet goed is of verboden wordt, dat het ook online verboden wordt. Dus Kim van Sparretak, Europarlementariër, mee bezig, die kwam hier maandag.
6: Ja, het is dus en ik vind het heel jammer als het in of wordt er, wij zijn niet voor een geïsoleerde minimumleeftijd, maar dat is een deel
5: onderdeel
6: van het gesprek.
5: Helder.
6: Ja.
5: Straks praat ik verder met actrice en voorzitter van smartphonevrij opgroeien Tekla Reuten, die nu snel de hulplijn nog een keer gaat inschakelen. Daar heb je een paar minuten voor.
6: Ja, maar ik kijk gewoon even.
5: En vond je dat ze het goed deed? Je medeoplicht of niet? Nou, ze appt. Nou, dan gaan we zo. Ja, je krijgt tot nu toe een goed rapport.
6: Ja.
5: Nou, gelukkig.
6: Ja, goed rapport.
5: Nou, we gaan over een paar minuten verder. Blijf luisteren.
7: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
8: Europe is going in some bad directions.
11: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
15: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
24: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
11: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
25: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Jort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op jort.nl. Oké, later.
28: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
29: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
28: Obli, meer rust, meer rendement.
27: Stop met boekhouden. Start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
28: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
27: Ga jorten. Kijk voor onze overstapdeals op Yort.nl. Yort met dubbel T.
0: BNR Verkeer.
1: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens 5 minuten vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam ook 5 minuten extra door werkzaamheden. Flitsmeister meldt aan een camera op de A7 van Heerenveen naar Groningen bij 168,0. En op de A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,5.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
20: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De storing aan de matrixborden boven de snelweg is voorbij, zegt Rijkswaterstaat. Door de storing zag je bijvoorbeeld niet wanneer de maximumsnelheid was aangepast en ook konden geen rijstroken worden afgekruist. Vooral in het noorden en oosten moesten automobilisten daar rekening mee houden, maar voor zover bekend zijn er geen ongelukken gebeurd. De gevolgen van de Iran-oorlog op onze economie lijken mee te vallen, zegt het CBS. De afgelopen 3 maanden is de Nederlandse economie harder gegroeid dan in de maanden ervoor, met 0,4%. De groei is vooral te danken aan consumenten, die hebben de afgelopen tijd meer uitgegeven. De grote bosbranden bij Madrid zijn bijna helemaal geblust. Hier en daar zijn nog wat rookpluimen te zien. Nog altijd wachten honderden mensen tot ze na de branden weer terug mogen naar huis. Op het Griekse eiland Kreta is ook een grote natuurbrand. In het zuiden zijn duizenden inwoners en toeristen geëvacueerd. De ijsjes van Magnum zijn het afgelopen half jaar goed verkocht en dat komt vooral door het warme weer in Europa. Vooral in Frankrijk en Groot-Brittannië gingen de ijsjes erg hard. Maar ook in andere delen van Europa werd er nog genoeg ijs gegeten. Een deel van het succes komt doordat ze met de hittegolf snel konden leveren aan winkels. En in het zuidoosten van Polen werd vanmorgen een grote krater ontdekt. Het gat was zo'n 10 meter breed. Er raakte niemand gewond. De dichtstbijzijnde huizen stonden 2 kilometer verderop. Het is een raadsel wat er is ingeslagen, maar Rusland viel vannacht de Oekraïnse stad Lviv aan met raketten. Dat is zo'n 150 kilometer verderop. Het weer van Weer Online? Een mix van zon en wolken en ook grote verschillen in temperatuur. Aan zee worden 22 graden, in het oosten maximaal 33 graden. Later vanmiddag kan in het oosten en zuidoosten een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
21: Moeten we die smartphone nu echt al geven? Tienduizenden ouders op 70% van alle basisscholen in Nederland zeggen inmiddels: we stellen het uit. Maar wanneer kunnen we zeggen dat dat echt heeft gewerkt? Dat vroeg ik in mei aan Tekla Reuten, filmactrice en voorzitter en medeoprichter van de stichting Smartphonevrij Opgroeien. WNR's Big Five van sociale media onder vuur.
9: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS 2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
10: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit 1 platform. CM.com, behind every moment.
9: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
5: Tweede half uur alweer van BNR's Big Five van sociale media onder vuur. Eerder deze week, ik noemde er al, Kim van Sparretak de gast hier, Europarlementariër namens PRO. Ze had het over hoe moeilijk het is om die grote big tech bedrijven te reguleren, de lastige strijd die ze daarvoor levert, hoeveel lobbyisten ze tegenover zich heeft staan, onder andere. Het is terug te luisteren als podcast in onze eigen app en ook andere podcastkanalen. Vandaag de gast actrice en voorzitter van de Nederlandse beweging Smartphone Vrij Opgroeien, Tekla Reuten.
6: Yes.
5: Twee onderwerpen die ik graag nog met je wil bespreken. Wanneer is de missie geslaagd van Smartphone Vrij Opgroeien en wat mogelijke oplossingen zijn voor het smartphone-probleem? We hebben dat probleem besproken. Maar toen hadden we het net tijdens nieuws erover dat jij zei, ja, over die UNICEF-bijeenkomst. Vind ik wel eigenlijk nog belangrijk om te zeggen wat jongeren daar zelf zeiden over smartphone-vrij gebruik.
6: Ja, dus naast dat ze de vraag naar de zaal en naar de gemeente, naar iedereen terugkoppelden van hoe gaan jullie de volgende generatie beschermen, zeiden ze zelf: wij hebben constant het gevoel dat we achterlopen op onszelf. Mm-hmm. En dat schetst heel erg mooi, een gevoel wat ik zelf overigens heel erg herken. Maar zeker als je 20 of 30 jaar bent, dat je het gevoel hebt dat je blijkbaar tijd tekort hebt gehad om voor jezelf te ontwikkelen. Ze zeggen, hey, we zijn zoveel bezig met wat anderen allemaal doen en vergelijken. Dus dat vond ik een hele kenmerkende manier van uitdrukken.
5: Nee, ik heb dan ook het gevoel dat ik voortdurend achterloop omdat je al die, weet je, al die rode bolletjes.
6: Ja, maar dat is dus dat is natuurlijk hetzelfde. Het is ook gewoon. Ja, in
5: al die
6: zin,
5: onbeantwoorde berichten en die nog moet ongelezen berichten die je nog moet lezen. Word je toch helemaal gejaagd?
6: Ja, in feite kunnen wij al zeggen dat er zijn al heel veel kinderen die nu zonder smartphone naar de middelbare school gaan. En daar gaat het heel goed mee.
5: Ja, dat zijn niet de buitenbeentjes.
6: Nee,
5: net
6: zeker
5: als die
6: niet.
5: Kinderen vroeger met geleende kleren van een broer, oudere broer of zus.
6: Nee, zeker niet. Er was een grapje gemaakt over de coole Nokia die ze hebben. Maar uiteindelijk kijken zij ook met hele andere ogen naar hun medescholieren en halen ze een beetje hun schouders op over al die memes of dingen waar dan iets over wordt gedaan. En dan denken ze, wat saai, zullen we nu gaan spelen? Zullen we niet gaan doen?
5: Dat is wel de angst van veel ouders en vooral van pubers. Het allerbelangrijkste van puber is erbij horen, bij de groep horen. Daar draait alles om in je pubertijd. Als jij dan met zo'n Nokia rondloopt, terwijl alle anderen in de klasse-app en de WhatsApp zitten,
6: zijn we dus gaan doen alsof de sociale kring op Snapchat, alsof dat sociaal zijn is. Nou, dat is een beetje in lijn met wat je gisteren hier die het gast had, Jo van Buurik ook zegt. Dat is iets wat we hebben hun een product gegeven waarvan de meeste ouders zelf niet eens weten wat er op Snapchat allemaal gebeurt. Mm-hmm. En daar ziet dan je kind met in een groep van 500 mensen die niet eens allemaal kent. En ja, dat is natuurlijk ook. Ik hoor dat ook van ouders. Ik wil niet haar sociale leven afpakken. Ja. Maar het gesprek moet zijn: wat is een sociaal leven eigenlijk? Mm-hmm. En blijven we dat verbinden aan zo'n app?
5: Ja,
6: kunnen we met elkaar zeggen, we doen het op een andere manier.
5: Ja, maar wat je wil als ouder, dat jouw kind lekker meegaat in de groep. En dat is natuurlijk, denk ik, voor veel ouders de reden waarom ze dan uiteindelijk toch maar zwichten en zo'n smartphone geven.
6: Maar je wil ook dat je kind veilig en gezond opgroeit. En dat is een beetje, we denken altijd dat dan wel niet zal gebeuren met je eigen kind. Mm-hmm. Maar helaas weet ik van veel te veel gevallen. En ik bedoel, daarom zijn die rechtszaken inmiddels ook gewonnen. Of het nou het extreme is van iemand die zelfmoord pleegt en daar uiteindelijk ook aantoont dat via
5: in Amerika is dat gegaan. Ja, nou, andere rechtszaken.
6: Ook in Frankrijk, ook in Engeland, op allerlei plekken.
5: Nee, maar ik bedoel, die rechtszaak is goed.
6: Ja, die rechtszaak. Ja, exact.
5: Er is in Amerika ook een rechtszaak gevoerd over de verslaving van sociale media die gewonnen is.
6: Ja, maar als we blijven zeggen, ja, maar het is dat sociale leven, dan moeten we er toch in één adem. Dat dwingt mij om te zeggen, het is ook de app waar alle drugsverkoop in plaatsvindt, die naar het schoolplein komen met de illegale
5: vape. De vapes. Ja.
6: Ik bedoel, alles zit erin. En ook diegene die, dat was kort geleden nog in het nieuws, die een meisje van 9 chanteert met foto's. Mm. En ja, had die moeder ook nooit gedacht dat haar kind daarin terecht zou komen. Het dwingt mij een beetje om die te noemen. Dat wil ik eigenlijk niet. Het gaat natuurlijk om de vraag dat je kunt besluiten met elkaar dat het anders kan.
5: Ja, 50.000 ouders hebben nu dat ouderpact getekend van smartphone-vrij opgroeien. Ja. Artsen sluiten zich aan, scholen.
6: 70.000.
5: Ja. Ja, die noemde ik al eerder, 70.000. Ja, 70.000. Ik had het over 2025, dat toen een doorbraakjaar was. Ja. Toen hebben er 50.000 ouders getekend.
6: Klopt,
5: in totaal nu 70.000. Die artsen, dat vond ik opvallend. Die sluiten zich dus ook aan. Wat horen jullie daarvan terug?
6: Wat je zegt, die hebben zich in één weekend aan ons position paper verbonden, omdat zij al jaren eigenlijk dit in de praktijk zien. Mm-hmm. En ook heel duidelijk zien dat het verbonden is aan dat apparaat en aan alle gevolgen die sociale media in het apparaat hebben. Dus ja, die zijn heel erg blij met deze beweging en die staan hierachter.
5: Ja, ik zei het net verkeerd, 50.000 ouders hebben getekend, dat is voor 70.000 kinderen.
6: Ja, en ik denk dat wat zij, dat even om terug te komen daar straks, dat over dat omgaan met, hè, dat idee dat we allemaal willen blijven denken dat het iets is waar we mee moeten omgaan. Ja. Het kinderbrein, dat is misschien door Steven Pont ook al genoemd, is gewoon niet opgewassen tegen dat verdienmodel, omdat er geen impulscontrole nog is.
5: En ja, die prefrontale cortex is niet af.
6: Ja, dus in die zin, dat is echt oud nieuws. Dat je 10 jaar geleden, daarom kwam ik met mijn eigen eerste IT-les.
5: Ja.
6: Ooit was het zo dat je kon leren omgaan met een computer en met die techniek.
5: Ja.
6: Maar dat is niet waar we het hier over hebben.
5: Nee, waar ik het met Steven Pont ook over had, is dat als de oude Grieken zich zorgen maakten om de generatie die opgroeide, daar zou niks van komen. En altijd als er een nieuwe technologie of beweging komt, of het nou de rock'n'roll was halverwege de vorige eeuw, of televisie, of commerciële televisie, noem maar op, elke keer wordt er gewaarschuwd, nou nu gaat de jeugd echt ten onder.
6: Ja.
5: Dat doen we nu eigenlijk weer met de smartphones.
6: Nee, maar er is één heel groot verschil met de televisie, de rock'n'roll of alles wat je maar alcohol, was het maar nicotine? Nee, serieus, was het maar alcohol? Want dat is een heel, dat is één stof dat is je vijand. En het mag, je wilt niet dat het er in je kind komt, bij wijze van spreken. Ja. Dat is heel simpel om je toe te verhouden. Maar dit hele gesprek en deze hele week getuigt er al van dat dit iets heel anders is. Het is een product waar een AI-algoritme aan de achterkant met een ontworpen verdienmodel achter zit om jou zo lang mogelijk erop te houden, waar dan ook mee. Mm-hmm. Dus dat is iets heel anders dan een sigaret.
5: Erger dan nicotine.
6: Ja, ik bedoel, een sigaret, dit is, ik hou er ook niet van, maar dit is gewoon nog een dingetje in een pakje wat je koopt, een product. Ja. Maar dit is een levend leven, nou niet levend.
5: Het heeft ons leven overgenomen, beheerst.
6: Ja, het is een veel groter web, omdat dat hele sociale erbij komt en alle leuke en alles wat je niet kan missen. Ik bedoel, er komt een heel web bij via die telefoon. Je zei het net heel goed, wat er stond blijkbaar in de Volkskrant vandaag. Het is een soort marktplein, een knooppunt geworden van ons leven.
5: Ja, inderdaad, de column op pagina 2, die gaat onder andere over de smartphone, waarin wordt gezegd, het is niet alleen die smartphone, maar eigenlijk komt dat hele leven samen, ook peer pressure, technologie, sociale druk, etc.
6: Alles waar je normaal misschien op het schoolplein mee moest dealen, maar dat is dan overzichtelijk, want dan staat iemand voor je.
5: Ja, oké, dan zijn er nu dus ouders aan het luisteren, denken, nou, misschien heeft ze me wel overtuigd, ik zit nog een beetje op de wip, maar goed, ik wil zo'n gesprek gaan voeren. Waar moet je eigenlijk überhaupt beginnen? Als dan zo'n woedende puber tegenover je staat, die sowieso al een grafhekel aan zijn ouders heeft.
6: Nou, ik raad je aan om iets eerder tussen te beginnen. Okay. Hè? Begin gerust met je kind als hij 6, 7 is, om al daarover na te denken en mee bezig te zijn. Nou, we hebben een boek geschreven, Smartphonevrij opgroeien. Mm-hmm. Dat zou ik zeker in huis halen. We hebben het ook al met 2 acties naar alle directeuren van zowel de middelbare scholen als basisscholen gestuurd. Dus weet dat je directeur er 1 heeft liggen.
5: Wat krijg je voor respons vanuit de scholen?
6: Ja, heel veel herkenning natuurlijk. Mm-hmm. En ook een het is een interessante beweging. Het is aan de ene kant
5: vanuit de scholen.
6: Ja, heel veel herkenning natuurlijk. Mm-hmm. En

0: denken, we leggen dit bij de ouders neer, dat is niet ons beleid.
1: Omdat het ook een, omdat het weer dat knooppunt wat het is. Er zijn ook ouders die zelf met hun winkeltje op Instagram natuurlijk zitten. En de hele dag daarmee bezig zijn. Of op andere manieren daar helemaal in zitten. Dus het is niet makkelijk om toe te geven dat dit een product is wat zo verweven is met onze levens. Dat je daar, dat het moeilijk is om te beginnen grenzen te stellen.
0: Ja. Want als we kijken naar het knooppunt, jouw werkzaam leven is ook acteren, films maken. Je komt ongetwijfeld op een gegeven moment weer een nieuw project, een nieuwe film. Dan moet je daarvoor reclame gaan maken. Nou ja, dan zit je dus op sociale media.
1: Ja, ik doe dat dus heel beperkt.
0: Ja.
1: En ik probeer dat heel sec als een soort portfolio op die manier te houden.
0: En durf je dat dan te doen terwijl je zoons of terwijl je kinderen wakker zijn?
1: Ja,
0: of wacht je tot ze slapen dat ze het dan niet zien?
1: Nee hoor, dan leg ik het wel uit.
0: Zoals mensen die stiekem op het balkon gaan roken.
1: Leg ik wel uit, ik ga nu even dat en dat wat we hebben gedraaid en ik ga daar nu iets over neerzetten. Dat mogen ze gewoon weten, ja.
0: Voelt dat dubbel dan, dat je dat moet gebruiken daarvoor?
1: Het voelt de hele tijd dubbel. Ja, zeker. Maar dat is die haat-liefde verhouding. Dat ik ook dat het aan de ene kant je er ook. Nu ziet natuurlijk dat er ook heel vaak. Je bent ook blij dat sommige dingen aandacht krijgen die anders dat niet zouden krijgen.
0: Gemaakt waar je trots op bent.
1: Maar dus uiteindelijk ook hier weer, de jongeren zelf hebben in een heel mooi project in Amsterdam al gezegd hoe zij het zouden willen ontwerpen. Zij komen met hele goede ideeën. Ik wil een social media waar je maar 50 vrienden kan hebben. Maar ik bedoel, 50 vrienden, hoeveel is dat?
0: Mm-hmm.
1: En als je er één bij wil, dan moet er eentje af. Ze hebben ook gezegd vrijdag vrij, social vrij bijvoorbeeld. Eén dag waarop niemand hem gebruikt. En op die manier zijn er natuurlijk, wij dealen met dit product zoals het is, als makke schapen, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar ja, ik zou er in ieder geval wel voor zijn als er alternatieven komen die plezieriger daarin zijn.
0: Ja.
1: Maar het is gewoon een hele lastige pull en push, zou ik maar zeggen.
0: Ja. En die etalage waarvoor je het kan gebruiken, die hebben wij ook een soort van onmisbaar gemaakt.
1: Ja, en ik ben heel, ik denk aan de hele grote spelers in het veld die al zo'n track hebben op hun eigen socials. Leid iedereen gewoon naar je eigen website en dan heb je het helemaal weer in je eigen hand. Mm. Websites waren zo slecht nog niet.
0: Dat zei gisteren Joe van Buurik trouwens ook al.
1: Echt?
0: Na de Big Five kunnen we weer luisteren naar BNR Zaken doen. Waar gaan jullie het vandaag over hebben?
2: Over AI en marketing. En of AI ook de marketing zou kunnen helpen. Duidelijk zou kunnen maken of een marketing-euro ook goed besteed wordt. Er gaan miljarden in om, zeker als je het in heel Europa bekijkt. En er is een relatief nieuw bedrijf. Ze hebben hier een paar jaar geleden zelfs gepitcht. Billy Grace, AI-marketingplatform dat recent nog weer nieuw geld heeft opgehaald. Een van de oprichters, Mitch Voskuilen, komt uitleggen wat ze met dat geld gaan doen. En of die marketing-euro inmiddels al beter wordt besteed. Nou, dat is een belangrijk deel van de uitzending. Uiteraard hebben we ook nog Edi Mujagić over de groei van de Nederlandse economie en het laatste rentebesluit. Conform verwachting onveranderd gebleven, maar een opvallende persconferentie van de nog altijd nieuwe Fed-president Kevin Warsh. En het boardroompanel meldt zich natuurlijk ook. Dan gaat het over Arcadis, dat voor de tweede keer een bod van een concurrent heeft afgewezen. En het gaat over de onderhoudstak van KLM. Staat sinds enige tijd onder verscherpt toezicht van de inspectie. Het gaat over de veiligheidscultuur. Het gaat ook over de luchtvaart. Nu is het wel zo dat de vliegveiligheid niet meteen in het geding is. Maar misschien moet toch het een en ander binnen dat bedrijf veranderen. Ik weet dat de leden van het boardroompanel daar zo hun opvattingen over hebben. Dus het lijkt me het uitgelezen moment om die opvattingen dan ook maar kenbaar te maken. Dat mogen ze doen vanaf een uur of 11 in BNR Zaken doen.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
0: Hey, luister naar BNR's Big Five van sociale media onder vuur. Morgen, laatste gast, Lokke Moerel. Ze is hoogleraar Global ICT aan de Tilburg University. Dan gaan we het hebben over de betekenis van een grote rechtszaak die sociale media in de VS onlangs hebben verloren. Dus dat is misschien ook wel het begin van een kentering. Vandaag de gast, filmactrice en voorzitter van de beweging Smartphonevrij opgroeien, Tekla Reuten. We gaan de kettingvraag behandelen. Zijn naam is al een paar keer gevallen. Hier Joe van Buurik, onze eigen tech-expert bij BNR. Hij had een kettingvraag voor je. Luister even mee.
4: Ja, ik vind het heel leuk, want in de appgroep met ouders van de kinderen bij mijn zoon in de klas, groep 1-2, is smartphonevrij opgroeien ook al gedeeld. Dus ik voel me geroepen om daar iets over te zeggen. Ik vind het een mooi initiatief. Wat ik wel graag wil weten van Tekla is, hoe voorkom je dat het als een fix wordt gezien? Dus je hebt een ouderpact, hè, geen smartphone tot een bepaalde leeftijd. Mooi idee. Maar hoe zorg je dat mensen dat niet zien als mooi, opgelost, hebben we dat ook weer gehad, nu gaan we verder. Hoe zorgen dat mensen ermee bezig blijven, zich blijven informeren, erover blijven praten en we ook naar een situatie toe gaan dat we niet alleen opeens die kinderen gaan blootstellen aan die telefoon en platforms, want dat is echt een risicovolle situatie, maar ze daar geleidelijk mee

0: gaan laten bekwamen. Dat met ze samen doen. En gewoon maatschappelijk bewustzijn creëren dat dat de manier is om ermee om te gaan. En niet even een oplossing, ook niet een social media verbod voor de jeugd, om dit op te lossen.
1: Mooie vraag.
2: Ja.
1: Het is inderdaad heel veel aspecten aan. Ik denk dat we een aantal dingen ook al wel lang zijn gekomen. Voor ons is het niet een geïsoleerd iets om alleen maar minimumleeftijd en dan ben je klaar. Het uitstellen is een wonderlijk simpele manier om in ieder geval een heel deel van die jeugd daarvan vrij te houden. En uiteraard, dat kwam al langs, is het ongelooflijk belangrijk, en dat moet echt nog heel veel in beweging worden gezet, dat er in het onderwijs experts komen die op een eerlijke, goede manier gaan vertellen wat de echte smartphone-realiteit is van nu. Mm. Wat die betekent, want het is ook nog niet alleen maar 1 en 1 is 2. Kijk, het gebruik van het apparaat, dat ziet iedereen bij zijn eigen kinderen. Dat is binnen 2 seconden gefixt. Dat kan een kind.
2: Ongelooflijk snel.
1: Maar uiteraard gooi je niet daarna je kind als een in het diepe van nu is het klaar. En dus in die zin, ja, een fix. Ik denk dat het niet zo'n gevaar loopt dat het als een fix wordt gezien, omdat het is ook dagelijks in het nieuws. Het gaat de komende jaren een enorm onderwerp worden met hoe dat dan met verificatie of hoe dat gehandhaafd gaat worden, hoe AI een rol gaat spelen. Dus ik denk dat we er de hele tijd mee bezig zullen blijven. Maar onderwijs is een heel belangrijk antwoord daarop.
2: Digitale vaardigheden.
1: Als ouders daar ook betrokken met je kind, dat staat ook allemaal in het boek. Hè. Praat met je kind over en ga zelf ook met je kind op jouw telefoon, als hij 12, 13, 14 is, dingen eens bekijken of onderzoeken. Ja. Dus nee, je gooit je kind niet in het diepe, dat is zeker niet de bedoeling. En het is gewoon niet een fix. Het is een fantastische manier. En niet zoiets simpels om iets uit te stellen.
2: Mm-hmm. Ja. Nou komt dat nu, komt het vanuit jullie, komt het vanuit ouders. In andere landen wordt gewerkt aan een social media verbod. Tot een bepaalde leeftijd. Griekenland is ermee bezig, Frankrijk, Spanje, Denemarken, het VK. Er is in Nederland ook een soort politieke beweging die zegt, nou, we moeten
1: Europees voorkomen. Nederland heeft
2: tot 15 jaar gepoest.
1: Nederland heeft gezegd, wij willen met de koplopers van Europa meedoen. Ja.
2: Hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, ik vind het woord verbod heel slecht. Een raar woord. Want het is een minimumleeftijd op een product wat gewoon ongeschikt en onveilig is voor kinderen, is heel vanzelfsprekend. Dat hebben we met heel veel producten. Als 1 op de 10 kinderen ziek zou worden van eten bij McDonald's, dan was hij niet meer open. Bij zo'n spreken.
2: Ze mogen ook geen alcohol drinken tot ze 18 zijn.
1: Nee, dus het is een minimumleeftijd. Ja. En dat is een veel beter woord. En ik denk dat dat heel veel uitmaakt, ook welk woord je hier kiest. Want een verbod, ja, dat is klinkt
2: zou je
1: het dan
2: noemen, gewoon de minimumleeftijd.
1: En dat is ook wat het is. Het is een product wat wij de gang hebben laten gaan zonder dat we wisten dat ze dat die hele, hè, dat is ook wat de staatssecretaris zal zeggen. Het is de kinderen als doelgroep en als deel van hun markt moet daar gewoon uit, want die past daar gewoon niet.
2: Ja. En dus, tot dat sociale media verbod is, want daar kun je als ouders niet op wachten, denk ik. Ik denk dat je er zo naar kijkt.
1: Exact, dat is waarom wij natuurlijk dit begonnen zijn. Wij gaan niet wachten op onderzoeken. Dit kun je zelf al doen en het is zo eenvoudig. Mm-hmm. En het brengt zoveel mee. Het geeft meteen zoveel terug aan je kind. Ja. We hadden laatst een smartphone.
2: Je ook een beetje als een Jehovah getuige als je zo
1: Ja. Oh, leuk. Ja. Ga ik onthouden, ja.
2: Ja, nee, ja, zo.
1: Nou, het is heel
2: je leven wordt er mooi beter op.
1: Nou ja, het is gewoon toch wel grappig dat door iets weg te laten je heel veel kan doen. Meestal moet je heel veel dingen doen en kopen en halen en leren. Nee, je hoeft alleen maar iets uit te stellen.
2: Ja.
1: Ik denk dat het ook bijna het klinkt misschien wat te mooi om waar te zijn, maar het is echt
2: dat
1: zo.
2: Inderdaad, ja.
1: Jehovah-getuige.
2: Ja, dat zijn mensen die voor hun geloof leven en zeggen, als je bij ons aansluit, wordt je leven er mooier op. En in zekere zin proberen jullie met die beweging ook te laten zien, als je bij ons aansluit, dan wordt het leven van je kind en misschien ook
1: maar
2: wel dat van je als ouder beter op.
1: Laten we dat is zo, en keiharde cijfers over wat er in hun brein gebeurt en al die fysieke nadelen en schade, die is gewoon feit.
2: Ja, en wat ik dan een opvallend feit vind, is dat steeds meer kinderen dus bijziend zijn.
1: Ja. Ook de oogartsen hebben zich in grote getalen bij ons aangemeld. Ja, ik bedoel, dat is niet voor niks.
2: Nee,
1: ja.
2: Nee.
1: En dat heeft, even om dat te duiden, hele grote. Dat is niet alleen maar een brilletje. Dat betekent dat je veel eerder in je leven, op jongere leeftijd, alle ziektes aan ogen krijgt die we nu bij 80 indelen.
2: Oh ja? Staren.
1: Je oog gaat gewoon veel sneller ook degenereren. Het is niet alleen maar dat je een dikke bril hebt op een gegeven moment.
2: Nee, nee. Het is een beweging. En een beweging eindigt ook altijd, net als een golf. Wanneer zijn jullie tevreden? Wanneer zijn jullie klaar?
1: Nou,
2: kan je het kantoor sluiten, licht uit doen?
1: Dat vragen wij ons ook al, want we zijn dit gewoon maar begonnen naast ons werk. Een aantal mensen hebben nu hun werk daarvan gemaakt. Als die minimumleeftijd er is, als die leeftijdsverificatie ook solide werkt en op een manier die voor iedereen acceptabel is, daar zijn ze mee bezig. Dat heet zero knowledge proof bijvoorbeeld. Dat alleen die leeftijd eruit wordt gehaald. Natuurlijk moet namelijk de privacy mens daar zich ook allemaal mee bemoeien. Hoeven wij allemaal niet te doen. Wij kunnen gewoon zeggen dat wij een veilig product willen voor onze kinderen en een gezond product. Dus dat is één. En dan gaan we ons buigen over wat we nog verder zouden willen of wat zich dan aandient. Er zijn natuurlijk al heel veel dingen in het verlengde hiervan. Mm. Inderdaad, waarvan Sparatax zich gelukkig mee bezighoudt. Hoe is het dan met sociale media daarna? Laten we AI nog maar eventjes in de lucht laten hangen. Ja.
2: Want dat komt er dan ook nog eens aan, het volgende gevecht natuurlijk.
1: Ja. Kim van Sparta. En ik vergeet wel de belangrijkste, maar dat komt omdat dat al zo aan de hand is. Natuurlijk dat alle scholen, middelbaar en lage scholen, smartphone-vrij zijn. Ja. Dat is al steeds meer aan het groeien, dat eigenlijk een no-brainer is. Als studenten zelf, die komen met de tap-out, die vinden zelf apparaten uit om zelf daarmee om te leren gaan. Dus
2: tap-out, wat is dat?
1: Ja, de tap-out, het is een dingetje, dat hang je op in je huis en dan doe je je telefoon tegenaan en dan schakelt die, dat stel je in, dan schakelt die je socials of alles wat je uit wil schakelen uit en dan ben je thuis gewoon ongestoord en dan kan je alleen gebeld worden bijvoorbeeld.
2: Huh? Tap-out.
1: De tap-out. Ja. Student in Wageningen.
2: Ja. Dus daar ben je dan, daar werk je naartoe, zeg maar. Maar ik zit dan te denken of jullie eigenlijk, we hadden het over Kim van Sparretak en die vertelde over de tegendruk die ze ook ervaren. Ze is natuurlijk een wetgever, dus iets anders dan een ouder initiatief. Ik was benieuwd of jullie al belobbyd worden.
1: Zeker, ja. Dat ga ik niet te veel over zeggen. Maar het gebeurt wel. En met name ook dat mensen... Wij zijn gewoon echt heel onafhankelijk. Uh-huh. En we zijn echt ouders. En die ook met al hun kennis dit doen. En
2: maar jullie worden uitgenodigd voor kopjes koffie en zo.
1: Samenwerken ook, hè?
2: Oh, samenwerken.
1: Samenwerkingen.
2: Ja. En dan zeggen jullie nee, dank.
1: Nee, dank. Want in principe hebben we dat ook niet nodig.
2: Nee, nou ja,
1: ik bedoel, we werken graag samen. Maar wel op een non-profit basis. En snap je, wij zijn hier echt voor de ouders en de kinderen en om dit een stem te geven.
2: Ja. Morgen dus de gast, de naam viel ook al, Lokke Moerel, hoogleraar Global ICT in Tilburg. Ze is ook nog senior of counsel bij Morrison & Foerster, een kantoor. Je mag haar een kettingvraag stellen.
1: Ik heb hem met mijn team wel even opgeschreven.
2: Nou, kom maar op.
1: Ik heb een vraag, geachte Lokke Moerel. U stelde in september in 2025 met de verkiezingen in aantocht in een stuk in de Volkskrant wat u zou doen als u het voor het zeggen had. U noemt daar smartphones de school uit, punt. En kinderen laten starten met een simpele beltelefoon en Nokia zonder internet en later pas een smartphone. Nou, dat is natuurlijk helemaal in ons straatje. En een leeftijdsverificatie om sociale mediaplatformen de toegang tot kinderen te ontzeggen. De overheid lijkt te luisteren. Smartphonevrije scholen en een handhaafbare minimumleeftijd voor social staan in het regeerakkoord. De EU wil een leeftijdsgrens van 16 voor sociale media instellen door middel van het EU Age Verification App. En Nederland wil bij de koplopers aansluiten. Uit polls in heel Europa blijkt dat de overgrote deel van ouders en kinderen ook voorstander zijn van die leeftijdsgrens. Hoe kijkt u naar deze ontwikkelingen? Ja. En hoe denkt u dat we over 10 jaar terugkijken op het feit dat sociale mediabedrijven van Big Tech ongelimiteerd toegang hadden tot onze kinderen?
2: Helemaal goed. Ik ga wat schrappen in mijn draaiboek van morgen, zodat we ruimte hebben voor deze uitgebreide vraag.
1: Ik wou het even inleiden.
2: Heel goed. Tekla Reuten, dank voor de komst vandaag.
1: Heel graag.
2: Filmactrice en voorzitter en medeoprichter van Smartphone Vrij Opgroeien. Succes met de beweging.
1: Dank je wel.
2: Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Kun je in onze eigen app doen, ook in je favoriete podcastkanaal. Want dan hoef je eigenlijk niks te missen. Je wil ook niks missen. Je kan ook die afleveringen die eerder deze week waren allemaal terugluisteren als podcast. Bijvoorbeeld die met Steven Pont. Als je nu kinderen hebt en denkt, nou, ik heb Tekla gehoord, maar wat heeft het allemaal nog veel meer psychologische effecten? Hey, daar zijn we met hem mee de diepte ingegaan. Het is terug te luisteren.
3: Geld regeert. Als je wil weten hoe de wereld werkt, kun je dus maar beter naar de geldstromen kijken. In de podcast Het Grote Plaatje kijken Rens de Jong en macro-economen Han de Jong en Eden Mujagic met een brede blik naar een veranderende wereld.
4: Han, jij wilde iets zeggen over je zus.
5: Ja, ik wilde iets zeggen over mijn zus. We hebben het over grote gemeentes en kleine gemeentes. Mijn zus die zit al haar hele leven. Ik heb een zus en een broer, die zus is iets ouder dan ik. Maar die zit al haar hele leven in de lokale politiek. Is ook een aantal keren wethouder geweest, is dat nu niet meer. Maar met haar had ik van het weekend ter voorbereiding van dit gesprek een gesprekje van, ja, wat kunnen jullie nou? Het is een kleine gemeente. Het is de gemeente Blaricum. Ik kom eigenlijk uit een oude boerenfamilie uit die gemeente. Zeiden, wat kunnen jullie nou doen om te bevorderen? En toen zei ze heel trots van, nou, bij ons gaat het eigenlijk economisch heel goed. En want we hebben een geweldig voorzieningenniveau wat betreft winkels. En we hebben hele lage leegstand wat winkels betreft. En toen zei ik direct, ja dat is nogal virus. Want je hebt een heel koopkrachtig publiek. Dus daar is dat aan te danken.
4: Tot zover dat heel gezellig was in de familie de Jong, ja?
5: Nou ja, dus ik zei, ja, dat is dus niet aan jouw geweldige beleid te danken. Nou, daar dacht zij toch wel wat anders over.
4: Ja. En jouw vraag is, heb je gelijk of niet?
5: Heb ik gelijk. Zeg eventjes, Otto.
6: Want hij wil hier nou weer even bellen met zijn zus. Ik had toch gelijk.
5: Ja.
7: Dus ook die regio ligt in de invloedssfeer van die noordvleugel van de Randstad. Hè? En dus als het dus economisch goed gaat in Amsterdam, dan wonen er waarschijnlijk heel veel mensen in Blaricum die daar dagelijks van profiteren doordat ze in Amsterdam werken. Ja. Doordat er ook nog een consumenteneffect is en bestedingen, zie je natuurlijk dat als er koopkrachtige bevolking is, dan krijg je ook die voorzieningen. Maar ook daar zit een versterkend effect in. Hè? Wat ze ook wel consumer city-achtige mechanismes hebben. Sommige steden in Nederland hebben een heel attractief voorzieningen niveau. Met winkels. Dan kan je denken aan Haarlem. Haarlem heeft niet een hele krachtige economie, maar heeft wel de meest diverse en brede detailhandelstructuur van het land bijvoorbeeld. Dus ook zo'n regio kan daarop drijven.
5: En is dat toeval of is dat het gevolg van beleid? Of wat kunnen lokale bestuurders doen om dat te bevorderen?
7: Nou ja, goed snappen dat die relatie met Amsterdam er in dit geval is. Hè, en dat je dan meer een woongemeente bent. En dat bij zo'n woongemeente ook natuurlijk dat voorzieningenpakket attractief kan zijn. En dat zit hem ook in scholen en zit hem ook in winkels. Het zit hem ook misschien wel in cultureel aanbod. En dat soort dingen kunnen ook werken. Hè. Ja. Dus voorzieningen, en wat ze amenities noemen, die zijn wel degelijk te relateren ook aan het economisch succes. Maar niet volgens die andere modelletjes die we net langs liepen.
3: Luister naar Het Grote Plaatje in de BNR-app of je podcast-app. En vergeet je niet te abonneren. Dan staat er iedere dinsdag een nieuwe aflevering voor je klaar.
8: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
9: BNR Business Beats.
8: Met de beste pop, funk en soul.
9: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
11: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
12: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
14: Nou, ik.
13: Vrijwillig?
14: Ja, zelfs de voetnoten.
13: In Voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
14: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
13: Voetnoten is een podcast van Energeia.
15: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
17: Nu in de BNR-app.
18: Magnum verkoopt meer ijs vanwege het warme Europese zomerweer. De Nederlandse economie groeit 0,4%. De gevreesde rampscenario's blijven uit. En de regeldruk kost de economie 17 miljard euro per jaar. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, naar Dennis Mooij. Dennis, hoeveel file staat er op dit moment?
19: 30 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. 4 kilometer daarvan staat bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht voor het knooppunt De Hocht. Op de A7 van Heerenveen naar Hoorn op de afsluitdijk voor Den Oever heb je een kwartier vertraging. En je bent ook een kwartier extra kwijt op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar. Dan op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A16. Flitsmeister meldt aan een camera op de A27. A20 van Almere naar Utrecht bij 116,9. En de A30 Ede-Barneveld bij 16,8.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Reisorganisatie Sunweb heeft ruim 250 vakantiegangers op Kreta naar een veilige plek gebracht. Corendon heeft enkele tientallen reizigers naar een ander hotel verplaatst. Die zaten in het zuiden van het Griekse eiland waar een grote bosbrand is uitgebroken. Door een harde wind kunnen blusvliegtuigen niet vliegen om de brand te blussen. In België is 14 jaar cel opgelegd aan Nederlander Bolle Jos, een van de meest gezochte criminelen van Europa. Volgens de rechter heeft hij meegeholpen bij de invoer van duizenden kilo's cocaïne via de haven van Antwerpen. Bolle Jos houdt zich al een tijdje schuil in Sierra Leone. In NAVO-land Polen is vannacht een raket neergestort en die kwam waarschijnlijk uit Rusland. De Poolse premier is naar het gebied geweest waar die neerkwam, niet ver van de grens met Oekraïne. Vannacht werd Oekraïne opnieuw zwaar onder vuur genomen. De afgezwaaide raket heeft geen slachtoffers gemaakt. Onrust in de wereld of niet, het geld blijft rollen in ons land. Consumenten hebben de afgelopen 3 maanden meer uitgegeven, bijvoorbeeld aan een elektrische auto of uit eten. Door de stijgende uitgaven groeide onze economie harder dan gedacht, zegt het CBS, met 0,4%. En iets meer dan de helft van Nederland heeft bij de NOS iets van de Tour de France gezien, blijkt uit de kijkcijfers. De slotetappe naar de Champs-Élysées werd het beste bekeken. Bijna 2 miljoen Nederlanders zagen Mathieu van der Poel daar als eerste finishen. Naar een gemiddelde etappe keken 500.000 Nederlanders. Het weer van Weer Online? Een mix van zon en wolken en ook grote verschillen in temperatuur. Aan zee worden 22 graden, in het oosten maximaal 33 graden. Later vanmiddag kan in het oosten en zuidoosten een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
18: De onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht vanwege een ondermaatse veiligheidscultuur. Zometeen het boardroompanel in BNR Zaken doen.
21: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
22: Het Aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
23: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
24: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst. Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
25: Moet je een Ferrari kopen als investering? En zo ja, welke? Het antwoord, dat krijg je morgen om 3 uur in de Nationale Autoshow.
26: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
28: Wil je weten wat er speelt? En of waarom?
29: In de BNR-app
28: heb je ook altijd en overal breaking news.
29: Download de BNR-app.
28: En blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
18: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen het boardroompanel, onder andere over een tweede bod dat Arcadis nu afslaat. Vanaf 12 uur ook het laatste macro-economische nieuws met Edi Mujagic. En om 12:30 een gesprek met Mitch Voskuilen. En van de oprichters en huidige CEO van AI-marketingplatform Billy Grace. Maar nu eerst naar ander belangrijk economisch nieuws van vandaag. En het gaat over de Nederlandse economie. Want die is het afgelopen kwartaal met 0,4% gegroeid ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek en ten opzichte van een jaar geleden groeide de economie zelfs met 1,3%. Volgens hoofdeconoom Peter Heijn van Mulligen valt de groei voornamelijk toe te schrijven aan uitgaven van huishoudens. Ondanks een kleine kanttekening, best goed nieuws dus voor de Nederlandse economie.
30: En vooral de consumptie deed het goed. Van die groei van 0,4% komt meer dan de helft op rekening van de consument. Is het wel zo dat we vooral meer hebben uitgegeven aan zaken die we in Nederland niet zelf maken, zoals elektrische auto's. Maar toch, die uitgaven staan er. Dus wat dat betreft doet de Nederlandse economie het over de hele linie waarschijnlijk toch een stuk beter dan de meeste analisten verwachten.
18: Ondanks de vele negatieve economische verhalen lijkt de impact van de oorlog in het Midden-Oosten beperkt, maar voorzichtigheid blijft geboden gezien de onvoorspelbaarheid van het conflict en de gevolgen op de energiemarkt.
30: Tot nu toe valt de impact mee, maar ja, goed, dat is wat ik zeg tot nu toe. Je weet natuurlijk niet wat er gebeurt als die strategische reserves wat uitgeput beginnen te raken en de straat van Hormuz nog steeds niet open is, wat dan het gevolg gaat zijn. Dus ja, laten we een beetje voorzichtig blijven.
18: Die voorzichtigheid wordt onderstreept door onze huiseconoom Han de Jong. Die verwacht dat de schommelende olieprijs en de hogere inflatie nog wel een stempel kunnen drukken op de koopkracht en toekomstige economische groei.
0: Wat natuurlijk wel een punt van zorg is, dat is de, ja, dat zijn natuurlijk toch uiteindelijk de energieprijzen. En dat is dat gaat natuurlijk geweldig op en neer. Als de oorlog in Iran uiteindelijk toch verder escaleert en die olieprijs toch weer verder zou oplopen, ja, dan kan dat natuurlijk toch wel de boel behoorlijk negatief beïnvloeden, omdat dan de inflatie oploopt en de koopkracht een klap krijgt en ook de consument nog weer minder vertrouwen krijgt.
18: De AEX tot slot krijgt bepaald geen klap, staat bijna 1% in de plus op 1103 punten. Zometeen om 1 uur is dat meer van onze beursnerd. Een pijnlijke misstap voor PwC. De consultant publiceerde rapporten over AI die notabene volstaan met foutieve voetnoten en niet verifieerbare informatie, schrijft de Financial Times. En KLM, de onderhoudstak, staat onder verscherpt toezicht vanwege tekortkomingen en gebrekkige veiligheidscultuur. Dat en meer bespreek ik met de leden van het boardroompanel. Marielieke Engbers is hier, onderzoeker. Governance en strategie verbonden aan de Vrije Universiteit, schrijver van onder andere het boek Eenzaam aan de Top. En Helene Vletten van Doort, hoogleraar financieel recht en governance aan de Erasmus Universiteit, commissaris bij ST Microelectronics en Antos Fund en Asset Management en nog heel veel meer. Maar goed, we hebben ook nog onderwerpen te bespreken. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
18: Laten we maar beginnen met KLM, want de onderhoudstak staat onder verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Volgens de toezichthouder is er sprake van een ondermaatse veiligheidscultuur. Schreef de Volkskrant als eerste over. De vliegveiligheid, moeten we er meteen bij zeggen, die is niet in het geding. En volgens KLM gaat het zelfs om kleine verbeterpunten op interne processen, verfschade, deukjes, krasjes. Maar Marielieke, jij was al in de pen geklommen. Ik zag een LinkedIn-post. Gelukkig is er ook nog zo'n platform om de eerste vragen toch maar eens aan het grote publiek voor te leggen. Wat valt jou op?
1: Nou, het woordje cultuur. En dan dat het heel erg lijkt te worden gelegd bij een afdeling. Hè. Dus het is een grotere tak, maar het is natuurlijk ook klein. Maar als het een cultuur is, het woordje cultuur is voor mij veel groter. En dan roept het bij mij wel de vraag op. Wat doet dit in de boardroom? Wat is de relatie met governance? Hè? Dus dat zijn natuurlijk al mijn vragen van hoe wordt dit besproken? Want dit gaat over veiligheid. En er wordt wel meteen gezegd, het is niet echt de grote issues. Hè, want het is verf en krasjes. Maar ik zal als raad voor commissarissen echt wel bezorgd zijn voor een signaal. Een signaal hoeft niet waar te zijn, maar het is wel een aanleiding om om even stevig gesprek te voeren van hoe zit het hier in de cultuur, wat doen wij daaraan, hè? Vooral ook bij jezelf.
18: Als ik jou kan citeren, dan ga ik het niet nalaten. Dus ik citeer uit jouw LinkedIn-bericht. Kun je de veiligheidscultuur van één zeer belangrijk onderdeel van een organisatie veranderen zonder ook de cultuur aan de top ter discussie te stellen? Ik zelf denk van niet. En als dat niet kan, wat is er dan precies nodig om de cultuur aan de top te veranderen? Welk gesprek wordt daar eigenlijk over gevoerd of zou je moeten voeren?
1: Ja.
18: Veel vragen.
1: Ja.
18: Er is ook een reactie op gekomen. Maar wat zijn jouw antwoorden op die vragen?
1: Nou ja, dat gesprek moet natuurlijk gevoerd worden. Maar de vraag is ook wie moet waarover spreken. Want de governance van KLM is natuurlijk best wel ingewikkeld. Je zit daar met, wat was het ook alweer, 6 mensen? Of nee, 9, waarvan 5 vertegenwoordigd zijn vanuit de Air France. Dus daar zit al een mengeling van 2 culturen. Dus wat is de positie van Marianne, die CEO? Wat mag zij en wat mag zij niet? Dus daar, als het over cultuur gaat, gaat het natuurlijk over het collectief van regels, van mensen die allemaal gedragingen hebben. Nou, probeer dat maar eens een keer bloot te leggen van wat is de invloed van Air France op de cultuur binnen KLM. En KLM dus weer de boarding van KLM op dit onderdeel.
18: En het gaat overigens niet alleen om het onderhoud van de vloot van KLM. Het is een heel groot bedrijf dat ook nog de vloot van talloze andere luchtvaartmaatschappijen zou moeten kunnen onderhouden. Helene, wat is jouw eerste observatie?
2: Ja, ik zag 2 dingen. Ten eerste, er zijn nieuwe veiligheidsmaatregelen en daaraan wordt kennelijk nog niet voldaan.
18: Dat geldt vanaf mei, zijn er nieuwe normen?
2: Ja, dus de vraag is even, hebben we het hier over een cultuur of hebben we hier over een late implementatie van nieuwe regels? Dat zou mijn eerste vraag zijn. Dus bij mij gaan wel wat lampjes branden, want het gaat tenslotte om vliegtuigen en ik weet het niet. Ik kijk er dan ook naar vanuit een risicoperspectief. Mm-hmm. En denk, weet je, is het een deuk in een normbord, zal ik maar zeggen?
1: Ja.
2: Of hebben we het over iets waarvan
1: serieuzer
2: we zeggen, het is nu een klein krasje, maar als we net niet binnen 6 maanden echt repareren, dan wordt dit een grote scheur.
18: Want, tot december geldt dat verscherpte toezicht. Ja. En moet er een verbeterplan komen. De IOT zegt er niet heel veel over. KLM is ook enigszins terughoudend, misschien begrijpelijk. Maar in de berichtgeving die in de Volkskrant stond, gaat het wel over operationele veiligheid. Gaat het over een veiligheidsmanagement systeem dat krappe voldoende scoort. Ja, en repeteerbare fouten, ook administratief, die zich voordoen?
2: Ja, nou, wat ik al zei, het tweede gevoel dat mij bekroop is een beetje, hebben we het hier over, je hebt, als je werkt in een ziekenhuis, dan moeten de verpleegsters, die moeten ongelooflijk veel administratie doen. Hebben we het hier over het feit dat de monteurs de administratie, die ook, waar ook nieuwe normen voor gelden, onvoldoende bijhouden? Of hebben we het hier over slordigheden. En slordigheden die je dan vervolgens wel moet gaan analyseren. Ik vond het wel mooi, Joris Melkart, die gaf een voorbeeld in een van de artikelen.
18: Nou, luchtvaartdeskundige van de TU Delft.
2: Luchtvaartdeskundige, die zei van ja, misschien iemand laat een, ik weet niet wat hij zei, een schroevendraaier liggen.
1: Een vliegtuig.
2: Ergens,
1: ja.
2: In een vliegtuig.
1: Ja.
2: Denk ja, dat hoeft op zich geen probleem te zijn als je hem in tussen de passagiers, in de binnenkant, in de cabine, dat is het woord wat ik zoek, laat liggen.
1: Ja.
2: Maar laat je hem in de motor liggen, ja, dan heb je denk ik wel een probleem. Dus dat is voor mij de link naar de cultuur. Dus ik zou als commissaris zeker willen weten, wat is hier aan de hand? Maar ik zou ook
1: Niet meteen in paniek zijn, maar wel gewoon paniek, even goed
2: vanuit risicoperspectief. Ja. En ten derde vind ik, het enkele feit dat wij het hierover hebben is omdat de communicatie daarover niet glashelder is.
1: Ja.
2: Kunnen ze er niet glashelder over communiceren omdat ze het zelf nog niet weten? Of is het niet heel goed? En dan denk ik van ja, weet je, ik vind het dus al schadelijk voor KLM, waar we toch eigenlijk trots op moeten zijn, dat wij het hier over hebben en dat wij al deze vragen hebben.
1: Precies. En ook daarmee, wat ILNT heeft gezegd, dat zij signalen hebben gegeven en hoe erop gereageerd wordt. En dat is voor mij altijd een red flag. Ja. Hoe reageer jij op signalen als je ze als cadeautje omarmt van hey, we weten niet hoe het zit, maar dank je wel voor het signaal. Want zeker vanuit een spreekcultuur moet je eigenlijk mensen die moeilijk doen, die signalen hebben, moet je omarmen, moet je waarderen. En moet je niet, zeg maar, kleinen, niet bagatelliseren. Je moet ook zorgen dat je laat zien dat je het serieus neemt. Dus daar zit mijn zorg, hoe ze hierop reageren.
2: Ja.
1: En dan lees ik een paar stukken en denk van de ene die maakt het wat groter dan de andere artikel. En KLM maakt het natuurlijk heel klein. Dat kan je begrijpen vanuit veiligheidsoptiek, dat ze het willen verkleinen.
2: Ze maken het niet echt klein, ze zijn gewoon vaag, wat mij betreft.
1: Nou ja, als ze zegt van nou, ik kreeg de indruk dat ze zegt van nou, het is eigenlijk een soort compliance probleempje en dat moeten we eigenlijk snel fixen.
2: Wel een verbeterplan.
1: En trainingen, natuurlijk worden mensen
2: en dat soort dingen.
18: Dus maar dat is opgelegd natuurlijk door de inspectie.
2: Ja, maar dat ontkennen ze weer niet, dus dat is dan weer. Dus
1: ja, en ik denk, ik zie ook patronen. Tenminste, als jij 3 keer in het nieuws bent in korte tijd. Want we hebben in de winter natuurlijk dat debacle gehad van het icing. We hebben daarna de miljoenen van 1,6 miljoen van Marjan van Rintel. Het zijn geen leuke dingen om in het nieuws te komen op de negatieve manier. En dat zou ik als RVC wel. Wat is hier aan de hand? Wat is er ook met ons aan de hand als we als RVC in dit soort situaties moeten komen? Want ik neem aan dat ze nu toch wel heel wat gesprekjes, waarschijnlijk online, hè, want ze kunnen niet zomaar bij elkaar komen, zit ik zo te speculeren. Maar dat moet toch wel iets aan het rommelen zijn, lijkt mij. Maar ja, wie zijn dat dan? Dat zijn 9 mensen, waarvan 5 van Air France. Dus zit ik zo over. Hoe gaat dat?
18: Jij schreef ook, als de beloning van de CEO van KLM is gekoppeld aan de holding, wekt dat de indruk dat ook de prikkels en de afhankelijkheden op holdingniveau liggen. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou ja, kijk, cultuur gaat voor mij niet alleen maar om een gedrag van een bepaalde clubje ergens op een afdeling die je dan met trainingen gaat veranderen. Het zit hem in het hele collectief aan spelregels. Want Boeing, toen zij naar de beurs gingen, en dat is misschien een causaliteit die ik niet zomaar mag leggen, maar Boeing stond bekend om zijn veiligheidscultuur. Veiligheid kost geld. Hè? Veiligheid betekent controle, je moet elkaar aanspreken, kost tijd. En als je naar de beurs gaat, krijg je andere waarden en normen. Dan
18: maar
1: gaat
18: Boeing
1: het veel
18: had
1: meer.
18: Uiteindelijk de toezichthouder in Amerika behoorlijk in zijn zak.
3: Nou, afgelopen jaren. Goed.
18: Daar is ook wel het nodige van gebleken in de afgelopen periode.
3: En waarom doe je dat? Want moet je, als je het hebt over waardering van signalen, waarom moet je dan iemand in je zak hebben? Dan wil je gewoon dat juist de mensen op de werkvloer gestimuleerd worden om, nou ja, 3 dubbele keer te checken. Maar dat kost wel geld. Want alles wat met veiligheid te maken heeft, denk ik, kost geld. Gewoon melden, daarover met elkaar praten, elkaar intrainen. Nou, dat, ik denk dat
18: maar
3: een heel
18: luchtvaartmaatschappij mag veiligheid, denk ik, ook geld kosten?
3: Dat, volgens mij moet dat geld kosten. Maar als je alleen maar scherp aan de wind moet zeilen, omdat de kerosineprijzen en weet ik veel wat allemaal, dan loop je denk ik wel een risico dat je mogelijk je KPI'tjes op verkeerde dingen zet.
2: Ja, maar dat is wel natuurlijk met je eens. Ik, niet daarin investeren is korte termijn gedrag. Eén probleem. Kijk, en jij noemt het nu even zo op. Ik had het ook inderdaad even bekeken. Weet je, wat is nu eigenlijk het track record van KLM? Nou ja, reputatie komt te voet en gaat te paard. Precies. En we hebben het wel over een ding wat in de lucht is. Ja. En als het naar beneden klapt, dan is het niet zo prettig.
3: 300 mensen minimaal
18: maar
3: verder.
18: Stap je nu niet meer in dan?
2: Ik vrees dat ik nog wel instap. Maar ik moet wel zeggen dat ik tegenwoordig echt, als ik een vlieg ticket boek, dan kijk ik naar welke airlines ik wel en niet een aanbieding wil hebben. Dus ik schrap airlines.
3: Ja.
2: Dus, maar ja, misschien ben ik.
3: Ik was echt altijd vroeger KLM, zou ik mijn hand voor in het vuur steken. En ik weet niet meer of ik dat zomaar kan zeggen.
2: Nee, ik ook niet meer.
3: Dus, en dat heeft natuurlijk alles te maken met de wereld waarin we leven. Dat het allemaal gaat om meer en meer efficiency. Niemand
18: wordt
3: meer.
18: Expliciet gezegd.
3: Mensen willen geen geld betalen.
18: Het is niet in het geding.
3: Nee, ja, natuurlijk zeggen ze dat.
18: Ook en de inspectie zal het, zegt het, hè?
3: Ik hoop dat dat waar is, maar...
2: laten we wel wezen, Thomas, als de vliegveiligheid in het geding zou zijn...
18: Dan had KLM
2: gezegd, had de inspectie gezegd... alle vliegtuigen blijven aan de grond tot het moment dat het wel...
3: Maar in de communicatie zou ik het wel mooi hebben gevonden... als ze het niet verkleinen, misschien zelfs liever vergroten... want dat zou mij vertrouwen geven.
18: We gaan naar Arcadis in het tweede deel van het panel.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
18: En bij een tweede deel van het panel past ook een tweede bot. Dat is afgewezen, bleek in ieder geval vanochtend. Marielieke Engbers en Helene Vletter zijn hier. Nog maar 5 maanden zit Heather Polinsky op de stoel, CEO van Arcadis. Er ligt meteen een groot dossier op tafel. Tweede overnamebod van sectorgenoot WSP Global. Ook dat is afgewezen, werd eerder vanochtend bekend. Gaat om een bod van ongeveer 4,7 miljard euro. Sommige aandeelhouders zien er wel degelijk kansen in. Anderen zijn wat minder enthousiast. Vakbonden vrezen voor een botsing van culturen. En er stonden ook wel analyses in krant. De brug ophalen of toch in gesprek gaan. Nou ja, dat is nu weer in ieder geval tot nader order uitgesteld, dat gesprek. Misschien komt er nog wel een derde bot. Wanneer moet je over dat soort dingen toch gaan nadenken als bestuur van een bedrijf?
2: Het bestuur heeft erover nagedacht. Anders dan hebben ze niet zomaar nee gezegd. Dat merk je ook in de redenen die zij geven om het tweede bot ook af te wijzen. Ze zeggen 1, het bedrijf wordt ondergewaardeerd. Ten tweede, de manier waarop het bod is vormgegeven, dus deels cash, deels aandelen, is niet aantrekkelijk voor de aandeelhouders. En ten derde, de culturen botsen. En tot slot, wij willen graag zelfstandig verder. En dat is natuurlijk wat je altijd zegt als je een bod afwijst. Anders dan zou je het niet afwijzen. Ze worden geholpen door de resultaten die ze vanochtend hebben gepresenteerd. Dat helpt.
18: Maar er is al wel sprake van een dipje, wat langere tijd. De oud-topman spreekt over een dipje, maar de koers is ook wel behoorlijk
2: 40% gedaald in de afgelopen tijd.
18: Dan kom je een keer in het vizier.
2: Je weet dat als dat gebeurt, dat je inderdaad in het vizier komt. Dus dat er nu een sectorgenoot is die de kans schoon ziet, dat verbaast mij helemaal niet. En als de koers niet heel snel gaat stijgen, dan zou het me niet verbazen als er nog meer kapers op de kust komen. Of misschien zijn die er al geweest en is dat niet gelekt. Want zo kan het ook.
18: Maar, ja, en het zou ook nog kunnen zijn dat, zonder dat wij dat weten, Arcadis, ik zou niet willen zeggen, zichzelf heeft aangeboden. Maar ja, je weet misschien wel wat er tegen welke prijs te koop is, zo ongeveer.
2: Precies. Dus kijk, wij weten niet. We weten alleen, het eerste bod is gelekt en sindsdien moet een stuk erover naar buiten. Als dat niet gelekt was, wij weten niet wat er allemaal achter de schermen is gebeurd. En je zegt als beursgenoteerd bedrijf, zeg je altijd, wij geloven in onze strategie, want nou ja, een enkele uitzondering daar gelaten, maar over het algemeen zeg je niet van nou, we zijn te koop, we weten eigenlijk niet goed meer wat we met de boel aan moeten, dus kom maar op. Ik bedoel, dat is ook niet echt een...
18: Maar iedereen die het volgt kan tussen de regels doorlezen, toch? Nou, je bedoel, jij zegt nu zelf, je zegt altijd dit, maar je bedoelt misschien het ander. Misschien heb je ook wel eens meegewerkt aan communicatie waarvan je denkt, ja, ik schrijf het nu al op, maar ik weet dat er nog een bod komt.
2: Nou ja, kijk, ik denk dat deze, als ik kijk naar de organisatorische maatregelen ook die intern zijn genomen door de nieuwe CEO, met een reorganisatie, met kostbesparing, met echt focus. En ook als je op bepaalde markten en je ziet dat die focus nu in de order intake ook echt resultaten heeft. Bovendien is Arcadis nou niet echt een kleine jongen. Dus ik denk dat er wel degelijk voordeel is bij zelfstandig blijven. Wat ik tegelijkertijd niet weet is hoe zij, want het is niet mijn markt, hoe zij naar de lange termijn kijken. En dus zeggen, weet je, misschien moeten we op den duur iets anders.
3: Maar het is natuurlijk interessant ook weer qua governance, dat zij de grootste aandeelhouder in feite de medewerkers vertegenwoordigt.
18: Ja, dat dus zou dat je vind ik wel zelf.
3: Nou, obstakel. Ik vind het eigenlijk een hele mooie governance structuur in het licht van veel strategieën van organisaties, dat ze zo'n stem aan tafel hebben via deze aandeelhouders. Hè. Dus zij hebben natuurlijk een ander belang, medewerkers, dan de eigenaren die alleen maar voor korte termijn of voor pensioen, weet ik veel, rendement gaan. Ik ben wel benieuwd hoe die discussie is. Ik zou zo'n aanbod bijna gebruiken. Meer om je eigen strategie te challengen. En hoe zitten de belangen aan tafel? Korte termijn, lange termijn, medewerkersperspectief. Dus,
18: maar de Telegraaf schreef over die grote aandeelhouder, Lovinklaan, dat inderdaad een interessante positie is. Want WSP gaat uit van synergievoordelen. Lees, misschien wel minder banen. En dat betekent dat personeel de spreekwoordelijke kalkoen zou zijn die meebeslist over het kerstmenu.
3: Ja.
18: Dus voordat die zeggen akkoord, zijn we misschien toch weer een tijdje verder.
3: Maar ik denk dat medewerkersperspectief zo makkelijk bij het vuilnis kan worden gezet. Omdat het vaak zo moeilijk in geld uit te drukken is wat de waarde van een betrokken medewerkersgroep is. Want dan word je ook heel vaak als een socioloog beticht. Hè, als je het voor de medewerkers opneemt.
18: Een socioloog, dat is eigenlijk een scheldwoord.
3: Nou ja, wel. Nou, daar kan je geen geld mee verdienen. Nee. Dus alles wordt altijd in geld vertaald. Terwijl misschien is wel de kracht van deze club dat ze een hele commitment, dat weet ik ook niet, is ook niet mijn bedrijf. Maar dat ze misschien wel een hele committed workforce hebt. En als je dan gaat fuseren, dat je je kracht kwijtraakt. Er wordt altijd zo makkelijk, denk ik, over dit soort fusies gesproken, alsof het alleen maar altijd efficiëntie en rendement gaat geven. Terwijl dat element, daar hadden we het net al over, cultuurelement. En steeds groter worden, wordt het ook vaak niet per se leuker en beter op. Dus
2: dat is ook een belangrijk argument. Hè? Waarom zij het bod ook afwees, is die culturen passen niet bij elkaar. En ik denk dat ze daarmee, want niet alleen zijn er die medewerkers, maar er is ook een Goede Doelenstichting die ook 4% heeft. Dus samen, als die twee stichtingen samen op zouden trekken, dan heb je 23% waar wat zeggen, belangrijke stakeholders zijn. Tegelijkertijd is natuurlijk, zie je vaak in medewerkers, en ik denk, wij zijn allebei regelmatig in die situatie geweest, dat als je op een gegeven moment toch reorganisaties moet doen, dat medewerkers ook wel in staat zijn om dat langetermijn perspectief te verdisconteren. Dus de strategische vraag, kunnen wij op de lange termijn zelfstandig blijven? Met behoud van hoeveel medewerkers moeten we, meer medewerkers, minder, waar moeten die zitten? Zitten de medewerkers nu op de juiste vestigingen?
3: Ja, maar dat vind ik echt mooi, dat ze dat gesprek nu moeten hebben.
2: Maar dat ik denk dat ze dat altijd hebben, gezien het belang dat die medewerkers hebben in het bedrijf, is dit een gesprek wat je permanent voert.
3: Ja.
2: Het is voor mij ondenkbaar dat dit bod, althans, dat mag ik hopen, dat ondenkbaar is ook in de board van Arcadis, dat je dat gesprek alleen maar voert op het moment dat er een bod binnenkomt.
3: Maar ik denk dat heel vaak het geldmotief of de aandeelhouder die op de korte termijn, dat de stem van een medewerker, als die niet vertaald wordt in aandelen, He, dus dat is ook waarom activisten soms aandelen kopen bij Shell. Dus
18: er zit ook een activistische aandeelhouder in Arcadis over.
3: Ja, ja, dus, maar dat is wel de manier om jouw perspectief wel degelijk aan die tafel te krijgen. Waardoor misschien het geldaspect iets minder dominant is. De korte termijn geld, winst, dat soort aspecten.
18: Doen we nog even 2 minuten AI-fouten in grote rapporten van PwC.
3: 2 minuten?
18: Ja, nou, jullie vonden die andere onderwerpen blijkbaar ook interessant, net als ik.
3: Ja, ja, ja. Ja.
18: Maar het is denk ik pijnlijk. Het is nu PwC, vorige maand ging het over KPMG, voetnoten die niet klopten, hallucinaties, bronnen waar een potje van werd gemaakt. Terwijl sommige van die rapporten notabene ook gaan over het toepassen van AI. Ja. Over reputatie gesproken, of moeten we daar niet al te veel woorden meer aan vuil maken, Helene?
2: Ik zou zeggen, wat je moet doen met AI is, je moet kijken, je moet een systeem van checks hebben. En het viel mij op, PwC was gisteren in het nieuws ook, omdat ze een boete hadden gekregen, omdat ze onvoldoende professioneel kritisch waren geweest bij een audit. En ik denk, ja, dit is precies zo'n voorbeeld, over cultuur gesproken. Dit is zo'n voorbeeld waarbij de cultuur moet zijn dat je professioneel kritisch bent. Dus ook professioneel kritisch op je op het werk wat AI levert. Ja, en daar moet je, denk ik, een governance systeem voor inrichten. En ik hoorde toevallig van een bedrijf in Londen die bij alles wat zij adviseren, een externe, dus een interne medewerker, maar die kijkt vers naar het dossier, helemaal, en geeft daar zijn opinie over. Nou, dat is misschien wel een systeem waar we naartoe moeten als we AI gebruiken. We moeten AI
3: maar
2: gebruiken.
3: Maar ja, governance en regels zijn niet voor mij altijd een garantie. Dus ik merk zelf, ik geef les bij de VU. Ik heb te maken met AI. Hoe moet je studenten beoordelen? Hoe kun je de kwaliteit van wat zij opleveren? En wij worden nu eigenlijk getraind, geleerd als docenten, om niet meer naar de output te kijken van een rapport, maar de prompt. Geef eens de prompt aan studenten die je hebt gegeven om die output te genereren. Het wordt veel meer proces georiënteerd, want ja, de rapporten zien er steeds gelikter uit. Dus daar kan je ze bijna
18: maar
3: niet meer op.
18: Als dat prompt door de keuring komt, dan is het ook een goed rapport.
3: Dan wordt het proces zichtbaar. Hè? Dus je gaat op een andere manier kijken naar kwaliteit en naar hoe je mensen moet beoordelen. En natuurlijk ook, dat vind ik ook, als je dit bedenkt met elkaar, dan moet je ook zelf er wel mee werken. Dus ik vraag me wel eens af in de boardroom, als je zelf niet, zeg maar, met AI werkt om te snappen hoe dat ding werkt. Hè? Dus hoe die prompts werken, hoe je soms voor de gek wordt gehouden, geniaal. Hoe je ook de hele tijd zo'n AI jou, ze heet het, oh, geweldige vraag, Marilieke. Hè? Dus ja, dat psychologische element.
18: Heb ik ook wel uitgevonden.
3: Dus dat moet je denk ik ook zelf wel een beetje mee oefenen. Wil je met elkaar bepalen, hoe gaan wij dat hier met elkaar en de medewerkers, hoe gaan we ze aansturen op dit soort risico's? Ik denk dat je daar zelf echt mee moet spelen.
2: Nee, maar dat ik was al een stap verder. Ik denk, je moet het niet alleen, moet je het gewoon omarmen. En moet iedereen ermee omgaan. En ik vind, dat is van hoog tot laag in een bedrijf, iedereen. En je moet, denk ik, heel goed gaan bepalen, wat is de toegevoegde waarde die je als mens
3: moet leveren,
2: in mijn beleving. En daarom zei ik, je moet gewoon heel kritisch kijken, dus naar het proces, maar voor mij betreft juist ook naar het resultaat. En wij doen op de universiteit, schrijven mijn studenten scripties, ze houden bij een scriptielogboek. Ja. En ze schrijven op wat ze met de uitkomsten van AI hebben gedaan en hoe zij daarmee om zijn
3: gegaan. Het is
2: proces,
3: hè? Ze moeten veel meer uitleggen.
2: Ja, maar ze gaan dus ook uitleggen wat hun denkkracht is.
3: Ja.
18: Dit proces is ten einde met een bevredigend resultaat. Althans, ik spreek voor mezelf.
3: Ja, fijn, dank je.
2: Dank je.
18: Dank voor jullie bijdrage aan het boardroompanel. Marilieke Engbers, onderzoeker, verbonden aan de VU. Governance en strategie gaat het dan om. Schrijver van het boek Eenzaam aan de Top, onder andere. En Helene Vletten van Dorst, hoogleraar financieel recht en governance aan de Erasmus Universiteit, commissaris bij ST Microelectronics, Antos Fund en Asset Management. En de volgende keer weer een andere aan- en afkondiging. Wie weet.
2: Wie weet.
18: Tot een volgende keer. Zometeen een gesprek met de CFO van DSM Firmenich. Gezondheids- en voedingsbedrijf gaat ook banen schrappen. Straks meer in BNR Zaken doen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
6: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
7: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
27: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
27: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: BNR Verkeer.
13: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens bij 7 nu 10 minuten vertraging. En een kwartier extra ben je kwijt op de A16 van Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Dat komt door werkzaamheden. Flitsmeister meldt een camera op de A28 Amersfoort Zwolle bij 78,0 en de A58 Tilburg Breda bij 55,8.
28: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Reisorganisatie Sunweb heeft ruim 250 vakantiegangers op Kreta naar een veilige plek gebracht. Corendon heeft enkele tientallen reizigers naar een ander hotel verplaatst. Die zaten in het zuiden van het Griekse eiland waar een grote bosbrand is uitgebroken. Door een harde wind kunnen blusvliegtuigen niet vliegen om de brand te blussen. In België is 14 jaar cel opgelegd aan Nederlander Bolle Jos, een van de meest gezochte criminelen van Europa. Volgens de rechter heeft hij meegeholpen bij de invoer van duizenden kilo's cocaïne via de haven van Antwerpen. Bolle Jos houdt zich al een tijdje schuil in Sierra Leone. In NAVO-land Polen is vannacht een raket neergestort en die kwam waarschijnlijk uit Rusland. De Poolse premier is naar het gebied geweest waar die neerkwam, niet ver van de grens met Oekraïne. Vannacht werd Oekraïne opnieuw zwaar onder vuur genomen. De afgezwaaide raket heeft geen slachtoffers gemaakt. Onrust in de wereld of niet, het geld blijft rollen in ons land. Consumenten hebben de afgelopen 3 maanden meer uitgegeven, bijvoorbeeld aan een elektrische auto of uit eten. Door de stijgende uitgaven groeide onze economie harder dan gedacht, zegt het CBS, met 0,4%. En iets meer dan de helft van Nederland heeft bij de NOS iets van de Tour de France gezien, blijkt uit de kijkcijfers. De slotetappe naar de Champs-Élysées werd het beste bekeken. Bijna 2 miljoen Nederlanders zagen Mathieu van der Poel daar als eerste finishen. Naar een gemiddelde etappe keken 500.000 Nederlanders. Het weer van Weer Online? Een mix van zon en wolken en ook grote verschillen in temperatuur. Aan zee worden 22 graden, in het oosten maximaal 33 graden. Later vanmiddag kan in het oosten en zuidoosten een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
18: DSM-4 wil 1000 banen schrappen. Ondanks goede kwartaalresultaten. Een toelichting hoor je zo meteen van de CFO in dit programma in BNR Zaken doen dus.
15: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
16: Het was weer een bijzonder enerverend seizoen van jouw favoriete vrijdagmiddagbol, de Friday Move.
17: En internet speelt echt een hele grote rol bij jeugdcriminaliteit. Ik bedoel, het wordt echt verheerlijk. Je zag het in de rapvideo's. Jongens met bling bling, geld, dikke bakken.
16: Morgen zijn we er weer rond 4 uur met een aflevering van de Friday Move.
19: Jij ook, Albert? Ben je scheutig met je sympathie?
17: Ja, zeker.
19: Ja?
17: Nee, serieus.
19: Ja, serieus.
17: Maar als het mis is, is het ook mis.
19: Als je de Friday Move nog niet hebt gehoord, is je weekend nog niet begonnen.
20: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
28: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
18: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een gesprek met de CFO van DSM-4 over de kwartaalcijfers. Eerst...
28: ongevraagd advies.
18: Dat zit ongetwijfeld ook een klein beetje in. Maar we noemen het toch echt Beursnerd XL met Jochem Visser. Want hij is hier vaker als beursnerd. Soms zelfs als presentator van het programma. Maar de jas die je misschien wel het beste past is die van Beursnerd XL. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
18: Jij zat de Wall Street Journal te lezen. Je had volgens mij net het programma gepresenteerd. Dan moet je even tot jezelf komen. Even bezinnen. En dan
0: dat
18: lees
0: weet
18: je
0: jij als geen ander.
18: Ja, precies.
0: Ja, want ik las de Wall Street Journal om even te ontspannen vorige week. En toen viel mijn oog op een opiniestuk van het hoofd juridische zaken van cryptobeurs Coinbase. Hij deed even een victory lap in de Wall Street Journal dus. En hij zei, wij vochten tegen de beurswaakhond en wij wonnen $150,000 omdat ze de sms'jes van de voorzitter kwijt waren geraakt. Nou, allereerst is dat de wereld op zijn kop. De tweede is $150,000 een fooi voor zowel Coinbase als de SEC. En ten derde dacht ik, dat is heel vreemd, want Gary Gensler, die voorzitter wiens sms'jes dus kwijt waren, de appjes ook, de man die wilde dat iedereen op Wall Street elk contact, elk bericht en elke communicatie over de zaken van Wall Street bewaarde, die was er dus kwijt. Dat was wel pikant.
18: Gary Gensler, dat is het verleden, die ken ik van die hele zure blik toen hij crypto min of meer moest toestaan tegen zijn zin in.
0: Ja, ja, ja.
18: De opvolger van die Gensler, die zit wat anders in de wedstrijd.
0: Ja, nou ja, in de huidige tijd is elk overheidsagentschap natuurlijk gewoon een schoothondje van Trump, tenzij bij de Federal Reserve werkt. Dat is overigens echt een agentschap voor de helft. Die Federal Reserve Bank zelf niet, maar Board of Governors wel. En nou ja, die huidige baas die pakt vooral kleine fraudes en foutjes nogal aan, maar die gaat ook gewoon achter BlackRock aan als ze te woke doen, volgens hem. Of tegen shortsellers van Trumps nucleaire fusiebedrijf, wat ook wel eens voorkennis verkoopt tegenwoordig. En de financiële industrie en crypto-industrie die zijn heel blij met Paul Atkins, de nieuwe sheriff van de SEC. Maar voor hem was er dus Gary Gensler. Die keek zuur. Die kan je niet beschuldigen van een light touch. De hele crypto-industrie had het met hem aan de stok. En Wall Street zelf ook. Want in december 2021 begon hij met een nieuw regime, gebaseerd op een hele strenge interpretatie van de wet. Je mocht alle communicatie gaan bewaren. Ook als je met je persoonlijke telefoon wat verstuurde naar je klant, je collega, je concurrent, je huispiranha. Als het over Wall Street ging of te maken had met de zaak, dan moest het worden bewaard. Ook als je zei, ja, we gaan spreken over een deal met een man en ik vind dat een egoïstische lemiel en ik mag zijn vrouw ook niet, dan moest dat in het archief. En anders boete voor jou. En dat was wel eigenlijk wel handig, want de SEC die willen natuurlijk een fraudezaakje brengen eens zoveel tijd. Als alles bewaard wordt, is dat wel handige communicatie. En bovendien filtert je quota, want als er bij JP Morgan Chase in december 2021 270.000 medewerkers werken, dan doen die wel eens wat fout.
18: Ja.
0: Dus het klopt op zich wel. Ik vond het wel logisch dat de SEC dat vond.
18: Maar dit was controle, WhatsApp controle, what's the difference? Ja. Wij waren daar destijds heel erg mee bezig, nog steeds. Maar in Amerika ging het dus over alle vormen van communicatie en de controle dan?
0: Ja, zeker. Dus dan mocht JP Morgan in december 2021 opeens €125 miljoen aan boete betalen omdat ze iets niet hadden bewaard. Nou, fast forward naar die Wall Street Journal van vorige week. Ik lees dat. Ik denk van, Gary Gensler's sms'jes waren dus gedelete. En dat was de man die dit bedacht. En daarom moest de SEC opeens $150,000 aan Coinbase betalen, of all people. En Coinbase lag zeker onder Gensler helemaal in de clinch met de waakhond. Dus het loonde gewoon om zo hard mogelijk terug te blaffen natuurlijk. En wat doe je dan? Dan ga je elke de wet open overheid aanspreken. Of in de VS heet dat de Freedom of Information Act. En dan krijg je dus FOIA requests met de afkorting. En dan vraag je natuurlijk even alle communicatie van Gary Gensler op om te kijken of hij heeft getypt dat hij Coinbase haat.
18: En krijg je dat dan ook? Of krijg je dat na verloop van tijd?
0: Nou, eerst weigert de SEC en dan stappen ze daarna naar de rechter. Wordt het een afzonderlijke rechtszaak. En natuurlijk communiceert Gary Gensler altijd met zijn zakelijke telefoon over alles wat met ons te maken heeft, zegt de SEC dan. Nooit met zijn persoonlijke telefoon, dus die krijgt u niet. Maar trouwens, we hebben zijn zakelijke telefoon gedelete van 18 oktober 2022 tot en met 6 september 2023.
18: En
0: alles is weg.
18: Is dat het begin van een heel lang staartje?
0: Ja, nou ja, allereerst maakt het nu geen bal meer uit. Want vorig jaar kwam de tweede regering Trump erin. En toen werd de rechtszaak natuurlijk meteen opgezegd. Dat had je kunnen verwachten. En een jaar nadat dat hele gezeur over Gary Gensler's sms'je begon, werd die zaak dus uit het raam gegooid. En dan blijft dus alleen de sms-zaak over.
18: Oké. En wat is daar nou mee gebeurd?
0: Nou, daarna wordt het nog mooier. Er wordt natuurlijk een diepgravend onderzoek naar hoe kon dit gebeuren. Dus er kwam een rapport van de toezichthouder voor toezichthouders, de Inspector General van de SEC, van 28 pagina's. Rapport nummer 587, om precies te zijn, eind 2025, waarin men tot in detail ging uitwerken hoe de apps en beveiligingsinformatie van Gensler's telefoon waren gewist. Dat was echt, nou, was gewoon een klucht. Het kostte de SEC alleen al $53,000 om erachter te komen middels een specialist die moest worden ingehuurd. De verkoper van mobieltjes aan de SEC die kreeg een pak voor de broek, omdat ze wisten van de bug die ervoor zorgde dat de verbinding verbroken was met die telefoon. Als die verbinding verbroken is voor meer dan 45 dagen, moeten de apps op die telefoon worden gewist. Dus op een gegeven moment komt Gary Gensler die SEC binnenlopen. Die denkt, ja, al mijn bedrijfsapps zijn weg van jullie. En dan probeert een beveiliger dat ding te resetten. Nou, met de reset waren ook zijn appies weg. En zo is het gebeurd. Nou, 28 pagina's met de meest bureaucratische drek die je kan voorstellen. Waarin staat hoe dat nooit meer gaat gebeuren. En dat leidt dus tot de schikking van vorige week van $150.000. Dus dan schrijft meneer Paul Grewal, of Grewal kun je bijna zeggen, wat ik echt een fantastische naam vind voor de chief legal officer van Coinbase. Dit was een hol excuus. En dit was een van de grootste schikkingen die er ooit werden betaald onder de wet open overheid. En Americans have a right to know when their government oversteps. We zijn bereid om nog een keer te winnen, elke keer als we deze lelijke dreiging opnieuw de kop op zien steken. Wat erg grappig is natuurlijk, als de zaak tegen jouw bedrijf net is gedropt door de vriendelijkste sheriff die jouw eigen industrie op een stelling heeft gekregen, omdat het letterlijk de grootste campagnedonateur was naast Elon Musk. En al helemaal grappig natuurlijk dat de echte sheriff, die uitgeleed in de koeienvlaai van een technisch foutje, wel degelijk een puntje had toen hij zei dat jouw hele beurs nog niet legaal was toen hij zijn zaakje aanspande. Maar ja, de president verkoopt tegenwoordig memecoins en zo, dus het Wilde Westen is alive and well in La Malopia.
18: Heb je nog een ongevraagd advies?
0: Een ongevraagd advies voor de SEC? Nee, want het is helemaal niks te fixen hier. Gary Gensler, mag ik wel zeggen, bewaar je berichtjes in het vervolg, maar goed.
18: Laat het bij Jochem Visser, onze beursnerd XL.
28: Thomas van Zijl.
18: Ja, mag nog even blijven staan, want we gaan praten met een beursgenoteerd bedrijf. DSM Firmenich heeft het afgelopen kwartaal groene cijfers geschreven. Hogere winst en omzet. De omzet uit het tweede kwartaal steeg naar 2,4 miljard euro. En de winst over het afgelopen half jaar steeg naar 225 miljoen euro. En toch, ook nieuws van vanochtend, verdwijnen er 1000 banen. Bij de onder andere ingrediëntenproducent. Contact nu met de CFO, 20 miljoen euro. En toch, ook nieuws van vanochtend, verdwijnen er 1000 banen. Bij de

0: sentiment bij onze klanten. En dat zien we eigenlijk doorkomen in alle drie de divisies. Hele sterke groei in onze parfumdivisie. Overal 7% autonome groei, allemaal volume gedreven. En ook de andere twee divisies, Taste, Texture and Health en Health, Nutrition and Care, iets dichter gerelateerd aan voeding en supplementoplossingen. Ook daar een sterke groei met 6%, respectievelijk 4%. En we zien wat herstel in Europa en in Amerika, hè, met aantrekkende markten. Ook herstel in Latijns-Amerika. Ja, dat uiteindelijk zorgt voor een mooie start van het jaar.
1: Dus om het plat te slaan, het sentiment is een beetje gekeerd ten positieve. Of heeft u zelf intern ook wat dingen anders gedaan?
0: Nou, uiteindelijk, we zijn heel sterk gericht op het brengen van innovaties en nieuwe marktintroducties. En eigenlijk zijn we daar al een tijdje mee bezig om ook te investeren. En wat wij noemen de frontline, hè, dus uitbreiding van mensen op straat die onze producten verkopen. En dat betaalt zich terug. Dus aan de ene kant goede innovaties, goede productintroducties die relevant zijn voor klanten. En normaal gesproken duurt het een tijdje voordat je daadwerkelijk een project wint met een klant, voordat je het daadwerkelijk terug ziet in de markt. Dat is deels wat we zien. En tegelijkertijd ook een verbeterd marktsentiment, wat we eigenlijk gaandeweg in dat tweede kwartaal hebben zien verbeteren, met een sterke bijdrage van juni. Je ziet denk ik ook de onzekerheid omtrent het Midden-Oosten, alhoewel het nog steeds volatiel blijft, wel wat verder afgezwakt. En dat draagt ook bij een betere groei.
1: Is het dan niet ingewikkeld om op datzelfde moment, dat alles de goede kant op lijkt te gaan, naar buiten te brengen dat er banen op het spel staan, 1000 banen?
0: Ja, en dat besluit nemen we niet lichtvoetig. Hè. Uiteindelijk gaat het over mensen, dus je moet dat altijd zorgvuldig afwegen. En de vraag die je stelt, hebben we onszelf natuurlijk ook gesteld. Tegelijkertijd, we hebben in het begin van het jaar duidelijk een strategisch plan gecommuniceerd in maart, waarin we, waar we het net over hadden, omtrent de groei, waarbij we willen innoveren, de juiste producten brengen naar onze klanten om uiteindelijk die groei te faciliteren. En tegelijkertijd ook onze winstgevendheid verbeteren. Nou, daar hebben we 3 grote stappen gezet. Hè. Als je nu kijkt naar ons marge die we op dit moment realiseren, die is net onder de 20%. We moeten naar boven de 22%. Deels kunnen we dat realiseren door die sterke groei. Nou, dus daar zijn we goed onderweg. Een andere bijdrage is groeien in de juiste segmenten, daar waar de winstgevendheid beter is. Hè. We hebben onze portfolio aangescherpt. Ook daar zie je de resultaten van. Maar tegelijkertijd hebben we ook gezegd, we moeten onze kostenbasis aanpassen. We hebben in het begin van het jaar ook aangekondigd dat we de dierenvoedingtak afstoten. Dat maakt ons bedrijf kleiner. Hè. We gaan van 13 miljard omzet naar 9 miljard omzet. Nou, dan moet je een ander jasje aanmeten, om het zo te zeggen. Dus je past je aan naar de omstandigheid. Tegelijkertijd zien we ook dat we hebben de merger nu achter ons. En dat stelt je ook in staat wat scherper aan de wind te varen op bepaalde kostenvlakken. Om uiteindelijk te zorgen dat je de middelen beschikbaar hebt om die innovatie en die groei, hè, die mensen die daadwerkelijk het product aan de man brengen, om op dat vlak
1: nog een vraag van mijn collega Jochem Visser, onze beursnerd XL.
2: Dag meneer Smeets. In uw actieplan voor de komende 2 jaar zegt u ook, hè, die organische groei van die verkoop gaat nu jaarlijks accelereren naar 5-7%. Zit nu nog op 2-4. De marge gaat ook van 20 naar 23% ongeveer. Hoe verloopt dat pad nou precies?
0: Dat is een goede vraag. Wat we gedaan hebben is, we hebben dat in stukjes geknipt, hè, met een duidelijke richting gevend voor 2026. Hè. 2026 willen we op 20% marge eindigen. Tweede kwartaal zetten we op 19,5%. Nou, door verder te groeien, we hebben in het eerste half jaar ook wat eenmalige kosten gehad. Dan zie je dat die marge verder verbetert richting die 20%. En mede door de herstructurering en het verlagen van onze kostenbasis willen we groeien naar 21% in 2027 met een verdere stap in 28. Hetzelfde voor de groei. Hè. Dit jaar hadden we 2-4% als outlook gegeven. Nou, met 5% in de eerste helft hebben we een hele goede start gemaakt. We willen dat continueren, dus daar liggen we wat voor op plan. En die groei die willen we blijven doen. Tegelijkertijd zie je dat de marktomstandigheden voor deel van onze business in Amerika nog wat aan de zwakkere kant. Dus dat zien we een stukje verder normaliseren. Dat speelt met name in voeding, vitaminesupplementen. Daar zullen we nog een verbetering zien gedurende de tijd. En tegelijkertijd hebben we dan nieuwe productintroducties die ons naar de hogere omzet in lijn met het plan zullen brengen. dat zal meer richting eind 27, 28.

0: 2020 zijn.
1: Ralf Smeets, CFO van DSM-Firmenich. Dank voor dit gesprek.
2: Ongevraagd advies.
1: World Pride Amsterdam is begonnen. Daarmee staan ook bedrijven weer voor een bekende keuze. Laat je publiekelijk zien waar je voor staat of hou je je afzijdig. Zeker voor internationale ondernemingen is dat geen eenvoudige afweging nu. Diversiteit en inclusie wereldwijd steeds vaker onderwerp van politiek en maatschappelijk debat zijn. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan bedrijven die overwegen om op sociale media de regenboogvlag te tonen. Misschien zelfs wel iets meer dan dat. Het komt van Tristan Bons, adjunct-directeur bij Vastgoed Nederland, vastlid van ons lobbypanel. Tristan, goedemorgen. Ik denk bij jou de komende dagen iets minder sprake van terughoudendheid.
3: Ja,
1: Er gaat vol in.
3: En het is World Pride, dus het is groter dan ooit nu in Amsterdam.
1: Madonna komt.
3: ik geloof meer dan 1 miljoen bezoekers verwacht. Het is echt een big happening. Voor de mensen die er niet mee bezig zijn, die hebben er niks van door. Maar voor de rest, het is echt grootst dit jaar.
1: Nou, veel mensen zijn er misschien niet direct mee bezig, maar hebben zeker de afgelopen dagen natuurlijk meegekregen wat er in Berlijn gebeurd is. En dat werpt ook een schaduw op wat er in Amsterdam staat te gebeuren. Het gaat veel over veiligheid.
3: Ja.
1: Verwacht je dat een impact al hebben op het feestgedruis?
3: Ik denk dat er wel mensen zijn die zich oncomfortabel voelen om in zulke grote hoeveelheden mensen bij elkaar te staan. Zeker na de echt verschrikkelijke zaken die in Berlijn zijn gebeurd. Er zijn ook arrestaties in Nederland gebeurd. In voorbereiding op World Pride. Dus het maakt het voor mensen helaas ongemakkelijk. Maar tegelijkertijd, ik denk dat iedereen ermee eens zal zijn. Dit is juist de bedoeling van dat soort ellendige mensen in Berlijn. Het is de bedoeling om terreur en chaos en angst te zaaien. Dus juist op dat moment moet je komen opdagen.
1: Dan naar hoe bedrijven van zich laten horen of zich juist stilhouden. Ik sprak eerder deze week met iemand die campagnes in de gaten houdt. En die zei dat is World Pride in Amsterdam. Dat komt echt niet ieder jaar voorbij. En toch merk ik dat het engagement van veel bedrijven misschien zelfs wel iets minder is dan de afgelopen tijd. Ja. Constateer jij dat ook?
3: Ja, we zien een aantal vooral Amerikaanse bedrijven die de afgelopen jaren, wellicht sinds de verkiezing van Trump, dat hij dat gewonnen heeft, zie je daar het engagement hierin wat teruglopen. Ik noem een Amazon, ik noem een Facebook. Je ziet ook bij Deloitte zie je dat er wat minder animo is, of helemaal geen meer in het geval van Amazon en Facebook. Er wordt vaak gezegd dat dat te maken heeft met de druk van Trump en zo. En ik zie het eigenlijk als iets positiefs. En ik denk dat we het ook echt als iets positiefs moeten zien. Dat je ziet dat Pride en de sponsoring en de media-aandacht daarvan van dit soort bedrijven, groot en klein, dat wordt eigenlijk volwassen. Dat merkactivisme, zoals dat heet, dat wordt nu gaat van de puberteit uit. En betekent dat je niet meer zo vrijblijvend jaren kan doen alsof je alles koekenij vindt en alsof je alles goed vindt.
1: Je huurt een boot
3: en je kunt weer verder hoe het was. Maar het betekent dat je nu ziet wat er overblijft. En dat was precies eigenlijk de bedoeling altijd geweest. Dus een beetje druk van Trump en je valt af. Nou, dan heb je je ware gezicht laten zien. Dan was het dus een marketingstunt en geen echt engagement.
1: Ja, maar dit zijn vaak wereldwijd opererende bedrijven waar de positie van de gemeenschap waar je voor opkomt misschien toch ook wettelijk anders ligt, waar het debat anders wordt gevoerd dan in de vrije westerse wereld. Is het dan ook logisch dat je als bedrijf daar langer over nadenkt dan roekzichtloos zegt, ja, dit ondersteunen wij?
3: Ja, zeker. Ik denk ook dat je anders in hypocrisie vervalt. Hè. Dat noemen ze dan pinkwashing. Als je in Nederland op LinkedIn je vlaggetje naar een rainbow flag verandert.
1: Dat gaat toch weer gebeuren, hoor.
3: Natuurlijk, maar dan in een heel groot deel van de wereld, van Saoedi-Arabië tot India, tot Indonesië, daar, en soms ook in Polen en Hongarije, in ons eigen Europa, daar doe je dan niks aan. Die hypocrisie wordt moeilijker voor bedrijven omdat het zichtbaar is. Mensen kennen het nu. En ook, laten we niet vergeten, er is gewoon een groot deel ook in ons land, dat zien we ook weer met agressie tegenover de LGBTI-community, er zijn ook gewoon een grote groep mensen die dit helemaal niet ziet zitten elk jaar.
1: Maar de bedrijven waar we het over hebben, dat zijn grote bedrijven met enorme aantallen medewerkers die ook tot die gemeenschap behoren. Die misschien trots willen zijn op het bedrijf waar ze voor werken.
3: Ja.
1: Zou je kunnen zeggen, we laten extern minder van ons horen, maar intern voeren we er beleid op, gaan we gesprekken aan. Is dat wat er misschien in huis gebeurt?
3: Dat zie je ook. Dus je ziet wel degelijk bedrijven die misschien niet meer zo vocaal op de voorgrond hiermee treden, ook omdat ze zich hebben afgevraagd of dat wel de juiste manier is. En ik denk dat dat ook echt het advies is voor vandaag overigens. Van denk eerst even, ga eerst even bij jezelf. Nou, heb ik eigenlijk iets te vertellen? Heb ik wel iets te promoten van hoe wij het doen? Hebben mensen iets van onze aanpak te leren? Nou, als dat niet het het geval is, dan is het misschien gewoon een marketingstunt. Maar er zijn heel veel bedrijven die echt wel op de achtergrond ook lid zijn van de Pride Business Club. Daar zit een hele hoop sponsoring en voorbereiding van de Canal Parade.
1: Maar dat is lang niet altijd zichtbaar.
3: En voordat je met een boot kunt varen in Amsterdam, want dat hebben ze natuurlijk in de afgelopen jaren best wel een beetje slim aangepakt, ook om pinkwashing te voorkomen. Maar zul je eerst lid moeten zijn van die business club. Dus voor bedrijven die denken, wij zien dit in de toekomst wel zitten, we zijn dit jaar er nog niet klaar voor, dan zul je, denk er even over na, zul je eerst even wel een tijdje lid van die businessclub moeten zitten. Maar daar zie je ook juist bedrijven als Hugo Boss en een Nike, die zie je daar ook en die zitten niet per definitie met een boot op de Canal Parade.
1: Wat is jouw eigen programma de komende dagen?
3: Ik vaar niet mee op een boot, maar ik sta wel aan de zijkant op een leuke boot. En ik maak er eigenlijk altijd gewoon één groot feest van.
1: Madonna?
3: Madonna die staat in AVAS. Dat is een commercieel feestje verderop. Ik ben toch altijd meer van straatfeest en niet de honderden euro's te moeten betalen voor dat soort dingen.
1: Tristan Bons, dank voor jouw ongevraagd advies dat hier toch al in verpakt zat. Ja, je bent een lobbyist of niet? Ik heb het opgenomen en opgevangen. Adjunct-directeur van Vastgoed Nederland, dank voor jouw ongevraagde advies.
3: Graag gedaan.
0: Het MKB praat mee.
1: Zakelijke post als drukwerk en ook weekbladen, dat moet voortaan nog eerder aangeleverd worden bij PostNL. Nu, bijna een week van tevoren. En waar de bezorgdienst van PostNL eerder 5 dagen per week langskwam, is dat nu nog slechts 2 keer per week. Contact met Mark Bonenkamp, eigenaar van drukwerk en postverwerkingsbedrijf Vogelaar. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Stond eerder deze week ook uitgebreid in de Telegraaf te lezen. Maar wat is nu de situatie? Stel, ik druk een weekblad. Hoe lang duurt het dan? En hoe lang duurt het voordat het bezorgd is?
2: Nu heb je nog de mogelijkheid om het op dinsdag aan te bieden, zodat het in die week erop valt. En dan hebben we het over donderdag en vrijdag. De nieuwe plannen vanaf januari 2028 zijn dat het op maandag moet. En ja, daardoor worden weekbladen niet meer of steeds moeilijker te versturen. En laat staan het goedkoopste servicekader voor de zakelijke post. En dat is next week. Want dat moet nu op vrijdag worden aangeboden en dat moet dan op woensdag worden aangeboden. Ja. Waardoor het dus 2 dagen minder actueel wordt.
1: Ja, en als dat weekblad eigenlijk per direct de kattenbak in kan omdat het niet meer actueel is, dan zou je ook kunnen afvragen, waarom heb ik daar nog een abonnement op? Waarom laat ik dat bezorgen? Dus dit kalft ook uiteindelijk af.
2: Precies. Dat is een kijk, waar vroeger, nog niet eens heel lang geleden, kon het 24 uur verzonden worden. En dan was het de volgende dag, was het er. Kostte wel wat meer, maar ja, dan had je in ieder geval de zekerheid dat het er was. En tegenwoordig, en zeker met de nieuwe, wordt het steeds moeilijker.
1: Ja, heb je, want ik begrijp dat dit al langer een lastige verhouding is ook met PostNL, maar heb je enig begrip voor het feit dat PostNL die dienstverlening verandert en dat de minister daar nu ook in mee is?
2: Oh, zeker. Post wordt steeds minder, van 4,5 miljard poststukken naar 1,5 miljard. Dus het wordt steeds minder. Daardoor wordt het wel steeds relevanter. Kijk, want dat wil ik toch even melden. Het is een schitterend kanaal. Alleen, het moet wel betaalbaar blijven en ook bereikbaar. Dus het moet wel bij de mensen kunnen aankomen en ook betaalbaar blijven voor de uiteindelijke klant. En als dat niet gebeurt en als dat minder wordt, ja, dan wordt het ook weer minder relevant voor de versturende partij.
1: Ja, want je zegt het gaat over plannen die vanaf 2028 doorgang zouden kunnen vinden. Zijn het plannen of staat het al vast?
2: Bij PostNL, het staat nog niet. Laat ik zo zeggen, er is een webinar geweest waar ze het gepresenteerd hebben. En het gaat door. En het gaat alleen door omdat voor hun het dan efficiënter wordt. Wij moeten als hele branche, dus de uitgevers, de redacties, de grafische mensen, de verzenders, moeten allemaal 2 dagen eerder aanleveren. Alleen omdat zij dan minder in het weekend hoeven te werken en in de nacht, zoals ze het zelfs letterlijk zeggen.
1: En wat is nu jullie plan de campagne? Want dit heeft grote gevolgen, hè? De hele modus operandi verandert. Jullie zien het liever niet gebeuren. Wat gaat er nu dan wel gebeuren om daarop aan te passen of misschien toch nog iets aan te scherpen?
2: Nou ja, ik ben ook lid van de voorzitter van de postcommissie van het KVGO, de brancheorganisatie van het grafische. En wij staan één ding voor en dat is regulering van PostNL. PostNL is een monopolist. Is door het CBB in december is dat keihard gezegd. ACM is nu op pad om te kijken wat en hoe ze dat kunnen reguleren en of ze het gaan reguleren.
1: Ja, er is natuurlijk sprake geweest van die overname van Cent door PostNL. En daar is achteraf van geconstateerd dat dat eigenlijk niet op deze manier gemoeten. Maar die kun je toch niet meer ontvlechten nu?
2: Nee, zeker niet. Maar je kunt wel afspraken gaan maken met een monopolist van je mag maar zoveel procent stijgen. De inflatie is 3% en het gaat slecht. Dus je mag 6% bijvoorbeeld stijgen in plaats van 20-25% nu. En ook zo'n dat waar we het nu over hebben, die verlenging van de doorloop. Dat ze dat 2 of 3 jaar van tevoren moeten bespreken en moeten aankondigen. Dat is hetgene wat we eigenlijk willen. En daar zijn we in Den Haag met de Tweede Kamer mee bezig, met economische zaken, met ACM. Om dat proberen iemand te vertellen en wijs te maken dat dat best wel impact heeft. Maar dat is lastig.
1: Het is misschien nu wel gebeurd op de radio. Mark Bonenkamp, eigenaar van drukwerk- en postverwerkingsbedrijf Vogelaar. Dank voor dit gesprek. En ben je zelf MKB'er? Zou je willen meepraten over de actualiteit? Wij staan open voor suggesties, onder andere via zaken@bnr.nl.
0: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: Deze rubriek is te beluisteren als podcast via je favoriete podcast-app. Dat zou zomaar ook de app van BNR kunnen zijn. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic in 2 uur.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
6: BNR Business Beats.
5: Met de beste pop, funk en soul.
6: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. She's up all night for good fun.
5: I'm up all night to get lucky. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
9: Ondernemer Gert Bakker wist ondanks een zware drugsverslaving een succesvol bedrijf in dierensnacks op te bouwen. Maar dan maakt een van zijn eigen personeelsleden een fout die hem tienduizenden euro's kost. Hoe blijf je je rug recht houden als je zo op de proef wordt gesteld? Dat hoor je vandaag om 2:30 in Bloed, Zweet en Zaken.
10: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto, de alles-in-één zakelijke rekening.
11: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
0: Nu in de BNR-app.
1: De Duitse economie groeit sterker dan verwacht in het tweede kwartaal. De winst van Shell piekt door de onrust op de energiemarkt. En Magnum verkoopt meer ijs. En dat heeft allemaal te maken met het Europese zomerweer, warme zomerweer zelfs. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dennis Mooij zit bij de ANWB, weet hopelijk ook hoeveel file er op dit moment staat.
12: Alles bij elkaar opgeteld staat er 25 kilometer. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. En op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar doe je echt 10 minuten langer over. De meeste vertraging nu op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug is het oponthoud 1 kwartier. Dat komt door werkzaamheden. Flitsmeister meldt dan een camera op de A15 naar Europoort bij 47,2. A16 Breda-Rotterdam bij 49,5. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij 78,0.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Door de droogte is het fruit in de supermarkt binnenkort kleiner dan we gewend zijn en ook een stuk duurder. Er was weinig regen om de vruchten te laten groeien en door hagelbuien is er ook veel van de oogst mislukt. Met de smaak is dan weer niks mis, want doordat de zon zoveel heeft geschenen is er wel heel veel suiker aangemaakt in het fruit. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden Nederlandse vakantiegangers geëvacueerd. Ze zaten in hotels dichtbij een grote natuurbrand en hadden een reis geboekt bij Sunweb en Corendon. Die heeft ze overgebracht naar veilige plekken op Kreta. In het gebied waar ze zaten zijn twee brandweermannen omgekomen. Een gevangenismedewerker in Nieuwegein is op staande voet ontslagen, meldt de regionale omroep. Rond een incident met een van de gevangenen gebruikte hij overdreven veel geweld. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Het geweldsincident was vorige maand, maar is nu pas naar buiten gebracht. Bij de Franse kust is het helemaal misgegaan met migranten die het kanaal probeerden over te steken naar Engeland. Hun bootjes zonken en vier mensen hebben dat niet overleefd. Sinds een tijdje werken de Britten en Fransen samen om gevaarlijke overtochten zoveel mogelijk tegen te houden. En Berlijn heeft de Techno Parade volgende maand afgelast na de aanslag op de Pride. Duizenden mensen lopen daarbij achter wagens aan die technomuziek draaien. De route gaat over dezelfde weg in Berlijn als waar de aanslag op de Pride was. En dat valt niet te beveiligen. Het evenement zet zich in voor maatschappelijke liefde en goede doelen. Het weer van Weer Online? De zon moet vanmiddag wat meer moeite gaan doen, want er ontstaat steeds meer bewolking. Het is 22 graden aan zee tot 33 graden in het oosten. Vanmiddag kan in het oosten en zuidoosten een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het AI-marketingplatform Billy Grace wil na een nieuwe miljoeneninvestering de grens over om de Britse markt te veroveren. Je hoort er zo meteen meer over. En Edi Mujagic zag Kevin Warsh het een zeggen en het ander doen. Toch verdient de nieuwe vetvoorzitter volgens hem nog altijd het voordeel van de twijfel. Ook dat in BNR Zaken doen.
14: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
15: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
14: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
16: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
17: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
16: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
18: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Mitch Voskuijlen, een van de oprichters, huidig CEO van AI-marketingplatform Billy Grace. Maar eerst...
18: Macro met Mujagic.
1: Zoals elke werkdag het laatste macro-economische nieuws. Toegelicht door Edin Mujagic vandaag. Edin, goedemiddag.
19: Goedemiddag, Thomas.
1: En we hadden ons vast voorgenomen natuurlijk te beginnen met de Fed. Maar het blinkende cijfer voor de Nederlandse economie, dat kunnen we niet laten liggen.
19: Kunnen we niet omheen.
1: 0,4% groei.
19: Het is goed nieuws om twee redenen. Behalve dat er natuurlijk groei is. Maar het is ook meer groei dan waar de markt op had gerekend. En dat in een omgeving zoals die is in de wereld. Nou, dat geeft aan hoe veerkrachtig die Nederlandse economie is. Maar het wordt eigenlijk nog mooier, Thomas. Want je weet, wat ik heel vaak zeg, elke economie draait op vier motoren. Uitgaven van consumenten, investeringen van bedrijven, overheidsuitgaven en de winst of het verlies wat je maakt in handel met de rest van de wereld. En wat je heel graag wilt zien is dat de groei vooral stoelt op uitgaven van huishoudens en investeringen van bedrijven. En dat is dit kwartaal in Nederland het geval geweest. Als we dat bijvoorbeeld vergelijken met de Oosterburen, Duitse economie groeide ook iets harder, maar hun Centraal Bureau voor de Statistiek zegt uitgaven van huishoudens omlaag en investeringen omlaag. Nou, dat is precies wat je niet wilt zien. Dus we doen het gewoon ontzettend goed.
1: We houden een zonnig humeur, maar moeten wij zeggen, ik hoorde de hoofdeconoom van het CBS zeggen, olieprijs blijft een factor van betekenis, kan nog alle kanten opgaan en het is een eerste schatting.
19: Nee, dat is nou allemaal zo, maar de olieprijs is al zeker een jaar een factor van betekenis. En toch heeft onze economie laten zien, niet alleen in dit of in het tweede kwartaal, maar ook in het eerste kwartaal, dat er gewoon keurige groei uitkwam. Dus we kunnen het wel aan.
1: 0,4%. Voor de Amerikaanse inflatie kunnen we best wat minder nauwkeurig zijn, want dan hoeven we niet alleen achter de komma te kijken, maar dat is gewoon dik 3%.
19: Zeker.
1: Dus dan zou je zeggen, daar hoort een ander rentebeleid bij, als je strak in de leer zit.
19: Dat vond de Fed niet.
1: Nee.
19: Want gisteren is er weer een rentevergadering geweest. De rente is onveranderd gebleven. 9 van de 12 stemgerechtigden die dachten, nou, het is wel goed zo. 3 van de 12 die zeiden, wat ons betreft, mag de rente wel omhoog. Toen kwam de persconferentie van de nieuwe voorzitter, zijn tweede persconferentie. En je hoorde daar eigenlijk alles wat je wilde horen van zo iemand. Hij zei, ik noem maar even een paar dingen, inflatie in Amerika is veel te hoog. Nou ja, dat is geen nieuws. Al ruim 5 jaar lang, zegt hij. Dus het is niet eventjes te hoog, maar echt duurt al heel lang. Wij als centrale bank hebben geen, wat je dan soft target noemt. Dus we doen niet alsof we 2% echt nastreven, maar we gedogen hogere inflatie. Nee, we zijn echt van plan om de inflatie terug te krijgen aan 2%. Waarom? Omdat onze economische voorspoed afhangt van lage inflatie. De gevolgen van die langdurige hoge inflatie merk je al, zegt hij, in de Amerikaanse economie. Alleen, we kunnen het niet verhelpen in 9 weken. Dus geef ons een beetje tijd. En wat ook best wel een nieuw geluid is. Hij zei, wij zijn er verantwoordelijk voor. We gaan niet de schuld aan iemand anders geven, aan de olieprijs of Midden-Oosten. Nee, wij gaan er uiteindelijk over. Dus zegt de nieuwe voorzitter van de Fed, wij zijn gewoon aan een nieuw hoofdstuk begonnen. En we gaan nu zorgen dat de inflatie omlaag gaat. En ik kan me voorstellen, wat ook heel veel mensen gisteravond hebben gedacht, ja, allemaal leuk en aardig, maar ondertussen doe je er helemaal niks aan, want je houdt die rente onveranderd.
1: Terwijl er dus mensen waren binnen dat comité die rente liever wat hoger hadden gezien. Toch nog eventjes om de tafelschikking door te nemen. We hebben het vaak genoeg gehad over wie er in dat comité zit en of ze al een fotootje hadden op de website. Ja. Eén van die leden is Jerome Powell.
19: Ja, en die zat niet bij die drie. Dus ik vond het toch wel keurig dat hij niet meteen aan het begin tegen de nieuwe voorzitter ingaat. Want had hij dat wel gedaan, hadden wij hier en hadden zo Bloomberg en Reuters en noem al die platformen maar op, echt alleen maar over het één ding gehad. Powell laat de nieuwe voorzitter vallen. Dus heel keurig van de oud-voorzitter.
1: Maar mocht hij dat werkelijk vinden, dat er ander rentebeleid op zijn plaats is, dan moet hij dat natuurlijk ook wel kunnen doen. Hij
19: natuurlijk,
1: zit er toch niet alleen maar
19: om. Hij zal ongetwijfeld denken, ik moet niet aan het begin meteen laten zien dat ik het niet eens ben met de nieuwe voorzitter.
1: Nee. Oké, maar goed, inderdaad, de conclusie is, je bent heel duidelijk in je boodschap, maar je handelen laat misschien daar toch nog wel iets aan te
19: wensen. Als je naar die persconferentie kijkt, zo duidelijk en zo helder als dat Warsh in 90% van de tijd is geweest, zo wollig en ontwijkend was die op eigenlijk de vraag, en die werd ook gesteld door een van de journalisten, die zei, ja, oké, leuk en aardig dat soort dingen te horen van u. Inflatie is ondertussen inderdaad, wat u ook zegt, veel te lang te hoog. What are you waiting for? Dus waar wacht je nou op? Waarom verhoog je die rente niet? En toen kwam er wollig antwoord, wat eigenlijk samen te vatten is, vertrouw nou gewoon maar op mij en mijn team, het komt allemaal goed. Ja, je kunt zeggen, dat is best wel dun. En toch zou ik Warsh niet willen afvallen, Thomas. Wat hij heeft gedaan doet mij heel sterk denken aan de eerste weken van de voorzitterschap van de Fed van Paul Volcker. Eind jaren 70. Warsh is een fan ervan. En wat is er toen gebeurd? Volcker trad aan toen de inflatie 15% was in Amerika. Dus hij wist niet alleen dat de rente omhoog moest, hij wist dat de rente fors omhoog moest. Hij wist ook dat het zowel binnen de Fed als buiten, zeker buiten de Fed, ja, daar staat niemand op te wachten. Alleen Volcker was een hele sluwe vos. Dus die is na gaan denken, hoe kan ik dat wel voor elkaar krijgen? En in een van zijn eerste vergaderingen kwam hij naar het bestuur en zei, jongens, wij gaan ons niet focussen op de rente. We gaan niet de rente vaststellen. Wij gaan ons focussen op de geldgroei. En hij heeft de groei van de geldhoeveelheid aangepakt, gehalveerd in vrijwel korte periode. En daardoor, ik bedoel, geld werd schaarser en dan gaat de prijs omhoog, in dit geval de rente. Maar hij kon zeggen naar de buitenwereld, it wasn't me, ik heb het niet gedaan, het is de markt. Wij hebben alleen ervoor gezorgd dat er minder geld in omloop was gekomen. En dat was geniaal. Want hij deed wat hij moest doen, zonder dat de hele buitenwereld over hem heen viel. En ik kreeg gisteravond heel sterk het vermoeden dat Warsh zoiets probeert te doen. We weten sinds vorige keer, sinds zijn aantreden, zei hij aan dat forward guidance, dus een beetje richtlijnen aangeven wat we gaan doen.
1: Dat ga ik niet meer doen.
19: Dat ga je niet meer doen. Nou, zegt hij, we hebben het niet meer gedaan sindsdien. En in de tussentijd zijn de marktrentes opgelopen, zegt hij. En dat is ook heel duidelijk te zien. De tweejaarsrente, dat is de rente die heel nauw samenhangt met de rente van de Fed, ligt ongeveer 75 basispunten hoger dan de rente van de Fed. Dus hij zegt, we willen die markt niet verstoren. We willen gewoon luisteren naar ongefilterde boodschap van de markt. Nou, dat is wat hij nu doet. Nou, als ik dat combineer met die drie stemmen tegen, die dus nu al hebben gezegd, die rente moet omhoog. Kevin Warsh zou over niet al te lange tijd zomaar in een situatie kunnen komen dat hij zegt, à la Volcker, hey, it isn't me, de marktrentes lopen op, wij laten de markt zijn werk doen. De markt zegt, de rente moet omhoog en dan moeten wij gaan volgen. Waarom heeft hij voor deze aanpak gekozen, vind ik, of meen ik? Omdat hij aan de ene kant moet schipperen tussen toch zijn geloofwaardigheid neerzetten. Want hij is aangetreden onder een zweem van, ja, toch een beetje vraagtekens, hoe onafhankelijk zal die zijn? Dus dat is aan de ene kant verhaal. En hij wil, zeker niet aan het begin van zijn voorzitterschap, hij wil die niet meteen ruzie krijgen met het Witte Huis. En met deze aanpak kan die straks ruimte hebben om te zeggen, ja, de markt zegt dat de rente omhoog moet. Het is niet dat ik dat wil, maar toch gaan we het doen. Ik vind het geniaal.
1: Erik Mojegic, dankjewel en tot volgende week.
20: Blik op de wereld.
1: De burgeroorlog in Soedan dreigt een nieuwe bloedige fase in te gaan. Een grote stad, Al-Obeid, wordt belegerd door de rebellen van de Rapid Support Forces. Het Soedanese regeringsleger heeft nu een belangrijke snelweg heroverd, melden verschillende bronnen eerder deze week. Annette Hofman is conflictonderzoeker, Soedan-expert bij het instituut Klingendaal. Goedemiddag.
21: Goedemiddag.
1: Vanwaar deze nieuwe bloedige fase? De eerste kenmerken daarvan zijn zichtbaar.
21: Ja, het is inderdaad een grote overwinning voor het regeringsleger. Ze hebben sinds tijden een belangrijke succes weer geboekt, voor het eerst. En dat is heel belangrijk, want El Obeid is een knooppunt voor belangrijke handelswegen, maar is ook de meest westelijke militaire basis van het regeringsleger. En die willen ze absoluut houden. Maar nu zit die stad al maandenlang belegerd van de RSF. En er wordt al maandenlang ook gewaarschuwd vanuit de internationale gemeenschap dat die stad waarschijnlijk gaat vallen, wordt overgenomen door de RSF, zoals we het afgelopen oktober in El Fasher in Darfur hebben gezien.
1: Ja, die waarschuwingen van de VN, van verschillende mensenrechtenorganisaties, die spreken al tijden over etnische zuiveringen, over hoe die stad dreigt te vallen. Zijn er initiatieven ook vanuit de internationale gemeenschap om dat geweld een halt toe te roepen, of moeten we nog altijd zeggen, Soedan is een min of meer vergeten conflict?
21: Vergeleken met afgelopen jaar zijn er dit keer meer waarschuwingen, zijn er meer geluiden vanuit de internationale gemeenschap. Maar dat is niet genoeg, want geluiden of woorden gaan die situatie niet veranderen. Wat helaas nog niet is gebeurd, is dat benoemd wordt door wie de RSF überhaupt in staat wordt gesteld om een stad zo te belegeren en misschien in te nemen. En dat zijn de Verenigde Arabische Emiraten, zonder wie's militaire steun de RSF zo'n stad niet kan innemen en ook dus niet zo'n massale vreedheden zou kunnen uitvoeren. Maar de internationale gemeenschap blijft heel erg bescheiden in het benoemen van deze regionale speler die hierachter staat. Nou,
1: zegt volgens mij wel vanuit Europa in ieder geval dat die RSF een terroristische organisatie is en ook als zodanig moet worden aangemerkt.
21: Dat heeft inderdaad het Europese parlement een paar weken geleden benoemd en ook in hun resolutie over El Obeid geschreven. Ze hebben gevraagd dat Brussel de RSF als terroristische organisatie verklaart. Maar het is heel erg onwaarschijnlijk dat op korte termijn inderdaad het ook gaat gebeuren. Want ja, veel regeringen in het Westen, de EU en lidstaten zijn overtuigd dat het toevoegen van de RSF aan de EU-terroristenlijst eigenlijk geen voordelen gaat opleveren. Tot nu toe gebruikt de EU echt een gebalanceerde approach tegenover allebei de oorlogspartijen. En het verklaren van één partij als terroristische organisatie zal heel veel dingen ook moeilijker maken. Bijvoorbeeld om die twee partijen aan een onderhandelingstafel te krijgen of om toegang tot humanitaire hulp, die al moeilijk genoeg is, gaande te houden. Dus vandaar dat het waarschijnlijk niet tot een formele uitspraak hierover komt.
1: En hoe liggen de verhoudingen binnen Soedan? Kan de regering rekenen op heel veel meer steun, het regeringsleger op heel veel meer steun dan de steun die er is voor RSF?
21: Vanuit de lokale bevolking, bedoelt u?
1: Ja.
21: Ik denk dat het wel zo wordt gezien dat alle beide partijen richten zich vaak tegen de burgers. Ook het regeringsleger bombardeert burgerdoelen bijvoorbeeld. Maar als je vergelijkt, dan zijn de onafhankelijke rapporten toch duidelijk hierover dat massacre en wat de RSF aanricht vele malen erger is. En inderdaad is ook mijn indruk van contacten in Sudan dat de meeste mensen hopen dat SAF, het regeringsleger, ook El Obeid kan verdedigen en weer meer plekken gaat heroveren, omdat ze dan toch een beter leven hebben, beter toegang tot medische zorg, voedsel, et cetera. Dus wat dat betreft hebben ze in het land meer steun van de lokale bevolking.
1: Maar als ik u zo hoor, dan gaat het over weliswaar die belangrijke snelweg die heroverd is, maar moeilijke humanitaire hulp, over het niet benoemen van waar de steun van RSF vandaan komt. De weg naar de onderhandelingstafel is nog heel lang.
21: Het is nog heel lang, maar misschien waar El Obeid nu meer aandacht aan geeft is... Kijk, El Obeid is echt een handelsmetropool. Alle agrarproducten uit met name Darfur en Kordofan gaan naar El Obeid. In het verleden werden vanaf daar geëxporteerd. Daarom is het ook heel interessant om te zien dat economische belangen centraal zijn in deze oorlog. En zolang externe partijen, zoals de Verenigde Arabische Emiraten, maar ook Egypte bijvoorbeeld, economisch profijt hebben van deze oorlog, gaat die oorlog ook doordraaien. Daarom is het zo belangrijk om meer aandacht te leggen op goud bijvoorbeeld. Het Arabisch gom, die deze oorlog economisch mogelijk maken.
1: Dank, Annette Hofman, conflictonderzoeker, Soedan-expert verbonden aan Instituut Klingendaal.
3: De Zakenlunch.
1: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen, samen met Mitch Voskuilen van Billy Grace, het AI-marketingplatform, CEO van dat bedrijf, en Wilbert Aerts van Bond Capital Partners voor zijn blik op de beurs. Wilbert, net op tijd terug van vakantie, want er gebeurt een hele hoop. We gaan ook heel veel niet bespreken. Aan jou de eervolle taak om een selectie te maken. Je bent uitgekomen op Shell en op Microsoft.
20: Ja, klopt.
1: Het is, ja, had ook heel anders kunnen uitpakken.
20: Ja, de DSM, Volpak, ja. Arcaris, ArcelorMittal.
1: Arcaris is ook een interessante casus natuurlijk in dit geval.
20: 19 bedrijven, ja. Genoteerd aan Euronext. Maar ook internationaal AB InBev, vanmiddag Apple en gisteren Microsoft en Meta.
1: Ja.
20: Maar laten we het over... Shell en...
1: Nou, over Shell kunnen we, hoeven we niet per se kort te zijn, maar we zien wel dat de cijfers behoorlijk in de smaak vallen. Ook hoger en beter zijn dan verwacht. Waar heeft dat mee te maken?
20: Nou, een forse kwartaalwinst, bijna 10 miljard dollar. Verwacht 8,7 miljard. Aandelen inkoopprogramma aangekondigd van 3 miljard. Dat is positief. Ze hebben al een kwartaal update gegeven begin van de maand. Toen ging de koers al 3% omhoog. Nu maar 1,5%. Maar ze profiteren gewoon erg van de hogere olie- en gasprijzen door de oorlog in Iran.
1: Ja, want je ziet ook elke keer toch nog weer, als het dan erop lijkt, al is het maar een dag,
20: ja,
1: dat conflict een einde komt, dan is ze lijden in last. En vervolgens blijkt het allemaal mee te vallen.
20: Maar ze hebben nu vast voor een volledig kwartaal met hogere cijfers en hogere volatiliteit, handelsactiviteiten, aardig artikel in het FD erover, dat zij dubbele aantal hectoliters of olie en gas verhandelen dat ze zelf produceren.
1: Kun je daar iets over zeggen? Want dat is eigenlijk een verbouwing die dan gaande is. Dan wordt Shell dus een handelshuis.
20: Ja. Ja.
1: Iets minder enkel en alleen de producent.
20: Nou, ze hebben onder de nieuwe CEO gaan ze met name echt op return on investment, return on equity. Bijvoorbeeld, hè, als ik ben richting Spanje gereden, dan rij je in Luxemburg langs Berchem. Dat is het grootste pompstation van Shell altijd geweest. Die hebben voor het eerst niet meegedongen naar de nieuwe licentie voor 15 jaar. Omdat het is te ongewis en de rentabiliteit is niet zeker. Dan zeggen ze, doen we gewoon niet meer mee. Maar het was jarenlang het tankstation waar heel Nederland ging tanken.
1: Maar dat betekent dus dat de inkomsten dan via andere kanalen
20: precies,
1: moeten komen.
20: Precies, nou ja, olie, gas, handel, volatiliteit. Gewoon meer een handelshuis. Chemietak doet het nu goed, raffinage doet het nu goed. Raffinage in het Midden-Oosten ligt natuurlijk onder druk door Straat van Hormuz. Volledige bezetting. Waar ze normaal $17 het vorige kwartaal verdienden op raffinage van een vat, pakken ze nu $24. Dus ja, daar zit het nu goed.
1: En dan heb je dus ook de ruimte om eigen aandelen in te kopen. Dat hoort er ook wel een beetje bij, geloof ik, hè?
20: Hoort wel bij. Ze willen aandeelhouderswaarde creëren. Gewoon het rendementstreven is duurzaamheid is minder belangrijk. Ze moeten rendement maken voor de aandeelhouders. En dat doen ze. En dat zie je vandaag in de cijfers.
1: Mitch, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: We beginnen met Vinted, met een Nederlandse CEO. Groot geworden inmiddels met heel veel meer dan kleding. Hoewel veel mensen het daar toch nog graag toe vernauwen. En die tweedehands kleding die moet ook nog aan de man en de vrouw, aan de klant worden gebracht. Ja, kan ook een .ai gebruiken.
2: Zeker, ja. Wat ik vanochtend las, wat ik gewoon heel interessant vind, is dat er dus steeds meer AI-modellen worden gebruikt op dat platform. Niet alleen binnen Vinted. Ik denk dat heel veel platformen AI-modellen gebruiken. En wat het mij voornamelijk fascineerde is dat er geschreven werd, nou, dit zou misleidend kunnen zijn. Ik ben geen jurist, dus dat mag iemand anders beoordelen. Ik denk de andere kant zou zijn.
1: Misschien spreek ik dan de verkeerde aan, maar dat is wel een interessante kwestie natuurlijk.
2: Ja, het is een hele interessante kwestie.
1: Of je AI-modellen mag gebruiken en op welke manier dan. Volgens mij komt er ook wetgeving aan. Ja. Die daar duidelijkheid over moet scheppen. Dus waar sta jij dan in die
2: kwestie? Nou, super interessante kwestie. Ik denk dat het uiteindelijk uit gaat wijzen of dit dan misleidend zou moeten zijn, ja of nee. Ik kijk het meer vanuit de consumentengedragkant. Dus ik ben heel benieuwd dat als jij het label wat erop komt aan te staan zegt, hey, dit is een AI-model. Ben je dan bereid het alsnog te kopen, ja of nee? En wat gaat dat doen eventueel met alle retourzendingen in de toekomst? Dus de voorspelling zou dan misschien zijn, als het misleidend zou moeten zijn, betekent dat er misschien veel meer retourzendingen gaan komen. Dat moet gaan uitwijzen. Maar
1: het zou toch niet de enige plek zijn op de wereld waar AI-modellen worden gebruikt?
2: Ik denk dat het overal gebruikt wordt.
1: En zie je dan al dat, als dat duidelijk is, als dat openbaar gedeeld wordt, dat er terughoudendheid is bij het aanschaffen van producten?
2: Ik denk het nu nog niet. Ik denk dat dat zich moet gaan uitwijzen over tijd. Ik denk dat de data te jong is om echt te zien dat de retourzending nu toenemen door AI-modellen. Ik geloof niet dat statistisch significant te bewijzen is op dit moment. Maar wel iets interessants om te volgen.
1: Over AI gesproken, dat gaan we nog heel veel doen vandaag, is mijn voorgevoel. Ja, Microsoft mag dan ook niet ontbreken. Een van de grote spelers. Cijfers naar buiten gekomen. Ja. Gisteravond was dat onze tijd. Met als belangrijkste conclusie, want je ziet wat beursbeweging.
20: Ja, in de nabeurshandel is ruim 7% erbij. Dus dat is positief. Omzetstijging van 18 miljard, 90 miljard. Het afgelopen gebroken boekjaar, vierde kwartaal. Nette winst 31% gestegen. Dus eigenlijk 80 datacenters geopend, 88. Niet genoeg. Ze hebben een extreme pijplijn van 680 miljard. Er is heel veel vraag naar je. Ze moeten die capaciteit moeten ze uitbreiden.
1: Wordt in Nederland ook zoals dat wordt gezegd, handdoekje gelegd om grond aan te kopen waar nog niet eens de infrastructuur ligt om daar ooit een datacenter neer te kunnen zetten. Maar goed, je kunt het maar beter hebben.
20: Ja. Nou ja, Nederland is met Amerika, maar ook China, wel een heel belangrijke locatie voor Microsoft voor hun datacenters.
1: En van beleggers mag het dus ook wat kosten. Want we hebben natuurlijk de afgelopen weken wel al waargenomen dat sommige beleggers wat nerveus worden.
20: Klopt.
1: Bij Microsoft niet?
20: Nou ja, Microsoft heeft wel eigenlijk de beste balans. En met hun return on investment. Ze zijn als beste in staat om in ieder geval de groei die ze maken om te zetten in nieuwe omzet. Beter dan bijvoorbeeld Alphabet of Meta, die gisteren werd afgestraft. Azure heeft een omzet van 100 miljard. Er komt gewoon geld binnen. Copilot, 30 miljoen gebruikers. GitHub, Azure, Microsoft 365. Wordt allemaal steeds meer gebruikers.
1: Is ook software voor een deel. En software is afgestraft.
20: Ja, want je kan, volgens mij heeft Elon Musk gezegd, we gaan macro hard maken. Microsoft macro hard. Ik ga Microsoft nabouwen. Nou, tokenization, ik denk dat best veel geld kost aan tokens. Om Microsoft na te bouwen, vraag me af of het. Het is een beetje frustratie.
1: Maar year to date wel bijna 20% eraf.
20: Dat klopt, ja, absoluut. Ja, ja. Ik vind het eigenlijk bij Microsoft onterecht, omdat zij wel in staat zijn om het in ieder geval te monetizen en geld te verdienen. Eigenlijk als beste van.
1: Wat heeft Nadella, dat is de topman, gezegd over AI-modellen? Want ik geloof dat ook nog wel wat aandacht heeft gegenereerd. Namelijk dat hij zegt dat is voor een belangrijk deel inwisselbaar. Het gaat mij om de achterkant daarvan.
20: Ja, klopt. Ja.
1: Ik dacht van is toch ook nog wel weer misschien een klein nuanceverschil. We gaan nog eventjes naar het ziekteverzuim. Dat is denk ik een zorg voor heel veel ondernemers. Mitch, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar zorginstellingen zijn 5,8 miljard euro kwijt vanwege medewerkers die zich ziek melden. Dat blijkt uit de sectorale welzijnsmonitor van ABN AMRO. Dat is dus een flinke slok geld in zo'n sector. Schrik je daar nog van? Of
2: nou, ik schrok wel van het cijfer. Ik denk 5,8 miljard is een astronomisch hoog bedrag. En wat het mij voornamelijk bracht toen ik het las, is dat ik dacht, ja, het is voor bedrijven heel belangrijk om daarbij stil te staan. Want het is een enorme kostenpost. Nou zijn wij een vrij jong bedrijf, dus ik denk dat het bij ons nog enigszins onder controle is. Maar desalniettemin heel belangrijk om daar aan de aandacht aan te geven.
1: Ik begreep uit eerder onderzoek van deze maand dat veel relatief jonge medewerkers hun ambitieniveau terughalen, ja, omdat ze weten, ach, ik heb het al zo druk in het leven en sommige dingen zitten tegen. Ik kan niet nog meer stress verdragen, dus ja, ik ga uit voorzorg al minder werken of niet het onderste uit de kam proberen te peuren.
2: Ja,
1: ja, jullie zijn een jong bedrijf. Is dat iets wat je om je heen hoort?
2: Ja, dat zijn wel geluiden die ik ook hoor. Ik denk ook met AI wat erbij komt, dat de druk misschien nog hoger is. Hè? Dat je denkt, ik moet nog meer, nog sneller, nog meer kunnen. Ik denk zeker dat dat een onderdeel is. Ik denk in de jongeren, wat wij zien, hè, het hangt een beetje af van de soort ziekteverzuim. Ik denk dat dat wel verschilt per organisatie. Ik denk, wij geven bijvoorbeeld medewerkers een abonnement op mentale gezondheid, om met dat soort platformen in ieder geval te kunnen spreken, om daarbij stil te staan.
1: Gebruik van gemaakt? Of maak je er gebruik van?
2: Ja, zeker. Ja, dus ik denk dat het voor iedereen belangrijk is eigenlijk. En dat is meer preventief dan genezing. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om daar meer aandacht aan te geven. Ja.
1: Wilbert Aert van Bond Capital Partners, dank voor je komst. En succes nog met al die cijfers die op jou afkomen. Ik kijk nog even naar wat die cijfers tot nu toe hebben gedaan met de AEX. En ik zie een plus van bijna 0,7%. Staat nu op 1100 punten precies. Straks met een nieuwe investering op zak wil AI-marketingplatform Billy Grace de Britse markt veroveren. Hoe krijg je voet aan de grond in een markt waarbij privacyrisico's, laten we dat niet onbenoemd laten, steeds grotere risico's worden?
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
6: Zomervakantie is het moment om stappen te zetten. Je carrière optimaliseren. De concurrentie ligt stil. Dit is de kans om je performance naar een hoger niveau te tillen. Let's go. Meer kennis, meer werken. Laptop open aan het strand.
22: Gast, doe even lekker rustig, man. De zomervakantie is juist om even mensen te ontmoeten. Gewoon rustig op het terras zitten. Niks hoeven niet optimaliseren. We worden gek van optimaliseren. Luister gewoon een podcast, weet je. Factor Kuifje. Mysteries, de geschiedenis. Alle rust. En daarna, als je dat wil, weer scherp zijn.
23: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
24: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
23: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
25: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
26: De hete zomer. Crayon rolluiken.
27: Geluidsoverlast.
26: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
28: Ten, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
29: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
28: Dus we zijn nog niet verloren.
30: Want daarvoor luister je de grote techshow.
29: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
30: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
31: Liftoff. De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR Verkeer.
12: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 20 kilometer file op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte. 2 kilometer daarvan kost je 10 minuten extra. De A12 Arnhem richting Duitsland tussen Zevenaar en de grens heb je een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Dat laatste komt door werkzaamheden. Flitsmeister meldt aan een camera op de A6 vanuit Jougen naar Emmeloord bij 308,8. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,9.
32: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Door de droogte is het fruit in de supermarkt binnenkort kleiner dan we gewend zijn en ook een stuk duurder. Er was weinig regen om de vruchten te laten groeien en door hagelbuien is er ook veel van de oogst mislukt. Met de smaak is dan weer niks mis, want doordat de zon zoveel heeft geschenen is er wel heel veel suiker aangemaakt in het fruit. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden Nederlandse vakantiegangers geëvacueerd. Ze zaten in hotels dichtbij een grote natuurbrand en hadden een reis geboekt bij Sunweb en Corendon. Die heeft ze overgebracht naar veilige plekken op Kreta. In het gebied waar ze zaten zijn twee brandweermannen omgekomen. Een gevangenismedewerker in Nieuwegein is op staande voet ontslagen, meldt de regionale omroep. Rond een incident met een van de gevangenen gebruikte hij overdreven veel geweld. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Het geweldsincident was vorige maand, maar is nu pas naar buiten gebracht. Bij de Franse kust is het helemaal misgegaan met migranten die het kanaal probeerden over te steken naar Engeland. Hun bootjes zonken en vier mensen hebben dat niet overleefd. Sinds een tijdje werken de Britten en Fransen samen om gevaarlijke overtochten zoveel mogelijk tegen te houden. En Berlijn heeft de Technoparade volgende maand afgelast na de aanslag op de Pride. Duizenden mensen lopen daarbij achter wagens aan die technomuziek draaien. De route gaat over dezelfde weg in Berlijn als waar de aanslag op de Pride was. En dat valt niet te beveiligen. Het evenement zet zich in voor maatschappelijke liefde en goede doelen. Het weer van Weer Online? De zon moet vanmiddag wat meer moeite gaan doen, want er ontstaat steeds meer bewolking. Het is 22 graden aan zee tot 33 graden in het oosten. Vanmiddag kan in het oosten en zuidoosten een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Marketingplatform Billy Grace wil internationaal doorbreken. Heeft 3 miljoen aan nieuw kapitaal opgehaald. Is het realistisch als nu veel andere bedrijven denken? Weet je, AI, dat doe ik zelf wel. Straks meer in BNR Zaken doen.
0: Heeft u even? Graag introduceer ik Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Want het is tijd voor een frisse wind door de boord. Met onze aanpak krijgt u gegarandeerd een aantal verfrissende kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Onno Verkuijl van Executive People.
4: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
5: of over de grootste beursgang aller tijden.
4: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
5: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
4: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio...
5: of in de BNR-app.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: AI-marketingplatform Billy Grace ontwikkelt software waarmee bedrijven hun marketingprestaties beter kunnen meten en advertentiebudgetten slimmer kunnen worden ingezet. Nadat het bedrijf recent 3,3 miljoen euro ophaalde voor buitenlandse groei, wil het nu voet aan de grond krijgen in het Verenigd Koninkrijk. Maar het marketinglandschap verandert razendsnel. AI speelt een grote rol, dus is de vraag hoe houdbaar is dat hele businessmodel eigenlijk en hoe realistisch de internationale ambities. Mitch Voskuilen is hier, een van de oprichters, huidig CEO van Billy Grace. Welkom.
8: Dankjewel.
1: Het is, daar hebben jullie waarschijnlijk over nagedacht, van meet af aan een heel internationale naam. Billy Grace, daar kun je gewoon wereldwijd mee voor de dag komen. Wat zit erachter? Wie zijn Billy Grace?
8: Ja, leuk. Ja, in de tijd dat wij begonnen met ontwikkelen was 2020. En in 2022 zijn we uiteindelijk opgericht. Destijds met het idee, we willen een collega voor marketeers, een AI-collega voor marketeers ontwikkelen. We willen dat een persoonlijke naam geven, zodat het niet een plastisch abstract softwarebedrijf zou worden. Toen zijn we teruggegaan naar de tijd dat de computer ooit is uitgevonden, in 1945 ongeveer. En het waren William en Grace, de meest populaire namen in Amerika. William, ook wel uitgesproken als Bill. En dat is uiteindelijk Billy Grace geworden. Ja.
1: Prachtig. En jullie zijn een onafhankelijke scheidsrechter in de klantreis. Dat heb ik niet zelf verzonnen. Dat is hoe het in de markt wordt gezet. Maar dat verdient nog enige toelichting.
8: Ja, ik denk dat je het moet zien als inderdaad, zonder het te complex te maken voor de luisteraar in allemaal marketing.
1: Dat zijn BNR-luisteraars, hè?
8: Dat zijn hele luisteraars, dat weet ik. Ik denk dat het is een onafhankelijke scheidsrechter van marketingbestedingen. Dus ik denk dat bedrijven geven heel veel geld uit aan de grotere bedrijven zoals Google en Meta, TikTok, Snapchat, maar ook lokale netwerken. Daar wordt heel veel geld uitgegeven. De vraag is altijd, wat levert het onderaan de streep op? En wij zijn eigenlijk die partij die inzichtelijk maken van wat levert je marketingbesteding nou daadwerkelijk op, in welk kanaal en waarom.
1: En onafhankelijk, dat zeg je er misschien met nadruk bij, omdat die platforms die je net noemt, die kanalen die je net noemt, die hebben hun eigen analytics. Ja. Maar dat is prut, dat moet ik per definitie niet vertrouwen?
8: Ik weet niet of het prut is en niet, per definitie niet te vertrouwen. Ik denk dat het belangrijkste is dat die kanalen niet samenwerken. Dus een mooie metafoor is altijd een voetbalveld. Ik denk elke speler is een marketingkanaal. Daar geef je veel geld aan uit. En die speler gaat vervolgens ook zeggen hoe die presteert. Nou, dat is per definitie niet een geheel onafhankelijk systeem. Ik denk dat het belangrijker is om een veld te creëren. De coach te creëren die dat onafhankelijk kan besluiten. Dus daar zit denk ik voornamelijk de onafhankelijkheid. Wat een Google zal niet zo snel over Meta zeggen dat ze het heel goed doen.
1: Maar ik neem toch aan dat in de loop van de tijd ook marketingbudgetten, en dat zijn grote budgetten, relatief doordacht worden besteed. Of wordt er nog steeds een hoop over de heg gegooid en is het maar de hoop dat er ooit een keer wat gaat bloeien?
8: Ja, dat zou je zeggen. Dat verbaast je inderdaad wel. Ik denk voornamelijk ook omdat er meetinstrumenten tot op heden niet er waren om dat inzichtelijk te maken. Dus dan moet je ook denken aan tv-bestedingen, radiobestedingen of reclame langs de weg. Maar ook eigenlijk advertenties die veel zichtbaarheid creëren, maar misschien op korte termijn niet altijd leiden tot omzet. Nou, en de meetinstrumenten waren daarvoor niet om dat inzichtelijk te maken. Dus antwoord op je vraag, ja, wellicht wel. Of werden er andere KPIs gebruikt?
1: Het is niet mijn vakgebied hoor, maar wij hebben hier in huis natuurlijk ook sales professionals, mensen die advertenties verkopen op de radio, in de krant. Wat nemen die dan mee om een potentiële adverteerder te overtuigen?
8: Ja, ik denk iets andere KPI's, zoals ik zeg. Hè. Dus ik denk dat er bij tv wordt er vaak gekeken naar een aantal impressies. GRP's noemen ze dat. Of je gaat kijken op het moment dat je een bepaalde billboard doet, hoeveel traffic naar mijn, hoeveel verkeer komt er nou naar mijn website?
1: Dan kom je toch een heel eind, of niet?
8: Ja, alleen verkeer levert geen omzet op in de basis. Dus ik denk dat wij eerder kijken naar wat levert.
1: Maar er blijft toch wel iets plakken, denk ik?
8: Ja, maar de vraag is wat? Dus ik denk dat is eigenlijk wat wij bieden. Dus wij kijken tot aan de kassa, een beetje plat gezegd. Bij sommige bedrijven gaat het om contactformulieren. Sommige bedrijven gaat het om gegevens die achter worden gelaten. En ik denk dat wij vanuit die impressie, dus vanuit een tv-reclame, het helemaal kunnen meten tot aan de kassa. En dat is natuurlijk wel uniek.
1: Er is bij jullie geen Achilleshiel meer. Jullie kunnen alles meten. Ja. Kan iemand die jullie klant is zeggen, mijn marketing euro wordt echt niet per definitie goed besteed, maar ik weet wat het oplevert?
8: Ja. Dat is exact wat hij
1: zei. Er is niet iets wat jullie liefst nog in beeld zouden hebben wat dit nog niet helemaal volledig maakt.
8: Ja, ik denk dat het wat wij bieden is een interpretatie, hè, van hetgeen wat we meten en wat we kunnen meten. Er zijn natuurlijk altijd systemen, wat je nu heel erg ziet met de opkomst van LLM's. Hè, dus wat is nou uiteindelijk dat verkeer wat in een ChatGPT of een Claude zit? Wat is daar de impact van? Nou, dat zit weer in gesloten omgeving, is weer moeilijker mee te modelleren. Nou, dus er zal altijd.
1: Hoeveel mensen scrollen nog naar het einde? Zeg maar, je krijgt nu al vrij snel een suggestie van wat zo'n large language model voor jou eruit spuugt.
8: Ja.
1: En dan denk je dat je er wel zo ongeveer bent.
8: Nee, helemaal eens. Dus ik denk dat wij zullen ook nooit zo snel claimen 100% te kunnen meten. Want dat is gevaarlijk om te zeggen. Wij kunnen in die zin wel veel meer meten dan wat je voorheen had. En dus je moet het een beetje zien als jij in staat was om 20% van je marketingbesteding inzichtelijk te maken. En nu 85, misschien wel 90, misschien wel 95. Nou, dan ga je wel daadwerkelijk veel betere beslissingen nemen. Ik denk dat dat de kern is van wat we kunnen leveren.
1: Je bent hier een hele poos terug ook geweest op de pitchen. Dat was in 2023.
8: Drie jaar geleden.
1: Inmiddels de status van het bedrijf, qua omzet, qua medewerkers, qua klanten.
8: Ja, ik denk veel ontwikkeling gemaakt. Dus ik denk 3 jaar geleden waar wij ooit zijn begonnen is eigenlijk meer de marketingbestedingen over die kanalen heen automatiseren met AI. Dus ik zou het meer omschreven hebben als een budget, een bieding optimalisatie tool. Toen zijn we al die meetinstrumenten in kaart gaan brengen. Dus hoe kunnen we nou echt meten wat elke campagne of elke advertentie ook echt daadwerkelijk oplevert. Dat is vandaag de dag iets meer marketing intelligentie platform geworden.
1: Ja, want jij wil zelf terug van een marketing softwarebedrijf naar iets doen met die data.
8: Ja, meer een infrastructuurbedrijf. En ik denk dat dat wel de reden is. De transitie die nodig is in de industrie waarin we nu leven. Dus dat gaat heel erg snel. Met alle AI-toolings die er zijn. En misschien ook het hele vibe-code. Wat we ongetwijfeld misschien zo nog even aanraken. Maar ik denk dat iedereen zelf aan het bouwen is. En de grootste vraag die wij veel kregen is, hey, de data van Billy Gray is zo uniek, maar ik wil het eruit hebben, want dan kan ik het weer gaan combineren met andere databronnen. Dus nu zijn wij wel de transitie iets meer maken naar een infrastructuurbedrijf.
1: Maar wil dat dan zeggen dat die bedrijven hun eigen data terug willen van Billy Gray's, of gaan jullie die verrijken?
8: Nou, meer dat de data die wij voor hen eigenlijk ontwikkelen. Dus je bent een bedrijf en wij zorgen dat al je marketingdata eigenlijk inzichtelijk is. Mm-hmm. Alleen die wil je dan gaan combineren met mogelijk andere datastromen.
1: Maar dat kan nog niet nu.
8: Nu wel. Dus wij hebben zojuist al functionaliteit ontwikkeld.
1: Ja.
8: Waarmee dat wel kan. Dus nu kunnen partijen het eruit halen. En dat is wel de transitie die wij nu doormaken. Waardoor wellicht de applicatie zeker heel relevant is. Want daar loggen nog steeds alle marketeers dagelijks op in. Alleen je ziet ook dat ze het eerder naar systemen brengen waar ze al werken.
1: Zijn er ook dingen die je dan niet meer doet? Of wordt het alleen maar meer? Wordt het een rijker palet?
8: Nou, ik denk dat er elke dag keuzes zijn van dingen die we ook niet doen. Zo hebben we ook wel eens besloten, gaan wij nou zorgen dat je vanuit ons systeem ads kan lanceren? Nou, wij hebben altijd gezegd, schoenmaker blijft bij je leest. Dus wij blijven vooral heel goed in het datastuk.
1: Ik kan me toch voorstellen, jullie hebben zoveel in huis. Het is een hele andere wereld, je moet de Rubicon over. Dat snap ik, voordat je zelf echt die campagnes gaat lanceren en op die manier een marketingbureau of bedrijf wordt. Maar wat houd je tegen?
8: Nou, keuzes en focus, denk ik. Ik denk waar wij echt voor worden gezien is echt die marketingdata leverancier. En daar zijn we denk ik wereldleidend ook uniek in.
1: Wereldleidend?
8: Ik denk dat wij wereldleidende techniek op dit moment hebben. En ik denk dat waar je zegt, we hebben heel veel in huis. Klopt, we zijn met 53 mensen. Dat is best wat, maar het is ook niet duizenden mensen.
1: Nee, maar je hebt dus data in maken. Huis. Dus je weet nu hoe bedrijven hun marketingbudget goed kunnen inzetten. Die kunnen dat op basis van jullie technologie beter verantwoorden, keuzes maken. Dan zou het verleidelijk kunnen zijn om te zeggen, nou ja, als wij het voor anderen kunnen, dan kunnen we het misschien ook zelf doen.
8: Zeker, alleen ik denk dat je wel moet kijken naar ook waar de wereld nu staat. Hè. Dus wat wij zien is dat je de data nu uit Billy Grace kan halen met een MCP, zoals er is veel over geschreven wordt internationaal.
1: Er wordt internationaal veel over geschreven, maar wat is een MCP?
8: Een MCP is eigenlijk, even makkelijk uitgelegd, een API, zoals dat vroeger was, om de data eruit te krijgen, on steroids.
1: Er wordt internationaal veel over geschreven, maar wat is een MCP?
8: Een MCP is eigenlijk, even...

0: Snap ik. Nou, omzetcijfers maken wij in die zin niet bekend. Voor ons, waar wij heel erg naar kijken, is meer de advertentiebudgetten die door ons platform gaat. Dus als we kijken in de Benelux, hebben we meer dan 1 miljard aan advertentiebestedingen door ons platform laten gaan.
1: Is dat zo concurrentiegevoelig als je zegt, nou, onze omzet komt uit op X miljoen?
0: Nee, daar hebben we afspraken over gemaakt om dat niet bekend te maken. Okay. Ik denk dat het belangrijker is om te kijken naar, en we willen uiteindelijk 100 miljard door ons systeem heen processen of verwerken. We zitten in Benelux, hebben we meer dan 1 miljard gedaan. Wat ik denk relevant is, ons businessmodel is daaraan gekoppeld. Wij pakken daar een percentage van. En ik denk voornamelijk dat zoveel advertentiebesteding door het platform gaan, dat maakt voor ons het verschil, want daardoor kunnen we betere en slimmere producten maken.
1: Dat is dus meer geworden, dat is beter geworden. In 2023 zag de wereld er misschien nog net wat anders uit.
0: Ja.
1: Jij pitchte toen en je kreeg de vraag waar jij 's nachts van wakker lag. Dit was je reactie.
0: Nou ja, kijk, er zijn 250.000 marketeers in Nederland. Volgens LinkedIn overigens. 10 miljoen op de wereld. De ambitie is groot. Dus waar lig ik wakker van? Het sneller willen dan snel. Maar ik denk dat een ondernemers eigen is.
1: Leuk om jezelf terug te horen.
0: Ja, heel erg leuk. Ja, leuk
1: en nog altijd moeilijke nachten, als je kijkt wat je tempo zou moeten zijn om dit allemaal bij te kunnen benen?
0: Ja, ik denk dat eigenlijk de waarom ik wakker lig, vind ik een groot woord. Ik lig vaker misschien wakker van dat het allemaal, je wilt het allemaal goed doen. Maar ik denk dat snelheid altijd iets is waar je wakker van ligt, zeker in de AI-wereld. We willen snel internationaliseren. We willen sneller uitrollen. Ik denk dat het belangrijk is om het ook snel te doen.
1: Snel en zorgvuldig en goed, hè, wat je net in je eerste antwoord al aangaf. Dat kan op gespannen voet staan met elkaar.
0: Ja, zeker weten. Dus ik denk dat wij een tactiek hebben gepakt om eerst een heel goed product te bouwen en dan te schalen. Dat is een tactiek waar verschillende meningen over zijn, denk ik. Waar wij ons comfortabel bij hebben voelen. Dus ik denk dat wij nu een heel goed product hebben en nu in de schaalfase komen. Wat ik zelf alleen maar een hele leuke fase vind.
1: Ja. En de schaalfase, dat is dat je wil uitbreiden, dat je internationaal wil uitbreiden. En er is ook geld voor. Ja. 3,3 miljoen opgehaald bij de bestaande investeerders. Is dat een kwaliteitsstempel? Dat je zegt, hey, het zijn onze bestaande investeerders, die zijn er al een poos bij en die trekken nu opnieuw de portemonnee?
0: Nou, het getuigt op zijn minst van veel vertrouwen, waar we dankbaar voor zijn. Veel investeerders komen op ons af, spreken veel, maar het is best invasief om alle investeerders te spreken en de juiste te kiezen. Dus het is alleen maar heel erg mooi dat de huidige investeerders willen doorinvesteren en daar vertrouwen over uitspreken.
1: Maar je hebt wel gesproken ook nog weer met investeerders die nog niet tot het kringetje behoorden.
0: We spreken altijd met investeerders die niet tot het kringetje behoren. Alleen wel afhankelijk van het moment waar we staan en of we daar heel veel tijd aan gaan spenderen.
1: Ja. En die tijd had je niet? Maar je wil ook internationaal door, dus je zult het ergens vandaan moeten halen.
0: Ja, zeker. Dus het was wel dat de huidige investeerders zich melden om door te investeren, was voor ons de snelste weg vooruit om dat te doen.
1: Ja. Maar ja, ik neem toch aan dat jullie zelf hebben aangegeven dat je wat meer geld nodig hebt. Of zeiden ze, weet je wat, wij zien dat er op dit moment een financieringsbehoefte is en wij komen over de brug.
0: Nou, ik denk dat wij hebben een goede verstandshouding met onze investeerders. Staan veel in contact met onze investeerders die... Het is denk ik een beetje beide zijds. Dus ik denk dat wij met onze investeerders spreken over onze ambities. Zij ook hebben aangegeven, moeten we niet doorinvesteren. En dat ons daar een mogelijkheid heeft gegeven. Dus dat is denk ik niet een heel erg eenzijdig proces.
1: En waarom is het Verenigd Koninkrijk? Want daar gaat dat geld voor een belangrijk deel aan besteed worden. Waarom is dat het beloofde land? Waarom moet je daarheen?
0: Voor ons, omdat dat veruit de grootste markt is. Dus het is 35% in onze industrie, 35% van alle advertentiebestedingen in Europa, die zitten in het Verenigd Koninkrijk. Dus op het moment dat we daar voet aan de grond hebben, dan hebben we in ieder geval een groot deel van de Europese markt. Ja.
1: En hoe ga je daar voet aan de grond krijgen?
0: Ja, dat is een goede vraag.
1: Geen idee.
0: Ja, nee, ja.
1: 3,3 miljoen. Iedereen met een suggestie is welkom.
0: Ja, ik denk wat je veel doet is zoveel mogelijk kennis naar binnen halen van mensen die het eerder hebben gedaan. Dus we hebben een ex-top Google dame naar binnen kunnen halen die in ieder geval een gevoel en een idee heeft bij hoe we dit moeten doen. Het team uitbreiden. Mensen, boots on the ground, zorgen dat daar mensen zitten.
1: Maar dit is bijvoorbeeld, zoals we allemaal weten, sinds enige tijd geen lid meer van de Europese Unie. Maakt dat nog wat uit?
0: Nee, voor ons niet. In die zin, ja, tuurlijk, er zijn culturele verschillen. Hè. Het is echt een heel ander land.
1: Maar die waren er al, anders waren het misschien wel
0: een hele andere aanpak. Dus je begint in die zin opnieuw. Je moet weer uitleggen wie Billy Grace is, zoals wij hier net beginnen. Dus je begint gewoon all over again. En ik denk dat dat heel interessant is om te gaan kijken van waar gaan we daar weer tegenaan lopen.
1: Maar
0: dus,
1: is er al iets? Heb je al de naam van je bedrijf ergens op een gevel geplakt? Of is het al een bedrijf? Heb je je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel al daar? Wat is op dit moment de status?
0: Ja, nee, dus op dit moment is de status dat we de eerste klanten allemaal wel hebben. Dus we hebben de eerste klanten, we hebben de eerste omzet daar, dus dat ziet er positief uit. Wij groeien altijd hard over de as van agencies, marketing agencies. Dat is ook echt wel de strategie die we daar willen voeren.
1: Nee, dat is de manier waarop klanten bij jullie komen.
0: Dus eigenlijk agencies die bedienen heel veel eindklanten. Ja. Marketing agencies. En eigenlijk is voor ons altijd een van de belangrijkste

0: groeipilaren geweest om ons te focussen op die agencies, om hun te leren, hey, hoe verkopen ze Billy Grace, maar met name hoe gebruiken ze Billy Grace voor ons een schaalbaar model. En dat is wel waar we ons op richten. En die signalen zien er voorlopig heel goed uit. Het is niet dat ons logo op de gevel hangt. We doen het echt grotendeels ook nog echt hier uit Amsterdam. Ja.
1: En jij bent nu een paar jaar bezig. Het gaat goed. En als het niet goed gaat, moet je dat ook even zeggen hier op de radio. Dat waardeer ik zeer. Maar wat is er nou de afgelopen jaren dan beter gegaan dan je had verwacht? En waar zie je dat het af en toe toch nog een haar in de soep zat en dat je dacht van, hé, dat valt me toch tegen?
0: Ja, een hele goede vraag. Ik denk dat ontiegelijk veel dingen goed zijn gegaan. En ontiegelijk veel dingen, ik weet niet of het tegenvalt, maar altijd anders uitpakken dan je wilt. Ik denk dat de productontwikkelingen en hoe het in ieder geval in de Benelux-markt omarmd is, daar zijn we denk ik ongelooflijk trots op. Dat er heel veel marketeers naar ons toe komen en zeggen, hey, het heeft echt mijn werk veranderd in positieve zin. Dat is iets wat we heel erg leuk vinden. Ik denk de uitdaging waar wij nu mee spelen is de laatste 6 maanden is natuurlijk het vibe-code. Het is niet dat we er last van hebben. We groeien gelukkig hard. We hadden een hardere groei gevoorkast in H1. En dat heeft wel te maken, denk ik, met wat er nu speelt. Is dat mensen in ieder geval het idee hebben. Dat ze het zelf kunnen gaan maken. En dat wij verwachten dat nog wel terugkomt.
1: Nou, weet je wat? Dan gaan we daar wat dieper op in. In de vorm allereerst van een dilemma. Dan mag je dat achteraf nuanceren.
2: Het dilemma.
1: Over 5 jaar dan is ons huidige verdienmodel weggevallen. Of nee hoor, dan doen wij nog steeds precies hetzelfde. Je moet kiezen. Achteraf mag je dat toelichten.
0: De kans dat nee, nee, zou ik zeggen.
1: Nee wat? Want ik vroeg jou, is het verdienmodel over 5 jaar weggevallen of doe je nog hetzelfde?
0: We doen waarschijnlijk niet hetzelfde. Het verdienmodel zal ongetwijfeld ook anders zijn.
1: Mitch Voskuil is hier van Billy Grace. En dat heeft voor een deel te maken met dat vibe-code, met dat AI en het iets bouwen met AI voor heel veel mensen toegankelijk is, of in ieder geval lijkt.
0: Nee, ik denk de reden dat wij over 5 jaar niet meer het bedrijf van vandaag zijn is simpelweg omdat de wereld zo snel nu gaat dat 3 maanden vooruitkijk best uitdagend is. Dus de kans dat ik hier sta en zeg over 5 jaar zijn we exact hetzelfde bedrijf, daar geloof ik niet zo in.
1: Maar als jij met investeerders spreekt, ook al zijn dat goede bekenden van je, dan moet je iets zeggen over wat jij denkt dat de toekomst is en liefst iets verder dan alleen maar 3 maanden vooruit.
0: Ja, klopt. Dus ik denk dat waar het infrastructuurbedrijf, wat ik zojuist aangeef, ik denk dat wij de eerste ontwikkelingen nu gemaakt hebben als product om die stappen te zetten. Ik denk dat we daar heel erg in doorgaan. En dat zal de grootste transitie zijn. Dat we echt meer een dataleverancier worden. En dat is denk ik ook waar we met investeerders over praten. En dat zijn denk ik ook de bedrijven die in de AI-wereld goed gepositioneerd staan. Die dus een goed antwoord hebben tegen het vibe-code. Buiten het feit dat vibe-code natuurlijk veel teweeg heeft gebracht.
1: Ja, want een goed antwoord hebben tegen of op dat vibe-code, is het een bedreiging?
0: Tijdelijk misschien. Ik denk dat mijn voorspelling is dat het over een half jaar terugkomt. En het heeft voornamelijk eigenlijk met 2 pilaren te maken.
1: U zelf dus, wel eens?
0: Nog te weinig. nog te weinig. Ik probeer wel eens wat. Ik heb wel eens een app proberen te maken voor een golfweekendje. Vond ik nog best ingewikkeld.
1: Weekend software is het, hè?
0: Ja, weekend software.
1: Je klooit eens een keer wat.
0: Ja. Nee, dus ik heb het wel geprobeerd. Ik denk 2 pilaren die ervoor gaan zorgen dat we in onze branche het wellicht wel terugkomt, is enerzijds een stukje legal, governance en compliance. Ik denk dat wat heel belangrijk is, is verstand van zaken. En dat overblijft in AI. En dat ik denk dat dat echt wel teruggekomen is, dat marketeers nu gaan vibe-coden. Daar zijn we echt de complexe materie voor.
1: Waarom is dat complex? Want het lijkt allemaal toch binnen handbereik.
0: Ja, ik denk wij hebben allemaal eigen wetenschappelijke modellen die we zelf in huis ontwikkelen. En dat is niet één product, hè, maar dat is eigenlijk een samenstelling van heel veel verschillende modellen die wij aan elkaar koppelen en dan verrijken met allerlei koppelingen of vermarketingkanalen. Ja, dat systeem aan zich is denk ik wel te complex om na te kunnen gaan bouwen met AI. Nou, als je een AI vraagt, hey, kan ik een attributiemodel bouwen? Gaat hij zeker ja zeggen. Zeg je, kan het ook met deep learning en ingewikkelde modellen? Gaat hij zeggen dat gaat mij niet lukken. Dus ik denk dat databedrijven die echt zelf data ontwikkelen, die staan supergoed gepositioneerd.
1: Dus dat jij een databedrijf wil worden en dat je het meer over die infrastructuur hebt, dat heeft ook te maken met het feit dat je dit voor moet zijn.
0: Zeker. Ja, dus dat is echt de transitie die wij nu zeker moeten maken als bedrijf. En ik denk dat je dat bij heel veel bedrijven ziet. Die zijn zichzelf opnieuw aan het uitvinden nu. En dat is heel belangrijk. Ja.
1: Dat vibe-code, en daarna kunnen we het misschien nog ook weer over iets anders hebben. Als jij zegt dat is tijdelijk leuk, maar uiteindelijk zal het niet echt iets substantieels blijken te zijn. Komen er ook brokken van? Want je hebt het natuurlijk ook over, als je marketing breed ziet, over dingen die je aan mensen wil verkopen. Dat zijn klanten, die hebben natuurlijk klantgegevens. Wanneer wordt dat gevoelig? Wanneer wordt dat gevaarlijk?
0: In de Juridische kant bedoel je?
1: Ja.
0: Ja, nou, ik denk dat als je het hebt over persoonlijke gegevens, wat altijd heel erg belangrijk is, is wel iets waar je over na moet denken. Hè. Ik denk dat heel veel bedrijven, ik zou ze adviseren om snel een AI-policy ook binnen een bedrijf te hebben. Van hoe ga je om met dergelijke systemen? Wat mag je wel, wat mag je niet? En dat is natuurlijk ook rondom marketing. Dus upload je zomaar je klantgegevens in een cloud. Ja, dat staat op een Amerikaanse server, als je daar niet goed over na hebt gedacht. Dat genereert wel juridische risico's. En ik denk dat heel veel bedrijven nu niet door hebben wat hun personeel eigenlijk misschien wel in die AI's aan het doen zijn of is.
1: Overigens zie je steeds vaker dat AI en het gebruik daarvan ook een prijskaartje heeft. In de advocatuur is volgens mij een paar weken teruggebleken dat veel van die kantoren op rantsoen gaan, want de rekening liep wel erg op. Wat is de werkelijke prijs van zoiets?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is eigenlijk de tweede pilaar waar ik het over heb, is echt de business case. Hè? Dus je las vanochtend trouwens bij Meta ook. Omzet stijgt, winst daalt door hoge AI-kosten. Het is ook een gesprek wat wij vaak hebben. Is denk heel goed na over de business case die je aan het bouwen bent met Vibecode. Ik denk dat de CEO van Uber had volgens mij in Q1 al zijn AI-budget erdoorheen geblazen. In Q2 kwam hij uit met een rapport en zei, hey, we zijn niet productiever geworden. Dus ik denk wel dat je na moet denken over hoe complex iets is, en dan we ook niet trouwens voor simpele softwareplatformen. En hoeveel tijd en tokens en kosten moet ik hier aan besteden en moet ik dit onderhouden? En ja, heeft het dan een logica om het zelf te gaan bouwen, ja of nee? Ja, en ik denk in heel veel takken wel, maar heel veel takken
1: maar niet. Je zei net zelf van ja, je moet goed weten wat je medewerkers eigenlijk aan het doen zijn. Ja. Draagt het bij of is het een geklooi in de marge? En voor je het weet loop je ook nog privacy risico's. Staat het ergens op een Amerikaanse cloud? Ja. Ja, die vraag zou ik ook, ik neem aan dat er iets minder gehobbyd wordt, maar zou ik er ook aan jullie kunnen stellen van wat gebeurt er met al die gegevens en hoe Amerikaans of hoe strategisch autonoom is dat?
0: Het is een hele goede. Wij draaien alles op Europese servers. Zijn daarmee volledig GDPR compliant. Lopen ook door de ISO-certificeringen. En dus ik denk dat wij wel onder een vergrootglas liggen om dat ook op een compliant manier te doen. Hebben ook de mensen in huis die daar verstand van hebben om dat ook te waarborgen. En ik denk dat dat wel belangrijk is. En dat is eigenlijk wat ik zei met verstand van zaken. Ja, ik ben geen jurist, maar ik weet zeker dat ik in ChatGPT kan vragen om een hele mooie juridische brief op te stellen. Maar ik denk wel dat het wel belangrijk is dat een jurist dat bekijkt en niet niet ik. Nou, dat gaat met dergelijke gegevens natuurlijk hetzelfde.
1: Ja, ja. Is allemaal familie van het onderwerp AI. En dan is het ook niet heel erg ver zoeken naar rapporten die zeggen dat de arbeidsmarkt heel anders uitkomt te zien. Dat bepaalde branches daar wel erg gevoelig voor zijn. Dat het met aanzienlijk minder mensen zou kunnen. Dat het misschien toch ook wel met aanzienlijk minder budget zou kunnen. Komt marketing daar ongeschonden uit?
0: Ik denk zelf namelijk dat het wel mee gaat vallen. Dus waar de geluiden zijn dat het...
1: Famous words.
0: Ik denk dat het anders gaat zijn. Dus ik denk waar e-mail ooit opkwam en dat ook toen de geluiden waren, dit gaat heel veel banen kosten.
1: PostNL gaat als een speer natuurlijk. Er worden heel veel brieven verstuurd.
0: Dus ik denk dat er heel veel verschuivingen zijn. En dat zal in elk beroep zijn, dus bij marketeers ook. Hè. Dus ik denk dat als jij een specialist bent binnen een bepaald marketingkanaal en vrij administratief bezig bent, dan zal je waarschijnlijk wel een uitdaging hebben. Dus ik denk dat marketeers iets generalistischer, kanaaloverstijgend te werk moeten gaan. Dus ja, dat gaat heel veel banen veranderen.
1: Maar dus een generalist kan dus ook meerdere terreinen uit de voeten. Dus hoef je niet meer voor alles en iedereen een apart mannetje of vrouwtje te hebben.
0: Nee, alleen ontstaan er op andere vlakken wel weer meer vraag. En dat is bijvoorbeeld ook in het creatieve stuk. Hè. Ik denk waar wij ooit zijn gestart is, maar we geloven dat de marketeer weer creatiever moet zijn. Ik geloof niet dat een AI I'm loving it van McDonald's gaat bedenken. Dus ik denk dat er wel meer tijd voor marketeers is om juist weer creatieve concepten te bedenken. En ik denk zeker in het marketingdomein gaat
1: is
0: het over...
1: I'm loving it, is dat echt iconisch? Is dat heel goed?
0: Ik weet niet, het was het eerste wat in me opkwam. Nou, dus toch is het dan iconisch. Goed. Ja, dat is dan toch goed. Nee, ik denk dat uiteindelijk dat soort dingen bedenken, daar gaat het werk van de marketeer echt weer in zitten. Ja.
1: En hoe gaat die marketeer er ook voor zorgen dat klanten of mensen die jouw merk nog moeten leren kennen niet stoppen bij dat eerste door AI samengevatte antwoordje op jouw scherm? Hè? Dus waar we het net al heel eventjes kort over hadden. Er wordt niet meer gescrolld, want je bent al heel snel verzadigd. Je bent al heel snel tevreden.
0: Ja, en je bedoelt meer het consumentengedrag wat verandert. Ja, ik denk dat dat zien wij ook. En dus de advertentiebestedingen gaan anders. ChatGPT kwam op een gegeven moment, we gaan advertenties lanceren. Tot op heden niet gelukt. Niet gedaan. Maar ik denk wel, wat je ziet is dat het zoekgedrag verandert en daarmee ook het websiteverkeer afneemt. En dus je ziet, ik merk het aan mezelf ook, ik zoek eerder in een Google dan in die ChatGPT cloud omgevingen naar bepaalde dingen. Dus ik kom minder op websites. Nou, dat gaat wel effect hebben voor waar bedrijven hun advertentiebudgetten gaan besteden. Het is aan ons om het op de juiste manier te meten, denk ik.
1: Mitch Voskuilen was hier van Billy Grace. Dank voor dit gesprek.
0: Dank om hier te zijn.
1: Tot over een paar jaar.
0: Ik hoop het.
1: Kunnen we weer wat fragmenten laten horen over hoe je er toen over dacht. En of mensen nog een baan hebben.
0: Ja, ik ga ervan uit.
1: Dankjewel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Mayra Helvoort. Zij is directeur van de Koninklijke Binnenvaart Nederland. Onder andere over het Twentekanaal, waar de binnenvaart überhaupt niet meer doorheen mag varen. Abonneer je dan op de Top van Nederland, de podcast. Daar vind je ook eerdere afleveringen. Straks bespreken we de grote koersprong van DSM-Firmenich en hoe houdbaar die is. En we blikken vooruit op de cijfers van Apple met de beursnerd die zich zometeen komt melden in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn.
4: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Hey, hallo ondernemer. Hier spreekt je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
9: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
10: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
9: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
4: Nu in de BNR-app.
1: De Duitse economie groeit sterker dan verwacht in het tweede kwartaal. En de winst van Shell piekt door onrust op de energiemarkt. Spanje beëindigt een noodtoestand na extreme bosbranden rond Madrid. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dennis Mooij zit bij de ANWB. Hoeveel file staat er op dit moment?
11: 30 kilometer. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij 7 naar 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug, dat laatste komt door werkzaamheden. Dan is er een ongeluk gebeurd op de N48, de weg Ommen-Hogeveen. De weg is in beide richtingen de rest van de middag dicht tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. Richting Hogeveen volg je de omleidingsroute U54. En richting Ommen volg je de bordjes U55. Flitsmeister meldt aan een camera op de A30 Ede-Barneveld bij 16,2 en de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij 7,0.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een heftig verkeersongeluk in Balkbrug in Overijssel. Daarbij is een dode gevallen en raakten 6 mensen zwaar gewond. Een bestelbus en een vrachtwagen botsten op elkaar. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Om dat te onderzoeken blijft de provinciale weg waar het gebeurde voorlopig dicht. Het waterpeil in de Rijn is door de lange droogte nog nooit zo laag geweest. Het peil bij Lobith belandde vanochtend op 6,47 meter boven NAP, meldt Omroep Gelderland. Rijkswaterstaat denkt dat het water de komende dagen nog verder zakt. Door de lage waterstanden kunnen schippers minder lading meenemen. Op een strand in het Franse Duinkerk is vanmorgen een bootje met 4 mensen gevonden. Ze probeerden de oversteek naar Engeland te maken, maar dat ging helemaal mis. Het waren 3 vrouwen en een man van verschillende leeftijden. Ze kregen nog wel medische hulp, maar zijn uiteindelijk overleden. De doodsoorzaak is niet bekend. In Spanje is de noodtoestand beëindigd die vorige week werd uitgeroepen vanwege de bosbranden. Het vuur ten westen van Madrid is voor een groot deel geblust. Voor de meeste mensen is het weer veilig genoeg om terug te keren naar huis. Wel wordt in Spanje gewaarschuwd dat de branden vanwege de hitte weer kunnen oplaaien. En na de zomer moeten we er niet gek van opkijken als het fruit in de supermarkt ineens kleiner is dan anders. Ook is het duurder. Dat heeft allemaal te maken met de hardnekkige droogte waar heel Europa last van heeft. Er is ook goed nieuws. Door de vele zonuren is de kwaliteit volgens de telers wel dik in orde. Het weer van Weer Online? Het is op steeds meer plaatsen bewolkt. Aan zee is het 22 graden. In het oosten kan het 33 graden worden. Vanmiddag kunnen in het zuidoosten ook onweersbuien voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
13: Microsoft heeft de weg omhoog weer gevonden. Topman Satya Nadella vindt eigenlijk alle AI-modellen inwisselbaar. En onze beursnerd blikt nu toch kan vooruit op Apple in BNR's Hakendoen.
14: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
15: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
10: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
15: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
13: En in dit laatste half uurtje van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht is gelukkig ook ruim de tijd om de financiële markten te analyseren.
16: Beursnerd.
13: Met onze beursnerd, zowel XL als een maatje kleiner, Jochem Visser. Goedemiddag is het.
0: Goedemiddag alweer.
13: We hebben het zo meteen natuurlijk over de stand van de AEX. En dan komen natuurlijk ook de ingrediënten tegen die zorgen voor een stijging.
0: Ja, zeker. Die van DSM-Firmenich en dergelijke. De AEX die staat nu op 1104 punten. Toch mooi een procent in de plus. Het wordt steeds positiever deze ochtend en middag, moet ik zeggen. Nou, DSM-Firmenich, het is echt met dagje wel. Dat staat nu 13% in de plus. En dat heeft in de AEX maar een gewichtje van 3%. Natuurlijk, maar dat helpt toch wel ook, zeker als alle stijgers, waaronder Shell, Exor, ASM 6,8% erbij, IMCD 6,3%. Het is echt zo'n groene Ajax wat dat betreft. Wel jammer voor de softwarebak, die mag weer in de min. Want de Wall Street speelt met een videogame en deze softwarebak is vandaag in de min. Ja. Wolters Kluwer en Relics natuurlijk allebei 2,5-3% in de min.
13: Je zegt de bak, de emmer, daar zitten alle bedrijven in. En hoe die bedrijven op individueel niveau presteren,
0: ja, steeds minder belangrijk. En tenminste, je ziet gewoon, chips en software zijn communicerende vaten of emmers geworden eigenlijk. En het waterniveau in de een stijgt en daalt in de ander. Dat is heel raar. En kijk, allerlei verklaringen ervoor. Zijn het de potshops in New York? Zijn het de momentumbeleggers? Zijn het computerprogramma's? Enzovoort, enzovoort. Kijk, in een prijs zit alle informatie. Tenminste, dat hoopten we ooit toen de theorie op werd gesteld. Maar er zit veel informatie in. Ja. En we kunnen daar dus niet van zekerheid van zeggen waar het door komt. Maar de duidelijkheid is dat er dus wel steeds meer een soort emmer videogame wordt gespeeld op de markten. En dat vind ik soms maf. Laten we dan even afrekenen met DSM.
13: Ja, we hebben de CFO gesproken eerder vandaag.
0: En toch wel een soort triple whammy eigenlijk. Ja, hij zat er ook vrij genoegzaam bij. Tenminste, zo klonk hij wat mij betreft. Je hebt bovenal gewoon een winst per aandeel die op jaarbasis gewoon 14% steeg. Dat is de kern. En dan is er ook nog een enorme opluchting. Dat is wel leuk. Want je had hier kennelijk niet zulke last van grondstofprijzen zoals Givaudan dat wel had. Die gedoodverfde concurrent van DSM-Firmenich. Die dat DSM ook echt in de week hiervoor mee omlaag trok. Want als het dus slecht nieuws voor de ene komt, dan voor de ander ook. Daar zijn de emmers weer. En die twee samen, dus dat die opluchting er is van het eerder negatieve nieuws, plus die winst per aandeel die omhoog had, dat zorgt voor die koerssprong van DSM.
13: Hoe weet
1: DSM de problemen waar Guy Vaudin dan tegenop botst, Tom Zeilen?
17: Ja, dat had ik dus net ook aan die CFO willen vragen. Maar kennelijk hadden zij in hun hele toeleverketen net iets minder last van die grondstoffen. En kijk, het is ook best een goed verhaal waar DSM Firmenich mee komt. Hè? Want het draait gewoon allemaal om hele steady groei- en winstmargeverbetering. Het is een soort olietanker die rustig lekker groter wordt zo. Daar hebben ze ook een actieplan voor, want tot en met 2028 wil men die organische groei gewoon van 2-4% nu per jaar naar 5-7 tillen. En de winstmarge van 20-23. Nou, allemaal incrementeel. Het is allemaal een beetje de liefdebedrijf op mierenniveau, hè? Dus je komt echt in zo'n typisch Unilever verhaal van steady, steady, steady. Maar het lukt DSM wel, terwijl het vaak Unilever niet lukt deze keer. Je snijdt in de kosten, je focust je op je beste producten. Je gaat gewoon met de stofkam er doorheen.
1: Je doet het met 1000 mensen minder.
17: Ja, je zit met 1000 mensen minder. En dat, sorry, je snijdt in de kosten. Ik dacht dat alles er al in zat. Maar ja, ik denk dat er wel twee vragen over blijven voor beleggers. De eerste is, zit je met een voorwaartse koers-winstverhouding van goed boven de 20, echt richting de 23, 24, 25, niet op een beetje een dure plek op dit moment voor het aandeel? Dus ga je die 100 ook echt aantikken met deze Firmenich? Dat durf ik te betwijfelen, zeker als er niet echt een mooi dividend komt. Wel een beetje aandeelinkoop. En ten tweede is de andere vraag van, hoe cyclisch is dit nou? Want kijk, je zag in die conference call die ik vanochtend heb gekeken, eigenlijk dat men op alle continenten weer wat groei weet te behalen. Nou, bijna alle continenten. En dat zelfs het WK hielp vanwege die zuiveltak die ze dan hebben. Maar die omzetgroei in veel van die sectoren van DSM Firmenich, dat zijn smaak- en geurstoffen, cosmetica-ingrediënten, zuivelalternatieven en zelfs middelen om koeien niet te veel methaan te laten uitstoten.
1: Ah, dat is belangrijk.
17: Dat is belangrijk. Dat is een goede groei trouwens. Zo gaat echt voor 1% van die organische verkoopgroei zorgen, zeiden ze. Dat kan ook een keer cyclisch tegenvallen. Omdat die afnemers de cosmetica, de zuivel enzovoort een keertje niet goed aan de consument verkopen. En dat hebben we ook gezien de voorgaande jaren. Dus eigenlijk, alles gaat nu goed met deze Firmenich en hopen dat dat ook zo steady blijft.
1: Van een bedrijf met een gewicht van 3% op de AX naar het grote techgeweld. Microsoft, voorbeurs nu goed in de plus. Meta goed in de min.
17: Ja.
1: What's going on?
17: Nou, Meta is vrij simpel. Men zegt, de modellen gaan echt werken, hoor. Terwijl je natuurlijk Llama's hebt gezien in een gokje op open source AI, wat niet helemaal overkwam. Waarna je natuurlijk gedwongen werd om zelf maar op Gemini over te stappen intern. Nou, als dat geen toegift is van het niet werken van je eigen modellen, weet ik het ook niet meer. En ondertussen duikt je vrije kaststroom dit kwartaal met 91% de min in. Omdat je toch maar rekenkracht bij blijft bouwen. Nou, dat Mark Zuckerberg, dat had nog wel minder kunnen zijn. Want het staat nu min 9 voor beurs. Microsoft vind ik het meest interessant eigenlijk. Want je hebt daar een paar constateringen. Ten eerste, men lult eindeloos over de AI-bubbel. Maar als je sec kijkt naar de hele stack die je gebruikt voor AI, dus van de modellen die jij gebruikt tot de gasturbine helemaal onderaan, die het zaakje aandrijft omdat de stroomnet het niet aan kan, dan is aan alles een tekort. Geheugenchips, gasturbines krijg je pas in 2030 als je serieuze megawatts wil. Chips, TSMC kan nooit voldoen aan de vraag. Nvidia dus ook niet. Enzovoort, enzovoort. Nou, geheugenchips hopen we maar van dat er in 2028 een keertje een daling van dat tekort is. En dat Bernstein daar gelijk in heeft met hun rapporten daarover. Maar goed, en Microsoft wordt vandaag eigenlijk beloond voor het feit dat dit tekort overal zo is. En dat men daar ook aan verdient. Want men investeerde in die stack en die stack verkopen ze nu met tekorten. En het tweede wat we zien is dat Microsoft natuurlijk gewoon echt enorm werd afgestraft de laatste paar maanden. Omdat ze in die
1: software-emmer zitten.
17: Hey, daar gaan we weer. Dus gewoon echt min 20 op jaarbasis. Zelfs met de stijging van vandaag. Hè, want staat nu voorbeurs ook alweer 8,5 in de plus of zo. En ik zag recent ook interviews van Satya Nadella met bijvoorbeeld tech-guru Ben Thompson. Dan had hij eigenlijk hele zwakke berichten over AI en over zijn Office Suite en dat soort dingen. Maar de vraag was dan van ja, wat ga je nou leveren? Ga je nou nieuwe AI-software om te coderen leveren? Zoals OpenAI en Anthropic of een nieuwe vorm van Office-programma's of een ander speerpunt? En deze keer had hij eigenlijk een mooi antwoord. Hij zei, elk model is vervangbaar. En we bouwen liever een eigen systeem, een soort harnas, voor alle modellen dan één model.
1: Ja, buitengewoon slim.
17: Dat is buitengewoon slim, want heel fundamenteel zeg je dan, ja, wij bouwen als Microsoft gewoon onze slotgracht. Die gewoon zelfs met inferieure producten als Teams eventjes dat populaire Zoom van de kaart kan vegen, omdat wij een bundel verkopen. En aangezien zowel datacenters als AI-modellen binnenkort een wisselbaar goedje zijn, mag je op onze software suites komen draaien. Die sloop je de klanten niet zomaar uit. Hij doelt natuurlijk op Excel en dergelijke. Het is een beetje Apple-achtige houding eigenlijk. En dat wordt ook gewoon aardig bewezen door het feit dat ook dit softwarebedrijf gewoon naast die cloudgroei een mooie 12% omzetgroei zag in dat onderdeel Dynamics 365.
1: Apple moet nog komen in 40 seconden, ja. De verwachting.
17: Nou kijk, het is eigenlijk vrij simpel. Ik denk dat de verwachting van analisten met een omzet kwartaalomzetgroei naar rond de $109 miljard heel schappelijk is. Laten we zeggen 15% erbij op jaarbasis. Services zal dan ook 14-15% doen. En dan valt het toch allemaal net iets tegen met die hardware, denk ik. Want die prijsverhogingen hebben nog niet het hele kwartaal doorgeduurd. En die kostenverhogingen wel. Want nogmaals, geheugenchips.
1: Ja, geheugenchips, dat was hem.
17: En ze hebben echt zo'n deadline bij Apple gewoon afgetikt van nou gaan we die prijsverhogingen aantikken. En dat deden ze ook. Maar dat zou je dus in heel Q2 nog niet door hebben gewerkt. Terwijl die kosten er wel heel Q2 waren. Dan is het ook altijd zo dat in Q2 de iPhone-verkoop ietsjes tegenvalt. Want seizoen Q4, Q1 is altijd beter voor iPhones. Dat is toch de hoofdmoot bij Apple. Iets van 40-50% van de omzet. Dan zeuren we daar met z'n allen even over. Tegenvallende hardware-verkoop. Hogere kosten, niet meteen prijsverhogingen enzovoort. En dan gaan we lekker door naar september. Naar het aandeel een klein beetje in de min gaat. Ik voorspel het maar alvast. U kan er geen recht aan ontlenen overigens. Maar ik ben het wel met Mark Gurman van Bloomberg eens. Vanaf september ga je die prijsverhoging van nieuwe iPhones horen. En dat mag ook wel. Want je bent de afgelopen jaren amper met inflatie meegegroeid met al die dingen. Dus de tijd is er rijp voor. Consument kan het aan. Hoppakee, ga met de banaan.
1: Jochem Visser mag ook gaan. Beursnerd van vandaag. Dankjewel. Macro. Zoals elke werkdag het laatste macro-economische nieuws. Toegelicht door Edin Mujagić vandaag. Edin, goedemiddag.
18: Goedemiddag Thomas.
1: En we hadden ons vast voorgenomen natuurlijk te beginnen met de Fed. Maar het blinkende cijfer voor de Nederlandse economie, dat kunnen we niet laten liggen.
18: Kunnen we niet omheen.
1: 0,4% groei.
18: Het is goed nieuws om twee redenen. Behalve dat er natuurlijk groei is. Maar het is ook meer groei dan waar de markt op had gerekend. En dat in een omgeving zoals die is in de wereld. Nou, dat geeft aan hoe veerkrachtig die Nederlandse economie is. Maar het wordt eigenlijk nog mooier, Thomas. Want je weet, wat ik heel vaak zeg, elke economie draait op 4 motoren. Uitgaven van consumenten, investeringen van bedrijven, overheidsuitgaven en de winst of het verlies wat je maakt in handel met de rest van de wereld. En wat je heel graag wilt zien is dat de groei vooral stoelt op uitgaven van huishoudens en investeringen van bedrijven. En dat is dit kwartaal in Nederland het geval geweest. Als we dat bijvoorbeeld vergelijken met de Oosterburen, Duitse economie groeide ook iets harder, maar hun Centraal Bureau voor de Statistiek zegt uitgaven van huishoudens omlaag en investeringen omlaag. Nou, dat is precies wat je niet wilt zien. Dus we doen het gewoon ontzettend goed.
1: We houden een zonnig humeur, maar moeten erbij zeggen, ik hoorde de hoofdeconoom van het CBS zeggen, olieprijs blijft een factor van betekenis, kan nog alle kanten opgaan en het is een eerste schatting.
18: Hey, dat is nou allemaal zo, maar de olieprijs is al zeker een jaar een factor van betekenis. En toch heeft onze economie laten zien, niet alleen in het tweede kwartaal, maar ook in het eerste kwartaal, dat er gewoon keurige groei uitkwam. Dus we kunnen het wel aan.
1: 0,4%. Voor de Amerikaanse inflatie kunnen we best wat minder nauwkeurig zijn, want dan hoeven we niet alleen achter de komma te kijken, maar dat is gewoon dik 3%.
18: Zeker.
1: Dus dan zou je zeggen, daar hoort een ander rentebeleid bij, als je strak in de leer zit.
18: Dat vond de Fed niet.
1: Nee.
18: Want gisteren is er weer een rentevergadering geweest. De rente is onveranderd gebleven. 9 van de 12 stemgerechtigden die dachten, nou, het is wel goed zo. 3 van de 12 die zeiden, wat ons betreft mag de rente wel omhoog. Toen kwam de persconferentie van de nieuwe voorzitter, zijn tweede persconferentie. En je hoorde daar eigenlijk alles wat je wilde horen van zo iemand. Hij zei, ik noem maar even een paar dingen. Inflatie in Amerika is veel te hoog. Nou ja, dat is geen nieuws. Al ruim 5 jaar lang, zegt hij. Dus het is niet eventjes te hoog, maar echt duurt al heel lang. Wij als centrale bank hebben geen, wat je dan soft target noemt. Dus we doen niet alsof we 2% echt nastreven, maar we gedogen hogere inflatie. Nee, we zijn echt van plan om de inflatie terug te krijgen aan 2%. Waarom? Omdat onze economische voorspoed afhangt van lage inflatie. De gevolgen van die langdurige hoge inflatie merk je al, zegt hij, in de Amerikaanse economie. Alleen, we kunnen het niet verhelpen in 9 weken. Dus geef ons een beetje tijd. En wat ook best wel een nieuw geluid is. Hij zei, wij zijn er verantwoordelijk voor. We gaan niet de schuld aan iemand anders geven, aan de olieprijs of Midden-Oosten. Nee, wij gaan er uiteindelijk over. Dus zegt de nieuwe voorzitter van de Fed, wij zijn gewoon aan een nieuw hoofdstuk begonnen. En we gaan nu zorgen dat de inflatie omlaag gaat. En ik kan me voorstellen, wat ook heel veel mensen gisteravond hebben gedacht, Ja, allemaal leuk en aardig, maar ondertussen doe je er helemaal niks aan, want je houdt die rente onveranderd.
1: Terwijl er dus mensen waren binnen dat comité die die rente liever wat hoger hadden gezien. Toch nog eventjes om de tafelschikking door te nemen. We hebben het vaak genoeg gehad over wie er in dat comité zit en of ze al een fotootje hadden op de website. Ja. Eén van die leden is Jerome Powell.
18: Ja, en die zat niet bij die drie. Dus ik vond het toch wel keurig dat hij niet meteen aan het begin tegen de nieuwe voorzitter ingaat. Want had hij dat wel gedaan, hadden wij hier en hadden zo Bloomberg en Reuters en noem al die platformen maar op, echt alleen maar over het één ding gehad. Powell laat de nieuwe voorzitter vallen. Dus heel keurig van
1: maar
18: de oud-voorzitter.
1: Maar mocht hij dat werkelijk vinden, dat er ander rentebeleid op zijn plaats is, dan moet hij dat natuurlijk ook wel kunnen doen. Hij zit er toch niet alleen maar om.
18: Hij zal ongetwijfeld denken, ik moet niet aan het begin meteen laten zien dat ik het niet eens ben met de nieuwe voorzitter.
1: Oké, maar goed, inderdaad, de conclusie is, je bent heel duidelijk in je boodschap, maar je handelen laat misschien daar toch nog wel iets aan te wensen.
18: Als je naar die persconferentie kijkt, zo duidelijk en zo helder als dat Walsh in 90% van de tijd is geweest, zo wollig en ontwijkend was die op eigenlijk de vraag, en die werd ook gesteld door een van de journalisten, die zei, ja, oké, leuk en aardig dat soort dingen te horen van u. Inflatie is ondertussen inderdaad, wat u ook zegt, veel te lang te hoog. What are you waiting for? Dus waar wacht je nou op? Waarom verhoog je die rente niet? En toen kwam er wollig antwoord, wat eigenlijk samen te vatten is, vertrouw nou gewoon maar op mij en mijn team, het komt allemaal goed. Ja, je kunt zeggen, dat is best wel dun. En toch zou ik Walsh niet willen afvallen, Thomas. Wat hij heeft gedaan doet mij heel sterk denken aan de eerste weken van de voorzitterschap van de Fed van Paul Volcker. Eind jaren 70. Walsh is een fan ervan. En wat is er toen gebeurd? Volcker trad aan toen de inflatie 15% was in Amerika. Dus hij wist niet alleen dat de rente omhoog moest, hij wist dat de rente fors omhoog moest. Hij wist ook dat het zowel binnen de Fed als buiten, zeker buiten de Fed, ja, daar staat niemand op te wachten. Alleen Volcker was een hele sluwe vos. Dus die is na gaan denken, hoe kan ik dat wel voor elkaar krijgen? En in een van zijn eerste vergaderingen kwam die naar het bestuur en zei, jongens, wij gaan ons niet focussen op de rente, we gaan niet de rente vaststellen, wij gaan ons focussen op de geldgroei. En hij heeft de groei van de geldhoeveelheid aangepakt, gehalveerd in vrijwel korte periode. En daardoor, ik bedoel, geld werd schaarser en dan gaat de prijs omhoog, in dit geval de rente. Maar hij kon zeggen naar de buitenwereld, it wasn't me, ik heb het niet gedaan, het is de markt. Wij hebben alleen ervoor gezorgd dat er minder geld in omloop was gekomen. En dat was geniaal, want hij deed wat hij moest doen zonder dat de hele buitenwereld over hem heen viel. En ik kreeg gisteravond heel sterk het vermoeden dat Walsh zoiets probeert te doen. We weten sinds vorige keer, sinds zijn aantreden, zei hij aan dat forward guidance, dus een beetje richtlijnen aangeven wat we gaan doen.
1: Dat ga ik niet meer doen.
18: Dat ga je niet meer doen. Nou, zegt hij, we hebben het niet meer gedaan sindsdien. En in de tussentijd zijn de marktrentes opgelopen, zegt hij. En dat is ook heel duidelijk te zien. De tweejaarsrente, dat is de rente die heel nauw samenhangt met de rente van de Fed, ligt ongeveer 75 basispunten hoger dan de rente van de Fed. Dus hij zegt, we willen die markt niet verstoren, we willen gewoon luisteren naar ongefilterde boodschap van de markt. Nou, dat is wat hij nu doet. Als ik dat combineer met die drie stemmen tegen, die dus nu al hebben gezegd, die rente moet omhoog, Kevin Walsh zou over niet al te lange tijd zomaar in een situatie kunnen komen dat hij zegt, à la Volcker, hey, it isn't me, de marktrentes lopen op, wij laten de markt zijn werk doen, de markt zegt, de rente moet omhoog, en dan moeten wij gaan volgen. Waarom heeft hij voor deze aanpak gekozen, vind ik, of meen ik? Omdat hij aan de ene kant moet schipperen tussen toch zijn geloofwaardigheid neerzetten. Want hij is aangetreden onder een zweem van, ja, toch een beetje vraagtekens, hoe onafhankelijk zal die zijn? Dus dat is aan de ene kant verhaal. En hij wil zeker niet aan het begin van zijn voorzitterschap, hij wil niet meteen ruzie krijgen met het Witte Huis. En met deze aanpak kan die straks ruimte hebben om te zeggen, ja, de markt zegt dat de rente omhoog moet. Het is niet dat ik dat wil, maar toch gaan we het doen. Ik vind het geniaal.
1: Edi Mujikic, dankjewel en tot volgende week.
19: Blik op de wereld.
1: De burgeroorlog in Soedan dreigt een nieuwe bloedige fase in te gaan. Een grote stad, Al-Obeid, wordt belegerd door de rebellen van de Rapid Support Forces. Het Soedanese regeringsleger heeft nu een belangrijke snelweg heroverd, melden verschillende bronnen eerder deze week. Annette Hofman is conflictonderzoeker, Soedan-expert bij het instituut Klingendaal. Goedemiddag.
19: Goedemiddag.
1: Vanwaar deze nieuwe bloedige fase? De eerste kenmerken daarvan zijn zichtbaar.
19: Ja, het is inderdaad een grote overwinning voor het regeringsleger. Ze hebben sinds tijden een belangrijke succes weer geboekt, voor het eerst. En dat is heel belangrijk, want El Obeid is een knooppunt voor belangrijke handelswegen, maar is ook de meest westelijke militaire basis van het regeringsleger. En die willen ze absoluut houden. Maar nu zit die stad al maandenlang belegerd van de RSF. En er wordt al maandenlang ook gewaarschuwd vanuit de internationale gemeenschap dat die stad waarschijnlijk gaat vallen, wordt overgenomen door de RSF, zoals we het afgelopen oktober in El Fasher in Darfur hebben gezien.
1: Ja, die waarschuwingen van de VN, van verschillende mensenrechtenorganisaties, die spreken al tijden over etnische zuiveringen, over hoe die stad dreigt te vallen. Zijn er initiatieven ook vanuit de internationale gemeenschap om dat geweld een halt toe te roepen, of moeten we nog altijd zeggen, Soedan is een min of meer vergeten conflict?
19: Vergeleken met afgelopen jaar zijn er dit keer meer waarschuwingen, zijn er meer geluiden vanuit de internationale gemeenschap. Maar dat is niet genoeg, want geluiden of woorden gaan die situatie niet veranderen. Wat helaas nog niet is gebeurd, is dat benoemd wordt door wie de RSF überhaupt in staat wordt gesteld om een stad zo te belegeren en misschien in te nemen. En dat zijn de Verenigde Arabische Emiraten, zonder wie militaire steun de RSF zo'n stad niet kan innemen en ook dus niet zo'n massale vreedheden zou kunnen uitvoeren. Maar de internationale gemeenschap blijft heel erg bescheiden in het benoemen van deze regionale speler die hierachter staat. Nou,
1: zegt volgens mij wel vanuit Europa in ieder geval dat die RSF een terroristische organisatie is en ook als zodanig moet worden aangemerkt.
19: Dat heeft inderdaad het Europese parlement een paar weken geleden benoemd en ook in hun resolutie over El Obeid geschreven. Ze hebben gevraagd dat Brussel de RSF als terroristische organisatie verklaart. Maar het is heel erg onwaarschijnlijk dat op korte termijn inderdaad het ook gaat gebeuren. Want ja, veel regeringen in het Westen, de EU en lidstaten zijn overtuigd dat het toevoegen van de RSF aan de EU-terroristenlijst eigenlijk geen voordelen gaat opleveren. Tot nu toe gebruikt de EU echt een gebalanceerde approach tegenover allebei de oorlogspartijen. En het verklaren van één partij als terroristische organisatie zal heel veel dingen ook moeilijker maken. Bijvoorbeeld om die twee partijen aan een onderhandelingstafel te krijgen of om toegang tot humanitaire hulp, die al moeilijk genoeg is, gaande te houden. Dus vandaar dat het waarschijnlijk niet tot een formele uitspraak hierover komt.
1: En hoe liggen de verhoudingen binnen Soedan? Kan de regering rekenen op heel veel meer steun, het regeringsleger op heel veel meer steun dan de steun die er is voor RSF?
19: Vanuit de lokale bevolking bedoelt u?
1: Ja.
19: Ik denk dat het wel zo wordt gezien dat allebei de partijen richten zich vaak tegen de burgers. Ook het regeringsleger bombardeert burgerdoelen bijvoorbeeld. Maar als je vergelijkt, dan zijn de onafhankelijke rapporten toch duidelijk hierover dat de massacre en wat de RSF aanricht vele malen erger is. En inderdaad is ook mijn indruk van contacten in Soedan dat de meeste mensen hopen dat SAF, het regeringsleger, ook El Obeid kan verdedigen en weer meer plekken gaat heroveren, omdat ze dan toch een beter leven hebben, beter toegang tot medische zorg, voedsel, et cetera. Dus wat dat betreft hebben ze in het land meer steun van de lokale bevolking.
1: Maar als ik u zo hoor, dan gaat het over weliswaar die belangrijke snelweg die heroverd is, maar moeilijke humanitaire hulp, over het niet benoemen van waar de steun van RSF vandaan komt. De weg naar de onderhandelingstafel is nog heel lang.
19: Is nog heel lang, maar misschien waar El Obeid nu meer aandacht aan geeft, is, kijk, El Obeid is echt een handelsmetropool. Alle agrarproducten uit met name Darfur en Kordofan gaan naar El Obeid. En in het verleden werden vanaf daar geëxporteerd. Daarom is het ook heel interessant om te zien dat economische belangen centraal zijn in deze oorlog. En zolang externe partijen, zoals de Verenigde Arabische Emiraten, maar ook Egypte bijvoorbeeld, economisch profijt hebben van deze oorlog, gaat die oorlog ook doordraaien. Daarom is het zo belangrijk om meer aandacht te leggen op goud, bijvoorbeeld Arabisch gom, die deze oorlog economisch mogelijk maken.
1: Dank, Annette Hofman, conflictonderzoeker, Soedan-expert verbonden aan Instituut Klingendaal. Mark Beekhuis heeft heel veel andere plannen vanaf volgende week, maar is nu nog gewoon een van de presentatoren van de avondspits.
20: Vanaf morgen zelfs al. Richting Riga gaan we.
1: Ah, oké. Okay. Ja, maar vandaag is trouwens ook.
21: Leuk dat je me noemt.
1: Niels, ben je er ook?
21: Ja, nee, ik weet dat ik een klein mannetje ben, maar dat je me helemaal over het hoofd ziet, dat gaat wel ver.
1: Terwijl je hebt een overhemd aan dat toch eigenlijk de aandacht direct naar jou brengt.
21: Oh ja?
1: Dat vind ik wel.
20: Ja? Mark, goed overhemd. Vertel. Ja, we gaan naar de inhoud, want daar ben ik dan weer van. En richting Polen vanmiddag. Daar is een vermoedelijk Russisch projectiel gestrand. En dan is natuurlijk de vraag, als er af en toe raketten uit Rusland in een NAVO-gebied landen, moet de NAVO daar dan iets mee? Of willen wij toch dat het niet escaleert? Gaan we het over hebben vanmiddag.
21: Niels. Met een oud NAVO-medewerker.
20: Iemand hoog geplaatst.
21: Ja, absoluut. Ja, dat ding heeft best een grote krater veroorzaakt. Dus op zich kan er natuurlijk hele grote schade ontstaan in Polen. Zijn ze in Polen wel heel erg door gealarmeerd. Proberen we ook nog even door te gaan op het grote FIFA-plan. De UEFA komt met een spoedvergadering bijeen.
1: Maar die hadden gisteren toch al gezegd, wij overwegen een boycott.
21: Ja.
20: Maar nu dat gaan ze overwegen ze, maar dan moeten ze wel over
21: wat ze echt gaan doen.
1: Okay.
21: De aangesloten landen ook bij.
20: Hey, en een gouden ouwe hebben we ook weer. De boeren.
1: Oh ja,
20: de A35 geblokkeerd. Ja. Het is een oude tijden herleven. En daar gaan we weer lekker over praten vanmiddag.
21: En wat ik eigenlijk nog niet mag zeggen, want het werd mij op het hart gedrukt, tease dit nog niet. Dus,
20: oh ja,
21: dat is een interessant onderwerp. Wat gaan we. Ja, wat is wel opvallend. ING kwam met hele goede cijfers. Hè. Maar de rente die je krijgt als klant is heel laag. Hoe kan dat eigenlijk, dat wij dat als consumenten in Nederland accepteren?
1: Nou, een hoop vragen moeten aan vast. Heel vaak overstappen van bank.
20: Ja, precies. Omdat al die ING-klanten, maar moeten we die nu moeten aanmoedigen om naar andere banken te gaan? Het zou kunnen.
21: Maakt het iets uit als je overstapt? Nee. Ik krijg net zo weinig rente.
1: Dit mocht je niet zeggen op de radio.
21: Mocht ik allemaal niet zeggen, want het is nog niet rond het item. Het kan heel goed zijn dat het niet lukt.
1: Wat heb je toch gezegd?
20: Je hoorde het hier het eerst.
21: Ik ga hier persoonlijk op toezien dat we hier aandacht aan besteden.
1: Niels en Mark in de avondspits. Veel plezier. Morgen dan is mijn gast Marga de Jager, bestuursvoorzitter van de ANWB. Onder andere over Zwarte Zaterdag, de drukste dag van het jaar op de Europese snelwegen. Hoe kun je daar het beste op voorbereiden als ANWB met kapotte accu's, lekke banden, pech onderweg? Alles en nog heel veel meer in BNR Zaken doen morgen. En zo meteen De Strateeg. Veel plezier. Tot morgen.
22: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
23: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
24: Europe is going in some bad directions.
25: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
26: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
27: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
25: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
28: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
29: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
28: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
30: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
31: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
30: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
31: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
32: BNR Verkeer.
33: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij 7 naar 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A16 richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Dat komt door werkzaamheden. Op de A29 naar Rotterdam tussen knooppunt Sabina en Numansdorp 10 minuten vertraging. En een bermbrand op de A50 van Arnhem naar Os kost je een half uur extra. Tussen Renkum en knooppunt Valburg staat 8 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Een vrachtwagen met pech op de A58 Breda-Eindhoven zorgt voor 20 minuten vertraging. richting bij Oorschot. En de N48 Ommen-Hogeveen is tot het eind van de middag in beide richtingen dicht tussen Dedemsvaart en Zuidwolde door een ongeluk. Omrijden doe je via de routes U54 of U55. Flitsmeister meldt dan een camera langs de A1 van Apeldoorn naar Duitsland bij 155,4 en op de A9 naar Alkmaar bij 29,8.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een heftig verkeersongeluk in Balkbrug in Overijssel. Daarbij is een dode gevallen en raakten 6 mensen zwaar gewond. Een bestelbus en een vrachtwagen botsten op elkaar. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Om dat te onderzoeken blijft de provinciale weg waar het gebeurde voorlopig dicht. Het waterpeil in de Rijn is door de lange droogte nog nooit zo laag geweest. Het peil bij Lobith belandde vanochtend op 6,47 meter boven NAP, meldt Omroep Gelderland. Rijkswaterstaat denkt dat het water de komende dagen nog verder zakt. Door de lage waterstanden kunnen schippers minder lading meenemen. Op een strand in het Franse Duinkerk is vanmorgen een bootje met 4 mensen gevonden. Ze probeerden de oversteek naar Engeland te maken, maar dat ging helemaal mis. Het waren 3 vrouwen en een man van verschillende leeftijden. Ze kregen nog wel medische hulp, maar zijn uiteindelijk overleden. De doodsoorzaak is niet bekend. In Spanje is de noodtoestand beëindigd die vorige week werd uitgeroepen vanwege de bosbranden. Het vuur ten westen van Madrid is voor een groot deel geblust. Voor de meeste mensen is het weer veilig genoeg om terug te keren naar huis. Wel wordt in Spanje gewaarschuwd dat de branden vanwege de hitte weer kunnen oplaaien. En na de zomer moeten we er niet gek van opkijken als het fruit in de supermarkt ineens kleiner is dan anders. Ook is het duurder. Dat heeft allemaal te maken met de hardnekkige droogte waar heel Europa last van heeft. Er is ook goed nieuws. Door de vele zonuren is de kwaliteit volgens de telers wel dik in orde. Het weer van Weer Online? Het is op steeds meer plaatsen bewolkt. Aan zee is het 22 graden. In het oosten kan het 33 graden worden. Vanmiddag kunnen in het zuidoosten ook onweersbuien voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
4: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
5: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
6: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
7: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
4: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.
8: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Dien. Stel dat de clouddienst waar jij al je gegevens bij hebt opgeslagen wordt gehackt en je bent daardoor alles kwijt. Of nog erger, de stroom valt uit en dat duurt niet 72 uur, maar enkele weken. Het zijn dreigingen waar we serieus rekening mee moeten houden, gezien alle spanningen die er zijn in de wereld. Ook op dit vlak speelt weerbaarheid een grote rol. Hoe vergroten we onze weerbaarheid tegen dit soort hybride dreigingen? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van Michel Rademaker, adjunct-directeur en medeoprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Jan Janssens, bestuurslid bij KNB, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. En Michel, ik noemde net even 2 dreigingen. Je kunt er meer noemen natuurlijk. Welke dreigingen zijn er nog meer?
9: Er zijn dreigingen die te maken hebben natuurlijk met andere geopolitieke spelers. Rusland is natuurlijk een voorbeeld. Maar we zien ook dat wij ook heel veel last krijgen van oorlogen elders. Hè. Nu de straat van Hormuz is een voorbeeld. Ja. Maar het kan eigenlijk ook gaan over een grote overstroming. Of door pure pech een hele grote stroomuitval of een enorme brand. In alle gevallen moet je jezelf de vraag stellen, kan ik daarmee omgaan en hoe snel ben ik weer hersteld als het me overkomt?
8: Tuurlijk. Nou weten we ook wel dat we ons niet te veel gek moeten laten maken. Dat roepen mensen altijd. We moeten ook niet bang worden gemaakt. Maar ik zeg het er maar toch even bij voor de zekerheid. Want dan lijkt het hier ook weer op. Maar dit is heel serieus. En dit heb je bewijsmateriaal voor. We weten dat we meer dan anders moeten opletten.
9: Ja, en kijk, we hebben net een paar weken geleden hebben wij voor en samen met de Defensie en ook de brandstofindustrie bijvoorbeeld, hebben wij een oefeningetje gedaan waarbij we zeggen van nou ja, stel dat er wat gebeurt. En we hadden een van de incidenten die we hadden bedacht, was de sluiting van de straat van Hormuz. Nou, ja. Dat was gewoon op dat moment live. Ja. Soms hoef je het niet eens te verzinnen, want het gebeurt wel.
0: Nee, goed gezien, maar inderdaad, we zien dat het voortdurend gebeurt. Dat betekent dus, als de overheid zegt, let op, 72 uur moeten we kunnen overleven. Nogmaals, dat is geen bankmakerij, daar zijn bewijzen genoeg voor. Het kan allemaal, meer dan ooit zelfs. Maar is het ook genoeg, 72 uur?
9: Nou, wat je ziet, en ook dat geldt voor de overheid, maar bijvoorbeeld ook VNO-NCW heeft net een handleiding uitgebracht voor het MKB. En er staat er ook 72 uur, maar er staat ook iets korts achter, of meer. Alleen mensen lezen dat of meer niet. wat je dan ziet, is dat sommige mensen denken van nou, 72 uur, heel vervelend, ik neem een verlies en daarna pak ik het weer op. Ja. Maar als het 3-4 weken is, dan kan je dat niet oppakken.
0: Maar wat vind jij reëler dan op in te zetten?
9: Nou, kijk, het issue is dat, kijk, als er een stroom uitvalt en het is niet al te erg, dan zou het kunnen zijn dat je binnen 72 uur weer zeg maar up and running bent. Ja, maar als je, zoals je nu ziet in de straat van Hormuz, waarbij de Iraniërs ook in Qatar bijvoorbeeld gasinstallaties hebben kapot gemaakt, dat duurt maanden of jaren. En dat,
0: ja, daar kan geen noodpakket tegenop, zou ik zeggen. Dat jaren duurt, maar wat is reëel bedoel ik qua noodpakket? Want we worden nu een beetje neergezet. Het wordt nu neergezet als 72 uur, ietsje langer. En daar is je noodpakket ook nog tegen bestand. Maar ga je nu tegen mensen zeggen van zorg dat je voor 2-3 weken genoeg spullen in huis hebt? Of voor 4 weken?
9: Nou, dat weet ik niet of je dat op individueel niveau moet doen. Maar je moet denk ik als je een bedrijf bent, hè, of een instituut, moet je wel. Dan moet je op twee lagen er denk ik over nadenken. Van één, zijn mijn medewerkers, hoe veilig en hoe weerbaar zijn zij? Want daar begint het mee. Hè? We hebben ook zo'n oefening gedaan met de Rotterdamse haven. En uiteindelijk was ook natuurlijk een vraag van, ja, maar komen die medewerkers nog wel naar de haven toe als er wat aan de hand is? Want misschien let je eerst wel even op je gezin. Ja, dus dat soort vragen spelen ook. Dus als je medewerkers niet goed weerbaar zijn, in welke mate kan je dan als bedrijf, als organisatie dat dan wel zijn? Komen ze naar het werk? Kunnen ze naar het werk? Willen ze naar het werk?
0: En laten we eens één bedrijfstak uitpakken, namelijk het notariaat. Jan Janssens is hier en iemand met een brede ontwikkeling binnen dat notariaat. Grote, interessante, goede carrière ook gemaakt, denk ik. Het is wel een van de voorbeelden die kwetsbaar kunnen zijn in het geval van crisissituaties. En dan gaat het over de stroom valt uit waar we het over hadden, de servers die het niet meer doen. Maar ja, je denkt dan, je kan toch makkelijk bij de actes, maar dat is natuurlijk niet waar, want die zijn ook meestal digitaal, of niet?
33: De acten zelf die zijn nog steeds op papier, dus dat valt op zich wel mee. Maar om tot zo'n acte te komen heb je een computer en een printer nodig om er iets van te maken. Dus op het moment dat er geen stroom is, dan zitten wij met de handen op elkaar en kunnen we echt helemaal niks.
0: Maar toch de meeste actes nog wel degelijk ook op papier of alleen op papier?
33: Alleen op papier. En dan daar snij je meteen een heel spannend onderwerp aan die we misschien van een ander moment moeten bewaren. Maar we kunnen één acte digitaal passeren, zoals dat heet, en alle overige notariële akten gaan nog steeds op papier. En in het kader van de weerbaarheid waar we het vandaag over hebben, is dat misschien wel op dit moment ons geluk nog. Want papier kun je ook met de pen schrijven.
0: Nou, net zeggen, maar, geluk bij een ongeluk.
33: Ja, geluk bij een ongeluk. Maar weet je, je kan niet bij je dossiers, je kan letterlijk helemaal niks. En we hebben die zo'n serious game gespeeld met HCSS. En dat was een van de conclusies. Communiceren, hoe kom je hoe kom je bij je medewerkers? We riepen eerst van, bel je even en we overleggen even van, gaan we naar kantoor of niet? Ja, dat kan dus al niet.
0: Nee. Nou goed, voordat we echt over die game gaan praten, wil ik toch nog even een checkvraag, als je het goed vindt, even bij Michel. Want misschien onze vaste luisteraars van de Strategie die denken, ga je het over notariaat hebben. Ik begrijp een beetje dat het interessant wordt, maar dat is misschien wel een soort vreemdkörper in deze reeks. Maar het is het helemaal niet. Hè. Het is heel belangrijk, het is zelfs cruciaal voor de samenleving. Bijvoorbeeld in een crisissituatie, of niet, Michel?
9: Ja, ik denk dat Jan me daar mooi op kan aanvullen. Maar Kijk, in alle levenssituaties waar iets belangrijks gebeurt, je koopt een huis of je zet een bedrijf op, of je moet een testament opzetten, of je moet er een geëxecuteerd hebben omdat er iemand is overleden. En zo zijn er vast nog veel meer voorbeelden. Is gewoon een notaris nodig. En moet je je voorstellen, dat is ook wel een van de discussies die we in de oefening hebben gehad. Stel nu, maar dat is even het zwarte scenario. Dus niet het rode, maar het zwarte scenario. Dat er uiteindelijk in de buurt van de Baltische Staten en Polen wat zou gebeuren. En moeten Nederlandse eenheden, Nederlandse militairen, mannen en vrouwen, naar zo'n front.
0: Ja.
9: Wat gaan die doen? Nou, die gaan waarschijnlijk daar naartoe. Maar een aantal zal zeggen, ja, maar misschien moet ik wel een testament hebben. Dat zou dan kunnen, want de stroom is nog niet uitgevallen. Maar andersom, als die stroom wel uitvalt, of ze komen terug en ze zijn overleden, hoe gaan we dan testamenten passeren als de stroom afvalt? Nou, dat zijn voorbeelden.
0: Tuurlijk.
9: Van hoe los je dat dan op? En dat betekent, maar ook bij het passeren van actes voor eigendom bijvoorbeeld, of met de Kamer van Koophandel, hoe communiceer je daarmee?
0: Nou, dat is een hele belangrijke, dit zeker. Ja. Vooral als je het hebt over testamenten. Een huistransactie kan misschien even wachten. Maar kun je nog een paar voorbeelden geven dan, Jan? Wanneer het echt van belang is om dat meteen te doen?
33: Ah, ik denk dat het testament het meest sprekende en belangrijkste voorbeeld is. Als mensen in een situatie zitten waarbij hun leven niet zeker is. En dan heb je het over bijvoorbeeld militairen. Maar ook ouderen die kwetsbaar zijn, in het ziekenhuis liggen. En denken van, hey, wij moeten nu... wij willen nu ons testament goed geregeld hebben.
0: Maar samenlevingscontracten bijvoorbeeld. Ik kan me ook voorstellen dat mensen gewoon, een VOF, een stichting,
33: ja,
0: BV.
33: Ja, nou, in de game zelf kwamen wij erachter van, nou, een huis kan misschien wel een dagje wachten, want alle huizen wachten. Het is niet zo dat het ene huis wel wordt overgedragen en het ander niet. Dus dat proces stopt gewoon even, denk ik. Maar daar komen andere belangrijke stukken voor in de plaats. En dan het samenlevingscontract aan zich, zou ik zeggen, nou, dat kan ook wel even wachten. Maar testamenten, levenstestamenten, bedrijven oprichten. Ik heb begrepen dat Defensie zegt, jongens, als wij in een oorlogssituatie zijn, dan vinden wij het belangrijk dat in een land de economie zoveel mogelijk draaiende blijft.
0: Tuurlijk.
33: Ja, en daar zijn wij als notaris, spelen we een belangrijke rol in.
0: Ik kan me wel voorstellen, aan de andere kant, gezien de huidige situatie en ook gezien dit soort discussies, dat je ook bij Defensie denkt, en ook sowieso de hele samenleving denkt, nou, hier kunnen we toch een uitzondering maken. En hier gaan we met een iets minder scherpe, notariële blik naar bijvoorbeeld testament.

0: ja, een hele rare eis is misschien. We hebben bepaald papier, vignetpapier, waar een akte op gemaakt moet worden. Ja, ik kan me voorstellen in een bepaalde situatie dat je dat papier even niet bij de hand hebt. Ja, dan moet je het misschien op een wit A4'tje kunnen doen.
1: Nou, is dat niet eens voor jullie eigen organisatie, voor het KNB, om te zeggen, we gaan zo'n noodwet, gaan we gewoon antameren?
0: Nou, dat is wel een van de dingen die wij, een van de conclusies die wij in aanleiding van dit spel getrokken hebben. Van jongens, dit soort zaken moeten geregeld worden. En daar moet je in overleg met justitie.
1: Ja, nee, heel mooi, omdat je meestal denkt, ik moet heel eerlijk zeggen, dat mag natuurlijk niet, maar ik begin een beetje lachen. Ik denk, ja, een game hierover is belangrijk genoeg. Naarmate je langer over nadenkt, over praat, denk je, het is heel erg belangrijk. En zo'n game is een hele mooie situatie om van te leren. Want jij hebt al iets verteld, Michel, maar wat heb je nog meer gezien? Wat heb je tijdens die game geleerd? Wat viel jou op?
2: Nou, kijk, de functie van die game is meerlei. Enerzijds is dat om, zeg maar, het bewustzijn van de spelers op een hoger plan te brengen van, goh, er is wel degelijk potentieel wat aan de hand. Tweede is, dat noem je dan situational awareness. De tweede stap is eigenlijk situational understanding. Ik snap ook wat er aan de hand is en ik zie wat de handelingsperspectieven zijn. En de derde is, oké, nou hebben we een aantal handelingsperspectieven hebben we onderkend. En laten we daar dan wat mee gaan doen. En die fase, denk ik, we zijn de eerste twee stappen door. Jullie als notariaat, de derde stap is, nu gaan we een aantal dingen doen. En ik weet dat jullie een aantal dingen aan het oppakken zijn. En daarmee zie je ook dat het woord spel of game valt. Maar wat het eigenlijk is, wat we doen, dat is wat ik altijd noem gamified analysis. Het is niet een win or lose game, maar je zit met je spelers. Soms doen we dat wel met 30 mensen tegelijk. Ja. Die allemaal vanuit een andere invalshoek op hetzelfde probleem focussen en in eerste instantie heel veel kennis met elkaar delen. En dus dat effect heeft het al. En het wordt ook heel concreet. Vaak hebben we er ook een hele grote landkaart bij, van misschien wel 3x4 meter... met 3D-prints erop van zo'n evenement. Zeg maar, er wordt wat opgeblazen. Ja. Of er stroomt het onder water. En dan komen de mensen zo'n zaal en die zitten gelijk helemaal in de situatie. Dus ja, het is in die zin ook veel minder papieren oefening, omdat ze ook echt met elkaar die discussie hebben van, ja, wat is dan hier de consequentie van? Ja, en wat kunnen we dan doen?
1: Een game zonder winnaar of verliezer. In dit geval ook, er waren geen elementen voor winnen of verliezen ingebouwd. Daar ging het nu ook echt niet om, het ging alleen om analyse. En je zegt, terwijl je kijkt naar Jan ook, van, nou, er zijn meer dingen, die noten, het is wel een mooie. Als je daar opkomt door zo'n game, dat vind ik een heel serieus resultaat dat je dan behaalt. Maar je zegt, er zijn meer dingen. Wat zijn die meer dingen dan, Jan?
0: Meer dingen die wij uit het spel gehaald hebben. Nou, een van de dingen die de conclusies die wij getrokken hebben van, je zou eigenlijk strategisch in het land een aantal kantoren moeten aanwijzen waar je als notariaat terecht kunt. Als bij mij in Groningen toevallig de stroom uitvalt, dat ik buiten Groningen bij een kantoor terecht kan, waar ik wel bij mijn data kan om dat testament te maken wat snel moet.
1: En waar zou je die neer moeten zetten? Wat is dan wat ligt voor de hand? Toch bijna allemaal weer in de Randstad of niet?
0: Nee, zeker niet. Nee. Want, want wij in Groningen of in Drenthe of in Friesland of in Zee of in Friesland of in Limburg of in Zeeland, nou, noem ze allemaal maar op. Die moeten ook hun noodredendiensten kunnen blijven aanbieden.
1: Ja, maar dat is vaak toch de oude reflex. Hè? Dat mensen denken dat klopt, maar dan moeten ze dan voor dit ene noodgeval maar naar bijvoorbeeld Amsterdam, Den Haag of Rotterdam toe.
0: Ja, niet wat zolang ik in het bestuur zit, vind ik dat Groningen, Limburg en Zeeland net zo belangrijk zijn. En weet je, want in de Randstad, eerlijk is eerlijk, als er zich een crisissituatie voordoet, zou ik me zomaar kunnen voorstellen dat het eerst in de Randstad gebeurt. Dus en dan is het leuk om al die extra plekken in de Randstad te hebben, maar daar heb je op dat moment dan ook niks aan.
1: Michel zei net, het was geen papieren oefening. Dan moet ik toch inderdaad aan papier weer denken, wat ik net ook vroeg. De actes en documenten, letterlijk alles op papier terugkrijgen. Je ziet overigens dit soort bewegingen in heel veel sectoren in de maatschappij, in het onderwijs bijvoorbeeld ook. De pen en het papier keren weer terug, weg met het schoolbord. Maar is dit gewoon ook een ontwikkeling die bij jullie gaande is en waar je over nadenkt?
0: Digitalisering of juist papier terug?
1: Juist papier terug. Dus juist vanwege deze risico's allemaal. Dat je zegt, nou, op papier alles.
0: Nou ja, wat ons betreft willen we het allebei. Wij willen heel graag digitaliseren. Want in de basis is die papieren akte misschien niet meer van deze tijd. Maar als je het over dit soort situaties hebt, ja, dan ben je blij dat je dat papier nog hebt. Dus hoe we het ook gaan doen in de toekomst, zou wat mij betreft hybride moeten zijn. Dus beide elementen.
1: Maar dus niet meer papier, want ik bedoel, daardoor kun je wakker zijn geschud. Hè. Van deel is dat ook zo tijdens die game, maar niet meer inzet op papier. Dat blijft gewoon hybride.
0: Dat blijft hybride en je zou voor de crisissituatie een pakje papier achter de hand

0: met een stapeltje pennen, dat als de nood aan de man is, dat je met de papier onder de arm naar het ziekenhuis gaat of de militairen op gaat zoeken om een testament te schrijven, letterlijk, als dat moet.
1: Over noodpakketjes gesproken, dan hoort dit er in die situatie serieus ook in.
0: Bij ons wel, ja, zeker.
1: Veel bedrijven in Nederland die draaien op Amerikaanse clouddiensten, laat ik de bekendste noemen. In dit geval Microsoft Office, Google. Jullie zagen het gevaar van die afhankelijkheid in. Jullie zijn aan het verkleinen. Dat is allemaal gebeurd een maand geleden. Groot verhaal er ook over in de Volkskrant. Hoe doen jullie het? Hoe pakken jullie het precies aan?
0: Nou, wij hebben als notariaat al sinds 2014, zeg ik uit mijn hoofd, onze eigen data in Nederland staan, bij een Nederlandse clouddienst.
1: Hoe kan dat zo snel? Dat is echt opvallend.
0: Ja, nou, gek genoeg zijn notarissen in dit soort gevallen vaak hun tijd ver vooruit. Ja, wij zagen de dreiging aankomen en willen minder afhankelijk worden van de buitenlanden, laat ik het zo maar even zeggen.
1: Dat vind ik echt heel interessant. Jullie zagen de dreiging aankomen, jullie wisten pas op met Amerika, 2014.
0: Ja, of het zo concreet is, dat durf ik niet te zeggen, daar ben ik niet bij geweest. Maar uiteindelijk hebben wij wel toen al de stap gezet om het in huis te halen, zeg maar.
1: Ja. Jullie hebben de stap gezet en die stap die wordt alleen maar groter, neem ik dan aan. Tenminste, ik mag nooit iets aannemen, maar in dit geval dan wel, als ik goed naar je luister. Hoe moet die private cloud er dan uiteindelijk uit gaan zien?
0: Nou, in de ideale situatie zeg ik dat je een Nederlands, nou laat ik zeggen, op dit moment is het een Nederlands datacenter waar al onze data, dus alle notariële akten die digitaal worden opgeslagen, dat gebeurt dan wel op een Nederlands datacenter wordt bewaard. En in mijn ideale wereld zou je ook van de Microsoften van deze wereld af moeten. Want als je het hebt over een akte, eerlijk is eerlijk, daar heb je een tekstverwerkingsprogramma voor nodig. En ik denk dat als je 100 mensen op straat vraagt, wat is dat dan? En dan komen ze allemaal op Word uit. Ja. En dat is ook, dat is nog steeds een Amerikaans bedrijf. Dus.
1: Maar die eigen infrastructuur, daar ben je aan het bouwen, dat is belangrijk. Is dat overigens infrastructuur gericht vooral op Nederland of vooral gericht op Europa?
0: Ik zou zeggen Europa en het staat nu in Nederland. Dus laten we het maar gewoon binnen onze eigen grenzen houden. Daar staat het nu en bij een Nederlands bedrijf. En volgens mij heeft hij de intentie om echt Nederlands te blijven. Sterker nog, ik heb ze vanochtend op de radio gehoord. Een van die 7 grote clubs die aan het intensief aan het samenwerken zijn.
1: Waar hoorde je dat dan bij BNR?
0: Zeker.
1: Ja, dan is het waar. Nee, zeker. Nee, ja. Goed dat je het zegt. Ja. Michel, in hoeverre hou jij de rekening mee dat Amerika dat gewoon een knop om kan zetten, waardoor Europeanen niet meer bij die data kunnen? Waar vaak ook al voor gewaarschuwd wordt, overigens in andere situaties. Hè? Als het gaat over OneDrive van Microsoft bijvoorbeeld. Dat ze zo'n knop ook omzetten, daadwerkelijk doen wat ze dreigen.
2: Nou ja, daar is al een voorbeeld van geweest. De president van het International Criminal Court, volgens mij. Die kon op een gegeven moment niet meer bij zijn e-mail. Heel praktisch. Er was blijven een uitspraak. Ik weet niet meer precies de context. Maar of dat nou rechtstreeks Trump was die direct een belletje deed naar Microsoft. Maar uiteindelijk werd dat account gewoon was niet beschikbaar.
1: Maar dit is een heel goed voorbeeld. Dat is wel belangrijk. Je zou bijna zeggen, je mag dingen niet opblazen. Maar dit wel, als je in de oude krantentermen denkt, voorpagina nieuws.
2: Ja, dat heeft het ook wel gehaald. Alleen.
1: Nee, maar we weten dus niet wie daar precies achter zit. Je weet niet, het gaat niet letterlijk om
2: Amerikaanse dienst die op dat moment de e-mailaccount van de president gewoon.
1: En daar werd ook gehoor aan gegeven, althans, dat ze zeiden zelf, wij hebben dit gedaan om de dreiging te versterken, of hielden ze dat in het midden?
2: Dat weet ik niet. Je vroeg om een voorbeeld. Dit is het voorbeeld, ik ken niet de achtergrond precies.
1: Maar als dit het geval was, hadden wij het niet onthouden. Jij ook, dan wist ik het ook. Dan schiet je toch meteen te binnen. Dan denk je, weet je wel, dat was echt waar iedereen het over had. Zo is het niet.
2: Nee, maar het is dus wel gebeurd. Hè? Dus,
1: ze kunnen het gewoon doen.
2: Ze kunnen het gewoon doen, natuurlijk. En dat geldt voor Amerika, maar dat geldt natuurlijk voor veel meer partijen. We doen ook wel allerlei analyses voor allerlei partijen die zeg maar zeggen, we willen misschien onze ICT opnieuw gaan aanbesteden. En er zitten eventueel ook nog wel deelcomponenten in van bepaalde landen waarvan we zeggen, is dat dan nog verstandig? Hè?
1: Nou, bepaalde landen, noem die landen.
2: Nou ja, dat zou ook Amerika kunnen zijn, of China, of Rusland, of andere landen.
1: Maar het is toch moeilijk, hè? Ik bedoel, je hebt ook met een lange geschiedenis, ook een militaire geschiedenis. Als je weet een beetje hoe de banden altijd zijn geweest. Hele goede banden met Amerika. Ja. En nog steeds op een aantal gebieden onderschatten we vaak. Maar het is bijna lastig om toe te geven dat Amerika echt tot een van de grote vijanden behoort, nu definitief. Ook bij degene die eigenlijk denken dat het nog steeds een beetje meevalt.
2: Ja, nee, kijk, als het. Er zijn een paar grote trends. Hè? En wat je nu ziet, dat Amerika natuurlijk zo met haar Make America Great Again of America First zich steeds meer naar binnen richt. En zich nog steeds wel afzet tegen China. maar dat inmiddels ook doet tegen Europa. Vanochtend geloof ik dat Trump ook weer heeft geroepen van... ja, we moeten uit de NAVO, want ze helpen ons niet.
1: Ja, we praten op 1 april, voor de duidelijkheid.
2: Ja, maar ja, ik weet niet of hij er een grapje van gemaakt heeft. Maar het betekent gewoon aan de basis dat je toch voor een deel wordt teruggeworpen... op wat kunnen we dan eigenlijk zelf? En dat is denk ik ook een punt wat Jan maakt. Kijk, je kan met elkaar in alle redelijkheid denken van... nou, dat komt wel goed en dat zal wel niet zo'n vaart lopen. Maar het punt is dat op het moment dat het dat wel doet... dan kun je ook echt niks meer.
1: Maar het notariaat horen van Jan, dat is waar. Dat is geen grootspraak, dat is feitelijk waar. Of feitelijk juist. Inderdaad, het notariaat liep voor. Zag die dreiging als een van de eerste.
2: Ja, dat vind ik ook wel een mooi voorbeeld, hè, wat geschetst werd. Kijk, als je het even wat breder ziet en dan... Dat is een belangrijke functie, denk ik, en daar hebben we het ook tijdens de oefeningen wel over gehad, is dat het notariaat natuurlijk ook onderdeel uitmaakt van het democratische bestel en de rechtszekerheid van Nederland. En dus het gaat over vertrouwensfunctie, die maakt dat je ook in Nederland, als het puur over bijvoorbeeld handel gaat, dat je gewoon zonder al te grote zorgen maakt... hier gewoon fatsoenlijk een huis kan kopen of een bv kan opzetten... of nou ja, alles wat het notariaat passeert, zeg maar. Als dat vertrouwen wordt ondermijnd... Hè, door bijvoorbeeld desinformatiecampagnes... of doordat het gewoon niet meer functioneert... terwijl het notariaat dan ook geen goed verhaal heeft... wat ze daar aan de voorkant tegen hebben geprobeerd te doen... ja, dan ondermijnt dat het vertrouwen. En dat is dus onderdeel van de erosie, zeg maar, van de rechtszekerheid in Nederland. En dat raakt direct democratie.
1: Nee, dat is heel belangrijk. Tuurlijk, we zien ook het aantal democratieën gewoon letterlijk in aantal dalen. Het wordt dus steeds minder. Het gevecht om de rechtsstaat goed behouden betekent dat notariaat er een grote rol in speelt.
0: Zeker.
1: Er zijn dus geen, ik zeg het nog maar even voor de zekerheid, het zijn niet te grote woorden, dus Jan. Dat is
0: het zijn zeker geen grote woorden. Als je weet dat er in Nederland per jaar, afgelopen jaar, 2 miljoen notariële akten zijn gepasseerd. Dat betekent dat 2 miljoen kansen om de rechtsstaat om zeep te helpen, als ik het heel negatief schets.
1: Een zwart scenario kan.
0: Dat is een heel zwart scenario. Dus ik denk dat de boevengilde er best belang bij zou kunnen hebben om het vertrouwen van het notariaat te schaden, om daarmee de rechtsstaat en de democratie een knauw te geven.
1: Ja, je wil geen tip geven, maar dat weten ze zelf ook natuurlijk. Ja, dat is het punt. We hoeven niemand wakker te schudden. Ze begrijpen dat ook. En nu begrijpt iedereen, denk ik ook, die nu geluisterd heeft, hoe belangrijk het is. Betekent ook misschien wel dat je geholpen wordt bij het bouwen van zo'n private cloud. Jullie zijn daarmee bezig. Dat kost ook geld en moeite en inspanning. Wordt het door iedereen ook gezien dat dit belang zo groot is en dat er dus ook middelen tegenover moeten staan?
0: Nou ja, die middelen die zijn er bij ons, bij mijn beste weten, niet. Wij moeten het allemaal zelf doen. Niemand hoeft medelijden met de notarissen te hebben, maar dit kost wel wat. Maar ik denk, als we het goed willen doen, alle hulp is welkom. Maar ik heb niet de illusie dat wij daarvoor gesubsidieerd worden.
1: Nou ja, behalve als je zegt, je zou het stukje deze uitzending al kunnen knippen. We zijn het er allemaal over eens. Het is voor de rechtsstaat van eminent belang. Ja, dat is toch een argument om aan middelen te komen.
0: Ja, we zijn geen vitaal beroep. Dat is onze conclusie wel. In geval in oorlogssituatie. Maar we zijn wel een zeer belangrijk aandeel in de rechtsstaat, in de democratie. Dus in zoverre zouden we wel wat hulp kunnen gebruiken. Ja, zeker.
1: Maar het kan, laten we duidelijk zijn, het kan wel met de middelen die jullie nu hebben en wat jullie ook willen. Want het is nogal een, als ik dat clichéwoord mag gebruiken, een uitdagend plan. Vraagstuk ook. Je kunt het wel met de middelen die je nu hebt.
0: Ja, wij hebben. Ja, volmondig, ja.
1: Dan weten we dat. Ja. Dat weet iedereen ook. Je geld over heeft, dat gaat dus ergens anders zijn. Nee, maar goed, je hebt altijd wat meer nodig. Vooral als je wil bouwen aan zo'n Europese cloud, Michel. Want hoe zou je dat moeten doen?
2: Nou, er is best wel wat onderzoek. Ook door de EU zelf en ook in Nederland zijn allerlei partijen mee bezig om wat ze noemen de stack. Dus afhankelijk van hoe je ernaar kijkt, heb je 6 of 7 lagen van hardware tot en met, zeg maar, software en allerlei varianten daartussen. Daar wordt wel hard aan gewerkt. Het grote probleem nog op dit moment is dat het wat versnipperd is in Europa. En dat de
1: altijd, dat is niks nieuws.
2: Nee, en dat de integratie van die verschillende lagen ook nog te wensen overlaat. En als je als je naar Microsoft gaat bijvoorbeeld, dan heb je ongeveer de hele stack heb je geïntegreerd. En dus het is ook een vorm van verstrikking. Ik bedoel, wij draaien zelf ook bij HCCS op Teams met Word en Excel en dergelijke. Ja, dat is super mooi geïntegreerd. En ik heb echt wel, ben echt wel aan het kijken, kunnen wij ook om en over. Maar dat is nog niet zo eenvoudig, zeg.
1: Nee, maar dat is goed toch dat je het benadrukt. Want iedereen die luistert zal snappen. Daar hebben de meeste mensen natuurlijk mee te maken. En uiteindelijk wil je dat wel, vind je het principieel een geweldig punt. Ja. Maar de praktijk is weer barstig, zoals vaak. Maar nu helemaal. Dan denk je, ja, dat ga je toch niet doen. Want de integratie is er niet. Dat vind ik ook lastig.
2: Ja.
1: Tot zover deze aflevering van De Stratege op de radio. De gehele aflevering vind je in de BNR-app of jouw podcast-app. Ik dank Jan Janssens, bestuurslid bij de KNB, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, en Michel Rademaker, adjunct-directeur en mede-oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Volgende week gaan we het hebben over China. We bespreken hoe Europa zich verhoudt ten opzichte van China op het gebied van industrie. Dus tot volgende week.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
6: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
7: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
6: Neem Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op in uw testament. En support Casper van Eyck en zijn team met hun onderzoek.
8: BNR Verkeer.
9: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. 40 kilometer file op de Nederlandse wegen, en dat merkt het verkeer op de A16 richting Rotterdam. Vanwege wegwerkzaamheden op de Moerdijkbrug doe je er daar 10 minuten langer over. Op de A58 richting Eindhoven staat een vrachtwagen met pech tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Het rijdt langzaam over 9 kilometer met 25 minuten vertraging en de rechterrijstrook is er dicht. Op de N48 tot slot om Hogeveen is de weg gesloten tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. In beide richtingen door een ongeluk. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij hectometerpaal 29,8. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 6,9. En de A30 Ede richting Barneveld bij 16,2.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Tientallen boeren zijn met hun trekkers de snelweg A35 bij Almelo opgereden. Ze bezetten de rechte rijstrook en zorgden voor een verkeersopstopping. Ook op andere plekken zijn blokkades, waaronder in Friesland op een provinciale weg bij een plaatsje tussen Wolvega en Lemmer. Ze voeren een actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen bij een heftig verkeersongeluk. Een bestelbus en een vrachtwagen botsten op elkaar. 6 mensen raakten zwaar gewond. Zij zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Achter het ongeluk ontstond een lange file en stonden mensen in de berm te wachten, want die konden geen kant op. Ook al gaat het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten door, er vaart soms weer een olietanker of een ander schip door de Straat van Hormuz. Gisteren zeker 14, blijkt uit gegevens van een databedrijf. Dat zijn er heel wat meer dan vorige week. Toen werden in het belangrijke stukje zee nog amper schepen gezien. De winst van Shell is het afgelopen kwartaal explosief gestegen, en dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs voor olie schoot daardoor ook omhoog, maar omdat er ook hoge marges werden berekend, hebben oliebedrijven een van de beste kwartalen ooit gehad. Shell behaalde een winst van net geen $10 miljard. En de Brabantse crimineel Bolle Jos is in België veroordeeld in een zoveelste drugszaak. En daarmee stapelen de veroordelingen zich op. Met de straf van vandaag erbij moet hij in totaal nog meer dan 100 jaar cel uitzitten, heeft Omroep Brabant uitgerekend. Bolle Jos is op de vlucht. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone. Het weer van Weer Online? Er is op steeds meer plaatsen bewolkt. Aan zee wordt het 22 graden. In het oosten kan het 33 graden worden. Vanmiddag kunnen in het zuidoosten ook onweersbuien voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
11: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. Stel je voor, een bewezen framework voor scale-ups. Versterkt door de intelligentie van jouw team. Een topcoach en de kracht van AI. Samengebracht in één systeem. Scale-up Company heeft het gebouwd. Een second en third brain voor jouw onderneming. Nodig, want de komende jaren bepaalt je leiderschapsteam of je groeit of krimpt, wint of verliest. Kijk op scaleupcompany.com.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
14: In de BNR-app
13: heb je ook altijd en overal breaking news.
14: Download de BNR-app en blijf scherp.
13: BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
15: Welkom bij deze 60ste alweer aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we nu al 60, bijna 60 afleveringen lang waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hallo Ria, gefeliciteerd. 60 afleveringen.
16: Ja.
15: Tenminste, na deze, als we deze overleven.
16: Ik was het kwijt, maar goed gezien.
15: Als het goed is, heb ik het goed berekend. Als er aanmerkingen zijn, dan hoor ik het graag. Jullie kunnen ons bericht sturen op LinkedIn. Ria, wat gaan we doen vandaag?
16: Vandaag hebben we twee gasten. Dat zijn Ron Stoop en Rens van Dam. En ze werken allebei voor het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En met hen gaan we het hebben over of Nederland eigenlijk wel zo geschikt is om een echt droneland te worden.
15: De ambities van Nederland zijn duidelijk. De overheid en de krijgsmacht zetten flink in op drones en ook de productie daarvan. Maar is de Nederlandse economische structuur eigenlijk wel geschikt voor droneproductie? Om die vraag te beantwoorden zijn we onze gast Ron Stoop, strategisch analist, en Rens van Dam, onderzoeker allebei aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom allebei ten eerste.
17: Dankjewel.
18: Dank.
15: Kort antwoord eventjes, ja of nee. Zijn we nou geschikt of ongeschikt als droneland?
18: Maar wel op bepaalde punten alleen.
15: Kort, ja. Ron?
17: Ja, ik kan er toch geen antwoord op geven, want het is... Nee, ik kan er niet zeggen, nee. Ik kan er geen...
16: Aan de tand voelen zo?
17: Ja, hè? Dat weet ik. Maar, ja.
15: Nou, dat belooft heel goed. Ja. Ik weet nou niet of het nou ja of nee is, maar dat, okay, daar komen we zo meteen achter. Laten we misschien, voordat we hier een antwoord op gaan hebben, gaan kijken naar belang van drones in de moderne oorlogsvoering. In de Oekraïne-oorlog zijn drones verantwoordelijk voor ongeveer 70% van alle militaire slachtoffers. Logisch dus dat Nederland daarop wil inspelen?
17: Zeker, ja, ik denk het wel. En buiten defensief ook, zijn er heel veel civiele toepassingen. Vooral in de Nederlandse economie. Ja. Waarbij drones en autonome systemen heel veel waarde kunnen toevoegen.
15: Ja, dat vergeten we soms. Ja. Zijn er wat voorbeelden van te noemen?
17: Ja, nou, dat is bijvoorbeeld in de landbouw. Kan het gebruikt worden bijvoorbeeld om velden te analyseren. Je kunt het ook in de haven gebruiken om bijvoorbeeld onderwaterinfrastructuur te inspecteren. Nou ja, er zijn eigenlijk talloze van dit soort...
16: Windmolenparken, hè?
17: Ja,
16: dat is ook een bekende.
17: Bijvoorbeeld. Dus er zijn hier echt bijna in alle sectoren waar wij goed in zijn, zie je meerdere van dit soort toepassingen, ja.
18: Ja, zeker. Ook het inspecteren van allerlei infrastructuur. Daar wordt ook wel onderzoek nu naar gedaan. Echt talloos veel toepassingen. Ja.
16: In de defensienota, onlangs gepresenteerd, is veel aandacht ook voor drones. En er is zelfs een nationale drone-strategie, namelijk de Drone Boost. Kunnen jullie even uitleggen kort, wat staat daarin?
18: Ja, dus Drone Boost inderdaad. Dat is inderdaad een strategie, een brede strategie voor hoe we drones kunnen toepassen in Nederland. Er is echt wel de realisatie dat dat dus heel belangrijk is. Dat er veel toepassingen zijn, zoals we net ook al zeiden.
15: Ja.
18: Maar ook, wat is daarvoor nodig om dat te creëren? Hoe kunnen we dan samenwerkingen met kennisinstellingen, met bedrijven, met de plekken waar het toegepast moet worden, hoe kunnen we dat bewerkstelligen? Dus er staat wat in over wat voor randvoorwaarden hebben we daarvoor nodig. Bijvoorbeeld vergunningen, dat moet goed geregeld zijn. Wanneer kan je vliegen? Hoe krijg je daar vergunning voor? En ook hoeveel geld daar misschien ook voor nodig is. Een beetje wat inschattingen, ja.
16: En Nederland ziet zichzelf graag als koploper. Hoe verhouden de Nederlandse ambities zich tot de wensen van andere Europese landen op dronegebied?
17: Ja, nou, er zijn heel veel landen die dit eigenlijk interessant vinden. Hè, waaronder ook een aantal van onze buurlanden of bijna buurlanden. Zoals Frankrijk, Duitsland en Polen. En dat was voor ons ook de aanleiding van eigenlijk dit stuk te schrijven. Omdat wij dachten, Europees denken is sowieso belangrijk. En je ziet dat in de discussie in Nederland ook er heel veel Nederlands wordt gedacht. Wat op zich prima is. Mm-hmm. Maar wij wilden dat die context wat breder trekken. En toen hebben we ook gekeken. Volgens mij waren er inderdaad 7, 8 of 9 landen die in een of andere vorm een nationale drone-strategie hadden. In Europa alleen al of in de EU. Dus ja, dat geeft ook al aan van wij willen dit niet alleen. Maar heel veel andere landen ook. En ja, als econoom ga je dan gelijk denken, oké. Wat moet je daar dan mee met die informatie?
16: Wat voeg je toe? Hoe concurreren we elkaar niet kapot? Ja. Kun je heel kort uitleggen, wat willen die andere landen eigenlijk gaan betekenen?
17: Nou, je hebt gewoon bijvoorbeeld landen als Frankrijk die als overheid gewoon massaal mee investeert eigenlijk in productiecapaciteit.
16: Staatssteun ook dus.
17: Ja, staatssteun. En de Duitsers zetten er ook heel expliciet op in. En Polen heeft ook veel productie daarvan al. En Finland heeft bijvoorbeeld ook een drone-strategie. Ja. Dus ja, je ziet eigenlijk op meerdere landen die hier gewoon op inzetten in verschillende verschijningen.
19: Ook heel logisch, toch? Als je kijkt naar hoe de oorlog in Oekraïne verloopt. Logisch dat iedereen denkt, oké. En trouwens ook al langer drones. Misschien moeten we daar wat mee.
17: Ja.
19: Maar jullie zeggen dus wel tegen Nederland. Jullie hebben een stuk geschreven voor duidelijkheid in het economenvakblad ESB. Dus dat heeft een economische insteek. Maar jullie zeggen tegen Nederland, kijk ook eens even goed wat jij kan doen.
17: Ja, nou, ik met name vind ik het belangrijk van neem dit mee. Want als je een strategie maakt op nationaal niveau, zonder dat je kijkt naar wat andere landen doen, ja, dan denk ik dat je ook wel bedrogen uit kunt komen. Als andere landen, weet ik veel, 4, 5 of 10 keer veel meer uitgeven, ja, dan moet je dat ook weten. Hè? Dus het was voor ons meer het idee om een soort van contextuele kennis mee te geven aan als we dit willen gaan doen voor beleidsmakers en voor iedereen die zich daar hard voor maken.
16: Ja. En hadden jullie dan het idee dat Nederland zelf denkt dat ze koploper zijn, maar ondertussen links en rechts wordt ingehaald door andere landen? Dat ze gewoon niet beseffen waar andere landen qua staatssteun et cetera mee bezig zijn überhaupt?
17: Nou, laat ik het zo zeggen. Er zijn heel veel mensen in Nederland hier mee bezig. En sommige mensen die weten heel goed wat er speelt. En sommige mensen weten misschien wat minder wat er speelt. Dat is ook wel. We hebben ook kritiek gekregen op dit stuk. Hè, van oké, Nederland kan het wel. En Nederland heeft echt wel goede kansen. En
19: het kan wel. Dat ken ik ergens.
17: Ja, nou, wij weerspreken dat ook helemaal niet in het artikel. En ik denk ook niet de intentie voor ons om te zeggen van wij kunnen dit niet. Maar wij zeggen meer van neem dit mee. En neem een soort van lessen uit de economische literatuur en het Europese perspectief daarin mee. Dat was eigenlijk echt de inzet voor ons op dit stuk.
19: Als ik economische literatuur hoor, dan word ik super enthousiast. Nee, grapje. Maar om te kunnen beoordelen wat een goede regio is, wat dan wel, wat je nodig, eigenlijk wat de ingrediënten zijn om drones te maken, moet je kijken naar verschillende voorwaarden natuurlijk. Rens, vertel eens, wat zijn nou de componenten die je moet hebben om een goed droneklimaat te hebben?
18: Ja, inderdaad. Wij hebben dus echt inderdaad met een economische bril ernaar gekeken. Dus er zijn bepaalde theorieën in de economie die stellen dat als een regio een economie heeft, een industrie die daar bestaat en er komt een nieuwe industrie die daarop lijkt, dan is de kans groter dat die succesvol is dan als dat er niet zo is. Nou, klinkt heel logisch in principe. Dus dat idee hebben we eigenlijk proberen toe te passen door gebruik te maken van regiodata met werkgelegenheidscijfers per sector. We hebben gekeken naar welke sectoren zijn er belangrijk of lijken op de drone-industrie. Dus dat zijn dingen als sensorontwikkeling, optische technologie, elektronica, behuizingen, metaaltechnologie. Die dingen hebben wij soort van geselecteerd. En op basis daarvan hebben we per regio een soort capaciteitsscore gemaakt. Dus eigenlijk hoeveel mensen zijn er met kennis hiervan die hieraan kunnen werken. En ten opzichte van de andere sectoren in de regio, hoe groot, hoe sterk is deze sector?
19: En wat komt daar dan uit naar voren? Wat zijn dan goede regio's in Europa om zo'n drone-industrie op te bouwen?
18: Ja, uit die score komt naar voren dat vooral in Zuid-Duitsland en ook in Tsjechië vooral, Noord-Italië tot op zekere hoogte, wel hoge capaciteit is om zoiets te doen. Dat kan je op zich wel bij voorstellen. Hè? Dat zijn grote industriële sectoren.
19: Ja, ik zie dan gelijk allemaal wegen vormen met allemaal rokende fabrieken. Dus ja, veel industrie.
18: Ja, veel industrie. En ook dat bepaalde metropoolregio's hier ook hoog op scoren. Hè. En dat komt ook omdat zij veel softwareontwikkeling hebben. En andere aspecten die erbij komen kijken. Dus het ontwikkelen van de engineering. Dat soort dingen zitten ook vaak in metropoolregio's. Dus die scoren ook hoog.
19: We hadden het net eventjes over het belang van een brede industriële basis voor de drone-industrie. Dat hebben we niet in Nederland, echt. Maar we wel andere dingen zoals kennis en innovatie, Ron.
17: Ja, precies. Dus je ziet dat wij daar weer sterker op scoren. Dus we hebben voor deze studie hebben we de supply chain van een drone, hè, wat er allemaal in zit, neergezet. En daar hebben we codes aan toegekend. En we hebben naar werkgelegenheidsdata gekeken op Europees niveau, op regioniveau eigenlijk. En daar komt dus uit dat inderdaad bepaalde gebieden in Nederland, Noord-Brabant bijvoorbeeld, gewoon wel sterk zijn op dit soort, op een aantal van deel van die supply chain. Dus daar zouden we concluderen op basis van de huidige economische structuur dat daar relatief makkelijk overgeschakeld zou kunnen worden. Dat is eigenlijk wat wij zeggen.
20: Maar op welke gebieden loopt Nederland dan wel echt achter?
17: Nou, we hebben veel minder echt aan het begin van de keten. Dus dat zou je dan een soort van de basismaakindustrie noemen. Bepaalde plastic onderdelen, bepaalde simpele elektronische componenten. Dat maken wij wat minder. En dat wordt dus wel meer gemaakt in landen als Tsjechië en Duitsland. Hebben ze meer echt die basis, ja, elektrotechnische productie. Die in het begin van zo'n drone zit, ja.
20: En hoe zou Nederland die achterstand kunnen inlopen? Hoe zouden ze kunnen zorgen dat ze wel dat tandje kunnen bijzetten?
17: Ja, ik denk dat er zijn gewoon een aantal strategieën te kiezen hier. Je kunt natuurlijk kiezen voor bijvoorbeeld software. Om te kijken of je met de hele goede software aan kan sluiten. We zijn in Nederland ook best goed op het gebied van systeemintegratie, noemen ze dat. Dus dat is eigenlijk je componenten koop je allemaal van allerlei plekken in. En die zet je dan in elkaar. Nou, daar hebben we een aantal gewoon goede bedrijven. Van der Landen is bijvoorbeeld zo'n bedrijf. Ik weet niet of jullie dat bedrijf kennen. Maar
20: VDL, zeer bekend.
17: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus daar liggen ook gewoon kansen. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je regio's hebt zoals Duitsland, waar ze die hele supply chain of een groter deel van die supply chain in handen hebben en zij ook volop gaan inzetten met geld en kennis daarop, dat het misschien moeilijker kan zijn voor een regio zonder die hele basis die daaronder ligt.
18: Ja, en wat ook nog wel goed is om te benoemen, dat is als je drones maakt, dan betekent dat niet dat elke drone hetzelfde is. Er zijn verschillende types drones. Ik ben geen drone-expert, maar ik begrijp wel. Je hebt dus strike drones, kamikaze drones worden ze ook soms genoemd. Nou, dat is eigenlijk gewoon zo'n soort munitie. Die gebruik je heel erg veel. Maar je hebt ook bijvoorbeeld verkenningsdrones. Die zijn vaak wat groter.
20: Veel duurder.
18: Betere sensoren op, duurder. Dus je hebt ook, zelfs als je aan systeemintegratie doet, nog wel verschillende keuzes die je kan maken en dingen die misschien beter of minder goed passen bij een bepaalde regio. Dus als je strike drones maakt, heb je dus een grotere industriële capaciteit voor nodig.
20: Heb je massaproductie eigenlijk voor nodig?
18: Ja, misschien wel. Ja.
19: Maar hoor ik nou in jullie antwoorden een beetje door dat Nederland dus op dit moment toch niet goed voorbereid is als droneland?
17: Nou, wat wij zeggen is dat als jij als Nederland van begin tot eind drones wil gaan maken en je wilt echt een grote rol daarin spelen, dan moet je dus meenemen dat je die capaciteit moet gaan opbouwen.
19: Ja.
17: En dat betekent dus dat je die sectoren die nu in mindere mate nog zijn, moet gaan opbouwen. Dus, maar je kunt er ook voor kiezen om te specialiseren. Dus eigenlijk in ons stuk, en dat hebben we heel expliciet ook in het stuk gezegd, wij zeggen niet doe het wel of niet. Want in principe is het zo, ik ben er zelf ook wel genegen toe om te zeggen, dit is wel een slimme technologie. Gewoon drones, maar ook breder alles wat daar binnen zit. De elektrotechnische maakindustrie en autonome systemen en software. Dat is wel de toekomst. Dus ik zou ook zeggen van ja, het is best slim om als Nederland daarop in te zetten. Maar als je dat dan doet, neem dan de Europese en de materiële realiteit die daaronder ligt ook mee. Dus misschien sommige mensen hebben ons stuk geïnterpreteerd als je moet het niet doen. Maar het is juist, wij willen best wel graag dat dit gebeurt. Maar het moet wel natuurlijk dan gestoeld zijn op de materiële realiteit die daaronder ligt.
19: En dan zijn er eigenlijk twee routes. Inderdaad, je specialiseren op bepaalde dingen die je ook bijvoorbeeld net hebt genoemd.
17: Ja.
19: Dus je noemde onder andere die bijvoorbeeld de software of er zijn natuurlijk andere.
20: Optronica, fotonica, dat zijn dingen waar Nederland toch al sterk in is, hè?
17: Ja.
19: Dus dat is misschien route 1. Is dat dan een als andere route noemen jullie dus je kan keuzes maken en ervoor kiezen om die hele keten dus op te zetten.
17: Ja. Of ja en dus. ervoor te zorgen van, wij gaan hier recht op inzetten. Wij snappen de realiteit dat er andere gebieden zijn die dit ook doen. Wij snappen de realiteit dat er bepaalde sectoren opgebouwd moeten worden of aangesterkt moeten worden. Wij snappen de realiteit dat andere sectoren in Nederland die we ook hebben dan minder moeten worden. Hè? Bijvoorbeeld uit de transportsector of uit de landbouwsector. Nou, ook allemaal werkgevers. Nou ja, je moet je mensen ergens vandaan halen. Hè? Dus die realisering, die is goed om mee te nemen, omdat het dan een kans van slagen heeft. Dus dat is eigenlijk, ja, dat is eigenlijk wat wij zeggen. Van, neem dit mee en maak dan een keuze daarin. En ja, het is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen in hoeverre specialisering echt kan werken. Ja. He, dus als jij in Nederland zegt, oké, wij willen puur op software. Nou, de Duitsers, dus, politiek, zie je in Duitsland nu dat de defensie ook heel erg meer gericht wordt op, we gaan veel dingen zelf doen, hè, met de fregatten, ja. Maar ook met het jachtvliegtuigproject waar ze uitgestapt zijn. Dus de vraag is, in hoeverre kun je daar makkelijk of niet makkelijk tussenkomen? Nou ja, dat zijn meer vragen die echt heel diep in die supply chain zitten. Daar hebben wij ook niet naar gekeken in dit onderzoek.
20: Maar stel dat Nederland zegt, we moeten strategisch autonoom worden, we moeten ook zelf een eigen wapensysteem hebben, dan het liefst drones, want ja, we zijn al te laat met jachtvliegtuigen, met tanks en noem maar op, dat hebben we gewoon niet. En ze kiezen dus toch voor een hele keten om bijvoorbeeld aanvalsdrones te kunnen maken, want het is zo onzeker op het wereldtoneel. Is dat dan helemaal onmogelijk? Geldt bijvoorbeeld niet om een econoom, als jullie aan te spreken, de wet van de remmende voorsprong, dat wij juist met onze achterstand het nieuwste van het nieuwste kunnen gaan ontwikkelen?
18: Ja, ik denk niet dat het onmogelijk is. Hè. Dus onze als we dit onderzoek wijst ook uit dat het misschien makkelijker is in bepaalde regio's wat niet Nederland is. Maar hè, met genoeg investering en beleid kan dat natuurlijk wel. Dat blijft echt een keuze. En er is namelijk, wat zoals net ook al zei, er is veel innovatie en kennis in Nederland. Maar om dat echt die productiecapaciteit te ontwikkelen, ja, dat kan. Maar dat heeft wel een prijs natuurlijk. Daar moet er ook echt alle neuzen wel dezelfde kant op staan, wil dat dan tot stand komen. Ja.
20: Alle neuzen dezelfde kant op in een land als Nederland.
18: Ja, dat is wel
20: uitdaging. Hoor je zeggen, dat wordt lastig.
19: Ja, dat vergt natuurlijk ook politieke keuzes, toch? Want ja, dan moet je dus kiezen, welke industrie gaan we dan inleveren? Want ze zoeken dezelfde mensen, ze hebben dezelfde plek nodig om een fabriek neer te zetten.
17: Ja, boter bij de vis. Dus geld moet erbij. Je moet je inkoopprocedures waarschijnlijk wat pragmatischer maken. Je hoort vaak uit de industrie dat ze vinden dat de overheid op allerlei manieren tegenwerkt. Omdat het heel lang duurt. Of dat er onduidelijkheid is. Of dat de procedures heel lang duren.
20: Dus, maar goed, dat hoor je in elk land. Hè? Iedere ondernemer klaagt altijd over de overheid.
17: Ja, dat klopt. Maar kijk, het punt is natuurlijk wel, als je dus dingen van de grond wil laten komen, dan moet je echt integraler gaan denken. Dan moet je, sowieso moet je er dan geld bij stoppen om die transformatie te kunnen maken. En ja, te zorgen dat zoveel mogelijk van die belemmeringen worden weggehaald. En dan heb je dus inderdaad een nationale drone-strategie nodig. En ja, met alles wat daarbij hoort.
20: Ja, en niet zoals in Nederland de laatste jaar gebruikelijk is, bij elk kabinet een andere strategie en een andere inzet. Eigenlijk, jullie maken geen keuze in je stuk, maar eigenlijk blijkt toch uit jullie antwoorden, ga gewoon specialiseren.
18: Nou, niet per se. Hè. Kijk, op basis van wat we hier onderzoeken blijft nog steeds een keuze. Maar ik denk dat het vooral het punt is, maak een keuze. Hè? Dus in plaats van twijfelen, maak een keuze. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Want hoe lang je daarmee wacht, dat is iets waar de industrie echt helemaal niet blij mee is.
19: Onze minister van Defensie, Dylan Jessicus, die heeft tegen ons bijvoorbeeld op de NAVO-top gezegd, de ontwikkeling en de opschaling van de defensieindustrie is ook heel goed voor onze eigen, voor de rest van de economie. In hoeverre is dat nog een overweging? Dat hebben jullie natuurlijk hier niet naar gekeken per se. Maar ja, hoe zien jullie dat? Ook als bijvoorbeeld als er vrede is, hoe kan je dan toch nog voor zorgen dat dit soort investeringen goed zijn voor de economie?
17: Ja, ik denk zeker dat daar hele belangrijke dus overloop-effecten zijn vanuit defensie naar civiel. En dat gaat gewoon ook gebeuren. En dat is historisch altijd zo geweest, dat defensie-innovaties uiteindelijk de civiele wereld inkomen. De mate waarin je er als Nederland aan verdient heeft te maken hoeveel waarde je toevoegt aan het product en welk deel van de supply chain ook waarde toevoegt. Nou, je hebt het rapport van de CPB gehad over de verdienvermogen van Defensie. Ja. Nou ja, daar waren ze heel kritisch op. Maar zij gingen ervan uit dat wij alles van uit het buitenland zouden importeren en dat er dus geen werkgelegenheidseffecten op de Nederlandse economie zouden zijn. En Dat, maar als je dus zelf drones gaat produceren, dan zijn die effecten er dus wel. Als jij echt committeert van wij gaan dit doen, en je koopt dan heel veel drones in en die stuur je naar Oekraïne, ja, dan heb je dus wel economische effecten. Dus het ligt heel erg aan hoe de, ja, de structuur van die drone-industrie er dan uitziet.
19: Dus het CPB ging uit van de economische situatie zoals die nu is en niet zoals die misschien zou kunnen zijn.
17: Ja.
19: Je noemde ook al, zij gaan er dus vanuit dat we als Nederland heel veel uit het buitenland importeren, wat natuurlijk ook deels wel zo is. In hoeverre is die afhankelijkheid van andere landen een probleem in dit drone-verhaal?
18: Groot. Ja, groot. Nee, volgens mij was het een onderzoek van de Rabobank waaruit bleek dat 70% van de dronecomponenten die in Europese drones gaan, die hier worden gemaakt, uit buiten Europa komen.
19: Ja.
18: En ik zag een ander onderzoek dat ook in 2024. Dat er bleek dat in 2024 in de drones die Oekraïne maakt, volgens mij ongeveer 90% van de componenten uit China kwam. Ja, dat is nu al minder, hè, want er is ook in Oekraïne echt wel actief beleid om dat tegen te gaan. Maar nog steeds.
19: Ja, en ook vanuit de Europese Unie?
18: Ja, maar ja, ook nog steeds, volgens mij was er een uitzondering voor mij 6 miljard nog steeds naar Chinese componenten kan gaan, omdat er niet echt een alternatief is.
19: Ja.
18: Dus dit is een hele grote uitdaging. Hè. Hoe krijgen we ook die componenten, hoe worden we daar minder afhankelijk van China van? En dat gaat helemaal door tot aan het begin van de keten. De materialen die in die componenten gaan, die komen uit China. Dus we hebben al een achterstand dat helemaal daar begint.
19: Ja. Ron, je zei net, we krijgen ook kritiek op dit stuk.
17: Ja.
19: Wat is de kritiek dan?
17: Nou, er lijkt een suggestie te ontstaan dat ons stuk zegt dat Nederland niet een goed land is voor droomproductie. En er zijn dus heel veel mensen in Nederland die daar heel veel mee bezig zijn en ook successen boeken, zoals zij het zeggen. Maar dat is ook eigenlijk niet wat het stuk.
19: Is het toch niet goed gelezen? Terwijl het maar 4 pagina's is.
17: Ja, dus precies. Of toch de kop is dan. Ja, je kop moet altijd prikkelen. Misschien is toch de kop dan. In principe zien wij echt wel de waarde in van droomproductie in Nederland. Maar het doel van het stuk is eigenlijk het volgende. Stel je voor, over 3-4 jaar kijken we allemaal terug. En dan komt er een parlementaire enquête of zo. Of iets over waarom is die drone-strategie nou niet gelukt? En dan komt er uit. Oh ja, het waren die andere landen hebben meer. Hadden betere uitgangspositie of hadden meer geld er tegenaan gegooid. Nou ja, dan kunnen ze dan niet meer zeggen, oh, we hebben het niet geweten. Nee, maar wij dachten,
20: je in om in defensietermen te blijven.
17: Nee, ik wil zorgen dat we dit meenemen.
20: Ja.
17: En natuurlijk kan het zo zijn dat mensen zeggen, oké, deze analyse van economische structuur, die heeft wel wat waarde, maar er zijn op detailniveau zijn er ook dingen op handen die grotere veranderingen teweeg brengen. En economische structuren kunnen gewoon veranderen.
20: Ja.
17: Als je dat wil of als daar noodzaak tot is. Dus het kan inderdaad zijn dat over 10 jaar we wel een elektrotechsector hebben in Nederland. Maar niet zomaar vanzelf. Dan zal er echt hard aan getrokken moeten worden.
20: In aanvulling daarop, we zien nu dat drones heel belangrijk zijn in Oekraïne. Dat ze Oekraïne toch echt in de lucht houden, letterlijk en figuurlijk. Zou je kunnen zeggen dat wij ons dan richten op de oorlog van nu en niet kijken naar de oorlog van de toekomst, waar we hopelijk niet, maar misschien zelf bij betrokken zijn. En dat we eigenlijk zouden moeten denken aan wat is de opvolger van de drone en daarop in moeten steken.
18: Nou, ik denk dat drones voor de komende echt tientallen jaren wel echt een grote rol gaan hebben op het slagveld. Hè? We zien het niet alleen in Oekraïne namelijk. We zien het ook in het Midden-Oosten waar drones worden gebruikt. Dus werken aan systemen die drones tegen kunnen gaan, dat is gewoon nog steeds het probleem op het moment. Ik denk dat het wel wijs is, want deze technologie is nog niet in zijn laatste fase beland. Er is nog steeds heel veel innovatie, het gaat heel erg snel. Zo zie ik dat niet. Nee, ik denk dat drones nog steeds wel heel belangrijk zijn. Natuurlijk zijn er ook andere technologieën, en daar wordt ook aan gewerkt. Hè. Nederland is ook veel bezig met kwantumtechnologie, wat ook zo zijn militaire toepassingen heeft. Dus de dingen die daarna komen, daar wordt ook wel onderzoek naar gedaan. Ja.
20: En die counter-drones, is dat misschien waar we op moeten richten? Dat zei je, dat blijft belangrijk.
18: Daar wordt ook echt wel naar gekeken, maar dat zijn ook drones. Niet allemaal, maar een van de manieren om dat te doen is ook anti-drone drones. dan ben je weer bij de drone-industrie.
19: Ja. Heb je nog concluderende woorden?
17: Ik hoop dat het Nederland lukt om een belangrijk droneland te worden. Ik denk dat het heel goed zou zijn voor Nederland. En ik hoop dat wij met deze analyse daar een klein extra steentje in de vijver hebben kunnen gooien om dat te laten lukken.
19: Ja. Dank jullie wel, Ron Stoop en Rens van Dam van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dit was In het Defensief. Bedankt voor het luisteren. Vind je ons leuk? Abonneer je dan. Je kunt ons vinden in je favoriete podcast-app. Bijvoorbeeld de BNR-app. Daar ben ik zelf een enorme fan van. Heel graag tot volgende week.
0: Ik open de vergadering.
21: Ja, voorzitter.
22: Ja, dank voorzitter.
0: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
23: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
24: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
25: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
24: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
26: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
27: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
28: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
27: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
28: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
27: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
28: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
29: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
30: BNR Verkeer.
31: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A16 richting Rotterdam loopt het verkeer vertraging op de Moerdijkbrug. Het komt door wegwerkzaamheden. Het rijdt langzaam over 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En hierdoor staat er ook file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder betekent dat een kwartier vertraging. De A58 richting Eindhoven, want daar staat een vrachtwagen met pech tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Het staat op de rechte rijstrook en daarom is die dicht en je doet er 25 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij hectometerpaal 29,8. De A30 Ede richting Barneveld bij 16,2. En de A58 Tilburg richting Breda bij 55,4.
32: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
33: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Tientallen boeren zijn met hun trekkers de snelweg A35 bij Almelo opgereden. Ze bezetten de rechte rijstrook en zorgden voor een verkeersopstopping. Ook op andere plekken zijn blokkades, waaronder in Friesland op een provinciale weg bij een plaatsje tussen Wolvega en Lemmer. Ze voeren een actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen bij een heftig verkeersongeluk. Een bestelbus en een vrachtwagen botsten op elkaar. 6 mensen raakten zwaar gewond. Zij zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Achter het ongeluk ontstond een lange file en stonden mensen in de berm te wachten, want die konden geen kant op. Ook al gaat het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten door, er vaart soms weer een olietanker of een ander schip door de straat van Hormuz. Gisteren zeker 14, blijkt uit gegevens van een databedrijf. Dat zijn er heel wat meer dan vorige week. Toen werden in het belangrijke stukje zee nog amper schepen gezien. De winst van Shell is het afgelopen kwartaal explosief gestegen. En dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs voor olie schoot daardoor ook omhoog. Maar omdat er ook hoge marges werden berekend, hebben oliebedrijven een van de beste kwartalen ooit gehad. Shell behaalde een winst van net geen $10 miljard. En de Brabantse crimineel Bolle Jos is in België veroordeeld in een zoveelste drugszaak. En daarmee stapelen de veroordelingen zich op. Met de straf van vandaag erbij moet hij in totaal nog meer dan 100 jaar cel uitzitten, heeft Omroep Brabant uitgerekend. Bolle Jos is op de vlucht. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone. Het weer van Weer Online? Er is op steeds meer plaatsen bewolkt. Aan zee worden 22 graden, in het oosten kan het 33 graden worden. Vanmiddag kunnen in het zuidoosten ook onweersbuien voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Ondernemer Gert Bakker bouwde vanuit een zware drugsverslaving een succesvol bedrijf in dierensnacks op. Na jaren vechten voor zo'n ondernemer kost een fout van een medewerker hem ineens tienduizenden euro's. Hoe blijf je doorgaan als je telkens nieuwe tegenslagen moet verwerken? Dat hoor je zo meteen. Blijf luisteren.
2: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter. Stabiel rendement. Elke maand. JupiterCapital.nl.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Het was weer een bijzonder enerverend seizoen van jouw favoriete vrijdagmiddagbol, de Friday Move.
2: En internet speelt echt een hele grote rol bij jeugdcriminaliteit. Ik bedoel, het wordt echt verheerlijk. Je zag het in de rap-video's. Jongens met bling-bling, geld, dikke bakken.
1: Morgen zijn we er weer rond 4 uur met een aflevering van de Friday Move.
3: Jij ook, Albert? Ben je scheutig met je sympathie?
2: Ja, zeker.
3: Ja?
2: Nee, serieus.
3: Ja, serieus.
2: Maar als het mis is, is het ook mis.
1: Als je de Friday Move nog niet hebt gehoord, is je weekend nog niet begonnen.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
7: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En in sommige gevallen is er sprake van zoveel tegenslag dat je je afvraagt hoe je eruit komt. Nou, het goede nieuws van mijn volgende gast is, hij worstelde nog eens en kwam boven. Zijn verhaal begon ooit met een hond en een vis en eindigt met een bedrijf in diervoeding en miljoenen euro's omzet. Welkom Gert.
8: Dankjewel.
7: Wie ben je en wat doe je?
8: Ik ben Gert Bakker, ik ben 40 jaar, ik kom uit Urk. Ik ben getrouwd met Wilhelmina en vader van Anna. En daarnaast in mijn dagelijks leven ben ik founder van Petsfish.
7: Waar heb jij het goed gedaan?
8: Ik ben doorgegaan waar anderen zeiden stoppen dan mee.
7: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
8: Ja, ik heb instructies aan een werknemer gegeven. En die zijn niet goed opgevolgd, want een schadepost van 50.000 euro is opgeleverd.
7: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Gert, welkom.
8: Dankjewel.
7: Petsfish.
8: Yes.
7: Ja, daar ben je de founder van.
8: Yes.
7: Je zegt het ook een beetje met, ik schijn de founder te zijn.
8: Ja, ja, ja. Ja.
7: Hoe komt dat?
8: Ja, weet je, ik ben 15 jaar geleden begonnen en Petsfish is heel klein begonnen. En ik ben eigenlijk nooit serieus genomen, dus ik nam mezelf ook niet zo serieus. Vandaar dat ik, ik geef er niet zoveel waarde aan, weet je, aan dat founder en al die titels.
7: Nou, ja. Ja. Laten we even beginnen, wat is het, Petsfish?
8: Petsfish is een diervoederbedrijf dat hondensnacks maakt vanuit visreststromen. Dus wij maken gedroogde zalmuitjes, gedroogde kabeljauwuitjes. En daarmee lossen we een probleem op.
7: Ja, want dit zijn dus snackjes voor honden, begrijp ik.
8: Ja, je kan misschien als die kippenpootjes gedroogd die je in de dierenwinkel ziet als hondensnack. En ik heb dat op basis van vis eigenlijk nagemaakt.
7: Ja. En waarvan maak je dat? Van vis?
8: Ja, van vis. Van de huiden van vis. Ja.
7: Ah, ja. Oké.
8: Dus echt de reststromen die uit de visindustrie overblijven.
7: En wat gebeurt er normaal gesproken met die reststromen?
8: Ja, voorheen werd niet altijd weggegooid. Dat ik als kind op het industrieterrein liep met een vriendje. Ja, zag ik al die bergen afval. En dan dacht ik eigenlijk van, waarom wordt er eigenlijk niks mee gedaan? Weet je, en eigenlijk toen zat ik eigenlijk met het idee van, weet je, misschien kan ik er wel voeding van maken voor dieren.
7: Ja, ja. Dus van kleins af aan was je er al mee bezig. Die denk, wat doen we hier eigenlijk mee?
8: Klopt, ja. Ik was nog niet echt met petfish bezig, maar ik wist wel van, waarom wordt er niks mee gedaan? We hebben zoveel afval en dat gaat allemaal naar de nesten toe. En niets gaat naar de hondenvoeding en de kattenvoeding toe. Tenminste, althans, dat dacht ik.
7: Ja, ja. Ja. Petfish, waar verkoop je het? Wie koopt het?
8: Ik ben heel klein begonnen. En in het begin moest ik echt moeren om een product aan de man te krijgen. Dus ik ben shows gaan doen. Ik heb het weggegeven. En mijn allereerste klant was eigenlijk een Nederlands bedrijf wat vissnacks verkoopt en hondensnacks. En ik ging naar de dierenwinkel toe, Dier Alleen op Urk. En daar heb ik mijn snacks achtergelaten. En een week later werd ik gebeld van, hey Gert, ik heb wat samples gegeven van de dierenwinkel. Ik hoorde dat jij die hebt gemaakt. Kun je mij 200 dozen leveren? Dus toen moest ik aan de slag.
7: Ja, toen was je aan de slag, goed. Ja. Dat wordt verkocht op dierenwinkels. Omzet?
8: Omzet loopt nu naar 3 miljoen.
7: Oké.
8: Dus,
7: met hoeveel ben je?
8: We zijn met 12 man.
7: Oké.
8: Ja.
7: Wat voor mensen werken daar?
8: Wij hebben 5 Syriërs aan werk. Dus we werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben een paar Polen en de rest zijn Urkers.
7: Ja, ja. Mooie samenstelling.
8: Ja, ja. Ja, een beetje afwisseling.
7: Ja, ja, precies. En winst draaien? Winst?
8: Ja, zeker. We hebben de afgelopen jaren ieder jaar winst gedraaid. Ja, vorig jaar hadden we een probleempje met die ventilatoren. Dus toen hadden we geen winst. Maar ja, wij zijn van plan om dit jaar ook weer winst te gaan draaien.
9: En groeien een beetje? Is die omzet groeiende?
8: Ja, zeker. De omzet groeit ieder jaar 20-50%.
9: Even terug naar het begin. Want als kind liep je dus al tussen de vissenkoppen rond. Komt jouw familie ook uit de visserij?
8: Ja, ik ben opgegroeid op Urk natuurlijk. En we zijn Urkers en op Urk iedereen ademt vis. En wij dus ook. En mijn vader heeft een visbedrijf samen met mijn broertje. En dus ja, weet je, ik ben echt een ondernemersgezin opgegroeid. Ja.
9: 2008, jij runde een viskraam.
8: Ja.
9: Hoe ging dat?
8: Ja, dat was mijn eerste bedrijf. Ik stond op de markt met vis en ja, dat ging goed de voorgaande jaren. Tot 2008 was er een financiële crisis, ging het allemaal wat minder. En op dat moment hadden we net een pupje gekocht. En ja, weet je, die van vis heel erg lekker. Dus die gaven af en toe een zoute haring. En dus ja, ik had al een beetje connectie met honden en vis. Ja. Dus zo de honden.
9: En die viskraam, liep dat zelf goed of was 2008 een lastig jaar?
8: Ja, 2008 was een financiële crisis, dus het was een beetje een lastig jaar. En natuurlijk, ik had ook een hele dure hobby, dus dat ging gewoon niet goed samen.
9: Nee, nee. Een hele dure hobby was een verslaving, begrijp ik.
8: Klopt, ja. Ja, ik ben verslaafd geraakt op jonge leeftijd. En dat heb ik eigenlijk altijd verborgen gehouden.
9: Ja. Ja. Ja, waar was je verslaafd aan?
8: Ja, weet je, verslaving is een ziekte. Ik was eigenlijk overal aan verslaafd. Maar om in middelen uit te drukken, was verslaafd aan wiet, coke, cocaïne en heroïne.
9: Zo. Ja, ja. Zo, dus jij runde een viskraam?
8: Ja.
9: En was zwaar verslaafd, als ik je
8: Ik had eigenlijk een dubbel leven. Weet je, overdag werkte ik. En dan na mijn werk maakte ik mijn omzet op. Zo ging het eigenlijk. Ik was aan het werk voor mijn verslaving. Ik was een slaaf van mijn middel.
9: Zo.
8: Ja, dat is heel heftig.
9: Op welke leeftijd begon dit?
8: Ik was 15 jaar dat een vriend mij vroeg, wil je mij even naar Emmen opbrengen? Ik ga snuiven. En toen zei ik, nou ja, dat wil ik ook. Dus toen ben ik meegegaan en na die eerste keer was ik direct verslaafd.
9: Zo.
8: Ja.
9: En je hebt het altijd verborgen weten te houden, begrijp ik.
8: Nou ja, dat dacht ik. Ah. Ik dacht dat niemand het wist, maar iedereen wist het natuurlijk.
9: Ja.
8: Ja, ze zagen het namen.
9: Ja.
8: Ik was een ongeluid projectiel.
9: Ja, kun je daar iets over zeggen?
8: Ja, weet je, ik was gewoon mijn vader zei altijd tegen mij, Gert, je bent zo gekoord, die zoekt nog hulp. En ik begreep dat niet, weet je. Maar nu ben ik clean al 10 jaar en nu snap ik wat hij bedoelde. Ik was echt ik was een gekoord dier.
9: Hmm.
8: Ja, ik had geen controle over mezelf en ik zag gevangen.
9: Ja. Ja. Dus je zit in die viskraam.
8: Ja.
9: Dat was 2008, dat loopt niet het allerbeste.
8: Nee.
9: Je ziet, je bent verslaafd.
8: Ja.
9: En je ziet jouw puppy die zoute haring met veel plezier opeten.
8: Nou, hoe ik eigenlijk op het idee gekomen ben, is we waren naar schoonmaken, de viskraam. En op een gegeven moment kwam die pup achter de zaak vandaan met een vishuidje in zijn bek. Of in ieder geval een gedroogd visje wat door de zon en de wind gedroogd was.
9: En dat noem je een visuitje, hoor?
8: Ja, eigenlijk een vissnack.
9: Ja, ook okay.
8: Een vissnack. Ja. Dus maar dat bracht mij eigenlijk op het idee van, hé, hey, verdorie, ik kan vissnacks maken van die afval. Dus ik ben een beetje gaan experimenteren in een heel klein droogkamertje. Een droogkastje, een Zweedse droogkast die ik op internet heb gekocht. En dat is een droogkast waar je normaal kleren in kan drogen. Er zit een ventilatortje in. Maar ik had niet nagedacht over het feit dat als je gaat drogen, dat er dan een geur vrijkomt. Dus ik had die kast bij mijn vader in pand neergezet. Maar mijn vader had een visbedrijf, dus er kwamen ook gewoon klanten. En die zeiden, wat is hier aan de hand? Dat stinkt hier verschrikkelijk. En ik vond het super gaaf, weet je, om die snacks te maken. Ik voelde me een beetje Dr. Anders met zo'n jasje aan en ja,
9: ja, oké, okay, dus dat waren de eerste experimenten,
8: begrijp
9: ik?
8: Dat waren de eerste experimenten, ja.
9: Wat vond je vader ervan? Want die wist dus dat jij verslaafd was,
8: een
9: viskraam had.
8: Ja.
9: Je was toch aan het experimenteren. Ja. Kan ik me overvoorstellen, hij is zelf ondernemer. Nou, leuk dat die jongen dat doet.
8: En mijn vader had eigenlijk gedacht van, weet je, misschien is dit wel de manier zodat hij van de drugs af kan komen. Ja,
9: ja.
8: Maar dat werkt niet.
9: Dat werkte niet, nee. Eigenlijk zijn twee trajecten. Laten we even eerst dat bedrijf erbij pakken. Ja. Hoe Hoe zet je zo'n business op? Dus je begint zo'n droogkastje.
8: Ja.
9: En dan?
8: Kijk, ik merkte mijn omgeving, iedereen die zei van... wow, dat ziet er gaaf uit, leuk en dit is wel uniek en speciaal. Dus ik zag dat natuurlijk zelf ook en ik denk reststromen, innovatief, circulair, duurzaam. Ik denk, weet je, ik ga subsidie aanvragen. Want er zal gerust wel een geldpotje ergens zijn waar, wat mij kan helpen om een start te maken. Dus we zijn een heel klein geldpotje ergens zijn waar, wat mij kan helpen om...

0: twee manieren kun je funding vanuit subsidie krijgen. Alleen er was geen geld om te investeren in materialen. Dus de enige manier was om te werken en die huren te declareren. En op die manier heb ik een beetje geld uit het subsidieproject weten te trekken.
1: Ja.
0: Maar dat was heel weinig.
1: Ja, ja. Oké, dus je bent die vissen gaan drogen, ja. Samples gaan maken. Je vertelde net al even over, opeens dachten mensen, hé, dit is wel wat.
0: Ja, kijk, iedereen zag wel dat het uniek was en vond het wel super gaaf. En de mensen die onder hadden, aan wie ik samples gaf, die zeiden wel allemaal, mijn hond wordt helemaal gek. Dus dat gaf mij meer motivatie om door te gaan.
1: Ja.
0: En verder te produceren.
1: Ja. Dus hoe reageerden mensen in je omgeving?
0: Ja, dat was natuurlijk wel heel dubbel. Aan de ene kant zagen ze dat misschien als een kans om mij van de drugs af te krijgen. En de andere kant van de mensen, die namen gewoon niet serieus. Omdat ze, ja, weet je, ik was eigenlijk ook niet serieus te nemen, weet je.
1: Vanwege die verslaving? Ja, wat zei je vrouw?
0: Mijn vrouw heeft altijd in me geloofd.
1: Hmm.
0: Dat is echt heel mooi. Mijn vrouw heeft altijd achter me gestaan. Altijd in me geloofd. Heeft altijd de echte hert gezien. En dat is wel heel bijzonder.
1: Dan ben je daarmee bezig. Wanneer denk je, hey, ik heb hier succes. Dit gaat lukken.
0: Ja, kijk, weet je, ik was natuurlijk verslaafd. Dus ik had geen echte... de realiteit was voor mij... Ja, best wel wazig, zeg maar. Omdat ik natuurlijk altijd onder invloed was of drugs aan het uitwerken. Dus ik had eigenlijk ieder moment dat ik dacht ik dat ik succes had. Weet je? Ik zat echt in de waanzin, continu. En alleen de reacties van mensen, dat gaf mij motivatie om door te gaan. En weet je, dat heeft mij overtuigd om door te zetten en door te pakken.
1: Ja, het lijkt me wel heel ingewikkeld. Omdat je, wat ik weet van mensen die drugsverslaafd zijn geweest, je bent de hele dag bezig met scoren.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Dat is van wanneer ga ik de volgende hit halen? Ja. En hoe ga ik het betalen? Ja. En et cetera. Ja. En een bedrijf opzetten. Ik krijg het gewoon in mijn hoofd niet gecombineerd.
0: Nee, dat was ook heel moeilijk. Ja, ik was zelfs de dealers, was ik zelfs aan het oplichten van, ik krijg straks subsidie, weet je, pof mee, geef maar even. En ze gaven me ook allemaal. Ja, nou, dat komt wel goed, als je straks geld krijgt, dan betaal je me terug. Ja, dus zelfs de dealers geloofden me.
1: Op een gegeven moment, je bent 2 jaar bezig met Petsfish.
0: Ja.
1: Groeit het dan al heel erg of valt dat nog, is het een beetje rommelend?
0: Ja, de eerste 2 jaar... vanaf de subsidie was gewoon echt overleven. En was het heel moeilijk om de eindjes continu aan elkaar te knopen. Natuurlijk, je moet investeren. En vanuit die viskraam, weet je, dat heb ik nog niet eens verteld, had ik heel veel schulden. Ik heb heel veel schulden gemaakt in die tijd van die viskraam. En toen ik met het nieuwe bedrijf begon, moest ik eerst al die schulden aflossen. Weet je, mensen zagen natuurlijk dat ik goed bezig was. En sommigen zeiden van, Gert, weet je, laat maar zitten, je bent goed bezig. Laat het geld maar zitten. Maar het bleef gewoon moeilijk, omdat er heel weinig geld binnenkwam.
1: Ja.
0: Dus het was echt moeilijk.
1: En je bent verslaafd.
0: En ik was verslaafd.
1: Ik begrijp dat er ergens een klant kwam en die herkende zich in jou.
0: Nou, hij zag zijn broer in mij.
1: Hmm.
0: En
1: wat voor klant was dit?
0: Dat was een hele grote klant. Dat was een van de grootste bedrijven van Nederland in de petfoodwereld, toonaangevend. Dus ze hebben iets van 200 man alleen al op kantoor. Een mega omvang. Een paar 100 miljoen omzet.
1: Hij herkende zijn broer in jou.
0: Ja.
1: Vertel.
0: Dus hij belde me. Hij zegt, hey Gert, goeiedag met die en die. Van dit en dit bedrijf. Ja, weet je, jouw producten zijn gewoon geweldig. Weet je, het ziet er super mooi uit. En wij willen die producten hebben. Alleen maar we hebben een probleem. Hij zegt, jij bent verslaafd. Hij zegt, en weet je, totdat je hulp gezocht hebt, gaan wij niet bij jou afnemen. Dus zoek hulp, dan heb je een goede klant.
1: En vertelde hij waarom hij dat zo zei?
0: Nee, op dat moment niet. Later dat ik clean was, weet je, ben ik met hem in gesprek gegaan. Hij zegt, ja, ik heb ook een broer, het is bij de AA. En ja, weet je, ik ken gewoon jou, ik zie mijn broer in jou. En dat is toch super mooi.
1: Ja. Ja. En wist hij... Hij kon het zien aan je dat jij verslaafd was dan.
0: Ja, hij wist gewoon dat ik... Hij, weet je, dat was natuurlijk mijn hele hebben en houden.

0: Alles draaide om gebruik en verslaving. En natuurlijk ook mijn handelen vloeide. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Mijn handel, je zag het aan mijn handelen. Mm. Aan mijn handelen en wandelen dat ik gewoon niet oké was.
1: Nee. Ja. Dus deze man die zegt dat. Ik wil van je afnemen.
0: Ja.
1: Maar je moet wel clean zijn.
0: Ja.
1: Wat gebeurt er daarna met jou?
0: Ik ging door mijn gebruik. Bizar. Ja. Ik kon niet zelf stoppen. Ik kon niet zelf stoppen. Dus op een gegeven moment, ik geloof een jaar later, werd ik 's morgens vroeg wakker gemaakt door een man op mijn slaapkamer. En die zegt tegen mij: Gert, vandaag is de eerste dag van je nieuwe leven. Ik zeg: hoe bedoel je? Hij zegt: ja, ga vandaag naar de kliniek. Ik werd helemaal gek. Ik zeg: nee, ik ga gebruiken. En ik had nog middelen naast me op mijn nachtkastje liggen. Dus ik ging mee naar beneden en ik zag mijn hele familie daar zitten. En ik zeg: ja, daar, hier ga ik niet aan beginnen.
1: Ah, het was een interventie.
0: Het was een interventie, ja. Met de cameraploeg.
1: Oh, met een cameraploeg?
0: Met de cameraploeg.
1: Help me eventjes.
0: Ja, het tv-programma Verslaafd stond bij mij in huis.
1: Oh, dat is die, hoe heet die?
0: Jim Geduld.
1: Ah, nee, die stond aan je bed.
0: Ja, ja.
1: Oh.
0: Ja, dus aan de ene kant supermooi. Maar aan de andere kant was dat een spelbreker van mijn gebruik. Ik ga hier aan meedoen, maar ik zeg, ik moet eerst even naar boven. Dus ik moest de rust vinden in mezelf. En ik heb de middelen opgemaakt die er nog lagen.
1: Nee, serieus?
0: Ja, bizar. Ja, echt. Maar dan kun je zien hoe verslaafd ik eigenlijk was. Oh. Ja. Dus ik ben naar beneden gegaan. Ik ben gaan zitten. Ik heb hun aangehoord. En ik ben meegegaan. En ik dacht van, weet je, dit is mijn kans. Deze moet ik met beide handen aanpakken.
1: Ja.
0: Ja, en dat is eigenlijk mijn redding geweest.
1: Ben je vanaf dat moment clean geweest?
0: Nee, nee. Nee, sinds die interventie, dit was wel het begin van mijn proces van clean worden. Ik heb in die periode heb ik 8 opnames gehad. In 5 verschillende klinieken in binnen- en buitenland. Ik ben 2 keer in Thailand geweest, 1 keer in Zuid-Afrika. En de rest van de klinieken zat hier in Amsterdam en Nederland. Maar iedere kliniek waar ik uitkwam, ontdekte ik nieuwe dingen. En ja, weet je, kwam ik weer een stapje dichter bij mezelf. Mm. Het is ook gewoon een soort van ui die ik afpelde om eigenlijk de werkelijke Gert te ontmoeten wie ik eigenlijk ben.
1: Ja.
0: Weet je, want ik heb mijn hele leven eigenlijk op een verkeerde manier gedeeld met gevoelens en met mijn eigen leven.
1: Tijdens al die opnames ging Petsvis door? Of,
0: Ja, bizar.
1: Bizar?
0: Ja, bizar. Ja, weet je, ik heb het opgezet. En mijn vrouw en mijn moeder, die deden samen met mij de productie. En dus die waren er vanaf dag 1 bij. En die gingen op kleine schaal gingen ze door met produceren. Op dat moment hadden we al een eigen pand. We waren al 2 panden verder. Ik had een huurpandje eerst, een garagebox. Maar daar werd ik uitgezet door de gemeente omdat het te veel stonk. Dus toen heeft de gemeente mij geholpen om een nieuw pandje te vinden. Die heb ik gevonden. Alleen ik had geen geld om de huur te betalen. Dus het eerste jaar heb ik een aanspraak gemaakt met de huurbaas. Ik zeg maar, ik heb een heel mooi product. Ik heb een super idee. Ik zeg maar, ik heb geen geld. Weet je? Dus als je me de kans geeft om het eerste jaar voor niks te huren, dan betaal ik je 2e jaar terug. En zo heb ik dat gedaan. Het 2e jaar heb ik de huur van het 1e jaar betaald. En de huur van dat jaar. En zo zijn wij gestart.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, met hulp van anderen.
1: Met hulp van anderen.
0: Ja.
1: Ik wilde het met jou hebben over wat je daarna tegenkomt als ondernemer.
0: Ja.
1: We hadden doorgesproken dat je zei, je zei het aan het begin. Dan worden er fouten gemaakt door een medewerker. Dat kost je tienduizenden euro's.
0: Ja.
1: Ben je daar dan nog heel erg mee bezig dat het 10.000 euro kost? Of tienduizenden euro's kost en omzet? Of denk je, ja, nou, het is allemaal wel?
0: Nee, ik heb een hele andere manier van kijken op het leven gekregen. Want je geld is, natuurlijk, het is nodig. Maar geld is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is gezondheid en familie weet je hoe ik in het leven sta.
1: Ja.
0: Want wat
1: gebeurde er? Ja, we hebben enorme droogkasten.
0: Ja.
1: En die moesten schoongemaakt worden. Ja. Maar dat.
0: Ja, want eigenlijk tijdens de geboorte van Anna zijn we verhuisd naar een nieuw groter pand. En waar nieuwe grote droogkamers in gebouwd zijn. Ja, weet je, en het is allemaal nieuw. Dus die moet ook schoongemaakt worden. En op een gegeven moment ja, weet je, kregen we een inspectie van de Voedsel- en Warenautoriteit. Dus ik gaf instructie aan een werknemer. Ik zei van, weet je, die droogkamer moet even goed schoongemaakt worden. En ook die ventilatoren die erin zitten. Maar weet je, doe dat met een doekje, want die zijn spatwaterdicht. En ze maak even een sopje, sop eromheen en zorg dat er geen water op komt. Dus ik had het gezegd en die chef heeft instructie gegeven aan de medewerker, een Syrische medewerker. En die heeft er een schuimpistool opgezet en heeft het in laten trekken. En daarna heeft hij een hoge druk opgezet. En als resultaat 37 van de 50 ventilatoren kapot. Oh. Schadepost van 50.000 euro.
1: Ja, en je kunt heel lang geen petfish meer maken.
0: Nou ja, ik had het geluk, weet je, dat ik een paar weken ervoor op een veiling heel toevallig een verrijdbare trollies waar ventilatoren op stonden had kunnen kopen. Dus ik had wat reserve ventilatoren staan. En toen dacht ik, hey, ik heb die ventilatoren nog staan, laat ik die erin draaien en dan kan ik even goed door blijven produceren. Ja. Maar goed, weet je, het heeft wel heel veel schade aan mijn imago, mijn kwaliteit teweeg gebracht. Ja. Maar mijn kwaliteit van het product ging gewoon achteruit. Wat natuurlijk ook weer omzetderving oplevert.
1: Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Als je kijkt naar wat je allemaal had meegemaakt, en dan krijg je deze ook nog eventjes.
0: Nou, voorheen zou ik helemaal de pan uitflippen en... Alleen ik heb ook geleerd, weet je, door. Weet je, ik bereik er niks mee door mijn emotie die ik heb over te brengen op personeelsleden. Zodat hun ook helemaal aan de rand zijn. Dus ik ben weggelopen. Ik ben in de rust gekomen. Ik ben gesprek aangegaan. Maar goed, weet je, diegene die de opdracht heeft gegeven, die voelde zichzelf ook als zette kloten. Want die dacht van, ja, weet je, ik heb dat niet goed doorgegeven en nu heeft de zaak een schadepost van 50.000 euro. Ja. Weet je, en al de schade die daaruit voortvloeide. Want al met al heeft het wel een paar ton schade opgeleverd. Ja. Ja. Al mijn winst van dit jaar was weg.
1: Wat is je grootste les daar?
0: Mijn grootste les is... Als ik een opdracht uitgeef, weet je, zet ik er nu een mailtje achteraan met goede instructies. En dus ik zeg niet iets, weet je. Nee, ik zet er ook een mailtje achteraan waar ik het goed in uitleg hoe ik wil dat de opdracht uitgevoerd wordt.
1: Ja. Je worstelt en komt boven. Is dat een goede samenvatting?
0: Ja, ik denk het wel.
1: Of
0: ja.
1: Heb je nog niet het gevoel dat je boven bent gekomen?
0: Nou, ik denk dat het nog steeds een... We zitten in een rustige vaarwater, maar het is nog steeds een stromende rivier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, het is geen waterval meer, maar het is nu een stromende rivier.
1: Ja, dit was het voor nu op de radio. Wil je het hele verhaal van Gert horen? Zoek dan even de aflevering op van Bloed, Zweet en Zaken in je favoriete podcast-app.
2: Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
6: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
7: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
9: kozijnen. Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
10: Straks om 4 uur in de avondspits.
11: De hoogste commandant van de NAVO overlegt met Polen over de gecrashte Russische raket. Dreigt escalatie. ING heeft in het tweede kwartaal meer winst geboekt. Toch krijgen klanten weinig rente op hun spaargeld. Wat is er nodig om daar verandering in te brengen? En de nieuwe Klingendaal-directeur Bob Deen is de gast. Het laatste nieuws en de analyses vanaf 4 uur in de BNR Avondspits op de radio en in de stream van de app.
12: BNR Verkeer.
13: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 50 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste vertraging op dit moment op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en de Benelux-tunnel staat file. 35 minuten extra omdat er schade aan de tunnel is. Twee rijstroken zijn er dicht. De A16 richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug vanwege wegwerkzaamheden. 15 minuten extra. En ook wegwerkzaamheden op de A9. En dat veroorzaakt dan weer file op de A22 richting Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk sta je 10 minuten in de file. Tot slot de A58 richting Eindhoven. Tussen knooppunt de Baars en Oorschot doe je er 20 minuten langer over. Je kunt omrijden in de richting van Eindhoven. Volg dan Den Bosch over de A65 en de A2. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Arnhem richting Utrecht bij hectometerpaal 80,8. De A44 Den Haag Amsterdam bij 20,4. En de A76 Beel. Belgische grens richting Geleen bij hectometerpaal 1,8.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
15: Goedemiddag, ik ben René Postma. Zo'n 80 boeren hebben met hun trekkers een tijdje de A35 bij Almelo geblokkeerd. De meeste zijn nu weer weg en de vertraging neemt af. Er was ook een actie in Friesland ter hoogte van Spanga tussen Lemmer en Wolvega en ook die is voorbij. De boeren zijn boos omdat het kabinet wil dat ze hun stikstofuitstoot bijna halveren. Een man uit de buurt van Alkmaar is veroordeeld voor poging tot moord op zijn ex. De rechter vindt het femicide. Hij stalkte haar en kopieerde stiekem haar sleutel. Toen wachtte hij haar op in haar huis en viel haar aan met een mes. Maar zij beet hem in zijn arm en ontsnapte. Hij moet bijna 13 jaar de cel in. Bij een zwaar ongeluk op de provinciale weg bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. Hij zat in een busje dat op een vrachtwagen reed. 6 anderen in het busje raakten zwaar gewond. De truckchauffeur heeft niks. De weg is zeker tot begin van de avond helemaal dicht. Ondanks de voortdurende oorlog in het Midden-Oosten gaat er toch soms weer een olietanker of een ander schip door de straat van Hormuz. Een databedrijf zegt dat het er gisteren zeker 14 waren, meer dan vorige week, toen in de belangrijke zeestraat bijna helemaal geen schepen voeren. Er zijn al bijna 100 boetes uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag daar niet meer komen omdat de brug dat niet meer kan hebben. Sinds dit weekend wordt er gehandhaafd en wie wordt betrapt krijgt €500 boete. Het weer van Weer Online. Kleine kans op een bui. Vannacht blijft het droog en wordt het rond 17 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui, vooral in het noorden. In de middag ook zon en het wordt dan 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: Zo dadelijk in BNR de Wereld, de oorlog tussen Amerika en Iran laait weer op. Welke scenario's liggen er op tafel voor beide partijen? Dat bespreek ik met hoogleraar oorlogsstudies Martijn Kitsen. En de VN kiest een nieuwe secretaris-generaal. Aan welke eisen moet die voldoen? Dat vraag ik aan oud-diplomaat Ron Keller.
17: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
18: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
17: Ontdek hoe op rma.nl.
19: Thomas van Zijl.
20: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de vraag wat er terecht komt van de banenafspraak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. En een gesprek met Marga de Jager, bestuursvoorzitter van de ANWB. Een dag voordat het Zwarte Zaterdag is. Hoe kan de ANWB, de eigen organisatie en al die vakantiegangers daar het beste op voorbereiden? Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner.
12: Van cijfers naar inzicht.
21: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
22: In de BNR-app
21: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app
22: en blijf scherp.
21: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
16: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks de 193 leden van de Verenigde Naties kiezen binnenkort een nieuwe secretaris-generaal. Aan welke eisen moet hij voldoen en wat krijgt hij of op zijn of haar bordje? Dat bespreek ik met oud-diplomaat Ron Keller. Maar nu eerst, de aanvallen tussen Amerika en Iran zijn weer opgeleid nadat Iran een Amerikaanse militaire basis in Jordanië aanviel. En dus wordt er nu weer over en weer geschoten.
23: So we had 5 rocket shots going 8500 miles an hour and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
16: Ik praat erover met Martijn Kitsen, hoogleraar irreguliere oorlogsvoering aan de Defensieacademie en bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
24: Goedemiddag.
16: Ja. Na een pauze van enkele dagen wordt er sinds woensdag weer geschoten over en weer. Nieuwste Iraanse aanvallen richten zich eigenlijk zoals gebruikelijk op Amerikaanse bases in de regio. De Amerikanen bombarderen dan weer strategische doelen in Iran. De nieuwe fase in de oorlog begon met een Iraanse aanval, dit keer op een Amerikaanse basis in Jordanië. Waarom juist daar?
24: Ja, omdat natuurlijk die basis wordt door de Amerikanen onder andere ook gebruikt, hè, om met vliegtuigen aanvallen uit te voeren. Voor de rest was er ook een concentratie van luchtverdediging daar. Dus het is gewoon voor de Amerikanen een echte spil in het web in het Midden-Oosten, die basis. Maar wat ik interessant vond, en dat gaf u ook wel aan, Iran voerde dit keer de eerste aanval uit. En dat laat zien dat men toch in Teheran best wel wat zelfvertrouwen heeft. We gaan niet afwachten dat Amerika ons weer gaat aanvallen. Nee, wij delen nu de eerste klap uit. Ja. Ja, dus wat dat betreft is dit weer een hele nieuwe ronde die is geopend. Ja,
16: hoewel, de vorige begon, dacht ik, maar corrigeer me als dat niet klopt, toen een schip weigerde de route in de straat van Hormuz te volgen die Iran had gedecreteerd en langs Oman ging. En daar hebben de Iraniërs toen op geschoten. En daar hebben de Amerikanen toen op gereageerd. En toen had je de vlam in de pan. Dus ook toen
24: Dat is helemaal waar. Maar nu worden de Amerikanen zelf aangevallen. Dus Amerikaanse militairen worden door Iran aangevallen. Ja. En dat is echt iets nieuws voor mij.
16: Oké. Algemene vraag. Hoe kijkt u op het ogenblik naar de huidige situatie in die regio?
24: Ja, het blijft gewoon zorgelijk, hè? Want hoe gaat dit eindigen? We gaan het over scenario's hebben. Er zijn verschillende scenario's die we ons kunnen voorstellen. Maar het is vooralsnog echt onduidelijk welke kant het nu op gaat. Het blijft aanrollen. Het lijkt er ook op dat als je kijkt naar de Amerikanen, wat ze doen is klappen uitdelen aan Iran in de hoop dat Iran terugkomt naar de onderhandelingstafel. En ze hebben dus de afgelopen week een grote ronde klappen uitgedeeld. Waarbij de militairen dan terugkomen van eigenlijk hebben we onze effectiviteit nu wel bereikt. Meer doelen kunnen we niet aanvallen. Dat ging dan om doelen in de omgeving van de straat van Hormuz. En nu is weer een nieuwe ronde ingezet. Waarbij weer op commandocentra wordt aangevallen. En zo proberen die Amerikanen de Iraniërs aan de onderhandelingstafel te krijgen. Ja, maar intussen doet Iran gewoon natuurlijk ook zijn eigen ding. Is bezig met zijn eigen strategie. En in plaats van dat Iran beperkt wordt in zijn reacties, lijkt eigenlijk alleen maar verder die oorlog in ieder geval horizontaal, dus geografisch ook te escaleren. Hè, met weer, dat we nu ook aanvallen hebben gezien op schepen in Damietta, in Egypte.
16: Ja, het breidt zich uit. Dat klopt. Kun je zeggen dat dit hele verhaal eigenlijk voornamelijk gaat, praktisch gesproken, over de straat van Hormuz?
24: Nou, Eigenlijk denk ik dat wel de essentie, de sleutel tot het einde van dit conflict is de straat van Hormuz. Het gaat over controle over die straat. En Iran heeft gewoon van dit conflict geleerd. Ja, al vind ik dat misschien wel te ver gaan, want ze wisten het eigenlijk al. Als ze die straat controleren, dan hebben ze invloed, dan hebben ze zeggenschap. En heel logisch vanuit Iraans oogpunt, dat ze die controle van die straat over die straat van Hormuz niet meer willen opgeven. Ja, tegelijkertijd wil Amerika dat niet accepteren. Amerika kan niet accepteren dat Iran puur en alleen de zeggenschap heeft over die straat van Hormuz. Dus ik denk, dit conflict is al lang veel breder. We hebben nu ook de Houthis met de Babar Mandab van de Rode Zee richting de Arabische Golf, wat daar de rol speelt. Maar de sleutel is wel die straat van Hormuz.
16: Ja, het gaat er dus om wie die controle heeft. We hadden het er al over, twee vaarroutes. Ja. Eentje langs Oman, zeg maar, en de andere langs de Iraanse kust. Iran eist dat als er al een oplossing komt, dat dan alleen maar die schepen alleen maar die route kunnen volgen. Dat verzet zich toch. Het is internationaal water, dus het blijft zich dan verzetten tegen het zeerecht.
24: Ja, nee, precies. Dat is natuurlijk ook gewoon. We kunnen altijd van beide partijen, er gebeuren dingen die niet volgens het internationaal recht zijn. En ja, dit is voor mij ook gewoon vanuit ook wat wij als Nederland aan Europa willen. Je kunt er niet mee akkoord gaan dat de Iraniërs controle over de straat van Hormuz opeisen.
16: Nee.
24: Overigens wel interessant, je noemt Oman al. Je ziet dat Oman probeert eigenlijk om een deal te gooien met de Iraniërs. Want een groot deel van de andere helft van die straat, dat voert langs Oman. Dus eigenlijk probeert Oman samen met de Iraniërs die controle te krijgen. Waardoor je misschien een voor de Amerikanen acceptabele oplossing zou kunnen krijgen. Maar ja, volgens nog lijkt dat vooral in het voordeel van Oman te zijn, zo'n oplossing.
16: Ja, maar dat is waar. Maar Oman heeft in het algemeen in de regio, maar ook daarbuiten, een beetje de naam van een redelijk land. Die zoeken altijd naar reden.
24: Ja.
16: Dus misschien wordt het ook weer in dit geval in positieve zin ervaren dan door partijen.
24: Ja, precies. Dus dat is nog wel iets, en daarom zeg ik het ook, van dat zou misschien nog wel op korte termijn de beste en meest constructieve oplossing kunnen zijn.
16: Ja, kun je zeggen dat Trump het sterkste wapen van Iran, namelijk die straat van Hormuz, compleet heeft onderschat?
24: Ja, in ieder geval, ik denk Trump wel. Ik kan ook niet in de man zijn hoofd kijken. Ik werk natuurlijk wel al jaren ook met militairen samen, ook met Amerikaanse militairen. En ik weet, een oorlog met Iran, een militaire staf plant altijd voor iedere situatie in de toekomst. Je gaat scenario's doorlopen. Die scenario's van een oorlog met Iran, die zijn ze echt al decennia mee bezig. En ik weet, daar is nadrukkelijk wel gekeken ook naar die afsluiting van de straat van Hormuz door Iran. Dus militair gezien had men hier rekening mee gehouden. En ik denk dat ook militair gezien niet als een verrassing komt. Alleen ik denk dat voor Trump met name wel een verrassing is dat de effecten van die sluiting zo groot zijn. En dat die ook wel degelijk voelbaar zijn in Amerika. Dus ik denk dat hij zich daar wel gewoon helemaal bij heeft verkeken.
16: Ja. Maar er roept verschillende vragen op. De eerste is, als, laten we zeggen, de generale staf, om het even simpel te houden, of de inlichtingendiensten, bij het plannen van eventuele schermutselingen of oorlogen daar eigenlijk dit scenario al kenden en hebben doorgeëxerceerd, hoe kan het dan dat Trump dat bij wijze van spreken niet eens wist? Want die indruk krijgen we.
24: Ja, kijk, ja, ik kan niet zeggen dat hij het niet wist. Hè, maar ik denk wel dat militaire adviseurs bij hem steeds meer op zijn aan het wijzen wat de beperkingen zijn van de manier waarop hij deze oorlog voert met Iran. En ik denk dat hij inmiddels erachter is dat hij die adviezen niet zomaar naast zich neer kan leggen.
16: Nee.
24: Nogmaals, hè, ik heb al gezegd, het zijn niet alleen papieren oefeningen. Er zijn ook daadwerkelijk in het verleden bijvoorbeeld oefeningen geweest met Amerikaanse vliegtuigen en schepen. Over hoe maak je jacht op allemaal die kleine bootjes waar de revolutionaire garde op.
16: Die racebootjes, ja.
24: Ja, dit is allemaal al geoefend in het verleden, in dit hele scenario. Maar ja, je moet er wel naar willen luisteren, naar dat advies. En inmiddels, hè, we weten bijvoorbeeld ook.
16: We hebben even een probleem. Sorry, u viel heel even weg. Dus zou u het laatste zinnetje even willen herhalen?
24: Ja, ik heb nu ook een storing op de lijn.
16: Oh ja.
24: Ja, ik hoop dat ik verstaanbaar ben.
16: Ja, zeker. U bent uitstekend verstaanbaar weer.
24: Ja, als je kijkt vorige week, die grote ronde van aanvallen die eindigde. De Amerikanen die stopten hun aanvallen. Dat de militaire adviseurs gaven eigenlijk aan. De effectiviteit van deze aanvallen is nu wel bereikt. We kunnen niet meer doen dan we nu doen. En die aanvallen, dat waren aanvallen bijvoorbeeld tegen drone-lanceerinstallaties in de buurt van de straat van Hormuz. Dat geeft al aan, er zijn gewoon heel erg beperkingen aan de manier waarop Amerika nu zijn militaire apparaat inzet. En Trump heeft die eigenlijk nooit willen zien, maar hij zal er nu echt wel naar moeten gaan luisteren.
16: Ja. Hij zei ook eigenlijk, dat was het eerste wat hij ooit zei voordat deze oorlog begon, help is on the way. En dat ging over het lot van het Iraanse volk en de machthebbers die opruimen. Dat is ook gebeurd trouwens. Maar de bedoeling was dat er dan nieuwe machthebbers zouden komen en dat het volk meer vrijheid kan. Daar is allemaal helemaal niets van gelukt. Integendeel. Hoe kan zoiets? Kun je dat?
24: Ja, ik denk dat is voor mij ook echt wel een van de grote punten aan deze oorlog. Hè. Het is begonnen, in eerste instantie zei Trump ook, ik ben uit op regime change. Ik wil gewoon een ander regime in Teheran hebben. Ja. En je ziet wat er van is terechtgekomen. Inderdaad, helemaal niks. Tegelijkertijd, de onvrede bij de Iraniërs lijkt te blijven bestaan. Hè. Dus eergisteren geloof ik 2 executies in Isfahan, publiekelijke executies. Ja. En het lijkt er op de berichten die we daarover krijgen, is dat er toch weer behoorlijk wat gemor van andere mensen. Dat er lichte vormen van protest waren. Dus je ziet, mensen zijn daar best wel in Iran. Die zijn helemaal geen voorstander van het regime. En dat is niet veranderd. En daarnaast krijgen we natuurlijk nu ook berichten. De Volkskrant had vanochtend ook nog een bericht. Dat voedseltekort in Iran nu ook een rol gaat spelen door die hele oorlog. Ja. Dus het volk daar is ontevreden. Maar tegelijkertijd doet Amerika er ook niks, zeg maar, om te zorgen dat volk met die ontevredenheid iets kan om het regime omver te werpen. Ja. En dat lijkt me ook hartstikke moeilijk, hè, want het regime is heel fijnmazig onder de hele bevolking geïnfiltreerd. Dus die hebben echt wel overal hun tentakels zitten.
16: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Martijn Kitsen, hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie en bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden.
0: America thought Iran will collapse in 3 days and will surrender. Now, after months, America is now stuck in this place. The Americans are struggling.
16: Ja, dat was de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken via een tolk. Ik denk dat hij een punt had. Meneer Kitsen, is dus erg standvastig. Als we nou eens kijken naar wat voor scenario's Amerika zou hebben. Welke zijn dat?
24: Ja, het eerste scenario is eigenlijk gewoon...
16: U valt weer heel even weg. Kijk even naar... de regie, om te zien of ze dat kunnen herstellen. De vraag was dus, wat voor scenario's zou Amerika hebben? En ik heb daar natuurlijk ook het een en ander over nagedacht en bekeken. Ze kunnen niks doen, ze kunnen vertrekken, ze kunnen meer troepen sturen, ze kunnen meer bombardementen uit gaan voeren. Maar dat leidt dan allemaal weer tot enorme politieke problemen in Amerika zelf. Want wat Trump uitvoert in Iran wordt hem in eigen land niet in dank afgenomen. U bent weer terug inmiddels.
1: Ja.
16: Ik had het over de scenario's die Amerika had. En zelf dacht ik, hij kan niks doen, of hij kan harder ingrijpen, of hij kan zeggen, ik vertrek gewoon. Hoe ziet u het?
1: Ja, nee, ik was ook in het luchtlederen blijkbaar een heel antwoord aan het geven. Maar het eerste scenario is natuurlijk wat we al een keer hebben gezien, is dat Trump roept, ja, ik heb gewonnen en ik stop ermee.
16: Ja, declare victory and leave.
1: Ja, precies.
16: Ja.
1: Ja, maar dat zie je eigenlijk steeds minder waarschijnlijk worden. Omdat gewoon Iran, ik noemde het al, dat ze nu dus ook daadwerkelijk als eerste een aanval uitvoeren op Amerikaanse militairen, laat zien dat ze wel vast besloten zijn. Het tweede scenario is eigenlijk het scenario wat er nu gebeurt. Het doorrommelen van deze oorlog. Waarbij je steeds weer een nieuwe golf met aanvallen krijgt van Amerika om te proberen die Iraniërs aan de onderhandelingstafel te krijgen. Ja, en dat, maar dat gaat ook over de wil, hè, en de wil om te vechten. En die is in tegenhand vrij hoog. Er zijn verschillende kampen binnen de Iraanse regering ook. Ook daar is men verdeeld. Maar je ziet al die kampen, die zijn er wel buiten. Ja, nee, dit gaat over ons voortbestaan. Wij gaan dit volhouden. Dus natuurlijk, Iran heeft last van deze oorlog, maar wil dit echt nog wel even wat langer volhouden.
2: Ja.
1: Ja, en dan kom je bij Trump, hè, want hij zegt hij wil deze oorlog winnen, dat zegt hij wel. Maar ja, om een oorlog te winnen, dan moet je ook de daad bij het woord voegen. Ja, en dat betekent eigenlijk, zie ik maar één optie militair gezien, als je dit echt wil winnen, is dat je toch gaat escaleren. En ja, daar kom je al gauw uit. Want ik dacht 2 weken geleden, bedacht ik wel nog, ook tijdens die grote golf van aanval weer. Als ze nu echt iets willen, zullen ze toch grondtroepen moeten gaan inzetten. Ja. Bijvoorbeeld in de strook rond de straat van Hormuz. En ja. dat is geen sinecure, hè. Dat is echt een paar honderd kilometer. Dus dat is heel complex, heel veel eisend. En ik weet niet of Trump dat wil.
2: Nee, en bovendien lijkt het mij electoraal voor Trump echt suïcidaal als hij zoiets doet. Als de president die in zijn verkiezingscampagne heeft gezegd, ik begin nooit een lange oorlog, uiteindelijk in een bijna onwinbaar conflict terechtkomt, waar hij ook nog grondtroepen moet inzetten, nou, dat is zijn politieke einde. Dus dat kan hij niet doen. En dus moet hij kiezen uit een van die andere opties, lijkt mij.
1: Ja, en daarom denk ik dat we het nog even gaan zien voortmodderen, dit conflict. En met steeds zwaardere golven van aanvallen. Maar ja, op een gegeven moment kom je bij een punt van, je wil wel wat bereiken. En ik denk wat Trump hier ziet, is, je kunt niet een beetje oorlog voeren.
2: Nee.
1: Het klinkt heel dingetje, maar als je wil winnen, moet je voluit gaan. En er is op dit moment maar één partij in dit conflict dat voluit gaat, en dat is Iran.
2: Ja, en er is ook die theorie dat je een oorlog nooit kunt winnen vanuit de lucht. Je kunt zeggen, misschien is de enige uitzondering wat er in de Balkan is gebeurd destijds in de oorlog. Maar in het algemeen is alleen het luchtdrones of raketten, dat beslist niet. Hè? Dat klopt toch?
1: Nee, ja, het ligt natuurlijk ook heel erg aan de tegenstander waar je mee te maken hebt. Maar uiteindelijk denk ik in bijna alle gevallen, een oorlog alleen vanuit de lucht win je niet. Je hebt altijd op meerdere vlakken moet je die oorlog voeren. Ook niet alleen militair, hè, ook economisch. En de Iraniërs die doen het op dit moment heel slim.
2: Ja.
1: Wat je ook van ze vindt.
2: Ja, nee, dat is waar. Nou ja, precies. Het dwingt wel een vorm van respect af. Je kunt niet anders zeggen. Er is nog iets wat me opvalt. Er wordt voortdurend gesproken, ook in de Amerikaanse media, over gebrekken die aan het ontstaan zijn in het Amerikaanse arsenaal. En ik denk, hoe kan dat nou? Want de Amerikaanse krijgsmacht is toch ingericht op het vechten van een wereldoorlog.
1: Ja,
2: dus hoe kan het nou zijn dat ze na 4,5 of een maand of zo in een conflict al moeten gaan uitkijken dat ze zichzelf niet te veel kannibaliseren? Terwijl de formule of het idee altijd is geweest dat Amerika sterk genoeg was voor zo'n wereldoorlog. Sterker nog, ze moesten 2 oorlogen tegelijk kunnen voeren.
1: Ja. Ja, en ik denk dat wat je hier ziet ook wel kenmerkend is voor andere westerse legers. Ze zijn nog altijd gemodelleerd voor de oorlog van gisteren, niet voor die van vandaag. En wat je ziet in het Midden-Oosten, het gebruik van drones, ballistische raketten op grote schaal. Je ziet iets wat de Chinezen al eind jaren 90, twee Chinese kolonels, dat boek Totale Oorlog heet het volgens mij, die schrijven al in het Westen heeft de neiging om met gouden kogels op vogels te schieten.
2: Ja.
1: En daarmee bedoelen ze dus dat je heel veel geld uitgeeft aan een duur wapensysteem om weer heel eenvoudig iets te schieten. Ja, en dat zie je in deze oorlog terug. En Iran heeft daar gewoon al heel snel op voorgesorteerd, al decennia geleden. Die hebben bedacht van, wij kunnen een oorlog tegen Amerika nooit winnen, maar we kunnen het wel zo moeilijk mogelijk maken door eenvoudige wapensystemen op grote schaal te bouwen en in te zetten.
2: Ja, dus de Shahed-drone bijvoorbeeld.
1: De Shahed-drone, die ook inmiddels door Rusland is gekopieerd, maar ook door Amerika zelf. In Amerika heet die LUCAS, Low Cost Unmanned Combat Attack System. Dus die drones, de ballistische raketten, wat in feite gewoon koude oorlogstechnologie is.
2: Ja.
1: Op grote schaal allemaal. Ja, en dat zorgt ervoor, als je daar maar veel van hebt en dat ook veel kunt inzetten. Ook nota bene door gelieerde milities in de regio, niet alleen de Houthis, maar ook in Irak. Dan zie je dat je je tegenstander voor grote problemen stelt. En dat is precies wat Iran doet.
2: Ja. Nog even over die vroegere strategie die ze hadden van nou ja, minstens twee oorlogen kunnen voeren. Er waren jaren, maar dat is al tamelijk snel gestopt, dat de B-52 bommenwerpervloot permanent vloog. Maar dat was eind jaren 60 geloof ik al afgelopen. Maar die bleef wel permanent paraat. En dat is in 1991, bij mijn weten, is dat gedeelte van de strategie afgesloten onder Bush 1. Was dat de verkeerde beslissing?
1: Ja, ik denk, kijk, die paraatheid van die bommenwerpers, hè, dat was echt vanuit de Koude Oorlog. Maar ik denk, als je kijkt naar Amerika, naar bijvoorbeeld de nucleaire afschrikking, hè, de raketten, die paraatheid is er nog steeds. Er liggen nog steeds, er waren nog steeds onderzeeërs rond met raketten. Dus ik denk, voor die bommenwerpers, ik snap dat dat is afgeschaft.
2: Ja.
1: Maar ik denk die nucleaire paraatheid, die is er nog steeds. Ja. Ook natuurlijk ook bij Rusland en bij China.
2: Nou, ik vraag het om, dat het woord paraatheid, dat heeft voor mij dan een bepaalde connotatie. Laten we zo zeggen, in Europa, ook in Nederland, worden we geacht om noodvoorraden aan te leggen voor als er een groot conflict komt. Ja. Zouden wij niet ook moeten nadenken over zo'n permanente staat van paraatheid zoals Amerika die tot 1991 had? Het gaat ook een militaire kant, behalve of je voldoende flesjes water in huis hebt.
1: Ja, ik vind dat is een heel interessante vraag. En ik denk dat we daar ook naartoe gaan voor onze krijgsmacht. Hè. Als je rekening mee houden van als er een dreiging komt, dan moet je er snel kunnen staan. Maar wat heel interessant ook is op dit moment, hè, wij hebben natuurlijk geen kernwapen. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld drones, raketten, dat die het Rusland ook moeilijk kunnen maken. Dat laat de Oekraïne dagelijks zien. Dus misschien moet je wel naartoe naar zo'n macht ook, waar je ook mee paraat staat om bij een dreiging, in ieder geval een tegendreiging, snel op de hoogte te worden krijgen. Maar dat is ik vind het een heel goede gedachte, hè, waar ik graag nog een keer apart verder over praat.
2: Nou, dat gaan we toch graag doen. Dan heb ik nog één vraag. En dat is eentje die we in dit soort situaties altijd stellen. Is het een uitzichtloze situatie? Of met andere woorden, hoe lang kan dit naar uw mening nog doorgaan?
1: Ik denk, kijk, het is niet uitzichtloos. Want op een gegeven moment gaat er iemand inbinden. Alleen, ja, ik weet ook niet wanneer dat gaat plaatsvinden. En het kan best nog wel even voortduren.
2: Ja. Oké, dank. Hoogleraar Irreguliere Oorlogsvoeding aan de Defensieacademie en bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Fijn dat u in de uitzending was.
3: Zomervakantie is het moment om stappen te zetten, je carrière optimaliseren. De concurrentie ligt stil. Dat is dé kans om je performance naar een hoger niveau te tillen. Let's go. Meer kennis, meer werken. Laptop open aan het strand.
4: Gast, doe even lekker rustig, man. De zomervakantie is juist om even mensen te ontmoeten. Gewoon rustig op het terras zitten, niks hoeven niet optimaliseren. We worden gek van optimaliseren. Luister gewoon een podcast, weet je, Factor Kuifje. Mysteries, de geschiedenis, alle rust. En daarna, als je dat wil, weer scherp zijn.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
6: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
25: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
26: Ik pak je vast.
8: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
9: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
8: Vandaag is er en morgen weten we niet.
9: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
10: Ga Jorten. Kijk voor onze overstapdeals op jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Straks om 4 uur in de avondspits.
13: De hoogste commandant van de NAVO overlegt met Polen over de gecrashte Russische raket. Dreigt escalatie. ING heeft in het tweede kwartaal meer winst geboekt. Toch krijgen klanten weinig rente op hun spaargeld. Wat is er nodig om daar verandering in te brengen? En de nieuwe Klingendaal-directeur Bob Deen is de gast. Het laatste nieuws en de analyses vanaf 4 uur in de BNR Avondspits op de radio en in de stream van de app.
11: BNR Verkeer.
14: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is echt zomervakantie op de wegen. 30 kilometer file in totaal. Wel vertraging op de A16 richting Rotterdam. Vanwege werkzaamheden op de Moerdijkbrug sta je daar 15 minuten in de file. En hierdoor staat er ook file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder betekent dat 10 minuten vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij 29,8. De A15 Nijmegen richting Gorkum bij hectometerpaal 103,5. En de A58 Bergen op Zoom richting Breda bij 98,6.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
26: Goedemiddag, ik ben René Postma. Zo'n 80 boeren hebben met hun trekkers een tijdje de A35 bij Almelo geblokkeerd. De meeste zijn nu weer weg en de vertraging neemt af. Er was ook een actie in Friesland ter hoogte van Spanga tussen Lemmer en Wolvega en ook die is voorbij. De boeren zijn boos omdat het kabinet wil dat ze hun stikstofuitstoot bijna halveren. Een man uit de buurt van Alkmaar is veroordeeld voor poging tot moord op zijn ex. De rechter vindt het femicide. Hij stalkte haar en kopieerde stiekem haar sleutel. Toen wachtte hij haar op in haar huis en viel haar aan met een mes. Maar zij beet hem in zijn arm en ontsnapte. Hij moet bijna 13 jaar de cel in. Bij een zwaar ongeluk op de provinciale weg bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. Hij zat in een busje dat op een vrachtwagen reed. 6 anderen in het busje raakten zwaar gewond. De truckchauffeur heeft niks. De weg is zeker tot begin van de avond helemaal dicht. Ondanks de voortdurende oorlog in het Midden-Oosten gaat er toch soms weer een olietanker of een ander schip door de straat van Hormuz. Een databedrijf zegt dat het er gisteren zeker 14 waren, meer dan vorige week, toen in de belangrijke zeestraat bijna helemaal geen schepen voeren. Er zijn al bijna 100 boetes uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag daar niet meer komen omdat de brug dat niet meer kan hebben. Sinds dit weekend wordt er gehandhaafd en wie wordt betrapt krijgt €500 boete. Het weer van Weer Online. Kleine kans op een bui. Vannacht blijft het droog en wordt het rond 17 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui, vooral in het noorden. In de middag ook zon en het wordt dan 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: De Verenigde Naties hebben drastisch hervormingen nodig, vindt oud-diplomaat Ron Keller. De Veiligheidsraad houdt vandaag een informele stemming om te kijken wie de nieuwe secretaris-generaal wordt en dus met die hervormingen moet gaan komen.
27: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
28: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
27: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
29: Hallo, kent u ons al? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds, meer heterogeen, met een open en transparante aanpak. Verrijk de boord met Executive Search van nu. Ik ben Koen Hemmers van Executive People.
30: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
31: of over de grootste beursgang aller tijden.
30: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
31: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
30: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
31: of in de BNR-app.
32: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
11: BNR Nieuwsradio. De Wereld.
0: Bernard Hammelburg.
2: Antonio Guterres zwaait na 10 jaar af als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. En dus is het aan de Veiligheidsraad en later de Algemene Vergadering om een opvolger te kiezen.
1: I, Antonio Guterres, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience, the functions entrusted to me as secretary-general of the United Nations.
2: Ja. Zo klonk de beëdiging van Guterres in 2017. Veiligheidsraad houdt vandaag een eerste informele stemming hierover. Ik praat erover met Ron Keller, oud-diplomaat en voormalig ambassadeur in Oekraïne, Rusland, China en Turkije, en bovendien bezig met een boek over de VN. Dus we kunnen het niet mooier treffen, Ron.
12: Dank je, Bernard.
2: Ja, als we beginnen bij de huidige secretaris-generaal Guterres. Die staat er bij heel veel landen niet zo best op. Hoe kijk jij ernaar en wat is dan fout bij hem?
12: Ja, ik hoor hem heel vaak dingen zeggen waarvan ik denk van ja, ben ik eigenlijk wel met hem eens. Maar ja, hij zegt het te laat. Hij zegt het op het verkeerde, in het verkeerde forum, het verkeerde gremium. Hij zegt het op een toon dat je denkt van, nou ja, oké, ja, hij meent hij dat nou echt? Er zit geen passie in. Dus wat er, zonder dat ik de man wil afbranden, maar ik denk dat de man, hij mist een aantal kerneigenschappen,
2: ja,
12: die een secretaris-generaal zou moeten hebben. En zeker in deze tijden van oorlogen en van conflicten en van klimaat en van economische zorgen die we hebben. Het probleem van Guterres is volgend. Ik denk dat hij allereerst, als hij een kamer binnenkomt, om het zo maar even plat te zeggen, dan gebeurt er niks in die kamer.
2: Nee.
12: Ik heb in mijn vorige leven was ik een tijdje directeur-generale ontwikkelingssamenwerking en veel met de VN gewerkt. De ontwikkelingsorganisatie is ook in New York geweest. En als dan in die tijd was Kofi Annan de secretaris-generaal.
2: Fenomenale secretaris-generaal. Ja.
12: Ja, en als die een kamer binnenkwam,
2: ja,
12: of een vergaderzaal, dan ging iedereen meteen zitten.
2: Ja.
12: Dan was het, hij hoefde niet te zeggen orde of zo. Nee, iedereen. Je voelde onmiddellijk, er gebeurt iets. Dus het is de persoonlijkheid mist de man. En ten tweede, en dat is denk ik in combinatie misschien wel fataal, hij heeft niet het vermogen om te verbinden. Hij oordeelt, dat heb ik trouwens, heb ik zelf ook wel eens last van hoor, dat ik veroordeel en oordeel.
2: Jawel,
12: maar juist als secretaris-generaal,
2: als topdiplomaat moet je daar ontzettend mee uitkijken.
12: Zo is dat, ja, Bernard. En ja, juist in die functie moet hij dus verbinden. Hij moet in principe Zelensky en Poetin aan elkaar koppelen.
2: Ja.
12: Hij moet in beginsel die rivaliteit tussen China en de VS aanpakken en zeggen tegen beide partijen, zullen we eens wat meer gaan samenwerken. Allemaal verbindingsopdrachten die zo duidelijk zijn, zo, ja, overduidelijk bij de secretaris-generaal horen, die toch eigenlijk de president van de wereld is, maar hij heeft die functie om landen aan elkaar te verbinden.
2: Ja.
12: Alle landen op deze aarde, ook de landen waar we op eerste gezicht zeggen, nou, daar zijn we het niet mee eens. Als er conflicten zijn, als er uitdagingen zijn, verbinden. En
2: ja,
12: vervolgens met je persoonlijkheid zorgen, zoeken naar oplossingen.
2: En hij komt niet verder dan opmerkingen zoals, ik roep op tot de-escalatie. En denk je, oké, komt er nog wat achteraan? Nee hoor, dat is het.
12: Dat is het dan, ja, inderdaad. En dat zegt hij dan nadat er al een week een oorlog is uitgebroken.
2: Ja.
12: In het voortraject hoor je hem niet.
2: Nee.
12: Ik denk wel eens, heel vroeger, maar ik wil niet zeggen dat het vroeger allemaal beter was hoor, maar na de oorlogen die Napoleon de 25 jaar over Europa heeft losgelaten, kwamen mensen bij elkaar in Wenen. En dan kwamen persoonlijkheden die zeiden, we gaan oplossingen vinden. We gaan vrede stichten met elkaar.
2: Ja.
12: Of wat er na de Eerste Wereldoorlog is gebeurd, de conferentie van Parijs. Dat zijn allemaal zaken waarvan ik denk, Guterres, jij moet nu een vredesconferentie bijeenroepen over het Midden-Oosten of over, dat is jouw taak.
2: Ja.
12: Maar hij doet het niet.
2: Hij doet het niet. Nee. Als we even kijken naar voordat hij er was, was het toen beter? Want ik zeg niet vroeger, maar een beetje vroeger. Dus 10 jaar geleden.
12: Ja, het heeft dus persoonlijkheden sommige zijn persoonlijkheden, ik noemde Kofi Annan al. Ik kan me ook nog herinneren toen ik nog nog veel jonger was, dat ik Oetant was ook zo'n iemand die, waarvan je dacht, wauw en zo. Er waren ook grijze muizen tussendoor, Kurt Waldheim en zo.
2: Nou ja, die bleek oorlogsmisdadiger te zijn, dus dat wisten ze toen
12: dat
2: niet.
12: Klopt, ja. Hij heeft zich daarna vermomd als grijze muis. Ja, en als secretaris-generaal, dat klopt, ja. Nee, maar er zijn ook wel eens zwakkere secretaris-generaal geweest. Het is absoluut niet zo dat altijd de beste persoon, de meest geschikte persoon, uiteindelijk gekozen wordt. Wat ik eigenlijk heel triest vind, is dat juist in een periode waarin we nu zitten met enorme uitdagingen voor de wereld als geheel. Ik noemde al klimaat, economie, precies, conflict, veiligheid. Heb je een persoon nodig die en een persoonlijkheid heeft, die verbindend is en die ook leiding durft.
2: En wat zijn de dingen die misgaan bij de VN? Als je zegt, hier gaat het steeds maar fout. Ja.
12: Nou, de VN als geheel heeft een aantal problemen. Kijk, de VN is het mooiste wat de mensheid ooit gebouwd heeft. Hè. Nog nooit heeft de mensheid als geheel, praat ik over alle landen op deze aarde, zoveel samenwerking opgetuigd als binnen die VN. Dus we moeten het niet wegzetten als een nutteloze organisatie. Er gebeurt ontzettend veel goed werk op het gebied van kindersterfte, uitroeien van malaria.
2: Maar in het politieke gedeelte in New York,
12: dat is,
2: ik kom daar elk jaar, ik loop er niet mee weg als je het niet erg vindt.
12: Dat klopt. Nee. Er zijn absoluut ook elementen en onderdelen van de VN die niet goed functioneren. Dus laat ik zeggen, de VN heeft heel veel goed. Maar als je nu zo uitzoomt als een helikopter en zegt van ja, hoe ziet die VN er als geheel dan uit? Dan zie je een aantal problemen. Allereerst, er zijn heel veel VN-organisaties. Dus er is een enorme proliferatie. In de tijd dat ik ontwikkelingssamenwerking deed, had ik te maken met tenminste 20 verschillende ontwikkelingsorganisaties in de VN. Ja. Die allemaal in het veld, als je niet oppast, hun eigen landcruisers hadden, hun eigen kantoren hadden, hun eigen vertegenwoordiging, hun eigen strategieën hadden. Kortom, er was een enorme proliferatie. Versnippering, fragmentatie van de VN. Dat is probleem 1. Tweede probleem is dat de VN door lidstaten niet wordt erkend als eigenlijk de wereldregering die het zou moeten zijn. Grotere landen zeggen, ja, sorry hoor, maar je kunt wel van alles zeggen, maar ik laat me niet door Malta en Cyprus, hè, one country, one vote, één land, één stem. Ik laat me niet door dat soort kleinere landen die met meerderheid iets besluiten de les lezen. Dus er is iets mis met de legitimiteit van de VN. En daarmee, en dat hangt met elkaar samen, de slagkracht van de VN. Want als grotere landen zich niet herkennen in de besluitvorming, of die negeren, of die naar zich neerleggen, of daartegen ingaan, dan is er dus iets mis met de legitimiteit van geloofwaardigheid van de VN. En daarmee zie je dan ook dat die VN er niet in slaagt om een genomen beslissing, in algemene zin spreek ik dan, een genomen beslissing ook uitgevoerd te krijgen. Ja. Er zijn na 1967 resoluties over Israël en de Palestijnen aangenomen, waarvan Israël zei, die voer ik niet uit. En vervolgens zijn we overgegaan tot de orde van de dag.
2: Ja, hetzelfde geldt over Marokko en de Sahara.
12: Zeker.
2: En ook tientallen resoluties.
12: Deze kwam minuten vallen te schiet met er binnen, maar er zijn honderden resoluties, misschien wel duizenden, die gewoon niet uitgevoerd worden.
2: Oké. Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Ron Keller, oud-diplomaat en voormalig ambassadeur in Oekraïne, Rusland, China en Turkije. En tegenwoordig een VN-geleerde, want hij schrijft er een boek over. Even nog op die Veiligheidsraad. Is het niet zo dat heel veel mensen eigenlijk alleen maar naar die Veiligheidsraad kijken, waar op het ogenblik nou eenmaal niks goed komt, vanwege de positie van eigenlijk van Rusland en Amerika, die de dienst uitmaken en elkaar de tent uit proberen te pesten, terwijl al die andere dingen die gebeuren bijna geen aandacht krijgen, maar ze gebeuren wel.
12: Ja, zeker. Er gebeurt enorm veel kindersterfte. Ik zei al, heel veel gezondheidszorg, heel veel van dat soort onderwerpen. Ook op milieugebied heel veel gebeurt. Ja, die Veiligheidsraad spreekt natuurlijk nu nog meer aan dan in het verleden, omdat we nu midden in oorlogen en conflicten zitten. En we dus zien dat die Veiligheidsraad inderdaad niks oplost. En dat komt omdat niet alleen de VS en Rusland, maar alle grote landen in die Veiligheidsraad hebben een vetorecht.
2: Ja.
12: En dat zijn vaak ook de grote landen die betrokken zijn bij conflicten. conflicten. En dus veto's elkaars beslissingen, zeg maar, voorstellen. Ja. En gebeurt er dus niks. En er is ook, zelfs als er een beslissing wordt genomen door de Veiligheidsraad, ook dan blijft het probleem. Er is geen handhavende mogelijkheid. De Veiligheidsraad kan niet een troepenmacht sturen. Nee. Die ook echt ingrijpt. Er zijn wel blauwhelmen, zullen de luisteraars zeggen. Ja, maar er zijn toch bij vele conflicten blauwhelmen. Ja, die zijn er wel, maar die zijn er eigenlijk om het conflict eigenlijk te bestendigen. Om de vrede te handhaven, maar het conflict oplossen doen we niet. En zeker niet landen bij de orde, aan de oren trekken als ze zich niet houden aan gemaakte afspraken. Dus die Veiligheidsraad is ook eigenlijk impotent om ook zijn beslissingen als
2: ze maar het is genomen, het is in de wereld het enige gremium dat dingen zegt die de kracht van wet hebben.
12: Dat is waar.
2: Dus het is bindend voor alle leden.
12: Ja, dat is het allerergste is dat je dus zegt dat het bindend is.
2: Ja.
12: En dat het een veiligheidsraad is die vrede en veiligheid gaat brengen. Ja. En dat vervolgens dan niet levert. Dan lopen ook de gewone burgers weg. Ja, die zeggen, wat is dit voor organisatie?
2: Ik heb de laatste jaren heel veel daar in die zaal zitten luisteren. En meestal worden er niet eens meer resoluties ingediend.
12: Ja, dat klopt, Bernard.
2: Ze komen bij elkaar en zeggen, we gaan nu praten over Oekraïne.
12: Ja.
2: En dan doet iedereen zijn babbel. En dan wordt de vergadering gesloten en er komt geen besluit.
12: Want dat is
2: toch niet te regelen.
12: Dat klopt. En ik zit met diezelfde pijn in mijn hart, heb ik dat ook jaren meegemaakt en gezien. Ik denk dus dat die VN zeer, zeer ingrijpend hervormd moet worden. Willen we een aantal mondiale problemen oplossen. En daar, denk ik, zou een secretaris-generaal bij gezocht moeten worden.
2: En nou zijn er 6 kandidaten.
12: Zeer ingrijpend hervormd moet worden. Willen we een aantal mondiale problemen oplossen. En daar, denk ik,

0: valt zijn naam eigenlijk ook meteen.
1: Of het Zaporizhia-kerncentrale, ja, een paar jaar geleden.
0: Dus, goede vent.
1: Hij gaat er naartoe en hij zegt ophouden met deze kerncentrale aanvallen, zowel tegen Rusland als tegen Oekraïne. Ja, nee, het is een man met moed, ja. Een man met visie, een persoonlijkheid. Dus hij past in het profiel van iemand met een persoonlijkheid. Iemand die actie durft te ondernemen en die een bewezen, zeg maar, track record heet dat, geloof ik, heeft, ja. van goed management en van afspraken nakomen. Dus zo zien, zou hij in het profiel kunnen passen.
0: Ja, hele goede keuze. Ja. Hij heeft één nadeel. Hij is een mannetje en de voorkeur gaat uit aan een vrouwtje.
1: Ja,
0: wie hebben we daar?
1: Ja, ja, ik snap de roep om nu eens een keer een vrouw te benoemen. Er zijn allerlei goede redenen om daar naar te kijken. En als er een goede vrouwelijke kandidaat zou zijn, dan zou ik daar zeker ook voor zijn. Het probleem is dat ik denk dat we, ja, maar dat is misschien een hele ouderwetse opvatting, ik denk dat we echt de beste persoon moeten hebben.
0: Ja.
1: En als dat een vrouw is, is dat fantastisch. Maar als het een man is, zou ik zeggen, we kunnen ons nu geen luxe veroorloven om een soort van voorbeeldbenoeming te plegen. We hebben nu echt acuut binnen de VN, maar ja, in de wereld als een heel probleem.
0: Er staan overigens best interessante vrouwen,
1: zeker,
0: op het lijstje.
1: Oh, absoluut.
0: De meest opvallende is natuurlijk Michelle Bachelet, de oud-president van Chili.
1: Ja.
0: Oh, het is ook, ze was ook speciale vertegenwoordiger voor
1: mensenrechten,
0: ja, bij de VN. Dus ze heeft daar, ja. Maar haar eigen land heeft voordracht ingetrokken.
1: Ja.
0: Wat is hier aan de hand?
1: Ja, dat is interne politiek in Chili zelf. Ze valt blijkbaar niet in de smaak bij de huidige regering. Maar ze heeft wel een bewezen staat van dienst. Daar is geen twijfel over.
0: Ze is wel activistisch.
1: Ik denk dat eerlijk gezegd, als ik nou kijk naar waar de wereld nu behoefte aan heeft,
0: ja,
1: dan is, als je zegt van ik ga de mensenrechten bevorderen, ultiem belangrijk als ze zijn, maar dat is niet prioriteit nummer 1.
0: Nee.
1: En als je zegt van we hebben een betere VN nodig, een VN nodig die hervormd moet worden om meer slagkracht en dus meer vrede en veiligheid en welvaart voor de wereldburgers te brengen, dan moet je iemand zoeken die op dat punt een profiel heeft. En dat zijn er niet zo heel veel.
0: Nee, er is nog een andere man.
1: Ja.
0: En eigenlijk valt hij niet helemaal onder de voorkeurs, moet ik zeggen, streek. Want ja, hij komt uit Afrika, dat is Macky Sall.
1: Ja.
0: Voormalig president van Senegal.
1: Ja.
0: Vertel, zie je daar wat in?
1: Want nou,
0: heeft een hele goede naam, die man.
1: Ja, hij heeft een goede naam. Senegal is ook een land dat in Afrika het goed heeft gedaan en goed doet. En hij heeft, en dat spreekt mij dan weer aan, en ik hoop ook de luisteraars, hij heeft ideeën ontwikkeld over hoe de VN slagkrachtiger zou kunnen worden, slagvaardiger zou kunnen worden, hervormd zou moeten worden. Dus hij heeft in ieder geval aangetoond, ik wil daarover nadenken. Hij heeft in ieder geval erkend, er moet een hervorming plaatsvinden. Ik heb daar ideeën over. En ik denk dat dat belangrijk is, Bernard. Ook Guterres, terug naar Guterres, heeft heel veel gezegd over de VN moet hervormd worden.
0: Ja.
1: En vervolgens heeft hij aan de wereldgemeenschap gevraagd, zijn er ideeën?
0: Ja.
1: Gooi maar ideeën in een ideeën.
0: 193 leden, ga je gang.
1: Exact. Ja. Dus er zijn duizenden ideeën in een bus gegooid en vervolgens doet hij er niks mee. Nee. Ik heb veel liever een leider, en dat kan deze manier zijn, maar dat kan ook een van de andere kandidaten zijn, die zegt, ik ga zelf, ik neem mijn verantwoordelijkheid, ik ga een stip aan de horizon ontwikkelen. Zo zou een betere VN eruit gaan zien.
0: Ja.
1: Die stip aan de horizon, Bernard, is ultiem belangrijk. Dat is ook een probleem, dat is voor een ander onderwerp, wat we binnen de Europese Unie hebben. Er is nooit afgesproken wat het eindstaat is.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat klopt.
1: Maar dat heeft de VN dus ook. Dus als er een secretaris-generaal zou komen die dat gaat ontwikkelen en vervolgens tegen de lidstaten gaat zeggen, Wie steunt dit?
0: Ja.
1: Kom maar op.
0: Ja, en dan een soort coalition of the willing vinden. Eerst een kleinere groep, dan een wat grotere groep.
1: Zeker.
0: En dan kijken of je iedereen over de streep kan trekken. Ja. En dat is in de loop van het bestaan van de VN een aantal keren gebeurd. Dus het kan wel.
1: Het kan wel, maar de VN heeft, als ik heel eerlijk ben, vanaf 1945 tot nu eigenlijk geen echte fundamentele hervormingen doorgemaakt. Het zijn marginale ontwikkelingen geweest, maar de echte fundamentele, namelijk het ontwikkelen van sanctiemogelijkheden die ook handhaven zijn, het beter vertegenwoordigd laten voelen van alle landen, groot en kleine, zodat ook de grotere zeggen van ja, wij voelen ons, wij kunnen ons met onze macht herkennen in de uitkomsten van de VN. Dus meer gewogen stemgewichten invoeren, handhaafbaarheid, sancties, maar echte sanctiemogelijkheden, met meerderheid besluiten, geen vetorecht meer. Al dat soort fundamentele hervormingen hebben de afgelopen 50, 60, 70, 80 jaar niet plaats.

0: gevonden. Nee, die zijn brood nodig.
1: Oké, kortom, samenvattend, we zoeken een nieuwe Kofi Annan. Daar zijn we het over eens.
0: Ja.
1: Ja, in onze beider herinnering een van de meest fenomenale die ze ooit hebben gehad. Nou ja, misschien Dag Hammarskjöld, maar toen waren we allebei te jong.
0: Ja, dat klopt. Ja, die vraag is er nog aan zijn einde gekomen overigens. Maar dat klopt, ja.
1: Ja,
0: dat
1: met zeker. Een vliegtuigongeluk.
0: Zeker, ja, zeker. Dat is
1: waarschijnlijk sabotage. Maar goed, ander verhaal.
0: Ja. We hebben een hervormer nodig en een leider.
1: En is iemand, zit hij bij dit lijstje?
0: Ik denk dat als je... ik denk dat wel, als we goed kijken naar die criteria...
1: Ja.
0: Dan denk ik dat hij erbij zit. En je hebt al een paar namen genoemd die daar absoluut voor kwalificeren. Die we besproken hebben, zijn wat mij betreft de frontrunners. Nog één opmerking over het proces. Ik vind het opmerkelijk en eigenlijk verwerpelijk dat de Veiligheidsraad hier een stem in heeft. Dit zou dan een algemene vergadering
1: moeten... Ja, maar dat is uiteindelijk gaat het een algemene vergadering.
0: Ja, uiteindelijk.
1: Maar dat wordt dan een voordracht van de Veiligheidsraad.
0: Fout. Ja. Daar gaat het al fout.
1: Ja, dan zie je, eigenlijk is dit projecteert eigenlijk alles wat er mis is.
0: Dit projecteert
1: alles
0: wat er mis is.
1: Ik heb nog één hele belangrijke vraag, misschien wel de allerbelangrijkste. Hoe staat het met je boek over de VN en wanneer komt het uit?
0: Nou, dat is heel aardig. Het boek over de VN is klaar. Dat gaat heten Project Wereld. Nadrukkelijk een hervorming van de VN. Een verandering, een verbetering van het bestuur op deze aarde. Om de mondiale problemen ook met een mondiaal bestuur aan te pakken. 1 oktober in de winkel. En ik hoop dat heel veel mensen daar inspiratie uit kunnen putten. Het is mogelijk om de wereld, ik zou bijna zeggen, te redden.
1: Ja.
0: En om de problemen op deze aarde aan te pakken. Maar er is veel moedeloosheid.
1: Een beetje haast. Dat is het, ja.
0: Ja, we hebben haast. Ja, ik ook. Het boek is er al op 1 oktober.
1: Oké, dank Ron Keller, oud-diplomaat en voormalig ambassadeur in Oekraïne, Rusland, China en Turkije.
2: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, dinsdag was de herdenkingsdienst voor senator Lindsey Graham. Een bijna mythische figuur in de Amerikaanse politiek. Werd een typisch Washingtonse aangelegenheid, hè?
3: Ja, je hebt dat ook vaak gezien. Hè. Zo'n uitvaart die draait voor de aanwezigen helemaal niet om de overledenen. Het gaat om netwerken, het gaat om jezelf belangrijk maken... het gaat om je eigen boodschap naar buiten brengen. Graham was natuurlijk heel belangrijk op buitenlandgebied. Dus Zelensky was er, Netanyahu waren er. Die praten met senatoren, die konden naar het Witte Huis. En uiteindelijk, ook bij die dienst, draaide alles om Trump... zoals zoveel dingen in Washington. Hij hield bijvoorbeeld de herdenkingsreden en Trump was heel waarderend. Maar soms klonk er ook wat anders door. We weten... Graham was ooit zeer anti-Trump, werd uiteindelijk een bondgenoot. Maar of Trump Graham nou zo respecteerde... Hij was het in ieder geval op een bepaald moment oneens met zijn eigen toespraak.
4: Virtually everyone, Republican or Democrat, liked Lindsey. Well, not everybody, but it sounds good. Not everybody. He was a tough cookie, okay? I have to veer from this for a second. He was a tough cookie, darling. But he was beautiful.
3: Ja, en dat op de uitvaart. Later begon Trump nog ook over hoe hij in 2016... voerde hij campagne tegen Lindsey Graham, waar het concurrenten... en toen heeft hij nog Lindsey Graham's telefoonnummer voorgelezen... terwijl die speech werd uitgezonden op de televisie. Toen moest Graham een nieuw nummer nemen. Dat werd gezien als behoorlijk asociaal toen. Nu moest iedereen in de zaal erom lachen. Dus ja, Trump liet in zijn toespraak nog zien... ook wie volgens hem echt de baas was in die relatie.
1: Ja, ja. Critici, Jan, vonden Graham een oorlogshitser. De sprekers op de uitvaart waren daar verdeeld over.
3: Ja, eerst Trump maar even. Die ging mee met de critici. Die zei van ja, die Graham die wilde eigenlijk altijd maar ingrijpen in het buitenland. Dus Trump zegt ja, ik vond eigenlijk Graham toch wel echt een havik.
4: He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like. Only his true friends would understand that.
3: Ja, he never saw a war he didn't like. Je hoort ook het oordeel van Trump hierin. Hè. Trump vond die kant van Graham eigenlijk maar niets. Hij is altijd zelf best wel een isolationist. America first, hè, wil eigenlijk geen oorlogen. Behalve waar we nu met Iran in zitten natuurlijk. Dat kwam ook veelvuldig te sprake. Maar na Trump kwam Fox News-presentator Sean Hannity. En die zit veel meer op de lijn van Graham. En Trump en Hannity die hadden duidelijk niet hun toespraken naast elkaar gelegd. Want Hannity zei heel wat anders... Trump. En je zou zelfs kunnen zeggen, dit was misschien wel een boodschap aan Trump.
5: Lindsey, he was often unfairly characterized as a warmonger. I've heard that false criticism a lot. It's not true. The truth was the opposite. Lindsey desperately wanted and talked to the president about a lasting peace in the Middle East. He wanted every region, every country in the region on that path to peace.
6: That was Lindsey's dream. If people would only listen to what he had been saying.
3: Ja, dat laatste ook. Als de mensen dan maar luisterden. En hij zei dat ook met Trump natuurlijk, die op de eerste rij zat. Graham wilde alleen maar vrede. Wie dat niet ziet, die snapte hem niet. En Hannity benadrukte meerdere malen, we waren heel goede vrienden. We hadden tot diep in de nacht gesprekken. En die gingen over de president. En vast ook over Iran dus. Dus Hannity maakt hier nog één keer Graham's punt voor hem. En zijn eigen punt ook. Hè, want hij is het ermee eens voor Donald Trump.
1: Ja, maar de conclusie van de sprekers was toch, Graham kijkt tevreden neer vanuit de hemel.
3: Ja, Trump die deed dat nog wat onhandig. Die zei iets van, waar Lindsey nu ook zit of ligt of waar die ook is. Hij kijkt op ons neer, zoals Trump dat dan een beetje improviserend kan doen. Maar Hannity, die kwam met het mooiste beeld. Raar trouwens, een Fox News presentator bij een politicus die zo'n reden houdt. Maar hij zette nog één keer neer hoe alles eigenlijk om Trump draait. Bij rechts-Amerika, hoe het allemaal draait om het tevreden houden van Trump bij rechts-Amerika. Zelfs de uitvaart die eigenlijk natuurlijk om Lindsey Graham zou moeten draaien. Je kan hier eigenlijk horen, dit is de prijs die je betaalt als je achter Trump gaat staan. Dan sta je ook na je dood in Trumps schaduw. Sean Hannity die legt uit, de ultieme versie van de hemel is een soort Mar-a-Lago. En dat is waar Lindsey Graham nu is.
6: Lindsey, Mr. President, I would argue in my mind probably has a heavenly version of Mar-a-Lago. It may even be a little bigger. He may have a little more gold in the Oval Office in his mansion in heaven. And I wouldn't be surprised if he added one big, beautiful ballroom and an arch somewhere on the property. Because he would want to obviously duplicate his dearest friend in life, you, Mr. President.
3: Ja, heel apart. Het gaat allemaal om Trump, Bernard.
1: Het gaat allemaal om Trump, ja. Oké, het was een mooi verhaal. Dank, Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
7: Beats. Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
9: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
10: Europa is van Picasso. India is van mij.
11: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
9: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
12: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Nu in de BNR-app.
15: De topman van BAM noemt het afsluiten van de Merwedebrug een schandaal voor Nederland. De Nederlandse economie groeit 0,4%. De gevreesde rampscenario's blijven uit. En de VS zegt de nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran te hebben afgerond. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
16: En bij de ANWB zit alleen de geest. We beginnen deze avondspits meteen al een beetje verkeerd. Want op de A73 is er een ongeluk gebeurd en is de weg dichter.
17: Ja, klopt inderdaad. Er stond op die A73 van Maasbracht naar Nijmegen bij Vierlingsbeek een auto met pech. En daar is een andere auto opgereden. Ze is behoorlijk ernstig. De weg is nu helemaal dicht. Verkeer richting Nijmegen kan het beste omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. Verder veel vertraging bij de afsluiting van de Wijkertunnel. Op de A9 is dat, van Amstelveen naar Alkmaar. Vanaf knooppunt Raasdorp tot Beverwijk ruim 20 minuten vertraging. En ook weer vertraging bij de werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. De rechte rijstrook is dicht en het kost je ook ruim 10 minuten. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 bij 61,7, op de A7 bij 244,8 en op de A58 bij 161,4.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
18: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Rotterdam is de herdenking van de Jodendeportatie in de oorlog verstoord door betogers. Ze protesteerden tegen de oorlog in Gaza en schreeuwden leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur. Hij stopte even en de betogers zijn weggestuurd. Daarna is de herdenking weer doorgegaan. Een man die maandenlang dreigmailtjes stuurde naar de Arnhemse burgemeester Marcouch heeft TBS met dwangverpleging gekregen. Hij dreigde Marcouch te doden en het gemeentehuis in brand te steken omdat de overheid hem zou tegenwerken. Volgens experts is hij psychotisch en moet hij daarom behandeld worden. De NAVO overlegt met Polen over de neergestorte Russische raket. Die was waarschijnlijk bedoeld voor Oekraïne en vloog te ver door. De NAVO zegt dat er F-16's zijn opgestegen om de raket te onderscheppen en later ook verkenningsvliegtuigen om te kijken waar die was neergekomen. Boeren die begin van de middag met trekkers de A35 bij Almelo blokkeerden krijgen misschien binnenkort een bekeuring op de mat. De politie heeft vandaag niemand aangehouden, maar heeft wel beelden en gegevens verzameld. De boeren protesteerden tegen de nieuwe stikstofregels, waardoor ze misschien veel dieren weg moeten doen. Een dode bij een bedrijfsongeluk op het Limburgse industriepark Gemmelot. Een man raakte eind van de ochtend bekneld in een machine en overleed. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. Justitie heeft een onderzoek ingesteld. Bedrijven op het park hebben hun vlaggen half stok gehangen. Het weer van Weer Online. Er kan een buitje vallen, maar vannacht is het weer droog en het koelt een beetje af naar 17 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui, vooral in het noorden. In de middag ook zon en het wordt dan 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Ja, ik sta op 1106 punten. 1107 wil ik ervan maken als ik het afrond. Dat is 1,2% hoger. Wolters Kluwer staat in de min. Min 6,3. En DSM Firmenich is een grote stijger op de beurs. De grootste op dit moment. 11,6% krijgt dat aandeel erbij. De Dow Jones is geopend 0,5% hoger.
16: En een kruisraket is neergestort in Polen. Waarschijnlijk gaat het dan om een Russische raket. Is het nou toeval dat Rusland een speldeprikje aan de NAVO uitdeelt? Dat gaan we zo vragen aan een voormalig directeur defensiebeleid van de NAVO, Timo Koster.
19: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
20: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
19: Obli, meer rust, meer rendement.
10: Europa is van Picasso. India is van mij.
11: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
19: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
15: Fijn dat je luistert. Hier is het nieuws om mee thuis te komen. Oekraïne krijgt opnieuw een tranche uit het miljardenpakket van de EU. Wat kan het land ermee? Shell verdubbelde de kwartaalwinst ondanks en dankzij de oorlog in het Midden-Oosten. Moeten we dit een overwinst noemen?
16: Van mij mag jij dit een overwinst noemen, Niels.
15: Dan ga ik dat misschien zo meteen wel doen, Mark. De Duitse economie doet het iets beter dan verwacht. Wat is het geheim? En we beginnen met de onrust over die kruisraket die in Polen terechtkwam.
16: We weten inmiddels dat de hoogste commandant van de NAVO in contact staat met Polen nadat die raket vanmorgen daar is neergekomen. Volgens de Poolse premier Tusk gaat het waarschijnlijk om een Russische raket. Die raket crashte in het oosten van Polen op zo'n 90 kilometer van de grens met Oekraïne. En we gaan erover spreken met de voormalig directeur defensiebeleid van de NAVO, Timo Koster. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
16: Ja, de Poolse premier zegt waarschijnlijk of mogelijk een raket uit Rusland. Kan je dat zo snel zeggen? Want het is natuurlijk vooral een grote krater op het ogenblik.
0: Ja, ik begrijp dat er troepen ter plaatse zijn om de zaak te onderzoeken. Maar vooralsnog lijkt het erop dat dit geen bewuste aanval is geweest. Maar je hebt natuurlijk altijd verschillende scenario's. Het kan een afzwaaier zijn, het kan een provocatie zijn.
16: Het kan ook uit Oekraïne komen, toch?
0: Nou, ik geloof dat wel vastgesteld is wat voor raket het is. Een KH-101 en dat is een Russische kruisraket.
15: Dan weet je dat. Ja. Maar waarom neemt u aan dat het niet met opzet was?
0: Nou, ik zeg, er zijn verschillende scenario's. En als de Polen op dit moment zeggen, de Poolse premier, het lijkt niet op een bewuste aanval, ja, dan dat is dan voorlopig waar we op varen. Maar het kan even goed iets anders zijn. Dat is het lastige op dit moment.
16: Ja, is onze...
0: En we weten dat Poetin de afgelopen maanden al behoorlijk wat steken heeft gegeven, links en rechts.
16: Nou, precies. Daar wou ik naar vragen. Want er zijn al heel wat momenten geweest waarop er iets over de grens per ongeluk neerstort in een van de NAVO-landen. En tot nu toe hebben de NAVO-landen altijd de reflex om te zeggen, nou, waarschijnlijk is er niks aan de hand. Is dat verstandig? Moet je niet op een gegeven moment zeggen, en nou zijn we klaar, Rusland?
0: Ja en nee. Aan de ene kant, waar we natuurlijk niet op uit zijn, is escalatie en in een conflict met de Russen terechtkomen. Tegelijkertijd wil je wel laten zien dat we in gereedheid zijn en dat we kunnen reageren wanneer we dat willen. Maar we laten ons niet zomaar provoceren. Want een van de gevaarlijkste scenario's is natuurlijk dat we, laat ik zeggen, een oorlog ingerommeld worden. Dat we een ongewenste escalatie krijgen.
16: Ja, dat snap ik volledig. Tegelijkertijd, hoeveel raketten moeten er in Polen en in Roemenië op de grond vallen voor je zegt, kennelijk is het toch een patroon en de Russen willen oorlog met ons?
0: Ja, dat is een goede vraag. En tegelijk zien we ook allerlei drones opduiken. Niet alleen vlak langs de grens, maar helemaal tot in Nederland. Dus er is natuurlijk wel iets aan de hand. En het lijkt erop dat misschien dat deze dan niet bedoeld was, maar het lijkt er wel op dat we voortdurend op de proef gesteld worden om te kijken hoezeer we voorbereid zijn om erop te kunnen reageren.
15: Nou, het antwoord daarop
0: is niet. En dan
15: is
0: de vraag van, ja, wanneer...
15: Want anders was hij wel onderschept.
0: Ja, dat is een goede vraag. Er zijn wel degelijk vliegtuigen de lucht in gegaan en het is niet ongemerkt voorbij gegaan. Maar de grens tussen Oost en West is duizenden kilometers lang. En de realiteit is dat er best hier en daar een raket doorheen komt. En dan is de vraag, hoe reageer je erop?
16: Wat is de verstandige manier om te reageren?
0: Ik denk wat we nu zien is verstandig. Dus aangeven dat we zien wat er gebeurt. Militaire gereedheid laten zien. Ons niet laten provoceren. Maar wel klaar te zijn om, als het daadwerkelijk om een aanval gaat, om dan het grondgebied van de NAVO te verdedigen.
16: En dan is natuurlijk de vraag, kunnen we dat laten zien, dat we gereed zijn? En kunnen we, als het nodig is, daadwerkelijk die grens verdedigen? Want hij is, zoals u al zegt, duizenden kilometers lang.
0: Ja, vooralsnog gaan we ervan uit dat we dat kunnen. Er zijn op een aantal punten is de verdediging versterkt. Hè, in de Baltische Staten, ook in Polen, ook langs de Zwarte Zee. Maar we mogen van geluk spreken dat het nog niet zo ver gekomen is. En alle inschattingen zijn dat mocht het tot een treffen komen, dat niet onmiddellijk nu zal zijn, want Poetin heeft zijn handen vol in de Oekraïne.
16: Ja, tegelijkertijd kan je ook denken, in Oekraïne bereikt Rusland weinig de laatste maanden. Misschien dat hij eventjes zijn doel wat verlegt richting ons.
0: Nou, dat is inderdaad ook mogelijk. Dus we moeten ook daarop alert zijn dat het niet zoals je dat noemt, een wag the dog scenario wordt, waar je de staart met de hond gaat kwispelen en dat Poetin denkt even ergens anders de aandacht op vestigen. Want dat komt wel even goed uit nu het zo slecht gaat in Oekraïne. Ook dat is denkbaar. Het is ook denkbaar dat het niet de bedoeling is, maar dat we, omdat we zo dicht op elkaar zitten, omdat we vlak bij elkaar oefenen, vlak bij elkaar oorlog voeren, kunnen we ook vrij makkelijk in een onbedoelde escalatie terechtkomen door miscommunicatie, door het verkeerd interpreteren van bepaalde voorvallen. Dus ja, dat is een spannende situatie. Ja, dus niet helemaal zonder risico.
16: Nee, want dan zitten we net in een spannende fase waar het eigenlijk bij elk volgende keer dat het wel of niet bedoeld is, want dat weten we misschien pas over 10 of 20 jaar als geschiedenisboeken geschreven worden, uit de hand kan lopen als we niet uitkijken.
0: Ja, dat is denkbaar. En gelukkig is de NAVO wat dat betreft goed geëquipeerd. Niet alleen militair, maar ook qua politieke besluitvorming. Dus we gaan niet over één nacht ijs. En we hebben de nodige waarschuwingsmechanismes en politieke processen om dat dan in goede banen te leiden. En dan moeten we ook een beetje hopen dat we dan op de juiste momenten de juiste besluiten nemen.
16: Ja, ligt daar een goed protocol voor klaar? Dat alle landen weten hoe ze willen reageren in bepaalde situaties?
0: Ja, er zijn regionale verdedigingsplannen. Hè? Dus we weten in welk deel van Europa we wat op de mat kunnen brengen om ons te verdedigen tegen een Russische aanval. Maar de realiteit is dat je met 32 landen rond de tafel zit en iedereen moet ook wel de signalen en de voorvallen op dezelfde manier interpreteren.
16: Ja.
0: Dus het kan zijn dat het ene land zegt, nou, dat beschouw ik als een aanval. Het andere land zegt, nou, dat beschouw ik niet als een aanval. En dan kun je dus geen effectieve verdediging ondernemen. Dus dat is aan de andere kant weer het lastige van multilateraal beslissen.
16: Het blijft een sowieso een ingewikkelde situatie. Dank uit directeur Defensiebeleid van de NAVO, Timo Koster.
2: BNR Nieuwsradio.
15: De CEO van BAM, de bouwgroep, Ruud Joosten, die zegt dat het afsluiten van de brug voor vrachtwagens, de Merwedebrug, een schandaal voor Nederland is.
4: Iedereen weet dat die infrastructuur een jaar of 50, 60 geleden gebouwd is in Nederland. Inmiddels zijn de vrachtwagens zwaarder geworden en zijn er veel meer vrachtwagens. Dus dat onderhoud is absoluut noodzakelijk. En ja, dan gaan er situaties gebeuren als nu bij die Merwedebrug. Want ja, ik vind het een schandaal voor Nederland. Hè. We staan toch bekend in binnen- en buitenland met een goede infrastructuur waar goed onderhoud wordt gepleegd. En ja, dit is bijzonder kwalijk voor onze reputatie.
15: Ja, overigens loopt het onderzoek naar die brug loopt nog. Maar er is dus een verbod voor vrachtwagens ingesteld op die brug. En nu zijn er al bijna 100 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer dat toch die brug is opgegaan, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau.
16: Ja, sinds zaterdag wordt er gehandhaafd op het verbod op vrachtwagens en touringcars over die verzwakte brug. En tot en met woensdag zijn er inmiddels al 96 boetes aan vrachtwagens en touringcars uitgedeeld. Samen gaan per stuk voor €500 over de toonbank. En er zijn alleen boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars met een Nederlands kenteken.
15: Ja. Waarom is dat eigenlijk?
16: Ik heb daar geen vermoeden van, maar we hebben net even zitten kijken op de livestream. En daar zie je de ene vrachtwagen na de andere vrachtwagen. En je kan net niet zien of het allemaal gele kentekens zijn of misschien ook witte.
15: Nee, nou, die overtreding valt niet onder een Europese richtlijn. Dat is de richtlijn die het uitwisselen van kentekengegevens tussen landen mogelijk maakt. Dus dat moet eigenlijk nog worden doorgevoerd. Vanaf 1 september kunnen vrachtwagens met Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens wel worden beboet.
16: Oké, want met die landen is een apart verdrag om dat mogelijk te maken.
15: We gaan door met Shell. Heeft de winst afgelopen kwartaal flink zien stijgen. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor hogere olieprijzen. Dat levert Shell een winstgroei op van 9,8 miljard dollar. Vorig kwartaal lag de winst nog op 6,9 miljard dollar. Topman Wael Sawan spreekt van zeer sterke resultaten en opnieuw een kwartaal waarin de wereldwijde energiemarkten ernstig werden verstoord. Verstoord of niet, het gaat dus goed met de winsten en de omzet bij Shell, olie- en gasexpert Ronald de Zoete. Je mag wel zeggen, ondanks en dankzij de oorlog in het Midden-Oosten profiteert Shell, hè?
21: Ja, dat kun je wel zeggen. Ze worden geholpen, ze hebben rugwind uit het Midden-Oosten. En met name komt het natuurlijk omdat er minder olie vandaan komt. Dus die prijzen zijn enorm gestegen. Hè. Vorig jaar zaten we met een olieprijs van nog geen $65 per vat en nu 85. Dus ze hebben de wind zeker mee.
15: Ja, maar goed, aan de pomp merk je dat ook natuurlijk. Dus als alle benzine die daarvoor verkocht, er zit een flinke marge op voor Shell. Hoe zit het dan meer bij de bron van de olie? Wat er, als er, wordt dus minder verhandeld, minder opgepompt.
21: Nou ja, er wordt zeg maar minder op dit ogenblik geëxporteerd vanuit het Midden-Oosten. Maar ze hebben natuurlijk ook een hele grote handelsafdeling. Dus ze kunnen hun olie gewoon kopen en dat gewoon weer aan hun contractafnemers afzetten. Dus wat dat betreft, dat is ook een van de redenen dat die omzet natuurlijk ook goed op peil is gebleven. Je zei het al, ja. 94 miljoen omzet verbeterd. Ja, prima resultaat.
15: En het is ook leuk voor aandeelhouders.
21: Ja, nou ja, die krijgen ongeveer 50% van de operationele kaststroom. En die was vorig jaar was die ongeveer 11,9 miljard. Het is nu 21, dus ook bijna verdubbeling. Dus ja, die aandeelhouders van het aandeel Shell zijn heel blij.
15: Ja, nou is er ook wel kritiek op die megawinsten. Eerder is ook in de Tweede Kamer een motie aangenomen om iets aan overwinsten bij oliemaatschappijen te gaan doen. Want er zit inderdaad een vreemd mechanisme in. We kennen dat allemaal. Zodra er ergens trammeland is, dan schiet die olieprijs omhoog. Nu staan er ook weer recordgetallen op de borden bij de benzinepompen langs de snelweg. En als het dan weer kalmer wordt en de olieprijs, de ruwe olieprijs, die daalt, dan zie je dat niet onmiddellijk terug in de consumentenprijs van benzine. Trekt Shell zich iets van die kritiek aan?
21: Nou ja, ik weet niet of ze echt de kritiek aantrekken van dat de prijzen iets minder snel dalen dan stijgen. Maar ik denk wel dat ze luisteren naar de overheid in zoverre dat er natuurlijk nu wel een megawinst ontstaan is door iets wat buiten hun macht zit. Dat daardoor bedrijven en burgers nadeel hebben en dat daar mogelijk dus een soort extra winst belasting overheen komt om dat leed daar wat te verzachten.
15: Ja, maar die is er nog niet.
21: Wat bedoel je met die is er niet?
15: Die extra
21: niet,
15: winstbelastingheffing.
21: Nee, die moet gaan komen. Dan moeten natuurlijk beide partijen moeten om de tafel. Je kan natuurlijk niet zeggen als je winst maakt, nou hier zomaar even belasting eroverheen. En als je verlies hebt op wat mindere jaren, ja, dan zijn we er niet voor je. Ik denk dat het altijd een soort wisselwerking is. Er moet natuurlijk veel olie en aardgas gewonnen gaan worden in de Noordzee. Hè. We willen leveringszekerheid hebben. Dus ik denk wel dat er wat regelgeving en wetgeving aan de ene kant wat beter kan door de overheid. En ik denk dat er ook wel wat geld richting de gedupeerde partijen hierin Europa en Nederland kunnen.
15: Ja, nu zeggen ook Greenpeace en de Milieudefensie, dit zijn megawinsten. En zet dat niet Shell aan om vooral in de olie te blijven? Met andere woorden, ja, als je zoveel geld verdient aan olie, is de prikkel om aan energietransitie te doen toch wel kleiner?
21: Ja, nou die prikkel die is helemaal verdwenen een paar jaar geleden, omdat ze in heel veel groene projecten zijn gestapt. Ja. Ze zijn in windparken gestapt, de waterstoffabriek op de Maasvlakte met verlies. Ze hebben in september 2025 hun grote biobrandstoffenfabriek gesloten. Dus die prikkel is er niet. Ja. De wereld laat zien op dit ogenblik dat er gewoon de vraag naar brandstoffen gewoon doorgaat. Ook al zijn het hogere prijzen. En dat is inderdaad de reden dat ze gewoon in olie en aardgas blijven zitten. En nogmaals, aardgas gaan we heel hard nodig hebben. De markt groeit 50% tot met 2050, 40% tot 2040. Dus enorme extra investeringen zijn er nodig. En olie, laten we ook niet vergeten, ik denk dat er wat landen gaan zijn. Denk aan Irak, denk aan Kuwait. Landen die opgesloten zitten in die straat van Hormuz. En het is maar de vraag of die productie blijft de komende jaren. En 100% alle dagen. Dus je ziet dat heel veel landen nu exporthavens, pijpleidingen gaan verzetten. Allemaal naar veilige laadhavens voor schepen. Dus het zou zomaar kunnen dat een bepaald productievolume wat nu uit het Midden-Oosten komt, dat dat straks minder gaat worden in de toekomst. Dus Shell zal zeker daarvoor vervanging gaan zorgen.
15: Ja, maar zie je hieraan niet dat wordt vaak gezegd over die AI-bedrijven, hè, die zijn te groot om te managen, dat ook voor oliebedrijven geldt in die zin dat we zien nu dat Europa letterlijk in de fik staat. Hè, dat is mede het gevolg van te veel CO2 in de atmosfeer. Dat komt door het verbranden van fossiele brandstoffen. En ondertussen is het hartstikke rendabel om fossiele brandstoffen op de markt te brengen.
21: Ja, dan blijf ik toch helaas herhalen, is dat we dat onszelf aandoen. Want wij blijven vliegen, varen en autorijden. En we hebben nog geen alternatief wat groen is. Dus er zal inderdaad een soort transitie moeten komen, dat je uiteindelijk toch die brandstoffen wat duurder gaat maken. En het geld wat je daarmee oplevert voor de overheid, die moet ten gunste komen van die energietransitie van producten waar je op wel groen kan rijden, groen kan vliegen. Maar daar zit gewoon een aantal decennia tussen. En het gaat ons niet hard genoeg, dat besef ik. En het klimaat is ook een groot probleem. Maar het dagelijks leven gaat gewoon door. En dat is de keiharde realiteit.
15: Dat is wat je hier ziet. Hartelijk dank, olie- en gasexpert Ronald de Zoete.
5: Mark Beekhuis, Niels Heidhuis, BNR.
16: De economie in Duitsland die groeit sneller dan verwacht. Het Duitse Statistiekbureau meldt dat de economie afgelopen kwartaal 0,2% is gegroeid. Ik zou het een afrondingsfout noemen, maar dit is 100% meer dan we gisteren dachten. Economen gingen uit van 0,1% groei. We gaan erover praten met Karsten Brzeski, hoofdeconom van ING Duitsland.
15: Ja, maar die, Die voorspelde gisteren dat het 0,1 zou zijn.
16: Zij gisteren 0,1%.
15: Helemaal naast.
3: En, ja, die zit echt volledig naast. De helft.
16: Maar u bent vandaag denk ik dolgelukkig dat het 100% meevalt.
3: Ja, weet je, ik heb nu de afgelopen 5 jaar zo vaak over slecht nieuws vanuit Duitsland moeten schrijven. Dus dat elke meevaller toch een keertje ook weer fijn is om daarover te kunnen schrijven. En het was niet alleen maar gewoon die groeien inderdaad, hè, van 0,1 naar 0,2. Maar goed, hè, we hebben gewoon die oorlog in het Midden-Oosten. We hebben hoge energieprijzen. Dus dat is toch een enorme meevaller en een positieve verrassing. En daar houdt het niet eens op, want we hadden ook nog het eerste kwartaal. En die cijfers werden naar boven herzien. Dus in plaats van 0,3 naar 0,4. Kan je zeggen, nou, misschien weer een afrondingsfoutje. Maar dat betekent dat zelfs als de economie in de tweede helft van dit jaar helemaal niet meer zou groeien, dan krijg je voor het hele jaar een economische groei van 0,8-0,9%. En dat zou gewoon het beste groeijaar in Duitsland sinds 2022 zijn.
16: Kijk, dat klinkt heel mooi. Waar zat dat in? Het verschil tussen de 0,1 en de 0,2 en van vorig kwartaal 0,3 en 0,4?
3: Eerste kwartaal was vooral nog een beetje, was een beetje voor de oorlog. Toen begon de oorlog, toen had je vooral dat heel veel bedrijven inventarissen gingen opbouwen. Ze hadden geleerd van de oorlog in de Oekraïne. Dus ze wilden gewoon niet weer in een situatie terechtkomen dat er iets ontbreekt. Dus hadden ze extra veel gekocht. Dat was ook goed voor de productie. Tweede kwartaal nu is het vooral via de exporten gekomen. Klinkt gek als een Duitser dat zegt, maar Duitsland was een klein beetje een oorlogsprofiteur. Want de Aziatische concurrenten van de Duitse industrie, die leden veel sterker onder de sluiting van de Straat van Hormuz dan de Duitse bedrijven zelf. Dat betekende dat er gewoon een aantal opdrachten vanuit Azië werden verplaatst naar Duitsland. En had je daardoor dus meer productie. En dat was dus ook weer positief voor de Duitse economie. Daar houdt het dan ook een klein beetje op. Want als je naar de investeringen kijkt in het tweede kwartaal, dan krompen die in Duitsland. En dat maakt dan ook een beetje duidelijk dat dit is een cyclisch herstel. Nou, dat is mooi, dat is cyclisch. Maar dat hele verhaal van dat er structureel iets moet veranderen, dat de economie weer aantrekkelijk moet worden gemaakt, zodat er binnenlandse bedrijven en buitenlandse bedrijven weer in Duitsland gaan investeren, dat is er nog niet.
16: Ja, ze zeggen altijd als Duitsland verkouden is, dan merk je dat in Nederland ook in de economie. Ik ben even de exacte formulering kwijt, maar daar komt het toch op neer.
15: Maar als het andersom is?
16: Is het andersom? Nu we er 0,2% hebben in Duitsland, werkt dat dan ook hierdoor in Nederland, denkt u?
3: Nou, de Nederlandse economie die groeide nog harder, hè? Dus dat is natuurlijk weer dat
16: maar ondersteund door Duitsland.
3: Groei een klein beetje in perspectief. Ja, want de Europese economie die groeide harder met 0,4%. Duitsland groeide even hard als Frankrijk. Maar Spanje, ja, niet alleen maar bij voetbal, maar ook bij economische groei. Kampioenland op dit moment, 0,7%. Dus je ziet dat eigenlijk de hele Europese economie veel resiliënter is dan velen dat hadden gevreesd.
16: Dat klinkt echt opmerkelijk optimistischer dan gisteren. Is het echt? Is er een klein? Hebben we een mooi moment gepasseerd?
3: Ja, kijk, het is ook niet. Ik ben geen alcoholist, dus daar ligt dat niet aan. Ik denk dat je een goed onderscheid moet maken tussen structurele problemen, daar hadden we het gisteren over. Ja. Structurele problemen in de automobielindustrie. Ja. Structurele problemen vanwege concurrentie vanuit China. Problemen vanwege veel te hoge energieprijzen, structureel. Die zijn er nog steeds. Die gaan met deze cijfers ook niet weg. Dit is een mooi opstekertje voor de Duitse economie. Maar dat is cyclisch. En om die twee verhalen van gisteren en vandaag te combineren, er is nog steeds meer structurele hervormingen nodig. Er is steeds structureel goedkopere energie nodig voor de industrie. Belastingverlagingen voor de bedrijven. Meer investeringen in onderwijs, zodat Duitsland echt weer aan concurrentiekracht kan winnen. Dus die 0,2% groei is een klein beetje als 7-1 winnen van Curaçao op het WK. Maar dat betekent nog steeds dat je van Paraguay net iets later kunt verliezen. Dus je hebt wel structurele hervormingen nodig om harder te kunnen groeien.
16: Oké, dank. ING-econoom Karsten Brzeski, hoofdeconoom van ING Duitsland. En ik weet het weer, als Duitsland niest, wordt Nederland verkouden. Dat was wat ik zocht.
15: Gezondheid. De Europese Commissie heeft vandaag 3,47 miljard euro aan Oekraïne uitgekeerd. Daarmee kan Oekraïne drones, raketten, straaljagers en luchtverdediging aanschaffen. Bij onze Europa-verslaggever Michal van der Toorn om erover te praten. Dit is geen nieuw geld, hè?
1: Nee, het is onderdeel van de 90 miljard euro die de EU aan Oekraïne geeft dit jaar en volgend jaar. Von der Leyen gaat bijna met reces. Morgen is het augustus, dus dan mag ze lekker met vakantie gaan. Maar zij zegt nog even op X dat hiermee Oekraïne helpen om het luchtruim te beschermen en zijn bevolking te verdedigen. En ze reageert daarmee ook of ze zin speelt op Russische aanvallen. Ze zegt, laat deze nieuwe steun een duidelijke boodschap uitstralen. Elke Russische aanval versterkt de vastberadenheid van Oekraïne om vrij te zijn. Mm-hmm. Onze vastberadenheid om Oekraïne te steunen.
15: Ja, altijd stevige woorden hè, van von der Leyen. Ja. Maar goed, kijk, geld is het probleem niet. Oekraïne wil vooral spullen kopen, luchtverdediging aanschaffen. En ja, daar zit de bottleneck.
1: Ja, er zitten wat moeilijkheden. Het gaat natuurlijk niet snel genoeg. Of er zijn niet genoeg oplossingen op de korte termijn. En daarover kwam ik een interessant artikel tegen bij Denktank Chatham House. Mm-hmm. Geschreven door Mark Devoor, een analist. En hij zegt eigenlijk, westerse bondgenoten geven heus om Oekraïne. Dus hij geeft von der Leyen daarin zeker gelijk. En we kondigen natuurlijk ook allerlei steunmaatregelen aan. Zelfs Trump die zegt, je mag Patriots gaan maken onder licentie tegen Zelensky in Oekraïne. Er is extra financiering inderdaad, dus geld als dit. Er is steun voor het Oekraïnse Freya-project, de eigen luchtverdediging. Er komen ook Frans-Italiaanse Samte, dus de Europese Patriot, naar Oekraïne. Dus er gebeurt wel van een hoop. Maar hij zegt ook, dat is geen oplossing voor de korte termijn. Want de productie van al die systemen duurt jaren. We weten, er is gewoon een tekort aan het aantal onderscheppingsraketten. Die zijn te klein om het aantal daarvan is te klein om het huidige tekort op te vangen. Dus er moet iets anders gebeuren.
15: Namelijk wat?
1: Namelijk, wat zegt hij? Ja, hij noemt eigenlijk iets en dat noemt hij Sky Shield. En die oplossing is ook wel eerder een beetje genoemd, maar dat is dat Europese gevechtsvliegtuigen het luchtruim rondom boven West-Oekraïne verdedigen, zodat Oekraïne zijn eigen luchtverdediging op andere plekken in Oekraïne kan inzetten. Mm-hmm. Nou, het idee daarvan is het is snel en het risico op direct confrontatie met Rusland is eigenlijk vrij beperkt. Mm. Maar de tegenstanders zeggen natuurlijk, er is alsnog risico op escalatie of een artikel 5 situatie.
15: Ja, maar zien we aan de verkeerd gelande raket die vandaag in Polen terechtkwam niet dat we aan die oostflank van NAVO ook geen luchtverdediging voldoende hebben?
1: Dat is
15: speculeren natuurlijk, maar hebben we dat zelf wel?
1: Nou, de tegenstanders zeggen vooral dat dan de grens alleen maar nog gaat vervagen. Dus als je zelf gaat, die zijn gewoon bang dat als je zelf ook echt actief mee gaat doen met het verdedigen van luchtruim wat niet van jou is, echt Oekraïns luchtruim, dat dan een beetje een glijdende schaal is. Hoe dan ook zijn er overal tekorten, maar hij zegt, we kunnen het op die manier oplossen. En hij heeft ook nog een alternatief, namelijk de Taurus-raketten uit Duitsland. Er gewoon meer raketten naartoe te laten gaan. Die zijn nog steeds niet. Er is nog steeds geen goedkeuring van bondskanselier Merz om die te gaan
15: gebruiken. Wat houdt hem tegen?
1: Ja, Mark, dat is een hele andere discussie.
15: Okay.
1: Onder andere zijn samenwerking met de Sociaaldemocraten. We weten Scholz, ook een Sociaaldemocraat, die was erg tegen het uitlenen of het geven van Taurus-raketten. Maar vervolgens zei Merz, dat ga ik allemaal veranderen. Maar vervolgens zit hij wel met hem in een coalitie. Of met de Sociaaldemocraten in een coalitie, dus dat onder andere. Maar goed, dat is nog een hele vraag. En hij zegt ook, we moeten specifiek ons gaan richten op Russische productiefaciliteiten voor raketten, zodat zij ook minder hebben. Dus dat soort dingen stelt hij voor helemaal in dat artikel wel interessant om over deze oplossingen na te denken.
15: Kort nog heel even naar de bosbranden in Frankrijk. Die zijn behoorlijk politiek geworden, ook in Spanje.
1: Ja.
15: Kunnen ze daar voldoende blushelikopters inzetten?
1: Nou, wat is daar nou weer aan de hand? De Russen die mengen zich ook in de bosbranden in Europa, want die proberen die bosbranden een beetje inzetten voor hun eigen propaganda. Zij hebben niks in de fik gestoken, maar zij leveren Spanje gebruikt Russische helikopters om te blussen. Mm-hmm. Die helikopters staan eigenlijk al sinds 2024 aan de grond, omdat er geen nieuwe onderdelen uit Rusland meer geïmporteerd kunnen worden. En Russische media die zeggen nu, ja, zie je wel. Ja. Spanje die kan deze bosbranden niet goed aanpakken door de sancties. Kortom,
6: heft die sancties op.
1: Dus dat is wel interessant. De Financial Times schrijft daarover. En ja, het is een interessant inkijkje hoe de Russische propaganda kan werken.
15: Europa-verslaggever Michael van der Toorn. Meer Europees nieuws in de podcast Make Europe Great Again.
16: ING heeft het afgelopen kwartaal flink meer winst gemaakt. Het gaat eigenlijk best wel goed met de Nederlandse banken. Misschien moet je dat ook gaan zien in de rentes.
15: Ja, graag.
16: Gaan we zo eens even vragen aan een top-econoom.
8: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
22: Europe is going in some bad directions.
23: Maar voor hoe lang nog?
24: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
25: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
26: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
24: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
27: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
28: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
29: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
27: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
30: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
31: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van PropertyNL. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van PropertyNL. PropertyNL aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
30: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
32: BNR Verkeer. Ik ben Helene Geest van de ANWB. Er staat 100 kilometer file. Op een aantal wegen heb je behoorlijk wat vertraging. Vooral op de A16 weer van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug is de vertraging een kwartier door de werkzaamheden daar. De rechte rijstrook is dicht. Op de A17 daardoor ook file voor knooppunt Klaverpolder. 10 minuten vertraging. En op de A73 Maasbracht Nijmegen bij Vierlingsbeek is de vertraging ook 20 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd. De weg is helemaal dicht. Verkeer richting Nijmegen kan het beste de borden Eindhoven volgen en over de A67 en de A2 rijden. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 bij 37,9, op de A7 bij 193,1 en op de A12 bij 75,0.
33: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
18: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Rotterdam is de herdenking van de jodendeportatie in de oorlog verstoord door betogers. Ze protesteerden tegen de oorlog in Gaza en schreeuwden leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur. Hij stopte even en de betogers zijn weggestuurd. Daarna is de herdenking weer doorgegaan. Een man die maandenlang dreigmailtjes stuurde naar de Arnhemse burgemeester Marcouch heeft TBS met dwangverpleging gekregen. Hij dreigde Marcouch te doden en het gemeentehuis in brand te steken omdat de overheid hem zou tegenwerken. Volgens experts is hij psychotisch en moet hij daarom behandeld worden. De NAVO overlegt met Polen over de neergestorte Russische raket. Die was waarschijnlijk bedoeld voor Oekraïne en vloog te ver door. De NAVO zegt dat er F-16's zijn opgestegen om de raket te onderscheppen en later ook verkenningsvliegtuigen om te kijken waar die was neergekomen. Boeren die begin van de middag met trekkers de A35 bij Almelo blokkeerden krijgen misschien binnenkort een bekeuring op de mat. De politie heeft vandaag niemand aangehouden, maar heeft wel beelden en gegevens verzameld. De boeren protesteerden tegen de nieuwe stikstofregels, waardoor ze misschien veel dieren weg moeten doen. Een dode bij een bedrijfsongeluk op het Limburgse industriepark Gemmelot. Een man raakte eind van de ochtend bekneld in een machine en overleed. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. Justitie heeft een onderzoek ingesteld. Bedrijven op het park hebben hun vlaggen half stok gehangen. Het weer van Weer Online. Er kan een buitje vallen, maar vannacht is het weer droog en het koelt een beetje af naar 17 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui, vooral in het noorden. In de middag ook zon en het wordt dan 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: De UEFA is op dit moment in spoedoverleg bijeen over de, virtueel dan, over de plannen van de FIFA om delen van het WK commercieel te gaan uitbuiten. We bespreken het zo met sportverslaggever Jaap de Groot. Minuutje.
33: Thomas van Zijl.
0: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de vraag wat er terechtkomt van de banenafspraak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. En een gesprek met Marga de Jager, bestuursvoorzitter van de ANWB. Een dag voordat het Zwarte Zaterdag is. Hoe kan de ANWB, de eigen organisatie en al die vakantiegangers daar het beste op voorbereiden? Je hoort het, morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Hey ondernemer,
7: hallo?
6: Kan je me horen?
7: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
33: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. En Mark Beekhuis.
16: De Nederlandse banken die boeren best aardig. Zo kwam ING vandaag bijvoorbeeld met mooie cijfers. Maar dat zijn dan wel mooie cijfers voor de aandeelhouder. Als je je spaargeld bij zo'n Nederlandse bank stalt, zo'n grote, dan krijg je eigenlijk maar een hele magere rente. In ieder geval naar Europese maatstaven. En de vraag is dus, moeten wij misschien als klanten wat vaker van bank wisselen om banken scherp te houden? Dat gaan we zo vragen aan een top-econoom. Nu eerst de plannen van de FIFA.
15: Op dit moment spoedoverleg van de UEFA, de Europese Voetbalbond, over die FIFA-plannen. Via een virtuele meeting komen alle 55 leden bij elkaar. Daar horen ook de KNVB bij, de Nederlandse Voetbalbond. Waar gaat het over? President Gianni Infantino heeft deze week voorgesteld om een nieuw bedrijf op te richten dat de rechten van onder andere het WK-voetbal zou moeten gaan uitbaten. En daarmee ook private investeerders zou kunnen aantrekken. Bij ons sportverslaggever Jaap de Groot. Jaap, we spraken er gisteren al even over. Er is veel kritiek op dat FIFA-plan gekomen. Waar is deze meeting voor bedoeld?
10: Ja, om eigenlijk een gezamenlijk standpunt in te nemen en te toetsen wat de leden, de 55 leden van de UEFA eigenlijk willen. En er wordt gesuggereerd, er werd van tevoren, dat er mogelijk gekeken gaat worden of de UEFA een tegenkandidaat voor de herverkiezing van voor de verkiezing van de FIFA-presidentschap naar voren kan schuiven. Op dit moment is Gianni Infantino de enige kandidaat. En dit zal besproken worden. Er was sprake dat El Fattahi, de eigenaar van Paris Saint-Germain, naar voren geschoven zou worden. Maar die heeft er al van afgezien. Dus ik wens ze veel succes.
15: Ja, en wat zouden we daarmee opschieten?
10: Nou ja, het is een beetje het aftasten van. En ja, ik krijg ook echt het gevoel dat ook de relatie tussen Seferin, de president van UEFA, en Infantino, die echt op het dieptepunt al zat, dat hier ook meespeelt. Als de een de ander een loer kan draaien, zullen ze niet laten. Want wat ik moet eerlijk zeggen, ik zit me ook af te vragen, waar wil je nou naartoe? Want als je gaat, we hebben het een paar keer al over gehad, Europa heeft maar 55 van de 211 stemmen. En er is her en der op andere continenten weliswaar ook kritiek geweest. Maar Infantino is zo slim. Die heeft echt wel gezorgd dat minimaal 2/3 van de stemmen straks voor hem zullen zijn. Dus dit komt er gewoon door. En, ja,
15: voor alleen, hem als persoon en als opvolger dus van zichzelf als president van de FIFA. Maar als het om dit omstreden plan gaat, hè, Jaap, zijn er eigenlijk ook voorstanders te vinden? Want daarvoor geldt natuurlijk ook, de UEFA kan er tegen zijn. Maar als in de rest van de wereld toch veel voorstanders zijn, dan kan het plan misschien meer succes hebben.
10: Ja, nee, maar dat is het punt. Er zijn natuurlijk heel veel kleine staten op andere continenten die een bedrag van $20 miljoen, dat is een geschenk voor ze. En ja, dat is ook een punt waar de UEFA tegenaan hikt, de procedure. Alle 211 lidstaten hebben het plan toegestuurd gekregen en moeten voor 19 september aangeven of ze akkoord gaan. Als ze akkoord gaan, krijgen ze per direct een aandeel van $20 miljoen. Krijgen ze overgemaakt. Dus ja, het wringt aan alle kanten. Maar het is natuurlijk wel een manier om met name heel veel kleine staatjes in Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika voor je te winnen. Precies. Een software om bonden om te kopen.
15: Ja, en dat is wel een kracht waar we rekening mee moeten houden natuurlijk. Waar de UEFA misschien ook rekening mee moet houden. Wat denk jij dat ze dat inzien?
10: Nou, kijk, dat is een beetje hun frustratie. Want elke keer als het op stemmen aankomt, is het, ik noem even wat, ik zei al, Europa heeft 55 stemgerechtigden, is het 150 tegen 50. En dan trekt Infantino weer een lange neus. En het gaat hier natuurlijk ook om macht en geld. En dat weet Infantino als geen ander. Dus hij komt gewoon met checks tevoorschijn van $20 miljoen dollar voor iedere lidstaat. Ja, en dan weet hij al dat hij minimaal de helft al achter zich heeft staan. Dus dit is een vast patroon van de manier waarop Gianni Infantino werkt.
15: Gisteren, kijk, de voetbalclubs die hoeven hier ook niet blij mee te zijn, want die hebben de voetballers in dienst, maar die moeten ze dan uit gaan lenen voor dit commerciële WK. Dus die zijn er, die hebben er weinig belang bij, laten we zo zeggen. In elk geval de grotere clubs die hun spelers meer betalen dan ze terugkrijgen als vergoeding voor dat uitlenen.
10: Dit is in feite de crux. Ja. Want de bonden, de UEFA, maar zelfs FIFA. Veel geschreeuw, weinig wol, want we hebben het gisteren ook over gehad. In feite wat FIFA aanbiedt is een leeg schaakbord. Want de stukken die staan onder contract bij de clubs. En de clubs worden in het hele proces niet genoemd of meegenomen. Dat is een bizarre situatie, dus dat er een aandelenemissie gaande is, waarbij kapitaal wordt gebruikt van een partij die buitengesloten is en die ook niks van de opbrengst ontvangt.
15: Nee.
10: Ja, het is te gek voor woorden. En ja,
15: maar zijn er al reacties van grote clubs, Jaap? Ja?
10: Ja, nou ja, dat was het punt. Ze hielden de kaak op elkaar. Alleen, nu heeft Bayern München wel gereageerd en gezegd dat dit onacceptabel is. En dat is wel heel frappant, omdat Bayern München altijd van alle topclubs het meest trouw geweest is aan UEFA en FIFA. Toen de Super League coup van Real Madrid en Juventus plaatsvond, was Bayern de eerste die uitstapte. Het feit dat Real en Juventus en Paris Saint-Germain nog niets hebben laten horen, maar wel Bayern, vind ik wel een teken aan de wand. Want in feite, wat FIFA nu aan het doen is gewoon, de clubs eigenlijk
15: tegen elkaar uitspelen.
10: Ja, er zit eigenlijk op ramkoers richting de clubs. Ja. En dwingt de clubs eigenlijk gewoon om te zeggen, ja jongens, tot hier en niet verder. Want we zijn op deze manier raken we de regie over onze spelers totaal kwijt. Onacceptabel.
15: Hou ons op de hoogte van deze interessante, zo wil ik het niet noemen, maar deze vrij brutale voorstellen ook vanuit Infantino, die bovendien dus voor herverkiezing op moet volgend jaar. Dank sportverslaggever Jaap de Groot.
16: En Helene de Geest bij de ANWB. Het grootste probleem in Nederland is op de A73, denk ik, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen bij Vierlingsbeek. De weg is daar namelijk helemaal dicht. Er stond eerst een auto met pech en die is aangereden. Het verkeer richting Nijmegen kan het beste via Eindhoven omrijden. Dat is over de A67 en de A2. Verder wordt er ook op een aantal plaatsen geflitst. Onder andere op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 41,9. Op de A7 bij 168,0. En op de A28 bij 104,5.
33: BNR. Luister vandaag, begrijp morgen.
3: Rotterdam is echt een stad die is altijd in beweging. Zit in ons DNA.
4: Ongeveer 1 op 6 van alle woningen die op de markt komt, is een voormalige huurwoning.
5: Het is inderdaad leuk dat we dit hebben gedaan. En het is eigenlijk niet eens heel verrassend dat mensen in dit geval voor zekerheid kiezen.
15: ING heeft de winst de afgelopen kwartaal flink zien stijgen naar €1,9 miljard. Als je dat vergelijkt met hetzelfde kwartaal vorig jaar, is dat een stijging van ruim 16%. Het is een patroon dat wereldwijd zichtbaar is bij banken. Klanten zouden op termijn gaan meeprofiteren, zegt topman Steven van Rijswijk in de ochtendspits van BNR.
6: Uiteindelijk profiteert de klant ook mee, want een hogere rente in de markt leidt uiteindelijk vaak ook tot een hogere rente voor de klant. Als je kijkt naar obligatieleningen of de tienjaarsrente, die staat, als je kijkt naar de Duitse Bund, die staat ongeveer op 3%. Dus je ziet natuurlijk ook zo dat als klanten niet alleen maar beleggen in korttermijnspaargeld, maar ook langtermijnspaargeld of langetermijnobligaties, ze daar zeker van mee profiteren.
15: Voorlopig lijkt de spaarrente in Nederland eigenlijk nog betrekkelijk laag te staan. Sterker nog, bij de drie grootste banken van het land, ING, ABN en Rabo, zit de spaarrente tussen de 1,25 en 1,75%. Andere banken in Nederland en Europa zitten overigens beduidend hoger. Soms gaat het wel over de 3%. Waarom is die rente die je krijgt zo laag? Dat bespreken we met Zweden van Wijnbergen, macro-econoom en emeritus hoogleraar economie. Hartelijk welkom.
8: Hartelijk welkom.
15: Ja, laten we eens beginnen met wat de ING-topman zei. Gelooft u dat de gewone sparende consument inderdaad gaat meeprofiteren?
8: Nou, empirisch gezien is dat waarschijnlijk niet helemaal waar. Voor een deel niet waar. Kijk, ING en het andere, samen met de drie grootbanken hier in Nederland, een aanzienlijke marktmacht in die depositummarkt, waardoor eigenlijk flink wat blijft hangen bij de richting aandeelhouders.
15: Marktmacht? Maar
8: niet, ja, dat is, dit is niet een heel erg concurrerend. De overstapkosten zijn best hoog. Een deposito van de ene bank naar de andere overzetten, dat is niet zo'n heel groot punt. Maar spaarrekeningen wel.

0: zo'n garantie zelf wil hebben. Maar die arbitrage is niet zo makkelijk.
1: Ja, die arbitrage is niet makkelijk. Een ander voorbeeld is natuurlijk dat je heel moeilijk je sparen, je rekening mee kunt nemen. Hè? Je krijgt je rekeningnummer niet mee.
0: Ja, maar er zijn allemaal pogingen om marktmacht te handhaven. In je rekeningnummer zit de naam van de bank opgesloten.
1: Ja.
0: Nou, dat maakt het al moeilijk. Nee. Dat is niet iets wat je met een paar klikken regelt. Dan moet je echt de ene rekening opzeggen of een andere rekening opnieuw openen. Dan ga je door een heel proces heen met vragen en interviews. En gaan ze maar door. Dat is niet iets wat je zo eventjes, gauw je een 0,5% renteverschil ziet, meteen overstappen.
1: Nee, maar hoe zegt u nou over die arbitrage?
0: Nee, dat is niet zo makkelijk. En je moet je ook realiseren, de overgrote meerderheid van Nederlanders heeft niet heel, ja, speelt niet met hele grote bedragen. Nee. In de obligatiemarkt zal het anders zijn. Obligatiemarkt spelen grote spelers, grote beleggers met pensioenfondsen, met miljarden. En die kunnen, als er echt mispricing is, als een obligatie te hoog geprijsd is vergeleken met een ander, ja, dan kunnen ze daar tussenin gaan zitten. Dan kopen ze de goedkope en verkopen ze de hogere, of gaan met derivaten spelen, wat dan ook. Maar dat doe je niet met spaardeposito's. Gemiddeld Nederlander heeft al 13.000, 14.000 op zijn rekening staan. Dat is, daar kun je niet een arbitrage mogelijk mee uitbuiten.
2: Nee, en hebben wij voor dit soort zaken niet een toezichthouder op de financiële markt die dit zou moeten oplossen?
0: Dat is een hele oude klacht. Dat in feite in Nederland het competitiebeleid in de financiële sector een beetje tandenloos is. Dus het speelt overigens ook aan de leningerkant. Kijk, als Axel of Unilever of Shell, die hebben natuurlijk wel marktmacht tegenover een grote bank en hebben dikwijls ook een leningsarrangement met verschillende banken die het uit kunnen spelen. Maar de tienduizenden MKB'ers hebben dat niet. Die hebben typisch maar één bankrelatie en dan zitten ze met handen en voeten vastgebonden. En daar speelt ook marktmacht van banken.
2: Eigenlijk beschrijft u een soort kartel bijna.
0: Ja, of ze nou zo dom zijn om expliciet afspraken te maken, dat betwijfel ik. Want ja, als er expliciet afspraken gemaakt worden, dan staan er dingen op papieren. Ja, dan wordt het wel erg lastig voor die mededingingsautoriteit om de ogen dicht te doen. Maar stilzwijgend in feite natuurlijk wel, ja. Er is gewoon, doordat switching, dat de overstapkosten heel hoog zijn. Ja, dat geeft banken lokaal marktmacht.
2: Ja, er is wel sprake van geweest dat je makkelijk je bankrekeningnummer mee moest kunnen nemen naar een andere bank.
0: Nou, dat is natuurlijk met
2: dat systeem wat we nu hebben, daar zit de naam van je bank in versleuteld. Ja, waardoor het effectief onmogelijk gemaakt is. Of je zou moeten zeggen, oké, dan moet gewoon de Rabobank bankrekeningnummers met de letters ABN AMRO aankunnen.
0: Dat zou een oplossing zijn. Nog mooier zou zijn als je überhaupt geen bankidentificatie, als je überhaupt die letters er niet in had. Het blijft een gedoe. Je kan nou eenmaal niet zeggen van ik pak. Die rekening is niet van mij. Ik kan niet zeggen dat nummer is van mij en het is onafhankelijk van de bank. De enige manier waarop je dat zou kunnen doen is als je een individu een banknummer krijgt wat hem met die rekening verbindt, maar dat in die rekening geen informatie over je bank staat.
1: Nee.
0: Dat is het enige. Dat zou op zich kunnen. Je zou bijvoorbeeld met blockchain technologie is dat prima in te voeren. En bestaat ook. Er zijn in Amerika banken die dat al gebruiken.
2: Ja, we doen dat met telefoonnummers. Dus natuurlijk kan dit.
0: Natuurlijk kan het. Niemand heeft, anders wij hebben er een belang bij, jij en ik.
2: Ja.
0: Maar de banken zelf hebben er geen enkel belang bij om hier aan mee te werken. Dus ze lopen het risico dat ze op een gegeven moment door technologie gepasseerd worden natuurlijk. Want het is,
1: of dat er toch een prijsvechter in Europa komt. Maar goed, dan stuit je wel op misschien ook het gedrag van consumenten die ook na de kredietcrisis niet meer zo snel hun geld over de grens hebben te zetten.
0: Sommigen hebben misschien een vingersverband in IJsland destijds. Ja. Dat gebeurde destijds ook. Hoewel het uiteindelijk allemaal nog wel meeviel. Zelfs bij DSB-bank. Nou, zijn mensen wel ruimte kwijtgeraakt, maar niet het onderliggende bedrag. Ja. Maar goed, dat is toch. Ja, dan ben je toch je renteopbrengst kwijt. Nee, dat mensen aarzelen, dat is een van de bronnen van marktmacht. Hè. Zoals dat in vaktermen heet. Deposito's en speciaal spaarrekeningen zijn sticky, die zijn kleverig.
1: Ja. Maar u signaleerde ook dat het ook moeilijk is om je geld te verplaatsen binnen Europa. Dat is natuurlijk de grote discussie over de eenmaking van de kapitaalunie. Die is nog niet geuniformiseerd. Dat is nog geen unie die af is. Wat mankeert daar dan concreet aan?
0: Dat hebben we onlangs gezien. Je ziet heel weinig wat je noemt over de grenzen heen bankieren. Nee. Nou, kijk naar, en als het wat dus geprobeerd wordt, kijk naar de hele spektakel rond die overname van

0: Commerzbank, door Unie Credito. In een bankunie moet dat gewoon kunnen. Dan zegt je gewoon, de hele eurozone is één markt voor banken. En dan moeten banken daarbinnen helemaal vrij zijn en overal dezelfde regulatie hebben. Nou, dat is eigenlijk niet zo.
1: Ja, ik kan me herinneren van een paar jaar geleden dat ik wel eens geprobeerd heb om een Franse ING-directrekening te openen. Een Nederlandse bank, maar dan Franse. Die zei nee, u moet bij ING Nederland zijn, want we willen u geen rente betalen. Ja. Dus die banken die frustreren dit ook actief.
0: Ja, maar die hebben er alle belang bij.
1: Natuurlijk. Komt er dan zo'n bank als Revolut doorheen? Zou dat op de een of andere manier...
0: Ja, die zou dat kunnen. Die zou dat kunnen doen.
1: Zou die een oplossing bieden?
0: Ja, alleen kun je die is, omdat het helemaal een online bank is, die kan in principe zonder problemen allerlei banken opereren. Dat zou op zich kunnen. Al kun je overigens, wanneer die op een gegeven moment denkt van wacht even, ik vind het eigenlijk wel makkelijk, wanneer die zichzelf ook gaat misdragen, kun je daar ook weer niet goed snel weg. Want die zit aan datzelfde banknummer.
1: Ah ja, ik heb zo'n rekening gewoon als experiment een keer geopend. En ik heb in mijn Nederlandse bankrekening ook een Brits rekeningnummer zitten en een Japans rekeningnummer, gewoon omdat het leuk is. En daar staan wat yen en wat ponden
0: op. Dat is dan best goed van Revolut. Nou, ik heb nog geen tijd omdat dat niet uitgeprobeerd. Maar dan zijn zij dus in elk geval een beetje die cross-border restricties aan het doorbreken. Dat is goed nieuws.
2: Ja, maar over het algemeen, de bulk van de consumenten durft dat allemaal niet aan. En die banken profiteren daar ook een beetje van. Dus u zegt, op basis van de ervaringen hoeven we niet te verwachten dat die winsten bij ING zich snel uitbetalen in fijnere
0: banken
2: rentes.
0: Die zijn hier heel tevreden mee met die monopolies, met die marktmachtsituatie. En die gaan zonder twijfel alleen maar afbreken, alleen maar veranderen als er echt een enorme marktdruk op komt. Maar van wie komt die nou? Revolut, als jij dat zo beschrijft, als het makkelijk is tussen landen te switchen, zou zo'n breekijzer kunnen zijn. Maar we afwachten of ze dat echt gaan doen. Ze zijn nu nog heel klein natuurlijk, maar het is een mogelijkheid. En wat je ook kan denken is aan blockchain-technologieën, waar je gewoon tokens kan verhandelen. Dat is ook veel flexibeler, dat gebeurt. Bank of New York en New York, die heeft dat onlangs geopend. Dat begint, dat staat natuurlijk helemaal aan het begin. Dat geeft wel mogelijkheden.
2: Dank voor deze inzichten, macro-econoom Sweder van Wijnberg.
3: Tech-update.
1: We blijven bij het geld, maar dan nu techgeld. De Europese Unie gaat geld ophalen voor de bouw van AI-gigafabrieken. Rosanne Peters. Wat is een AI-gigafabriek precies?
4: Ja, het is eigenlijk gewoon een heel groot datacenter. Speciaal.
1: Klinkt veel minder saai.
4: Veel speciaal saaier. Ontworpen voor AI.
1: Oké. En wat gaat de Europese Unie dan? Gaan die zelf datacenters bouwen?
4: Nou ja, het is een aanbestedingsprocedure die dus nu geopend is. En ze willen dus miljarden euro's ophalen zodat die gigafabrieken gebouwd kunnen gaan worden op Europees grondgebied. En de Europese Commissie hoopt rond de 20 miljard dollar aan particulier geld op te halen. En legt er zelf nog eens 10 miljard euro bij vanuit eigenlijk eigen geld en deelnemende lidstaten.
1: Oké, en die komen dan in Nederland en eentje in Frankrijk en eentje in Duitsland. En 27 waarschijnlijk dan.
4: Nou ja, waar? Maar dat is nog niet duidelijk. Ik denk namelijk dat ook nog wel een discussie gaat worden. Ja. Maar goed, er moeten er dus maximaal 7 komen met dit geld. En daar moeten dus Europese AI-modellen getraind en gedraaid worden. En dat biedt natuurlijk mogelijkheden als die infrastructuur er straks staat. Er zijn ook al wat afspraken gemaakt over de chips. Die komen van AMD, Nvidia of Qualcomm. Of moeten in ieder geval verder Europees zijn. En dit gebeurt natuurlijk allemaal om iets te doen aan die oplopende achterstand tussen Europa en de VS en China. En 7 gigafabrieken erbij. Dat betekent dus in 2029 dat we er totaal 26 hebben in Europa. Dat is natuurlijk niet heel erg veel als je kijkt naar honderden van die AI-gigafabrieken die bijvoorbeeld in de Verenigde Staten er al zijn. Ik bedoel, ze hebben er daar duizenden, maar van dit formaat honderden. Maar goed, het is een begin. En ook praktisch is het natuurlijk belangrijk, want het helpt ook wel bij het wennen aan het feit dat we steeds meer van dit soort datacenters moeten gaan bouwen. Die zullen er nou eenmaal bij moeten komen. En het helpt ook om het natuurlijk Europees te doen, want dan hoef je ze niet allemaal in je eigen achtertuin te plaatsen.
1: Ja, en ik vind het interessant wat je zegt, want dit is dus nu de Europese Unie die datacenters gaat bouwen. Dat klinkt een beetje communistisch bijna. Maar je gebruikt het woord infrastructuur. En zo ga je zegt infrastructuur, dan is het heel logisch. Dat doen we met de wegen en met de rails doen we dat ook. Dat regelt de overheid. Ja. Is dit een plan wat helemaal onomstreden is?
4: Nou ja, het gaat er wel al heel erg lang over. En ik denk ook mede omdat het dus iets is wat we eigenlijk een beetje spannend vinden. Er moet veel geld naartoe. Daarom zijn ze natuurlijk zelf ook bereid om er 10 miljard in te stoppen. Omdat ze daarom ook denken, nou dan gaan investeerders wel mee. Ze roepen dus nu ook op om consortia of technologieleveranciers of cloud service providers, overheidsinstanties, om allemaal maar aan te melden en te kijken wat er binnenkomt. Tot halverwege november kan dat ook nog. Ik las dat ons kabinet daar in ieder geval niet bij zal zitten. Of in ieder geval, dat schreef onze minister van Economische Zaken, Willemijn Aerts, in een brief aan de Tweede Kamer een paar maanden geleden.
1: Oh ja, vond het een goed idee, maar we hebben er geen geld voor.
4: Precies, zij zei dat is niet begroot en... Nou ja, wij hebben dan liever dat bedrijven daar gewoon in investeren. Ja. Want we hebben natuurlijk ook nog de AI-fabriek in Groningen. Want daar gaan ook miljoenen Nederlands geld naartoe. Dus zij hebben denk ik meer het gevoel van, nou, wij doen al wat hier.
1: Okay.
4: Maar goed, over een paar jaar zullen de beslissingen worden genomen. Over een jaar zal de beslissing dan worden genomen. En dan heb je nog 18 maanden nodig om die fabrieken operationeel te maken. Dan zit je in 2029. Nou ja, daar gaat best wel een tijdje overheen. Het is een stap, maar ja, het schiet niet bepaald
1: op. Het is een mooie
4: op.
1: Eerste stap. Ik wil nog heel even naar Google Earth. Die kan een nieuw trucje.
4: Ja.
1: Wat kan het?
4: Ja, nou ja, het is natuurlijk een AI-trucje, want het zal natuurlijk ook eens niet. Als je nu naar Google Earth gaat, dan kan je dus zelf een foto maken. En dat is eigenlijk dan met de beeldgenerator van Google, de Nano Banana 2. En dan kan je dus bijvoorbeeld, ja, mooie naam. Dan kan je dus bijvoorbeeld naar de ruïnes van Pompeji. En dan zeg je, nou, hoe zou deze ruïne eruit zien als je er een hyperrealistisch beeld van maakt? Bijvoorbeeld, nou ja, dan krijg je eigenlijk een heel, ja, eerst een heel grauw plaatje van een beetje een leeg vervallen stadion.
1: Ja.
4: En dan daarna een heel mooi, warm, getint, levendige foto. Ja.
1: Van 2000 jaar terug.
4: Wat heb je daaraan, denk ik dan een beetje. Maar goed, Google probeert het ook in een leerzaam jasje te steken door bijvoorbeeld te zeggen, nou, je kan ook het vrijheidsbeeld nemen in New York en dan vraag je, nou, maak er een soort infographic van met wat historische feiten die je dan bijvoorbeeld aan je leerlingen kan laten zien. Nou ja, ik denk gelijk aan gisteren, toen hadden we het ook nog over, moet je informatie van AI nou voor waar aannemen zomaar? Ik denk het liever niet. Dan ga je dat gelijk dus aan je leerlingen voorschotelen. Ja, dat zijn toch dingen.
1: Google vindt dat wel heel belangrijk, dat je gewoon
4: Google
1: zo onvoorwaardelijk
4: vindt het
1: gelooft.
4: Belangrijk als jij lekker natuurlijk leuke plaatjes kan maken en kan spelen. Dus nou ja, je kan het nu allemaal zelf uitproberen. Google Earth.
1: Dankjewel, Rosanne Peters.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Ja, daar gaan biljoenen in om, kunnen we wel zeggen. In elk geval steken techbedrijven dit jaar ruim $1 biljoen in de ontwikkeling van AI. Maar levert het eigenlijk geld op? Het zijn ook wel steeds meer beleggers die denken, ik stel mijn vraagtekens hierbij. En daar gaan we straks uitgebreid over hebben.
5: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
3: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
6: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
3: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
7: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com. Behind every moment.
8: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
9: In de BNR-app.
1: Het CIB deelt tot nu toe bijna 100 boetes uit aan vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden. De Rijn die zakt naar het laagste niveau ooit en gaat nog verder dalen. En Donald Trump heeft zijn handen vol aan Chinese en ook binnenlandse AI-perikelen. Deze verhalen en meer nu in de BNR-app.
2: De A73 is nog steeds dicht, Helene de Geest bij de ANWB.
4: De A73 is inderdaad nog steeds dicht van Maasbracht naar Nijmegen bij Venray, want daar is een ongeluk gebeurd. De vertraging vanaf Horst is flink opgelopen. Je verkeer richting Nijmegen kan het beste via Eindhoven rijden over de A67 en de A2. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velsen is de vertraging 20 minuten door de werkzaamheden daar. Ook op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk is de weg namelijk helemaal dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug 8 kilometer file en ongeveer 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. Daar is de rechte rijstrook voorlopig dicht. Flitsmeister meldt een flitser op de A6 Joure-Emmeloord bij 302,6. Op de A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,4. En ook op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij 197,0.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
10: Goedemiddag, ik ben René Postma. Het water in de Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Bij Lobith werd de peil gemeten van 6,47 meter boven NAP. Een centimeter minder dan het oude record van 4 jaar terug. En het zakt de komende dagen nog verder, is de verwachting. Want er komt ook extreem weinig water vanuit Duitsland de Rijn in. Er zijn door de droogte nog geen nieuwe landelijke maatregelen nodig, zeggen overheden en drinkwaterbedrijven na hun wekelijkse overleg. Vorige week gingen in Twente kanalen dicht en werd een stuw in de lek geopend om zout water weg te werken. En dat is voor nu afdoende. Drinkwater is er nog genoeg. In Spanje, bij de grens met Portugal, breidt een natuurbrand zich snel uit. Een dorp wordt bedreigd. Honderden inwoners zijn geëvacueerd en de burgemeester noemt het de hel. De brand begon gisteren en is nu ongeveer een kwart van de enorme brand bij Madrid. Die is wel onder controle. Rusland heeft een nieuwe lading Noord-Koreaanse raketten, zeggen bronnen. Er zijn een jaar lang geen Noord-Koreaanse raketresten teruggevonden in Oekraïne, maar laatst zou er weer een zijn gebruikt en afgelopen nacht weer. Die trof een woning waar 6 mensen omkwamen. Bij het scootjezeilen in Friesland is Grauw kampioen geworden. Bij de race in Lemmer zijn ze 50 geworden en dat is genoeg voor de eindoverwinning. Onderweg ging er nog een man overboord van het team van Langweer. Die werd opgepikt met een motorbootje en weer aan boord gezet. Morgen is de laatste dag, dan zeilen ze bij Sneek. Het weer van Weer Online. Er kan een buitje vallen, maar vannacht is het weer droog en het koelt af, maar niet zoveel, 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De AEX die staat op 1106 punten. Dat is een plusje van 1,2%. Grootste stijger DSM Firmenich, 12,6% in de plus. En Wolters Kluwer, dat is dan weer de grootste daler, die ging 7,3% onderuit. Dow Jones die opent ondertussen 0,4% in het groen.
2: De rook van onder andere de bosbranden in Zuid-Europa komt naar Nederland. Wat gaan we daarvan merken? Dat hoor je over een paar minuten.
11: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
12: kozijnen. Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
13: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
14: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
15: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
1: Het gaat richting 5 over 5. Welkom bij de Avondspits. Goed dat je luistert.
2: Ja.
1: Sinds grofweg een maand gaan de koersen van chipbedrijven, van de grote AI-bedrijven, strak naar beneden. Zaten we dan misschien toch in een AI-bubbel, ook al wilde niemand dat weten. En begint die nu dan langzaam leeg te lopen? Dat gaan we zo vragen aan Jordi Beuving en Ben van den Burg. Maar we beginnen, het begint bijna traditie te worden, met bosbranden.
2: De rook van de bosbranden die komt naar Nederland. Door die rook zal het minder zonnig worden. De bosbranden in het zuiden van Europa woeden al weken. Ze zijn overigens wel in beheersing, zal ik maar zeggen, gefixeerd. Nog altijd niet onder controle. Maar die rook, en dat kun je ook op satellietbeelden zien, die komt ook naar andere gebieden toe natuurlijk. Reinhard van der Born is meteoroloog van Weerverteller.nl. Goedemiddag.
17: Goedemiddag Niels.
2: Ja, de rook uit Zuid-Europa die gaat hier de zon tegenhouden. Wat moeten we ons erbij voorstellen?
17: Nou, het gebeurde vandaag al, hè. Vanochtend was het onbewolkt in Nederland, maar zo zag het er echt niet uit. De lucht was melkachtig wit. Toen de zon opkwam zag je ook veel rode kleuren, dus er zat echt een behoorlijke laag rook in de lucht. Nou, inmiddels is het op veel plaatsen bewolkt geworden. Maar zelfs als je nu naar boven kijkt, dan zie je toch een iets andere kleur dan normaal. Want ja, er zit nog steeds een dikke laag rook boven ons.
1: Aha. En blijft dat dan zo hoog? Of moeten we ook hier op de begane grond mondkapjes op om al die rook een beetje uit de mond te houden?
17: Nou ja, dat was in Spanje en Frankrijk natuurlijk wel zo, hè, want daar waren de branden bezig. Dus daar had je ook de rook op leefniveau. Hier zit die rook veel hoger, zo tussen 1500 en 3000 meter globaal. Dus we zien de rook wel, maar je ruikt het niet. En je ziet ook onderin niet dat de lucht op welke manier dan ook vervuild is. Ja. Dat is maar goed ook, want als dat wel zo zou zijn, dat zou echt heel ongezond zijn. Ja. Een deel van de evacuaties van de afgelopen dagen had ook met die rook te maken die mensen steeds inademden.
2: En wordt het daardoor wel minder warm, hè? Dus dat die rookdeeltjes zonlicht tegenhouden.
17: Nou ja, dat zou natuurlijk wel een rol kunnen hebben gespeeld bij de temperaturen vandaag. De verwachting was dat het in het oosten van het land plaatselijk nog 33 of 34 graden zou worden. Dat is uiteindelijk 31 graden geweest. Dat kan met verminderde zonnestraling te maken hebben. Als je boven die rook vliegt, dan zie je ook dat de lucht een wat lichtere kleur heeft dan anders. Dus de invallende zonnestraling die wordt deels teruggekaatst richting de ruimte en heeft niet de kans om het bij ons warmer te maken. Dus het dempt de temperaturen inderdaad wel iets.
1: Is er haast denken dat het goed is tegen de klimaatopwarming, al die bosbranden?
17: Nou ja, dat werd vroeger natuurlijk ook gezegd van alle rook, hè, die bijvoorbeeld in Azië hing en vroeger ook door het verbranden van kolen in Nederland en in Noordwest-Europa. Ze noemden dat global dimming. En een deel van de kou die we bijvoorbeeld in de jaren 60 hadden werd ook aan die enorme hoeveelheid kolendampen in de atmosfeer toegeschreven. Huh? Ja, toen de lucht schoner is geworden in Europa, is het bij ons dus ook heel snel warmer geworden.
2: Hmm. Maar tegelijkertijd warmt het op door CO2. Niet door die roetdeeltjes, maar door CO2. Zo moet je het eigenlijk zien.
17: Nee, het was eigenlijk een soort van verdekte opwarming, hè, waarover we nog niet konden beschikken doordat al die dampen in de lucht hingen. En tegelijkertijd was de lucht bijzonder ongezond, hè, tijdens enorme smogsituaties, ook in Londen. In de jaren 50 zijn soms tienduizenden mensen om het leven gekomen. Dus ja, het is bepaald geen oplossing voor de problemen van nu.
2: De bosbranden in, hoe lang blijven die rookdeeltjes nog hangen eigenlijk?
17: Nou, ze kunnen best lang in de lucht blijven. Wij hadden het afgelopen weekend ook rook uit Canada over ons heen. Die was helemaal de oceaan overgestoken. Maar wij gaan het niet zo lang meer merken. Bij ons gaat de wind nu naar het noorden draaien en dan komt veel schonere lucht onze kant op. Dus ik denk dat we het morgen in de loop van de dag grotendeels alweer kwijt zijn.
1: Ja, er is vandaag een website online gegaan van Copernicus, dat is het Europese Klimaatinstituut, ja. De Fire Emissions Watch. Daar kan je heel mooi op zien hoe zij meten de CO2-uitstoot van bosbranden, maar hoe de roetdeeltjes natuurlijk dezelfde route volgen. En ja, als voor de komende dagen voorspellen zij dat de route vanuit Canada, de rook vanuit Canada naar Frankrijk gaat. Maar omdat we dan die noordelijke richting van de wind hebben, dan komt die via Frankrijk toch naar Nederland. Dus met een beetje pech hebben we volgende week nog steeds Canadese roken boven ons.
17: Ja. Nou, er zit in ieder geval een heldere periode tussen. Dat zie je in diezelfde app ook. Want ik heb net ook eventjes gekeken.
1: Het speelgoed, maar, dat is mooi om naar te kijken.
17: En in Canada branden ook enorme oppervlakte op dit moment. Dus daar komt ook enorm veel rook in de lucht. Je zag in het noorden van de VS ook af en toe, hè, dat de zon daardoor helemaal afgeschermd werd. Ja, het kan de oceaan oversteken. En met wind van een noordelijke component kan dat wel weer bij ons terechtkomen.
2: Ik zie trouwens op dat plaatje boven Afrika de allergrootste oranje wolk. Is dat ook een bosbrand?
17: Dat zijn inderdaad ook branden. Die ontstaan daar in het gebied waar die onweersbuien hangen. Die veroorzaken heel veel bliksem. En bliksem is ook een van de belangrijke redenen waardoor branden ontstaan. Ook in gebieden waar bijna niemand komt. Dat zijn ook delen in de wereld waar gewoon heel veel groeit. Ja. En ja, de bliksems die kunnen daar ook heel veel branden veroorzaken.
2: Juist. Ja, inmiddels dus de banden in Frankrijk onder controle. Brandmeester is weer een andere term. Zover is het nog niet. Hè? En Spanje, ja, daar blijft de temperatuur de komende dagen nog. Wat is de laatste stand van zaken wat dat betreft?
17: Nou, in Spanje blijft het risico heel hoog. Er werd net ook al in het nieuws verteld, op de grens van Portugal en Spanje is een nieuwe brand ontstaan die nu alweer de omvang heeft van ongeveer een kwart van de grote brand bij Madrid. Nou, die is wel onder controle. Ja, door de hitte en de droge lucht, daar blijft het gevaar in Spanje en Portugal gewoon enorm groot. In Frankrijk werkt het weer wel mee, dus daar beginnen ze de brand wel steeds meer onder controle te krijgen. Maar voordat die echt uit is, zijn we weken verder. Dat zei de brandweer ook al, omdat het ook deels in veengronden brandt. En dan gaat het vuur ondergronds. Dat zijn die zombie branden die weer naar boven kunnen komen als het weer ineens weer wel meewerkt.
2: Dankjewel, Reinhard van der Born, meteoroloog bij weerverteller.nl.
9: De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
1: De afgelopen week zo'n beetje elke dag gehad over de koersval van de chipbedrijven. ASML, ASMI, Besi. En dat geldt trouwens ook voor bedrijven zoals Alphabet, Tesla, Meta en Microsoft. Vandaag staan die ASML, ASMI dan weer eventjes een beetje in het groen. Maar de trend sinds begin juli is echt strak naar beneden. Kennelijk beginnen beleggers zich af te vragen of die mega-investeringen in AI-datacenters ooit ook echt geld gaan opbrengen. En daar gaan we over praten met Jordi Beuving, analist bij De Aandeelhouder. En BNR's tech-commentator Ben van den Burg. Welkom allebei.
18: Goedemiddag.
19: Goedemiddag.
1: Ja, Jordi, misschien even bij jou beginnen. Er vloeit enorm veel geld naar al die AI-investeringen. We hoorden net natuurlijk ook dat Europa nu weer een paar miljard erin gaat steken. Maar in Amerika en in China gaan ze nog veel harder. Hoeveel geld, weet je, kan je daar een indruk van geven? Hoeveel geld gaat er totaal naar al die AI-datacenters?
19: Ja, het is een heleboel. Waar ik meestal naar kijk als beursanalist is toch zeker met name de hyperscalers. Hè. Dus dan moet je denken aan Microsoft, Amazon, Oracle, noem het op wat die gezamenlijk uitgeven. Ja, dan praat je echt over honderden miljarden. En voor volgend jaar zijn, nou, wat meer positieve verwachtingen toch wel, dat je dan naar de 1600 à 1700 miljard toe gaat als je al die namen bij elkaar optelt. Dus dat is heel veel geld.
1: Kan je dat soort investering ergens mee vergelijken? Hebben we ooit zoveel geld in zo'n korte tijd ingestoken?
19: Nou, op deze schaal, dit is vrij uniek wat er gebeurt. Alleen, ja, aan de andere kant, alles wat nu met AI natuurlijk aan de techkant gebeurt, is ook vrij uniek. Dus in die zin te begrijpen. Maar het is moeilijk vergelijken.
1: Ja. En Ben, wat kopen mensen met al dat geld?
18: Ze kopen tokens.
1: Tokens.
18: Het geheim is dat je tokens koopt. En met tokens kan je nieuwe medicijnen maken, energiezuinige chips. Je kan nieuwe batterijen maken, je kan nieuwe materialen maken.
1: Maar dat is toch niet wat die hyperscalers zelf doen, Ben?
18: Nee. Maar daar in die hyperscalers, daar staan allemaal GPU's van Nvidia. Dus die verdienen zich helemaal lens op dit moment. Je kan ze gewoon bestellen en dat staat daar dan in. En dan de bedrijven die het gebruiken, die kopen dan tokens, wat ik zeg. En
1: wat is een token?
18: De theorie is. Een token is, zeg maar, dat is de eenheid van AI. Een token is een stukje, zeg maar, een woord. Of dit is een stuk waar je dus AI mee maakt. Het is de eenheid, het is een stukje. Het kan een heel woord zijn of een stukje van een woord, en dat zet je achter elkaar en dan heb je een woord. Maar je kan ook een nieuw materiaal hebben. Dus dat is een stukje AI. Daar kan je het mee vergelijken.
1: En dan gooi je
18: de energie in en dan komen de tokens uit.
1: Ja, dat is hoe Nvidia het graag vertelt. Hè? Ze zegt, je neemt zo'n chip van ons, je stopt er energie in en je doet er een vraag bij. En dan krijg je hele mooie antwoorden. Maar levert het nou ook wat op, behalve Nvidia? Want die levert die chips. Dus dat is fysiek. Die worden eerst verkocht om ze te kunnen in zo'n datacenter te installeren.
18: Ja.
1: Maar is er daarbuiten iemand die er al wat geld mee verdient?
18: Ja, nee, kijk, fundamenteel, ik ga eerst het positieve verhaal. Fundamenteel verandert er gewoon heel veel. Als je nu kijkt naar code ontwikkelen, weet je, dat gaat echt 10 keer zo snel. Weet je, dus dat is hartstikke mooi. Content, weet je, teksten, video, analyses. Noem allemaal maar strategiedocumenten, financiële prognoses. Allemaal fantastisch. Dat verandert onze maatschappij. Dat levert iets op. En dat is voor heel veel mensen heel erg gunstig. En daarom verdient voornamelijk Anthropic nu ook heel veel geld. En die gaan hartstikke goed. echter. Mm-hmm. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een onderzoek van OpenAI, wat mensen het meeste gebruiken, waar ze AI het meest voor gebruiken, dat is voor coaching, dat is voor nonsens verzinnen, dat is voor mijn leven op orde krijgen. Dus dat zijn ja helemaal niet van die waardevolle elementen die eruit haalt.
1: Als je je leven op orde kan krijgen.
18: En daar gaat heel veel geld in.
1: Dat is de moeite, als je je leven op orde kan krijgen.
18: Ja, nee, voor heel veel mensen. Maar dat is natuurlijk niet energie erin, meer waarde uit. Dat is minder waarde uit. Kijk, en OpenAI moet natuurlijk wel geld gaan verdienen. Als mensen alleen maar dat doen, ja, dan kost het ze alleen maar geld.
1: Zeker, want Jordi, levert het financieel iets op voor de hyperscalers?
19: Ja, nee, ik denk ook goed om er zeker vanuit die hoeken ook naar te kijken. Hè, wat je eigenlijk al een aantal kwartalen op rij ziet bij al die grote techbedrijven, Microsoft, Alphabet, dat die investeringen vruchten afwerpen. In de zin van, in ieder geval acceleratie van de omzetgroei. Hè, met name de cloudtak. Dat zagen we gisteravond bij Azure, bij Microsoft. Dat zagen we eerder afgelopen week ook bij Alphabet. Hè, daar lag de cloudgroei zelfs op 82% op jaarbasis. Dat is met name waar die investeringen die voorheen zijn gedaan tot uitdrukking komt. Hè. Eigenlijk ja, die cloudtak die biedt de infrastructuur aan partijen om alles wat zij doen en willen met AI om dat te faciliteren. Hè. Dus dat zie je heel duidelijk terugkomen. Je ziet het ook bijvoorbeeld bij Meta in de advertentietak. Dat is het voornaamste gedeelte waar de omzet vandaan komt. Nou, je ziet eigenlijk dat vanwege die investeringen in AI de onderneming daar gewoon steeds meer waarde weet uit te halen. Dus dat zie je zeker. Zie je dat terug in de kwartaalcijfers. Dat zie je echt heel duidelijk in het ecosysteem. Zie je dat terugkomen. Waarom er zoveel kritiek op is vanuit een beleggingsperspectief. Hè, want je ziet heel vaak aandelen. Als er duidelijk wordt, er gaat nog meer geld in die infrastructuur. Meta is een goed voorbeeld. Ja, dat beleggers dan toch terughoudend worden. En bij andere bedrijven zie je dat dat vaak wat makkelijker geaccepteerd wordt. En dat heeft eigenlijk gewoon mee te maken met het feit dat een deel van die vruchten die die bedrijven plukken van AI, dat is op de wat kortere termijn, maar een heleboel zal natuurlijk ook pas op een wat langere horizon plaatsvinden, ja, naarmate AI verder doorontwikkeld wordt.
1: Jullie zeggen allebei, mensen betalen voor tokens, maar bijna iedereen die je kent, die gebruikt een gratis chatbot. En zo ga je moet betalen, dan zeggen ze, ik wacht wel weer even tot ik nieuwe tokens krijg. Dat is prima.
18: Ja.
1: Dus dan verdien je er toch helemaal niks mee als taalmodel exploitant.
19: De OpenAI's en de Anthropics, et cetera. Kijk, taalmodellen en AI-modellen, dat waren in het begin een aantal. Dat zijn er nu tientallen, zo niet honderden. Waar ook China natuurlijk behoorlijk aan de weg timmert. En het idee is natuurlijk om aanvankelijk klanten aan je te binden. Om zoveel mogelijk gebruikers te krijgen. Nou, OpenAI en Anthropics zijn twee goede voorbeelden die dat op grote schaal hebben gedaan. Uiteindelijk, compute kost geld. Dus daar moet geld aan worden verdiend. Maar je ziet zeker, omdat het nog in de beginfase zit, dat het vaak aanvankelijk gratis wordt aangeboden. Maar je ziet ook echt wel mensen die bereid zijn om te betalen voor AI, dat toeneemt. Op dit moment is dat nog vrij beperkt. Ik las van de week ergens 2% van de huishoudens is bereid om te betalen. Daar kun je natuurlijk op twee manieren naar kijken. Enerzijds kun je zeggen dat is vrij beperkt. Anderzijds kun je ook zeggen van er is nog een heleboel ruimte om dat naar 10, 20 en misschien wel 30% te krijgen.
1: Toch al 2% is dat bereid. Ben, wat wou jij toevoegen?
18: Misschien niet toevoegen. Kijk, ik denk dat de grootste denkfout in die hele AI-hoos wordt gemaakt, is dat AI geen zero marginale kosten hebben. Dus het kost geld om AI te genereren.
1: Het is anders en dan al daardoor, het andere wat op internet gebeurde, wat dat betreft.
18: En precies, dat is copy-paste. Je maakt software copy-paste en dat kan je, dat is in principe één keer gemaakt, een miljoen keer uitbreiden. Maar met AI, iedere keer als jij iets prompt, iedere keer als je een agent laat draaien, maak jij kosten. Dus het is best wel lastiger om daar waarde uit te halen. En tuurlijk, ik ben ook een believer en er gaat waarde uitkomen, want die voorbeelden heb ik gegeven. Maar dat is veel minder makkelijk dan alle gelovigen, die echte gelovigen, die heel erg veel geloven, die laten voorkomen dat het, weet je, dat iedereen inderdaad, wat je zegt, Mark, massaal gaan betalen en dat bedrijven veel meer omzet gaan maken en efficiënt worden. Dat hoeft nog niet.
2: Er kan waarde uitkomen, maar in de mate waarin er nu wordt geïnvesteerd, ik bedoel, op welke termijn verwacht je dat al die investeringen worden terugverdiend dan? 100 jaar?
18: Ja. Kijk, als je kijkt naar de kwartaalomzet van Anthropic, 45 miljard schatten ze in de laatste kwartaal, zeg je wow. Maar bijvoorbeeld de omzetgroei van Anthropic in een kwartaal was al matig, want inderdaad, mensen gebruiken OpenAI voornamelijk gratis. Uh-huh. Dus voor
2: er zijn biljoenen geïnvesteerd.
18: Biljoenen geïnvesteerd. En ook, weet je, ze investeren in elkaar. Dus, ja. Ja,
2: dus wanneer gaat dit uitbetalen?
18: Voor die bedrijven, ja, ze hopen... Nou ja, dat is inderdaad de vraag. En ook, ze hebben heel veel leningen aangegaan. Die moeten in een jaar, anderhalf jaar, moeten die worden terugbetaald. Dus nou, gaat het zo snel. En het is gewoon, houden we het nog vol of niet?
2: Nou ja, en het is niet alleen de investeringen... maar het zijn ook de constructies, toch, Jordi? Die wel vragen over.
19: Zeker, en ik denk in aanvulling ook op wat Bennett zegt... Hè, je hebt denk ik echt wel een tweesplitsing die je moet maken... tussen enerzijds de OpenAI's, de Anthropics, noem het allemaal maar op... en gewoon de big tech bedrijven zoals een Microsoft en Alphabet en Meta. Het grote verschil tussen die twee is allereerst... dat een Microsoft en Meta en Alphabet... die genereren op zichzelf staand een enorme vrije kaststroom. Hè? Dus daar kunnen ze in ieder geval een groot gedeelte... zo niet alles mee financieren. Terwijl een OpenAI en een Anthropic, maar ook de NeoCloud... dat die moeten kapitaal ophalen. Die moeten het vertrouwen van de beleggers hebben. Hè. Dus dat is in die zin ook een wezenlijk andere constructie... hoe het gefinancierd is. Dat gezegd hebbende, ook de grote techbedrijven... zijn natuurlijk steeds meer bezig met extra financiering. Maar zeker als bijvoorbeeld de vlam in de pan slaat op de financiële markt... dan is die positie financieel van de grote techbedrijven... versus die spelers die alles met geleend geld doen... een heel stuk gunstiger. Het tweede is ook... puur het verdienmodel. Kijk, van een Anthropic OpenAI is met name het model. En het abonnement dat daar verkocht wordt... is de voornaamste inkomstenbron op dit moment. Terwijl bij Big Tech zit met name de inkomsten... bijvoorbeeld in de cloud business. Ja. En daar zie je echt wel, als voorbeeld Alphabet... daar zie je echt de operationele hefboom. Daar zie je de winstgevendheid verbeteren. En daar is ook veel meer zekerheid... dat die investeringen zich terugbetalen.
1: Ja, en Jordi, wat is er nou deze maand gebeurd... waardoor beleggers ineens hebben gedacht... misschien was het toch een hype, misschien was het toch een bubbel.
2: Had ik maar eerder naar Jordi geluisterd.
1: Ja, want de afgelopen maand, ik bedoel, de afgelopen jaar ging de koers omhoog, maar de afgelopen maand is de richting echt veranderd.
19: Ja, de afgelopen kwartalen zie je heel duidelijk dat beleggers duidelijk de voorkeur hebben gegeven aan de bedrijven die aan de kant zitten waar het geld naartoe stroomt. Nou, dat is de chipsector voor Nvidia. Denk aan TSMC, Nvidia, ASML. Dat is de hardware, de service die in de datacenters komen. Denk aan Dell, denk aan Arista, denk aan noem het allemaal maar op. Dat is denk ik begrijpelijk. Hè. Daar gaat het geld naartoe. Maar dat is ook ten koste gegaan van een aantal andere sectoren op de beurs. Denk aan de software sector. Die heeft het eigenlijk heel slecht gedaan. Ook big tech bedrijven hier en daar, bijvoorbeeld Microsoft en Meta, hebben het relatief niet heel goed gedaan. Uber bijvoorbeeld. En je ziet toch dat nu de afgelopen paar weken plotseling in één keer is gaan draaien. De afgelopen paar weken zie je dat software het relatief goed heeft gedaan. En de semiconductormarkt en de hardwaremarkt het wat minder. Ja, op de beurs spelen er altijd van allerlei zaken mee. Er zijn een paar dingen. We hebben natuurlijk het nieuws gehad over China en de DUV-machines. We hebben in Korea te maken met honderden duizenden speculanten en beleggers die hun geld verloren hebben op de beurs. Hè. De Koreaanse index staat inmiddels 40% lager. Dat soort dingen spelen ook mee bij koersbewegingen. Dus dat moet je zeker allemaal meenemen. Onderliggend is het denk ik heel duidelijk dat heel veel geld verdiend wordt aan die kant van de markt waar de aandelen het goed hebben gedaan. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het prijskaartje dat er staat altijd natuurlijk volledig correct is en dat het niet kan veranderen.
1: Dankjewel, Jordi Beuving, beursanalist bij De Aandeelhouder... en BNR's tech-commentator Ben van den Burg. Dankjewel ook.
9: Goedemiddag. Dit is de Avondspits.
2: Een NASA-reddingsmissie zit zelf in de problemen. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie startte begin deze maand een reddingsactie voor een uit baan geraakte satelliet. Zogenaamde SWIFT-telescoop. Die moet op de juiste plek terechtkomen om te voorkomen dat die op aarde stort. En nu blijkt het reddingsvaartuig problemen te hebben met de besturing. Daar gaan we het over hebben met ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg. Rob, dit is die missie die eigenlijk een duwtje moest geven, hè, aan die telescoop, zodat die uit de dampkring zou blijven, zal ik maar even zeggen.
20: Ja, dat klopt. Die telescoop vliegt al bijna 20 jaar zijn baantjes om de aarde heen en doet heel veel belangrijk wetenschappelijk werk. Maar ze hebben toch last, die satellieten, van de weerstand van de dampkring. En dat betekent dat ze in de loop van de jaren steeds lager gaan vliegen, steeds meer weerstand ondervinden. En van deze telescoop is de verwachting dat die, als er niks gebeurt, dat hij ergens deze zomer gaat neerstorten. En deze reddingsmissie is inderdaad bedoeld om hem weer in een hogere betere baan te krijgen.
2: Ja, correctiemissie moeten wij eigenlijk zeggen, hè? Want er zijn geen personele consequenties. Hè? Dus er zit niemand aan boord van die telescoop, toch?
20: Nee, gelukkig niet. Het is allemaal onbemand.
2: Ja.
20: En dat maakt het ook gelijk een unieke actie. Want dat is, als het allemaal lukt, nog nooit eerder op die manier gedaan.
2: Maar ook een lastige actie, klaarblijkelijk. Wat gaat er nou mis?
20: Ja, je moet zo'n satelliet heel nauwkeurig besturen om hem aan te kunnen laten koppelen aan die telescoop. En een aantal van die motoren, zeg maar, die hem helemaal goed moeten positioneren, die zijn op de een of andere manier buiten werking geraakt. Dus de reddingsmissie zelf is ook niet goed bestuurbaar meer.
2: Oh, en nu?
20: Ja, er wordt gekeken of het misschien met een softwareoplossing wel weer aan de praat is te krijgen. Dus er zit veel elektronica in. Er wordt gekeken of de oorzaak misschien softwarematig te verhelpen is. Dus NASA zelf heeft de missie nog niet opgegeven.
2: En hoe is het mogelijk, hè, Mark? Ik bedoel, we kunnen een biljoen uitgeven aan AI. En je kan Google alles vragen. Maar even een telescoopje op de juiste plek zetten, dat kan dan niet.
1: Maar nee.
2: 2026.
1: maar is nu de consequentie daarvan dat ding alsnog gewoon naar beneden komt?
20: Ja, als dit niet lukt, dan is er geen tijd meer voor een nieuwe reddingsmissie.
2: Oh.
20: En dat betekent dat we die telescoop gewoon gaan verliezen.
1: En dit is een duur apparaat. Dus wat kost zoiets als je hem... Als we hem nieuw zouden moeten bouwen?
20: Dan, als je hem nieuw zou moeten bouwen, dan heb je het snel over vele honderden miljoenen. Het mooie is dat hij eigenlijk wel al voorbij zijn levensduur is.
2: Want die afgeschreven
20: worden maar voor een paar jaar gemaakt. Hij is eigenlijk al afgeschreven, maar hij doet het nog.
2: Ja.
20: We hebben geen werkend alternatief.
1: Ga je hem niet uitzetten als hij het nog doet?
2: Nee, maar dat is het probleem niet, hè? Hij stort op aarde, toch?
1: Ja, nee, dat snap ik, maar dan wil je hem in werking houden.
2: Ja. Dan kost het minder. Waar zou hij terechtkomen als dit misgaat? Of hangt dat af van de plek waarop hij dan echt zodanig vertraagt dat de damp ging in?
20: Precies, dat is niet exact te zeggen. Normaal, als je een satelliet actief de dampkring instuurt voor het einde levensduur, dan zorg je dat eventuele brokstukken in de oceaan terechtkomen en verder geen huizen of wat dan ook kunnen raken. Maar in dit geval is het allemaal ongecontroleerd, dus dat is niet duidelijk waar die dan neer zou kunnen gaan storten.
2: Dank, ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
1: Dit is nieuws wat net binnenkomt. UEFA-landen hebben besloten om een boycot in te stellen tegen het WK voetbal als de FIFA-commercialiseringsplannen doorgaan. Zometeen gaan we het hebben over iets anders wat inslaat, namelijk als een bom, een Russische raket in Polen. En die heeft ons flink verrast. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben met Bob Deen van
0: Op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen. Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
21: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
22: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd en ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
23: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
21: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
24: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
25: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
26: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
27: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
28: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
27: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
29: BNR Verkeer.
3: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Van een avondspits is geen sprake. Er zijn wel een paar opvallende files. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug ook een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen gebeurde een ongeluk bij Vierlingsbeek. De weg is daar dicht. De vertraging is 35 minuten. Je kunt omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A2 Eindhoven-Maastricht bij 202,2. Op de A7 Afsluitdijk-Heerenveen bij 107,6. En op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij 29,8.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemiddag, ik ben René Postma. Het water in de Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Bij Lobit werd de peil gemeten van 6,47 meter boven NAP. Een centimeter minder dan het oude record van 4 jaar terug. En het zakt de komende dagen nog verder, is de verwachting. Want er komt ook extreem weinig water vanuit Duitsland de Rijn in. Er zijn door de droogte nog geen nieuwe landelijke maatregelen nodig, zeggen overheden en drinkwaterbedrijven na hun wekelijkse overleg. Vorige week gingen in Twente kanalen dicht en werd een stuw in de Lek geopend om zout water weg te werken. En dat is voor nu afdoende. Drinkwater is er nog genoeg. In Spanje, bij de grens met Portugal, breidt een natuurbrand zich snel uit. Een dorp wordt bedreigd. Honderden inwoners zijn geëvacueerd en de burgemeester noemt het de hel. De brand begon gisteren en is nu ongeveer een kwart van de enorme brand bij Madrid. Die is wel onder controle. Rusland heeft een nieuwe lading Noord-Koreaanse raketten, zeggen bronnen. Er zijn een jaar lang geen Noord-Koreaanse raketresten teruggevonden in Oekraïne, maar laatst zou er weer een zijn gebruikt en afgelopen nacht weer. Die trof een woning waar 6 mensen omkwamen. Bij het scootje zeilen in Friesland is Grauw kampioen geworden. Bij de race in Lemmer zijn ze 50 geworden en dat is genoeg voor de eindoverwinning. Onderweg ging er nog een man overboord van het team van Langweer. Die werd opgepikt met een motorbootje en weer aan boord gezet. Morgen is de laatste dag, dan zeilen ze bij Sneek. Het weer van Weer Online. Er kan een buitje vallen, maar vannacht is het weer droog en het koelt af, maar niet zoveel, 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is een extreem drukke dag geweest op de beurs. 19 bedrijven kwamen met cijfers, alleen al in Amsterdam. En wat sprong eruit, dat gaan we zo horen. En je hoort ook waarom Meta wordt afgeslacht door beleggers.
6: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
7: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
8: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Hier is zometeen Bob Deen. Hij was al een prominent analist bij Instituut Klingendaal. Oekraïne-deskundige, maar sinds deze maand is hij de baas. Kunnen hij en zijn instituut de ontwikkelingen nog een beetje bijbenen nu ze zo snel gaan en bijvoorbeeld een Amerikaanse president klapgrijpend van standpunt kan veranderen? En we hebben ook dit half uur hoe bevers kunnen helpen bij het voorkomen van bosbranden. Eerst gaan we naar de beurs.
1: Ja, de beurs. Het was een ongekend drukke dag, zei ik net al. Liefst 19 bedrijven in Nederland, genoteerde beursbedrijven. Die kwamen met cijfers. Joris Simonides van BNR Beurs. Kon je het een beetje bijhouden?
10: Nou, het was wel lastig. Het is volgens mij nog nooit zo druk geweest op één dag als we kijken naar bedrijven die met cijfers kwamen. 17 liggen achter ons. Vanavond na beurs dan nog UMG en ook Euronext zelf nog, die alleen al in Amsterdam met cijfers komen.
1: Uitheigen en dan die laatste twee nog even doen. Wat zat er tussen, die cijfers?
10: Nou, er zat heel veel tussen, maar laat ik in ieder geval even twee uitschieters noemen dan. Deze Firmenich, dat is ook gelijk de grootste stijger op AEX vandaag. Die kwam met cijfers. Maar belangrijker, ze komen met een plan voor bezuinigingen. Er moet 1000 man uit de komende paar jaar. En er komen ook nog wat andere besparingen aan. Dat was ook wel nodig. Ze hebben daar net een bedrijf afgescheiden. Dus er moest wat bespaard worden. Moet 100 miljoen aan kosten schelen. En beleggers staan erbij te juichen. Het aandeel staat bijna 14% in de plus op dit moment. Andere kant van de medaille is dan Pharming, bedrijf aan de midcap. Dat kwam met een flinke tegenvaller. Het is een biotechbedrijf. Het is eigenlijk bijna volledig gedraaid om één medicijn. Niet helemaal waar, maar het gros van dat bedrijf draait om één medicijn. En precies dat medicijn doet het veel slechter. Nou, daarom gaat de omzetverwachting omlaag. Tot grote schrik van beleggers. Het aandeel staat voorbij de 20% lager vandaag.
1: Oké, en dat is dan allemaal in Amsterdam. Wat gebeurt er in de rest van de wereld? Bijvoorbeeld Amerika.
10: Daar ook eigenlijk best wel groene beurzen vandaag. Want overal doet de AEX het goed. En dat zien we dus ook in Amerika. Er zijn twee bedrijven die daarbij opvallen. Dat zijn Meta en Microsoft. Die kwamen allebei gisteravond met cijfers. En ook die vallen dan allebei weer op in het extreme. Laat ik even met slechte nieuws beginnen. Meta, dat gaat hard onderuit. Op dit moment 9% in de min. Had te maken met de investeringen. Het zal dus niet met grote techbedrijven. Meta gaat de AI-investeringen weer verhogen. Maar waar het pijn doet voor beleggers is dat de top eigenlijk gewoon niet uitgelegd krijgt waarom dat geld nou nodig is en vooral wanneer dat nou een keer terugkomt. Dat is een beetje de ziekte van dat bedrijf.
1: Ja, daar hebben we het net ook over gehad in het gesprek. Ja.
10: Dat zien we bijna elk kwartaal wel gebeuren. Wat er nog bij kwam is dat het ook gewoon, dat de cijfers ook gewoon tegenvielen. De omzet steeg wel, maar de winst die daalde met 14%. En daar hadden beleggers niet op gerekend. En meestal zie je als de cijfers goed waren of boven verwachting, of soms ook al voorzichtig kritisch. En als het dan ook nog eens tegenvalt, dan word je afgestraft. Bij Microsoft het tegenovergestelde aan de hand. Dat staat op het moment bijna 14% in de plus juist. Ook zij gaan meer investeren, maar ze doen het iets rustiger aan. Dat gaat volgend jaar pas echt op stoom komen. En het grote verschil met Meta is dat bij Microsoft de boel al wel uitbetaald. De omzet steeg met een vijfde bijna naar 90 miljard. De netto winst die ging met 30% omhoog. En de motor achter die winst is AI. Afgelopen paar maanden gingen er al 88 datacenters open omdat ze gewoon de vraag niet bij kunnen houden. En dan pikken beleggers het blijkbaar wel, want die investeringen die betalen zich uit.
1: Oké, terug nog even naar Nederland dan. ING kwam met goede cijfers. Hadden we het net al even over dat we zouden hopen dat het ook goede cijfers in de rente wordt. Sven van Wijnbergen die vond dat een hele logische gedachte. Dat de rente omhoog gaat, maar dat niet zal gaan gebeuren. Maar de beleggers, die zijn blij.
10: ING is vooral blij, want het gaat goed met ING. En dat danken ze dan weer onder andere aan beleggers. Dat heeft inderdaad met die rente te maken. De rente is relatief hoog. Nou ja, jullie hebben het er uitgebreid over gehad. Mm-hmm. Het is op dit moment vooral ING en de banken die daarvan profiteren. Maar dat is ook een risico, want wat je daarvan ook vindt, die rentes die fluctueren. Dus dat betekent dat je bij een lage rente ook minder inkomsten hebt als je heel erg afhankelijk bent van die rentestand. Ja. Nou, ING probeert daar een beetje van los te komen door geld te verdienen aan allerlei andere dingen. Ze willen bijvoorbeeld geld verdienen aan allemaal services wat ze nu aanbieden. Dat kan ver gaan. Een simpele betaalrekening, dat kan je, als je zou willen, €45 per maand kosten sinds kort bij ING.
1: Serieus?
10: Ja, €45 per maand hoeft niet hoor. De goedkoopste optie is €4. Maar €45 kan ook. Krijg je er allemaal dingen bij. Gratis creditcard, extra spaarrente. Het kan dus wel.
1: Als je nu €45 betaalt, dan krijg jij een gratis credit.
10: Krijg je een gratis % extra rente op je spaargeld. Disney Plus zit er ook bij inbegrepen. Okay. Zit allemaal extraatjes. Kost je dan wel €45 per maand voor wat uiteindelijk toch maar gewoon een simpele betaalrekening is. En ze zijn met iets anders bezig ook. Ze lokken klanten naar het beleggen. Daar trekken ze echt alles voor uit de kast. Bijvoorbeeld rapper Willy Wartaal. Koop rot af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks. Kan ik het laten groeien? Met je wisselgeld, wat doe je? Ja, hippe sportjes. Misschien heb je het wel eens gezien de afgelopen tijd op tv. ING doet er alles aan om hun klanten aan het beleggen te krijgen. En dat is ook niet voor niks, want over die beleggingsrekeningen strijkt ING natuurlijk allemaal weer fees op en transactiekosten op. En dat is wel waar ING de komende tijd van wil gaan verdienen. Nou, het goede nieuws is dat lukt dus ook. Die strategie betaalt zich uit. Dat blijkt uit de cijfers. De omzetverwachting voor dit jaar ging omhoog. Net als het aandeel vandaag. ING-beleggers zijn er best wel blij mee. Het aandeel staat, 5,1% in de plus.
1: Eigenlijk zijn ING en de beleggers heel blij met elkaar.
10: Ja, dat is de
1: samenvatting. Vind ik al een mooie gedachte. Laten we nog even wat slotstanden doornemen.
10: De AEX sloot op een record. Dat is ook wel weer eens leuk. Dankzij al die cijfers vandaag en dankzij die drukke dag was het 1104 punten en bijna 1105 punten zelfs. Dat is een nieuw AEX-record. Was ruim 1% in de plus. Grootste stijger, ik zei het al, deze Firmenich 11,7% in de plus was de slotstand. Wolters Kluwer, grootste daler, 7,2% in de min.
1: Dankjewel, Jorik Simonides van BNR Beurs.
2: Maar je zei net al dat de UEFA heeft aangekondigd een boycott in te voeren tegen die FIFA-plannen. Maar het is nog wat gedetailleerder. Als gevolg van de discussie van vandaag, want de UEFA was dus in spoedvergadering bijeen, althans virtueel, de 55 aangesloten nationale bonden. Als gevolg van die discussie had vandaag geen enkel nationaal team dat bij de UEFA is aangesloten deelnemen aan een FIFA-competitie, zolang deze voorstellen nog op tafel liggen.
1: Oh, dus dit, ook als het blijft liggen, dan gaat het volgende WK niet eens door.
2: Precies. Daar doen dan geen Europese
1: landen mee.
2: Teams aan mee.
1: Nou, nee, dan heb je wel een heel saai WK.
2: Het is een enorme bazooka waarmee ze komen, denk ik. Straks gaan we opnieuw contact opnemen met onze sportverslaggever Jaap de Groot. Eerst naar de situatie op de weg. Helene de Geest, nog steeds dat ongeluk op de A73.
11: Ja, dat is het meest in het oog springende. De A73 van Maasbracht naar Nijmegen, daar gaat het om. Tussen Horst en Venray is de verdraging nu een half uur. De weg is nog steeds dicht door dat ongeluk. Er is daar een auto met pech aangereden. Je kunt omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. Flitsmeister meldt ook nog een aantal flitsers. Onder andere op de A1 bij 97,6. Op de A6 bij 302,5. En op de A9 bij 29,8.
12: BNR. Luister vandaag, begrijp morgen.
13: Rotterdam is echt een stad die is altijd in beweging. Zit in ons DNA.
14: Ongeveer 1 op 6 van alle woningen die op de markt komt, is een voormalige huurwoning.
15: Het is inderdaad leuk dat we dit hebben gedaan. En het is eigenlijk niet eens heel verrassend dat mensen in dit geval voor zekerheid kiezen.
2: Ja, volgens de Poolse premier Donald Tusk is de neergestorte raket die in Polen een krater veroorzaakte, daar dus ook ontplofte, een Russische raket. Daar gaat ook NAVO-baas Rutte van uit. Hoewel Polen volgens de premier niet het doelwit was van de Russen, is het wel de zoveelste keer dat Europa de fysieke dreiging voelt vanuit Rusland. Afzwaaiers of bedoelde speldenprikjes, wat het ook zij. Ook vandaag laat de aanhoudende oorlog dus weer de veiligheidsuitdagingen voor Europa zien. Hoe spelen dit soort kwesties bij een van zo'n grootste geopolitieke denktanks, Klingendaal? Dat bespreken we met de nieuwe directeur van Klingendaal, het Klingendaal Instituut, Bob Deen. Goedemiddag.
16: Goedemiddag.
2: Ja, u bent sinds een maand nu de directeur. U werkte er natuurlijk al als analist. En we kennen u als Oekraïne-deskundige. Hoe is de eerste maand verlopen?
16: Ja, dat was best een veel bewogen maand eigenlijk. Het besturen is toch wel heel wat anders dan deskundige zijn of zelfs afdelingshoofd zijn.
2: Ja?
16: Dus ik heb veel te leren.
2: Wat gebeurde er allemaal dan? Of noem eens één concreet voorbeeld.
16: Ja. Nou ja, ik ben nu eindverantwoordelijke voor alles. Dus ik krijg alle grote facturen, alle grote contracten die getekend moeten worden, alle grote personeelszaken. Hmm. Dus ja, je merkt echt, het is een heel groot instituut van 120 mensen.
2: Ja.
16: En ik vind het ook dus echt en heel eervol, maar ook best een verantwoordelijkheid om daar eindverantwoordelijke voor te zijn.
2: Ja, wat veel mensen denk ik helemaal niet weten is wat Klingendaal precies doet. Het is een denktank, maar dat valt uiteindelijk in het doen van onderzoek. Hè. Daar komen natuurlijk jullie deskundigen vandaan. Maar zoals u al zegt, in opdracht van bedrijven, maar ook overheden vaak natuurlijk, Nederlandse krijgsmacht, adviseren jullie ook?
16: Ja, dat klopt. Nou, Klingendaal doet eigenlijk heel erg veel. En het mooie is, ik heb die eerste maand ook echt besteed aan zoveel mogelijk vragen stellen aan zoveel mogelijk collega's, alsof ik van buiten kwam. Want dan leer je nog eens wat over je eigen organisatie. We hebben namelijk bijvoorbeeld een gigantisch grote Klingendaal Academy. Dat levert onze cursussen, opleidingen op maat gemaakt voor allerhande overheden, diplomaten, maar ook bedrijven. Echt heel knap wat die kunnen over de hele wereld. Maar we hebben natuurlijk ook een heel breed palet aan onderzoekers, maar die geven ook advies over allerlei dingen. En in toenemende mate ook aan bedrijven inderdaad, want die zien zich toch ook geconfronteerd met die geopolitieke onzekerheid. En die weten ons steeds meer te vinden.
2: Ja, en daar betalen ze voor. Dus dat zijn belangrijke bedrijven die internationaal zaken doen, die voor uw inzichten betalen.
16: Ja, want wat bedrijven natuurlijk net als de overheid en ook de samenleving merken is, door die onzekerheid, dat heeft overal impact op. Dus wat ze vaak van ons verwachten is dat we helpen met het maken van scenario's, het inschatten van risico's, wat zou er kunnen gebeuren, met ze meedenken of ook soms tegendenken. Ja, dat is hartstikke eervol om te doen. En we kunnen dus, omdat we die analisten en die trainers hebben, kunnen we die bedrijven ook meteen helpen om hun medewerkers te trainen om met die onzekerheden om te gaan. En die geopolitieke spanningen zelf ook beter te kunnen vertalen naar wat dit betekent voor je bedrijfsmodel.
2: Ja, ontwikkelingen gaan wel heel snel nu. Hè? Dat komt deels ook door de Amerikaanse president, die snel van mening of standpunt kan veranderen. Wat betekent dat eigenlijk voor de werkwijze van een instituut als Klingendaal?
16: Ja, dat heeft op ons ook een behoorlijke impact. Want al die crises die komen bij ons natuurlijk twee keer binnen. Eén is, ze hebben precies invloed op ons, net zoals ze op bedrijven hebben. Dus als wij bijvoorbeeld cursussen geven aan mensen uit het Midden-Oosten, daar trainen we veel diplomaten uit. Ja, en opeens gaan al die vluchten niet meer. Dan heb je opeens ook zelf een crisis waar je mee om moet gaan. Maar ten tweede wordt er natuurlijk ook van ons verwacht dat wij snel kunnen duiden wat er aan de hand is en wat er zou kunnen gebeuren. Dus ja, alleen al begon in januari met achter elkaar Venezuela. Daarna de dreigingen van Trump over Groenland en toen zijn aanvallen op Iran. Oh ja. En dat was alleen nog maar januari. Ja, dan heb je een hevige start van het jaar.
2: Ja.
16: En dat is denk ik het symbool voor hoe het überhaupt gaat zijn de komende tijd. Het blijft gewoon heel onzeker en onrustig op het wereldtoneel.
2: En leidt dat tot heel
16: veel voor ons?
2: Ja, veel werkdruk ook, omdat je dat allemaal bij moet benen. Niet rustig achterover. Kom je wel aan onderzoek toe? Wat voor gevolgen heeft dat voor de mensen die bij Klingendaal werken?
16: Ja, wat je wel ziet gebeuren is, kijk, we zitten altijd als denktank een beetje tussen de journalistiek, die echt op de meest korte actualiteit zit, en de academische wereld, die wat meer de tijd hebben om langere termijn onderzoek te doen. Daar zaten we altijd al tussen. Maar het versnelt wel het proces. Dus onze opdrachtgevers willen veel minder van die rapporten die ze pas over een jaar krijgen. Nee. En steeds meer, wij zitten met dit dilemma, we willen graag volgende week met jullie zitten wat dit voor ons betekent. Dus ja, de omloopsnelheid is enorm omhoog. Het is ook wel leuk hoor, want daardoor zit je ook veel dichter op de vragen waar ze nu mee zitten.
2: Ja.
16: Alleen de uitdaging is, je moet die kennis nog wel steeds kunnen opbouwen en bijhouden. Want ja, het duurt even voordat je in Oost-Europa of een Midden-Oosten deskundige bent. En je moet wel tijd hebben om die kennis actueel te houden voor het geval dat die je opeens gevraagd wordt om in te springen op een crisis.
2: En wie zag nou die Groenland-crisis aankomen wat dat betreft? Hadden jullie al een Groenland-deskundige of heeft iemand dat zichzelf snel eigen moeten maken?
16: Nou, geloof het of niet, maar we hebben inderdaad een deskundige op het Arktisch gebied, waar Groenland dan onder valt. En die had gelukkig die kennis al, want die had al wat langere onderzoeken daarvoor kunnen doen.
2: Ja.
16: Maar dan komt dat wel heel goed uit, ja, dat je die in huis hebt. Maar het vereist dus ook van de collega's dat ze heel wendbaar zijn. Dus zowel de trainers van onze academy als de onderzoekers moeten eigenlijk allemaal verschillende expertisegebieden heel wendbaar zijn. Dus zowel de trainers van onze academy als de onderzoekers moeten eigenlijk

0: net als bedrijven eigenlijk, op de markt.
1: Maar dat is ook waar dan de antwoorden vandaan komen. Wij stellen natuurlijk vragen aan deskundigen van jullie en anderen. En dan vragen we vaak van, bent u verrast door deze ontwikkeling? En dan zegt die deskundige, nou, eigenlijk niet. Want ja, die deskundige die heeft dat misschien wel zien aankomen, of ook wel aangevoeld. De status quo die er nu is, die blijft niet. En dan kan inderdaad iemand een claim leggen op Groenland of op een andere delfstof die daar zit. Of nou, er wordt gevochten natuurlijk onder water om in overdrachtelijke zin om controle van het Arktisch gebied. Dat verklaart het misschien, hè? Dus dat je bent daar dan ook niet door verrast.
0: Nou ja, eerlijk is eerlijk, Trump verrast ons ook hoor. Want de snelheid waarmee hij handelt en ook soms de motieven waarom hij handelt, die zijn echt heel erg moeilijk in te schatten. Dus een verstandige deskundige zegt nu niet heel stellig, hij gaat dit doen of hij gaat dat doen, maar werkt met verschillende toekomsten en probeert zeg maar opties in kaart te brengen. Want dat gold voor die NAVO ook. We hebben ook vorig jaar de NAVO-top in Nederland mede mogen organiseren. Ja, het was tot kort van tevoren nog niet duidelijk of hij zou komen, wat hij precies zou doen. Dus dan moet je gewoon werken met scenario's in dat soort situaties. Ja. Dus ook deskundigen worden heus wel eens verrast, hoor. Alleen je hebt dan als voordeel, omdat je wat langere termijn kennis en blik hebt, dat je er wat sneller duiding aan kan geven van wat dit betekent of hoe dit komt. Maar het is echt niet alsof wij alles al in een kristallenbol klaar hebben liggen bij Klingendaal. Nee.
1: Ik zag laatst een filmpje, ik denk dat het een New York Times columnist was, en die zei, je moet er niet te veel achter zoeken bij president Trump. Hij wil aandacht. Dus dat is zijn persoonlijkheid. Ja. En daarom zal hij altijd, ook al zeg je van, oké, Groenland, we kunnen het erover hebben, dan komt hij weer met wat anders. Omdat hij dan weer de aandacht, vaak negatieve aandacht, die zich naar zich toe trekt, te genereren. Hoe kijkt u daarnaar?
0: Nou, daar zit wel wat in. Maar ook, behalve zijn wens naar aandacht, moet je eigenlijk bij Trump, de wijsheid die mij onlangs is bijgebracht, is je moet hem niet letterlijk nemen, maar je moet hem wel serieus nemen. Dus hij roept een aantal dingen, zoals Groenland zou van ons moeten zijn. Dan gaat hij daar op een gegeven moment ook naar handelen. Ja. En daar moet je dus wel wat mee. En dan heeft hij blijkbaar het idee postgevat dat hij dat nodig heeft om Amerika nog groter te maken, of omdat er delfstoffen zitten, of voor de verdediging van de VS. Kan je allemaal redenen achterzoeken. Maar als hij zoiets geroepen heeft, komt hij er wel vaak op terug.
1: Ja.
0: En dat is dus belangrijk. Soms willen we hem een beetje weglachen, want denken we, nou ja, het heeft wel in zijn hoofd gehaald. Maar dat komt dan als een boemerang later weer terug.
1: Ja, ja, ja. U zegt, we leiden ook diplomaten op, vaak uit het Midden-Oosten. Vertelt u die, of leidt u ze nu op een andere manier op dan, laat ik zeggen, een paar jaar geleden? Geeft u ze andere kennis, andere kunde mee?
0: Ja, we doen ook de diplomatenopleiding voor Nederland, voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, voor heel veel landen over de hele wereld. Dat is best iets eervols. Dat doet Klingendaal al meer dan 40 jaar. En dat vak van de diplomaat is natuurlijk enorm veranderd in 40 jaar. Dus die skillsets, dus de vaardigheden die ze nodig hebben, die veranderen ook met de dag. Dus die cursussen moeten continu aangepast worden. Bijvoorbeeld de snelheid is ook voor diplomaten ongelooflijk ingewikkeld geworden. Vroeger had je gewoon de tijd. Je schreef een brief, duurde even voordat die aankwam. Nu moeten diplomaten vaak reageren op wat wereldleiders al geroepen hebben op social media.
1: Ja.
0: En dat is dus het eerste wat ze al moeten kunnen, is de snelheid van het vak. Ik vind het ook heel veel wat er nu van diplomaten geëist wordt, hoor. Want ze komen ook terecht in een wereld waarin de voorspelbare verdragen eigenlijk niet langer zeker zijn. Dus vroeger kon je heel goed verdiepen in het internationaal recht en kon je daarnaar verwijzen. Ja, daar kom je nu ook niet heel erg ver mee. Dus ze zitten in een wereld van machtspolitiek, waarin met name natuurlijk Nederlandse diplomaten wel die rechtsorde willen handhaven. Dus ook al een spanningsveld. En het wordt ook steeds meer een soort transactionele diplomatie, waarbij bedrijven ook gewoon als diplomaten handelen. Dus denk aan de mensen die Trump naar voren schoof als onderhandelaars voor Iran.
1: Ja.
0: Dat zijn helemaal geen carrière-diplomaten, dat zijn zakenlieden.
1: Ja,
0: zijn schoonzoon en Steve Witkoff.
1: Ja.
0: Ja, en die werken heel anders.
1: En hoe ga je daarmee om dan?
0: Dus
1: want hoe onderhandel je met een makelaar die... Of, ja, dat is eigenlijk de vraag.
0: Nou ja, die vaardigheden moeten we mensen dus ook in cursussen bijbrengen. Zo'n makelaar handelt volgens iets dat heet dan een term sheet. Die wil gewoon een aanbod krijgen van zijn tegenpartij. Wat heb je ervoor over? En dat gaat heel transactioneel. Terwijl eigenlijk als je in een vredesproces onderhandelt, wat ik met de OVSE in mijn vorige werk heb mogen doen, dan begin je eerst met een agenda uit onderhandelen. Waar gaan we het over hebben? Dan ga je afkaarten, wat zijn de verschillende onderwerpen? Dan ga je in kaart brengen wat de achterban van de verschillende landen vindt. Dan doe je goede analyse, dan neem je tijd voor. Ja, dat doet een Steve Witkoff helemaal niet. Die komt gewoon aanvliegen, die heeft een documentje van een pagina, en dan komt hij weer terug, dat neemt hij mee naar Trump.

0: Ja. Dan denkt hij dat hij er is.
1: Ja.
0: Ja, en dan blijkt de werkelijkheid een stuk weerbarstiger als je met Iran of met Rusland moet onderhandelen dan wanneer je een casino probeert te bouwen in Las Vegas. Het is gewoon veel ingewikkelder. En dan loopt dus ook zo'n Steve Witkoff dus vast. En dan heb je dus geen akkoord.
1: Maar op een bepaalde manier wordt het ook gevaarlijk. Want ondertussen laait dan elke keer dat conflict op, waarbij ontzettend veel raketten ook al zijn verschoten. Hè? Wat weer ten koste gaat van wapenleveranties aan Oekraïne.
0: Ja, en daar gaat voor miljarden en miljarden letterlijk de lucht in. En dat is natuurlijk heel tragisch. En dat is ook waarom diplomatie nodig blijft. Want je ziet nu alles eigenlijk heel snel militariseren. We zijn erg bezig met afschrikking aan van Rusland aan de oostflank. Trump probeert met de militaire druk Iran te dwingen tot concessies. Mm-hmm. En uiteindelijk komt hij erachter dat je sommige dingen gewoon niet langs militaire weg kan bereiken. Die moet je toch weer uit onderhandelen. Dus ook dat vind ik een uitdaging voor Klingendaal en voor diplomatie in de huidige tijd. Zorgen dat het niet alleen maar meer gaat over die militaire dimensie. Maar ook over de onderhandelingen om ervoor te zorgen dat je oorlog kan voorkomen of kan beëindigen.
1: Heel kort nog, u noemde de OVSE, daar deed u werk voor. Neemt iemand anders dat over? En welke rol speelt die vredesorganisatie eigenlijk nog? Want toen ik er laatst checkte, is hij eigenlijk ook lam gelegd door Rusland of doordat mensen niet meer met Rusland willen praten in dat gremium. Kan de OVSE nog een rol gaan spelen?
0: Nou, dat geldt eigenlijk voor al die intergovernementele organisaties. De Verenigde Naties hebben er ook last van met de VN-veiligheidsraad. De OVSE heeft er last van. Maar zelfs de Europese Unie heeft hier last van. Dat landen veto's hebben en die gebruiken. En dat verlamt de boel.
1: Ja.
0: Dus kan die nog een rol spelen? Ja, maar dat vereist dan wel dat wereld...
1: Leiders... hun veto niet...
0: Niet zoveel.
1: Ja, nee, sorry, u viel heel even weg en ik probeerde in te vullen wat u zei. Maar maakt uw zin even af.
0: Wat sympathiek. Nou ja, je ziet dat een land als Rusland gebruikt dat veto gewoon heel hard. Ja, dan heb je niet zoveel aan zo'n organisatie. Maar uiteindelijk waar ze voor bedoeld zijn is de uitruil van belangen. Dus als je wil dat Rusland ophoudt de boel te vetoen, moet je ze iets geven wat ze daarvoor terug willen. Maar ja, dan moet je dus echt met ze zitten en onderhandelen. En daar zijn we op dit moment nog niet toe bereid.
1: Nee.
0: Dus nou, op dit moment zie ik het relatief somber in voor mijn oude werkgevers, hoor. Er is niet heel veel ruimte voor organisaties zoals de OVSE en de VN. Maar ik hoop dat die er toch weer gaat komen in de toekomst.
1: Gelukkig kunnen we u raadplegen bij Klingendaal. Hartelijk dank, algemeen directeur inmiddels van Klingendaal, Bob Deen.
2: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
3: Nu grote bosbrand is in Frankrijk of in Spanje, dan sturen we daar extra brandweerlieden naartoe vanuit heel Europa. Maar misschien is er in de toekomst wel een andere oplossing dan brandweerlieden te sturen. We zouden ook wat bevers kunnen loslaten.
1: Bevers?
3: Bevers, ja. Die
1: knaagdieren.
3: Een beetje pluizige beesten.
1: Oh?
3: Ja, dat is een oplossing die bedacht is. Onderzoekers die tonen keer op keer aan dat natuurbeheer door bevers minder gevoelig is voor droogte en voor brand. Daar gaan we over praten met Hetty Meertens, programmaleider van ARC Rewilding Nederland. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Hoe werkt dat bevers brandweerlieden overbodig maken?
4: Nou ja, kijk, bevers werken ook met water, net als brandweerlieden. Bevers die bouwen dammen in beken en rivieren en daardoor stuwen ze het water heel hoog op. Een rivier wordt daardoor of een beek wordt daardoor veel breder en het water is hoger en er ontstaan meren. Nou ja, en dan kan het daar niet branden waar al dat water is. Zonder bever zou dat water allemaal naar de zee en naar de oceaan stromen. Maar de bever die houdt het vast, die zorgt dat het op het land blijft en daardoor blijft het daar brandveilig.
3: En zouden we dat niet, want hier in Nederland hebben we natuurlijk allemaal waterschappen die al die polders leeg blijven pompen, zodat het allemaal droog wordt. Mm-hmm. Moeten we dan niet gewoon zorgen, ik zeg het kort door de bocht, zie ik aan het gezicht.
1: Water ook water, ze verhogen het water ook natuurlijk. Als
3: op andere plekken, ja, dat is waar. Ja. Maar is dan een bever, is dat de oplossing? Moet je niet dan gewoon betere instructies meegeven aan de waterschappen in Europa?
4: Ik denk dat die bever inderdaad best wel een grote rol kan spelen. Natuurlijk moet je alles in de gaten houden als mens. Maar ik kan een voorbeeld noemen uit Amerika. Daar is ook veel onderzoek naar gedaan. Er was ooit een brand in Colorado, een grote brand, waarbij 200.000 hectare land in vuur was opgegaan. En toen zagen ze vanuit de lucht dat er binnen dat grote verwoeste gebied een hele grote oase groen was gebleven. En toen zag men, na beter kijken, dat een bevergebied was. Dus dat was al een aanwijzing dat goed werkt. Daarna is men nog verder gaan andere gebieden gaan bekijken. Ook daar zag men dat in bevergebieden na afloop van een brand de vegetatie 3 keer vitaler was. Dus dat was ook al mooi. En in Californië heeft men op een gegeven moment met modelberekeningen gezien dat bevers in een bepaald gebied 120 miljoen kubieke meter water kunnen opsparen, kunnen opslaan. En daarmee dus ook echt gebieden van een paar duizend vierkante kilometer kunnen redden.
3: Okay.
4: En dat is nogal wat.
3: Betekent dit dat we dus in heel Europa ook nu bevers massaal uit moeten gaan zetten overal?
4: Nou, ik denk, ik zeg niet massaal overal uitzetten. Maar ik weet wel zeker dat in een gebied als bijvoorbeeld bij Bordeaux, Lelanden, dat is een groot gebied, dat is nog 10 keer zo groot als de Veluwe, een heel droog gebied, een zandgebied met heel veel naaldhout, dat is dus extreem brandgevoelig. Dat was vroeger een moerasgebied waar ook bevers leefden en waar bevers water opstuurden. Wij mensen hebben dat ontwaterd, allemaal afvoerkanaaltjes gemaakt. En als die bever daar weer een kans krijgt, dan zou die dat landschap helemaal kunnen veranderen en weer maken zoals het ooit was. Ja. En dan zou dat met die branden natuurlijk lang niet zo groot zijn. Want die watergangen, dat zijn ook brandgangen. Die zorgen ervoor dat de brand niet kan overslaan naar het volgende gebied.
3: Dat is waar. En maar ik kan me herinneren van een paar weken geleden dat het nieuws was dat de bever juist een probleem was, omdat ze ook dijken slopen en wegen kapot maken. Mm-hmm. En we weten natuurlijk ook van één treintraject waar beesten onder zaten. Is de bever ook niet een deel van het probleem dat we dan weer introduceren?
4: Nou, het is natuurlijk altijd zo. Dat geldt niet alleen voor de bever. Dat geldt voor samenleven met de natuur. Wij mensen hebben van de natuur heel veel profijt. En dit met die bosbranden en de bever, dat is al een voorbeeld hoe de bever ons kan helpen. Maar we hebben af en toe ook wel last van dingen in de natuur. En samenleven met dieren, samenleven met de natuur, is dat je dealt met de voordelen en de nadelen. En als je alleen maar focust op een paar nadelen, dan verlies je eigenlijk het grote geheel uit het oog wat die natuur ons brengt en ook wat die dieren kunnen betekenen voor het oplossen van problemen die wij eigenlijk zelf veroorzaakt hebben door de boel te ontwateren, veel te droog te maken. Dus daar zit echt heel veel kennis in die wij kunnen gebruiken. Maar je moet natuurlijk niet klakkeloos dingen doen. Je moet wel het geheel overzien en ook de risico's, die moet je ook kennen en daar kun je ook naar handelen. Dus wat dat betreft, het is niet zo dat als er bevers zijn dat je verloren bent. Je kunt als er problemen zijn genoeg doen.
3: Blijven nadenken. Ook als je bevers inzet om bosbranden te voorkomen. Helder. Hetty Meertens, programmaleider van ARK Rewilding Nederland.
1: Zolang de Wereldvoetbalbond FIFA bij de plannen blijft om het WK voetbal te vercommercialiseren, gaan de Europese landen van de UEFA, Europese Voetbalbond, alle FIFA-toernooien boycotten. Dat is het nieuws van vanmiddag. Is het de uitkomst van spoedoverleg van die UEFA-landen. Zometeen over de gevolgen, onze verslaggever Jaap de Groot.
5: En, hoe ging je leestoets?
6: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
5: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
7: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
8: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
9: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
7: In 14 weken begrijpend leren lezen.
6: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
10: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
11: Het was weer een bijzonder enerverend seizoen van jouw favoriete vrijdagmiddagborrel, de Friday Move.
12: En internet speelt echt een hele grote rol bij jeugdcriminaliteit. Ik bedoel, het wordt echt verheerlijk. Je zag het in de rapvideo's. Jongens met bling bling, geld, dikke bakken.
11: Morgen zijn we er weer rond 4 uur met een aflevering van de Friday Move.
13: Jij ook, Albert? Ben je scheutig met je sympathie?
12: Ja, zeker.
13: Ja?
12: Nee, serieus.
13: Ja, serieus.
12: Maar als het mis is, is het ook mis.
11: Als je de Friday Move nog niet hebt gehoord, is je weekend nog niet begonnen.
14: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
10: Stabiel rendement elke maand. JupiterCapital.nl.
2: Nu in de BNR-app.
3: UEFA-landen dreigen met een WK-boycott als FIFA commercialiseringsplannen doorzet. Zuid-Europa krijgt veel meer bosbrandweer. Het aantal risicodagen is ruim verdubbeld. En het CJIB deelt bijna 100 boetes uit aan vrachtwagens die toch over de Merwedebrug gereden hebben.
1: Deze jij dat nog?
3: En meer nu in de BNR-app.
1: Ben jij al gestopt met met je vrachtwagen over de Merwedebrug te rijden, Mark?
3: Ik rij nooit meer met mijn vrachtwagen over de Merwedebrug.
1: Kijk, jij geeft het goede voorbeeld te missen.
3: Dat is hoe ik ben.
1: Bij de ANWB is Helene de Geest. Hoe staat het ervoor op de weg?
15: Nou, er zijn al wat files korter geworden en opgelost. Maar op de A9 heb je nog wel behoorlijk wat vertraging. Van Amstelveen naar Alkmaar bij Beverwijk. Daar nog een kwartier op onthoud door de wegwerkzaamheden. Op de A12 Arnhem-Duitse grens wordt weer aan de grens gecontroleerd. En dat kost je ook een kwartier. De meeste vertraging nog op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen Horst en Venrijn, namelijk 25 minuten. De weg is daar dicht na een ongeluk. Je kunt omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. En de N8. De 40 Ommen Hogeveen is in beide richtingen dicht tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. Vanmiddag is er een ongeluk gebeurd. Het gaat waarschijnlijk duren tot ongeveer 8:30 vanavond. In de tussentijd kan je de omleidingsroutes U54 en U55 aanhouden. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A7 Afsluitdijk Heerenveen bij 107,6 en op de A15 Rotterdam Europoort bij 47,0.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
16: Goedenavond, ik ben René Postma. Europese landen doen niet meer mee met het WK voetbal als de FIFA doorgaat met het plan van voorzitter Infantino. Die wil het toernooi verkopen aan investeerders in de vorm van aandelen. De UEFA is fel tegen. Het eerste boycottmoment zouden de play-offs zijn voor het vrouwen-WK in oktober. Er is een nationaal crisisplan nodig voor extreme hitte, zegt Veiligheidsinstituut NIPV. Nederland is nu niet goed voorbereid. Het instituut keek naar de maatregelen die werden genomen tijdens de hittegolf in juni met code rood en die verschilden nogal. Zo gingen sommige scholen dicht en andere niet. Burgemeester Schouten van Rotterdam negeert het protest tegen de oorlog in Gaza tijdens de jaarlijkse Holocaustherdenking in Rotterdam. Betogers verstoorden de speech van de Israëlische ambassadeur. Schouten wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment en zei alleen: het gaat om de herdenking van de weggevoerde Joden. Nu het waterpeil in veel rivieren door de hitte historisch laag staat, worden bijzondere vondsten gedaan. Zo werden in een bijna droge rivierbedding van de Donau in Bulgarije resten gevonden van een jonge mammoet, een stuk kaak en een stukje slagtand. Experts denken dat er nog wel meer naar boven komt. Transport en Logistiek Nederland vindt het niet eerlijk dat Nederlandse trucks die toch de Merwedebrug pakken wel een forse boete kunnen krijgen en buitenlandse niet. Het komt door verschillende Europese regels. Maar dat vindt de brancheclub niet uit te leggen aan de leden. Het weer van Weer Online. Er kan een buitje vallen, maar vannacht is het weer droog en het koelt af, maar niet veel, 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: De AEX is gesloten op 1105 punten. Dat is een stijging van 1%. De grootste stijger is DSM Firmenich. Die sloot 11,7% hoger. En Wolters Kluwer is als grootste daler dan weer 7,2% in de min. De Dow Jones ondertussen 0,5% in de plus.
1: De bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn nog niet onder controle, maar mensen in de regio van Bordeaux mogen toch weer naar huis. Wat ze aantreffen, hoe groot de schade is en hoe staat het eigenlijk met de bestrijding van die branden, dat hoor je zo meteen over minder dan een minuut op BNR.
17: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
18: Heeft u een momentje? Wij zijn Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Met onze transparante aanpak, een strak selectieproces en de unieke PEC-meting zorgen wij voor een frisse wind door de boord. Want Executive Search mag wel wat eigen tijd, sir, toch? Ik ben Nienke Fokma van Executive People.
19: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
20: Hallo, u spreekt spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
3: Hoe laat is het? 6:06.
1: Goedenavond.
3: Een mooi getal. Goedenavond. Goed dat je luistert naar de Avondspits. We gaan het hebben over bosbranden. Daar hadden we het net ook al over. Maar nu gaan we daarvoor even kijken in Zuid-Frankrijk. Hoe het daar ondertussen verloopt. En dat gaan we horen van onze correspondent Eva Ramelo, die ons zo bijpraat.
1: De Europese Unie gaat geld ophalen voor de bouw van AI-gigafabrieken. Maar we beginnen bij Jaap de Groot.
3: Alle leden van de UEFA gaan het WK voetbal boycotten zolang de FIFA doorgaat met de commercialiseringsplannen. Dat is net besloten bij een spoedvergadering van de UEFA. Daar gaan we snel over praten met onze sportverslaggever Jaap de Groot. Hi Jaap.
24: Ja, goeiedag.
3: Betekent dit meteen ook dat het WK voor Nederland gewoon helemaal van de baan is voorlopig?
24: Nou, kijk, aanvankelijk dachten we dat er een dreiging zou zijn. Maar in de statement staat met onmiddellijke ingang stopt UEFA participatie in alle door FIFA georganiseerde wedstrijden en toernooien. En dat heeft nogal consequenties, omdat het Nederlands vrouwenteam, de Oranje Leeuwinnen, zit er vol in de kwalificatie voor het WK vrouwenvoetbal, wat volgende zomer, 2027, in Brazilië wordt gehouden. En de wedstrijden die moeten nog 2 kwalificatiesrondes spelen. En op 5 en 13 oktober speelt Nederland tegen Hongarije. Dus ja, die wedstrijd zou dus niet door moeten gaan als dit standpunt intact blijft.
3: Als de landen sowieso voor 19 september moeten laten weten dat ze meedoen, dan is oktober zover daarachter dat het eigenlijk al niet meer uitmaakt.
1: Nee,
3: is het nu gewoon helemaal... hoe zeker is het nu dat het UEFA niet meedoet met alles van FIFA tot het einde van die plannen?
24: Nou ja, in feite geef je het al aan. Dat is een goede opmerking ten aanzien van die 19 september. Kijk, 19 september zien we in hoeverre de rest van de FIFA-leden, hoe die in de wedstrijd zitten. En dan zie je dus de verhouding van de rest van de wereld ten opzichte van de UEFA. En dan moeten we dus zien in hoeverre de UEFA nog vasthoudt aan het huidige standpunt van een boycott vanaf nu, met dus consequenties meteen al voor de oranje vrouwen. Ja, verder, wat heel erg opviel in de statement, was natuurlijk ook dat meteen ook de aanval op Gianni Infantino zelf werd geopend. Omdat er stond ook in, hier is sprake van een totaal gebrek aan leiderschap. Nou, dat was meteen een skutraket richting de FIFA-president. Mm-hmm. En ze spraken ook in de statement over governance by intimidation. Dus wat dat betreft is ook echt al meteen op de man gespeeld. Dus ze proberen als bijvangst duidelijk de positie van Gianni Infantino te ondermijnen.
1: Ja, want die gaat op voor herverkiezing. Maar Jaap, je ziet hieraan misschien ook wel dat u even verder weinig middelen heeft om het tegen te houden. Eerder schetste jij bij ons in de uitzending al dat er natuurlijk een meerderheid van landen is buiten de Europese UEFA-landen voor dat voorstel zou kunnen stemmen. Dus eigenlijk, ja, de UEFA brengt niet alleen een skutraket, maar ook een bazooka in stelling. Een veto over dit plan, door te zeggen, ja, als dit op tafel blijft überhaupt al, dan doen wij nergens meer aan mee. Dat is ook het krachtigste signaal dat ze kunnen geven.
24: Ja, alleen, dan zit je dus met 2 dingen. Eerste plaats, heeft FIFA het lef dan om een WK in Brazilië zonder Europese teams te spelen? En ten tweede is gewoon, ja, als de Europese bonden niet meedoen, scheelt dat ook heel veel geld. En ik kan je vertellen, een heel groot aantal Europese bonden gaan dan failliet. Dus ja, het is bluffpoker. Behoorlijk wat bluffpoker zit hierin. Want voor de meeste bonden, ook bijvoorbeeld de KNVB, is het WK voetbal is gewoon een van de belangrijkste bronnen van inkomsten. Ja, en als die wegvallen, ja, dan hebben de bonden zelf een probleem. Dus het wordt een interessant schaakspel.
1: Ja, maar was het vroeger niet de UEFA zelf ook die ook commerciële plannen had? Sterker nog, dat daar de Champions League uit voort is gekomen?
24: Ja, natuurlijk. En wat dacht je van de Nations League? Die nu in september, oktober, november wordt gespeeld. 6 wedstrijden in een periode waarin eigenlijk normaal gesproken een vol competitieprogramma in de landen zelf plaatsvindt. Maar ook wedstrijden voor de Champions League, Europa League en Conference League. Hm. Daar zijn gewoon 6 wedstrijden in gepropt door de UEFA zelf. En niet eens om een prijs, dat gaat gewoon om een geldprijs. Je kan wat voordelen hebben met kwalificatietoernooien. Ja, ze doen er zelf net zo hard aan mee. Alleen ja, ze proberen hetzelfde effect te sorteren als ze toen de tijd met de Super League deden. Gewoon bluffpoker, meteen ook Brussel erbij halen. Ze hadden toen de Engelse premier hadden ze op een hand, die zie je nu ook trouwens opdraven. Dit accepteren we niet. Waardoor de clubs bakzeil moesten halen. Maar dat was toen een iets minder goed georganiseerde actie dan nu bij de FIFA. Want ja, kijk, wat FIFA al heel goed, ja, wel heel effectief, niet goed, maar effectief gedaan heeft. FIFA heeft op dit moment 5 hoofdkantoren. Dat is eentje in Zurich, dat is het klassieke kantoor. Er zit er eentje in Parijs, eentje in Doha, eentje in Jakarta en eentje in Miami. Dat houdt dus in dat 4 van de 5 niet onder de EU-regels vallen. Dus die horde hebben ze al redelijk genomen. En ook de komende jaren, tot en met 2034 aan toe, worden alle grote WK's buiten Europa georganiseerd. Die van 2030 weliswaar in Spanje en Portugal, maar daar zit ook Marokko aan vast. Dus in worst case scenario zou je kunnen zeggen, nou, Europa doet niet mee, dan organiseren we het alleen in Marokko. Dus wat dat betreft is dit een heeft dit een aanloop gehad waar wel over nagedacht is. Ja. Dus wat ik al zeg, het is een vrij hard standpunt van UEFA. Ja, we gaan nu een pittige schaakpartij gaan we nu volgen.
1: Het is meer schaken dan voetbal. Ja.
3: Het laatste is hier nog niet over gezegd. We gaan je morgenochtend vast alweer bellen voor een volgende duiding. Dankjewel, sportverslaggever Jaap de Groot.
2: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
1: In de Franse regio Gironde, rondom Bordeaux, mogen 84.000 mensen weer naar huis. Dat hebben de autoriteiten besloten nadat de bosbranden in de omgeving daar voor de derde dag stabiel zijn bevonden. Sinds vorige week moesten in totaal meer dan 200.000 mensen hun huis uit voor die branden. Praten we erover met Frankrijk-correspondent Eva Ramelow. Eva, je hebt het gezien daar. Kun je eens beschrijven wat de mensen die nu naar huis mogen gaan aantreffen?
0: Ja, nou, dit zijn de 9 dorpen waar mensen naar terug mogen komen. Dat zijn vooral dorpen die aan de rand liggen van dat verbrande gebied. Daar was het vooral heel erg stil de afgelopen dagen. Dus ja, waar zij naar huis toe komen, waarschijnlijk staat hun huis er nog, dat geldt. Maar het gebied waar ze doorheen rijden, dat staat vol met bossen die zwart geblakerd zijn, met name.
1: Ja. Dus die zijn in de eerste plaats ook weggegaan vanwege de rook, hè? Want dat speelt ook vaak een rol.
0: Ja, ja, die rook die was met name afgelopen weekend, die maakte het heel spannend. De wind draaide toen opeens. De wind kwam dus uit het westen en dus richting die dorpen, wat ook het vuur naar die dorpen toebracht. Toen werden die mensen in allerijl uit hun huizen gehaald afgelopen vrijdag of zaterdag. Dat hangt een beetje van het dorp af. En die zitten dus al sinds afgelopen vrijdag in een opvang of logeren bij familie. Daar zal heel veel opluchting zijn.
1: We moeten ook nog even een exegese doen van brandweertermen, want het vuur is dus niet onder controle, begrijp ik nu, maar we horen wel steeds dat het is gestabiliseerd. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Nee, het is nog niet brandmeester, zoals we dan zeggen in het Nederlands. Het gebied dat door de brand verwoest is, wordt ook niet groter. Dat betekent dat er binnen dat gebied, die 42.000 hectare, daar zijn regelmatig vuurtjes die weer oplaaien. Dat zie je ook heel goed. Hè. Als je er doorheen rijdt, dan zie je het smeulen. Je ziet dan echt flinke rookpluimen nog opstijgen. De grond is nog ontzettend heet. ik er dinsdag nog doorheen reed, toen zag je ook echt die pluimen af en toe steeds groter worden. En dan ging er in allerijl weer een bluswagen naartoe. En ja, gisteren was het een bloedhete dag. Dan stijgen die temperaturen van de grond weer enorm. Er werd ook heel goed gekeken naar luchtvochtigheid. Die was enorm laag, dus het was een hele droge lucht. Nu lijkt het erop dat de weersomstandigheden weer wat gunstiger worden. Het is ietsjes afgekoeld. Dus ja, dat is een goed teken voor de komende dagen.
1: Mark, jij bent geloof ik niet zo'n Frankrijkganger, hè?
3: Nee, voor het laatst 40 jaar geleden of zo.
1: Ja, zou je nu volgend jaar met je tentje lekker naar dit gebied gaan, dat zwartgeblakerde
3: gebied? Ja, dit is nu uitgefikt. Daar gaat niks meer mis volgend jaar.
1: Hé, maar of het leuk toeven is. Hoe kijken de toeristische ondernemers daarnaar, Eva?
0: Ja, toerisme is natuurlijk een van de grootste, belangrijkste sectoren. Vooral in dat stukje van de Gironde. Er zijn hele dorpen die daar leven van campings, restaurants en surfscholen. Die zeiden ook, daar zeiden mensen ook de afgelopen dagen van ja, het seizoen is voor ons afgelopen. Wij zijn klaar voor dit jaar. Mm-hmm. En we moeten nog maar wachten of de toeristen volgend jaar terugkomen. Ja. Toen werd er ook opgeroepen door de prefect. Kom nu even niet naar de Gironde, want het is hier, we zijn even met andere dingen bezig. Daarop reageerde de staatssecretaris van Economie die hierover gaat ook wel weer van ja, maar hallo, wacht even, het seizoen is nog niet afgelopen. Kom gerust ook weer terug. Maar ja, inderdaad, er zijn grote gebieden afgebrand. Hè. Er zijn hele bossen die niks gezelligs meer hebben, om het zo maar eens te zeggen.
1: Dat hadden ze al niet, hoor. Alleen maar dennenbos.
0: het ruikt er wel heel lekker.
1: Het ruikt er wel heel lekker. Ja, dat is waar, je hebt gelijk. Ja.
0: Maar ja, dus de mensen die er wonen, die hebben op dit moment even iets anders aan hun hoofd dan toeristen van maken, denk ik. Maar er zijn ook echt nog wel grote gebieden die minder direct geraakt zijn. Direct aan het strand ook bijvoorbeeld. En ik kan me voorstellen dat ze daar binnenkort ook wel heel graag weer toeristen ontvangen.
1: Dank, Frankrijk-correspondent Eva Ramelow.
3: En dan vragen we ons af hoe het op de weg is. En dat weet Helene Geest bij de ANWB. Ik denk dat eigenlijk je overal kan doorrijden met iets van 20 kilometer file in heel Nederland, bij elkaar opgeteld.
15: Ja, dat komt wel op. Daar komt het op neer eigenlijk. Want er staan nog 2 files die meer dan 5 minuten vertraging leveren. Er is er eentje bij, die is wel behoorlijk hardnekkig. De A73 namelijk, van Maasbracht naar Nijmegen. Want die is dicht bij Venray. Komt er een ongeluk vanmiddag? Er is een auto op een stilstaande auto op de vluchtstrook gereden. Je kunt omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. Er wordt ook nog op veel plaatsen geflitst. Op de A2 onder andere van Eindhoven naar Maastricht bij 202,2. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar, daar staan ze bij 29,8. En ook op de A30 Ede-Barneveld bij 16,2.
3: In de Russische verkiezingscampagnes wordt door parlementsleden gezegd dat er geen nieuwe mobilisatie komt. En toch pleiten de vertrouwelingen van Poetin er nu al voor om na de verkiezingen van 20 september de algemene oorlogstoestand uit te roepen, zodat die mobilisatie alsnog mogelijk wordt. Dat meldt vandaag de Belgische krant De Morgen. We gaan erover praten met onze Rusland-correspondent Joost Bosman. Ja, Joost, er werd gespeculeerd, en nu toch kennelijk weer, over nieuwe mobilisatie, terwijl vanuit Moskou wordt gezegd, het is niet nodig, we hebben genoeg vrijwilligers. Waar staan we nu?
4: Ja, het is eigenlijk al 4,5 jaar zo dat er geruchten gaan over mobilisatie in Rusland. Dat verdwijnt dan weer een beetje naar de achtergrond en dan komen er weer geruchten op gang. Nu is het zo dat Rusland al vanaf het begin van het jaar te weinig recruten kan naar het front sturen. Ze kunnen dus hun verliezen niet compenseren, daar komt het op neer. Maakt niet uit wat die politici zeggen, het is gewoon niet waar. Er zijn gewoon gegevens van onafhankelijke waarnemers dat de Russen te weinig manschappen hebben. Dat is één. En daarnaast gaat het natuurlijk ook slecht in Rusland. De Oekraïners zien toch kans elke dag weer her en der olieinstallaties te bombarderen. En die opslaghuizen die pakhuizen van Wildberries, de Russische Amazon. Dus alles bij elkaar gaat het gewoon echt niet goed. En lijkt het erop dat de geruchten over de mobilisatie die er zou zijn op dit moment toch waarschijnlijker zijn dan de afgelopen 4 jaar ooit geweest zijn.
3: Oké, en dat Russische leger krijgt dan ineens een enorme hoeveelheid mensen die niet willen en niet opgeleid zijn. Zijn ze klaar voor een mobilisatie?
4: Nee, dat denk ik niet. Het zou er gaan om 300 tot 500.000 man. Poetin wil toch dat laatste stukje van de Donbass wil die veroveren. Hè. Daar gaat het met name om. En we hebben gezien dat 4 jaar geleden... toen waren er iets van 330.000 mensen nodig. Maar daar stond tegenover dat 700.000 tot 1 miljoen jonge mannen, Russen... het land uitvluchten. En een groot deel daarvan is nog steeds niet teruggekeerd. Dus dat was een geweldige brain drain ook voor Rusland. Dat heeft het Kremlin natuurlijk er 4 jaar de tijd voor gehad om dat dit keer te voorkomen. Dus er zijn ook maatregelen getroffen. De gegevens van de recruteringsbureaus zijn gekoppeld aan de douanediensten. Dat wil dus zeggen, als jij als gemobiliseerde op de lijst staat en je wil het land uit, na afkondiging van de mobilisatie, dan kan dat niet. Dan moet je aan de grens tegengehouden. Dus dat kan ook nog wel eens voor heel onvoorspelbare gevolgen zorgen, omdat dan de spanning binnen Rusland zich moet ontladen, zeg maar.
3: Ja, en er komen natuurlijk verkiezingen aan. Daarna zou dan misschien die mobilisatie alsnog komen. Die verkiezingen stellen natuurlijk sowieso niet zoveel voor, dus wat dat betreft maakt het misschien niet eens zoveel uit. Maar is het dan zover, komt dan inmiddels de bevolking tot in een revolutieachtige sfeer? Dat ze zeggen, ja, maar we worden echt gefopt.
4: Nou ja, dat moeten we afwachten. Kijk, die verkiezingen, het is raar, maar in een dictatuur zijn die toch belangrijk, omdat ze legitimiteit aan het regime geven, die anders niet af te lezen is. Dus daarom wil Poetin ook niet tot die verkiezingen van 20 september geen mobilisatie doorvoeren. En daarna zal het waarschijnlijk een soort van stille mobilisatie worden. Niet afkondigen op tv, maar gewoon links en rechts mannen oppakken. En als er op een gegeven moment, als blijkt dat dat aan de hand is, dan kun je een heel onverwachte situatie krijgen. Tot dusver zijn de Russen nog niet echt in opstand gekomen. Maar wat ik net al zei, in 2022 was er een gigantische chaos rond die mobilisatie.
3: En als
4: die mensen dan niet kunnen vluchten, dan blijven ze en dan moeten ze bijna wel in opstand komen, zou je zeggen.
3: Joost Bosman, Rusland-correspondent voor BNR, dankjewel.
5: Tech Update.
1: De Europese Unie gaat geld ophalen voor de bouw van AI-gigafabrieken. Rosanne Peters van de tech-redactie. Wat weten we tot nu toe daarover?
15: Ja, de Europese Unie heeft dus officieel de aanbestedingsprocedure geopend. En daarmee hopen ze zo'n 20 miljard euro op te halen om dus maximaal 7 van die enorme datacenters te gaan bouwen op Europees grondgebied. En zelf leggen ze er nog eens 10 miljard euro bij vanuit eigen geld en van de deelnemende lidstaten.
1: En waar komen die fabrieken dan te staan?
15: Ja, dat weten we nog niet. En ik denk dat dat wel een moeizame discussie gaat worden. Want we weten, heel veel mensen willen die datacenters best wel hebben, maar niet in de eigen achtertuin natuurlijk. Maar goed, deze datacenters moeten het onder andere mogelijk gaan maken om de eigen Europese modellen te gaan trainen en te gaan draaien. En dat gebeurt natuurlijk allemaal om maar iets te doen tegen die oplopende achterstand tussen Europa en de VS en China. Het zijn 7 AI-gigafabrieken die er moeten komen. Dan hebben we er in 2029 in totaal 26 in Europa. Ja, dat is echt niet vergeleken bij het aantallen die er al in de Verenigde Staten staan. Maar goed, het is wel een eerste stap. En ik denk dat het ook wel heel erg goed is om een beetje aan het idee te gaan wennen dat we er wel aan moeten geloven. Er moeten gewoon datacenters bij. En het liefst inderdaad ook wat grotere. En de Europese Commissie roept er dus nu op om consortia of technologie leveranciers, cloud service providers om je aan te melden. Dat kan nog tot halverwege november. Ook overheidsinstanties kunnen zich aanmelden. Ons kabinet heeft al gezegd, wij zitten daar niet bij. Dat is niet begroot. Wij betalen al aan de AI-fabriek in Groningen.
1: Dan gaan die overheden er ook nog weer aan mij moeten betalen.
15: Precies, die zeggen, AI-bedrijven kunnen daar prima in investeren. Maar goed, over een jaar dan gaan er dus beslissingen worden genomen. Dan rekenen ze nog 18 maanden voordat die fabrieken operationeel zijn. Dan zit je in 2029. Dus het duurt nog even. Maar goed, het is een eerste stap. Laten
1: dan praat je dus over soort datacenters.
15: Het zijn gewoon hele grote datacenters. Gericht om AI inderdaad mogelijk te maken en te laten draaien.
1: Willen we niet. Nederland. Willen wel AI, maar geen fabriek.
15: Precies.
1: De gedupeerde van de Odido-hack, dat weten we nog wel. De telecom-provider natuurlijk, die werd het slachtoffer van een hack.
15: Ja.
1: Daar zijn veel gegevens mee buitgemaakt. En klaarblijkelijk wordt er nu inderdaad van de e-mailadressen die daarbij zaten gebruik gemaakt om phishing-mailtjes te sturen.
15: Ja, en dat weten we al langer. Maar wat vandaag naar buiten is gekomen, dat twee medewerkers van cybersecuritybedrijf Hackify, die ook slachtoffer waren van de hack, die hebben eens even heel goed naar hun mailbox gekeken om eens te kijken van ja, wat weten we nou over die phishing-mailtjes. En ze zijn er dus onder andere achter gekomen dat het om minstens 30 verschillende phishing-campagnes gaat, waarbij dus die gelekte gegevens zijn gebruikt. En nou ja, beide kregen ze ongeveer 30 mailtjes. En in veel gevallen vanuit de naam van een bank, maar ook wel vaak van Infomedics, de Kamer van Koophandel en ja, ook wel natuurlijk het bekende geval, een partij die zegt dat jij een mooie prijs hebt gewonnen. En wat hebben we nog meer geleerd van hun onderzoek? Het gaat eigenlijk om hele simpele mailtjes, terwijl er best wel wat gegevens gelekt zijn.
1: Ja, het ging niet alleen om e-mailadressen, maar ook om geboortedata, dacht
15: ik. En IBAN-nummers en thuisadressen, inderdaad. Maar goed, behalve dus dat de criminelen jouw e-mailadres gebruiken, bevatten de mailtjes eigenlijk bijna altijd gewoon een standaard aanheffing, dus niet eens je naam. En dan zit er natuurlijk zo'n linkje in waar ze willen dat je op gaat klikken, maar eigenlijk verder geen persoonlijke gegevens, waardoor jij er natuurlijk makkelijker in zou trappen. Dus dat is wel natuurlijk apart.
1: Ja, gratis advies van Rosanne Peters over hoe je de hack, hoe je de phishing beter kunt doen.
15: Nou, nee. Een van de slachtoffers, dat is ethisch hacker Rick Verdoes, die heeft ook wel een verklaring daarvoor gegeven. Hij zegt, ja, waarschijnlijk komt dat omdat dat bestandje met die e-mailadressen vermoedelijk rondgaat onder criminelen op het dark web. En dat is een stuk behapbaarder om te gebruiken dan die hele ongestructureerde dataset die natuurlijk ergens rondgaat, waar je zelf verbanden moet gaan leggen. Kijk, criminelen zijn blijkbaar ook een beetje lui, blijkt. Inmiddels lijkt het wel zo dat die phishing-mailtjes een beetje aan het opdrogen zijn na een piek in juni. Maar goed, deze twee zeggen ook, dat kan ook gewoon zijn omdat wij er niet op klikken. Dus blijf wel gewoon alert.
1: Rosanne Peters.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: En dan komen we aan het einde van de avondspits. Zometeen is er BNR Beurs met Jorik en Jelle.
1: Het gaat gewoon door. Een knotsgekke beursdag met bijvoorbeeld DSM Firmenich die er 11,7% bij kreeg.
3: Jeetje, je maakt het
1: gewoon horen. Fijne avond.
7: Zomervakantie is het moment om stappen te zetten. Je carrière optimaliseren. De concurrentie ligt stil. Dat is dé kans om je performance naar een hoger niveau te tillen. Let's go. Meer kennis, meer werken. Laptop open aan het strand.
8: Gast, doe even lekker rustig, man. De zomervakantie is juist om even mensen te ontmoeten. Gewoon rustig op het terras zitten, niks hoeven niet optimaliseren. We worden gek van optimaliseren. Luister gewoon een podcast, weet je, Factor Kuifje. Mysteries, de geschiedenis, alle rust. En daarna, als je dat wil, weer scherp zijn.
9: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
13: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
25: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
13: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
25: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
26: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vastgoed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
27: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
11: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
10: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
12: BNR Verkeer.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Grenscontroles vanaf knooppunt Oudijk. 2 kilometer file en een kwartier vertraging. Werkzaamheden op de A16. Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 10 minuten oponthoud doordat de rechterrijstrook dicht is. Helemaal dicht is de A73. Maasbracht-Nijmegen na een ongeluk bij Venray. 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging voor de afsluiting. En je kan dus maar beter omrijden via Eindhoven over de A67 in de A2. Ernstig ongeluk op de N48, de weg om een Hogeveen. De weg is altijd nog dicht tot half negen vanavond naar verluid. Tussen Dedemsvaart en Zuidwolde is de afsluiting in beide richtingen. Richting Hogeveen word je omgeleid door de borden te volgen met U54. De andere kant op staat de omleiding richting Ommen aangegeven met de borden U55.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
17: Goedenavond, ik ben René Postma. Europese landen doen niet meer mee met het WK voetbal als de FIFA doorgaat met het plan van voorzitter Infantino. Die wil het toernooi verkopen aan investeerders in de vorm van aandelen. De UEFA is fel tegen. Het eerste boycottmoment zouden de play-offs zijn voor het vrouwen-WK in oktober. Er is een nationaal crisisplan nodig voor extreme hitte, zegt Veiligheidsinstituut NIPV. Nederland is nu niet goed voorbereid. Het instituut keek naar de maatregelen die werden genomen tijdens de hittegolf in juni met code rood en die verschilden nogal. Zo gingen sommige scholen dicht en andere niet. Burgemeester Schouten van Rotterdam negeert het protest tegen de oorlog in Gaza tijdens de jaarlijkse Holocaustherdenking in Rotterdam. Betogers verstoorden de speech van de Israëlische ambassadeur. Schouten wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment en zei alleen: het gaat om de herdenking van de weggevoerde Joden. Nu het waterpeil in veel rivieren door de hitte historisch laag staat, worden bijzondere vondsten gedaan. Zo werden in een bijna droge rivierbedding van de Donau in Bulgarije resten gevonden van een jonge mammoet, een stuk kaak en een stukje slagtand. Experts denken dat er nog wel meer naar boven komt. Transport en Logistiek Nederland vindt het niet eerlijk dat Nederlandse trucks die toch de Merwedebrug pakken wel een forse boete kunnen krijgen en buitenlandse niet. Het komt door verschillende Europese regels. Maar dat vindt de brancheclub niet uit te leggen aan de leden. Het weer van Weer Online. Er kan een buitje vallen, maar vannacht is het weer droog en het koelt af, maar niet veel, 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
18: Zometeen BNR Beurs op de drukste dag van het kwartaal. Liefst 19 beursbedrijven uit Amsterdam openen de boeken. We gaan hier alles over vertellen. Hoor je ook over de cijfers van Microsoft en Meta en waarom beleggers klaar zijn met die laatste. Dus blijf luisteren.
27: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
28: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd en ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
29: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
27: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
30: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
31: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
32: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maken kan overal.
0: je maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Blijf scherp.
16: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
5: Dolle donderdag, wat een dag deze donderdag 30 juli. Maar liefst 19 beursbedrijven in Amsterdam openden vandaag de boeken.
6: Ik heb het geloof ik nog nooit zo vol gezien daar.
15: Buiten een enorm neerslagtekort en op de beurs regent het cijfers.
18: We hebben het over heel veel van die bedrijven, waaronder Magnum.
19: De ijsjes van Magnum zijn het afgelopen half jaar goed verkocht en dat komt vooral door het warme weer in Europa. Vooral in Frankrijk en Groot-Brittannië gingen de ijsjes erg hard.
5: En we praten hierbij over Microsoft en Meta. Microsoft stunt met de kwartaalcijfers. Bij Meta verpest Mark Zuckerberg dus weer.
20: Meta raising the bottom end of its capex range to for this year fiscal year capex between 130 and 145 billion. This is a slightly narrower range than what they had previously forecast to.
5: Ja, Zuckerberg wil niet minder uitgeven, terwijl de winst daalt.
18: De Amsterdamse beurs had een topdag door al die cijfers. De AEX sloot zelfs op een recordstand. 1104,7 punten, dat is een plus van 1,1%. Grootste stijger was daarbij DSM Firmenich, dat won maar liefst 11,7%. En de beurs in de VS dan, die staan allemaal ver in het groen. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Jean-Paul van Oudheusden van eToro en Marcusar. Everywhere, goed dat je er bent.
21: Hallo.
5: Goed dat je er bent, uitgerekend op deze dag. Ja, ik zei het net al, het is een ongekend drukke beursdag voor jou als belegger, maar ook voor ons. 17 Amsterdamse beursbedrijven kwamen voor beurs met de cijfers en nog eens 2 na beurs.
18: We proberen er zoveel mogelijk te behandelen. Waar we niet aan toe komen, gaan we morgen nog naar kijken. Gaan we nu door met wat van die AEX en midcap bedrijven.
5: Ja, begin ik met Shell, dat boekt een winst van bijna 10 miljard dollar. En dat is nog meer dan we op analisten hadden gerekend. Ruim 1 miljard meer zelfs.
22: We continue to optimize and deliver turnarounds ahead of schedule, enabling performance such as in Brazil, where we delivered another quarter of record production.
5: Topman Wasserman is blij. Shell draait op volle toeren, zegt hij. Ze verdienen flink aan de hoge olieprijs, maar ook aan gas. Dat doet het goed. Shell gaat daarom opnieuw aandelen inkopen voor maar liefst $3 miljard.
18: Door naar DSM Firmenich, dat gaat bezuinigen. Er moet 1000 man uit en er komen ook nog wat andere besparingen. Dat moet 100 miljoen aan kosten schelen. En beleggers staan daarbij te juichen. Ik zei het je al, het is de grootste stijger vandaag. Een kleine 12% kreeg het aandeel erbij.
5: Dan naar Bauer Bam. Dat zag de omzet met 3% stijgen. De winst met maar liefst 25%. Het gaat niet alleen in Nederland goed, ook in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Ook daar nam de omzet toe. Nou, Bam zegt dat ze hier in Nederland profiteren van de krapte op de woningmarkt, maar ook van de investering in defensie en de energietransitie. Het aandeel Bam sloot bijna 7,5% in de plus.
18: Farming dan tot slot, dat komt met een flinke tegenvaller. Het gros van dat bedrijf is gebouwd om 1 specifiek medicijn. En precies dat medicijn doet het veel slechter. Daarom gaat de omzetverwachting omlaag, tot grote schrik van beleggers. Die zetten het aandeel maar liefst, hou je vast, 20,3% lager.
5: Ja, gaan we door dat met iets dat niet met kwartaalcijfers te maken heeft, met de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed in dit geval. De club van Kevin Warsh kwam met het rentebesluit. De rente blijft zoals verwacht gelijk, maar er was wel wat anders opvallend. 3 van de 12 leden lagen dwars. Zij wilden juist een renteverhoging.
23: So you were right. I asked for a good family fight and I got one. Most of our discussion were on the big questions that matter to the conduct of monetary policy. We didn't sort of hide from them. We weren't scared of them. There was a lot more interaction between and among my colleagues. It was a real family fight. My view, which you've long heard, is that's the better way to get policy right. That's our North Star.
5: Goede gezinsruzie noemt Fed-voorzitter Warsh het dus. 3 collega's zijn het oneens en willen de rente verhogen. Maar wat hun argumenten waren, dat hield Warsh dan helaas weer voor zich. Ja, Jean-Paul, hij vertelt wat minder en hij wil ook wat minder voorspellen. Wat vind je daarvan?
21: Ja, het is een andere koers. Ik denk dat ze als terugkijken naar het verleden, dat ze zeggen, ja, de Fed had zich al vastgelegd op een bepaalde richting. Mm-hmm. En daar voelen ze niet comfortabel bij. Hè? Dat hadden we die vorige keer gezien toen die inflatie zo opliep.
5: Ja.
21: Dat ze zeggen, ja, dat duurde te lang voordat we daarop reageerden. Hij wil gewoon meer vrijheid. Daarmee wordt het wel wat minder voorspelbaar. Dus nog meer volatiliteit. Alsof we daar niet al genoeg van hadden.
5: Ja, precies.
18: Toch nog wat cijfers dan. Die van Air France KLM. De problemen daar houden aan. Ze hebben last van de hoge kerosineprijzen door de oorlog in Iran. En dus gaat de groeiverwachting omlaag. Wat dan wel weer fijn is voor het oranje gevoel. De KLM-tak doet het juist beter. Die maakte meer winst. En die profiteerde juist ook een beetje van al die spanningen in het Midden-Oosten, zegt CEO Marjan Rintel.
0: We hebben absoluut met schommelende brandstofprijzen te maken. Je ziet ook afgelopen 2 weken dat die weer enorm gestegen zijn. Tegelijkertijd hebben we kunnen profiteren van de wegvallende vraag naar het Midden-Oosten en met Midden-Oosten carriers. En we zien gewoon dat de vraag naar vliegen ook nu goed blijft.
18: Maatschappijen in het Midden-Oosten konden door de oorlog minder vliegen van en naar Europa. En dat was een markt wat KLM dan weer lekker weg kon snoepen. Maar Air France kon daar dan wat minder van profiteren, waardoor de combinatie uiteindelijk toch minder winst maakte. En ondertussen aast het bedrijf ook op een Portugese luchtvaartmaatschappij, TIP, TAP. Ik weet eigenlijk niet hoe je het uitspreekt.
5: TAP, ja.
18: TAP, de Portugese
5: staat. Niet mee vliegen, verschrikkelijke maatschappij. Maar even een tipje van mijn kant, ja.
18: Nou ja, goed. Air France,
5: KLM. Als je langer bent dan 1,75 meter, dan pas je al niet in die stoelen.
18: Is dat wat Portugees is ook?
5: Ja, dat is echt verschrikkelijk. Maar sorry, ga verder.
18: Nee. Nou ja, Air France KLM wil het hebben. De Portugese staat is nu nog de eigenaar. Maar ze willen in ieder geval van iets minder dan de helft verkopen. Tot 49%. Air France KLM heeft nu een officieel bod uitgebracht. Maar ze zijn niet alleen. Ook het Duitse Lufthansa heeft interesse.
5: En dan nog naar de overname van Arcadis. Of nou ja, de overname. Het overnamebod waar we het eerder in BNR Beurs over hadden. Het Canadese WSP Global deed een bod. Dat werd afgewezen. En deed daarna nog een bod. Maar je raadt het al, ook dat is afgewezen. Arcadis wil om meerdere redenen niet. 1. Het bod is voor ongeveer de helft in aandelen WSP. Dat vinden ze een te groot risico. Ze zeggen de schuld loopt daardoor op. En 2. En dat is wel pijnlijk. De bedrijfsculturen sluiten niet op elkaar aan. Dat zeggen ze heel netjes. Maar ik denk dat vooral die tweede wel een pijnlijk is voor de Canadezen. Want ik ben benieuwd of ze na die afwijzing nog voor een derde poging gaan.
18: Straks hebben we het over ijsjes, die van Magnum. Klanten likken weer heel wat af met het hete weer. En dat zorgt voor meer omzet.
5: Eerst naar Microsoft en Meta. Die twee doen het precies omgekeerd. Microsoft heeft een kwartaal achter de rug waar beleggers heel blij van worden. Meta, dat stelt juist teleur. En dat komt vooral door topman Mark Zuckerberg. Die kreeg zijn aandeelhouders alweer niet uitgelegd waarom die meer geld wil uitgeven.
1: Meta tried to give Wall Street a clearer answer to the $145 billion question. How does all this AI spending eventually make money? Mark Zuckerberg laid out a new enterprise strategy built around APIs, business agents, productivity tools and potentially selling compute.
5: Ja, hij had dus een heel leuk verhaal, maar het verhaal slaat niet aan. Het aandeel keldert op dit moment 9,5%. Helpt dan ook weer niet mee dat de cijfers van Meta niet geweldig zijn. De omzet steeg vorig kwartaal, maar de winst daalde met 14%. En daar was dan weer niet echt op gerekend. Straks Microsoft, maar eerst Jean-Paul naar Meta. Ja, dan heb je toch wel een groot probleem, Jean-Paul. Als je als CEO die gigantische investeringen dit jaar tussen de 130 en 135 miljard dollar niet kan verkopen. Dat was vorig kwartaal ook al het probleem bij hem.
21: Nou ja, hij heeft meer dan de helft van de aandelen van een bedrijf wat zoveel waard is. Dus hij heeft niet echt een probleem.
5: Ja, maar je moet wel de mensen meekrijgen, toch?
21: Ja, dat lukt niet. Want Hij wisselt elke keer. Hij had een AI-strategie. Daar heeft hij al tientallen, honderden miljarden ingestopt. Hij had eerst die Reality Labs, de Metaverse. Ja. Nu een AI-strategie. En nu wisselt hij weer, omdat hij zegt, ja, eigenlijk met wat we gedaan hebben liggen we gewoon achter bij de andere partijen. Ja. Nou, dan kreeg hij natuurlijk meteen de vraag, oké, maar hoe ga je dan die 130, 140 miljard dollar terugverdienen? Nou, dat komt eigenlijk, kort gezegd, antwoord op neer, ja, je moet niet van die lastige vragen stellen, komt goed. Ja, dat wekt geen vertrouwen en daar gaat die koers op naar beneden.
5: Ja, want ik zag dat hij in de analistencall zat samen met de CFO. Ze werden bestookt met vragen over die vrije kaststroom. Die ging in 3 maanden tijd van 8,5 miljard naar nog geen 800 miljoen. Laagste niveau sinds 2022. En je zegt het al, die analisten die willen weten, ja, wanneer gaan die investeringen zich uitbetalen? En als je dan elke keer die antwoorden ook maar schuldig blijft, als je ze, ja, die vragen ontwijkt.
21: Ja, en dat is dus een groot verschil met bijvoorbeeld Alphabet, wat we vorige week hebben gehad. Ja. Die doken in de min zelfs met die vrije kaststroom. Die kregen ook veel vragen. Maar die zeiden, ja, maar ze, elke keer als we meer rekenkracht kopen, kunnen we dat gewoon bij wijze van spreken morgen al verkopen. Mm-hmm. En dan verdienen we het weer terug. Ja, maar dat stukje, dat heft Meta niet. Dus Zuckerberg wil nu nog een cloud beginnen. Dat is op zichzelf geen slecht idee. Maar ja, daarvoor mee verantwoord je niet het geld wat je al hebt uitgegeven.
5: Maar het is toch een middelvinger, Jean-Paul, als je en analisten en beleggers gewoon geen antwoord geeft op je plannen, maar wel even 130 tot 145 miljard wil uitgeven.
21: Doe een beetje terugdenken aan 2022. Toen hebben we dat met de Metaverse ook al een keer gehad. Toen kelderde dat aandeel ook in een enorme verkoopgolf binnen technologie als een van de hardste. Toen zei hij op een gegeven moment, oké, we gaan het anders doen. Ja, toen schoot het weer omhoog. Dus dat zit er ook nog wel in. Maar voor nu is het gewoon geen goed verhaal. En die vrije kaststroom is ook geen goed verhaal.
18: Ja, maar dat was natuurlijk wel echt hun eigen verhaal. AI is iets groters dan de metaverse. Je kan er niet zomaar mee stoppen, toch?
21: Nou ja, dat is ook een beetje het punt. Dat als je ermee stopt, ja, dan heb je sowieso verloren. Ja. Dus waarschijnlijk denkt hij van ja, het is toch slimmer om van koers te veranderen en nog meer door te investeren. En daar zal hij ook wel heus wel goed over nagedacht hebben. Niet iedereen kan dat zomaar volgen. Zelfs als ik het zo hoor, intern kunnen ze hem ook niet altijd meer volgen.
5: Krijgt hij de tijd hiervoor? Van beleggers.
21: Ja, hij heeft zelf heel veel te zeggen binnen dat bedrijf. Dus voorlopig zit het nog wel. Maar de tijd begint op een gegeven moment wel te dringen. Ze willen natuurlijk wel op een gegeven moment wat zien. Ook al omdat je kan kiezen uit zoveel andere aandelen waar je je geld in kan stoppen.
5: Ja, en wat ook pijnlijk is, Meta zegt eigenlijk dat ze op het gebied van AI achterlopen op de concurrentie en dat ze die achterstand ook niet meer denken in te halen. En dan ga je toch door met de investeringen.
21: Ja, als je dat zo bekijkt, dan sta je er eigenlijk, dan denk je van, goh, is dat aandeel maar 9% gedaald? Dan zou er op zich ook nog wel meer af kunnen.
5: Ja,
21: de CEO zegt van, ja, het is, we hebben gespeeld en we hebben verloren en nu moeten we het helemaal anders gaan doen. Is niet echt een sterk verhaal.
7: BNR Beurs.
5: Gaan we door naar Microsoft. Het aandeel staat op dit moment 16,5% in de plus. Daar ging het dus wel goed. Microsoft profiteert gigantisch van de vraag naar rekenkracht voor AI. Afgelopen maanden hebben ze daarom alleen al 88 nieuwe datacenters geopend. Microsoft zag de omzet met bijna een vijfde stijgen naar $90 miljard. De netto-winst ging met een keurige 30% omhoog naar meer dan $35 miljard. Grote winstmotor is Azure, de clouddienst.
8: Azure growth better than expected. That was 43% growth on Azure revenue. Better than the
5: winstmotor is Azure, de clouddienst.
8: Azure growth better than expected. That was

0: Het is wel grappig dat die clouddiensten van Alphabet en Microsoft, die zijn nu eigenlijk ongeveer even groot. Mm-hmm. Maar bij Microsoft, dat hadden ze ook wel nodig. Ze hebben gezegd, nu 43% omzetgroei bij dat onderdeel. Volgend kwartaal waarschijnlijk 45. Ja, en dat in combinatie met dat je dus hier wel die vrije kaststroom, dus het geld wat je overhoudt onderaan de streep als alles betaald is, dat is hier bij op een haar na $20 miljard in de plus. Mm-hmm. Ja, en daar houden beleggers al van als ze zeggen van, ah ja, voor dit jaar vinden we het zo wel even goed wat we gezegd hebben.
1: De afgelopen weken waren er onder beleggers toch wel wat twijfels, want verdienen die techbedrijven wel met AI of gaan ze daar wat mee verdienen? Ik denk dat Microsoft met deze resultaten wel het bewijs heeft gegeven dat zij echt aan alle kanten verdienen, hè, met AI.
0: Ja, wat net ook in dat fragmentje werd gezegd, dus de cloud is absoluut de motor daarachter. Maar je hebt dus ook die co-pilot, die betaalde licenties, wat in het eerste kwartaal nog maar gestegen was van 15 naar 20 miljoen. Dat, ja, weet je, dat is dan nu in het tweede kwartaal verdubbeld, zeg maar. Dat is van 20 naar 30, dus van 5 miljoen groei naar 10 miljoen groei. Mm-hmm. Als dat zo doorgaat, dan heb je er weer een nieuwe tak bij. En daarmee laat je dus echt zien dat die gebruikers dus ook bereid zijn om ervoor te betalen.
1: En Microsoft kan hun uitgaven dus beter verkopen? Of zijn ze wat terughoudender? Hoe kijk jij naar hun kapitaal?
0: Nou, ze laten het wat korter op elkaar zitten, zeg maar. Dus ze willen ook blijven investeren. Dat hebben ze ook aangegeven. Volgend jaar gaan die kapitaaluitgaven waarschijnlijk weer verder omhoog. Ja. Maar dat is wel omdat ze dan ook al zicht hebben op dat ze het gaan terugverdienen.
1: Waarom komen zij er wel mee weg en Meta niet?
0: Omdat het korter op elkaar zit. Omdat ze gewoon met vertrouwen ze kunnen duidelijk maken waar de vraag van klanten naar komt. Mm-hmm. En ja, dan is het op een gegeven moment als je investeert en de dag daarna bij wijze van spreken heb je het al terugverdiend. En meer, dan zit je natuurlijk goed. Ja.
2: Ze zijn ook wat voorzichtiger met die kapitaaluitgaven. In ieder geval voor dit jaar. Is dat ook iets wat helpt misschien?
0: Ja, precies dat. Dus daar houden beleggers van. Hè? Kapitaaldiscipline noemen we dat dan. Dat je het pas uitgeeft wanneer je eigenlijk bijna zeker weet dat je het gaat terugverdienen.
1: Ja, en ik had het net over Azure wat ze hebben. Wat ook opviel in die cijfers. Ze hebben een belang in OpenAI. Ze hebben een belang in Anthropic. Ik zag dat laatste werd ruim 3 miljard meer waard. Helpt dat ze ook nog de komende tijd, die belangen?
0: Nou ja, natuurlijk, want geld is geld. Maar het grote belang daarvan is die samenwerking met die partijen. He, want die partijen die hebben geen eigen cloud. Dus alles wat zij ontwikkelen, ja, dat wil Microsoft natuurlijk graag dat via Azure loopt. Want dan kunnen ze meteen ook zien wie er op welke manier gebruik maakt van AI. En daar zit natuurlijk ook heel veel kennis en kunde in.
1: Als je Microsoft even afzet tegen die andere conculega's, staan zij er dan op dit moment het beste voor?
0: Nou, dat weten we pas vanavond als Amazon geweest is. Want die hoort er natuurlijk ook bij. Dat is natuurlijk de marktleider in de cloud.
1: Moet je morgen eigenlijk bellen?
0: Maar ja, dat doet Maxime al morgenochtend vroeg. die cijfers bij Microsoft was wel waar er eerst twijfel was. Ja. Hebben mensen nu echt wel het idee van hier is het wel aan het gebeuren. Dat hebben mensen bij Google ook. Dus ik zou daar niet bij willen kiezen.
3: BNR Beurs.
2: Gaan we naar Magnum. Dat kwam voor het derde kwartaal sinds de afsplitsing van Unilever met eigen cijfers. Maar voor het eerst overtreffen ze de verwachting. Het aandeel had wat opstarttijd nodig. In april was het aandeel zelfs een van de meest geshorte aandelen van Europa, volgens Bloomberg. En zelfs na vandaag, na positieve cijfers, nog geen eenduidig enthousiasme. Het aandeel opende zelfs bijna 3% lager. En sloot uiteindelijk heel licht in het groen, maar mag eigenlijk geen naam hebben. Zeker niet als je naar al die andere koersuitslagen van vandaag kijkt. Hoe komt dat, Jean-Paul? Wat heeft Magnum dan wel nodig om weer een beetje de weg omhoog te vinden?
0: En nog een paar van dit soort kwartalen waar het beter gaat. Ja. Het is zo jovel waren die cijfers niet. Zeker ook niet in de periode dat het nog onderdeel was van Unilever. Was het vaak de divisie waar ja, toch het allemaal wat moeilijker liep. Nu gaat het goed, maar ja, dat is één kwartaal. Dus wat je wil is nog een paar van dit soort kwartalen. En het liefst gewoon nog wat meer volumegroei. Want dit is wel het oude, zeg ik na deze week, na de Unilever-cijfers, want die waren heel goed. Het oude spelletje dat ze toch proberen met prijsverhogingen meer omzet te laten zien. Ja, je wil natuurlijk gewoon liever dat er meer ijsjes worden verkocht.
2: Ja, maar kunnen deze eerste meevallende cijfers dan wel het eerste zetje geven misschien?
0: Nou ja, het is een goed kwartaal zonder meer. Dus er wordt nu toegeschreven aan het warme weer. Laten we ook even kijken als het winter is hoe het dan gaat. Ja. Want het hele jaar door kan je ijs verkopen natuurlijk.
2: Ja, je begon al over die prijsverhogingen. Dat heeft meegewerkt aan die, meegeholpen aan die betere cijfers. In hoeverre is dat een risico voor Magnum, dat ze het daarvan moeten hebben?
0: Een risico, het is een gegeven. Zo werken wel heel veel

0: bedrijven. Dat zien we. We hebben dat bij Unilever jaren gezien. Maar je ziet het ook bij pak een beet in LVMH, weet je. Waar je gewoon dure producten hebt. Zeggen, nou, we willen dan gewoon. Als die mensen toch bereid zijn om zoveel voor die ijsjes te betalen, kunnen we er best nog wat bovenop doen. Ja, ergens is dat natuurlijk wel een keer eindig. Ja. Dat je zegt, nou.
1: Want je zag in de cijfers van de week van Unilever dat ze daar niet heel erg aan draaien aan die knop. Dat ze dat nog niet heel erg durven.
0: Nou, dat is juist het sterke. Dat Unilever onder die meneer Fernandez, die hebben nu gewoon ongelooflijk veel geld uitgegeven aan marketing. Ja. In het merk, onder andere bij het WK voetbal. Waar je bij de vierde official, als die dat bord omhoog hield, zag je direct zo na logootjes in zijn dingen. Dus dat heeft blijkbaar geholpen. Want die hadden dus wel heel veel volumegroei. En dat is echt wel anders en sterker, wat mij betreft, dan dat we vandaag bij Magnum hebben gezien.
2: Durf je al de balans op te maken of Magnum zelfstandig beter af is?
0: Zoals je weet neem ik er altijd wat meer. Dat denk ik wel. Ja. Ja, want het is het enige product, was het, in de stal van Unilever waar je gekoelde auto's voor nodig hebt. Ja. Dus in die zin, dus hopelijk hebben ze nu de vrijheid om de juiste investeringen te doen, om het verder te laten groeien. En ik denk dat die kans er absoluut ligt.
2: Unilever is erbij geholpen, maar is Magnum er ook bij geholpen?
0: Ja, ik denk het wel. Ja. Denk het wel. Want als je elke keer moet vechten met andere units om investeringen, kan je dat op een gegeven moment misschien beter zelf doen.
2: Het waren ook de eerste kwartaalcijfers in de zomer en in de lente die eraan vooraf ging. Ook daar profiteert Magnum van. Ze moesten het toch vooral van het lekkere weer hebben van de afgelopen tijd. Gaan we dat vaker zien, dat we vooral goede cijfers zien als de zon schijnt?
0: Nou ja, dat is volgens mij al sinds jaar en dag zo. Ja. Dus dat is niet gek. Maar er zijn natuurlijk ook landen waar het, als het bij ons winter is, waar ze dan op dat moment lekker weer hebben. Dus hopelijk kunnen ze daar ook van profiteren.
1: En hoe cru ook, dit is wel een bedrijf wat misschien dan verdient bij die opwarmen van de aarde. Dat is wel, als we veel meer warme dagen krijgen, dan gaan we misschien meer ijsjes.
0: Ik denk wel dat ijsjes dan de oplossing zijn, ja.
1: Ja, om even bij te komen. Ja.
2: In mei schoot de koers nog even omhoog naar wat overnamegeruchten. Daar bleef het ook gelijk bij. Reuters had daar een verhaal over dat twee Amerikaanse partijen wel interesse zouden hebben. Daar hebben we er eigenlijk niks meer over gehoord. Het werd in het Financiële Dagblad nog ontkend door de CEO deze week, zag ik. Had hij al wel eens eerder gedaan. Gaan we er nog iets over horen, denk je, over een eventuele overname?
0: Ja, dat is ontzettend moeilijk. Omdat, weet je, als de CEO het ontkent, ga je ervan uit dat er niks speelt. Ja. Totdat hij dat wel doet. En dan gaan we ernaar kijken. Maar anders wordt het allemaal speculeren.
2: Zou Magnum erbij geholpen zijn, denk je, als het niet meer op de beurs zit?
0: Dat kan ik zo niet beoordelen.
1: Is het een makkelijke overnameprooi?
0: Nou ja, dat is niet mijn specialisatie om daar naar te kijken. Je moet kijken, wat je wil is dat als je auto's toch rijden, dat je zoveel mogelijk in die vrachtwagen stopt. Moet je kijken waar dat het beste bij aan zou kunnen sluiten. Maar die analyse die heb ik niet nu 1, 2, 3 paraat.
3: BNR Beurs.
1: Maakt niet uit, gaan we gewoon lekker naar Wall Street. Want daar staat alles in de plus. De Dow Jones gaat als een raket. Er staat een procent hoger. De S&P 500 wint 1,3%. En de Nasdaq, ik moest echt even een paar keer goed kijken, maar het klopt toch echt, 2,4% hoger.
2: Gigantisch. Nog even naar Netflix dan. Dat probeert zichzelf opnieuw uit te vinden. Hebben we je al eens vaker over verteld hier bij BNR Beurs. Ze willen eigenlijk weer een beetje een ouderwetse televisiezender worden. En bij de televisie hoort natuurlijk
1: voetbal.
2: Zo is dat. Dat willen ze hebben dus ook. Volgens Bloomberg hebben ze de uitzendrechten voor het WK voetbal van vrouwen voor de vrouwen gekocht. Dat is volgend jaar. Zouden ze 200 miljoen voor betaald hebben. Betekent overigens niet dat je in ieder geval in Europa gelijk een Netflix abonnementje af moet sluiten als je dat WK wil volgen. Want de Europese publieke omroepen hebben ook al een deal met de FIFA veilig gesteld. Dankzij druk, dat dan weer wel, van de Europese Commissie.
1: We hebben het helemaal niet over president Trump gehad, dus laten we het nog even over hem hebben. We moeten het over zijn mediabedrijf hebben, om precies te zijn. Een tijdje geleden vertelden we je al dat bedrijf voorkennis wil verkopen. Handelaren konden een speciaal abonnement nemen om zo eerder berichten van Trump op Truth Social te krijgen. Nou, berichten waar, zoals we weten, vaak koersgevoelige informatie in zit. Daarmee koop je dus een voorsprong tot woede van democraten.
4: He's selling Wall Street firms early access to Truth Social posts where he brings out information that is, quote, market movers. This is literally the highway to making profit.
1: Ze is niet blij. Senator Elizabeth Warren en een collega hebben daarom nu beurswaakhond SEC opgeroepen om in te grijpen. Zij willen dat de SEC onderzoek doet, ja, of dit allemaal wel mag en of het legaal is.
2: Het was een immens drukke dag. We hebben het allemaal weer een half uurtje weten te proppen. Kijken wat er morgen allemaal te doen is. De piek van het cijferseizoen, die ligt achter je. Maar uitrusten is er nog niet bij. In eigen land krijg je nog cijfers van WDP en van een paar small cappers. Uitzendbureau Brunel bijvoorbeeld. En bodemonderzoeker Fugro. Dat is een behoorlijk volatiel aandeel sinds een paar jaar. Na

0: pak ik het weer op. Ja. Maar als het 3-4 weken is, dan kan je dat niet oppakken.
1: Maar wat vind jij reëler dan op in te zetten?
0: Nou, kijk, het issue is dat, kijk, als er een stroom uitvalt en het is niet al te erg, dan zou het kunnen zijn dat je binnen 72 uur weer zeg maar up and running bent. Ja, maar als je, zoals je nu ziet in de straat van Hormuz, waarbij de Iraniërs ook in Qatar bijvoorbeeld gasinstallaties hebben kapot gemaakt, dat duurt maanden of jaren. En dat,
1: ja, daar kan geen noodpakket tegenop, zou ik zeggen. Dat jaren duurt, maar wat is reëel bedoel ik qua noodpakket? Want we worden nu een beetje neergezet. Het wordt nu neergezet als 72 uur, ietsje langer. En daar is je noodpakket ook nog tegen bestand. Maar ga je nu tegen mensen zeggen van zorg dat je voor 2-3 weken genoeg spullen in huis hebt? Of voor 4 weken?
0: Nou, dat weet ik niet of je dat op individueel niveau moet doen. Maar je moet, denk ik, als je een bedrijf bent, hè, of een instituut, moet je wel. Ook op, dan moet je op twee lagen er denk ik over nadenken. Van één, zijn mijn medewerkers, hoe veilig en hoe weerbaar zijn zij? Want daar begint het mee. Hè? Als je, we hebben ook zo'n oefening gedaan met de Rotterdamse haven. En uiteindelijk was ook natuurlijk een vraag van, ja, maar komen die medewerkers nog wel naar de haven toe als er wat aan de hand is? Want misschien let je eerst wel even op je gezin. Ja, dus dat soort vragen spelen ook. Dus als je medewerkers niet goed weerbaar zijn, in welke mate kan je dan als bedrijf, als organisatie dat dan wel zijn? Komen ze naar het werk? Kunnen ze naar het werk? Willen ze naar het werk?
1: En laten we dus één bedrijfstak uitpakken, namelijk het notariaat. Jan Janssens is hier en iemand met een brede ontwikkeling binnen dat notariaat. Grote, interessante, goede carrière ook gemaakt, denk ik. Het is wel even de voorbeelden die kwetsbaar kunnen zijn in het geval van crisissituaties. En dan gaat het over de stroom valt uit waar we het over hadden, de servers die het niet meer doen. Maar ja, je denkt dan, je kan toch makkelijk bij de actes, maar dat is natuurlijk niet waar, want die zijn ook meestal digitaal, of niet?
2: De acten zelf die zijn nog steeds op papier, dus dat valt op zich wel mee. Maar om tot zo'n acte te komen heb je een computer en een printer nodig om daar iets van te maken. Dus op het moment dat er geen stroom is, dan zitten wij met de handen op elkaar en kunnen we echt helemaal niks.
1: Maar toch de meeste actes nog wel degelijk ook op papier of alleen op papier?
2: Alleen op papier. En dan daar snij je meteen een heel spannend onderwerp aan die we misschien van een ander moment moeten bewaren. Maar we kunnen één acte digitaal passeren, zoals dat heet, en alle overige notariële akten gaan nog steeds op papier. En in het kader van de weerbaarheid waar we het vandaag over hebben, is dat misschien wel op dit moment ons geluk nog. Want papier kun je ook met de pen schrijven.
1: Nou, net zeggen, maar, geluk bij een ongeluk.
2: Ja, geluk bij een ongeluk. Maar weet je, je kan niet bij je dossiers, je kan letterlijk helemaal niks. En we hebben die zo'n serious game gespeeld met HCSS. En dat was een van de conclusies. Communiceren, hoe kom je. Hoe kom je bij je medewerkers? We riepen eerst van, die bel je even en we overleggen even van, gaan we naar kantoor of niet? Ja, dat kan dus al niet.
1: Nee. Nou goed, voordat we echt over die game gaan praten, wil ik toch nog even een checkvraag, als je het goed vindt, even bij Michel. Want misschien onze vaste luisteraars van de strategie die denken, ga je het over een notariaat hebben. Ik begrijp een beetje dat het interessant wordt, maar dat is misschien wel een soort vreemdkörper in deze reeks. Maar het is het helemaal niet. Hè. Het is heel belangrijk, het is zelfs cruciaal voor de samenleving. Bijvoorbeeld in een crisissituatie, of niet, Michel?
0: Ja, en ik denk dat Jan me daar mooi op kan aanvullen. Maar kijk, in alle levenssituatie waar iets belangrijks gebeurt, hè, je koopt een huis of je zet een bedrijf op of je moet een testament opzetten of je moet er een geëxecuteerd hebben omdat er iemand is overleden. En zo zijn er vast nog veel meer voorbeelden. Is gewoon een notaris nodig. En moet je je voorstellen, dat is ook wel een van de discussies die we in de oefening hebben gehad. Stel nu, hè, maar dat is even het zwarte scenario. Dus niet het rode, maar het zwarte scenario. Dat er uiteindelijk in de buurt van de Baltische Staten en Polen wat zou gebeuren. En moeten Nederlandse eenheden, hè, met Nederlandse militairen, mannen en vrouwen, naar zo'n front.
1: Ja.
0: Wat gaan die doen? Nou, die gaan waarschijnlijk daar naartoe. Maar een aantal zal zeggen, ja, maar misschien moet ik wel een testament hebben. Hè, dat zou dan kunnen, want de stroom is nog niet uitgevallen. Maar andersom, hè, als die stroom wel uitvalt, of ze komen terug en ze zijn overleden, hè, hoe gaan we dan testamenten passeren als de stroom afvalt? Nou, dat zijn voorbeelden.
1: Tuurlijk.
0: Van hoe los je dat dan op? En dat betekent, maar ook bij het passeren van actes voor eigendom bijvoorbeeld, of met de Kamer van Koophandel, hoe communiceer je daarmee?
1: Nou, dat is een hele belangrijke, dit zeker. Ja. Vooral als je het hebt over testament. Een huistransactie kan misschien even wachten. Maar kun je nog een paar voorbeelden geven dan, Jan? Wanneer het echt van belang is om dat meteen te doen?
2: Ik denk dat het testament het meeste

0: Het meest sprekende en belangrijkste voorbeeld is als mensen in een situatie zitten waarbij hun leven niet zeker is. En dan heb je het over bijvoorbeeld militairen, maar ook ouderen die kwetsbaar zijn, in het ziekenhuis liggen en denken van hé, wij moeten nu. Wij willen nu ons testament goed geregeld hebben.
1: Maar samenlevingscontracten bijvoorbeeld. Ik kan me ook voorstellen dat mensen gewoon, een VOF, een stichting,
0: ja,
1: BV.
0: Ja, nou, in de game zelf kwamen wij erachter van, nou, een huis kan misschien wel een dagje wachten, want alle huizen wachten. Het is niet zo dat het ene huis wel wordt overgedragen en het ander niet. Dus dat proces stopt gewoon even, denk ik. Maar daar komen andere belangrijke stukken voor in de plaats. En dan het samenlevingscontract aan zich, zou ik zeggen, nou, dat kan ook wel even wachten. Maar testamenten, levenstestamenten, bedrijven oprichten. Ik heb begrepen dat Defensie zegt, jongens, als wij in een oorlogssituatie zijn, dan vinden wij het belangrijk dat in een land de economie zoveel mogelijk draaiende blijft.
1: Tuurlijk.
0: Ja, en daar zijn wij als notaris, spelen we een belangrijke rol in.
1: Ik kan me wel voorstellen, aan de andere kant, gezien de huidige situatie en ook gezien dit soort discussies, dat je ook bij Defensie denkt, en ook sowieso de hele samenleving denkt, nou, hier kunnen we toch een uitzondering maken. En hier gaan we met een iets minder scherpe, notariële blik naar bijvoorbeeld testamenten kijken.
0: Ja, dat zou kunnen, waar het niet dat de wet gewoon hele harde eisen stelt aan zo'n testament. Zo'n testament is alleen maar geldig als het een notariële akte is.
1: Maar dus meteen even proberen nieuws te maken, moeten we die wet niet veranderen?
0: Nou, ik zou die notariële inbreng willen houden, maar ik kan me wel voorstellen dat je in een oorlogssituatie, in een noodsituatie, in een crisissituatie, daar wat anders mee om zou kunnen
1: gaan. Maar
0: hoe
1: dan?
0: Nou ja, bijvoorbeeld door een noodwet te maken waarbij je op enig moment zegt van, jongens, onder deze omstandigheden stellen we iets minder strenge eisen. En een hele rare eisen is misschien, we hebben bepaald papier, vignetpapier, waar een akte op gemaakt moet worden. Ja. Ik kan me voorstellen in een bepaalde situatie dat je dat papier even niet bij de hand hebt. Ja, dan moet je het misschien op een wit A4'tje kunnen doen.
1: Nou, is dat niet eens voor jullie eigen organisatie, voor het KNB, om te zeggen, we gaan zo'n noodwet, gaan we gewoon antameren?
0: Nou, dat is wel een van de dingen die wij, een van de conclusies die wij in aanleiding van dit spel getrokken hebben. Van jongens, dit soort zaken moeten geregeld worden. En daar moet je in overleg met justitie.
1: Ja, nee, heel mooi, omdat je meestal denkt, ik moet heel eerlijk zeggen, dat mag natuurlijk niet, maar ik begin een beetje te lachen. Ik denk, ja, een game hierover is belangrijk genoeg. Naarmate je langer over nadenkt, over praat, denk je, het is heel erg belangrijk. En zo'n game is een hele mooie situatie om van te leren. Want jij hebt al iets verteld, Michel, maar wat heb je nog meer gezien? Wat heb je tijdens die game geleerd? Wat viel jou op?
2: Nou, kijk, de functie van die game is meerlei. Enerzijds is dat om, zeg maar, het bewustzijn van de spelers op een hoger plan te brengen van, goh, er is wel degelijk potentieel wat aan de hand. Tweede is, dat noem je dan situational awareness. De tweede stap is eigenlijk situational understanding. Ik snap ook wat er aan de hand is en ik zie wat de handelingsperspectieven zijn. En de derde is, nou hebben we een aantal handelingsperspectieven hebben we onderkend. En laten we daar dan wat mee gaan doen. En die fase, denk ik, we zijn de eerste twee stappen door. Jullie als notariaat, de derde stap is, nu gaan we een aantal dingen doen. En ik weet dat jullie een aantal dingen aan het oppakken zijn. En daarmee zie je ook dat het woord spel of game valt. Maar wat het eigenlijk is, wat we doen, dat is wat ik altijd noem gamified analysis. Het is niet een win or lose game, maar je zit met je spelers. Soms doen we dat wel met 30 mensen tegelijk. Ja. Die allemaal vanuit een andere invalshoek op hetzelfde probleem focussen en in eerste instantie heel veel kennis met elkaar delen. En dus dat effect heeft het al. En het wordt ook heel concreet. Vaak hebben we er ook een hele grote landkaart bij, van misschien wel 3x4 meter... met 3D-prints erop van zo'n evenement. Zeg maar, er wordt wat opgeblazen. Ja. Of er stroomt het onder water. En dan komen de mensen zo'n zaal en die zitten gelijk helemaal in de situatie. Dus ja. Het is in die zin ook een veel minder papieren oefening, omdat ze ook echt met elkaar die discussie hebben van, ja, wat is dan hier de consequentie van? Ja,
1: en duidelijk, wat kunnen jullie dan doen? Een game zonder winnaar of verliezer. In dit geval ook, er waren geen elementen voor winnen of verliezen ingebouwd. Daar ging het nu ook echt niet om, het ging alleen om analyse. En je zegt, terwijl je kijkt naar Jan ook, van, nou, er zijn meer dingen, die noten, is wel een mooie. Als je daar opkomt door zo'n game, dat vind ik een heel serieus resultaat dat je dan behaalt. Maar je zegt, er zijn meer dingen. Wat zijn die meer dingen dan, Jan?
0: Meer dingen die wij uit het spel gehaald hebben. Nou, een van de dingen die de conclusies die wij getrokken hebben van, je zou eigenlijk strategisch in het land een aantal kantoren moeten aanwijzen waar je als notariaat terecht kunt. Als bij mij in Groningen toevallig de stroom uitvalt, dat ik buiten Groningen bij een kantoor terecht kan, waar ik wel bij mijn data kan om dat testament te maken wat snel moet.
1: En waar zou je die neer moeten zetten? Wat is dan wat ligt voor de hand? Toch bijna allemaal weer in de Randstad of niet?
0: Nee, zeker niet. Nee. Want, want wij in Groningen of in Drenthe of in Friesland of in Zee of in Friesland of in Limburg of in Zeeland, nou, noem ze allemaal maar op. Die moeten ook hun noodreddingsdiensten kunnen blijven aanbieden.
1: Ja, maar dat is vaak toch de oude reflex. Hè? Dat mensen denken dat dat klopt, maar dan moeten ze dan voor dit ene noodgeval maar naar bijvoorbeeld Amsterdam, Den Haag of Rotterdam toe.
0: Ja, niet wat zolang ik in het bestuur zit, vind ik dat Groningen, Limburg en Zeeland net zo belangrijk zijn. En weet je, want in de Randstad, eerlijk is eerlijk, als er zich een crisissituatie voordoet, zou ik me zomaar kunnen voorstellen dat het eerst in de Randstad gebeurt. Dus en dan is het leuk om al die extra plekken in de Randstad te hebben, maar daar heb je op dat moment dan ook niks aan.
1: Michel zei net, het was geen papieren oefening. Dan moet ik inderdaad aan papier weer denken, wat ik net ook vroeg. De actes en documenten, letterlijk alles op papier terugkrijgen. Je ziet overigens dit soort bewegingen in heel veel sectoren in de maatschappij, in het onderwijs bijvoorbeeld ook, de pen en het papier keren weer terug, weg met het schoolbord. Maar is dit gewoon ook een ontwikkeling die bij jullie gaande is en waar je over nadenkt?
0: Digitalisering of juist papier terug?
1: Juist papier terug. Dus juist vanwege deze risico's allemaal. Dat je zegt, nou, op papier alles.
0: Nou ja, ik denk wat ons betreft willen we het allebei. Wij willen heel graag digitaliseren. Want in de basis is die papieren akte misschien niet meer van deze tijd. Maar als je het over dit soort situaties hebt, ja, dan ben je blij dat je dat papier nog hebt. Dus hoe we het ook gaan doen in de toekomst, zou wat mij betreft hybride moeten zijn. Dus beide elementen.
1: Maar dus niet meer papier, want ik bedoel, daardoor kun je wakker zijn geschud. Van deel is dat ook zo tijdens die game, maar niet meer inzet op papier. Dat blijft hybride.
0: Dat blijft hybride en je zou voor de crisissituatie een pakje papier achter de hand met een stapeltje pennen, dat als de nood aan de man is, dat je met de papier onder de arm naar het ziekenhuis gaat of de militairen op gaat zoeken om een testament te schrijven, letterlijk, als dat moet.
1: Over noodpakketjes gesproken, dan hoort dit er in die situatie en serieus ook in.
0: Bij ons wel, ja, zeker.
1: Veel bedrijven in Nederland die draaien op Amerikaanse clouddiensten, laat ik de bekendste noemen. In dit geval Microsoft Office, Google. Jullie zagen het gevaar van die afhankelijkheid in. Jullie zijn aan het verkleinen. Dat is allemaal gebeurd een maand geleden. Groot verhaal er ook over in de Volkskrant. Hoe doen jullie het? Hoe pakken jullie het precies aan?
0: Nou, wij hebben als notariaat al sinds 2014, zeg ik uit mijn hoofd, onze eigen data in Nederland staan, bij een Nederlandse clouddienst.
1: Hoe kan dat zo snel? Dat is echt opvallend.
0: Ja, nou, gek genoeg zijn notarissen in dit soort gevallen vaak hun tijd ver vooruit. Wij zagen de dreiging aankomen en willen minder afhankelijk worden van de buitenlanden, laat ik het zo maar even zeggen.
1: Dat vind ik echt heel interessant. Jullie zagen de dreiging aankomen, jullie wisten pas op met Amerika, 2014.
0: Ja, of het zo concreet is, dat durf ik niet te zeggen, daar ben ik niet bij geweest. Maar uiteindelijk hebben wij wel toen al de stap gezet om het in huis te halen, zeg maar.
1: Ja. Jullie hebben de stap gezet en die stap die wordt alleen maar groter, neem ik dan aan. Tenminste, ik mag nooit iets aannemen, maar in dit geval dan wel, als ik goed naar je luister. Hoe moet die private cloud er dan uiteindelijk uit gaan zien?
0: Nou, in de ideale situatie zeg ik dat je een Nederlands, nou laat ik zeggen, op dit moment is het een Nederlands datacenter waar al onze data, dus alle notariële akten die digitaal worden opgeslagen, dat gebeurt dan wel op een Nederlands datacenter wordt bewaard. En in mijn ideale wereld zou je ook van de Microsoften van deze wereld af moeten. Want als je het hebt over een akte, eerlijk is eerlijk, daar heb je een tekstverwerkingsprogramma voor nodig. En ik denk dat als je 100 mensen op straat vraagt, wat is dat dan? En dan komen ze allemaal op Word uit. Ja. En dat is ook, dat is nog steeds een Amerikaans bedrijf. Dus.
1: Maar die eigen infrastructuur, daar ben je aan het bouwen, dat is belangrijk. Is dat overigens infrastructuur gericht vooral op Nederland of vooral gericht op Europa?
0: Ik zou zeggen Europa en het staat nu in Nederland. Dus laten we het maar gewoon binnen onze eigen grenzen houden. Daar staat het nu en bij een Nederlands bedrijf. En volgens mij heeft hij de intentie om echt Nederlands te blijven. Sterker nog, ik heb ze vanochtend op de radio gehoord. Een van die 7 grote clubs die aan het intensief aan het samenwerken zijn.
1: Waar hoorde je dat dan bij BNR?
0: Zeker.
1: Ja, dan is het waar. Nee, zeker. Nee, goed dat je het zegt. Ja. Michel, in hoeverre hou jij de rekening mee dat Amerika dat gewoon een knop om kan zetten, waardoor Europeanen niet meer bij die data kunnen? Waar vaak ook al voor gewaarschuwd wordt, overigens in andere situaties. Hè? Als het gaat over OneDrive van Microsoft bijvoorbeeld. Dat ze zo'n knop ook omzetten, daadwerkelijk doen wat ze dreigen.
2: Nou ja, daar is al een voorbeeld van geweest. De president van het International Criminal Court, volgens mij, die kon op een gegeven moment niet meer bij zijn e-mail. Heel praktisch. Er was blijven een uitspraak. Ik weet niet meer precies de context. Maar of dat nou rechtstreeks Trump was die direct een belletje deed naar Microsoft. Maar uiteindelijk was dat, werd dat account gewoon was niet beschikbaar.
1: Maar dit is een heel goed voorbeeld. Dat is wel belangrijk. Je zou bijna zeggen, ja, je mag dingen niet opblazen. Maar dit wel, als je in de oude krantentermen denkt, voorpagina nieuws.
2: Ja, dat heeft het ook wel gehaald. Alleen...
1: Nee, maar we weten dus niet wie daar precies achter zit. Je weet niet, het gaat niet letterlijk om...
2: Amerikaanse dienst die op dat moment de e-mailaccount van de president gewoon...
1: En daar werd ook gehoor aan gegeven, althans, dat ze zeiden zelf... ja, wij hebben dit gedaan om de dreiging te versterken, of hielden ze dat in het midden?
2: Dat weet ik niet. Je vroeg al om een voorbeeld. Dit is het voorbeeld, ik ken niet de achtergrond precies.
1: Maar als dit het geval was, hadden wij het niet onthouden. Jij ook, dan wist ik het ook. Dan schiet je toch meteen te binnen. Dan denk je, oh ja, weet je wel, dat was echt waar iedereen het over had. Zo is het niet.
2: Nee, maar het is dus wel gebeurd. Hè? Dus,
1: ze kunnen het gewoon doen.
2: Ze kunnen het gewoon doen, natuurlijk. En dat geldt voor Amerika, maar dat geldt natuurlijk voor veel meer partijen. We doen ook wel allerlei analyses voor allerlei partijen die zeg maar zeggen, ja, we willen misschien onze ICT opnieuw gaan aanbesteden. En er zitten eventueel ook nog wel deelcomponenten in van bepaalde landen waarvan we zeggen, nou ja, is dat dan nog verstandig? Hè?
1: Nou, bepaalde landen, noem die landen.
2: Nou ja, dat zou ook Amerika kunnen zijn, of China, of Rusland, of andere landen.
1: Maar het is toch moeilijk, hè? Ik bedoel, je hebt ook met een lange geschiedenis, ook een militaire geschiedenis. Dus je weet een beetje hoe de banden altijd zijn geweest. Hele goede banden met Amerika. Ja. En nog steeds op een aantal gebieden onderschatten we vaak. Maar het is bijna lastig om toe te geven dat Amerika echt tot een van de grote vijanden behoort, nu definitief. Ook bij degene die eigenlijk denken dat het nog steeds een beetje meevalt.
2: Ja, nou, kijk, als het... Er zijn een paar grote trends. Hè? En wat je nu ziet, dat Amerika natuurlijk zo met haar Make America Great Again of America First zich steeds meer naar binnen richt. En zich nog steeds wel afzet tegen China. Maar dat inmiddels ook doet tegen Europa. Vanochtend geloof ik dat Trump ook weer heeft geroepen van... ja, we moeten uit de NAVO, want ze helpen ons niet.
1: Ja, we praten op 1 april, voor de duidelijkheid.
2: Ja, maar ja, ik weet niet of hij er een grapje van gemaakt heeft. Maar het betekent gewoon aan de basis dat je toch voor een deel wordt teruggeworpen op wat kunnen we dan eigenlijk zelf. En dat is denk ik ook een punt wat Jan maakt. Kijk, je kan met elkaar in alle redelijkheid denken van nou, dat komt wel goed en dat zal wel niet zo'n vaart lopen. Maar het punt is dat op het moment dat het dat wel doet, dan kun je ook echt niks meer.
1: Maar het notariaat horen van Jan, dat is waar, dat is geen grootspraak, dat is feitelijk waar, dat is feitelijk juist. Inderdaad, het notariaat liep voor, zag die dreiging als een van de eerste.
2: Dat vind ik ook wel een mooi voorbeeld, hè, wat geschetst werd. Kijk, als je het even wat breder ziet, en dan dat is een belangrijke functie, denk ik, en daar hebben we het ook tijdens de oefeningen wel over gehad, is dat het notariaat natuurlijk ook onderdeel uitmaakt van het democratische bestel en de rechtszekerheid van Nederland. En dus het gaat over vertrouwensfunctie. Die maakt dat je ook in Nederland, als het puur over bijvoorbeeld handel gaat, dat je gewoon zonder al te grote zorgen maakt, hier gewoon fatsoenlijk een huis kan kopen of een BV kan opzetten of nou ja, alles wat het notariaat passeert, zeg maar. Als dat vertrouwen wordt ondermijnd, hè, door bijvoorbeeld desinformatiecampagnes of doordat het gewoon niet meer functioneert, terwijl het notariaat dan ook geen goed verhaal heeft wat ze daar aan de voorkant tegen hebben geprobeerd te doen, ja, dan ondermijnt dat het vertrouwen. En dat is dus onderdeel van de erosie, zeg maar, van de rechtszekerheid in Nederland. En dat raakt direct democratie.
1: Nee, dat is heel belangrijk. Tuurlijk, we zien ook het aantal democratieën gewoon in letterlijk een aantal dalen. Het wordt dus steeds minder. Het gevecht om de rechtsstaat goed behouden betekent dat notariaat er een grote rol in speelt.
0: Zeker.
1: Er zijn dus geen, ik zeg het nog maar even voor de zekerheid, het zijn niet te grote woorden, dus Jan. Dat is
0: het zijn zeker geen grote woorden. Als je weet dat er in Nederland per jaar, afgelopen jaar, 2 miljoen notariële akten zijn gepasseerd. Dat betekent dat 2 miljoen kansen om de rechtsstaat om zeep te helpen, als ik het heel negatief schets.
1: Zwart scenario kan.
0: Dat is een heel zwart scenario. Dus ik denk dat de boevengilde er best belang bij zou kunnen hebben om het vertrouwen van het notariaat te schaden, om daarmee de rechtsstaat en de democratie een knauw te geven.
1: Ja, je wil geen tip geven, maar dat weten ze zelf ook natuurlijk. Ja, dat is het punt. We hoeven niemand wakker te schudden. Dus we begrijpen dat ook. En nu begrijpt iedereen, denk ik ook, die nu geluisterd heeft, hoe belangrijk het is. Betekent ook misschien wel dat je geholpen wordt bij het bouwen van zo'n private cloud. Jullie zijn ermee bezig. Dat kost ook geld en moeite en inspanning. Wordt het door iedereen ook gezien dat dit belang zo groot is en dat er dus ook middelen tegenover moeten staan?
0: Nou ja, die middelen die zijn er bij ons, bij mijn beste weten, niet. Wij moeten het allemaal zelf doen. Niemand hoeft medelijden met de notarissen te hebben, maar dit kost wel wat. Maar ik denk, als we het goed willen doen, alle hulp is welkom. Maar ik heb niet de illusie dat wij daarvoor gesubsidieerd worden.
1: Nou ja, behalve als je zegt, je zou een stukje deze uitzending al kunnen knippen. We zijn het er allemaal over eens. Het is voor de rechtsstaat van eminent belang. Ja, dat is toch al een argument om aan middelen te komen.
0: Ja, we zijn geen vitaal beroep. Dat is onze conclusie wel. In oorlogssituatie. Maar we zijn wel een zeer belangrijk aandeel in de rechtsstaat, in de democratie. Dus in zoverre zouden we wel wat hulp kunnen gebruiken. Ja, zeker.
1: Maar het kan, laten we duidelijk zijn, het kan wel met de middelen die jullie nu hebben en wat jullie ook willen. Want het is nogal een, als ik het clichéwoord mag gebruiken, een uitdagend plan. Vraagstuk ja, ook. Dat kunnen, je kunnen het wel met de middelen die je nu hebt.
0: Ja, wij hebben. Ja, volmondig, ja.
1: Dan weten we dat. Ja. Dat weet iedereen ook. Je geld over heeft, dat gaat dus ergens anders zijn. Nee, maar goed, je hebt altijd wat meer nodig. Vooral als je wil bouwen aan zo'n Europese cloud, Michel. Want hoe zou je dat moeten doen?
2: Nou, er is best wel wat onderzoek. Ook door de EU zelf en ook in Nederland zijn allerlei partijen mee bezig om wat ze noemen de stack. Ja, dus heb je, afhankelijk van hoe je ernaar kijkt, heb je 6 of 7 lagen van hardware tot en met zeg maar software en allerlei varianten daartussen. Daar wordt wel hard aan gewerkt. Het grote probleem nog op dit moment is dat het wat versnipperd is in Europa. En dat de
1: altijd, dat is niks nieuws.
2: Nee, en dat de integratie van die verschillende lagen ook nog te wensen overlaat. En als je naar Microsoft gaat bijvoorbeeld, dan heb je ongeveer de hele stack heb je geïntegreerd. En dus het is ook een vorm van verstrikking. Ik bedoel, wij draaien zelf ook bij HCS op Teams met Word en Excel en dergelijke. Ja, dat is super mooi geïntegreerd. En ik heb echt wel, ben echt wel aan het kijken, kunnen wij ook om en over. Maar dat is nog niet zo eenvoudig, zeg.
1: Nee, maar dat is goed toch dat je het benadrukt. Want iedereen die luistert zal snappen. Daar hebben de meeste mensen natuurlijk mee te maken. En uiteindelijk wil je dat wel, vind je het principieel een geweldig punt. Ja. Maar de praktijk is weer barstig, zoals vaak. Maar nu helemaal. Dan denk je, ja, dat ga je toch niet doen. Want de integratie is er niet. Dat vind ik ook lastig.
2: Ja.
1: Tot zover deze aflevering van De Stratege op de radio. De gehele aflevering vind je in de BNR-app of jouw podcast-app. Ik dank Jan Janssens, bestuurslid bij de KNB, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, en Michel Rademaker, adjunct-directeur en mede-oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Volgende week gaan we het hebben over China. We bespreken hoe Europa zich verhoudt ten opzichte van China op het gebied van industrie. Dus tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven. Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
4: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
3: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
5: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
9: Kozijnen. Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord. Maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
10: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
11: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
10: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
11: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
12: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
13: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
14: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is een nationaal crisisplan nodig voor een hittegolf, zeggen experts. Ze keken naar de maatregelen tijdens Code Rood in juni en die verschilden sterk per gebied. Daarom pleiten ze voor één duidelijk draaiboek. Het moet gaan over bijvoorbeeld koelteplekken, aangepaste werktijden en het verkeer. Ook Nederland gaat het WK voetbal boycotten als de plannen van FIFA-baas Infantino doorgaan. De KNVB staat helemaal achter het verzet van de UEFA. Infantino wil de competitie verkopen aan investeerders, maar het moet gaan om het belang van de sport, niet om commercie, zegt de KNVB. De Engelse voetbalbond FA komt met strengere straffen voor discriminatie. Spelers en trainers die de fout ingaan op het gebied van iemands kleur, ras, geaardheid of religie worden voor minimaal 10 duels geschorst. Eerder was dat nog 6. Volgens de FA is een hardere aanpak nodig om de discriminatie uit te bannen. Inwoners van Hongarije is gevraagd om extra zuinig om te springen met energie. Door de droogte is er niet genoeg koelwater voor kerncentrales en eentje is zelfs helemaal uitgevallen. Daarom moeten burgers en bedrijven vooral tussen 5:00 middags en 10:00 s'avonds besparen op stroom. Een opsteker voor de Belgische wielrenner Wout van Aert. In de tweede etappe van de Ronde van Denemarken leek hij de massasprint net niet te hebben gewonnen. Maar toen de fotofinish nog een keer werd bekeken, bleek hij toch de snelste. Van Aert won gisteren ook al en is nu leider in het algemeen klassement. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het ietsje koeler, 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
16: En de vader had een relatie met de head of sales. En,
17: Hoe ben je daarachter gekomen? Zeg?
18: Maar de allerlaatste vraag die de collega's die daar al werkten moesten invullen was: zou je 10 uur naast deze persoon in een vliegtuig willen zitten?
16: Een avond waarin ik dacht van, fuck it, ik ga het gewoon doen. Toen heb ik mijn piekpartners aangeschreven van, jongens, ik ga mee stoppen.
17: Ze zat aan tafel bij tal van deals, las honderden pitchdecks en wist binnen een paar slides vaak al, dit wordt hem. Of absoluut niet. En op een dag besloot ze, ik word zelf ondernemer. Met haar platform beweegt ze nu het grote geld richting bedrijven die de planeet moeten redden. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Jacqueline van den Ende van Carbon Equity. Haar carrière als investeerder begon in 2010 bij Hall Investments.
16: Daar was ik investment associate. Bij Hall had je 3 levels. Dat was associate manager of directeur. Dus je kon niet heel veel promotie maken. En daar was ik verantwoordelijk voor het vinden van investeringsopportunities, het screenen daarvan, waarderingsmodellen maken, due diligence en vervolgens ook portfoliobedrijf begeleiden.
17: Dus je hebt ook daadwerkelijk daar de pitch decks gelezen. Je bent met founders om tafel gaan zitten. Ja. Waar lette jij dan met name op?
16: Nou, Hall Investments was echt grote private equity deals. Dus bijvoorbeeld het FD. En ik ben hier betrokken geweest bij de aankoop van PensioenPro.
17: Kijk, een van onze zustermerken.
16: Exact. En heel interessant, want het klinkt waanzinnig saai. Maar PensioenPro is mega interessant. Die hebben een hele duidelijke niche captive market die ook veel willen betalen om die exposure naar de markt te hebben. En dan hadden we de PensioenPro Awards, et cetera.
17: Ja.
16: Nou, en zo'n proces ging dan dat je eigenlijk begint met een band opbouwen met de founders in dit geval van dat bedrijf. En uiteindelijk dus ook de cijfers induiken en echt begrijpen wat de business case is. Dus in venture capital is het veel meer op intuïtie, onderbuikgevoel. En Hal was echt harde cijfers. Daar heb ik wel eens een keertje een maand besteed aan het waarderen van een pensioenasset van PostNL bijvoorbeeld.
19: Jemig.
16: Ja, dat was het.
19: Wat zijn voor jou red flags in zo'n pitch of zo'n pitch deck?
16: Nou, nogmaals, als VC kijk ik er anders naar dan als private equity investeerder. Ja.
19: Kun je het verschil uitleggen?
16: Ja, als venture capitalist, durfkapitalist, investeer je op een plan in wording en toekomstpotentie. En in private equity koop je een bestaand bedrijf en koop je een set van cashflows met een forecast naar de toekomst toe. Ja. En die verdisconteer je. Dus je investeert in het een op wat zou kunnen zijn. En daar moet je een hypothese opnemen op basis van jouw inschatting van de ondernemer, product market fit en de eerste signalen daarvan, marktpotentie, et cetera. Ja. En in het geval van private equity kijk je veel meer naar wat er is en hoe stabiel dat is, hoe robuust dat is. Ja. Plus de toekomstplannen naar de toekomst. En daar investeer je natuurlijk
19: op. Is ook een andere invalshoek voor DD dan, denk ik.
16: Zeker, dus bij private equity was het heel analytisch. Bij Hall Investments staat het ook met name natuur- en sterrenkundige en lucht- en ruimtevaarttechnici.
17: Ja, ja, ja.
16: Echt.
17: Oh ja, echt waar?
16: Ja, heel erg beta, briljant mensen. Met economie kwam je daar. Ik was de wildcard bij Hall.
17: Want jouw achtergrond is?
16: Ja, ik had maar economie gestudeerd.
17: Oh jeetje.
16: En dat zei die recruiter ook tegen mij. Van jij hebt maar economie gestudeerd. Maar wil je toch een wildcard geven?
17: Geen ruimtevaartdeskundige, geen natuurkundige.
19: Econometrie had nog gekund.
16: Ja, ja, mijn collega bij Hall. We waren met z'n tweeën aangenomen. En hij was astrofysicus en natuurkundige. En hij had...
17: Dat had ik helemaal niet achter dat soort partijen gezocht. Maar nee? Daar zijn ze dus naar op zoek.
16: Ja. Ja, hij had letterlijk een tweelingster ontdekt. En het stage gelopen bij het CERN. En als hij zijn mond opendeed, dacht ik, wat doe ik hier?
17: Ja. Dat denkt David ook heel vaak bij mij.
19: Ja, dat klopt, ja. En social skills ook?
16: Heel beperkt. Nee, daar was ik dus op aangenomen.
19: Ja, precies. Ja.
17: Ja. Maar even toch terug naar jouw periode bij Hal, want jij zegt, ik zat daar ook met founders aan tafel. Wij gingen door die pitch decks. Waar let je dan met name op? Want je zei ook, ja, het is heel belangrijk dat we een bepaalde klik hebben. Nou, David, over klik, daar hebben we het de afgelopen paar keer al regelmatig over gehad.
19: Ja. Ja.
17: Wanneer dacht jij dan van, nou, met deze mannen of vrouwen moeten wij in zee? En wanneer zei je van, nou, misschien toch maar even een keertje overslaan?
16: Ervaring is een van de allerbelangrijkste dingen. Dus een ondernemer die het al een paar keer heeft gedaan en veel geleerd en liefst ook een paar keer op je bek bent gegaan, die weet echt wat hij aan het doen is. Dus een van mijn beste investeringen bij Peak als venture capitalist was in Highgraph. En dat was een stel hele onsexy Duitse ondernemers die ergens in een dorp een hele grote groep engineers hadden verzameld en gewoon waanzinnig goed waren technisch. En zij hadden, dit was hun derde bedrijf. En
17: weet je dat dan ook al na 5 minuten praten, dat je denkt, hey, hier hebben we wat?
16: Ja, ik denk dat daar best wel een sterk onderbuikgevoel is van, weet iemand echt waar die het over heeft en heeft hij het een keertje eerder meegemaakt? En dat is een van de allerbelangrijkste voorspellers van succes, dat iemand ervaring heeft als ondernemer. Ten tweede kijk je ook heel erg naar mindset. Hè? Is het iemand die er vol voor gaat? Iemand die lerend vermogen heeft en zelf reflectief is. Dat vind ik nog het allerbelangrijkste.
17: En daar probeer jij ook achter te komen in de gesprekken die jij voert.
16: Ja, zeker.
17: Dus wat voor vragen stel je dan?
16: Ja, wat heb je geleerd uit het verleden? Wanneer is het verkeerd gegaan? Welke fout heb je gemaakt in het aannemen van mensen? Wat heb je daarvan geleerd? Maar ook, kan iemand samenwerken? Want iets wat niet werkt in mijn optiek, en het overigens kan het heel af en toe werken, de single founder die alles zelf in de hand houdt, maar heel vaak gaat dat niet goed. Dus nee. Iemand die zich heel goed kent en diens beperkingen kent en daardoor weet wat voor team je moet bouwen en in staat is om dat team te bouwen, dus niet te veel ego heeft, maar echt gezamenlijk als team succesvol kan zijn, dat is een hele belangrijke voorspeller en dat vereist zelfreflectie.
19: Hey, en Peak investeert toch ook alleen in niet single founder
16: Klopt. Bedrijven. Ja, dat was echt wel het mantra van Peak. We doen gewoon geen single founders.
19: Nee.
16: Daar sta ik ook achter.
17: En David, bereid jij jouw ondernemers hier ook op voor, op dit soort gesprekken, als zij dat met types zoals Jacqueline moeten voeren? Van nou, niet te veel ego, laat zien dat je zelf reflecterend bent.
19: Nee. Nee, niet op die manier.
17: Okay.
19: Nee, kijk, mijn werk is ondernemers begeleiden richting een exit. En dat is gewoon het eerlijke verhaal. Dus ik vind dat die ondernemers zichzelf moeten zijn.
17: Ja, okay.
19: En als ze een beetje bully zijn, dat is natuurlijk wel eens zo. Want ze zijn vaak eigenwijze lui. Dan is dat maar zo. Maar dat maakt misschien ook dat ze in bepaalde...
17: Maar wat is dan de les die jij ze wel mee... die jij ze wil meegeven als zij met investeerders voor de eerste keer om tafel gaan?
19: Nou, ik vind dat je vooraf vooral heel erg goed je huiswerk moet doen. En bij voorkeur... niet met een investeerder in zee gaan als je het gewoon zelf nog kunt. Ja. Want als dat niet nodig is, maak dan zelf nog een ritje. Dat is ook voor de waardering vaak interessanter.
16: Dat is echt een belangrijke les.
19: Ja. Nou ja, dat. En misschien nog één ding over die klik. Ik ben ooit begonnen met werken bij Boer en Kroon. En daar hadden we best een hoop gesprekken. Een hele dag assessment. En uiteindelijk een gesprek met de directeur. Maar de allerlaatste vraag die de collega's die daar al werkten moesten invullen was... zou je 10 uur naast deze persoon in een vliegtuig willen zitten?
16: Mm.
19: En als het antwoord nee was, kon je nog zo'n goed assessment hebben. Maar dan werd je niet aangenomen. En ik vind, ik ben nu ook betrokken bij een investeringsfonds... we zijn bezig met een buy-and-build-propositie. Als ik daar een hele actieve rol krijg met een ondernemer samen... om de komende jaren ik met een M&A-pet samen op te trekken... is dat wel een vraag die ik mezelf ook stel.
16: Ja, dat is een hele goeie. Dat is een supermooie die referentie van willen mensen met je samenwerken. Want ik heb er ook wel eens naast gezeten. Als je het hebt over klik. En je hebt een hele charismatische founder die heel goed zijn verhaal kan. En je valt een beetje, je wordt een beetje verliefd op die founder. Ja, dan kun je wel eens niet diep genoeg doorkijken. Dus wij hebben wel eens geïnvesteerd in een bedrijf. Ik zal geen namen noemen, maar er bleek van alles mis. En de founder had een relatie met de head of sales. En,
17: Hoe ben je daarachter gekomen, zeg?
16: Ja, uiteindelijk komt elke aap uit de mouw.
17: Ja.
19: Ik heb dit ook meegemaakt. Ik ben ingestapt bij een bedrijf omdat ik die founder zo'n leuke gast vond. En hij had zoveel humor. Dat ik eigenlijk alles wat hij vertelde door een soort roze bril zag.
16: Ja.
19: En niet echt een heel goed DD had. Het ging ook niet om de hoofdprijs. Maar uiteindelijk had ik dat toch beter moeten doen.
16: Ja, en dan is de kernreferentie-checks.
19: Ja.
16: Precies die vraag. Wil iemand 10 uur naast je in het vliegtuig zetten? En wat is de ervaring in het verleden geweest? En heel uitgebreid refchecks doen binnen een bedrijf op de founder en andere key stakeholders.
17: We hebben het over jouw periode bij Hall Investments. Ook bij Peak kwam ook al een aantal keer voorbij. Daar heb jij een poosje gezeten. Daar moest jij ook wel investeren in de relatief wat jongere bedrijven met toch een beperkte track record. Waar let je dan op? Is dat met name het team? Is dat het product? Is dat de potentie? En hoe weeg je dan die factoren tegen elkaar af als de informatie misschien nog niet zo helemaal volledig is?
16: Bij Peak hadden we het 4T's model. Dat was team, tractie, timing en thesis. En wie bouwt het bedrijf? Wat is je welk probleem los je op en hoe goed doe je dat versus competitie? Wat is je tractie en hoeveel geld heb je al opgehaald in het verleden? Is de waardering goed en is de cap table goed? Dat waren in feite de 4 checks. En daarin was afhankelijk van de fase team het belangrijkste en daarna thesis. En dat is nog wel eens het grote debat. Investeer je nou op de ondernemer of investeer je op product market fit? En bij Peak kozen we toch meestal voor het team. Ik weet niet of dat altijd de juiste keuze is. Ik denk dat product market fit toch ook echt absoluut essentieel is. Maar dan kijk je eigenlijk naar hele vroege signalen van het product dat je nou verkoopt. Hoe belangrijk is dat voor die klant? Is dat een nice to have of een need to have? En als ze het niet zouden kunnen gebruiken, hoe erg zouden ze dat dan vinden? Nou, dat was de beproeving. En dan ging je heel erg kijken naar wat vinden klanten ervan? Maar ook wat zijn je upsell ratio's? Hou je je klanten vast? Hoe ziet je sales funnel eruit? Dus je kijkt echt naar signalen om dat stukje product market fit te toetsen.
17: En speelt intuïtie daar ook nog steeds een belangrijke rol?
16: Intuïtie speelt altijd een rol. Zowel goed als fout. Dat zou ook mijn grootste kritiek naar mezelf zijn als investeerder. Dat Ik kan eigenlijk heel vaak op een soort van eerste intuïtie, heb ik het vaak goed. Zie ik heel erg de hoofdlijnen en ook qua potentie van zowel een ondernemer als een bedrijf. Maar vervolgens zet ik ook vaak te vaak mijn ondernemersbril op. En dan zie ik opeens heel veel mogelijkheden.
17: Ja. Ja. Dat is een klassiekertje.
18: Ja, want dan denk jij, ik zou het zo aanpakken en dit, dat en dat. Ja. Maar ja, dat is maar de vraag of die ondernemer dat ook zo doet.
16: Exact,
18: ja.
16: Dit zou mogelijk zijn. Maar als investeerder moet je eigenlijk heel sec zeggen van...
17: De risico's.
16: Ik investeer op wat er is. Hè? En natuurlijk moet je wel een hypothese hebben over wat er mogelijk is. Maar je mag er geen dingen zelf bij invullen of bij verzinnen. En dat is een precaire balans.
17: En dat heb jij in het verleden nog wel eens gedaan.
16: Ja, en daarom ben ik ook nu in mijn huidige bedrijf... zit ik veel meer in de rol van ondernemer dan van investeerder. Ik denk dat er betere investeerders zijn dan ik zelf. Omdat ik te veel bezig ben met bouwen versus risk management.
17: Zullen we dat sprongetje eens maken naar jouw huidige bedrijf? Want jij werkte ook nog een poosje voor Rocket Internet in de Filipijnen.
16: Ja.
17: Een van oorsprong Duits investeringsvehikel, bekend van Zalando en HelloFresh onder meer. Dan heb je een comfortabele carrière in de traditionele private equity en tech. Wat was dan voor jou dat specifieke moment waarop jij zei... ik ga alles op mijn nieuwe bedrijf zetten, Carbon Equity...
16: Nou, ik heb die stap een paar keer gemaakt. Hè. Dus ik ben ooit als ondernemer begonnen. De kleine consultant opgericht. En daar heel erg verliefd geworden op het ondernemen. Toen per ongeluk bij HAL in het investeringsvak beland. En eigenlijk altijd een beetje gevoel gehad van... shit, ik zit aan de verkeerde kant van de tafel. Eigenlijk zou ik willen ondernemen, niet investeren. En toen heb ik die sprong gemaakt naar Rocket Internet. Toen dacht ik van, ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon proberen. En toen ben ik 6 jaar heb ik bedrijf gebouwd in de Filipijnen.
17: En dat ging heel hard, hè?
16: Ging heel hard, ja. Ja, eerst bedrijf van 1 naar 100 man geschaald in 3 jaar tijd. En daarna leiding geven aan een groot fintech bedrijf van 500 man als CEO. Heel veel geleerd. En toen werd ik gevraagd om partner te worden bij Peak Capital. Maar eigenlijk wou ik ondernemer worden. En toen, toen heb ik ja gezegd op Peak. Maar eigenlijk zat die dromen nog steeds dwars. En had ik nog steeds ook... ik had inmiddels ook het idee van Carbon Equity opgevat. Dus toen na 18 maanden bij Peak heb ik gezegd van... shit, het is toch wel een beetje nu of nooit. Ik was 35. Had al heel lang om die droom om ondernemer te worden zitten heen draaien.
17: Maar was er dan een specifiek moment? Een avond, een dag? Je zat aan een borrel ergens en je dacht van... ja, en nu ga ik het toch doen.
16: Ja, dat kwam toen ik, denk ik, 12 maanden bij Peak zat. Ik was al niet heel gelukkig in die rol. Want ik sprak elke dag met ondernemers en dacht elke dag... ik wou dat jou was.
18: Zij hebben wel een bedrijf.
16: Ja. En ik leerde, en dit was een belangrijke observatie... ik leerde dat ik... echt geen haar minder competent was dan al die ondernemers waar ik in investeerde. Ik dacht, het enige verschil tussen jullie en mij... is dat jullie die keuze hebben gemaakt en ik niet. En toen had ik echt een avond waarin ik dacht van... fuck it, ik ga het gewoon doen. En toen heb ik, mijn Peak Partners aangeschreven van... jongens, ik ga mee stoppen. En ik ga once and for all deze keuze maken.

0: Haar ondernemersdroom achter najagen dus. Het markeert de start van Carbon Equity, waarmee gewone mensen in grote climate tech companies kunnen investeren. Hoe het werkt, dat legt Jacqueline zometeen zelf even uit. Kleine disclaimer, het wordt soms best een beetje technisch, dus luister goed.
1: Carbon Equity is dus niet een traditioneel investeringsfonds, maar een platform waar we toegang bieden tot top private equity fondsen. En onder de noemer private equity fondsen valt eigenlijk venture capital fondsen, private equity fondsen, infrastructuurfondsen, maar ook private debt fondsen. Dus eigenlijk de hele as van alternatieve, niet beursgenoteerde investeringen. En wij maken het mogelijk om in dit soort topfondsen te investeren vanaf een ton en nu zelfs vanaf 20.000 euro. En dat zijn fondsen die bij ons zich richten op de energietransitie en klimaattechnologie-innovatie. En dat is eigenlijk een heel breed spectrum van oplossingen. Alles van AI voor energieefficiëntie tot geothermie, batterijen, nieuwe materialen. Echt alles onder de zon in die transitie vanuit een fossielafhankelijke maatschappij tot een niet-fossielafhankelijke maatschappij. Daar investeren wij in. En dat doen mensen typisch via fund of funds. En dat een fund of funds is eigenlijk een mandje van fondsen waar je gespreid over honderden bedrijven investeert. En daarnaast hebben we ook een co-investeringsfonds wat direct in bedrijven investeert.
0: Ik hoor hier inderdaad twee verschillende co-fondsen. David, dat moet jij misschien maar even uitleggen.
2: Ja, en dat fund in fund is ook wel interessant om uit te leggen. Want wat je eigenlijk doet, is dat je met een fonds investeert in een ander fonds. En je moet weten dat je bij een fonds heb je ook een kostenstructuur. Hè, dus je betaalt een management fee, vaak zo rond de 2%. Je hebt een carry, dat is eigenlijk een winstdelingsvehikel wat je op allerlei manieren kunt inrichten, ook voor de beheerders. Dus bij een fund in fund ga je in die zin twee keer langs de kassa. Dus dat lijkt in theorie, als je het alleen maar op deze manier benadert, dan een dure grap. Maar in de praktijk is het vaak heel erg lucratief, omdat je dan als relatief kleine investeerder de mogelijkheid krijgt om mee te gaan eigenlijk op de allerbeste presterende private equity fondsen wereldwijd. En dat is heel erg lastig om dat zelf voor elkaar te krijgen als kleine investeerder, want die ticket sizes zijn nog wel eens 10 miljoen of meer. Dus dat lukt gewoon niet.
0: Ja, dat hebben wij niet in onze kontzak zitten.
2: Nee.
1: Plus risicospreiding. Want statistisch is het risico als jij als angel-investeerder in een enkel bedrijf investeert, dat je geld, dat je minder dan je inleg terugkrijgt, is 95% plus. Het risico dat je in een enkel venture capital fonds investeert is ongeveer 25% dat je minder dan je inleg terugkrijgt. En het statistische risico bij een fund of funds met 7 tot 10 onderliggende fondsen is 0,9%.
0: Kijk, dus er iemand die economie gestudeerd heeft,
1: echt dat is dramatisch lager risico dan direct investeren. En dat komt puur door spreiding. In feite wat wij doen is een ETF aanbieden de private markten.
0: Ja, en dit komt dus heel veel voor. Met name ook in het segment waarin jij je beweegt.
1: Ja, klopt.
2: En breder hoor. Dit is echt wel een trend. Dat over de volle breedte PE-partijen het ook aanbieden. Laagdrempeliger.
0: Ja. En dan heb je dus ook een lead investor. Kun je dan ook soort van profiteren van de kennis en de expertise van hen? Zit je dan als het ware op de bagagedrager?
1: Nou kijk, als wij investeren dus zowel in fondsen als in directe bedrijven. En Carbon Equity is inmiddels het meest actieve klimaatfondsinvesteerder. We hebben 35 fondsinvesteringen gedaan. En zoals David zei, per fonds investeren wij 10 tot 20 miljoen euro. Dus als particulier heb je dat geld gewoon typisch niet. Zelfs als je heel vermogend bent, is het heel moeilijk om te spreiden. Dus daarom investeert men via een fund of funds. Maar daarmee zijn wij indirect exposure aan 350 bedrijven. Nou, die tracken wij en vanuit al die fondsen krijgen wij de data van hoe die bedrijven presteren. Wie is er op budget en wie zit er achter budget? Nou, en daar vanuit die pool van al die bedrijven selecteren wij de bedrijven met die het hardst groeien, het beste doen. En daar willen wij ook direct in investeren. En dat zijn onze co-investeringen. Dus dat geven we aan bij die fondsen van hey, als dit bedrijf een ronde op gaat halen, dan willen wij meedoen. En dan doen we vaak ook direct mee. En dat zijn fondsen dat zijn bedrijven die in ons co-investeringsfonds belanden.
2: Voor de investeerders of LP's, dat vinden dat vaak heel erg interessant. Omdat je dan buiten het fonds om, ook rechtstreeks op de cap table komt. En dus ook buiten de kostenstructuur van zo'n PE-fonds.
1: Exact.
0: LP's limited partners, hè?
2: Ja.
1: Maar je had het net over, in de funds heb je een dubbele fee-laag. Dat is ook zo. Dus je betaalt 2% onderliggend aan het fonds. En tussen 0,5% en 1% aan ons. Dus totale kostenstructuur 3%. En dan heb je nog die performance fee. In het co-investeringsfonds heb je een 1% totale management fee. Want je betaalt geen kosten aan onderliggende fondsen. En een 10% performance bonus. Dus het is een goedkopere structuur, maar veel risicovoller. Want je hebt veel meer concentratie.
0: En klopt het dat jullie ook met name op die trein stappen als die al aan het rijden is?
1: Ja.
0: Dan heb ik het over series D, series E.
1: 100%, ja. Ja, misschien een goed voorbeeld van een bedrijf waar we een co-investering als laatste in hebben gedaan. En daar zit Daaf ook in, want Daaf investeert bij ons.
0: Jij, jij mag Daaf zeggen.
1: Sorry. Ik hou het lekker Daaf. Informeel.
2: Ja, heel goed. Jij zegt gewoon David, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja, nee, sorry, zover gaan wij nog niet. Ja. Nou, Daaf zegt het eens.
1: Maar dat bedrijf heet Fervo Energy. En zij doen geothermie. En dat is echt wel heel cool. Er zit heel veel aardwarmte. En hoe dat werkt is je boort een put. En dat is eigenlijk dat oliebedrijf dat doen. Daar pomp je water doorheen. Dat warmt op in een hele hete gesteente. Dus gesteente is ongeveer 200 tot 260 graden warm. En dat wordt dan omgezet in stoom. En dat kan dan turbine aandrijven. Nou, traditioneel is dat heel erg afhankelijk geweest van plekken waar je veel geothermische activiteit hebt. Maar dit bedrijf gebruikt technologie vanuit de olieindustrie. Dus het zijn mensen die komen uit de fracking-industrie. En die gebruiken diezelfde technologie van horizontaal boren en fracking. Dat betekent dat je kleine scheurtjes in het gesteente maakt. Ja. Waardoor het poreus wordt, waardoor je water doorheen kan pompen. Nou, met die technologie kun je vele malen goedkoper geothermische energie winnen. En dat is een bedrijf dat heeft net. We hebben meegedaan in de Series E-ronde. Dat was $462 miljoen. En zij hebben gisteren beursgang aangekondigd.
0: Hoppa, ja.
1: En de upper range van de waardering voor die beursgang is 6,5 miljard.
0: Dan, oh wow. Ja. Drinken jullie dan zoals gisteren even een flesje champagne? Wordt die ontkurkt? Of is dit business as usual?
1: Nee, kijk, als het allemaal doorgaat en we eindigen aan de bovenkant van die range, dan is het zeker wel een feest waard.
2: En wat is daar de impact van op het fonds?
1: Nou, dat ligt eraan. In het co-investeringsfonds heeft dat veel impact. Ja. Want daar heb je een daar hebben we een veel hogere concentratie. Dus in dat co-investeringsfonds zitten in totaal 15 bedrijven. Ja. In het fund-to-fund zitten 150 bedrijven.
0: En dat zei Jacqueline van den Ende van Carbon Equity over alle deals waar zij bij betrokken is geweest. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
1: Ontdek Obly, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
0: Obly, meer rust, meer rendement.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Europa is van Picasso. India is van mij.
5: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Hey, al van ons gehoord? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds meer heterogeen, met logische en out-of-the-box kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Erwin Bouwman van Executive People.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Thomas van Zijl.
11: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de vraag wat er terechtkomt van de banenafspraak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. En een gesprek met Marga de Jager, bestuursvoorzitter van de ANWB. Een dag voordat het Zwarte Zaterdag is. Hoe kan de ANWB, de eigen organisatie en al die vakantiegangers daar het beste op voorbereiden? Je hoort het, morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
13: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
14: BNR Verkeer.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland nog grenscontroles. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging ook voor het verkeer op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Bij Bavel door bergingswerkzaamheden. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Venray is de weg dicht na een ongeluk met vrachtwagens vanmiddag. Omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben René Postma. Nederland krijgt vaker te maken met een hittecrisis, zegt het Kennisinstituut voor de Veiligheid NIPV. Maar we zijn slecht voorbereid. Er is een nationaal crisisplan nodig met eenduidige maatregelen op allerlei gebied. Zoals de zorg, het onderwijs en het vervoer. Bij de hittegolf in juni gingen de maatregelen alle kanten op. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft er bewust voor gekozen om niks te zeggen over het verstoren van de deportatieherdenking. Demonstranten schreeuwden door een toespraak van de Israëlische ambassadeur heen. Zo'n herdenking is niet het moment om een statement te maken, was het enige dat Schouten daarover kwijt wilde. Het apparaat om iemand te reanimeren, een AED, werkt niet goed als het de hele dag in de volle zon hangt. Daarvoor waarschuwt een hartstichting bij RTV Drenthe. De batterij wordt minder door de hitte en de gel om de elektroden op de huid te plakken droogt uit. Hun advies? Hang ze in de schaduw. Transport en Logistiek Nederland vindt het niet eerlijk dat Nederlandse trucks die toch de Merwedebrug pakken wel een forse boete kunnen krijgen en buitenlandse niet. Het komt door verschillende Europese regels, maar de brancheclub vindt dat niet uit te leggen aan de leden. In Noord-Holland zijn twee mannen aangehouden voor de handel in illegale geneesmiddelen. Tijdens een doorzoeking in een pand in Westzaan werd een enorme hoeveelheid erectiepillen gevonden. Maar in die loods lagen ook harddrugs en zwaar illegaal vuurwerk. Alles is in beslag genomen en de mannen blijven vastzitten. Het weer van Weer Online? Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
14: Wil je weten wat er speelt?
17: En of waarom?
14: In de BNR-app.
17: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
14: Download de BNR-app.
17: En blijf scherp.
14: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
11: Panel. Een pijnlijke misstap voor PwC. De consultant publiceerde rapporten over AI die notabene volstaan met foutieve voetnoten en niet verifieerbare informatie, schrijft de Financial Times. En KLM, de onderhoudstak, staat onder verscherpt toezicht vanwege tekortkomingen, een gebrekkige veiligheidscultuur. Dat en meer bespreek ik met de leden van het Boardroom Panel. Marielieke Engbers is hier, onderzoeker. Governance en strategie verbonden aan de Vrije Universiteit, schrijver van onder andere het boek Eenzaam aan de Top. En Helene Vletten van Doort, hoogleraar financieel recht en governance aan de Erasmus Universiteit, commissaris bij ST Microelectronics en Antos Fund en Asset Management en nog heel veel meer. Maar goed, we hebben ook nog onderwerpen te bespreken. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
11: Laten we maar beginnen met KLM, want de onderhoudstak staat onder verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Volgens de toezichthouder is er sprake van een ondermaatse veiligheidscultuur. Schreef de Volkskrant als eerste over. De vliegveiligheid, moeten we er meteen bij zeggen, die is niet in het geding. En volgens KLM gaat het zelfs om kleine verbeterpunten op interne processen, verfschade, deukjes, krasjes. Maar Marielieke, jij was al in de pen geklommen. Ik zag een LinkedIn-post. Gelukkig is er ook nog zo'n platform om de eerste vragen toch maar eens aan het grote publiek voor te leggen. Wat valt jou op?
18: Nou, het woordje cultuur. En dan dat het heel erg lijkt te worden gelegd bij een afdeling. Hè. Dus het is een grotere tak, maar het is natuurlijk ook klein. Maar als het een cultuur is, het woordje cultuur is voor mij veel groter. En dan roept het bij mij wel de vraag op. Wat doet dit in de boardroom? Wat is de relatie met governance? Hè? Dus dat zijn natuurlijk al mijn vragen van hoe wordt dit besproken? Want dit gaat over veiligheid. En dan wordt wel meteen gezegd, het is niet echt de grote issues. Hè, want het is verf en krasjes. Maar ik zou als raad van commissarissen echt wel bezorgd zijn voor een signaal. Een signaal hoeft niet waar te zijn, maar het is wel een aanleiding om om even stevig gesprek te voeren van hoe zit het hier in de cultuur? Wat doen wij daaraan? Hè? Vooral ook bij jezelf.
11: Als ik jou kan citeren, dan ga ik het niet nalaten. Dus ik citeer uit jouw LinkedIn-bericht. Kun je de veiligheidscultuur van één zeer belangrijk onderdeel van een organisatie veranderen zonder ook de cultuur aan de top ter discussie te stellen? Ik zelf denk van niet. En als dat niet kan, wat is er dan precies nodig om de cultuur aan de top te veranderen? Welk gesprek wordt daar eigenlijk over gevoerd of zou je moeten voeren?
18: Ja.
11: Veel vragen.
18: Ja.
11: Er is ook een reactie op gekomen. Maar wat zijn jouw antwoorden op die vragen?
18: Nou ja, dat gesprek moet natuurlijk gevoerd worden. Maar de vraag is ook wie moet waarover spreken. Want de governance van KLM
11: is ook een reactie op gekomen. Maar wat zijn jouw antwoorden op die vragen?
18: Nou ja, dat gesprek moet natuurlijk gevoerd worden. Maar

0: geen leuke dingen om in het nieuws te komen op de negatieve manier. En dat zou ik als RwC wel. Wat is hier aan de hand? Wat is er ook met ons aan de hand als we als RwC in dit soort situaties moeten komen? Want ik neem aan dat ze nu toch wel heel wat gesprekjes, waarschijnlijk online, hè, want ze kunnen niet zomaar bij elkaar komen, zit ik zo te speculeren. Maar dat moet toch wel iets aan het rommelen zijn, lijkt mij. Maar ja, wie zijn dat dan? Dat zijn 9 mensen, waarvan 5 van Air France. Dus
1: jij schreef ook, als de beloning van de CEO van KLM is gekoppeld aan de holding, wekt dat de indruk dat ook de prikkels en de afhankelijkheden op holdingniveau liggen? Wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou ja, kijk, cultuur gaat voor mij niet alleen maar om een gedrag van een bepaalde clubje ergens op een afdeling die je dan met trainingen gaat veranderen. Het zit hem in het hele collectief aan spelregels. Want Boeing, toen zij naar de beurs gingen, en dat is misschien een causaliteit die ik niet zomaar mag leggen, maar Boeing stond bekend om zijn veiligheidscultuur. Veiligheid kost geld. Hè? Veiligheid betekent controle, je moet elkaar aanspreken, kost tijd. En als je naar de beurs gaat, krijg je andere waarden en normen. Dan
1: maar
0: gaat
1: Boeing
0: het veel
1: had
0: meer.
1: Uiteindelijk de toezichthouder in Amerika behoorlijk in zijn zak.
0: Nou,
1: de afgelopen jaren, daar is ze ook wel het nodige van gebleken in de afgelopen periode.
0: En waarom doe je dat? Want moet je, als je het hebt over waardering van signalen, waarom moet je dan iemand in je zak hebben? Dan wil je gewoon dat juist de mensen op de werkvloer gestimuleerd worden om, nou ja, 3 dubbele keer te checken. Maar dat kost wel geld. Want alles wat met veiligheid te maken heeft, denk ik, kost geld. Gewoon melden, daarover met elkaar praten, elkaar intrainen. Nou, dat, ik denk dat
1: maar als luchtvaartmaatschappij mag veiligheid denk ik ook geld kosten?
0: Dat, volgens mij moet dat geld kosten. Maar als je alleen maar scherp aan de wind moet zeilen, omdat de kerosineprijzen en weet ik veel wat allemaal, dan loop je denk ik wel een risico dat je mogelijk je KPI'tjes op verkeerde dingen zet.
2: Ja, maar dat is wel natuurlijk met je eens. Ik, niet daarin investeren is korte termijn gedrag. 1 probleem. Kijk, en jij noemt het nu even zo op. Ik had het ook inderdaad even bekeken. Weet je, wat is nu eigenlijk het track record van KLM? Reputatie komt te voet en gaat te paard.
0: Precies.
2: En we hebben het wel over een ding wat in de lucht is.
0: Ja.
2: En als het naar beneden klapt, dan
0: ben je
2: is het niet zo prettig.
0: 300 mensen minimaal
1: maar
0: verder.
1: Stap je nu niet meer in dan?
2: Ik vrees dat ik nog wel instap. Maar ik moet wel zeggen dat ik tegenwoordig echt, als ik een vlieg ticket boek, dan kijk ik naar welke airlines ik wel en niet een aanbieding wil hebben. Dus ik schrap airlines.
0: Ja.
2: Dus, maar ja, misschien ben ik.
0: Ik was echt altijd vroeger KLM, zou ik mijn hand voor in het vuur steken. En ik weet niet meer of ik dat zomaar kan zeggen.
2: Nee, ik ook niet meer.
0: Dus en dat heeft natuurlijk alles te maken met de wereld waarin we leven. Dat het allemaal gaat om meer en meer efficiency.
1: Maar
0: niemand
1: wordt
0: hier meer.
1: Toch expliciet gezegd.
0: Mensen willen geen geld betalen, hè?
1: Is niet in het geding.
0: Nee, ja, natuurlijk zeggen ze dat.
1: Ook en de inspectie zegt het, hè?
0: Ik hoop dat dat waar is. Maar,
2: laten we wel wezen, Thomas, als de vliegveiligheid in het geding zou zijn
1: dan had KLM
2: gezegd, had de inspectie gezegd, alle vliegtuigen blijven aan de grond tot het moment dat het wel.
0: Maar in de communicatie zou ik het wel mooi hebben gevonden als het niet verkleinen, misschien zelfs liever vergroten, want dat zou mij vertrouwen geven.
1: We gaan naar Arcadis in het tweede deel van het panel.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: En bij een tweede deel van het panel past ook een tweede bot. Dat is afgewezen, bleek in ieder geval vanochtend. Marielieke Engbers en Helene Vletter zijn hier. Nog maar 5 maanden zit Heather Polinsky op de stoel, CEO van Arcadis. Er ligt meteen een groot dossier op tafel. Tweede overnamebod van sectorgenoot WSP Global. Ook dat is afgewezen, werd eerder vanochtend bekend. Gaat om een bod van ongeveer 4,7 miljard euro. Sommige aandeelhouders zien er wel degelijk kansen in. Anderen zijn wat minder enthousiast. Vakbonden vrezen voor een botsing van culturen. En er stonden ook wel analyses in kranten. De brug ophalen of toch in gesprek gaan. Nou ja, dat is nu weer in ieder geval tot nader order uitgesteld, dat gesprek. Misschien komt er nog wel een derde bot. Wanneer moet je over dat soort dingen toch gaan nadenken als bestuur van een bedrijf?
2: Het bestuur heeft erover nagedacht. Anders dan hebben ze niet zomaar nee gezegd. Dat merk je ook in de redenen die zij geven om het tweede bot ook af te wijzen. Ze zeggen 1, het bedrijf wordt ondergewaardeerd. Ten tweede, de manier waarop het bod is vormgegeven, dus deels cash, deels aandelen, is niet aantrekkelijk voor de aandeelhouders. En ten derde, de culturen botsen. En tot slot, wij willen graag zelfstandig verder. En dat is natuurlijk wat je altijd zegt als je een bod afwijst. Anders dan zou je het niet afwijzen. Ze worden geholpen door de resultaten die ze vanochtend hebben gepresenteerd.

0: dat helpt.
1: Maar er is al wel sprake van een dipje, een wat langere tijd. De oud-topman spreekt over een dipje, maar de koers is ook wel behoorlijk
0: 40% gedaald in de afgelopen tijd.
1: Dan kom je een keer in het vizier.
0: Je weet dat als dat gebeurt, dat je inderdaad in het vizier komt. Dus dat er nu een sectorgenoot is die de kans schoon ziet, dat verbaast me helemaal niet. En als de koers niet heel snel gaat stijgen, dan zou het me niet verbazen als er nog meer kapers op de kust komen. Of misschien zijn die er al geweest en is dat niet gelekt. Want zo kan het ook.
1: Maar, ja, en het zou ook nog kunnen zijn dat, zonder dat wij dat weten, Arcadis, ik zou niet willen zeggen, zichzelf heeft aangeboden. Maar ja, je weet misschien wel wat er tegen welke prijs te koop is, zo ongeveer.
0: Precies. Dus kijk, wij weten niet. We weten alleen, het eerste bod is gelekt en sindsdien moeten ze natuurlijk erover naar buiten. Als dat niet gelekt was, wij weten niet wat er allemaal achter de schermen is gebeurd. En je zegt als beursgenoteerd bedrijf, zeg je altijd, wij geloven in onze strategie, want nou ja, een enkele uitzondering daar gelaten. Maar over het algemeen zeg je niet van, nou, we zijn te koop. We weten eigenlijk niet goed meer wat we met de boel aan moeten. Dus kom maar op. Ik bedoel, dat is ook niet echt een.
1: Maar iedereen die het volgt kan tussen de regels doorlezen, toch? Nou, jij zegt nu zelf, je zegt altijd dit, maar je bedoelt misschien het ander. Misschien heb je ook wel eens meegewerkt aan communicatie waarvan je denkt, ja, ik schrijf het nu wel op, maar ik weet dat er nog een bod komt.
0: Nou ja, kijk, ik denk dat deze, als ik kijk naar de organisatorische maatregelen ook die intern zijn genomen door de nieuwe CEO, met een reorganisatie, met kostbesparing, met echt focus. En ook als je op bepaalde markten, en je ziet dat die focus nu in de order intake ook echt resultaten heeft. Bovendien is Arcadis nou niet echt een kleine jongen. Dus ik denk dat er wel degelijk voordeel is bij zelfstandig blijven. Wat ik tegelijkertijd niet weet is hoe zij, want het is niet mijn markt, hoe zij naar de lange termijn kijken. En dus zeggen, weet je, misschien moeten we op den duur iets anders.
2: Maar het is natuurlijk interessant ook weer qua governance, dat zij de grootste aandeelhouder in feite de medewerkers vertegenwoordigt.
1: Ja, dat dus dat vind ik wel zelf.
2: Nou, obstakel. Ik vind het eigenlijk een hele mooie governance structuur in het licht van veel strategieën van organisaties, dat ze zo'n stem aan tafel hebben via deze aandeelhouders. Hè. Dus zij hebben natuurlijk een ander belang, medewerkers, dan de eigenaren die alleen maar voor korte termijn of voor pensioen, weet ik veel, rendement gaan. Ik ben wel benieuwd hoe die discussie is. Ik zou zo'n aanbod bijna gebruiken. Meer om je eigen strategie te challengen. En hoe zitten de belangen aan tafel? Korte termijn, lange termijn, medewerkersperspectief. Dus
1: maar de Telegraaf schreef over die grote aandeelhouder, Lovinklaan, dat inderdaad een interessante positie is. Want WSP gaat uit van synergievoordelen. Lees, misschien wel minder banen. En dat betekent dat personeel de spreekwoordelijke kalkoen zou zijn die meebeslist over het kerstmenu.
2: Ja.
1: Dus voordat die zeggen akkoord, zijn we misschien toch weer een tijdje verder.
2: Maar ik denk dat medewerkersperspectief zo makkelijk bij het vuilnis kan worden gezet. Omdat het vaak zo moeilijk in geld uit te drukken is wat de waarde van een betrokken medewerkersgroep is. Want dan word je ook heel vaak als een socioloog beticht. Hè, als je het voor de medewerkers opneemt.
1: Een socioloog, dat is eigenlijk een scheldwoord.
2: Nou ja, wel. Nou, daar kan je geen geld mee verdienen. Nee. Dus alles wordt altijd in geld vertaald. Terwijl misschien is wel de kracht van deze club dat ze een hele commitment, dat weet ik ook niet, is ook niet mijn bedrijf. Maar dat ze misschien wel een hele committed workforce hebt. En als je dan gaat fuseren, dat je je kracht kwijtraakt. Er wordt altijd zo makkelijk, denk ik, over dit soort fusies gesproken, alsof het alleen maar altijd efficiëntie en rendement gaat geven. Terwijl dat element, daar hadden we het net al over, cultuurelement. En steeds groter worden, wordt het ook vaak niet per se leuker en beter op. Dus
0: dat is ook een belangrijk argument. Hè? Waarom zij het bod ook afwees, is die culturen passen niet bij elkaar. En ik denk dat ze daarmee, want niet alleen zijn er die medewerkers, maar er is ook een Goede Doelenstichting die ook 4% heeft. Dus samen, als die twee stichtingen samen op zouden trekken, dan heb je 23% waar wat belangrijke stakeholders zijn. Tegelijkertijd is natuurlijk zie je vaak in medewerkers. En ik denk, wij zijn allebei regelmatig in die situatie geweest, dat als je op een gegeven moment toch reorganisaties moet doen, dat medewerkers ook wel in staat zijn om dat langetermijn perspectief te verdisconteren. Dus de strategische vraag: kunnen wij op de lange termijn zelfstandig blijven? En met behoud van hoeveel medewerkers moeten we, meer medewerkers, minder, waar moeten die zitten? Zitten de medewerkers nu op de juiste vestigingen?
2: Ja, maar dat vind ik juist mooi, dat ze dat gesprek nu moeten hebben.
0: Maar dat ik denk dat ze dat altijd hebben, gezien het belang dat die medewerkers hebben in het bedrijf, is dit een gesprek wat je permanent voert. Ja. Het is voor mij ondenkbaar dat dit bod, althans, dat mag ik hopen, dat dat ondenkbaar is ook in de board van Arcadis, dat je dat gesprek alleen maar voert op het moment dat er een bod binnenkomt.
2: Ja, maar ik denk dat heel vaak het geldmotief of de aandeelhouder die op de korte termijn, dat de stem van een medewerker, als die niet vertaald wordt in aandelen. He, dus dat is ook waarom activisten soms aandelen kopen bij Shell.
1: Er zit ook een activistische aandeelhouder in Arcadis overigens.
2: Ja, ja, dus, maar dat is wel de manier om jouw perspectief wel degelijk aan die tafel te krijgen. Waardoor misschien het geldaspect iets minder dominant is. De korte termijn geld, winst, dat soort aspecten.
1: Doen we nog even 2 minuten AI-fouten in grote rapporten van PwC.
2: 2 minuten?
1: Ja, nou, jullie vonden die andere onderwerpen blijkbaar ook interessant, net als ik.
2: Ja.
1: Maar het is denk ik pijnlijk. Het is nu PwC, vorige maand ging het over KPMG, voetnoten die niet klopten, hallucinaties, bronnen waar een potje van werd gemaakt. Terwijl sommige van die rapporten notabene ook gaan over het toepassen van AI. Ja. Over reputatie gesproken, of moeten we daar niet al te veel woorden meer aan vuil maken, Helene?
0: Ik zou zeggen, wat je moet doen met AI is, je moet kijken, je moet een systeem van checks hebben. En het viel mij op, PwC was gisteren in het nieuws ook, omdat ze een boete hadden gekregen, omdat ze onvoldoende professioneel kritisch waren geweest bij een audit. En ik denk, ja, dit is precies zo'n voorbeeld, over cultuur gesproken. Dit is zo'n voorbeeld waarbij de cultuur moet zijn dat je professioneel kritisch bent. Dus ook professioneel kritisch op je op het werk wat AI levert. Ja, en daar moet je, denk ik, een governance systeem voor inrichten. En ik hoorde toevallig van een bedrijf in Londen die bij alles wat zij adviseren, een externe, dus een interne medewerker, maar die kijkt vers naar het dossier, helemaal, en geeft daar zijn opinie over. Nou, dat is misschien wel een systeem waar we naartoe moeten als we AI gebruiken. We moeten AI
2: maar
0: gebruiken.
2: Maar ja, governance en regels zijn niet voor mij altijd een garantie. Dus ik merk zelf, ik geef les bij de VU, ik heb te maken met AI. Hoe moet je studenten beoordelen? Hoe kun je de kwaliteit van wat zij opleveren? En wij worden nu eigenlijk getraind, geleerd als docenten, om niet meer naar de output te kijken van een rapport, maar de prompt. Hè? Geef eens de prompt aan studenten die je hebt gegeven om die output te genereren. Het wordt veel meer proces georiënteerd, want ja, de rapporten zien er steeds gelikter uit. Dus daar kan je ze bijna niet meer op.
1: Als dat prompt door de keuring komt, dan is het ook een goed rapport.
2: Dan wordt het proces zichtbaar. Hè? Dus je gaat op een andere manier kijken naar kwaliteit en naar hoe je mensen moet beoordelen. En natuurlijk ook, dat vind ik ook, als je dit bedenkt met elkaar, dan moet je ook zelf er wel mee werken. Dus ik vraag me wel eens af in de boardroom, als je zelf niet, zeg maar, met AI werkt om te snappen hoe dat ding werkt. Hè? Dus hoe die prompts werken, hoe je soms voor de gek wordt gehouden, geniaal. Hoe je ook de hele tijd zo'n AI jou, ze heet het, oh, geweldige vraag, Marilieke. Hè? Dus ja, dat psychologische element.
1: Heb ik ook wel uitgevonden.
2: Dus dat moet je denk ik ook zelf wel een beetje mee oefenen. Wil je met elkaar bepalen, hoe gaan wij dat hier met elkaar en de medewerkers, hoe gaan we ze aansturen op dit soort risico's? Ik denk dat je daar zelf echt mee moet spelen.
0: Nee, maar dat ik was al een stap verder. Ik denk, je moet het niet alleen, moet je het gewoon omarmen. En moet iedereen ermee omgaan. En ik vind, dat is van hoog tot laag in een bedrijf, iedereen. En je moet, denk ik, heel goed gaan bepalen, wat is de toegevoegde waarde die je als mens
2: moet leveren,
0: in mijn beleving. En daarom zei ik, je moet gewoon heel kritisch kijken, dus naar het proces, maar voor mij betreft juist ook naar het resultaat. En wij doen op de universiteit, schrijven mijn studenten scripties, ze houden bij een scriptielogboek. Ja. En ze schrijven op wat ze met de uitkomsten van AI hebben gedaan en hoe zij daarmee om zijn
2: gegaan.
0: Het is
2: een proces, hè? Ze moeten veel meer uitleggen.
0: Ja, maar ze gaan dus ook uitleggen wat hun denkkracht is.
2: Ja.
1: Dit proces is ten einde met een bevredigend resultaat. Althans, ik spreek voor mezelf.
2: Ja, fijn, dank je.
0: Dank je.
1: Dank voor jullie bijdrage aan het boardroompanel. Marieke Engbers, onderzoeker, verbonden aan de VU. Governance en strategie gaat het dan om. Schrijver van het boek Eenzaam aan de Top, onder andere. En Helene Vletter van Dorst, hoogleraar financieel recht en governance aan de Erasmus Universiteit. Commissaris bij ST Microelectronics, Antos Fund en Asset Management. En de volgende keer weer een andere aan- en afkondiging. Wie weet.
0: Wie weet.
1: Tot de volgende keer.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken.

0: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
1: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
2: Hey ondernemer,
3: hallo?
2: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
5: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
6: Moet je een Ferrari kopen als investering? En zo ja, welke? Het antwoord, dat krijg je morgen om 3 uur in de Nationale Autoshow.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. BNR
8: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A58 vanuit Tilburg naar Breda.

0: nog niet helemaal volledig maakt.
1: Ja, ik denk dat het wat wij bieden is een interpretatie, hè, van hetgeen wat we meten en wat we kunnen meten. Er zijn natuurlijk altijd systemen, wat je nu heel erg ziet met de opkomst van LLM's. Hè, dus wat is nou uiteindelijk dat verkeer wat in een ChatGPT of een Claude zit? Wat is daar de impact van? Nou, dat zit weer in gesloten omgeving, is weer moeilijker mee te modelleren. Ja, dus er zal altijd...
0: Hoeveel mensen scrollen nog naar het einde? Zeg maar, je krijgt nu natuurlijk nu al vrij snel een suggestie van wat zo'n large language model voor jou eruit spuugt.
1: Ja.
0: En dan denk je dat je er wel zo ongeveer bent.
1: Nee, helemaal eens. Dus ik denk dat wij zullen ook nooit zo snel claimen 100% te kunnen meten. Want dat is gevaarlijk om te zeggen. Wij kunnen in die zin wel veel meer meten dan dat je voorheen had. En dus je moet het een beetje zien als jij in staat was om 20% van je marketingbesteding inzichtelijk te maken. En nu 85, misschien wel 90, misschien wel 95. Nou, dan ga je wel daadwerkelijk veel betere beslissingen nemen. Ik denk dat dat de kern is van wat we kunnen leveren.
0: Je bent hier een hele poos terug ook geweest om te pitchen. Dat was in 2023. Inmiddels de status van het bedrijf, qua omzet, qua medewerkers, qua klanten.
1: Ja, ik denk veel ontwikkeling gemaakt. Dus ik denk 3 jaar geleden waar wij ooit zijn begonnen is eigenlijk meer de marketingbestedingen over die kanalen heen automatiseren met AI. Dus ik zou het meer omschreven hebben als een budget en bieding optimalisatie tool. Toen zijn we al die meetinstrumenten in kaart gaan brengen. Dus hoe kunnen we nou echt meten wat elke campagne of elke advertentie ook echt daadwerkelijk oplevert. Dat is vandaag de dag iets meer marketing intelligentie platform geworden.
0: Ja, want jij wil zelf terug van een marketing softwarebedrijf naar iets doen met die data.
1: Ja, meer een infrastructuurbedrijf. En ik denk dat dat wel de reden is. De transitie die nodig is in de industrie waarin we nu leven. Dus dat gaat heel erg snel. Met alle AI-toolings die er zijn. En misschien ook het hele vibe-code. Wat we ongetwijfeld misschien zo nog even aanraken. Maar ik denk dat iedereen zelf aan het bouwen is. En de grootste vraag die wij veel kregen is. Hey, de data van Billy Gray is zo uniek. Maar ik wil het eruit hebben. Want dan kan ik het weer gaan combineren met andere databronnen. Dus nu zijn wij wel de transitie iets meer maken naar een infrastructuurbedrijf.
0: Maar wil dat dan zeggen dat die bedrijven hun eigen data terug willen van Billy Gray's of gaan jullie die verrijken?
1: Nou, meer dat de data die wij voor hen eigenlijk ontwikkelen. Dus je bent een bedrijf en wij zorgen dat al je marketingdata eigenlijk inzichtelijk is. Mm-hmm. Alleen die wil je dan gaan combineren met mogelijk andere datastromen.
0: Maar dat kan nog niet nu.
1: Nu wel. Dus wij hebben zojuist al functionaliteit ontwikkeld.
0: Ja.
1: Waarmee dat wel kan. Dus nu kunnen partijen het eruit halen. En dat is wel de transitie die wij nu doormaken. Waardoor wellicht de applicatie zeker heel relevant is. Want daar loggen nog steeds alle marketeers dagelijks op in. Alleen je ziet ook dat ze het eerder naar systemen brengen waar ze al werken.
0: Zijn er ook dingen die je dan niet meer doet? Of wordt het alleen maar meer? Wordt het een rijker palet?
1: Ik denk dat er elke dag keuzes zijn van dingen die we ook niet doen. Zo hebben we ook wel eens besloten, gaan wij nou zorgen dat je vanuit ons systeem ads kan lanceren? Nou, wij hebben altijd gezegd, schoenmaker blijft bij je leest. Dus wij blijven vooral heel goed in het datastuk.
0: Ik kan me toch voorstellen, jullie hebben zoveel in huis. Het is een hele andere wereld, je moet de Rubicon over. Dat snap ik, voordat je zelf echt die campagnes gaat lanceren en op die manier een marketingbureau of bedrijf wordt. Maar wat houd je tegen?
1: Keuzes en focus, denk ik. Ik denk waar wij echt voor worden gezien is echt die marketingdata leverancier. En daar zijn we denk ik wereldleidend ook uniek in.
0: Wereldleidend?
1: Ik denk dat wij wereldleidende techniek op dit moment hebben. En ik denk dat waar je zegt, we hebben heel veel in huis. Klopt, we zijn met 53 mensen. Dat is best wat, maar het is ook niet duizenden mensen.
0: Nee, maar je hebt data keuzes in maken. Huis. Dus je weet nu hoe bedrijven hun marketingbudget goed kunnen inzetten. Die kunnen dat op basis van jullie technologie beter verantwoorden, keuzes maken. Dan zou het verleidelijk kunnen zijn om te zeggen, nou ja, als wij het voor anderen kunnen, dan kunnen we het misschien ook zelf doen.
1: Zeker, alleen ik denk dat je wel moet kijken naar ook waar de wereld nu staat. Dus wat wij zien is dat je de data nu uit Billy Gray's kan halen met een MCP, zoals er veel over geschreven wordt internationaal.
0: Er wordt internationaal veel over geschreven, maar wat is een MCP?
1: Een MCP is eigenlijk, even makkelijk uitgelegd, een API, zoals dat vroeger was, om de data eruit te krijgen, on steroids. Dus een iets makkelijkere tunnel, makkelijkere manier om data uit platformen te krijgen. Mm-hmm. En waardoor je kan praten met agents, waar we dan veel over praten, met
0: Quinn. In jullie geval?
1: In ons geval, een eigen ontwikkelde agent. En daardoor kan je dus ook makkelijker ads lanceren. Dus dat is niet een gebied wat wij snel zullen aanpakken.
0: Nee. Je hebt nu tussendoor best wel veel gezegd over het aantal medewerkers. Jullie zijn sterk gegroeid. Jullie gaan ook net wat andere dingen doen. Maar ja, dat kwetsbare tere puntje omzet en winstgevendheid. Daar was ik ook nog naar op zoek.
1: Ja, dat snap ik. Omzetcijfers maken wij in die zin niet bekend. Voor ons, waar wij heel erg naar kijken, is meer de advertentiebudgetten die door ons platform gaat. Dus als we kijken in de Benelux, hebben we meer dan 1 miljard aan advertentiebestedingen door ons platform laten gaan.
0: Is dat zo concurrentiegevoelig als je zegt, nou, onze omzet komt uit op X miljoen?
1: Nee, daar hebben we afspraken over gemaakt om dat niet bekend te maken. Okay. Ik denk dat het belangrijker is om te kijken naar, en we willen uiteindelijk 100 miljard door ons systeem heen processen.

0: of verwerken. We zitten in Benelux, hebben we meer dan 1 miljard gedaan. Wat ik denk relevant is, ons businessmodel is daaraan gekoppeld. Wij pakken daar een percentage van. En ik denk voornamelijk dat zoveel advertentiebesteding door het platform gaan, dat maakt voor ons het verschil. Want daardoor kunnen we beter en slimmere producten
1: maken.
0: Dat is
1: dus meer geworden, dat is beter geworden. In 2023 zag de wereld er misschien nog net wat anders uit.
0: Ja.
1: Jij pitchte toen en je kreeg de vraag waar jij 's nachts van wakker lag. Dit was je reactie.
0: Nou ja, kijk, er zijn 250.000 marketeers in Nederland. Volgens LinkedIn overigens. 10 miljoen op de wereld. De ambitie is groot. Dus waar lig ik wakker van? Het sneller willen dan snel. Maar ik denk dat dat een ondernemers eigen is.
1: Leuk om jezelf terug te horen.
0: Ja, heel erg leuk. Ja,
1: leuk en nog altijd moeilijke nachten, als je kijkt wat je tempo zou moeten zijn om dit allemaal bij te kunnen benen?
0: Ja, ik denk dat eigenlijk de waarom ik wakker lig, vind ik een groot woord. Ik lig vaker misschien wakker van hè, dat het allemaal, je wilt het allemaal goed doen. Maar ik denk dat snelheid altijd iets is waar je wakker van ligt, zeker in de AI-wereld. We willen snel internationaliseren. We willen sneller uitrollen. Ik denk dat het belangrijk is om het ook snel te doen.
1: Maar snel en zorgvuldig en goed, hè, wat je net in je eerste antwoord al aangaf, dat kan op gespannen voet staan met elkaar.
0: Ja, zeker weten. Dus ik denk dat wij een tactiek hebben gepakt om eerst een heel goed product te bouwen en dan te schalen. Dat is een tactiek waar verschillende meningen over zijn, denk ik. Waar wij ons comfortabel bij hebben voelen. Dus ik denk dat wij nu een heel goed product hebben en nu in de schaalfase komen. Wat ik zelf alleen maar een hele leuke fase vind.
1: Ja. En de schaalfase, dat is dat je wil uitbreiden, dat je internationaal wil uitbreiden. En er is ook geld voor. Ja. 3,3 miljoen opgehaald bij de bestaande investeerders. Is dat een kwaliteitsstempel? Dat je zegt, hey, het zijn onze bestaande investeerders, die zijn er al een poos bij en die trekken nu opnieuw de portemonnee?
0: Nou, het getuigt op zijn minst van veel vertrouwen waar we dankbaar voor zijn. Veel investeerders komen op ons af, spreken veel, maar het is best invasief om alle investeerders te spreken en de juiste te kiezen. Dus het is alleen maar heel erg mooi dat de huidige investeerders willen doorinvesteren en daar vertrouwen over uitspreken.
1: Maar je hebt al gesproken ook nog weer met investeerders die nog niet tot het kringetje behoorden.
0: We spreken altijd met investeerders die niet tot het kringetje behoren. Alleen wel afhankelijk van het moment waar we staan en of we daar heel veel tijd aan gaan spenderen.
1: Ja. En die tijd had je niet? Maar je wil ook internationaal door, dus je zult het ergens vandaan moeten halen.
0: Ja, zeker. Dus het was wel dat de huidige investeerders zich melden om door te investeren, was voor ons de snelste weg vooruit om dat te doen.
1: Ja. Maar ja, ik neem toch aan dat jullie zelf hebben aangegeven dat je wat meer geld nodig hebt. Of zeiden zij, weet je wat, wij zien dat er op dit moment een financieringsbehoefte is en wij komen over de brug.
0: Nou, ik denk dat wij hebben een goede verstandshouding met onze investeerders. Staan veel in contact met onze investeerders die... Het is denk ik een beetje beidezijds. Hè. Dus ik denk dat wij met onze investeerders spreken over onze ambities. Zij ook hebben aangegeven, hey, moeten we niet doorinvesteren. En dat ons daar een mogelijkheid heeft gegeven. Dus dat is denk ik niet een heel erg eenzijdig proces.
1: En waarom is het Verenigd Koninkrijk? Want daar gaat dat geld voor een belangrijk deel aan besteed worden. Waarom is dat het beloofde land? Waarom moet je daarheen?
0: Voor ons, omdat dat veruit de grootste markt is. Dus het is 35% in onze industrie, 35% van alle advertentiebestedingen in Europa, die zitten in het Verenigd Koninkrijk. Dus op het moment dat we daar voet aan de grond hebben, dan hebben we in ieder geval een groot deel van de Europese markt. Ja.
1: En hoe ga je daar voet aan de grond krijgen?
0: Ja, dat is een goede vraag.
1: Geen idee.
0: Ja, nee, ja.
1: 3,3 miljoen. Iedereen met een suggestie is welkom.
0: Ja, ik denk wat je veel doet is zoveel mogelijk kennis naar binnen halen van mensen die het eerder hebben gedaan. Dus we hebben een ex-top Google dame naar binnen kunnen halen die in ieder geval een gevoel en een idee heeft bij hoe we dit moeten doen. Het team uitbreiden. Mensen, boots on the ground, zorgen dat daar mensen zitten.
1: Maar dit is bijvoorbeeld, zoals we allemaal weten, sinds enige tijd geen lid meer van de Europese Unie. Maakt dat nog wat uit?
0: Nee, voor ons niet. In die zin, ja, tuurlijk, er zijn culturele verschillen. Hè. Het is echt een heel ander land.
1: Maar die waren er al, anders waren ze misschien wel
0: lid gebleven. Hele andere aanpak. Dus je begint in die zin opnieuw. Je moet weer uitleggen wie Billy Grace is, zoals wij hier net beginnen. Dus je begint gewoon all over again. En ik denk dat dat heel interessant is om te gaan kijken van waar gaan we daar weer tegenaan lopen.
1: Maar
0: dus,
1: is er al iets? Heb je al de naam van je bedrijf ergens op een gevel geplakt? Of is het al een bedrijf? Heb je je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel al daar? Wat is op dit moment de status?
0: Ja, nee, dus op dit moment is de status dat we de eerste klanten allemaal wel hebben. Dus we hebben de eerste klanten, we hebben de eerste omzet daar, dus dat ziet er positief uit. Wij groeien altijd hard over de as van agencies, marketing agencies. Dat is ook echt wel de strategie die we daar willen voeren.
1: Nee, dat is de manier waarop klanten bij jullie komen.
0: Ja, dus eigenlijk agencies die bedienen heel veel eindklanten, marketing agencies. En eigenlijk is voor ons altijd een van de belangrijkste groeipilaren geweest om ons te focussen op die agencies, om hun te leren hoe verkopen ze Billy Grace, maar met name hoe gebruiken ze Billy Grace. Voor ons een schaalbaar model. En dat is wel waar we ons op richten. En die signalen zien er voorlopig heel goed uit. Het is niet dat ons logo op de gevel hangt. We doen het echt grotendeels ook nog echt hier uit Amsterdam. Ja.
1: En jij bent nu een paar jaar bezig. Het gaat goed. En als het niet goed gaat, moet je dat ook even zeggen hier op de radio. Dat waardeer ik zeer. Maar Wat is er nou de afgelopen jaren dan beter gegaan dan je had verwacht? En waar zie je dat het af en toe toch nog een haar in de soep zat en dat je dacht van, hey, dat valt me toch tegen?
0: Ja, een hele goede vraag. Ik denk dat er ontiegelijk veel dingen goed zijn gegaan. En ontiegelijk veel dingen, ik weet niet of het tegenvalt, maar altijd anders uitpakken dan je wilt. Ik denk dat de productontwikkelingen en hoe het in ieder geval in de Benelux-markt omarmd is, daar zijn we denk ik ongelooflijk trots op. Dat er heel veel marketeers naar ons toe komen en zeggen, hey, het heeft echt mijn werk veranderd in positieve zin. Dat is iets wat wij heel erg leuk vinden. Ik denk de uitdaging waar wij nu mee spelen is de laatste 6 maanden is natuurlijk het vibe-code. Dat en het niet dat we er last van hebben, we groeien gelukkig hard. We hadden een hardere groei gevoorkast in H1. En dat heeft wel te maken, denk ik, met wat er nu speelt, is dat mensen in ieder geval het idee hebben dat ze het zelf kunnen gaan maken. En dat wij verwachten dat dat nog wel terugkomt.
1: Nou, weet je wat, dan gaan we daar wat dieper op in. In de vorm allereerst van een dilemma, dan mag je dat achteraf nuanceren.
2: Het dilemma.
1: Over 5 jaar dan is ons huidige verdienmodel weggevallen. Of nee hoor, dan doen wij nog steeds precies hetzelfde. Je moet kiezen, achteraf mag je dat toelichten.
0: De kans dat nee, zou ik zeggen.
1: Nee wat? Want ik vroeg jou, is het verdienmodel over 5 jaar weggevallen of doe je nog hetzelfde?
0: We doen waarschijnlijk niet hetzelfde. Het verdienmodel zal ongetwijfeld ook anders zijn.
1: Mietje Voskuil is hier van Billy Grace. En dat heeft voor een deel te maken met dat vibe-code, met dat AI en het iets bouwen met AI voor heel veel mensen toegankelijk is, of in ieder geval lijkt.
0: Nee, ik denk de reden dat wij over 5 jaar niet meer het bedrijf van vandaag zijn is simpelweg omdat de wereld zo snel nu gaat dat 3 maanden vooruitkijk best uitdagend is. Dus de kans dat ik hier sta en zeg over 5 jaar zijn we exact hetzelfde bedrijf, daar geloof ik niet zo in.
1: Maar als jij met investeerders spreekt, ook al zijn dat goede bekenden van je, dan moet je iets zeggen over wat jij denkt dat de toekomst is en liefst iets verder dan alleen maar 3 maanden vooruit.
0: Ja, klopt. Dus ik denk dat waar het infrastructuurbedrijf, wat ik zojuist aangeef, ik denk dat wij de eerste ontwikkelingen nu gemaakt hebben als product om die stappen te zetten. Ik denk dat we daar heel erg doorgaan. En dat zal de grootste transitie zijn. Dat we echt meer een dataleverancier worden. En dat is denk ik ook waar we met investeerders over praten. En dat zijn denk ik ook de bedrijven die in de AI-wereld goed gepositioneerd staan. Die dus een goed antwoord hebben tegen het vibe-code. Buiten het feit dat vibe-code natuurlijk veel teweeg heeft gebracht.
1: Ja, want een goed antwoord hebben tegen of op dat vibe-code, is het een bedreiging?
0: Tijdelijk misschien. Ik denk dat mijn voorspelling is dat het over een half jaar terugkomt. En het heeft voornamelijk eigenlijk met 2 pilaren te maken.
1: U zelf wel eens?
0: Nog te weinig. nog te weinig. Ik probeer wel eens wat. Ik heb wel eens een app proberen te maken voor een golfweekendje. Vond ik nog best ingewikkeld.
1: Ja. Weekend software is het, hè?
0: Weekend software.
1: Je klooit eens een keer wat.
0: Ja. Ja. Nee, dus ik heb het wel geprobeerd. Ik denk 2 pilaren die ervoor gaan zorgen dat we in onze branche het wellicht wel terugkomt, is enerzijds een stukje legal, governance en compliance. Ik denk dat wat heel belangrijk is, is verstand van zaken. En dat dat overblijft in AI. En dat ik denk dat dat echt wel teruggekomen is, dat marketeers nu gaan vibe-coden. Daar zijn we echt de complexe materie voor.
1: Waarom is dat complex? Want het lijkt allemaal toch binnen handbereik.
0: Ja, ik denk wij hebben allemaal eigen wetenschappelijke modellen die we zelf in huis ontwikkelen. En dat is niet één product, hè, maar dat is eigenlijk een samenstelling van heel veel verschillende modellen die wij aan elkaar koppelen en dan verrijken met allerlei koppingen of vermarktingkanalen. Ja, dat systeem aan zich is denk ik wel te complex om na te kunnen gaan bouwen met AI. Nou, als je een AI vraagt, hey, kan ik een attributiemodel bouwen, gaat hij zeker ja zeggen. Zeg je, kan het ook met deep learning en ingewikkelde modellen, gaat hij zeggen dat gaat mij niet lukken. Dus ik denk dat databedrijven die echt zelf data ontwikkelen, die staan supergoed gepositioneerd.
1: Dus dat jij een databedrijf wil worden en dat je het meer over die infrastructuur hebt, dat heeft ook te maken met het feit dat je dit voor moet zijn.
0: Zeker. Ja, dus dat is echt de transitie die wij nu zeker moeten maken als bedrijf. En ik denk dat je dat bij heel veel bedrijven ziet. Die zijn zichzelf opnieuw aan het uitvinden nu. En dat is heel belangrijk. Ja.
1: Dat vibe-code, en daarna kunnen we het misschien nog ook weer over iets anders hebben. Als jij zegt dat is tijdelijk leuk, maar uiteindelijk zal het niet echt iets substantieels blijken te zijn. Komen er ook brokken van? Want je hebt het natuurlijk ook over, als je marketing breed ziet, over dingen die je aan mensen wil verkopen. Ja. Dat zijn klanten, die hebben natuurlijk klantgegevens. Wanneer wordt dat gevoelig? Wanneer wordt dat gevaarlijk?
0: In de juridische kant bedoel je?
1: Ja.
0: Ik denk dat als je het hebt over persoonlijke gegevens, wat altijd heel erg belangrijk is, is wel iets waar je over na moet denken. Hè. Ik denk dat heel veel bedrijven, ik zou ze adviseren om snel een AI-policy ook binnen een bedrijf te hebben. Van hoe ga je om met dergelijke systemen? Wat mag je wel, wat mag je niet? En dat is natuurlijk ook rondom marketing. Dus upload je zomaar je klantgegevens in een cloud. Ja, dat staat op een Amerikaanse server, als je daar niet goed over na hebt gedacht. Dat genereert wel juridische risico's. En ik denk dat heel veel bedrijven nu niet door hebben wat hun personeel eigenlijk misschien wel in die AI's aan het doen zijn of is.
1: Overigens zie je steeds vaker dat AI en het gebruik daarvan ook een prijskaartje heeft. In de advocatuur is volgens mij een paar weken teruggebleken dat veel van die kantoren op rantsoen gaan, want de rekening liep al erg op. Wat is de werkelijke prijs van zoiets?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is eigenlijk de tweede pilaar waar ik het over wil hebben, is echt de business case. Hè? Dus je las vanochtend trouwens bij Meta ook, omzet stijgt, winst daalt door hoge AI-kosten. Het is ook een gesprek wat wij vaak hebben, is denk heel goed na over de business case die je aan het bouwen bent met Vibecoder. Ik denk dat de kost, de CEO van Uber had volgens mij in Q1 al zijn AI-budget erdoorheen geblazen. In Q2 kwam hij uit met een rapport en zei, hey, we zijn niet productiever geworden. Dus ik denk wel dat je na moet denken over hoe complex iets is, en dan we ook niet trouwens voor simpele softwareplatformen. En hoeveel tijd en tokens en kosten moet ik hier aan besteden en moet ik dit onderhouden? En heeft het dan een logica om het zelf te gaan bouwen, ja of nee? Ja. En ik denk in heel veel takken wel, maar heel veel takken niet.
1: Je zei net zelf van je moet goed weten wat je medewerkers eigenlijk aan het doen zijn. Ja. Draagt het bij of is het een geklooi in de marge? En voor je het weet loop je ook nog privacyrisico's. Staat het ergens op een Amerikaanse cloud? Ja. Die vraag zou ik ook, ik neem aan dat er iets minder gehobbyd wordt, maar zou ik er ook aan jullie kunnen stellen van wat gebeurt er met al die gegevens en hoe Amerikaans of hoe strategisch autonoom is dat?
0: Dat is een hele goede. Wij draaien alles op Europese servers. Zijn daarmee volledig GDPR compliant. Lopen ook door de ISO-certificeringen. En dus ik denk dat wij wel onder een vergrootglas liggen om dat ook op een compliant manier te doen. Hebben ook de mensen in huis die daar verstand van hebben om dat ook te waarborgen. En ik denk dat dat wel belangrijk is. En dat is eigenlijk wat ik zei met verstand van zaken. Ja, ik ben geen jurist, maar ik weet zeker dat ik in ChatGPT kan vragen om een hele mooie juridische brief op te stellen. Maar ik denk wel dat het wel belangrijk is dat een jurist dat bekijkt en niet... Niet ik. Dat gaat met dergelijke gegevens natuurlijk hetzelfde.
1: Ja. Is allemaal familie van het onderwerp AI. En dan is het ook niet heel erg ver zoeken naar rapporten die zeggen dat de arbeidsmarkt heel anders uitkomt te zien. Dat bepaalde branches daar wel erg gevoelig voor zijn. Dat het met aanzienlijk minder mensen zou kunnen. Dat het misschien toch ook wel met aanzienlijk minder budget zou kunnen. Komt marketing daar ongeschonden uit?
0: Ik denk zelf namelijk dat het wel mee gaat vallen. Dus waar de geluiden zijn dat het...
1: Famous words.
0: Ik denk dat het anders gaat zijn. Dus ik denk waar e-mail ooit opkwam en dat ook toen de geluiden waren... dit gaat heel veel banen kosten.
1: PostNL gaat als een speer natuurlijk. Er worden heel veel brieven verstuurd.
0: Dus ik denk dat er heel veel verschuivingen zijn. En dat zal in elk beroep zo zijn, dus bij marketeers ook. Dus ik denk dat als jij... een specialist bent binnen een bepaald marketingkanaal en vrij administratief bezig bent, dan zal je waarschijnlijk wel een uitdaging hebben. Dus ik denk dat marketeers iets generalistischer, kanaaloverstijgend te werk moeten gaan. Dus dat gaat heel veel banen veranderen.
1: Een generalist kan dus ook meerdere terreinen uit de voeten. Dus hoef je niet meer voor alles en iedereen een apart mannetje of vrouwtje te hebben.
0: Nee, alleen ontstaan er op andere vlakken wel weer meer vraag. En dat is bijvoorbeeld ook in het creatieve stuk. Ik denk waar wij ooit zijn gestart is, maar we geloven dat de marketeer weer creatiever moet zijn. Ik geloof niet dat een AI I'm loving it van McDonald's gaat bedenken. Dus ik denk dat er wel meer tijd voor marketeers is om juist weer creatieve concepten te bedenken. En ik denk zeker in het marketingdomein gaat
1: is
0: het over...
1: I'm loving it, is dat echt iconisch? Is dat heel goed?
0: Ik weet niet, wat het eerste in wat in me opkwam. Dus toch is het dan iconisch. Ja, dat is dan toch goed. Nee, ik denk dat uiteindelijk dat soort dingen bedenken, daar gaat het werk van de marketeer echt weer in zitten. Ja.
1: En hoe gaat die marketeer er ook voor zorgen dat klanten of mensen die jouw merk nog moeten leren kennen niet stoppen bij dat eerste door AI samengevatte antwoordje op jouw scherm? Hè? Dus waar we het net al heel eventjes kort over hadden. Er wordt niet meer gescrold, want je bent al heel snel verzadigd. Je bent al heel snel tevreden.
0: Ja, en je bedoelt meer het consumentengedrag wat verandert. Ja, ik denk dat dat zien wij ook. En dus de advertentiebestedingen gaan anders. ChatGPT kwam op een gegeven moment, we gaan advertenties lanceren. Tot op heden niet gelukkig, niet gedaan. Maar ik denk wel, wat je ziet is dat het zoekgedrag verandert en daarmee ook het websiteverkeer afneemt. Dus je ziet, ik merk het aan mezelf ook, ik zoek eerder in een Google dan wanneer ChatGPT klad omgevingen naar bepaalde dingen. Dus ik kom minder op websites. Dat gaat wel effecten hebben voor waar bedrijven hun advertentiebudgetten gaan besteden. Het is aan ons om het op de juiste manier te meten, denk ik.
1: Mitch Voskuilen was hier van Billy Grace. Dank voor dit gesprek.
0: Dank om hier te zijn.
1: Tot over een paar jaar.
0: Ik hoop het.
1: Kunnen we weer wat fragmenten laten horen hoe je er toen over dacht. En of mensen nog een baan hebben.
0: Ja, ik ga ervan uit.
1: Dankjewel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Mayra Helvoort. Zij is directeur van de Koninklijke Binnenvaart Nederland. Onder andere over het Twentekanaal, waar de binnenvaart überhaupt niet meer doorheen mag varen. Abonneer je dan op de Top van Nederland, de podcast. Daar vind je ook eerdere afleveringen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
3: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
4: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
5: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
2: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben René Postma. Duitsland wil een Nederlander berechten die wordt verdacht van een moord net over de grens in Kleve. Het slachtoffer was ook een Nederlander. Die zat in een rolstoel en werd gewurgd. De verdachte werd opgepakt in Almelo. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Aan de oostkust van Engeland in Suffolk zijn zo'n 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het zijn vakantiegangers die op een camping stonden. Er is zo'n 150 hectare natuur verwoest. Een kerncentrale in de buurt loopt voorlopig geen gevaar. In India heeft de politiek geluisterd naar protesterende jongeren die zich de kakkerlakkenbeweging noemen. Ze eisten een betere aanpak van examenfraude. Jongeren waren massaal de dupe toen ze een toets moesten overdoen vanwege fraude. Er is nu een wet goedgekeurd die het aanpakt en de minister van Onderwijs is opgestapt. Het apparaat om iemand te reanimeren, een AED, werkt niet goed als het de hele dag in de volle zon hangt. Daarvoor waarschuwt een hartstichting bij RTV Drenthe. De batterij wordt minder door de hitte en de gel om de elektroden op de huid te plakken droogt uit. Hun advies is, hang zo'n AED in de schaduw. Twee Zuid-Amerikaanse vrouwen lijken favoriet om de nieuwe baas te worden van de VN. Het zijn oud-ministers uit Costa Rica en Guyana. Ze kregen de meeste stemmen in een eerste verkennende stemronde achter gesloten deuren, zeggen bronnen. Huidig VN-baas Guterres stopt eind dit jaar. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt, met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
8: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks de 193 leden van de Verenigde Naties kiezen binnenkort een nieuwe secretaris-generaal. Aan welke eisen moet hij voldoen en wat krijgt hij of op zijn of haar bordje? Dat bespreek ik met oud-diplomaat Ron Keller. Maar nu eerst, de aanvallen tussen Amerika en Iran zijn weer opgelaaid nadat Iran een Amerikaanse militaire basis in Jordanië aanviel. En dus wordt er nu weer over en weer geschoten.
9: So we had 5 rocket shots going 8500 miles an hour and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
8: Ik praat erover met Martijn Kitsen, hoogleraar irreguliere oorlogsvoering aan de Defensieacademie en bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
10: Goedemiddag.
8: Ja. Na een pauze van enkele dagen wordt er sinds woensdag weer geschoten over en weer. Nieuwste Iraanse aanvallen richten zich eigenlijk zoals gebruikelijk op Amerikaanse bases in de regio. De Amerikanen bombarderen dan weer strategische doelen in Iran. De nieuwe fase in de oorlog begon met een Iraanse aanval, dit keer op een Amerikaanse basis in Jordanië. Waarom juist daar?
10: Ja, omdat natuurlijk die basis wordt door de Amerikanen onder andere ook gebruikt, hè, om met vliegtuigen aanvallen uit te voeren. Voor de rest was er ook een concentratie van luchtverdediging daar. Dus het is gewoon voor de Amerikanen een echte spil in het web in het Midden-Oosten, die basis. Maar wat ik interessant vond, en dat gaf u ook al aan, Iran voerde dit keer de eerste aanval uit. En dat laat zien dat men toch in Teheran best wel wat zelfvertrouwen heeft. We gaan niet afwachten dat Amerika ons weer gaat aanvallen. Nee, wij delen nu de eerste klap uit. Ja. Ja, dus wat dat betreft is dit weer een hele nieuwe ronde die is geopend. Ja,
8: hoewel, de vorige begon, dacht ik, maar corrigeer me als dat niet klopt, toen een schip weigerde de route in de straat van Hormuz te volgen die Iran had gedecreteerd, ja, en langs Oman ging. En daar hebben de Iraniërs toen op geschoten. En daar hebben de Amerikanen toen op gereageerd. En toen had je de vlam in de pan. Dus ook toen
10: Helemaal waar. Maar nu worden de Amerikanen zelf aangevallen. Dus ja, Amerikaanse militairen worden door Iran aangevallen. Ja. En dat was echt iets nieuws voor mij.
8: Oké. Okay. Algemene vraag. Hoe kijkt u op het ogenblik naar de huidige situatie in die regio?
10: Ja, het blijft gewoon zorgelijk. Hè? Want hoe gaat dit eindigen? We gaan het over scenario's hebben. Er zijn verschillende scenario's die we ons kunnen voorstellen. Maar het is vooralsnog echt onduidelijk welke kant het nu opgaat. Het blijft aanrollen. Het lijkt er ook op dat als je kijkt naar de Amerikanen, wat ze doen is klappen uitdelen aan Iran in de hoop dat Iran terugkomt naar de onderhandelingstafel. En ze hebben dus de afgelopen weken grote ronde klappen uitgedeeld. Waarbij de militairen dan terugkomen van ja, eigenlijk hebben we onze effectiviteit nu wel bereikt. Meer doelen kunnen we niet aanvallen. Hè. Dat ging dan om doelen in de omgeving van de straat van Hormuz.
8: Ja.
10: En nu is weer een nieuwe ronde ingezet. Waarbij weer op commandocentra wordt aangevallen. En zo proberen die Amerikanen de Iraniërs aan de onderhandelingstafel te krijgen. Ja, maar intussen doet Iran gewoon natuurlijk ook zijn eigen ding. Is bezig met zijn eigen strategie. En in plaats van dat Iran beperkt wordt in zijn reacties, lijkt eigenlijk alleen maar verder die oorlog in ieder geval horizontaal, dus geografisch ook te escaleren. Hè, met weer, we nu ook aanvallen hebben gezien op schepen in Damietta, in Egypte.
8: Ja, het breidt zich uit. Klopt. Kun je zeggen dat dit hele verhaal eigenlijk voornamelijk gaat, praktisch gesproken, over de straat van Hormuz?
10: Nou, eigenlijk denk ik dat wel de essentie, de sleutel tot het einde van dit conflict is de straat van Hormuz. Het gaat over controle over die straat. En Iran heeft gewoon van dit conflict geleerd. Al vind ik dat misschien wel te ver gaan, want ze wisten het eigenlijk al. Als ze die straat controleren, dan hebben ze invloed, dan hebben ze zeggenschap. En heel logisch vanuit Iraans oogpunt, dat ze die controle van over die straat van Hormuz niet meer willen opgeven. Ja, tegelijkertijd wil Amerika dat niet accepteren. Amerika kan niet accepteren dat Iran puur en alleen de zeggenschap heeft over die straat van Hormuz. Dus ik denk, dit conflict is al lang veel breder. We hebben nu ook de Houthis met de Bab al-Mandab van de Rode Zee richting de Arabische Golf, wat daar een rol speelt. Maar de sleutel is wel die straat van Hormuz.
8: Ja. Het gaat er dus om wie die controle heeft. We hadden het al over twee vaarroutes. Ja. Eentje langs Oman, zeg maar, en de andere langs de Iraanse kust. Iran eist dat als er al een oplossing komt, die schepen alleen maar die route kunnen volgen. Dat verzet zich toch. Het is internationaal water, dus het blijft zich dan verzetten tegen het zeerecht.
10: Ja, nee, precies. Dat is natuurlijk ook gewoon. We kunnen altijd van beide partijen, er gebeuren dingen die niet volgens het internationaal recht zijn. En ja, dit is voor mij ook gewoon vanuit ook wat wij als Nederland aan Europa willen. Je kunt er niet mee akkoord gaan dat de Iraniërs controle over de straat van Hormuz opeisen.
8: Nee.
10: Wel interessant, hè? Je noemt Oman al. Je ziet dat Oman probeert eigenlijk om een deal te gooien met de Iraniërs. Hè, want een groot deel van de andere helft van die straat, dat voert langs Oman. Dus eigenlijk probeert Oman samen met de Iraniërs die controle te krijgen. Waardoor je misschien een voor de Amerikanen acceptabele oplossing zou kunnen krijgen. Maar ja, volgens nog lijkt dat vooral in het voordeel van Oman te zijn, zo'n oplossing.
8: Ja, maar dat is waar. Maar Oman heeft in het algemeen in de regio, maar ook daarbuiten, een beetje de naam van een redelijk land. Die zoeken altijd naar reden.
10: Ja.
8: Dus misschien wordt het ook weer in dit geval in positieve zin ervaren dan door partijen.
10: Ja, precies. Dus dat is nog wel iets. En daarom zeg ik het ook. Van dat zou misschien nog wel op korte termijn de beste en meest constructieve oplossing kunnen zijn.
8: Ja, kun je zeggen dat Trump het sterkste wapen van Iran, namelijk die Straat van Hormuz, compleet heeft onderschat?
10: Ja, in ieder geval, ik denk Trump wel. Ik kan ook niet in de man zijn hoofd kijken. Ik werk natuurlijk wel al jaren ook met militairen samen, ook met Amerikaanse militairen. En ik weet, een oorlog met Iran, een militaire staf plant altijd voor iedere situatie in de toekomst. Je gaat scenario's doorlopen. De scenario's van een oorlog met Iran, die zijn ze echt al decennia mee bezig. En ik weet, daar is nadrukkelijk wel gekeken ook naar die afsluiting van de Straat van Hormuz door Iran. Dus militair gezien had men hier rekening mee gehouden. En ik denk dat ook militair gezien niet als een verrassing komt. Alleen, ik denk dat voor Trump met name wel een verrassing is dat de effecten van die sluiting zo groot zijn. En dat die ook wel degelijk voelbaar zijn in Amerika. Dus ik denk dat hij zich daar wel gewoon helemaal mee heeft verkeken.
8: Ja. Maar er roept verschillende vragen op. De eerste is, laten we zeggen, de generale staf, om het even simpel te houden, of de inlichtingendiensten, bij het plannen van eventuele schermutselingen of oorlogen daar eigenlijk dit scenario al kenden en hebben doorgeëxerceerd. Hoe kan het dan dat Trump dat bij wijze van spreken niet eens wist? Want die indruk krijgen we.
10: Ja, kijk, ja, ik kan niet zeggen dat hij het niet wist. Hè, maar ik denk wel dat militaire adviseurs bij hem steeds meer op zijn aan het wijzen wat de beperkingen zijn van de manier waarop hij deze oorlog voert met Iran. En ik denk dat hij inmiddels erachter is dat hij die adviezen niet zomaar laat zich neer kan leggen.
8: Nee.
10: Nogmaals, hè, ik heb al gezegd, het zijn niet alleen papieren oefeningen. Er zijn ook daadwerkelijk in het verleden bijvoorbeeld oefeningen geweest met Amerikaanse vliegtuigen en schepen over hoe maak je jacht op allemaal die kleine bootjes waar de revolutionaire garde op.
8: Racebootjes, ja.
10: Ja, dit is allemaal al geoefend in het verleden, in dit hele scenario. Maar ja, je moet er wel naar willen luisteren, naar dat advies. En inmiddels, hè, we weten bijvoorbeeld ook.
8: Yep, ik heb even een probleem. Sorry, u viel heel even weg. Dus zou u het laatste zinnetje even willen herhalen?
10: Ja, ik heb nu ook een storing op de lijn.
8: Oh ja.
10: Ik hoop dat ik verstaanbaar ben.
8: Ja, zeker. U bent uitstekend verstaanbaar weer.
10: Ja, als je kijkt vorige week, die grote ronde van aanvallen die eindigde. De Amerikanen die stopten hun aanvallen. Dat de militaire adviseurs gaven eigenlijk aan, de effectiviteit van deze aanvallen is nu wel bereikt. We kunnen niet meer doen dan we nu doen. En die aanvallen, dat waren aanvallen bijvoorbeeld tegen drone-lanceerinstallaties in de buurt van de Straat van Hormuz. Dat geeft al aan, er zijn gewoon heel erg beperkingen aan de manier waarop Amerika nu zijn militaire apparaat inzet. En Trump heeft die eigenlijk nooit willen zien, maar hij zal er nu echt wel naar moeten gaan luisteren.
8: Ja. Hij zei ook eigenlijk, dat was het eerste wat hij ooit zei voordat deze oorlog begon, help is on the way. En dat ging over het lot van het Iraanse volk en de machthebbers die opruimen. Dat is ook gebeurd trouwens. Maar de bedoeling was dat er dan nieuwe machthebbers zouden komen en dat het volk meer vrijheid kan. Daar is allemaal helemaal niets van gelukt. Integendeel. Hoe kan zoiets? Kun je dat?
10: Ja, ik denk dat is voor mij ook echt wel een van de grote punten aan deze oorlog. Hè. Het is begonnen, in eerste instantie zei Trump ook, ik ben uit op regime change. Ik wil gewoon een ander regime in Teheran hebben.
8: Ja.
10: En je ziet wat er van is terechtgekomen. Inderdaad, helemaal niks. Tegelijkertijd de onvrede bij de Iraniërs lijkt te blijven bestaan. Hè. Dus eergisteren geloof ik 2 executies in Isfahan, publiekelijke executies.
8: Ja.
10: En het lijkt er op de berichten die we daarover krijgen, is dat er toch weer behoorlijk wat gemor van andere mensen. Dat er lichte vormen van protest waren. Dus je ziet, mensen zijn daar best wel in Iran. Die zijn helemaal geen voorstander van het regime. En dat is niet veranderd. En daarnaast krijgen we natuurlijk nu ook berichten. De Volkskrant had vanochtend ook nog een bericht. Dat voedseltekort in Iran nu ook een rol gaat spelen door die hele oorlog.
8: Ja.
10: Dus het volk daar is ontevreden. Maar tegelijkertijd doet Amerika er ook niks, zeg maar, om te zorgen dat volk met die ontevredenheid iets kan om het regime omver te werpen.
8: Nee.
10: En dat lijkt me ook hartstikke moeilijk, hè, want het regime is heel fijnmazig onder de hele bevolking geïnfiltreerd. Dus die hebben echt wel overal hun tentakels zitten.
8: Ja. Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Martijn Kitsen, hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie en bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden.
11: America thought Iran will collapse in 3 days and will surrender. Now, after months, America is now stuck in this place. The Americans are struggling.
8: Ja, dat was de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken via een tolk. Ik denk dat hij een punt had. Meneer Kitsen, is dus erg standvastig. Als we nou eens kijken naar wat voor scenario's Amerika zou hebben. Welke zijn dat?
10: Ja, het eerste scenario is eigenlijk gewoon...
8: U valt weer heel even weg. Kijk even naar... de regie, om te zien of ze dat kunnen herstellen. De vraag was dus, wat voor scenario's zou Amerika hebben? En ik heb zelf daar natuurlijk ook het een en ander over nagedacht en bekeken. Ze kunnen niks doen, ze kunnen vertrekken, ze kunnen meer troepen sturen, ze kunnen meer bombardementen uit gaan voeren. Maar dat leidt dan allemaal weer tot enorme politieke problemen in Amerika zelf. Want wat Trump uitvoert in Iran wordt hem in eigen land niet in dank afgenomen. U bent weer terug inmiddels.
12: Ja.
8: Ik had het over de scenario's die Amerika had. En zelf dacht ik, hij kan niks doen, of hij kan harder ingrijpen, of hij kan zeggen, ik vertrek gewoon. Hoe ziet u het?
12: Ja, nee, ik was ook in het luchtlederen blijkbaar een heel antwoord aan het geven. Maar het eerste scenario is natuurlijk wat we al een keer hebben gezien, is dat Trump roept, ja, ik heb gewonnen en ik stop ermee.
8: Ja, declare victory and leave.
12: Ja, precies.
8: Ja,
12: maar dat zie je eigenlijk steeds minder waarschijnlijk worden. Omdat gewoon Iran, ik noemde het al, dat ze nu dus ook daadwerkelijk als eerste een aanval uitvoeren op Amerikaanse militairen, laat zien dat ze wel vastbesloten zijn. Het tweede scenario is eigenlijk het scenario wat er nu gebeurt. Het doorrommelen van deze oorlog, waarbij je steeds weer een nieuwe golf met aanvallen krijgt van Amerika om te proberen die Iraniërs aan de onderhandelingstafel te krijgen. Ja, maar dat gaat ook over de wil, hè, en de wil om te vechten. En die is in tegenhand vrij hoog. Er zijn verschillende kampen binnen de Iraanse regering ook. Ook daar is men verdeeld. Maar je ziet al die kampen, die zijn er wel uit. Ja, nee, dit gaat over ons voortbestaan. Wij gaan dit volhouden. Dus natuurlijk, Iran heeft last van deze oorlog, maar wil dit echt nog wel even wat langer volhouden.
8: Ja.
12: Ja, en dan kom je bij Trump, hè. Want hij zegt, hij wil deze oorlog winnen, dat zegt hij wel. Maar ja, om een oorlog te winnen, dan moet je ook de daad bij het woord voegen. Ja, en dat betekent eigenlijk, zie ik maar één optie militair gezien. Als je dit echt wil winnen, is dat je toch gaat escaleren. En daar kom je al gauw uit. Want ik dacht 2 weken geleden, bedacht ik wel nog, ook tijdens die grote golf van aanval weer. Als ze nu echt iets willen, zullen ze toch grondtroepen moeten gaan inzetten.
8: Ja.
12: Bijvoorbeeld in de strook rond de straat van Hormuz. En
8: ja.
12: dat is geen sinecure, hè. Dat is echt een paar honderd kilometer. Dus dat is heel complex, heel veel eisend. En ik weet niet of Trump dat wil.
8: Nee, en bovendien lijkt het mij electoraal voor Trump echt suïcidaal als hij zoiets doet. Als de president die in zijn verkiezingscampagne heeft gezegd, ik begin nooit een lange oorlog, uiteindelijk in een bijna onwinbaar conflict terechtkomt, waar hij ook nog grondtroepen moet inzetten, nou, dat is zijn politieke einde. Dus dat kan hij niet doen. En dus, ja. En dus moet hij kiezen uit een van die andere opties, lijkt mij.
12: Ja, en daarom denk ik dat we het nog even gaan zien voortmodderen in dit conflict. En met steeds zwaardere golven van aanvallen. Maar ja, op een gegeven moment kom je bij een punt van, je wil wel wat bereiken. En ik denk wat Trump hier ziet, is, je kunt niet een beetje oorlog voeren.
8: Nee.
12: Het klinkt heel interessant, maar als je wil winnen, moet je voluit gaan. En er is op dit moment maar één partij in dit conflict die voluit gaat. En dat is Iran.
8: Ja, en er is ook die theorie dat je een oorlog nooit kunt winnen vanuit de lucht. Je kunt zeggen, misschien is de enige uitzondering wat er in de Balkan is gebeurd destijds in de oorlog. Maar in het algemeen is alleen het lucht, drones of raketten, dat beslist niet. Hè? Dat klopt toch?
12: Nee, ja, het ligt natuurlijk ook heel erg aan de tegenstander waar je mee te maken hebt. Maar uiteindelijk... denk ik in bijna alle gevallen een oorlog alleen vanuit de lucht win je niet. Je hebt altijd op meerdere vlakken moet je die oorlog voeren. Ook niet alleen militair, hè, ook economisch. En de Iraniërs die doen het op dit moment heel slim. Ja. Wat je ook van ze vindt.
8: Ja, nee, dat is waar. Nou ja, dat, precies. Het dwingt wel een vorm van respect af. Je kunt niet anders zeggen. Er is nog iets wat me opvalt. Er wordt voortdurend gesproken, ook in de Amerikaanse media, over gebrekken die aan het ontstaan zijn in het Amerikaanse arsenaal. En ik denk, hoe kan dat nou? Want de Amerikaanse krijgsmacht is toch ingericht op het vechten van een wereldoorlog.
12: Ja,
8: dus hoe kan het nou zijn dat ze na 4,5 of maand of zo in een conflict al moeten gaan uitkijken dat ze zichzelf niet te veel kannibaliseren? Terwijl de formule of het idee altijd is geweest dat Amerika sterk genoeg was voor zo'n wereldoorlog. Sterker nog, ze moesten twee oorlogen tegelijk kunnen voeren.
12: Ja. Ja, en ik denk dat wat je hier ziet ook wel kenmerkend is voor andere westerse legers. Ze zijn nog altijd gemodelleerd voor de oorlog van gisteren, niet voor die van vandaag. En wat je ziet in het Midden-Oosten, het gebruik van drones, ballistische raketten op grote schaal. Je ziet iets wat de Chinezen al eind jaren 90, twee Chinese kolonels, dat boek Totale Oorlog heet het volgens mij, die schrijven al in het Westen heeft de neiging om met gouden kogels op vogels te schieten.
8: Ja.
12: En daarmee bedoelen ze dus dat je heel veel geld uitgeeft aan een duur wapensysteem om weer heel eenvoudig iets te schieten. Ja, en dat zie je in deze oorlog terug. En Iran heeft daar gewoon al heel snel op voorgesorteerd, al decennia geleden. Die hebben bedacht van wij kunnen een oorlog tegen Amerika nooit winnen. Maar we kunnen het wel zo moeilijk mogelijk maken door eenvoudige wapensystemen op grote schaal te bouwen en in te zetten.
8: Ja, dus de Shahed-drone bijvoorbeeld.
12: De Shahed-drone, hè, die ook inmiddels door Rusland is gekopieerd, maar ook door Amerika zelf. Hè. In Amerika heet die LUCAS, Low Cost Unmanned Combat Attack System. Dus die drones, de ballistische raketten, wat in feite gewoon koude oorlogstechnologie is.
8: Ja.
12: Op grote schaal allemaal. Ja, en dat zorgt ervoor, als je daar maar veel van hebt en dat ook veel kunt inzetten. Ook nota bene door gelieerde milities in de regio, niet alleen de Houthis, maar ook in Irak. Dan zie je dat je tegenstander voor grote problemen stelt. En dat is precies wat Iran doet.
8: Ja. Nog even over die vroegere strategie die ze hadden van nou ja, minstens twee oorlogen kunnen voeren. Er waren jaren, maar dat is al tamelijk snel gestopt, dat de B-52 bommenwerpervloot permanent vloog. Maar dat was eind jaren 60 geloof ik al afgelopen. Maar die bleef wel permanent paraat. En dat is in 1991, bij mijn weten, is dat gedeelte van de strategie afgesloten onder Bush 1. Was dat de verkeerde beslissing?
12: Ja, ik denk, kijk, die paraatheid van die bommenwerpers, dat was echt vanuit de Koude Oorlog. Maar ik denk, als je kijkt naar Amerika, naar bijvoorbeeld de nucleaire afschrikking, de raketten, die paraatheid is er nog steeds. Er liggen nog steeds, er waren nog steeds onderzeeërs rond met raketten. Dus ik denk voor die bommenwerpers, ik snap dat is afgeschaft.
8: Ja.
12: Maar ik denk die nucleaire paraatheid, die is er nog steeds. Ja. Ook bij Rusland en bij China.
8: Nou, ik vraag het omdat het woord paraatheid, dat heeft voor mij dan een bepaalde connotaties. Laten we zo zeggen, in Europa, ook in Nederland, worden we geacht om noodvoorraden aan te leggen voor als er een groot conflict komt.
12: Ja.
8: Zouden wij niet ook moeten nadenken over zo'n permanente staat van paraatheid zoals Amerika die tot 1991 had? Het gaat ook om de militaire kant, behalve of je voldoende flesjes water in huis hebt.
12: Ja, ik vind dat is een heel interessante vraag. En ik denk dat we daar ook naartoe gaan voor onze krijgsmacht. Hè. Als je rekening mee houdt van als er een dreiging komt, dan moet je er snel kunnen staan. Maar wat heel interessant ook is op dit moment, hè, wij hebben natuurlijk geen kernwapen. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld drones, raketten, dat die het Rusland ook moeilijk kunnen maken. Dat laat de Oekraïne dagelijks zien. Dus je kunt, misschien moet je wel naartoe naar zo'n macht ook, waar je ook mee paraat staat om bij een dreiging, in ieder geval een tegendreiging, snel op de hoogte te worden. Ja. Maar dat is een ik vind het een heel goede gedachte, hè, waar ik graag nog een keer apart verder over praat.
8: Nou, dat gaan we toch doen. Dan heb ik nog één vraag. En dat is eentje die we in dit soort situaties altijd stellen. Is het een uitzichtloze situatie? Of met andere woorden, hoe lang kan dit naar uw mening nog doorgaan?
12: Ik denk, kijk, het is niet uitzichtloos. Want op een gegeven moment gaat er iemand inbinden. Alleen, ja, ik weet ook niet wanneer dat gaat plaatsvinden. En het kan best nog wel even voortduren.
8: Ja. Oké, dank. Hoogleraar Irreguliere Oorlogsvoeding aan de Defensieacademie en bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Fijn dat u in de uitzending was.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter,
2: ik
3: wil
4: elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
7: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
6: Gelukkig lees jij ze wel.
7: Ja, tot en met de voetnoten.
6: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
7: Zodat jij in 1 uurtje begrijpt wat er staat.
6: Voetnoten, taaie rapporten,
7: maar wel helder uitgelegd.
6: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
8: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
9: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
11: Goedenavond, ik ben René Postma. Duitsland wil een Nederlander berechten die wordt verdacht van een moord net over de grens in Kleven. Het slachtoffer was ook een Nederlander. Die zat in een rolstoel en werd gewurgd. De verdachte werd opgepakt in Almelo. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Aan de oostkust van Engeland in Suffolk zijn zo'n 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het zijn vakantiegangers die op een camping stonden. Er is zo'n 150 hectare natuur verwoest. Een kerncentrale in de buurt loopt voorlopig geen gevaar. In India heeft de politiek geluisterd naar protesterende jongeren die zich de kakkerlakkenbeweging noemen. Ze eisten een betere aanpak van examenfraude. Jongeren waren massaal de dupe toen ze een toets moesten overdoen vanwege fraude. Er is nu een wet goedgekeurd die het aanpakt en de minister van Onderwijs is opgestapt. Het apparaat om iemand te reanimeren, een AED, werkt niet goed als het de hele dag in de volle zon hangt. Daarvoor waarschuwt een hartstichting bij RTV Drenthe. De batterij wordt minder door de hitte en de gel om de elektroden op de huid te plakken droogt uit. Hun advies is, hang zo'n AED in de schaduw. 2 Zuid-Amerikaanse vrouwen lijken favoriet om de nieuwe baas te worden van de VN. Het zijn oud-ministers uit Costa Rica en Guyana. Ze kregen de meeste stemmen in een eerste verkennende stemronde achter gesloten deuren, zeggen bronnen. Huidig VN-baas Guterres stopt eind dit jaar. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt, met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
12: Antonio Guterres zwaait na 10 jaar af als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. En dus is het aan de Veiligheidsraad en later de Algemene Vergadering om een opvolger te kiezen.
13: I, Antonio Guterres, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted to me as secretary-general of the United Nations.
12: Ja. Zo klonk de beëdiging van Guterres in 2017. Veiligheidsraad houdt vandaag een eerste informele stemming hierover. Ik praat erover met Ron Keller, oud-diplomaat en voormalig ambassadeur in Oekraïne, Rusland, China en Turkije, en bovendien bezig met een boek over de VN. Dus we kunnen het niet mooier treffen, Ron.
14: Dank je wel.
12: Ja, als we beginnen bij de huidige secretaris-generaal Guterres. Die staat er bij heel veel landen niet zo best op. Hoe kijk jij daarnaar en wat is dan fout bij hem?
14: Ja, ik hoor hem heel vaak dingen zeggen waarvan ik denk van ja, dat ben ik eigenlijk wel met hem eens. Maar ja, hij zegt het te laat. Hij zegt het op het verkeerde forum, het verkeerde gremium. Hij zegt het op een toon dat je denkt van, nou ja, oké, ja. Meent hij dat nou echt? Er zit geen passie in. Dus wat hem, zonder dat ik de man wil afbranden, maar ik denk dat de man, hij mist een aantal kerneigenschappen.
12: Ja.
14: Die een secretaris-generaal zou moeten hebben. En zeker in deze tijden van oorlogen en van conflicten en van klimaat en van economische zeg maar zorgen die we hebben. Het probleem van Guterres is het volgende. Ik denk dat hij allereerst, als hij een kamer binnenkomt, om het zo maar even plat te zeggen, dan gebeurt er niks in die kamer.
12: Nee.
14: Ik heb in mijn vorige leven was ik een tijdje directeur-generale ontwikkelingssamenwerking en veel met de VN gewerkt. De ontwikkelingsorganisaties ook in New York geweest. En als dan in die tijd was Kofi Annan de secretaris-generaal.
12: Fenomenale secretaris-generaal. Ja.
14: Ja, en als die een kamer binnenkwam, ja, of een vergaderzaal, dan ging iedereen meteen zitten. Ja. Dan was het, hij hoefde niet te zeggen orde of zo. Nee, iedereen. Je voelde onmiddellijk, er gebeurt iets. Dus het is de persoonlijkheid mist de man. En ten tweede, en dat is denk ik in combinatie misschien wel fataal, hij heeft niet het vermogen om te verbinden. Hij oordeelt, dat heb ik trouwens, heb ik zelf ook wel eens last van hoor, dat ik veroordeel en oordeel.
12: Jawel, maar
14: juist als secretaris-generaal,
12: als topdiplomaat moet je daar ontzettend mee uitkijken.
14: Zo is dat, Bernard. En juist in die functie moet hij dus verbinden. Hij moet in principe Zelensky en Poetin aan elkaar koppelen.
12: Ja.
14: Hij moet in beginsel die rivaliteit tussen China en de VS aanpakken en zeggen tegen beide partijen, zullen we eens wat meer gaan samenwerken. Allemaal verbindingsopdrachten die zo duidelijk zijn, zo overduidelijk bij de secretaris-generaal horen, die toch eigenlijk de president van de wereld is, maar hij heeft die functie om landen aan elkaar te verbinden.
12: Ja.
14: Alle landen op deze aarde, ook de landen waar we op eerste gezicht zeggen, nou, daar zijn we het niet mee eens, als er conflicten zijn, als er uitdagingen zijn, verbinden. En vervolgens met je persoonlijkheid zorgen, zoeken naar oplossingen.
12: En hij komt niet verder dan opmerkingen zoals, ik roep op tot de-escalatie. En denk je, oké, komt er nog wat achteraan? Nee hoor, dat is het.
14: Dat is het dan, inderdaad. En dat zegt hij dan nadat er al een week een oorlog is uitgebroken.
12: Ja.
14: In het voortraject hoor je hem niet.
12: Nee.
14: Ik denk wel eens, heel vroeger, maar ik wil niet zeggen dat vroeger allemaal beter was hoor, maar na de oorlogen die Napoleon 25 jaar over Europa heeft losgelaten, kwamen mensen bij elkaar in Wenen. En dan kwamen persoonlijkheden die zeiden, we gaan oplossingen vinden, we gaan vrede stichten met elkaar.
12: Ja.
14: Of wat er na de Eerste Wereldoorlog is gebeurd, de conferentie van Parijs. Dat zijn allemaal zaken waarvan ik denk, Guterres, jij moet nu een vredesconferentie bijeenroepen over het Midden-Oosten of over, dat is jouw taak.
12: Ja.
14: Maar hij doet het niet.
12: Hij doet het niet. Nee. Als we even kijken naar voordat hij er was, was het toen beter? Want ik zeg niet vroeger, maar een beetje vroeger, dus 10 jaar geleden.
14: Ja, het heeft dus persoonlijkheden die sommige zijn persoonlijkheden, ik noemde Kofi Annan al. Ik kan me ook nog herinneren toen ik nog veel jonger was, dat ik Oetant was ook zo'n iemand die waarvan je dacht, wauw en zo. Er waren ook grijze muizen tussendoor, Kurt Waldheim en zo.
12: Nou ja, die bleek oorlogsmisdadiger te zijn, dus dat wisten ze toen
14: dat
12: niet.
14: Klopt, ja. Hij zit daarna vermomd als grijze muizen, en als secretaris-generaal. Ja. Dat klopt, ja. Nee, maar er zijn ook wel eens zwakkere secretaris-generaal geweest. Het is absoluut niet zo dat altijd de beste persoon, de meest geschikte persoon, uiteindelijk gekozen wordt. Wat ik eigenlijk heel triest vind, is dat juist in een periode waarin we nu zitten met enorme uitdagingen voor de wereld als geheel. Ik noemde al klimaat, economie, precies, conflict, veiligheid. Heb je een persoon nodig die en een persoonlijkheid heeft die verbindend is en die ook leiding durft.
12: En wat zijn de dingen die misgaan bij de VN? Als je zegt, hier gaat het steeds maar fout. Ja.
14: Nou, de VN als geheel heeft een aantal problemen. Kijk, de VN is het mooiste wat de mensheid ooit gebouwd heeft. Hè. Nog nooit heeft de mensheid als geheel, praat ik over alle landen op deze aarde, zoveel samenwerking opgetuigd als binnen die VN. Dus we moeten het niet wegzetten als een nutteloze organisatie. Er gebeurt ontzettend veel goed werk op het gebied van kindersterfte, uitroeien van malaria.
12: Maar in het politieke gedeelte in New York,
14: dat is,
12: ik kom daar elk jaar, ik loop er niet meer weg als je niet erg vindt.
14: Dat klopt. Nee. Er zijn absoluut ook elementen en onderdelen van de VN die niet goed functioneren. Dus laat ik zeggen, de VN heeft heel veel goed. Maar als je nu zo uitzoomt als een helikopter en zegt van, ja, hoe ziet die VN er als geheel nou uit? Dan zie je een aantal problemen. Allereerst, er zijn heel veel VN-organisaties. Dus er is een enorme proliferatie. In de tijd dat ik ontwikkelingssamenwerking deed, had ik te maken met tenminste 20 verschillende ontwikkelingsorganisaties in de VN. Die allemaal in het veld, als je niet oppast, hun eigen landcruisers hadden, hun eigen kantoren hadden, hun eigen vertegenwoordiging, hun eigen strategieën hadden. Kortom, er is een enorme proliferatie. Die allemaal in het veld, als je niet oppast, hun eigen Landcruisers hadden, hun eigen kantoor.

0: stabiliteit van de VN. En daarmee, en dat hangt met elkaar samen, de slagkracht van de VN. Want als grotere landen zich niet herkennen in de besluitvorming, of die negeren, of die naar zich neerleggen, of daartegen ingaan, dan is er dus iets mis met de legitimiteit van geloofwaardigheid van de VN. En daarmee zie je dan ook dat die VN er niet in slaagt om een genomen beslissing, in algemene zin spreek ik dan, een genomen beslissing ook uitgevoerd te krijgen. Ja. Er zijn na 1967 resoluties over Israël en de Palestijnen aangenomen, waarvan Israël zei, die voer ik niet uit. En vervolgens zijn we overgegaan tot de orde van de dag.
1: Ja, hetzelfde geldt over Marokko en de Sahara.
0: Zeker.
1: En ook tientallen resoluties.
0: Deze kwam minuten vallen of schiet me te binnen, maar er zijn honderden resoluties, misschien wel duizenden, die gewoon niet uitgevoerd worden.
1: Oké. Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Ron Keller, oud-diplomaat en voormalig ambassadeur in Oekraïne, Rusland, China en Turkije. En tegenwoordig een VN-geleerde, want hij schrijft er een boek over. Even nog op die Veiligheidsraad. Is het niet zo dat heel veel mensen eigenlijk alleen maar naar die Veiligheidsraad kijken, waar op het ogenblik nou eenmaal niks goed komt, vanwege de positie van eigenlijk van Rusland en Amerika, die de dienst uitmaken en elkaar de tent uit proberen te pesten, terwijl al die andere dingen die gebeuren bijna geen aandacht krijgen, maar ze gebeuren wel.
0: Ja, zeker. Er gebeurt enorm veel kindersterfte, ik zei al, heel veel gezondheidszorg, heel veel van dat soort onderwerpen. Ook op milieugebied heel veel gebeurt. Ja, die Veiligheidsraad spreekt natuurlijk nu nog meer aan dan in het verleden, omdat we nu midden in oorlogen en conflicten zitten. En we dus zien dat die Veiligheidsraad inderdaad niks oplost. En dat komt omdat niet alleen de VS en Rusland, maar alle grote landen in die Veiligheidsraad hebben een vetorecht.
1: Ja.
0: En dat zijn vaak ook de grote landen die betrokken zijn bij conflicten. En dus veto's elkaars beslissingen, zeg maar, voorstellen. Ja. En gebeurt er dus niks. En er is ook, zelfs als er een beslissing wordt genomen door de Veiligheidsraad, ook dan blijft het probleem. Er is geen handhavende mogelijkheid. De Veiligheidsraad kan niet een troepenmacht sturen.
1: Nee.
0: Die ook echt ingrijpt. Er zijn wel blauwhelmen, zullen de luisteraars zeggen. Ja, maar er zijn toch bij vele conflicten blauwhelmen? Ja, die zijn er wel, maar die zijn er eigenlijk om het conflict eigenlijk te bestendigen. Om de vrede te handhaven, maar het conflict oplossen doen we niet. En zeker niet landen bij de orde, aan de oren trekken als ze zich niet houden aan gemaakte afspraken. Dus die Veiligheidsraad is ook eigenlijk impotent om ook zijn beslissingen
1: Het is in de wereld het enige gremium dat dingen zegt die de kracht van wet hebben.
0: Dat is waar.
1: Dus het is bindend voor alle leden.
0: Ja, dat is het allerergste is dat je dus zegt dat het bindend is.
1: Ja.
0: En dat het een veiligheidsraad is die vrede en veiligheid gaat brengen.
1: Ja.
0: En dat vervolgens dan niet levert. Dan lopen ook de gewone burgers weg. Ja, die zeggen, wat is dit voor organisatie?
1: Ik heb de laatste jaren heel veel daar in die zaal zitten luisteren. En meestal worden er niet eens meer resoluties ingediend.
0: Ja, dat klopt, Bernard.
1: Ze komen bij elkaar en zeggen, we gaan nu praten over Oekraïne.
0: Ja.
1: En dan doet iedereen zijn babbel. En dan wordt de vergadering gesloten en er komt geen besluit.
0: Want dat is
1: toch niet te regelen.
0: Dat klopt. En ik zit met diezelfde pijn in mijn hart, heb ik dat ook jaren meegemaakt en gezien. Ik denk dus dat die VN zeer, zeer ingrijpend hervormd moet worden. Willen we een aantal mondiale problemen oplossen. En daar, denk ik, zou een secretaris-generaal bij gezocht moeten worden.
1: En nou zijn er 6 kandidaten. Daar moeten we het nog even over hebben. Pak eens de belangrijkste uit. Bijvoorbeeld, we hebben Rafael Grossi.
0: Ja.
1: Argentijn. Het moet bij voorkeur een Latijns-Amerikaan zijn, hè, dit keer.
0: Helaas zit dat er ook bij. Ja, ik zou zeggen, ga voor de beste man of vrouw. Ja, maar nee, dat moet allemaal weer regionaal.
1: Nee, maar laten we zeggen, deze verenigt dat misschien, die Grossi. Want het is wel een verdomd goede vent. Voorzitter van het Internationaal Atoomenergiegezant. Veel in het nieuws.
0: Zeker.
1: Als je dat woord Iran valt zijn naam eigenlijk
0: ook
1: meteen.
0: Of het Zaporizhia kerncentrale een paar jaar geleden.
1: Dus, goede vent.
0: Hij gaat er naartoe en hij zegt, ophouden met deze kerncentrale aanvallen. Zowel tegen Rusland als tegen Oekraïne. Ja, nee, het is een man met moed.
1: Ja.
0: Een man met visie. Een persoonlijkheid. Dus hij past in het profiel van iemand met een persoonlijkheid. Iemand die actie durft te ondernemen. En die een bewezen, zeg maar, track record heet dat, geloof ik, heeft.
1: Ja.
0: Van goed management en van afspraken nakomen. Dus zo bezien zou hij in het profiel kunnen passen.
1: Ja, hele goede keuze. Ja. Hij heeft één nadeel. Hij is een mannetje. En de voorkeur gaat uit naar een vrouwtje.
0: Ja,
1: wie hebben we daar?
0: Ja, ik snap de roep om nu eens een keer een vrouw te benoemen. Er zijn allerlei goede redenen om daar naar te kijken. En als er een goede vrouw

0: inhoudelijke kandidaat zou zijn, dan zou ik daar zeker ook voor zijn. Het probleem is dat ik denk dat we, ja, maar dat is misschien een hele ouderwetse opvatting, ik denk dat we echt de beste persoon moeten hebben.
1: Ja.
0: En als dat een vrouw is, is dat fantastisch. Maar als het een man is, zou ik zeggen, we kunnen ons nu geen luxe veroorloven om een soort van voorbeeldbenoeming te plegen. We hebben nu echt acuut binnen de VN, maar ja, in de wereld als een heel probleem.
1: Er staan overigens best interessante vrouwen,
0: zeker,
1: op het lijstje.
0: Oh, absoluut.
1: De meest opvallende is natuurlijk Michelle Bachelet, de oud-president van Chili.
0: Ja.
1: Oh, het is ook, ze was ook speciale vertegenwoordiger voor
0: mensenrechten.
1: Ja, klopt. Bij de VN, dus ze heeft daar. Ja. Maar haar eigen land heeft voordracht ingetrokken.
0: Ja.
1: Wat is hier aan de hand?
0: Ja, dat is interne politiek in Chili zelf. Ze valt blijkbaar niet in de smaak bij de huidige regering. Maar ze heeft wel een bewezen staat van dienst. Daar is geen twijfel over.
1: Ze is wel activistisch.
0: Ik denk dat eerlijk gezegd, als ik nou kijk naar waar de wereld nu behoefte aan heeft,
1: ja,
0: dan is als je zegt van ik ga de mensenrechten bevorderen, ultiem belangrijk als ze zijn, maar dat is niet prioriteit nummer 1.
1: Nee.
0: En als je zegt van we hebben een betere VN nodig, een VN nodig die hervormd moet worden om meer slagkracht en dus meer vrede en veiligheid en welvaart voor de wereldburgers te brengen, dan moet je iemand zoeken die op dat punt een profiel heeft. En dat zijn er niet zo heel veel.
1: Nee, er is nog een andere man.
0: Ja.
1: En eigenlijk valt hij niet helemaal onder de voorkeurs, moet ik zeggen, streek. Want hij komt uit Afrika, dat is Macky Sall.
0: Ja.
1: Voormalig president van Senegal.
0: Ja.
1: Vertel, zie je daar wat in?
0: Nou,
1: heeft een hele goede naam, die man.
0: Ja, hij heeft een goede naam. Senegal is ook een land dat in Afrika het goed heeft gedaan en goed doet. En hij heeft, en dat spreekt mij dan weer aan, en ik hoop ook de luisteraars, hij heeft ideeën ontwikkeld over hoe de VN slagkrachtiger zou kunnen worden, slagvaardiger zou kunnen worden, hervormd zou moeten worden. Dus hij heeft in ieder geval aangetoond, ik wil daarover nadenken. Hij heeft in ieder geval erkend, er moet een hervorming plaatsvinden. Ik heb daar ideeën over. En ik denk dat dat belangrijk is, Bernard. Ook Guterres, terug naar Guterres, heeft heel veel gezegd over de VN moet hervormd worden.
1: Ja.
0: En vervolgens heeft hij aan de wereldgemeenschap gevraagd, zijn er ideeën?
1: Ja.
0: Gooi maar ideeën in de ideeën.
1: 193 leden, ga je gang.
0: Exact. Ja. Dus er zijn duizenden ideeën in een bus gegooid en vervolgens doet hij er niks mee. Nee. Ik heb veel liever een leider, en dat kan deze manier zijn, maar dat kan ook een van de andere kandidaten zijn, die zegt, ik ga zelf, ik neem mijn verantwoordelijkheid, ik ga een stip aan de horizon ontwikkelen. Zo zou een betere VN eruit gaan zien.
1: Ja.
0: Die stip aan de horizon, Bernard, is ultiem belangrijk. Dat is ook een probleem, dat is voor een ander onderwerp, wat we binnen de Europese Unie hebben. Er is nooit afgesproken wat het eindstaat is.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat klopt.
0: Maar en dat heeft de VN dus ook. Dus als er een secretaris-generaal zou komen die dat gaat ontwikkelen en vervolgens tegen de lidstaten gaat zeggen, Wie steunt dit?
1: Ja.
0: Kom erop.
1: Ja, en dan een soort coalition of the willing vinden. Eerst een kleinere groep, dan een wat grotere groep.
0: Zeker.
1: En dan kijk je of je iedereen over de streep kan trekken.
0: Ja.
1: En dat is in de loop van het bestaan van de VN een aantal keren gebeurd. Dus het kan wel.
0: Het kan wel, maar de VN heeft, als ik heel eerlijk ben, vanaf 1945 tot nu eigenlijk geen echte fundamentele hervormingen doorgemaakt. Het zijn marginale ontwikkelingen geweest, maar de echte fundamentele, namelijk het ontwikkelen van sanctiemogelijkheden die ook handhaven zijn, het beter vertegenwoordigd laten voelen van alle landen, groot en kleine, zodat ook de grotere zeggen van ja, wij voelen ons, wij kunnen ons met onze macht herkennen in de uitkomsten van de VN. Dus meer gewogen stemgewichten invoeren, handhaafbaarheid, sancties, maar echte sanctiemogelijkheden, met meerderheid besluiten, geen vetorecht meer. Al dat soort fundamentele hervormingen hebben de afgelopen 50, 60, 70, 80 jaar niet plaatsgevonden.
1: Nee,
0: die zijn broodnodig.
1: Oké, kortom, samenvattend, we zoeken een nieuwe Kofi Annan. Daar zijn we het over eens.
0: Ja.
1: Ja, in onze beide herinneringen een van de meest fenomenale die ze ooit hebben gehad. Nou ja, misschien Dag Hammarskjöld, maar toen waren we allebei te jong.
0: Ja, dat klopt. Ja, die is tragisch en zijn einde gekomen overigens, maar dat klopt. Ja,
1: met een vliegtuigongeluk.
0: Zeker, zeker.
1: Waarschijnlijk sabotage, maar goed, ander verhaal.
0: Ja. We hebben een hervormer nodig en een leider.
1: En zit hij bij dit lijstje?
0: Ik denk dat als je, ik denk dat wel, als we goed kijken naar die criteria, dan denk ik dat hij erbij zit. En je hebt al een paar namen genoemd die daar absoluut voor kwalificeren. De drie die je net, die we besproken hebben, zijn wat mij betreft de frontrunners. Nog één opmerking over het proces. Ik vind het opmerkelijk en eigenlijk verwerpelijk dat de Veiligheidsraad hier een stem in heeft. Dit zou naar de algemene vergadering
1: moeten. Ja, maar dat is uiteindelijk gaat het naar de algemene vergadering.
0: Ja, uiteindelijk.
1: Maar dat wordt dan een voordracht van de Veiligheidsraad.
0: Fout. Ja. Daar gaat het al fout.
1: Ja, dan zie je, eigenlijk is dit projecteert eigenlijk alles wat er mis is.
0: Dit projecteert
1: alles
0: wat er mis
1: is. Ik heb nog één hele belangrijke vraag, misschien wel de allerbelangrijkste. Hoe staat het met je boek over de VN en wanneer komt het uit?
0: Nou, dat is heel aardig van je. Het boek over de VN is klaar. Dat gaat heten Project Wereld. Nadrukkelijk een hervorming van de VN. Een verandering, een verbetering van het bestuur op deze aarde. Om de mondiale problemen ook met een mondiaal bestuur aan te pakken. 1 oktober in de winkel. En ik hoop dat heel veel mensen daar inspiratie uit kunnen putten. Het is mogelijk om de wereld, ik zou bijna zeggen, te redden. Ja. En om de problemen van op deze aarde aan te pakken. Maar er is veel moedeloosheid.
1: Een beetje haast, dat is het. Ja,
0: we hebben haast. Ja, ik ook. Het boek is er al op 1 oktober.
1: Oké, dank Ron Keller, oud-diplomaat en voormalig ambassadeur in Oekraïne, Rusland, China en Turkije.
2: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, dinsdag was de herdenkingsdienst voor senator Lindsey Graham. Een bijna mythische figuur in de Amerikaanse politiek. Werd een typisch Washingtonse aangelegenheid, hè?
3: Ja, je hebt dat ook vaak gezien. Zo'n uitvaart die draait voor de aanwezigen helemaal niet om de overledenen. Het gaat om netwerken, het gaat om jezelf belangrijk maken. Het gaat om je eigen boodschap naar buiten brengen. Graham was natuurlijk heel belangrijk op buitenlandgebied. Dus Zelensky was er, Netanyahu waren er. Die praten met senatoren, die konden naar het Witte Huis. En uiteindelijk, ook bij die dienst, draaide alles om Trump, zoals zoveel dingen in Washington. Hij hield bijvoorbeeld de herdenkingsrede en Trump was heel waarderend. Maar soms klonk er ook wat anders door. We weten, Graham was ooit zeer anti-Trump, werd uiteindelijk een bondgenoot. Maar of Trump Graham nou zo respecteerde, hij was het in ieder geval op een bepaald moment oneens met zijn eigen toespraak.
4: Virtually everyone, Republican or Democrat, liked Lindsey. Well, not everybody, but it sounds good. Not everybody. He was a tough cookie, okay? I have to veer from this for a second. He was a tough cookie, darling, but he was beautiful.
3: Ja, en dat op de uitvaart. Later begon Trump nog ook over hoe hij in 2016... voerde hij campagne tegen Lindsey Graham, waar het concurrenten. En toen heeft hij nog Lindsey Graham's telefoonnummer voorgelezen, terwijl die speech werd uitgezonden op de televisie. Toen moest Graham een nieuw nummer nemen. Dat werd gezien als behoorlijk asociaal toen. Nu moest iedereen in de zaal erom lachen. Dus ja, Trump liet in zijn toespraak nog zien ook wie volgens hem echt de baas was in die relatie.
1: Ja, ja. Critici, Jan, vonden Graham een oorlogshitser. De sprekers op de uitvaart waren daar verdeeld over.
3: Ja, eerst Trump maar even. Die ging mee met de critici. Die zei van ja, die Graham die wilde eigenlijk altijd maar ingrijpen in het buitenland. Dus Trump zegt ja, ik vond eigenlijk Graham toch wel echt een havik.
4: He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like. Only his true friends would understand that.
3: Ja, he never saw a war he didn't like. Je hoort ook het oordeel van Trump hierin. Hè. Trump vond die kant van Graham eigenlijk maar niets. Hij is altijd zelf best wel een isolationist. America first, hè, wil eigenlijk geen oorlogen. Behalve waar we nu met Iran in zitten natuurlijk. Dat kwam ook veelvuldig te sprake. Maar na Trump kwam Fox News-presentator Sean Hannity. En die zit veel meer op de lijn van Graham. En Trump en Hannity die hadden duidelijk niet hun toespraken naast elkaar gelegd. Want Hannity zei heel wat anders dan Trump. En je zou zelfs kunnen zeggen, dit was misschien wel een boodschap aan Trump.
5: Lindsey, he was often unfairly characterized as a warmonger. I've heard that false criticism a lot. It's not true. The truth was the opposite. Lindsey desperately wanted and talked to the president about a lasting peace in the Middle East. He wanted every region, every country in the region on that path to peace. That was Lindsey's dream. If people would only listen to what he had been saying.
3: Ja, dat laatste ook. Hè. Als de mensen nou maar luisterden. En hij zei dat ook met Trump natuurlijk, die op de eerste rij zat. Graham wilde alleen maar vrede. Wie dat niet ziet, die snapte hem niet. En Hannity benadrukte meerdere malen, we waren heel goede vrienden. We hadden tot diep in de nacht gesprekken. En die gingen over de president. En vast ook over Iran dus. Dus Hannity maakt hier nog één keer Graham's punt voor hem. En zijn eigen punt ook. Hè, want hij is het ermee eens voor Donald Trump.
1: Ja, maar de conclusie van de sprekers was toch, Graham kijkt tevreden neer vanuit de hemel.
3: Ja, Trump die deed dat nog wat onhandig. Die zei iets van, ja, waar Lindsay nu ook zit of ligt of waar die ook is. Hij kijkt op ons neer, zoals Trump dat dan een beetje improviserend kan doen. Maar Hannity, ja, die kwam met het mooiste beeld. Raar trouwens, een Fox News presentator bij een politicus die zo'n reden houdt. Maar hij zette nog één keer neer hoe alles eigenlijk om Trump draait. Bij rechts-Amerika, hoe het allemaal draait om tevreden houden van Trump bij rechts-Amerika. Zelfs de uitvaart, die eigenlijk natuurlijk om Lindsay Graham zou moeten draaien. Je kan hier eigenlijk horen, dit is de prijs die je betaalt als je achter Trump gaat staan. Dan sta je ook na je dood in Trumps schaduw. Sean Hannity die legt uit, de ultieme versie van de hemel is een soort Mar-a-Lago. En dat is waar Lindsey Graham nu is.
5: Lindsey, Mr. President, I argue in my mind, probably has a heavenly version of Mar-a-Lago. It may even be a little bigger. He may have a little more gold in the Oval Office in his mansion in heaven. And I wouldn't be surprised if he added one big, beautiful ballroom and an arch somewhere on the property. Because he would want to obviously duplicate his dearest friend in life, you, Mr. President.
1: Ja, heel
3: apart. Gaat allemaal om Trump, Bedard.
1: Het gaat allemaal om Trump, ja. Oké, nou, het was een mooi verhaal. Dank, Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben René Postma. In Tinarlo in Drenthe heeft een grote brand een woonboerderij en een schuur ernaast verwoest. De brandweer rukte groot uit en kon er net voorkomen dat ook een huis tegenover de boerderij in vlammen opging. Er is een man aangehouden die misschien iets met die brand te maken heeft. Gewonden zijn er niet. In Amerika is de vader van een schoolschutter veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon een wapen als kerstcadeau. Daarmee schoot hij 4 mensen dood. De jongen zelf kreeg gisteren levenslang. De rechter vindt dat de vader had kunnen weten dat er iets ergs zou gebeuren. De zoon had al eens gedreigd met een schietpartij. Door een natuurbrand in het oosten van Engeland, in Suffolk, zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen die op een caravanpark stonden in een natuurgebied. Het is een heide waar allerlei beschermde vogels leven. Er staat in de buurt ook een kerncentrale, maar die wordt niet bedreigd en draait gewoon door. 2 Zuid-Amerikaanse vrouwen lijken favoriet om de nieuwe baas te worden van de VN. Het zijn oud-ministers uit Costa Rica en Guyana. Ze kregen de meeste stemmen in een eerste verkennende stemronde achter gesloten deuren, zeggen bronnen. Huidig VN-baas Guterres stopt eind dit jaar. Ajax heeft de derde voorronde van de Conference League bereikt ten koste van het Servische Vojvodina. Ajax won met 4-1. Vorige week wonnen ze ook de heenwedstrijd en ook toen was de eindstand 4-1. Ajax treft in de derde voorronde het eerste Shelburne FC. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt, met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rooijakkers.
5: Sociale media beloofden ons dichter bij elkaar te brengen. Maar inmiddels krijgen ze vrijwel dagelijks een bak kritiek te verstouwen. Want ja, ultrakorte filmpjes houden kinderen aan de telefoon gekluisterd. Algoritmes versterken complottheorieën. Malafide AI heeft vrij spel. En we hebben ook nog nep-advertenties die grootschalige oplichting makkelijk maken. Sociale media, TikTok, Snapchat, X, Facebook, Instagram. Misschien zijn het wel wolven in schaapskleren. En misschien is dit wel het begin van het einde van sociale media. Ze liggen in ieder geval onder vuur. En daar ben ik over in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five. Vandaag de gast Tekla Reuten. Ze is actrice, bekend van grote internationale films zoals The American met George Clooney en van Nederlandse films zoals De Tweeling, Het Diner. Vorig jaar nog vond ze een gouden kalf voor haar rol in Voor de Meisjes. Leuk en aardig allemaal. Ze staat vooral hier in de studio vandaag als medeoprichter en voorzitter van de beweging Smartphone Vrij Opgroeien. Welkom.
6: Goedemorgen, dankjewel.
5: We gaan het hebben over dat smartphone vrij opgroeien. Maar ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, we hebben deze week over sociale media die steeds meer onder vuur liggen. Daar ben je het mee eens?
6: Ja.
5: Of is dat iets van onze bubbel?
6: Zeker niet. Nee, we kunnen inmiddels zeggen, na de 1,5 jaar die wij nu bestaan, dat we op alle scholen in heel Nederland, alle gemeentes van Nederland vertegenwoordigd zijn.
5: En zijn er alle gemeentes van Nederland vertegenwoordigd?
6: Ja, dus dat kun je wel echt stellen dat heel, heel Nederland betreft. En alle ouders van alle gelederen. Natuurlijk is het in de ene stad zijn het er 100 die in zo'n groep zitten en zich actief zorgen maken en uitspreken. En in sommige gemeenten is dat nog minder. Maar ze zoeken elkaar op en door die verbinding groeit het steeds.
5: Ja. Tweede vraag is hoe jij thuis doet. Dat is dan logisch, want je bent moeder van 2 kinderen basisschoolleeftijd. Hoe streng ben jij? Hoe streng ben je voor jezelf?
6: Ja, daar ben ik het meest mee bezig op het moment. Omdat het voor mijn kinderen nu eigenlijk wel heel duidelijk is. Die weten er alles van. We hebben er veel over gepraat.
5: Want ze zijn voor alle zekerheid.
6: 7 en 10. Ja? Ja, en ze weten dat ze op hun 14e misschien een smartphone krijgen. Maar ik zeg ook steeds misschien. We gaan het bekijken. Ik zeg ook altijd, het gaat ook heel erg over hoe we zien dat het lukt om je aan de afspraak te houden. En dat geldt voor mijzelf ook. Zij houden mij ook regelmatig aan mijn afspraken en roepen mama nu niet. Of dat ik ben afgeleid. Als ik eigenlijk even moet appen, mag ik daar gaan spelen en ik zit ineens een mail te schrijven.
5: Mm-hmm.
6: Het is ook de maand van mei social vrij, ja. En daar doe ik ook aan mee.
5: Hoe gaat het met je?
6: Het gaat goed.
5: Ja, het is pas een paar dagen natuurlijk.
6: Een paar dagen. En in mijn geval betekent het vooral dat Instagram, dat ik dat 1 keer in de week op zondag bekijk.
5: Ja.
6: En dat is heerlijk.
5: Ja. En dan dat zit je wel de hele zondag te scrollen.
6: Nee, zeker niet. Ik weet dat natuurlijk ook al heel lang. En dat is natuurlijk denk ik het hele eieren eten. We weten allemaal al heel lang dat we eigenlijk liever niet 2 uur lang daar tijd op kwijt zijn. Zelfs als het aan allemaal hele leuke, interessante dingen is. Mm-hmm. Is het toch altijd 2 uur niet iets anders gedaan. En we weten inmiddels wel dat in dat andere heel veel schatten verborgen liggen die we laten liggen.
5: Ja.
6: Dus ja, strenger voor mezelf en zo helder mogelijk en informatief mogelijk met mijn kinderen.
5: Je las in een interview dat jij, dat vond ik eigenlijk een hele slimme truc, dat jij, je werd door je kinderen aangesproken op je telefoon gebruiken en dat je nu vooral op je laptop eigenlijk werkt. Ook WhatsApp bijvoorbeeld. Omdat dat dan toch meer een signaal is van ik ben aan het werk in plaats van op je telefoon zitten.
6: Ja, absoluut. Dat was wel de eerste eye-opener eigenlijk. Toen we net begonnen dacht ik, ja, wat raar eigenlijk dat ik op dat kleine schermpje, wat ook nog eens heel slecht is voor je ogen, al die mails zit te doen of zelfs een script zit te lezen. Notabene. Ik bedoel, dat is eigenlijk gewoon ook een belediging aan het script, bij wijze van spreken. Dus ik heb dat wel echt verlegd naar de laptop. Ja. En het is een heel ander teken, omdat je kind, als hij meekijkt over mijn schouder, op een telefoon heeft hij geen idee en zal het dus wel iets heel leuks zijn wat hij niet mag.
5: Mm-hmm.
6: Maar als hij op mijn laptop allemaal letters ziet en urenlang pagina's ziet, dan weet hij gewoon, dit is een boek.
5: Ja, ja, ja. Die Nederlandse tak van smartphonevrij opgroeien, want het is een internationale beweging, is in korte tijd echt enorm gegroeid.
6: Ja.
5: Toch even terug naar het begin. Wat voor oude beweging kijken we naar? Wat is het precies?
6: Letterlijk, zoals het bij mij, Merel Eildriks, Danielle Baptiste en ook Ruud Sneep begon, de 4 founding parents, is dat we allemaal veel kleinere kinderen hadden, nog niet bezig hoefden te zijn met of ze een telefoon kregen of niet, maar wel al om ons heen zagen wat die telefoon in ons leven doet. Pubers die krom op een bankje buiten in de zon niet voetballen, maar over dat ding heen hangen. En steeds meer ook de excessen natuurlijk daarover hoorden. Die knoop in je maag die begint te groeien van hoe ga ik dat eigenlijk doen? Met je eigen groeiende knoop in je maag over je eigen gebruik. Mm-hmm. Ik denk dat veel mensen een haat-liefdeverhouding hebben met het apparaat. En eigenlijk raakten we in gesprek met een aantal 16-jarigen van middelbare school bij ons om de hoek, die zo duidelijk tegen ons zeiden, begin er zo laat mogelijk mee. Stel het uit, echt uit de grond van hun hart. Mm-hmm. En daar ook nog in 1 moeite door op dat moment zeiden van, want als meisje kom je meteen in anorexia dit of dat. En als jongen kom je meteen zo in zo'n soort manier zoals een puber dat kan roepen.
5: Ja. En dat zeiden de pubers zelf.
6: Ja, die zeiden dat zelf. En toen dachten we, wow, wacht even hoor. Wij waren hierover aan het nadenken, maar nu zeggen deze experts eigenlijk tegen ons,
5: ervaringsdeskundigen,
6: stel het inderdaad uit. En dat is eigenlijk alleen maar ongelooflijk gegroeid tot heel recent het UNICEF-congres, waar dit jaar specifiek jongeren, een stuk of 30, 40 jongeren op het podium zijn gezet, die aan allerlei organisaties ook verbonden zijn, als de jongerentak, en die allemaal eigenlijk als ervaringsdeskundigen zeggen, ja, zoals het nu is, willen we niet en kan het niet.
5: Mm-hmm.
6: En die letterlijk de vraag stellen, hoe gaan jullie ons hier tegen? Hoe gaan jullie de volgende generatie hier tegen beschermen? Ja. En dat is de grote vraag.
5: Dus dat gesprek met die pubers, dat versterkte dat gesprek dat jullie al aan de keukentafel met elkaar aan het voeren waren van hoe moeten we hiermee mee omgaan?
6: Ja. Nou, en dan moet ik even recht doen aan de UK. Daar was dus de Smartphone for Childhood Movement bezig. Ook begonnen aan een keukentafel van ouders. Ja. Is nu een enorme beweging. Politiek ook heel actief. En nou, nu zijn we inmiddels met ik weet even het nummer niet meer.
5: Ik heb volgens mij hier voor staan, want het begon dus in 2024, is nog maar kort geleden. Hè? Dus met daar, volgens mij met 8 ouders begonnen jullie uiteindelijk die landelijke beweging. Zijn er nu 71.000 kinderen waarvoor dat pact is getekend.
6: Klopt.
5: Op bijna 5.000 basisscholen, 4600 79 om precies te zijn, ja. Nu 70% dus van alle basisscholen in alle gemeentes doen ouders mee.
6: Ja, loopt ook heel mooi parallel met of je nou een Telegraafpeiling hebt of een Ipsospeiling. 70% zegt er moet een minimumleeftijd komen voor sociale media. Dus het is eigenlijk gewoon, wat dat betreft, is dat een heel groot verschil met toen we begonnen anderhalf jaar geleden. Want toen begonnen we nog een beetje te roepen en werd er nog nou, is dat niet betutteling en zo. Ja. Daar zijn we nu wel aan voorbij. Maar waar ik naar zocht is, het zijn nu in 36 landen wereldwijd zijn oude bewegingen.
5: Ja, dat is de internationale beweging.
6: Ja, ja, dus het is ook heel veelzeggend dat in al die landen, al die culturen, overal hebben ouders hetzelfde gevoel en geluid.
5: Wat werd er aangeboord dan door die oude beweging? Wat is het dan? Is het angst? Wat was het waardoor mensen dachten, ja, wacht even.
6: Nee, niet
5: ik hoor hier iets waar ik me door aangesproken voel.
6: Nou, ik denk het zijn zowel ouders die jongere kinderen hebben en denken, hoe ga ik dit doen? Ik wil dit niet voor mijn kind. En het zijn ook ouders die al 16-jarigen hebben, die helemaal door die telefoon een fuik in zijn gesleurd. En erger, even goed om de cijfers te weten. Politie, ook met ons in gesprek soms, die 50% van de jeugdcriminaliteit gebeurt op Snapchat. Dus de zaken die daar zijn. Hè, dus het is niet een soort betuttelende, loze, angstige roep. Wij zijn niet bang. Wij zijn gewoon. Dat vind ik ook. Dat is eigenlijk het laatste op die manier wat we zijn. We zijn gewoon heel realistisch, denk ik. Alles wat we lezen, en dat doen we natuurlijk echt met een soort gretigheid met dit hele team. Alle onderzoeken die er zijn, de conclusie is wel helder. Kijk, er wordt altijd weer over causaliteit en correlatie, maar wij zijn daar echt totaal niet meer in geïnteresseerd. Ook omdat wij denken dat dit niet iets is wat je met een soort standaard wetenschappelijk onderzoek kan onderzoeken. Want wat er 6 jaar geleden speelde op sociale media bijvoorbeeld, is alweer volledig ingehaald hoe met algoritmes nu werken. Over een paar jaar is AI speelt een hele andere rol. Dus welke testgroepen ga je waarmee vergelijken? En ook elk mens heeft zoveel factoren. Tuurlijk kun je dat nooit exact op die manier doen. Dus
5: waar je naar verwijst met causaliteit en correlaties, inderdaad, er zijn nog steeds discussies gaande. Er zijn internationaal gezien, zie je dat er veel bijvoorbeeld bij meisjes depressieve klachten zijn, dat er allerlei klachten zijn bij jongeren. Er wordt er gezegd, ja, en dat loopt parallel aan de opkomst van sociale media en smartphones. Dat zal dus wel met elkaar te maken hebben. Alleen onderzoekers, wetenschappelijke onderzoeken, lukt het nog niet om dus die exacte verbinding te leggen.
6: Ja, en ik zeg give it up. Dat gaat met deze snelheid ook van de technologie en met al die levens en alle verschillende factoren gaat je dat volgens mij niet op die manier lukken. En misschien is het ook wel goed dat we dat een keer met iets kunnen toegeven. Mm-hmm. En ook omdat eigenlijk de jongeren zelf de causaliteit wel benoemen. Dus die zeggen wel, het komt door dat apparaat in mijn zak, het komt door alles waar ik door beïnvloed ben. En op allerlei manieren is eigenlijk. Ja, nou wil ik dus mijn collega erbij halen die daar zit.
5: Je zit te luisteren, met op zoek naar feiten.
6: Nou, dat over die drie dingen, hulplijn. Toch die Hyde zei, die drie dingen.
5: Ja, Jonathan Hyde heeft een beroemd boek geschreven. The Anxiety Generation.
6: Wij zijn dus een team, dames en heren.
5: Ja, maar goed, je wilde je collega erbij halen om die feiten.
6: Die causaliteit is eigenlijk wel aangegeven. Hyde heeft daar een heel goed voorbeeld van. Dat eigenlijk alle artsen, alle die al jaren vanuit hun praktijk zeggen, dit is een probleem en dat komt door die dat in hun praktijk de hele tijd ervaren. Ja. Het is niet meer de vraag of het singled out die sociale media is. Het is, denk ik, een grote vraagstuk is eigenlijk. Gaan wij tech gebruiken voor omdat het ons dient?
5: Of andersom.
6: Ja. En het gaat in die zin raakt het. En wij zijn dus ook niet voor geïsoleerd alleen maar een minimumleeftijd. Het enige wat wij heel erg hebben ontdekt en waar we heel hoopvol en positief over zijn, is dat we hebben ontdekt dat er één ding heel simpel is. Dat je het als ouder gewoon kan uitstellen. En dat dat direct
5: effect heeft.
6: Alle vruchten afwerpt die je zoekt. En vervolgens is het een veel complexer veld waar natuurlijk op allerlei manieren aan moet worden gewerkt. Mm-hmm. En dat gebeurt gelukkig ook. En nou ja, zie deze week alle mensen die jij ook aan het woord laat, die hebben daar allemaal hun eigen werk in. Morgen is ook weer heel interessant natuurlijk. Ja.
7: De Big Five. Art Rooijakkers.
5: Ondertussen is Tekla Reuter nog aan het zwaaien naar haar medeoprichter Merel, die ook nog appt voor de laatste feiten. De hulplijn kan ingeschakeld worden. Merel zit hier net buiten de studio. Nou, kom maar op dan. Kijk, Tekla Reuter,
6: nee, het is ook
5: oprichter van de bewegingspark.
6: Hoe kan ik het vergeten? We weten inmiddels uit alle rechtszaken, ook tegen Meta en alle techbedrijven, dat zij in hun vergaderzalen gewoon zeggen dat het zo is. Ja. In feite geven zij die causaliteit gewoon zelf aan. Ja, soms vergeet ik ook de inkoppers.
5: Ik snap het. En volgens mij is het ook zo, dat is dan zo'n andere inkopper, dat er in Silicon Valley de meeste kinderen geen smartphone hebben, toch?
6: Absoluut. Ja, nou, daar begon natuurlijk mijn hele gesprek met dat zo goed is gelukt met mijn kind. Omdat die ook echt als kind denkt, oh ja, nee, dan klopt er iets niet.
5: Ja, want daar begon het mee, daar ben ik toch benieuwd naar. Het begon met jou, met die 8-jarige, die vroeg, wanneer krijg ik een smartphone?
6: Ja, absoluut.
5: Zo begon het in jouw huis.
6: Ja.
5: En toen dacht je, oh nee, dat kan.
6: Zeker. En ik vond het heel prettig om te merken dat een kind, als je dan vertelt dat degene die de smartphone heeft uitgevonden hem zelf niet aan zijn kind geeft, dat die zo klip en klaar, zonder allerlei ruis van ja, maar we hebben hem nodig, zus of zo, kan zeggen, nou, dan klopt er gewoon iets niet.
5: Nee.
6: En vervolgens, dat is het pijnlijke natuurlijk, is hij ook met heel andere ogen naar mij gaan kijken en naar mijn geliefde ook. Ja, en is het ook wel, haal je ook een kritische bril in huis?
5: Ja, ja. Nou ja, dat heb ik ook gehad. Ik heb 2 dochters, ik heb een tweeling van 9. En ik kreeg dus op mijn kop dat ik inderdaad aan de ontbijttafel wel eens, ja, ik heb geen papieren krant meer, maar dan keek ik dus op mijn telefoon op de krant, maar dan ben ik dus maar half aanwezig.
6: Ja.
5: Afgesproken geen telefoon aan tafel, zowel bij ontbijt als avondeten. En dat is echt doordat mijn kinderen dat hebben afgedwongen.
6: Ja, hartstikke goed.
5: Soms zijn ze slimmer dan wij misschien wel.
6: Ja.
5: Want toch voor alle duidelijkheid, wat zien jullie gebeuren bij kinderen die wel een smartphone hebben? Want het is een generatie die, ja, het is deze week al een paar keer genoemd, maar minder goed slaapt, slechter concentreert, continu wordt blootgesteld aan prikkels.
6: Ja, en nou, de dopamine in het brein, hè, die speelt zijn vanzelfsprekende rol, zoals dat bij verslavingen en dergelijke gaat.
5: Ja.
6: Je wil er steeds meer van, je hebt steeds meer nodig om er geluk uit te kunnen halen.
5: Bijziendheid, concentratieproblemen, slaapproblemen.
6: Ja, en ook heel simpelweg natuurlijk fysiek. Niet buitenspelen, niet rennen en doen, dat maakt ook heel veel uit. En er is menselijkheidsaspect, wat we makkelijk vergeten. Maar simpelweg, die 6 uur gemiddeld die jongeren in Nederland hebben op hun smartphone, dat is de schermtijd van jongeren in Nederland gemiddeld, 6 uur.
5: En dan hebben we het over jongeren van welke leeftijd?
6: Tussen de, zeg maar, 10 en 16.
5: 6 uur?
6: Ja, ja. En,
5: sorry, jij zegt het zo. Ja, maar dat is toch gewoon heel veel?
6: Er is ook al een heel mooie, het is een kwart van je leven.
5: Ja.
6: Het is een kwart van je leven. En ik bedoel, dat geldt dus voor volwassenen ook. Hè, dat je zulke heftige statements kan maken, hoeveel jaren eigenlijk van je tijd je daarop zit. En ik ben al 50, dus je moet echt gaan opletten. Want de klok tikt natuurlijk. Ja. Maar er is een. Ook al zou een kind, het gebeurt helaas niet, die 6 uur lang alleen maar Japans leren en ongelooflijk interessante content lezen en Sartre en noem het maar.
5: Ja.
6: Dan nog mist die 6 uur van hele belangrijke ontwikkelingstaken die een brein simpelweg te doen heeft van een mens. In het buitenspelen, in het klimmen, in het vallen, in het ruzie maken, in het oogcontact met anderen hebben. Dat is essentieel voor je ontwikkeling.
5: Ja.
6: En het is ook iets wat je niet later kan inhalen. Dat moet in die tijd gebeuren. En daar is een kindertijd voor. En dat is wat we natuurlijk willen beschermen en wat we ze teruggeven door zo simpelweg een smartphone uit te stellen tot later. En het is ook wel goed dat ook uit de diepste krochten van Silicon Valley en de techwereld komen nu ook de stemmen naar voren die zeggen, een analoog opgegroeid en opgegroeid, geschoold kind, is het best voorbereid op een technologische toekomst. En
5: wat,
6: dat is,
5: waarom dan?
6: Nou, het is natuurlijk heel logisch. Je moet als mens vanuit je menselijkheid kunnen kijken naar die techniek.
5: Mm-hmm.
6: Als je al helemaal zelf gewired en doordraad bent met techniek en digitalisering, dan is het veel moeilijker om met afstand naar die techniek te kijken die jou moet dienen. En die je ook wil gebruiken. Je moet leren denken. Je moet leren de leesvaardigheid. Dat is echt een belangrijk om te noemen. Dat, wij hebben nu natuurlijk ook steeds meer sinds we bestaan. Hè, ik noemde net de politie, maar heel veel directeuren van scholen, mensen vanuit GGD en die zich naar ons toe komen en zeggen, ja, het probleem is gigantisch. Maar de leesvaardigheid heeft een hele directe lijn naar het functioneren van onze democratie simpelweg.
5: Mm-hmm.
6: Als een kind niet leert lezen, leert denken, leert geprobeerd tekst interpreteren, verschillende een mening vormen. Mm-hmm. Het is zo essentieel voor onze werkende democratie.
5: Ja. Nou is het tegenargument van veel mensen, ja, mm-hmm. die smartphone is er nou eenmaal als onderdeel, hè, en die sociale media ook. We hebben het nu over smartphone, maar dat hangt automatisch samen met sociale media. Die is er. Die gaat ook niet meer weg. Dus je kan kinderen maar beter leren omgaan met een smartphone. De ontwikkelingspsycholoog Steven Pont was hier deze week. Die zei, ik voer wel gesprekken dat je bijvoorbeeld vanaf groep 8... dan vanaf de kerst, want dan kun je nog een beetje controle op uitoefenen. Dan ken je de leraar nog. Je weet nog van de andere kinderen in de klas. Dan weet je allemaal hoe ze eruit zien en de namen. Straks de middelbare school. Heb je daar veel minder zicht op. Ja, dat is een tegenargument wat je dan hoort.
6: Nou ja, het is heel lang ook het mantra geweest van het mediaonderwijs wat werd gegeven. En ik denk dat dat gewoon nog stamt uit de tijd. Sociale media en die telefoon zijn zo snel veranderd in onze handen. Ik noem het altijd het paard van Troje. Mm-hmm. Ik ben ook begonnen met dat ik het een ontzettend leuk apparaat vond, waar ik ineens allerlei dingen mee kon die heel leuk waren.
5: Allebei eenvoudig, vond je het ook zo cool dat je kon kantelen met
6: zeker,
5: die foto's?
6: Zeker, zeker. Nou ja, en Instagram was in het begin, dat is natuurlijk gisteren heel erg ter sprake geweest, volgde je mensen die je kende en die zag je. En dat was
5: je tante die jouw lunch postte.
6: Maar in 2019 met name, en toen AI in die algoritmes erbij kwam, is dat volledig in onze handen veranderd. En ik denk dat het is natuurlijk ook niet gemakkelijk om een onderwijssysteem, een pakket, we zullen er met de kettingvraag ook nog op terugkomen, aan te passen. Maar ik denk dat het wel veel te laat is ingezet dat we op een andere manier dat puberteitsargument. Het is ook wel een aanname, vind ik, dat je zegt, want vanaf je 16e praat je niet meer met je puber. Daar wil ik ook nog wel best wel even wat tegen inbrengen of dat per de facto zo is. Maar
5: maar het argument om ze dus, ja, ze zijn nee, er, dus je moet ze langzaam gecontroleerd dat blootstellen, kijk, en laten wennen aan.
6: Toen wij zijn even oud, zeg je net, toen wij onderwijs kregen over de computer en Word, hoe heette het allemaal destijds, dan ga je een techniek leren die over met de computer omgaan. Dat is digitaal onderwijs in die zin. Maar sociale media is niet iets waar ze mee kunnen leren omgaan. Kan jij ermee omgaan? Kan ik ermee omgaan? Het is niet een. It's a beast that's bigger than that, zou ik maar zeggen. Het verdienmodel is namelijk de aandacht van je kind.
5: Zo lang mogelijk
6: daar
5: vasthouden.
6: Valt niks. Ja, dus daar valt niks terug. En daar slagen ze gewoon in. Punt.
5: Zullen we een ander argument
6: het is niet om ermee.
5: Dan?
6: Het is dus niet meer iets om mee te leren omgaan. Wat wel moet gebeuren, heel erg, is vanaf dat die leeftijd dat ik ook met mijn zoon ben gaan praten. Met ze over wat is die digitale wereld? Wie zit er achter de knoppen? Ja. Hoe werkt dat? En waar trek je ze in? Wat heeft het voor effecten? Bijvoorbeeld een keer neem de verkiezingen. Wat is daar gebeurd? Hoe is sociale media daar gaan beïnvloeden? Daar moet je ze allemaal ontzettend veel over inspreken. Maar dus de grootste antwoord, ik kom er nu, sorry hoor. Lekker puntig, lekker punten. Ja. Wij zijn heel erg voor, wij zijn namelijk ook niet anti-tech. Nee. Wij zijn voor heel goed open en eerlijk digitaal onderwijs. Mm-hmm. Maar dat hoeft niet met een eigen smartphone in je hand. Mm-hmm. Dus begin daar zeker in groep 8 mee. En zet dat door tot 14. Zodat als kinderen met 14 online gaan en met hun ouders, daar snappen waar ze in terechtkomen.
5: Ik snap het. Ander tegenargument dat ook wordt gebruikt is, je hebt groepen jongeren die nu makkelijker elkaar kunnen vinden. Dus bijvoorbeeld groepen die misschien wel omdat je gepest wordt, dan kun je lotgenoten vinden. Of omdat je twijfelt over je seksuele geaardheid. Misschien kun je dan lotgenoten vinden. Om maar wat te noemen. Voor dat soort groepen hebben sociale media ook in de puberteit een positief effect, is dan het verhaal.
6: Ja, helaas is daarvan bewezen dat uiteindelijk juist die groepen veel kwetsbaarder zijn op sociale media. En dat we hier eigenlijk twee dingen verwarren. Dat gebeurt heel vaak in deze discussie. Mm-hmm. We verwarren de kracht van het internet met sociale media. En dat moeten we echt uit elkaar trekken. Tuurlijk moet een kind die gepest wordt online en die of die een geheim heeft waar die niet over kan praten, online kunnen vinden hoe die bij de kindertelefoon komt. De kindertelefoon die ons trouwens ook opbelt en zegt, jongens, het is heel erg wat wij allemaal horen. Die staan helemaal achter ons in die zin. Dus tuurlijk moeten, of als het over seksuele geaardheid gaat, het internet is fantastisch. Daar kan je al die informatie vinden en ook lotgenoten vinden en naar plekken toe gaan. Maar sociale media, dat is echt gewoon bewezen, is uiteindelijk ook juist voor die groepen, want je bent kwetsbaar en onzeker, schadelijker dan dat het per se dat oplevert allemaal.
5: En dat is het niet meer als je 16 bent?
6: Tuurlijk wel. Ja, natuurlijk. Dus wij zijn.
5: Maar dan mag het wel.
6: Dat is bij mij nog zelf persoonlijk de vraag. Ja. Ik ben daar nog over aan het nadenken.
5: En wat de ondergrens voor een telefoon, wat jullie betreft 14 jaar. Ondergrens sociale media, ja. wat jullie betreft 16 jaar.
6: Ja, nou, laten we even daarbij noemen dat ook de EU is daar inmiddels. Die wil dat gewoon gaan doen. Die zijn bezig hoe ze het gaan doen. Het is eigenlijk niet meer de vraag in Europa of dat moet gebeuren. Het is al duidelijk dat dat moet. En morgen spreek je iemand die daar gelukkig ook heel veel van weet en daar al concreet mee bezig is.
5: Ja, Joris Lokkemoerel komt morgen langs.
6: Ja, want het hoe is daar natuurlijk zeker een vraag. En daar wordt al heel hard aan gewerkt, al jaren.
5: Maar dus die vanaf 16 jaar heeft het nog steeds, zeg je, nee, is nog steeds niet positief, maar dan zijn pubers er misschien beter tegen bestand?
6: Idealiter, wij spreken als ouders. Wat wij kunnen doen, is dit. We hebben dit geluid laten horen. Daar is al. We zitten ook inmiddels soms in de Tweede Kamer met de position paper. Wordt naar geluisterd. Het vertaalt zich inmiddels al in beleid. Mm-hmm. Uiteindelijk, wat je idealiter wil, is dat er veel meer scholing op is en informatie. En dan hoop je dat een kind met zijn 16e, in samenwerking met hoe de samenleving en ouders en ze er met elkaar over praten, weerbaarder is en op die manier beter mee kan omgaan. Maar uiteraard zijn wij er ook voor dat nog steeds sociale media, ook voor die leeftijd en hoger en voor mezelf, gereguleerd wordt. En dat we op zo'n product de wetten en of het nou de rechten van de mens zijn of wat je wel of niet daar mag verkopen.
5: Wat offline niet goed is of verboden exact. Wordt, dat het ook online verboden wordt. Dus Kim van Sparretak, Europarlementariër, mee bezig. Die kwam hier maandag.
6: Ja, het is dus en. En ik vind het heel jammer als het wij zijn niet voor een geïsoleerde minimumleeftijd, maar dat is een deel
5: van het
6: gesprek.
5: Helder.
6: Ja.
5: Straks praat ik verder met actrice en voorzitter van smartphonevrij opgroeien Tekla Reuter, die nu snel de hulplijn nog een keer gaat inschakelen. Daar heb je een paar minuten voor.
6: Ja, nee, kijk gewoon even.
5: En vond je dat ze het goed deed, je medeoplicht of niet? Ja, ze appt. Nou, dan gaan we zo. Ja, je krijgt tot nu toe een goed rapport.
6: Ja.
5: Nou, gelukkig. Nou, we gaan over een paar minuten verder. Blijf luisteren.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big Five.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
3: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
4: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
2: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
5: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: 10, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
9: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
8: Dus we zijn nog niet verloren.
10: Want daarvoor luister je de grote techshow.
9: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
10: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
11: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
13: Goedenavond, ik ben René Postma. In Tinarlo in Drenthe heeft een grote brand een woonboerderij en een schuur ernaast verwoest. De brandweer rukte groot uit en kon er net voorkomen dat ook een huis tegenover de boerderij in vlammen opging. Er is een man aangehouden die misschien iets met die brand te maken heeft. Gewonden zijn er niet. In Amerika is de vader van een schoolschutter veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon een wapen als kerstcadeau. Daarmee schoot hij 4 mensen dood. De jongen zelf kreeg gisteren levenslang. De rechter vindt dat de vader had kunnen weten dat er iets ergs zou gebeuren. De zoon had alleen gedreigd met een schietpartij. Door een natuurbrand in het oosten van Engeland, in Suffolk, zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen die op een caravanpark stonden in een natuurgebied. Het is een heide waar allerlei beschermde vogels leven. Er staat in de buurt ook een kerncentrale, maar die wordt niet bedreigd en draait gewoon door. 2 Zuid-Amerikaanse vrouwen lijken favoriet om de nieuwe baas te worden van de VN. Het zijn oud-ministers uit Costa Rica en Guyana. Ze kregen de meeste stemmen in een eerste verkennende stemronde achter gesloten deuren, zeggen bronnen. Huidig VN-baas Guterres stopt eind dit jaar. Ajax heeft de derde voorronde van de Conference League bereikt ten koste van het Servische Vojvodina. Ajax won met 4-1. Vorige week wonnen ze ook de heenwedstrijd en ook toen was de eindstand 4-1. Ajax treft in de derde voorronde het eerste Shelburne FC. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt, met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
14: Tweede half uur alweer van BNR's Big Five van sociale media onder vuur. Eerder deze week, ik noemde er al, Kim van Sparretak de gast hier, Europarlementariër namens PRO. Ze had het over hoe moeilijk het is om die grote big tech bedrijven te reguleren, de lastige strijd die ze daarvoor levert, hoeveel lobbyisten ze tegenover zich heeft staan, onder andere. Het is terug te luisteren als podcast in onze eigen app en ook andere podcastkanalen. Vandaag de gast actrice en voorzitter van de Nederlandse beweging Smartphone Vrij Opgroeien, Tekla Reuten.
15: Yes.
14: 2 onderwerpen die ik graag nog met je wil bespreken. Wanneer is de missie geslaagd van Smartphone Vrij Opgroeien en wat mogelijke oplossingen zijn voor het smartphone-probleem? We hebben dat probleem besproken. Maar toen hadden we het net tijdens nieuws erover dat jij zei ja, over die UNICEF-bijeenkomst. Vond ik wel eigenlijk nog belangrijk om te zeggen wat jongeren daar zelf zeiden over smartphone-vrij gebruik.
15: Ja, naast dat ze de vraag naar de zaal en naar de gemeente, naar iedereen terugkoppelden van hoe gaan jullie de volgende generatie beschermen, zeiden ze zelf: wij hebben constant het gevoel dat we achterlopen op onszelf. Mm-hmm. En dat schetst heel erg mooi, een gevoel wat ik zelf overigens heel erg herken. Maar zeker als je 20 of 30 jaar bent, dat je het gevoel hebt dat je blijkbaar tijd tekort hebt gehad om voor jezelf te ontwikkelen. Ze zeggen, hey, we zijn zoveel bezig met wat anderen allemaal doen en vergelijken. Dus dat vond ik een hele kenmerkende manier van uitdrukken.
14: Ik heb dan ook het gevoel dat ik voortdurend achterloop omdat je al die, weet je, al die rode bolletjes.
15: Ja, maar dat is dus dat is natuurlijk hetzelfde. Het is ook gewoon,
14: onbeantwoorde berichten en die nog moet ongelezen berichten die je nog moet lezen. Dan word je toch helemaal gejaagd.
15: Ja, in feite kunnen wij al zeggen dat er zijn al heel veel kinderen die nu zonder smartphone naar de middelbare school gaan en daar gaat het heel goed mee.
14: Ja, dat zijn niet de buitenbeentjes.
15: Nee,
14: net
15: zeker
14: als die kinderen
15: niet.
14: Vroeger met geleende kleren van een oudere broer of zus.
15: Nee, zeker niet. Er was gewoon een grapje gemaakt over de coole Nokia die ze hebben, maar uiteindelijk. Kijken zij ook met hele andere ogen naar hun medescholieren en halen ze een beetje hun schouders op over al die memes of dingen waar dan iets over wordt gedaan. En dan denken ze, wat saai, zullen we nu gaan spelen? Zullen we niet gaan doen?
14: Dat is wel de angst van veel ouders en vooral van pubers. Het allerbelangrijkste van puber is erbij horen, bij de groep horen. Dat je, want dan, dat is, ja, daar draait alles om in je pubertijd. Als jij dan met zo'n Nokia rondloopt, terwijl alle anderen in de klasse-app en de WhatsApp zitten. Ja, daar
15: maar
14: ga
15: dan
14: je
15: zijn we dus gaan doen alsof de sociale kring op Snapchat, alsof dat sociaal zijn is. Nou, dat is een beetje in lijn met wat je gisteren hier die het gast had, die
14: Jo
15: van Buurik ook zegt. Dat is iets wat we hebben hun een product gegeven waarvan de meeste ouders zelf niet eens weten wat er op Snapchat allemaal gebeurt. En daar zit dan je kind met in een groep van 500 mensen die hij niet eens allemaal kent. En ja, dat is natuurlijk ook. Ik hoor dat ook van ouders. Ik wil niet haar sociale leven afpakken. Ja. Maar het gesprek moet zijn: wat is een sociaal leven eigenlijk? En is dat, blijven we dat verbinden aan zo'n app?
14: Ja,
15: en kunnen we met elkaar zeggen, we doen het op een andere manier.
14: Ja, maar wat je wil als ouder, dat jouw kind lekker meegaat in de groep. En dat is natuurlijk, denk ik, voor veel ouders de reden waarom ze dan uiteindelijk toch maar zwichten en zo'n smartphone geven.
15: Maar je wil ook dat je kind veilig en gezond opgroeit. En dat is een beetje, we denken altijd dat dan wel niet zal gebeuren met je eigen kind. Maar helaas weet ik van veel te veel gevallen. En ik bedoel, daarom zijn die rechtszaken inmiddels ook gewonnen. Of het nou het extreme is van iemand die zelfmoord pleegt en daar uiteindelijk ook aantoont dat via
14: Amerika is dat gegaan. Ja, nou, andere
15: ook,
14: rechtszaken.
15: Ook in Frankrijk, ook in Engeland, op allerlei plekken.
14: Nee, maar ik bedoel die rechtszaak is gevoerd.
15: Ja, die rechtszaak. Ja,
14: er is in Amerika ook een rechtszaak gevoerd over de verslaving van sociale media die gewonnen is.
15: Ja, maar als we blijven zeggen, ja, maar het is dat sociale leven, dan moeten we er toch in één adem. Dat dwingt mij om te zeggen, het is ook de app waar alle drugsverkoop in plaatsvindt, die naar het schoolplein komen met de illegale
14: vapes. De vapes, ja.
15: Ik bedoel, alles zit erin. En ook diegene die, dat was kort geleden nog in het nieuws, die een meisje van 9 chanteert met foto's. En ja, had die moeder ook nooit gedacht dat haar kind daarin terecht zou komen. Het dwingt mij een beetje om die te noemen. Dat wil ik eigenlijk niet. Het gaat natuurlijk om de vraag dat je kunt besluiten met elkaar dat het anders kan.
14: Ja, 50.000 ouders hebben nu dat ouderpact getekend van smartphonevrij opgroeien. Ja. Artsen sluiten zich aan, scholen.
15: 70.000.
14: Ja, die noemde ik al eerder, 70.000. Ja, 70.000. Ik had het over 2025, dat toen een doorbraakjaar was. Ja. Toen hebben er 50.000 ouders getekend.
15: Klopt,
14: in totaal nu 70.000. Die artsen, dat vond ik opvallend. Die sluiten zich dus ook aan. Wat horen jullie daarvan terug?
15: Wat je zegt, die hebben zich in één weekend aan ons position paper verbonden, omdat zij al jaren eigenlijk dit in de praktijk zien. En ook heel duidelijk zien dat het verbonden is aan dat apparaat en aan alle gevolgen die sociale media in het apparaat hebben. Dus ja, die zijn heel erg blij met deze beweging en die staan hierachter.
14: Ja, ik zei het net verkeerd, 50.000 ouders hebben getekend, het is voor 70.000 kinderen.
15: Ja, en ik denk dat wat zij, dat even om terug te komen daar straks, dat over dat omgaan met, hè, dat idee dat we allemaal willen blijven denken dat het iets is waar we mee moeten omgaan. Ja. Het kinderbrein, dat is misschien door Steven Pont ook al genoemd, is gewoon niet opgewassen tegen dat verdienmodel, omdat er geen impulscontrole nog is.
14: Ja, die prefrontale cortex is nog niet af.
15: Ja, dus in die zin, dat is echt oud nieuws. Dat je 10 jaar geleden, daarom kwam ik met mijn eigen eerste IT-les.
14: Ja.
15: Ooit was het zo dat je kon leren omgaan met een computer en met die techniek.
14: Ja.
15: Maar dat is niet waar we het hier over hebben.
14: Nee, waar ik het met Steven Pont ook over had, is dat als de oude Grieken zich zorgen maakten om de generatie die opgroeide, daar zou niks van komen. En altijd als er een nieuwe technologie of beweging komt, of het nou de rock'n'roll was halverwege de vorige eeuw, of televisie of commerciële televisie, noem maar op, elke keer wordt er gewaarschuwd, nou nu gaat de jeugd echt ten onder.
15: Ja.
14: Dat doen we nu eigenlijk weer met de smartphones.
15: Nee, maar er is één heel groot verschil met de televisie, de rock'n'roll of alles wat je maar, alcohol, was het maar nicotine? Nee, serieus, was het maar alcohol? Want dat is een heel, dat is één stof dat is je vijand. En het mag, je wilt niet dat het er in je kind komt, bij wijze van spreken. Ja. Dat is heel simpel om je toe te verhouden. Maar dit hele gesprek en deze hele week getuigt er al van dat dit iets heel anders is. Het is een product waar een AI-algoritme aan de achterkant met een ontworpen verdienmodel achter zit om jou zo lang mogelijk erop te houden.

0: soort marktplein, een knooppunt geworden van ons leven.
1: Ja, inderdaad, de column op pagina 2 die gaat onder andere over de smartphone, waarin wordt gezegd, het is niet alleen die smartphone, maar eigenlijk komt het hele leven samen, ook peer pressure, technologie, sociale druk, etc.
0: Alles waar je normaal misschien op het schoolplein mee moest dealen, maar dat is dan overzichtelijk, want dan staat iemand voor je.
1: Ja, oké, dan zijn er nu dus ouders aan het luisteren, denken, nou, misschien heeft ze me wel overtuigd, ik zit nog een beetje op de wip, maar goed, ik wil zo'n gesprek gaan voeren. Waar moet je eigenlijk überhaupt beginnen, als dan zo'n woedende puber tegenover je staat, die sowieso al een grafhekel aan zijn ouders heeft?
0: Nou, ik raad je aan om iets eerder tussen te beginnen. Okay. Begin gerust met je kind als hij 6, 7 is, om al daarover na te denken en mee bezig te zijn. Nou, we hebben een boek geschreven, Smartphonevrij opgroeien. Mm-hmm. Dat zou ik zeker in huis halen. We hebben het ook al met 2 acties naar alle directeuren van zowel de middelbare scholen als basisscholen gestuurd. Dus weet dat je directeur er 1 heeft liggen.
1: Wat krijg je voor respons vanuit de scholen?
0: Ja, heel veel herkenning natuurlijk. Mm-hmm. En ook het is een interessante beweging. Het is aan de ene kant herkenning en mensen die zeggen, nou, dit voel ik al zo lang, ik ga er iets mee doen. Maar ook, wat jij al beschreef, herkenbaar, dat ook directeuren liever blijven zeggen van, ja, hartstikke goed, ik vind het is welkom, maar de ouders moeten het zelf doen.
1: Het wordt een beetje bij de ouders neergelegd.
0: Ja, beter milieu begint bij jezelf, zou ik maar zeggen. En dat is gewoon niet fair. Ouders kunnen dit niet in hun eentje. Dat is natuurlijk ook de reden waarom op de politieke agenda staat inmiddels.
1: En je ziet gelukkig die huiver bij meerdere scholen. Dat ze denken, we leggen dit bij de ouders neer. Dat is niet ons beleid.
0: Omdat het weer dat knooppunt wat het is. Er zijn ook ouders die zelf met hun winkeltje op Instagram natuurlijk zitten. Mm-hmm. En de hele dag daarmee bezig zijn. Of op andere manieren daar helemaal in zitten. Dus het is niet makkelijk om toe te geven dat dit een product is wat zo verweven is met onze levens. Dat het moeilijk is om te beginnen grenzen te stellen.
1: Ja. Want als we kijken naar het knooppunt, jouw werkzaam leven is ook acteren, films maken. Je komt ongetwijfeld op een gegeven moment weer een nieuw project, een nieuwe film. Dan moet je daarvoor reclame gaan maken. Nou ja, dan zit je dus op sociale media.
0: Ja, ik doe dat dus heel beperkt.
1: Ja.
0: En ik probeer dat heel sec als een soort portfolio op die manier te houden.
1: En durf je dat dan te doen terwijl je zoons of terwijl je kinderen wakker zijn?
0: Ja,
1: of wacht je tot ze slapen en dat ze het dan niet zien?
0: Nee hoor, dan leg ik het wel uit.
1: Zoals mensen die stiekem op het balkon gaan roken.
0: Ik ga nu even dat en dat wat we hebben gedraaid en ik ga daar nu iets over neerzetten. Dat mogen ze gewoon weten, ja.
1: Voelt dat dubbel dan, dat je dat moet gebruiken daarvoor?
0: Het voelt de hele tijd dubbel. Ja, zeker. Maar dat is die haat-liefde verhouding. Dat ik ook dat het aan de ene kant je er ook. Je ziet natuurlijk dat er ook heel vaak. Je bent ook blij dat sommige dingen aandacht krijgen die anders dat niet zouden krijgen.
1: Maakt waar je trots op bent. Wil dus je de etalage
0: ook
1: zetten.
0: Ook hier weer, de jongeren zelf hebben in een heel mooi project in Amsterdam al gezegd hoe zij het zouden willen ontwerpen. Zij komen met hele goede ideeën. Ik wil een social media waar je maar 50 vrienden kan hebben. Maar ik bedoel, 50 vrienden, hoeveel is dat?
1: Mm-hmm.
0: En als je er 1 bij wil, dan moet er eentje af. Ze hebben ook gezegd vrijdag vrij, social vrij bijvoorbeeld. 1 dag waarop niemand hem gebruikt. En op die manier zijn er natuurlijk, wij dealen met dit product zoals het is, als makke schapen, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar ja, ik zou er in ieder geval wel voor zijn als er alternatieven komen die plezieriger daarin zijn.
1: Ja.
0: Maar het is gewoon een hele lastige pull en push, zou ik maar zeggen. Ja,
1: ja. En die etalage waarvoor je het kan gebruiken, die hebben wij ook een soort van onmisbaar gemaakt.
0: Ja, en ik denk aan de hele grote spelers in het veld die al zo'n track hebben op hun eigen socials. Leid iedereen gewoon naar je eigen website en dan heb je het helemaal weer in je eigen hand. Mm. Websites waren zo slecht nog niet.
1: Dat zijn gisteren Joe van Buurik trouwens ook al.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Hey, luister naar BNR's Big Five van sociale media onder vuur. Morgen, laatste gast, Lokke Moerel. Ze is hoogleraar Global ICT aan de Tilburg University. Dan gaan we het hebben over de betekenis van een grote rechtszaak die sociale media in de VS onlangs hebben verloren. Dus dat is misschien ook wel het begin van een kentering. Vandaag de gast, filmactrice en voorzitter van de beweging Smartphonevrij opgroeien, Tekla Reuten. We gaan de kettingvraag behandelen. Zijn naam is al een paar keer gevallen. Hier Joe van Buurik, onze eigen tech-expert bij BNR. Hij had een kettingvraag voor je. Luister even mee.
3: Ja, ik vind het heel leuk, want in de appgroep met ouders van de kinderen bij mijn zoon in de klas, groep 1-2, is Smartphonevrij opgroeien ook al gedeeld. Dus ik voel me geroepen om daar iets over te zeggen. Ik vind het een mooi initiatief. Wat ik wel graag wil weten van Tekla is, hoe voorkom je dat het als een fix wordt gezien? Dus je hebt een ouderpact, geen smartphone tot een bepaalde leeftijd. Mooi idee. Maar hoe zorg je dat mensen dat niet zien als Mooi, opgelost. Hebben we dat ook weer gehad. Nu gaan we verder. Hoe zorgen dat mensen ermee bezig blijven, zich blijven.

0: informeren, erover blijven praten. En we ook naar een situatie toe gaan dat we niet alleen opeens die kinderen gaan blootstellen aan die telefoon en platforms. Want dat is echt een risicovolle situatie. Maar ze daar geleidelijk mee gaan laten bekwamen. Dat met ze samen doen. En gewoon maatschappelijk bewustzijn creëren dat dat de manier is om ermee om te gaan. En niet even een oplossing, ook niet een social media verbod voor de jeugd, om dit op te lossen.
1: Mooie vraag.
2: Ja. Er zitten inderdaad heel veel aspecten aan. Ik denk dat we een aantal dingen ook al wel langs zijn gekomen. Voor ons is het niet een geïsoleerd iets om alleen maar een minimumleeftijd en dan ben je klaar. Het uitstellen is een wonderlijk simpele manier om in ieder geval een heel deel van die jeugd daarvan vrij te houden. En uiteraard, dat kwam al langs, is het ongelooflijk belangrijk, en dat moet echt nog heel veel in beweging worden gezet, dat er in het onderwijs experts komen die op een eerlijke, goede manier gaan vertellen wat de echte smartphone-realiteit is van nu. Mm. Wat die betekent, want het is ook nog niet alleen maar 1 en 1 is 2. Kijk, het gebruik van het apparaat, dat ziet iedereen bij zijn eigen kinderen. Dat is binnen 2 seconden gefixt. Dat kan een kind.
1: Ongelooflijk snel.
2: En maar uiteraard gooi je niet daarna je kind als een in het diepe van nu is het klaar. En dus in die zin, ja, een fix. Ik denk dat het niet zo'n gevaar loopt dat dit als een fix wordt gezien. Omdat het is ook dagelijks in het nieuws. Het gaat de komende jaren een enorm onderwerp worden met hoe dat dan met verificatie of hoe dat gehandhaafd gaat worden. Hoe AI een rol gaat spelen. Dus ik denk dat we er de hele tijd mee bezig zullen blijven. Maar onderwijs is een heel belangrijk antwoord daarop.
1: Digitale vaardigheden.
2: Als ouders daar ook betrokken met je kind. Dat staat ook allemaal in het boek. Hè. Praat met je kind over. En ga zelf ook met je kind op jouw telefoon, als hij 12, 13, 14 is, dingen eens bekijken of onderzoeken. Ja. Dus nee, je gooit je kind niet in het diepe, dat is zeker niet de bedoeling. En het is gewoon niet een fix. Het is een fantastische manier. En niet zoiets simpels om iets uit te stellen.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Nou komt het nu, komt het vanuit jullie, komt het vanuit ouders. In andere landen wordt gewerkt aan een social media verbod. Tot een bepaalde leeftijd. Griekenland is ermee bezig, Frankrijk, Spanje, Denemarken, het VK. Er is in Nederland ook een soort politieke beweging die zegt, nou, moeten we
2: Nederland
1: komen,
2: heeft
1: tot 15
2: gezegd,
1: jaar gepoest. Hè?
2: Nederland heeft gezegd, wij willen met de koplopers van Europa meedoen. Ja. Ja.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Nou, ik vind het woord verbod heel slecht. Raar woord. Want het is een minimumleeftijd op een product wat gewoon ongeschikt en onveilig is voor kinderen, is heel vanzelfsprekend. Dat hebben we met heel veel producten. Als 1 op de 10 kinderen ziek zou worden van eten bij McDonald's, dan was hij niet meer open. Bij zo'n
1: spreken. Ze mogen ook geen alcohol drinken tot ze 18 zijn.
2: Nee, dus het is een minimumleeftijd. Ja. En dat is een veel beter woord. En ik denk dat dat heel veel uitmaakt, ook welk woord je hier kiest. Want een verbod, ja, dat is klinkt
1: zou je
2: wel heel anders.
1: Gewoon de minimumleeftijd.
2: En dat is ook wat het is. Het is een product wat wij de gang hebben laten gaan zonder dat we wisten dat ze dat die hele, hè, dat is ook wat de staatssecretaris zal zeggen. Het is de kinderen als doelgroep en als deel van hun markt moet daar gewoon uit, want die past daar gewoon niet.
1: Ja. En dus, tot dat sociale mediaverbod is, want daar kun je als ouders niet op wachten, denk ik. Ik denk dat je zo naar kijkt.
2: Exact, dat is waarom wij natuurlijk dit begonnen zijn. Wij gaan niet wachten op onderzoeken. Dit kun je zelf al doen en het is zo eenvoudig.
1: Mm-hmm.
2: En het brengt zoveel mee. Het geeft meteen zoveel terug aan je kind. Ja. We hadden laatst een smartphone.
1: Klinkt ook een beetje als een Jehovah-getuige als je zo
2: praat. Ja? Oh, leuk. Ja. Ga ik onthouden, ja?
1: Ja, nee, ja, zo.
2: Het is heel
1: eenvoudig. Je leven wordt er mooi, beter op.
2: Nou ja, het is gewoon toch wel grappig dat door iets weg te laten je heel veel kan doen. Meestal moet je heel veel dingen doen en kopen en halen en leren. Nee, je hoeft alleen maar iets uit te stellen.
1: Ja.
2: Ik denk dat het ook bijna het klinkt misschien wat te mooi om waar te zijn, maar het is echt
1: dat
2: zo.
1: Inderdaad, ja.
2: Jehovah-getuige.
1: Ja, dat zijn mensen die voor hun geloof leven en zeggen, als je bij ons aansluit, wordt je leven er mooier op. En in zekere zin proberen jullie met die beweging ook te laten zien, als je bij ons aansluit, dan wordt het leven van je kind en misschien ook
2: maar
1: wel dat van je als ouder beter op.
2: Laten we dat is zo, en keiharde cijfers over wat er in hun brein gebeurt en al die fysieke nadelen en schade, die is gewoon een feit.
1: Ja, en wat ik dan een opvallend feit vind, is dat steeds meer kinderen dus bijziend zijn.
2: Ja, ook de oogartsen hebben zich in grote getalen bij ons aangemeld. Ja, ik bedoel, dat is niet voor niks.
1: Nee,
2: ja.
1: Nee.
2: En dat heeft, even om dat te duiden, hele grote. Dat is niet alleen maar een brilletje. Dat betekent dat je veel eerder in je leven, op jongere leeftijd, alle ziektes aan ogen krijgt die we nu bij 80 indelen.
1: Oh ja? Staren?
2: Ja, je oog gaat gewoon veel sneller ook degenereren. Het is niet alleen maar dat je een dikke bril hebt op een gegeven moment.
1: Nee, nee. Het is een beweging. En een beweging eindigt ook altijd, net als een golf. Wanneer zijn jullie tevreden? Wanneer zijn jullie klaar?
2: Nou,
1: kan je het kantoor sluiten, licht uit doen?
2: Dat vragen wij ons ook al, want we zijn dit gewoon maar begonnen naast ons werk. Een aantal mensen hebben nu hun werk daarvan gemaakt. Als die minimumleeftijd er is, als die leeftijdsverificatie ook solide werkt en op een manier die voor iedereen acceptabel is, daar zijn ze mee bezig. Dat heet zero knowledge proof bijvoorbeeld. Dat alleen die leeftijd eruit wordt gehaald. Natuurlijk moet namelijk de privacy mensen daar zich ook allemaal mee bemoeien. Hoeven wij om niet te doen. Wij kunnen gewoon zeggen dat wij een veilig product willen voor onze kinderen en een gezond product. Dus dat is één. En dan gaan we ons buigen over wat we nog verder zouden willen of wat zich dan aandient. Er zijn natuurlijk al heel veel dingen in het verlengde hiervan. Mm. Inderdaad, waarvan Spartak zich gelukkig mee bezighoudt. Hoe is het dan met sociale media daarna? Laten we AI nog maar eventjes in de lucht laten hangen.
1: Ja. Want dat komt er dan ook nog eens aan, het volgende gevecht natuurlijk.
2: Ja. Kim van Spartak. En ik vergeet wel de belangrijkste, maar dat komt omdat dat al zo aan de hand is. Natuurlijk dat alle scholen, middelbaar en lage scholen, smartphone vrij zijn. Ja. Dat is al steeds meer aan het groeien, dat eigenlijk een no-brainer is. Als studenten zelf, die komen met de tap-out, die vinden zelf apparaten uit om zelf daarmee om te leren gaan. De tap-out, het is een dingetje, dat hang je op in je huis en dan doe je je telefoon tegenaan en dan schakelt die, dat stel je in, dan schakelt die je socials of alles wat je uit wil schakelen uit en dan ben je thuis gewoon ongestoord en dan kan je alleen gebeld worden bijvoorbeeld.
1: Huh? Tap-out.
2: De tap-out. Ja. Student in Wageningen.
1: Ja. Daar werk je naartoe, zeg maar. Maar ik zit dan te denken of jullie eigenlijk. We hadden het over Kim van Sparretak en die vertelde over de tegendruk die ze ook ervaren. Ze is natuurlijk een wetgever. Het is iets anders dan een ouder initiatief. Maar ik was benieuwd of jullie al belobbyd worden.
2: Zeker, ja. Dat ga ik niet te veel over zeggen. Maar het gebeurt wel. En met name ook dat mensen. Wij zijn gewoon echt heel onafhankelijk. Uh-huh. En we zijn echt ouders. En die ook met al hun kennis dit doen. En
1: maar jullie worden uitgenodigd voor kopjes koffie en zo.
2: Samenwerken ook, hè?
1: Oh, samenwerken.
2: Samenwerkingen.
1: Ja. En dat, dan zeggen jullie nee, dank.
2: Nee, dank. Want in principe hebben we dat ook niet nodig.
1: Nee. Nou ja,
2: ik bedoel, we werken graag samen. Maar wel op een non-profit basis. En snap je? Wij zijn hier echt voor de ouders. En de kinderen, en om dit een stem te geven.
1: Ja. Morgen dus de gasten, de naam viel ook al, Lokke Morel, hoogleraar Global ICT in Tilburg. Ze is ook nog senior of counsel bij Morrison & Foerster, een kantoor. Je mag haar een kettingvraag stellen.
2: Ik heb hem met mijn team wel even opgeschreven.
1: Nou, kom maar op.
2: Ik heb een vraag, geachte Lokke Morel. U stelde in september in 25 met de verkiezingen en aantocht in een stuk in de Volkskrant wat u zou doen als u het voor het zeggen had. U noemt daar smartphones de school uit, punt. En kinderen laten starten met een simpele beltelefoon en Nokia zonder internet en later pas een smartphone. Nou, dat is natuurlijk helemaal in ons straatje. En een leeftijdsverificatie om sociale mediaplatformen de toegang tot kinderen te ontzeggen. De overheid lijkt te luisteren. Smartphonevrije scholen en een handhaafbare minimumleeftijd voor social staan in het regeerakkoord. De EU wil een leeftijdsgrens van 16 voor sociale media instellen door middel van het EU Age Verification App. En Nederland wil bij de koplopers aansluiten. Uit polls in heel Europa blijkt dat de overgrote deel van ouders en kinderen ook voorstander zijn van die leeftijdsgrens. Hoe kijkt u naar deze ontwikkelingen? Ja. En hoe denkt u dat we over 10 jaar terugkijken op het feit dat sociale mediabedrijven van Big Tech ongelimiteerd toegang hadden tot onze kinderen?
1: Helemaal goed. Ik ga wat schrappen in mijn draaiboek vanmorgen, zodat we ruimte hebben voor deze uitgebreide vraag.
2: Ik wou het even inleiden.
1: Heel goed. Tekla Reuten, dank voor de komst vandaag.
2: Heel graag.
1: Filmactrice en voorzitter en medeoprichter van Smartphone Vrij Opgroeien. Succes met de beweging.
2: Dank je wel.
1: Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Kun je in onze eigen app doen, ook in je favoriete podcastkanaal. Want hoef je eigenlijk niks te missen. Je wil ook niks missen. Je kan ook die afleveringen die eerder deze week waren allemaal terugluisteren als podcast. Bijvoorbeeld die met Steven Pont. Als je nu kinderen hebt en denkt, ik heb Tekla gehoord, maar wat heeft het allemaal nog veel meer psychologische effecten? Daar zijn we met hem mee de diepte in gegaan. Het is terug te luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. But goddamn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Play Everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
2: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
3: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op Texel en langs het Noord-Hollandse deel van de Waddenkust mag het vee straks niet meer de wei in. Dat komt door de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. De dijken zijn droog en het gras kan nu niet veel hebben. Dat moet op tijd in orde zijn voor het stormseizoen. Ook roepen ze boeren op om alleen 's avonds het land te besproeien. De Almeloer, die wordt verdacht van een moord in Duitsland, was bekend bij de politie. Dat zegt zijn halfzus, meldt RTV Oost. Ze zegt, als hij eerder was gepakt, had de slachtoffer nog geleefd. Die man zat in een rolstoel. Hij was met de verdachte naar een vuurwerkshow geweest en werd doodgevonden in hun hotel. Spanje heeft militairen gestuurd naar de enclave Ceuta bij de grens met Marokko. Er zijn de afgelopen dagen vele honderden migranten aangekomen, zwemmend of ze braken door hekken. Er is geen plek om iedereen op te vangen en er dreigt een humanitaire crisis. In Amerika is de vader van een schoolschutter veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon een wapen als kerstcadeau. Daarmee schoot hij 4 mensen dood. De jongen zelf kreeg gisteren levenslang. De rechter vindt dat de vader had kunnen weten dat er iets ergs zou gebeuren. De zoon had al eens gedreigd met een schietpartij. In de voorrondes van de Europa League is FC Twente uitgeschakeld. Het werd 2-2 tegen het Hongaarse Ferencváros, maar ze verloren de eerste wedstrijd met 2-1. Ze moeten nu verder in de voorrondes van de Conference League. FC Twente had het zwaar. Al in de eerste helft stonden ze met 10 man na een rode kaart voor Philippe Rommens. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon. Het blijft warm, 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
7: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En in sommige gevallen is er sprake van zoveel tegenslag dat je je afvraagt hoe je eruit komt. Nou, goede nieuws van mijn volgende gast is, hij worstelde nog eens en kwam boven. Zijn verhaal begon ooit met een hond en een vis en eindigt met een bedrijf in diervoeding en miljoenen euro's omzet. Welkom Gert.
8: Dankjewel.
7: Wie ben je en wat doe je?
8: Ik ben Gert Bakker, ik ben 40 jaar, ik kom uit Urk. Ik ben getrouwd met Wilhelmina en vader van Anna. En daarnaast in mijn dagelijks leven ben ik founder van Petfish.
7: Waar heb jij het goed gedaan?
8: Ik ben doorgegaan waar anderen zeiden stoppen dan mee.
7: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
8: Ja, ik heb instructies aan een werknemer gegeven. En die zijn niet goed opgevolgd, want een schadepost van 50.000 euro is opgeleverd.
7: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Gert, welkom.
8: Dankjewel.
7: Pets Fish.
8: Yes.
7: Ja, daar ben je de founder van.
8: Yes.
7: Je zegt het ook een beetje met, ik schijn de founder te zijn.
8: Ja, ja, ja. Ja.
7: Hoe komt dat?
8: Ja, weet je, ik ben 15 jaar geleden begonnen en Pets Fish is heel klein begonnen. En ja, ik ben eigenlijk nooit serieus genomen, dus ik nam mezelf ook niet zo serieus. Vandaar dat ik, ik geef er niet zoveel waarde aan, weet je, aan dat founder en al die titels.
7: Nou, ja. Ja. Laten we even beginnen. Wat is het, Pets Fish?
8: Pets Fish is een diervoederbedrijf wat hondensnacks maakt vanuit visreststromen. Dus wij maken gedroogde zalmuitjes, gedroogde kabeljauwuitjes en daarmee lossen we een probleem op.
7: Ja, want dit zijn dus snackjes voor honden, begrijp ik.
8: Ja, je kan misschien als die kippenpootjes gedroogd die je in de dierenwinkel ziet als hondensnack. En ik heb dat op basis van vis eigenlijk nagemaakt.
7: Ja. En waarvan maak je dat? Van vis?
8: Ja, van vis. Van de huiden van vis. Ja.
7: Ah, ja. Oké.
8: Dus echt de reststromen die uit de visindustrie overblijven.
7: En wat gebeurt er normaal gesproken met die reststromen?
8: Ja, voorheen werd niet altijd weggegooid. Dat ik als kind op het industrieterrein liep met een vriendje. Ja, zag ik al die bergen afval. En dan dacht ik eigenlijk van, waarom wordt er eigenlijk niks mee gedaan? Weet je, en eigenlijk toen zat ik eigenlijk met het idee van, weet je, misschien kan ik er wel voeding van maken voor dieren.
7: Ja, ja. Dus van kleins af aan was je er al mee bezig. Dan denk ik, wat doen we hier eigenlijk mee?
8: Klopt, ja. Ja, ik was nog niet echt met Petsvis bezig, maar ik wist wel van, waarom wordt er niks mee gedaan? We hebben zoveel afval en dat gaat allemaal naar de nesten toe. En niets gaat naar de hondenvoeding en de kattenvoeding toe. Tenminste, althans, dat dacht ik.
7: Ja, ja. Ja. Petsvis, waar verkoop je het? Wie koopt het?
8: Ik ben heel klein begonnen. En in het begin moest ik echt moeren om een product aan de man te krijgen. Dus ik ben shows gaan doen, ik heb het weggegeven. En mijn allereerste klant, dat was eigenlijk een Nederlands bedrijf wat vissnacks verkoopt en hondensnacks. En ik ging naar de dierenwinkel toe, Dier Alleen op Urk. En daar heb ik mijn snacks achtergelaten. En een week later werd ik gebeld van, hey Gert, ik heb wat samples gegeven van de dierenwinkel. Ik hoorde dat jij die hebt gemaakt. Kun je mij 200 dozen leveren? Dus toen moest ik aan de slag.
7: Ja, toen was je aan de slag, goed. Ja. Dat wordt verkocht op dierenwinkels. Omzet?
8: Omzet loopt nu naar 3 miljoen.
7: Oké. Okay.
8: Dus,
7: met hoeveel ben je?
8: We zijn met 12 man.
7: Oké. Okay. Ja. Wat voor mensen werken daar?
8: Wij hebben 5 Syriërs aan het werk. Dus we werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben een paar Polen en de rest zijn Urkers.
7: Ja, ja. Mooie samenstelling.
8: Ja, ja. Ja, een beetje afwisseling.
7: Ja. Ja, precies. En winst draaien? Winst?
8: Ja, zeker. We hebben de afgelopen jaren ieder jaar winst gedraaid. Ja, vorig jaar hadden we een probleempje met die ventilatoren. Dus toen hadden we geen winst. Maar wij zijn van plan om dit jaar ook weer winst te gaan draaien.
7: En groeien een beetje? Is die omzet groeiende?
8: Ja, zeker. De omzet groeit ieder jaar 20-50%.
7: Even terug naar het begin. Want als kind liep je dus al tussen de vissenkoppen rond. Komt jouw familie ook uit de visserij?
8: Ja, ik ben opgegroeid op Urk natuurlijk. En we zijn Urkers en op Urk iedereen ademt vis. En wij dus ook. En mijn vader heeft een visbedrijf samen met mijn broertje. En dus ja, weet je, ik ben echt een ondernemersgezin opgegroeid. Ja, ja. Ja.
7: 2008, jij runde een viskraam.
8: Ja.
7: Hoe ging dat?
8: Ja, dat was mijn eerste bedrijf. Ik stond op de markt met vis en ja, dat ging goed de voorgaande jaren. Tot 2008 was er een financiële crisis, ging het allemaal wat minder. En op dat moment hadden we net een pupje gekocht. En weet je, die van vis heel erg lekker. Dus die gaven we af en toe een zoute haring. En ik had al een beetje connectie met honden en vis. Ja. Dus zodoende.
7: En die viskraam, liep dat zelf goed of was 2008 een lastig jaar?
8: Ja, 2008 was een financiële crisis, dus het was een beetje een lastig jaar. En natuurlijk, ik had ook een hele dure hobby, dus dat ging gewoon niet goed samen.
7: Nee, nee. Een hele dure hobby was een verslaving, begrijp ik.
8: Klopt, ja. Ja, ik ben verslaafd geraakt op jonge leeftijd en dat heb ik eigenlijk altijd verborgen gehouden.
7: Ja. Ja. Ja. Waar was je verslaafd aan?
8: Ja, weet je, verslaving is een ziekte. Ik was eigenlijk overal aan verslaafd. Ja. Maar om in middelen uit te drukken, was verslaafd aan wiet, cocaïne en heroïne.
7: Zo. Ja, ja. Zo, dus jij runde een viskraam?
8: Ja.
7: En was zwaar verslaafd. Als ik,
8: ja, ik had eigenlijk een dubbel leven. Weet je, overdag werkte ik. En dan na mijn werk maakte ik mijn omzet op. Zo ging het eigenlijk. Ik was aan het werk voor mijn verslaving. Ik was een slaaf van mijn middel.
7: Zo.
8: Ja, dat is heel heftig.
7: Op welke leeftijd begon dit?
8: Ik was 15 jaar dat een vriend mij vroeg... wil je mij even naar Hemelo brengen? Ik ga snuiven. En toen zei ik, nou ja, dat wil ik ook. Dus toen ben ik meegegaan. En na de eerste keer was ik direct verslaafd.
7: Zo.
8: Ja.
7: En je hebt het altijd verborgen weten te houden, begrijp ik.
8: Nou ja, dat dacht ik. Ah. Ik dacht dat niemand het wist, maar iedereen wist het natuurlijk.
7: Ja.
8: Ja, ze zagen het aan me.
7: Ja.
8: Ik was een ongelijk projectiel.
7: Ja, kun je daar iets over zeggen?
8: Ja, weet je, ik was gewoon een... mijn vader zei altijd tegen mij... Gert, je bent zo gekoord, die zoekt nog hulp. En ik begreep dat niet, weet je. Maar nu ben ik clean al 10 jaar. En nu snap ik wat hij bedoelde. Ik was echt een... ik was een gekoord dier.
7: Mm.
8: Ja. Ik had geen controle over mezelf en ik zag gevangen.
7: Ja, ja, ja. Dus je zit in die viskraam.
8: Ja.
7: Dat was 2008. Dat loopt niet het allerbeste.
8: Nee.
7: Je ziet, je bent verslaafd.
8: Ja.
7: En je ziet jouw puppy die zoute haring met veel plezier opeten.
8: Nou, hoe ik eigenlijk op het idee gekomen ben, is we waren naar schoonmaken, de viskraam. En op een gegeven moment kwam die pup achter de zaak vandaan met een vishuidje in zijn bek. Of in ieder geval een gedroogd visje wat door de zon en de wind gedroogd was.
7: En dat noem je een visuitje, hoor?
8: Ja, eigenlijk een vissnack.
7: Ja, ook
8: een vissnack.
7: Ja.
8: Dus maar dat bracht mij eigenlijk op het idee van... hé, hey, verdorie, ik kan vissnacks maken van die afval. Dus ik ben een beetje gaan experimenteren in een heel klein droogkamertje. Een droogkastje, een Zweedse droogkast die ik op internet heb gekocht. En dat is een droogkast waar je normaal kleren in kan drogen. Er zit een ventilatortje in. Maar ik had niet nagedacht over het feit dat als je gaat drogen... dat er dan een geur vrijkomt. Dus ik had die kast bij mijn vader in pand neergezet. Maar mijn vader had een visbedrijf, dus er kwamen ook gewoon klanten. En die zeiden, wat is hier aan de hand? Dat stinkt hier verschrikkelijk. En... ja, maar ja, ik vond het super gaaf, weet je, om die snacks te maken. Ik voelde me een beetje Dr. Anders met zo'n jasje aan. En, ja,
7: ja, oké, okay, dus dat waren de eerste experimenten,
8: begrijp
7: ik?
8: Dat waren de eerste experimenten, ja.
7: Wat vond je vader ervan? Want die wist dus dat jij verslaafd was,
8: ja,
7: een viskraam had.
8: Ja.
7: Je was toch aan het experimenteren.
8: Ja.
7: Kan ik me overvoorstellen, hij is zelf ondernemer. Nou, leuk dat, ja, die jongen dat doet.
8: En mijn vader had gedacht van, weet je, misschien is dit wel de manier... zodat hij van de drugs af kan komen. Ja,
7: ja.
8: Maar
7: ja,
8: dat werkt niet.
7: Dat werkte niet.
8: Nee, dat werkt
7: niet. Eigenlijk zijn twee trajecten. Laten we even eerst dat, ja, bedrijf erbij pakken. Ja. Hoe zet je zo'n business op? Dus je begint zo'n droogkastje.
8: Ja.
7: En dan?
8: Kijk, ik merkte in mijn omgeving, iedereen die zei van... wow, dat ziet er gaaf uit, leuk en dit is wel uniek en speciaal. Dus ik zag dat natuurlijk zelf ook. En ik denk, reststromen, innovatief, circulair, duurzaam. Ik denk, weet je, ik ga subsidie aanvragen. Want er zal gerust wel een geldpotje ergens zijn... wat mij kan helpen om een start te maken. Dus we zijn heel klein gaan investeren in droogkamertjes... en in materialen en samples maken. Subsidie aangevraagd. Want ja, het was een uniek project natuurlijk. Subsidie toegewezen gekregen. Alleen als je subsidie krijgt moet je heel veel investeren. En je moet natuurlijk je huren declareren.
7: Ja.
8: Dus er zijn twee stromen. Je hebt je materialen die je koopt kun je subsidiabel maken. En die huren die je in het project stopt kunnen eigenlijk te gelden gemaakt worden. En op die twee manieren kun je funding vanuit subsidie krijgen. Alleen er was geen geld om te investeren in materialen. Dus,
7: nee,
8: dus de enige manier was om te werken en die huren te declareren. En op die manier heb ik een beetje geld uit het subsidieproject weten te trekken.
7: Ja.
8: Maar dat was heel weinig.
7: Ja, ja. Oké, okay, dus je bent die vissen gaan drogen,
8: ja,
7: samples gaan maken.
8: Samples gaan maken,
7: en,
8: ja.
7: Je vertelde net al even over, opeens dachten mensen, hé, dit is wel wat.
8: Ja. Kijk, iedereen zag wel dat het uniek was en vond het wel super gaaf. En de mensen die onder hadden, aan wie ik samples gaf, die zeiden wel allemaal, mijn hond is helemaal gek. Mijn hond wordt helemaal gek. Dus dat gaf mij meer motivatie om door te gaan.
7: Ja.
8: En, ja. Ja, en verder te produceren.
7: Ja. Dus hoe reageerden mensen in je omgeving?
8: Ja, dat was natuurlijk wel heel dubbel. Aan de ene kant zagen ze dat misschien als een kans om mij van de drugs af te krijgen. En de andere kant van de mensen, die namen gewoon niet serieus. Omdat ze Ja, weet je, ik was eigenlijk ook niet serieus te nemen, weet je.
7: Vanwege die verslaving?
8: Vanwege die verslaving.
7: Ja. Wat zei je vrouw?
8: Mijn vrouw heeft altijd in me geloofd.
7: Hmm.
8: Dat is echt heel mooi. Mijn vrouw is altijd achter me gestaan, altijd in me geloofd. Die heeft altijd de echte Gert gezien. En dat is wel heel bijzonder.
7: Dan ben je daarmee bezig. Wanneer denk je, hey, ik heb hier succes, dit gaat lukken?
8: Ja, kijk, weet je, ik was natuurlijk verslaafd. Dus ik had geen echte... de realiteit was voor mij... best wel wazig, zeg maar. Omdat ik natuurlijk altijd onder invloed was of drugs aan het uitwerken. Dus ik had eigenlijk ieder moment had ik, dacht ik dat ik succes had. Weet je? Ik zat echt in de waanzin, continu. En alleen de reacties van mensen, dat gaf mij motivatie om door te gaan. En dat heeft mij overtuigd om door te zetten en door te pakken.
7: Ja. Het lijkt me wel heel ingewikkeld. Omdat je, wat ik weet van mensen die drugsverslaafd zijn geweest, je bent de hele dag bezig met scoren.
8: Ja.
7: Toch?
8: Ja.
7: Dat is van wanneer ga ik de volgende hit halen? Ja. En hoe ga ik het betalen? Ja. En et cetera. Ja. En een bedrijf opzetten. Ik krijg het gewoon in mijn hoofd niet gecombineerd.
8: Nee, dat was ook heel moeilijk. Ja, ik was zelfs de dealer, was ik zelfs aan het oplichten van, ik krijg straks subsidie, weet je, pof mee, geef maar even. En ze gaven me ook allemaal. Ze zeiden, dat komt wel goed, als je straks geld krijgt, dan betaal je me terug. Ja, dus zelfs de dealers geloofden me.
7: Op een gegeven moment, je bent 2 jaar bezig met Petsfish.
8: Ja.
7: Groeit het dan al heel erg of valt dat nog, is het een beetje rommelend?
8: Ja, de eerste 2 jaar... vanaf de subsidie was gewoon echt overleven. En was het heel moeilijk om de eindjes continu aan elkaar te knopen. Weet je, natuurlijk, je moet investeren. En vanuit die viskraam, weet je, dat heb ik nog niet eens verteld, had ik heel veel schulden. Ik heb heel veel schulden gemaakt in die tijd van die viskraam. En toen ik met het nieuwe bedrijf begon, moest ik eerst al die schulden aflossen. Weet je, mensen zagen natuurlijk dat ik goed bezig was. En sommigen zeiden van, Gert, weet je, laat maar zitten, je bent goed bezig. Laat het geld maar zitten. Maar het bleef gewoon moeilijk, omdat er heel weinig geld binnenkwam.
7: Ja.
8: Dus het was echt moeilijk.
7: En je bent verslaafd.
8: En ik was verslaafd.
7: Ik begrijp dat er ergens een klant kwam en die herkende zich in jou.
8: Nou, hij zag zijn broer in mij.
7: Hmm.
8: En,
7: wat voor klant was dit?
8: Dat was een hele grote klant. Dat was een, ik denk wel een van de grootste bedrijven van Nederland in de petfoodwereld, toonaangevend. Dus ze hebben iets van 200 man alleen al op kantoor. Een mega omvang. Een paar 100 miljoen omzet.
7: Hij herkende zijn broer in jou.
8: Ja.
7: Vertel.
8: Dus hij belde mij. Hij zegt, hey Gert, goeiedag met die en die. Van dit en dit bedrijf. Weet je, jouw producten zijn gewoon geweldig. Weet je, het ziet er super mooi uit. En wij willen die producten hebben. Alleen we hebben een probleem. Hij zegt, jij bent verslaafd. Hij zegt, en weet je, totdat je hulp gezocht hebt, gaan wij niet bij jou afnemen. Dus zoek hulp, dan heb je een goede klant.
7: En vertelde hij waarom hij dat zo zei?
8: Nee, op dat moment niet. Later dat ik clean was, weet je, ben ik met hem in gesprek gegaan. Hij zegt, ja, ik heb ook een broer, type de AA. En weet je, ik ken gewoon jou, ik zie mijn broer in jou. En dat is toch supermooi.
7: Ja. En wist hij... Hij kon het zien aan je dat jij verslaafd was dan.
8: Ja, hij wist gewoon dat ik... weet je, dat was natuurlijk mijn hele hebben en houden. Alles draaide om gebruik en verslaving. En natuurlijk ook mijn handelen vloeide. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Mijn handelen, je zag het aan mijn handelen.
7: Mm.
8: Aan mijn handelen en wandelen dat ik gewoon niet oké was.
7: Nee.
8: Ja.
7: Dus deze man die zegt dat. Ik wil van je afnemen.
8: Ja.
7: Maar je moet wel clean zijn.
8: Ja.
7: Wat gebeurt er daarna met jou?
8: Ik ging door mijn gebruik. Bizar. Ja. Ik kon niet zelf stoppen. Dus op een gegeven moment... ik geloof een jaar later... werd ik 's morgens vroeg wakker gemaakt... door een man op mijn slaapkamer. En die zegt tegen mij... Gert, vandaag is de eerste dag van je nieuwe leven. Ik zeg, hoe bedoel je... Hij zegt, ja, ga vandaag naar de kliniek. Ik werd helemaal gek. Ik zeg, nee, ik ga gebruiken. En ik had nog middelen naast me op mijn nachtkastje liggen. Dus ik ging mee naar beneden en ik zag mijn hele familie daar zitten. En ik zeg, ja, daar, hier ga ik niet aan beginnen.
7: Ah, het was een interventie.

0: De afgelopen dagen vele honderden migranten aangekomen, zwemmend of ze braken door hekken. Er is geen plek om iedereen op te vangen en er dreigt een humanitaire crisis. In Amerika is de vader van een schoolschutter veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon een wapen als kerstcadeau. Daarmee schoot hij 4 mensen dood. De jongen zelf kreeg gisteren levenslang. De rechter vindt dat de vader had kunnen weten dat er iets ergs zou gebeuren. De zoon had al eens gedreigd met een schietpartij. In de voorrondes van de Europa League is FC Twente uitgeschakeld. Het werd 2-2 tegen het Hongaarse Ferencváros, maar ze verloren de eerste wedstrijd met 2-1. Ze moeten nu verder in de voorrondes van de Conference League. FC Twente had het zwaar. Al in de eerste helft stonden ze met 10 man na een rode kaart voor Philippe Rommens. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon. Het blijft warm, 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
2: Dolle donderdag, wat een dag deze donderdag 30 juli. Maar liefst 19 beursbedrijven in Amsterdam openden vandaag de boeken.
3: Ik heb het geloof ik nog nooit zo vol gezien daar.
4: Buiten een enorm neerslagtekort en op de beurs regent het cijfers.
5: We hebben het over heel veel van die bedrijven, waaronder Magnum.
6: De ijsjes van Magnum zijn het afgelopen half jaar goed verkocht en dat komt vooral door het warme weer in Europa. Vooral in Frankrijk en Groot-Brittannië gingen de ijsjes erg hard.
2: En we praten hierbij over Microsoft en Meta. Microsoft stunt met de kwartaalcijfers. Bij Meta verpest Mark Zuckerberg dus weer.
7: Meta raising the bottom end of its capex range to for this year fiscal year capex between 130 and 145 billion. This is a slightly narrower range than what they had previously forecast to.
2: Ja, Zuckerberg wil niet minder uitgeven, terwijl de winst daalt.
5: De Amsterdamse beurs had een topdag door al die cijfers. De AEX sloot zelfs op een recordstand. 1104,7 punten, dat is een plus van 1,1%. Grootste stijger was daarbij DSM Firmenich. Dat won maar liefst 11,7%. En de beurs in de VS dan, die staan allemaal ver in het groen. We gaan de beursdag doornemen. Dat doen we met Jean-Paul van Oudheusden van eToro en Marcusar. Everywhere, goed dat je er bent.
8: Hallo.
2: Goed dat je er bent, uitgerekend op deze dag. Ja, ik zei het net al, het is een ongekend drukke beursdag voor jou als belegger, maar ook voor ons. 17 Amsterdamse beursbedrijven kwamen voor beurs met de cijfers en nog eens 2 na beurs.
5: We proberen er zoveel mogelijk te behandelen. Waar we niet aan toe komen, gaan we morgen nog naar kijken. Gaan we nu door met wat van die AEX en midcap bedrijven.
2: Ja, begin ik met Shell, dat boekt een winst van bijna 10 miljard dollar. En dat is nog meer dan we op analisten hadden gerekend. Ruim 1 miljard meer zelfs.
9: We continue to optimize and deliver turnarounds ahead of schedule, enabling performance such as in Brazil, where we delivered another quarter of record production.
2: Topman Wasserman is blij. Shell draait op volle toeren, zegt hij. Ze verdienen flink aan de hoge olieprijs, maar ook aan gas. Dat doet het goed. Shell gaat daarom opnieuw aandelen inkopen voor maar liefst 3 miljard dollar.
5: Door naar deze Firmenich, dat gaat bezuinigen. Er moet 1000 man uit en er komen ook nog wat andere besparingen. Dat moet 100 miljoen aan kosten schelen. En beleggers staan daarbij te juichen. Ik zei het je al, het is de grootste stijger vandaag. Een kleine 12% kreeg het aandeel erbij.
2: Dan naar Bouwabam. Dat zag de omzet met 3% stijgen. De winst met maar liefst 25%. Het gaat niet alleen in Nederland goed, ook in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Ook daar nam de omzet toe. Nou, BAM zegt dat ze hier in Nederland profiteren van de krapte op de woningmarkt, maar ook van de investering in defensie en de energietransitie. Het aandeel BAM sloot bijna 7,5% in de plus.
5: Farming dan tot slot, dat komt met een flinke tegenvaller. Het gros van dat bedrijf is gebouwd om 1 specifiek medicijn. En precies dat medicijn doet het veel slechter. Daarom gaat de omzetverwachting omlaag, tot grote schrik van beleggers. Die zetten het aandeel maar liefst, hou je vast, 20,3% lager.
2: Ja, gaan we door dat met iets dat niet met kwartaalcijfers te maken heeft, met de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed in dit geval. De club van Kevin Warsh kwam met het rentebesluit. De rente blijft zoals verwacht gelijk, maar er was wel wat anders opvallend. 3 van de 12 leden lagen dwars. Zij wilden juist een renteverhoging.
10: So you were right. I asked for a good family fight and I got one. Most of our discussion were on the big questions that matter to the conduct of monetary policy. We didn't sort of hide from them. We weren't scared of them. There was a lot more interaction between and among my colleagues. It was a real family fight. My view, which you've long heard, is that's the better way to get policy right. That's our North Star.
2: Goede gezinsruzie noemt VET-voorzitter Wars het dus. Drie collega's zijn het oneens en willen de rente verhogen. Maar wat hun argumenten waren, dat hield Wars dan helaas weer voor zich. Ja, Jean-Paul, hij vertelt wat minder en hij wil ook wat minder voorspellen. Wat vind je daarvan?

0: Ja, het is een andere koers. Ik denk dat ze als ze terugkijken naar het verleden, dat ze zeggen, ja, de Fed had zich al vastgelegd op een bepaalde richting. Mm-hmm. En daar voelen ze niet comfortabel bij. Hè? Dat hadden we die vorige keer gezien toen die inflatie zo opliep.
1: Ja.
0: Dat ze zeggen, ja, dat duurde te lang voordat we daarop reageerden. Hij wil gewoon meer vrijheid. Daarmee wordt het wel wat minder voorspelbaar. Dus nog meer volatiliteit. Alsof we daar niet al genoeg van hadden.
1: Ja, precies.
2: Toch nog wat cijfers dan. Die van Air France KLM. De problemen daar houden aan. Ze hebben last van de hoge kerosineprijzen door de oorlog in Iran. En dus gaat de groeiverwachting omlaag. Wat dan wel weer fijn is voor het oranje gevoel. De KLM-tak doet het juist beter. Die maakte meer winst. En die profiteerde juist ook een beetje van al die spanningen in het Midden-Oosten. Zegt CEO Marjan Rintel.
3: We hebben absoluut met schommelende brandstofprijzen te maken. Je ziet ook afgelopen 2 weken dat die weer enorm gestegen zijn. Tegelijkertijd hebben we kunnen profiteren van de wegvallende vraag naar het Midden-Oosten en met Midden-Oosten-carriers. En we zien gewoon dat de vraag naar vliegen ook nu goed blijft.
2: Maatschappijen in het Midden-Oosten konden door de oorlog minder vliegen van en naar Europa. En dat was een markt wat KLM dan weer lekker weg kon snoepen. Maar Air France kon daar dan wat minder van profiteren, waardoor de combinatie uiteindelijk toch minder winst maakte. En ondertussen aast het bedrijf ook op een Portugese luchtvaartmaatschappij, TIP, TAP, ik weet eigenlijk niet hoe je het uitspreekt.
1: TAP, ja.
2: TAP, de Portugese
1: staat. Niet mee vliegen, is verschrikkelijke maatschappij. Maar even een tipje van mijn kant, ja.
2: Nou ja, goed, Air France, KLM.
1: Als je langer bent dan 1,75 meter, dan pas je al niet in die stoelen.
2: Is dat wat Portugees is ook?
1: Ja, dat is echt verschrikkelijk. Maar sorry, ga verder.
2: Nee. Nou ja, Air France KLM wil het hebben. De Portugese staat is nu nog de eigenaar. Maar ze willen in ieder geval van iets minder dan de helft verkopen. Tot 49%. Air France KLM heeft nu een officieel bod uitgebracht. Maar ze zijn niet alleen. Ook het Duitse Lufthansa heeft interesse.
1: En dan nog naar de overname van Arcadis. Of nou ja, de overname. Het overnamebod waar we het eerder in BNR Beurs over hadden. Het Canadese WSP Global deed een bod. Dat werd afgewezen. En deed daarna nog een bod. Maar je raadt het al, ook dat is afgewezen. Arcadis wil om meerdere redenen niet. 1. Het bod is voor ongeveer de helft in aandelen WSP. Dat vinden ze een te groot risico. Ze zeggen de schuld loopt daardoor op. En 2. En dat is wel pijnlijk. De bedrijfsculturen sluiten niet op elkaar aan. Dat zeggen ze heel netjes. Maar ik denk dat vooral die tweede wel een pijnlijk is voor de Canadezen. Want ik ben benieuwd of ze na die afwijzing nog voor een derde poging gaan.
2: Straks hebben we het over ijsjes, die van Magnum. Klanten likken weer heel wat af met het hete weer. En dat zorgt voor meer omzet.
1: Eerst naar Microsoft en Meta. Die twee doen het precies omgekeerd. Microsoft heeft een kwartaal achter de rug waar beleggers heel blij van worden. Meta, dat stelt juist teleur. En dat komt vooral door topman Mark Zuckerberg. Die kreeg zijn aandeelhouders alweer niet uitgelegd waarom die meer geld wil uitgeven.
4: Meta tried to give Wall Street a clearer answer to the $145 billion question. How does all this AI spending eventually make money? Mark Zuckerberg laid out a new enterprise strategy built around APIs, business agents, productivity tools and potentially selling compute.
1: Ja, hij had dus een heel leuk verhaal, maar het verhaal slaat niet aan. Het aandeel keldert op dit moment 9,5%. Helpt dan ook weer niet mee dat de cijfers van Meta niet geweldig zijn. De omzet steeg vorig kwartaal, maar de winst daalde met 14%. En daar was dan weer niet echt op gerekend. Straks Microsoft, maar eerst Jean-Paul naar Meta. Ja, dan heb je toch wel een groot probleem, Jean-Paul. Als je als CEO die gigantische investeringen dit jaar tussen de 130 en 135 miljard dollar niet kan verkopen. Dat was vorig kwartaal ook al het probleem bij hem.
0: Nou ja, hij heeft meer dan de helft van de aandelen van een bedrijf wat zoveel waard is. Dus hij heeft niet echt een probleem.
1: Ja, maar je moet wel de mensen meekrijgen, toch?
0: Ja, dat lukt niet. Want Hij wisselt elke keer. Hij had een AI-strategie. Daar heeft hij al tientallen, honderden miljarden ingestopt. Hij had eerst die Reality Labs, de Metaverse. Ja. Nu een AI-strategie. En nu wisselt hij weer, omdat hij zegt, ja, eigenlijk met wat we gedaan hebben liggen we gewoon achter bij de andere partijen. Ja. Nou, dan kreeg hij natuurlijk meteen de vraag, oké, maar hoe ga je dan die 130, 140 miljard dollar terugverdienen? Nou, dat komt eigenlijk, kort gezegd, antwoord op neer. Ja, je moet niet van die lastige vragen stellen. Komt goed. Ja, dat wekt geen vertrouwen. En daar gaat die koers op naar beneden.
1: Ja, want ik zag dat hij in de analistencall zat samen met de CFO. Ze werden bestookt met vragen over die vrije kaststroom. Die ging in 3 maanden tijd van 8,5 miljard naar nog geen 800 miljoen. Laagste niveau sinds 2022. En je zegt het al, die analisten die willen weten, ja, wanneer gaan die investeringen zich uitbetalen? En als je dan elke keer die antwoorden ook maar schuldig blijft, als je ze, ja, die vragen ontwijkt.
0: Ja, en dat is dus een groot verschil met bijvoorbeeld Alphabet, wat we vorige week hebben gehad. Ja. Die doken in de min zelfs met die vrije kaststroom. Die kregen ook veel vragen. Maar die zeiden, ja, maar ze, elke keer als we meer rekenkracht kopen, kunnen we dat gewoon bij wijze van spreken morgen al verkopen. Mm-hmm. En dan verdienen we het weer terug. Ja, maar dat stukje, dat heft Meta niet. Dus Zuckerberg wil nu nog een cloud beginnen. Dat is op zichzelf geen slecht idee. Maar ja, daarvoor mee verantwoord je niet het geld wat je al hebt uitgegeven.
1: Maar het is toch een middelvinger, Jean-Paul, als je en analisten en beleggers gewoon geen antwoord geeft op je plannen, maar wel even 130 tot 145 miljard wil uitgeven.
0: Doe een beetje terugdenken aan 2022. Toen hebben we dat met de metaverse ook al een keer gehad. Toen kelderde dat aandeel ook in een enorme verkoopgolf binnen technologie als een van de hardste. Toen zei hij op een gegeven moment, oké, we gaan het anders doen. Ja, toen schoot het weer omhoog. Dus dat zit er ook nog wel in. Maar voor nu is het gewoon geen goed verhaal. En die vrije kaststroom was ook geen goed verhaal.
2: Ja, maar dat was natuurlijk wel echt hun eigen verhaal. AI is iets groters dan de metaverse. Je kan er niet zomaar mee stoppen, toch?
0: Nou ja, dat is ook een beetje het punt. Dat als je ermee stopt, ja, dan heb je sowieso verloren. Ja. Dus waarschijnlijk denkt hij van ja, het is toch slimmer om van koers te veranderen en nog meer door te investeren. En daar zal hij ook wel heus wel goed over nagedacht hebben. Niet iedereen kan dat zomaar volgen. Zelfs als ik het zo hoor, intern kunnen ze hem ook niet altijd meer volgen.
1: Krijgt hij de tijd hiervoor? Van beleggers.
0: Ja, hij heeft zelf heel veel te zeggen binnen dat bedrijf. Dus voorlopig zit het nog wel. Maar de tijd begint op een gegeven moment wel te dringen. Ze willen natuurlijk wel op een gegeven moment wat zien. Ook al omdat je kan kiezen uit zoveel andere aandelen waar je je geld in kan stoppen.
1: Ja, en wat ook pijnlijk is, Meta zegt eigenlijk dat ze op het gebied van AI achterlopen op de concurrentie en dat ze die achterstand ook niet meer denken in te halen. En dan ga je toch door met de investeringen.
0: Ja, als je dat zo bekijkt, dan sta je er eigenlijk, dan denk je van, goh, is dat aandeel maar 9% gedaald? Dan zou er op zich ook nog wel meer af kunnen.
1: Ja,
0: de CEO zegt van, ja, het is, we hebben gespeeld en we hebben verloren en nu moeten we het helemaal anders gaan doen. Niet echt een sterk verhaal.
5: BNR Beurs.
1: Gaan we door naar Microsoft. Het aandeel staat op dit moment 16,5% in de plus. Daar ging het dus wel goed. Microsoft profiteert gigantisch van de vraag naar rekenkracht voor AI. Afgelopen maanden hebben ze daarom alleen al 88 nieuwe datacenters geopend. Microsoft zag de omzet met bijna een vijfde stijgen naar 90 miljard dollar. De netto-winst ging met een keurige 30% omhoog naar meer dan 35 miljard. Grote winstmotor is Azure, de clouddienst.
6: Azure growth better than expected. That was 43% growth on Azure revenue. Better than the 40% Street was expecting. A CEO, Satya Nadella, he says Azure revenue surpassed $100 billion for the first time. Also mentions Microsoft 365 Copilot seats surpassing 30 million paid seats.
1: Ja, dit ziet er allemaal een stuk beter uit, Jean-Paul. Voor het eerst meer dan 100 miljard aan omzet voor Azure. Dit is wel de parel van Microsoft, hè?
0: Absoluut, dat hebben ze ook wel nodig. En ook dit hebben we bij Alphabet vorige week ook al gezien. Het is wel grappig dat die clouddiensten van Alphabet en Microsoft, die zijn nu eigenlijk ongeveer even groot.
1: Mm-hmm.
0: Maar bij Microsoft, dat hadden ze ook wel nodig. Ze hebben gezegd, nu 43% omzetgroei bij dat onderdeel. Volgend kwartaal waarschijnlijk 45. Ja, en dat in combinatie met dat je dus hier wel die vrije kaststroom, dus het geld wat je overhoudt onderaan de streep als alles betaald is, dat is hier bij op een haar na 20 miljard dollar in de plus.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en daar houden beleggers al van als ze zeggen van, nou ja, voor dit jaar vinden we het zo wel even goed wat we gezegd hebben.
1: De afgelopen weken waren er onder beleggers toch wel wat twijfels van, verdienen die techbedrijven wel met AI of gaan ze daar wat mee verdienen? Ik denk dat Microsoft met deze resultaten wel het bewijs heeft gegeven dat zij echt aan alle kanten verdienen, hè, met AI.
0: Ja, wat net ook in dat fragmentje werd gezegd, dus de cloud is absoluut de motor daarachter. Maar je hebt dus ook die Copilot, die betaalde licenties, wat in het eerste kwartaal nog maar gestegen was van 15 naar 20 miljoen. Dat is dan nu in het tweede kwartaal verdubbeld, zeg maar. Dus van 20 naar 30, dus van 5 miljoen groei naar 10 miljoen groei.
1: Mm-hmm.
0: Als dat zo doorgaat, dan heb je er weer een nieuwe tak bij. En daarmee laat je dus echt zien dat die gebruikers dus ook bereid zijn om ervoor te betalen.
1: En Microsoft kan hun uitgaven dus beter verkopen? Of zijn ze wat terughoudender? Hoe kijk jij naar hun kapitaal?
0: Nou, ze laten het wat korter op elkaar zitten, zeg maar. Dus ze willen ook blijven investeren. Dat hebben ze ook aangegeven. Volgend jaar gaan die kapitaaluitgaven waarschijnlijk weer verder omhoog.
1: Ja.
0: Maar dat is wel omdat ze dan ook al zicht hebben op dat ze het gaan terugverdienen.
1: Waarom komen zij er wel mee weg en Meta niet?
0: Omdat het korter op elkaar zit. Omdat ze gewoon met vertrouwen ze kunnen duidelijk maken waar de vraag van klanten naar komt.
1: Mm-hmm.
0: En ja, dan is het op een gegeven moment als je investeert en de dag daarna bij wijze van spreken heb je het al terugverdiend en meer, dan zit je natuurlijk goed.
1: Ja.
2: Ze zijn ook wat voorzichtiger met die kapitaaluitgaven, in ieder geval voor dit jaar. Is dat ook iets wat helpt misschien?
0: Ja, precies dat. Dus daar houden beleggers van. Hè. Kapitaaldiscipline noemen we dat dan. Dat je het pas uitgeeft wanneer je eigenlijk bijna zeker weet dat je het gaat terugverdienen.
1: Ja, en ik had het net over Azure, wat ze hebben. Wat ook opviel in die cijfers, ze hebben een belang in OpenAI. Ze hebben een belang in Anthropic. Ik zag dat laatste werd ruim 3 miljard meer waard. Helpt dat ze ook nog de komende tijd, die belangen?
0: Nou ja, natuurlijk, want geld is geld. Maar het grote belang daarvan is die samenwerking met die partijen. He, want die partijen die hebben geen eigen cloud. Dus alles wat zij ontwikkelen, ja, dat wil Microsoft natuurlijk graag dat dat via Azure loopt. Want dan kunnen ze meteen ook zien wie er op welke manier gebruik maakt van AI. En daar zit natuurlijk ook heel veel kennis en kunde in.
1: Als je Microsoft even afzet tegen die andere conculega's, staan zij er dan op dit moment het beste voor?
0: Nou, dat weten we pas vanavond als Amazon geweest is. Want die hoort er natuurlijk ook bij. Dat is natuurlijk de marktleider in de cloud.
1: Moet je morgen eigenlijk bellen?
0: Maar ja, dat doet Maxime al morgenochtend vroeg. maar die cijfers bij Microsoft was wel waar er eerst twijfel was. Ja. Hebben mensen nu echt wel het idee van hier is het wel aan het gebeuren. Dat hebben mensen bij Google ook. Dus ik zou daar niet bij willen kiezen.
5: BNR Beurs.
2: Gaan we naar Magnum. Dat kwam voor het derde kwartaal sinds de afsplitsing van Unilever met eigen cijfers. Maar voor het eerst overtreffen ze de verwachting. Het aandeel had wat opstarttijd nodig. In april was het aandeel zelfs een van de meest geshorte aandelen van Europa, volgens Bloomberg. En zelfs na vandaag, na positieve cijfers, nog geen eenduidig enthousiasme. Het aandeel opende zelfs bijna 3% lager. En sloot uiteindelijk heel licht in het groen, maar mag eigenlijk geen naam hebben. Zeker niet als je naar al die andere koersuitslagen van vandaag kijkt. Hoe komt dat, Jean-Paul? Wat heeft Magnum dan wel nodig om weer een beetje de weg omhoog te vinden?
0: En nog een paar van dit soort kwartalen waar het beter gaat. Ja. Het is zo jovel waren die cijfers niet. Zeker ook niet in de periode dat het nog onderdeel was van Unilever. Was het vaak de divisie waar ja, toch het allemaal wat moeilijker liep. Nu gaat het goed, maar ja, dat is één kwartaal. Dus wat je wil is nog een paar van dit soort kwartalen. En het liefst gewoon nog wat meer volumegroei. Want dit is wel het oude zeg ik na deze week na de Unilever-cijfers, want die waren heel goed. Het oude spelletje dat ze toch proberen met prijsverhogingen meer omzet te laten zien. Ja, je wil natuurlijk gewoon liever dat er meer ijsjes worden verkocht.
2: Ja, maar kunnen deze eerste meevallende cijfers dan wel het eerste zetje geven misschien?
0: Nou ja, het is een goed kwartaal zonder meer. Dus er wordt nu toegeschreven aan het warme weer. Laten we ook even kijken als het winter is hoe het dan gaat. Ja. Want het hele jaar door kan je ijs verkopen natuurlijk.
2: Ja, je begon al over die prijsverhogingen. Dat heeft meegewerkt aan meegeholpen aan die betere cijfers. In hoeverre is dat een risico voor Magnum, dat ze het daarvan moeten hebben?
0: Ja, een risico, het is een gegeven. Zo werken wel heel veel bedrijven. Dat zien we. We hebben dat bij Unilever jaren gezien. Maar je ziet het ook bij pak een beet in LVMH, weet je, waar je gewoon dure producten hebt. Zeggen, nou, we willen dan gewoon, als die mensen toch bereid zijn om zoveel voor die ijsjes te betalen, kunnen we er best nog wat bovenop doen. Ja, ergens is dat natuurlijk wel een keer eindig. Ja. Dat je zegt, nou.
1: Want je zag in de cijfers van de week van Unilever dat ze daar niet heel erg aan draaien aan die knop. Dat ze dat nog niet heel erg durven.
0: Nou, dat is juist het sterke. Dat Unilever onder die meneer Fernandez, die hebben nu gewoon ongelooflijk veel geld uitgegeven aan marketing. Ja. In het merk, onder andere bij het WK voetbal. Waar je bij de vierde official, als die dat bord omhoog hield, zag je die Rexona logootjes in zijn dingen. Dus dat heeft blijkbaar geholpen. Want die hadden dus wel heel veel volumegroei. En dat is echt wel anders en sterker, wat mij betreft, dan dat we vandaag bij Magnum hebben gezien.
2: Durf je al de balans op te maken of Magnum zelfstandig beter af is?
0: Zoals je weet neem ik er altijd wat meer. Nou ja, nee, dat denk ik wel. Ja, want het is het enige product, was het, in de stal van Unilever waar je gekoelde auto's voor nodig hebt. Ja. Dus in die zin, dus hopelijk hebben ze nu de vrijheid om de juiste investeringen te doen, om het verder te laten groeien. En ik denk dat die kans er absoluut ligt.
2: Unilever is erbij geholpen, maar is Magnum er ook bij geholpen?
0: Ja, ik denk het wel. Ja. Denk het wel. Want als je elke keer moet vechten met andere units om investeringen, kan je dat op een gegeven moment misschien beter zelf doen.
2: Het waren ook de eerste kwartaalcijfers in de zomer en in de lente die eraan vooraf ging. Ook daar profiteert Magnum van. Ze moesten het toch vooral van het lekkere weer hebben van de afgelopen tijd. Gaan we dat vaker zien? Dat we vooral goede cijfers zien als de zon schijnt?
0: Nou ja, dat is volgens mij al sinds jaar en dag zo. Ja. Dus dat is niet gek. Maar er zijn natuurlijk ook landen waar het, als het bij ons winter is, waar ze dan op dat moment lekker weer hebben. Dus hopelijk kunnen ze daar ook van profiteren.
1: En hoe cru ook, dit is wel een bedrijf wat misschien dan verdient bij die opwarmen van de aarde. Dat is wel als we veel meer warme dagen krijgen, dan gaan we misschien meer ijsjes.
0: Ik denk wel dat ijsjes dan de oplossing zijn. Ja.
1: Om even bij te komen.
2: Ja. In mei schoot de koers nog even omhoog naar wat overnamegeruchten. Daar bleef het ook gelijk bij. Reuters had daar een verhaal over dat twee Amerikaanse partijen wel interesse zouden hebben. Daar hebben we er eigenlijk niks meer over gehoord. Het werd in het Financiële Dagblad nog ontkend door de CEO deze week, zag ik. Had hij al wel eens eerder gedaan. Gaan we er nog iets over horen, denk je, over een eventuele overname?
0: Ja, dat is ontzettend moeilijk. Omdat als de CEO het ontkent, ga je ervan uit dat er niks speelt. Ja. Totdat hij dat wel doet. En dan gaan we ernaar kijken. Maar anders wordt het allemaal speculeren.
2: Zou McNamara erbij geholpen zijn, denk je, als het niet meer op de beurs zit?
0: Dat kan ik zo niet beoordelen.
1: Is het een makkelijke overnameprooi?
0: Nou ja, dat is niet mijn specialisatie om daar naar te kijken. Je moet kijken, wat je wil is dat als je auto's toch rijden, dat je zoveel mogelijk in die vrachtwagen stopt. Moet je kijken waar dat het beste bij aan zou kunnen sluiten. Maar die analyse die heb ik niet nu 1-1-2-3 paraat.
5: BNR Beurs.
1: Maakt niet uit, gaan we gewoon lekker naar Wall Street. Want daar staat alles in de plus. De Dow Jones gaat als een raket. Er staat een procent hoger. De S&P 500 wint 1,3%. En de Nasdaq, ik moest echt even een paar keer goed kijken. Maar het klopt toch echt. 2,4% hoger.
2: Gigantisch. Nog even naar Netflix dan. Dat probeert zichzelf opnieuw uit te vinden. Hebben we je al eens vaker over verteld hier bij BNR Beurs. Ze willen eigenlijk weer een beetje een ouderwetse televisiezender worden. En bij televisie hoort natuurlijk
1: voetbal.
2: Zo is dat. Dat willen ze hebben dus ook. Volgens Bloomberg hebben ze de uitzendrechten voor het WK voetbal van vrouwen voor de vrouwen gekocht. Dat is volgend jaar. Zouden ze 200 miljoen voor betaald hebben. Betekent overigens niet dat je in ieder geval in Europa gelijk een Netflix abonnementje af moet sluiten als je dat WK wil volgen. Want de Europese publieke omroepen hebben ook al een deal met de FIFA veiliggesteld. Dankzij druk, dat dan weer wel, van de Europese Commissie.
1: We hebben het helemaal niet over president Trump gehad, dus laten we het nog even over hem hebben. We moeten het over zijn mediabedrijf hebben, om precies te zijn. Een tijdje geleden vertelden we je al dat dat bedrijf voorkennis wil verkopen. Handelaren konden een speciaal abonnement nemen om zo eerder berichten van Trump op Truth Social te krijgen. Nou, berichten waar, zoals we weten, vaak koersgevoelige informatie in zit. Daarmee koop je dus een voorsprong tot woede van democraten.
7: He's selling Wall Street firms early access to Truth Social posts where he brings out information that is, quote, market movers. This is literally the highway to making profit.
1: Ze is niet blij. Senator Elizabeth Warren en een collega hebben daarom nu beurswaakhond SEC opgeroepen om in te grijpen. Ze willen dat de SEC onderzoek doet, ja, of dit allemaal wel mag en of het legaal is.
2: Het was een immens drukke dag. We hebben het allemaal weer een half uurtje weten te proppen. Kijken wat er morgen allemaal te doen is. De piek van het cijferseizoen, die ligt achter je. Maar uitrusten is er nog niet bij. In eigen land krijg je nog cijfers van WDP en van een paar smallcappers. Uitzendbureau Brunel bijvoorbeeld. En bodemonderzoeker Fugro. Dat is een behoorlijk volatiel aandeel sinds een paar jaar. Na een dip vorig jaar wist de koers zich dit jaar weer wat te herstellen. Tot deze zomer eigenlijk. De afgelopen 3 maanden verloor het aandeel weer 20%. Maar analisten verwachten bij deze kwartaalcijfers wat herstel. In de VS zijn het dan nog de oliereuzen die opvallen. Chevron en ExxonMobil komen met cijfers. En dat wordt vast een feest, want de olieschaarste is een probleem voor alles en iedereen, behalve voor de oliebedrijven. En de tijd vliegt, het is de laatste dag van de maand. Daarom vast een update over de inflatie van die maand. Die krijg je in Nederland, maar ook in Frankrijk, Italië en de gehele eurozone.
1: Dit was de BNR Beurs van donderdag 30 juli. Wij danken Jean-Paul van Oudheusen van eToro en Marxis Are Everywhere. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk te behandelen. Er zijn wat bedrijven blijven liggen, zoals bijvoorbeeld ING. Maar niet getreurd, dat hoor je morgen.
2: Net als de cijfers van Apple en Amazon natuurlijk. Die komen vanavond nog. Wij gaan er naar kijken en ze behandelen voor je. Dus,
1: En jij gaat die dus om 6:10 in de ochtend becommentariëren.
2: Ja, over 11 uur al zit je er weer.
0: Maar dat is onderdeel van de podcast, dus je kan hem ook later terugluisteren. Als je
1: mooi hebben we gewoon voor iedereen reclame gemaakt. Gaan we morgen weer naar jou luisteren. Tot morgen.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.

0: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek. Ik pak je
1: vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
2: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
1: Vandaag is er en morgen weten we niet.
2: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
0: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
3: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
4: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
3: Dus we zijn nog niet verloren.
5: Want daarvoor luister je de grote techshow.
4: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
3: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
6: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren voor studenten afgelast, meldt het AD. Er doen namelijk ook studenten uit Israël mee, maar het poppodium steunt een culturele boycott van dat land. De debatfinale stond gepland voor morgen. De Italiaanse premier Meloni wil dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone gaat vanwege de migrantencrisis in Ceuta. Dat zou betekenen dat de grenzen met Spanje dichtgaan. Spanje ziet er niks in. Zij noemen het idee van Meloni ongepast en zeggen dat ze meer hebben aan solidariteit. In het Zuid-Limburgse Vaals is een kind uit de modderpoel gered, meldt L1. Hij was aan het spelen in een drooggevallen vijver toen hij vast kwam te zitten. Omdat het om een vijver ging, waren er ook duikers opgeroepen, maar die waren niet nodig. De jongen is er zonder kleerscheuren van afgekomen. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft een opvolger nodig voor Ronald Koeman. Die stapte op na de vroege uitschakeling van Oranje op het afgelopen WK. Er zouden gesprekken zijn geweest tussen Slot en de KNVB, maar de trainer heeft volgens verschillende media de voorkeur voor een Europese topclub. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Morgen buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
9: Duitsland als de zieke man van Europa, dat beeld kennen we al uit de eind jaren 90.
10: Is er besef in Duitsland dat er iets moet gebeuren?
9: Zeker.
10: Ja, waar zie je dat dan?
9: Nou, alle partijen kibbelen met elkaar. Dat is het probleem juist. Iedereen heeft een ander recept.
11: Onze overheidsfinanciën staan er niet structureel slechter voor dan in Duitsland.
9: Nee.
11: Dus ik vind dat altijd een... Daar hebben ze politieke keuzes gemaakt die gewoon valikant verkeerd zijn gevallen.
10: Friedrich Merz die heeft de verkiezingen gewonnen met een aantal duidelijke beloften. Zijn meer vrijheid voor bedrijven, minder belasting. Hanke, hoe gaat dat nu?
9: Nou, niet goed.
10: Oké.
9: Daar is het glas helemaal leeg.
10: Een roman van een paar jaar geleden. Hoch Deutschland, geschreven door Alexander Schimmelbusch, gaat over Victor. Een verveelde zakenbankier gespecialiseerd in fusies en overnames. En Victor schrijft op een dag met een peperdure fles wijn in de hand op een hotelkamer een radicaal plan voor Duitsland. Hij stelt een zakenkabinet voor. En belangrijker, een absoluut vermogensplafond van 25 miljoen euro voor iedere Duitser. De rest wordt 100% afgedragen aan een nieuw op te richten Duits staatsfonds dat uitsluitend investeert in onderwijs en innovatie. En tot zijn eigen schrik zorgt zijn toch wel cynische pamflet voor een politieke revolutie. De roman eindigt, spoiler alert voor iedereen, met de invoering van de Weltmark. Gezien het gezelschap in deze studio betwijfel ik dat we vandaag op een soortgelijke oplossing uitkomen. Maar over het probleem zijn we het wel eens met Victor. De Duitse economie wil maar geen gas geven. Duitsland is de economische motor van Europa, maar er blijft een beetje een sputterende schoemeldiesel. Of wordt het ooit toch nog een glanzende, geruisloze elektromotor? Kortom, kan Duitsland zich als baron van Munchausen aan de eigen haren uit de modder trekken? Of zakken onze oostenburen verder weg als bijvoorbeeld rechtsradicale verkiezingswinsten het land onbestuurbaar maken? Nou, een duister groot plaatje. Welkom bij het grote plaatje. Bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong en macro-econoom en belegger Edin Mujagic. Heren, van harte welkom.
12: Dag Rens.
13: Dag Rens.
10: Han, jij hebt in Duitsland gewoond, hè?
12: Ja.
10: Heb jij een beetje een studie gemaakt van de Duitse economie?
12: Nou, dat sowieso. Maar wat mij ontzettend opviel was dat... ik vond het heerlijk om in Duitsland te wonen. Alles goed georganiseerd. Maar als dingen misgingen, dan bleek het improvisatievermogen daar onder te lijden. Mm-hmm. Want dan werd de boel toch wel behoorlijk narrig allemaal. No. En ik kan me ook herinneren in dat plaatsje waar ik woonde. Dat was net over de grens bij Enschede. Er was zo'n ringweg en er was een soort groene zone. Maar als het stoplicht al lang op groen stond, dan dacht ik, oh jongens, gas geven. Maar dan gingen ze juist remmen in anticipatie op dat het rood zou worden.
10: En dus, dat vind jij een soort met van tekenend voor de Duitse psyche, begrijp ik.
12: Ja, voorzichtigheid eerst.
10: Ja, ja. En Edin, heb jij in Duitsland gewoond ooit?
13: Ik heb daar nooit gewoond. Ik kom er al sinds jaar en dag, heel vaak. Gisteren was ik er ook. Ik heb geskiet, niet op sneeuw, maar op de autobaan, namelijk gaten ontwijken. Dat is tegenwoordig ook een sport daar. En een van de zaken waar ik me echt afgelopen jaren heel vaak de vraag heb gesteld is, hoe kon het met dat land zo ver komen? Dat je dus echt, als je daar doorheen rijdt en je wilt dus en je ogen op de weg houden en... Wat ik gisteren ook geprobeerd heb, een eredivisiewedstrijd te kijken op je telefoon. Nou, dat gaat dus niet. Want
10: jij rijdt en kijkt tegelijkertijd voetbal.
13: Dat staat in mijn ogen, hoe zeg maar.
10: Okay. Jongen.
13: Maar dan zie je alleen maar dat irritante rondje draaien.
10: Ja,
13: de bal. Geen verbinding.
10: Ja.
13: Geen verbinding.
10: Oh, okay.
13: Zodra je de Nederlandse grens over bent, kun je gewoon meekijken.
10: Ja. Ik schets een beetje een duister beeld van Duitsland. Han, is het terecht dat wij te zeggen, de economie in Duitsland gaat gewoon helemaal niet goed?
12: Nou, dat is zeer terecht, want de Duitse economie is al een jaar of 7 per saldo niet gegroeid. De bevolking wel, dus het inkomen per hoofd van de bevolking daalt eigenlijk al. Dat gaat heel geleidelijk, maar dat is al 7 jaar zo, zoiets. En als je dan gaat kijken naar de problemen die ze gedeeltelijk over zichzelf hebben afgeroepen, nou, dan is het nogal een lijst. Eigenlijk is het wat mij betreft al begonnen met de energiewende in 2011. Die heeft toen geleid tot hogere energiekosten. In 2015 hadden we Dieselgate, waar Duitse automobielbedrijven natuurlijk helemaal de fout in gingen. Vervolgens hebben ze zich met grote moeite aangepast. Op het gebied van elektrische auto's hebben ze enorm achtergelopen. Een ander probleem in Duitsland, denk ik, is dat ze zich heel sterk hebben gericht, lange tijd succesvol, op de Chinese markt, waar ze allerlei machines verkochten. Maar de Chinezen die hebben het nagemaakt en die zijn van klant concurrent geworden, mm-hmm, tegen veel lagere kosten. En nu de laatste jaren als klap op de vuurpijl. Ja, in 2022, sinds 2022 zijn onze energieprijzen, onze gasprijzen in Europa veel hoger dan in heel veel andere gebieden in de wereld. En dat heeft de chemische industrie in Europa onder enorme druk gezet. En die is in Duitsland belangrijk. De productie in de chemische industrie in Duitsland, hoewel die gasprijs weer gedeeltelijk naar beneden is gekomen, maar is die productie niet hersteld en ligt nu nog altijd zo'n 30% lager dan voor die idioot hoge prijzen. Ja. Dus een aaneenschakeling van problemen.
10: Ja, Edin, wat willen wij weten? Van onze gast die hier staat te trappelen in ons, bij
13: wat
10: onze
13: willen
10: studio.
13: Weten, wat ik in ieder geval wil weten is, hoe is het zo ver gekomen? Het is niet alsof dat land het niet van tevoren wist. Ik moet dan altijd denken bijvoorbeeld aan het jaar 2003 of 2004. Er is een prachtig boek destijds verschenen van Hans Werner Sinn, Is Deutschland noch zu retten? Waarin die heel, heel mooi aangaf wat de structurele problemen zijn. Dus niemand kan nu zeggen, wir haben es nicht gewusst.
12: Wel een omstreden persoon hoor, die Hans Werner Sinn.
10: Oh ja?
12: Ja, een vrij extreem.
13: Maar mij gaat het
12: extreme
13: over,
12: econoom, okay, gezien.
13: Maar mij gaat het over de inhoud van dat boek.
12: Ja.
13: En dat staat als een huis. En ik denk dat het altijd goed is om voor ogen te houden, wij als macro-economen het over een economie hebben, dan komen altijd heel snel de woorden conjunctureel en structureel. Duitsland heeft gewoon diepe structurele problemen. Ja. Het Duitse economische model was altijd: we kopen goedkoop gas uit Rusland. We laten door de leidingen naar onze fabrieken vloeien. Dan maken we spullen op. Zodra er een stempel made in Germany op komt, zijn ze in China daar gek op. Dus het was niet aan te slepen. Arbeidskrachten waren er volop. Zeker na de uitbreiding van de Europese Unie. Naar Centraal- en Oost-Europa. En de invoering van de euro was een groot voordeel van Duitsland. Want landen als Italië en Frankrijk konden niet meer devalueren. En daarmee even zichzelf
11: hun markt interessant maken.
13: Goed. En dat is nu allemaal op.
14: Hij staat te trappelen, zei ik al.
13: Klopt.
14: Precies. Hanko Jurgens, hij is historicus. Hij is onderzoeker van het Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Hanko, van harte welkom. Leuk je te zien.
9: Ja, dankjewel.
14: Als je dit zo hoort.
9: Ja, helemaal mee eens.
14: Oh ja.
9: Maar laten we niet vergeten dat we spreken over de derde economie in de wereld. 4,3 biljoen, hè, als ik het goed heb, bruto binnenlands product. Siemens gaat nog nooit zo goed. Vooral omdat ze zeg maar de techniek en AI en digital met elkaar weten te combineren. Mm-hmm. BMW heeft de omzet is gegroeid. Dat horen we nooit zo goed. Nee. SAP doet het ook heel erg goed. Dus ik ben het helemaal eens hoor. Dat er heel veel dingen niet zo goed gaan. Maar laten we niet vergeten dat we echt inderdaad spreken over de derde economie van de wereld.
14: Ja.
9: En dat is nou net voor mij in ieder geval de grote vraag. Hoe kan het dat wij inderdaad het gevoel hebben dat we, als we in Duitsland komen, moeten uitkijken waar we rijden. Dat we inderdaad, als we in de trein zitten, het internet het vaak begeeft. Dat we inderdaad horen van al die structurele problemen. Maar dat we het ondertussen toch wel even een van de rijkste landen van de wereld hebben. Waar ook heel veel dingen wel goed gaan. Dat is het enige wat ik even wou zeggen. Ja, als
14: jij bent een type, het glas is half vol, begrijp ik.
9: Zeker, ja. Zeker. Ja. Hier, ja. Ja. Want waar het volgens mij om draait, is dat Duitsland heeft natuurlijk al zeg maar in de jaren 90 gekozen voor de maakindustrie. En die maakindustrie die is in een enorme transitiefase. En dat geldt met name voor de auto-industrie. En die transitiefase, die doet pijn. Mm-hmm. Dat weten we. En voor de auto-industrie doet het sowieso heel veel pijn. Want het maken van een dieselmotor heeft heel wat meer handen nodig dan het maken van een elektrische auto waar je even de accu erin plaatst, om het maar zo te zeggen. Dus in die transitiefase gaat er sowieso heel veel mis.
14: Maar eigenlijk is jouw argument van wat je hier ziet, zwakte van de Duitse economie, is vooral een transitieprobleem en niet een structureel probleem.
9: Nou, nee. Zover wou ik niet gaan.
14: Okay.
9: Nee, want ik heb inderdaad toch een iets andere analyse, als ik eerlijk ben. Die zwakte van die Duitse economie komt voor een deel omdat die sterke economie onder Angela Merkel, zeg maar toen na de kredietcrisis China eigenlijk Duitsland uit de crisis investeerde, die is niet benut om de infrastructuur op te bouwen, zeg maar. En dan bedoel ik niet alleen weg en wegen, bruggen enzovoort, maar ook scholen en de digitale infrastructuur. En bij de digitale infrastructuur hoort ook de bureaucratie. Dus de manier waarop.
14: En waarom is dat niet gebeurd?
9: Dat is, eigenlijk heel simpel. Een politiek probleem was natuurlijk dat de CDU had beloofd geen extra geld, geen cent te veel uit te geven.
13: Was dat geen hoogmoed?
9: Schuldenbremse. Dat is een soort vorm van hoogmoed, denk ik. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat het probleem van de CDU zie ik hier in Nederland ook wel bij het probleem van de VVD, om het maar zo te zeggen. Die eigenlijk ook niets willen uitgeven, terwijl we weten onze economieën in Nederland en Duitsland zijn in transitie en hebben heel veel investeringen nodig.
12: Maar je kunt best wel je infrastructuur goed onderhouden en niet al te veel uitgeven. Dan moet je gewoon aan andere dingen minder uitgeven. Als je dus zegt, want we hebben in Nederland wat dat betreft, wat wegen betreft en wat digitale infrastructuur betreft, hebben we het allemaal behoorlijk
9: veel beter op orde. Ja.
12: Veel beter op orde.
9: Klopt.
12: Onze overheidsfinanciën staan er niet structureel slechter voor dan in Duitsland.
9: Nee.
12: Dus ik vind dat altijd een. Daar hebben ze politieke keuzes gemaakt die gewoon valikant verkeerd zijn gevallen.
9: Maar als ik zo vrij mag zijn, kijk, wij hebben natuurlijk het grote geluk dat Eindhoven booming is en dat ASML ons van het idee weghoudt dat onze chemische industrie natuurlijk ook in een crisis is. En onze staalindustrie ook in een crisis is. En dus het is een beetje van, ja, maar het is maar net hoe je er naar kijkt.
14: In Nederland alleen, zijn we ook een crisis, alleen we zien het niet door een heel goed stukje draaiende regio van Nederland.
9: Ja, plus dat er in Duitsland, Karl Rudolf Kort is een politicoloog, die noemt dat een vorm van immer slimmerismus is. Mensen die altijd zelf, zeg maar, de zwartkijkers in Duitsland zelf, zijn ook heel uitvoerig aanwezig. En waardoor dus dat beeld van het gaat niet goed, dat zie je steeds weer terugkomen. Ja, dat was natuurlijk Duitsland als de zieke man van Europa. Dat beeld kennen we al uit de eind jaren 90.
14: Ja. Toch zit ik nog heel even een beetje op jouw glas half vol. En ik heb het gevoel dat de heren hier, Mujagic en de Jong, wat meer half leeg zitten te kijken.
12: Nou ja, ik zou zeggen, bij een economie als Duitsland mag het glas wel iets meer dan half vol zijn. Het mag wel driekwart vol zijn, nou, zou ik zeggen.
3: Als het nou zo was, als we het over investeringen in infrastructuur hebben, dan kijken we vrijwel altijd naar de overheid. De omvang van de Duitse overheid is gewoon 50% van die economie. Dus je kunt niet zeggen dat ze daar geld niet hebben uitgegeven. Ze hebben het wel uitgegeven. Ik weet niet waar ze het hebben aan uitgegeven. Maar ik weet zeker dat het niet uitgegeven is aan digitale infrastructuur, infrastructuur in het algemeen. Deze podcast, als we die voorbereiden, dan delen we een aantal dagen van tevoren een soort draaiboek. Dat gaat digitaal. Als dit in Duitsland was opgenomen, was het per fax gegaan, Rens.
9: Dat niet meer.
12: Nou, overdrijf je een beetje.
9: Daar heeft de COVID-crisis voor gezorgd.
12: Terug mag komen op iets wat Hanko net zei. Ja, BMW, de omzet vergroot en zo. Hè.
9: Dat licht,
12: kan,
9: heel licht.
12: Heel licht, maar dat kan best zo zijn. Ik heb de afgelopen dagen eventjes ook bijvoorbeeld naar de cijfers van Volkswagen gekeken.
9: Ja, dat is de andere kant natuurlijk.
12: Dat is de andere kant. Maar het punt is ook dat, kijk, BMW is een internationaal concern. En Volkswagen ook. Dus die produceren overal in de wereld. Of op heel veel plekken in de wereld. Waar het natuurlijk voor de Duitse economie als zodanig om gaat, is de productie die in Duitsland plaatsvindt. En een aantal jaar geleden produceerden ze in Duitsland 6 miljoen auto's per jaar. Dat is nu nog maar 4 miljoen. Dat is even teruggezakt naar 3 miljoen. Nu is dat gestegen naar 4 miljoen en dat is dan stabiel. Maar voor zover een concern als Volkswagen meer auto's bouwt, bouwen ze die buiten Duitsland. Dus ja, weet je, dat blijft er toch voor de Duitse economie als geheel wel een probleem.
9: Daar is eigenlijk ook, vind ik, iets heel interessants aan de hand. De verkoop van auto's in Europa was in de jaren 80, 90 veel hoger. En die is dus in Europa zelf heel erg gedaald. En dat heeft ermee te maken dat heel veel mensen in de stad zijn gaan wonen.

0: Daniel Mol.
1: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de Amerikaanse Clarity Act. Want daar zou Donald Trump historische concessies voor hebben gedaan die zijn eigen cryptoactiviteit raken. En de belangrijkste cryptobedrijven spannen zich samen om de dreiging van quantum computing bij Bitcoin te lijf te gaan. Dit is CryptoCast 440 en ik heb een co-host, Raoul Wesseboom.
2: Yes.
1: Goed dat je er bent. Content specialist bij Blocks en oprichter van Crypto Takkies. En wij gaan eens even het nieuws doornemen, Raoul, samen, want we moeten het weer over die Clarity Act hebben. De Amerikaanse Clarity Act, een van de belangrijkste cryptowetten van dat land. Want het Witte Huis presenteerde afgelopen week een aangescherpte versie van de wet. Een onderdeel van die aanscherping is het ethiekpakket dat politici, hoge politici, verbiedt om cryptomunten te lanceren. En Donald Trump zou dan persoonlijk concessies hebben gedaan om dit ethiekpakket eens aan te scherpen. Raoul, even de Clarity Act zegt misschien niet iedereen wat. Wat is die wet ook alweer?
2: Ja, ik zou toch wel willen zeggen dat als je dit radioprogramma beluistert, dan moet je de Clarity Act wel kennen.
1: Ja, als je maar vaker luistert, zeker. Ja.
2: Nog eventjes, voluit de Digital Asset Market Clarity Act. Dat is dus een Amerikaanse poging om eens en voor altijd vast te leggen wie in de VS de baas is over het toezicht als het gaat om crypto. En er is echt een hele lange periode geweest, nou, en dat weten wij beiden natuurlijk, waarin die twee toezichthouders, de SEC, Securities and Exchange Commission, en de CFTC, de Commodities Futures Trading Commission, eigenlijk dat met elkaar moesten uitvechten. De SEC die gaat in essentie over effecten, en de CFTC over grondstoffen en derivaten. En de Clarity Act die moet dus nu eindelijk duidelijkheid gaan scheppen over wie gaat er over de digital assets, oftewel de cryptocurrencies.
1: Ja.
2: Er moet dus eindelijk een soort van duidelijk gaan worden wat een grondstof is, wat een effect is, welke toezichthouder waar toezicht houdt, aan welke regels beurzen zich moeten houden, brokers, maar ook handelaren.
1: Ja.
2: En dan is het vooral, dat is iets wat we in 2023 een beetje voorbij zagen komen, dat ze zeiden, er is marktstructuur nodig. Dus in essentie is dit eigenlijk een wet die gaat over market structure.
1: Ja. En in Europa is dat best wel duidelijk, maar in de VS zijn er eigenlijk tientallen rechtszaken geweest omdat deze structuur niet duidelijk was. Het was niet duidelijk wat nou effecten waren. En de effectentoezichthouder ging wel gewoon handhaven, want er werden illegale effecten verhandeld, maar niemand wist wat er nou de effecten, de crypto-effecten waren. Eén grote rotzooi. Dus er komt nu een wet. Nou goed, daar zijn we dus over aan het praten. Er is dus een nieuwe versie van deze wet, van deze wettekst, want hij is nog steeds niet door het congres, terwijl de Republikeinen dat heel graag willen. Wat is er precies veranderd?
2: Ja, ik moest dit doornemen en toen zag ik potverdorie 616 pagina's. En die heb ik natuurlijk allemaal gelezen, Daniel. Maar dit kwam dus door op woensdag. En wat je aangeeft, ja, dat ethiekhoofdstuk, dat is toegevoegd, dat is het bijzondere stuk. En dat telt 6 artikelen. En dit heeft eigenlijk gezorgd voor die maandenlange vertraging van de wet. En dat is grappig, Elizabeth Warren, die was natuurlijk een voorvechter van dat ethiekstuk. Die plaatste op 13 juli ook nog eventjes een tweet. Without strong ethics guardrails, the Clarity Act will make it even easier for Donald Trump to continue to profit off his crypto ventures. Nou, ze heeft het uiteindelijk voor elkaar gekregen, samen met dat clubje Democraten.
1: Ja.
2: Want in dat hoofdstuk daar komt echt een hoop voorbij. Denk bijvoorbeeld aan het verbod over het uitgeven en het sponsoren van crypto-gerelateerde projecten door de president, maar ook de vicepresident, de congresleden, federale rechters en natuurlijk ook andere hoge functionarissen. En dat is denk ik wel een belangrijk stuk,
1: ja.
2: Dat we dat ook meenemen. Maar ze hebben hier ook echtgenoten aan toegevoegd.
1: Dat is natuurlijk een regelrechte verwijzing naar Melania Trump, hè, die haar eigen memecoin heeft gelanceerd een tijdje terug.
2: Ja, precies. Dus dat vond ik wel een grappig stuk. Maar er staat ook in, wie al crypto bezit voor het aantreden, die krijgt dan een uitweg. Verkopen, onderbrengen in een gekwalificeerde blind trust, of allebei. En volgens de bestaande ethiekregels geldt dat dus ook voor ambtenaren. En beurzen die mogen tokens die onder dat verbod vallen niet listen. Maar het verbod gaat dus echt specifiek over het uitgeven en het sponsoren.
1: Ja.
2: En dus niet over het bezitten van digital assets. En dat was voor ons zoiets van, maar dat is toch op dit moment het gevoeligste stuk ook.
1: Ja.
2: De tekst die zegt letterlijk de tekst zegt letterlijk echt niets wat je kunt vinden in die ethiekparagraaf die iets zegt over het verbieden van digital assets om die aan te houden als investering.
1: Ja.
2: En dan kijk je ook nog naar de handhaving en die ligt volledig bij het ministerie van Justitie. Ja, er zijn gewoon een aantal dingetjes waarvan we denken, zit er toch ook wel wat gaten in?
1: Het is duidelijk een compromis geworden, deze tekst.

0: De Democraten wilden heel graag dat deze er doorheen kwam. Want eigenlijk, ja, Trump heeft natuurlijk allerlei crypto-activiteiten waar we het uitgebreid over gehad hebben. Eigen memecoin, verschillende bedrijven in deze wereld. Dat riekt natuurlijk naar belangenverstrengeling. Dat is raar. Nou, Democraten wilden het aanpakken. En die zeiden, joh, wij gaan niet voor die Clarity Act stemmen als dit ethiekpakket er niet in komt. Nou, nu hebben we een ethiekpakket erin geschreven. Gaan die Democraten dan nu overstag? Of?
1: Ja, nou, dat is een beetje het punt. Want ja, er zit nog wat belangrijks in. Want ja, we weten dus ook dat de zonen van Donald Trump, die hebben dus ook bedrijven in die crypto-industrie. Dat is eventjes belangrijk ook om mee te nemen. Maar gaan die Democraten, gaan die dit nu steunen? Ja, ik heb het idee, nee. En nou, dat zie je ook aan de data. Eigenlijk in tegendeel, want 7 democratische senatoren, ja, die lieten best wel een beetje doorschemeren dat het, ja, concept gewoon tekort schiet als het gaat om ethiek. En dan moet je ook kijken naar de illegale geldstromen, maar bijvoorbeeld ook dat stuk van belangenverstrengeling, ja, wat je net aanhaalt. En ja, dat weegt best wel zwaar, want juist 2 democraten, waaronder dus Alsu Brooks en Gallego, ja, die stemden in mei, was het volgens mij, in de commissie, stemden ze voor. Nou, en die 2 stemmen die waren op dat moment echt het bewijs dat er een brug gebouwd werd. Maar ja, die staan dus nu weer aan de andere kant. Ja. Dus het is echt een beetje, ja, ze noemen het wel eens een shitshow.
0: Ja, precies. Nou, prachtig Amerikaans woord ook voor uitgekozen. 7 augustus moet die wet uiteindelijk uiterlijk door het Senaat worden behandeld. Anders gaat het dit jaar niet meer lukken met het reces. En dan straks krijgen we ook nog die tussentijdse verkiezingen. Leider van het Senaat, dat is John Thune, die is er zeker van dat het niet gaat lukken. Nou, minister van Financiën Scott Bessent zei dat een akkoord binnen handbereik was. Wie moeten we nou geloven? Waar staan we nu? Kan je dat?
1: Ja, ik ben een beetje dat gaan onderzoeken. En nou, je ziet dat onderhandelaars in de sector en het congres, nou, die hadden dus inderdaad die 7 augustus aangemerkt als de dag waarop het klaar moet zijn om, ja, nog een redelijke kans te maken op die invoering in 2026. Maar ja, het is echt een beetje versplinterd. Want toen die gaf aan, I don't think we'll be able to get them done. Voegde hij er ook nog aan toe dat het proces, dat hij dat wel graag zou willen starten. Maar goed, dat zomerreces, dat start dus op 7 augustus. En dan heb je een crypto-adviseur, en dat is Patrick Witt. Dat is de adviseur van het Witte Huis trouwens. En die gaf aan bij Coinbase dat hij ook zoiets had van, nou, ik vind het best kansrijk dat we dat redden. Maar er zijn ook gewoon andere geluiden die zeggen van, ja, nee, ik denk niet dat we dat gaan redden. En dan moeten we het richting september gaan trekken.
0: Ja, hoe schat jij de kansen in? Want die Republikeinen hebben haast. Nou, dat heeft alles te maken met de tussentijdse verkiezingen, de midterms die eraan aankomen. Dan gaan er heel veel stemmers naar de stembus voor het congres, dus het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Ja, misschien verliezen ze dan wel meerderheden. Dat zou heel erg lastig worden dan om die wet nog aangenomen te krijgen. Hoe schat jij de kansen in dit jaar, Raoul? Want het is dus essentieel, die Republikeinen hebben haast. Denk je dat het gaat lukken?
1: Ja, persoonlijk vind ik het heel erg krap. En ik vind het dan ook altijd leuk om te kijken naar de data op voorspellingsmarkten.
0: Dus ja, en nu, waar mensen geld inzetten op dit soort onzin, zou ik maar willen zeggen.
1: Ja, nou ja, het is geen onzin. Nee, maar ja, het geeft je dus wel echt een goede richting van hoe het publiek daar ook naar kijkt. En in dit geval ben ik naar Polymarket gaan kijken. Nou, en daar zie je dat het publiek de kans inschat dat de wet doorgaat, ja, dat die is gedaald met 4%. Die stond eerst op 47%, staat nu op 43%. Ja. Volgens mij, als we de actuele data van nu gaan kijken, is die zelfs nog wat gedaald. Ja, is wel een momentopname van hoe mensen daarnaar kijken. Maar ze zetten daar wel geld op in. Dus ik blijf dat vooral kijken. Maar ik kijk ook naar 3 overige signalen. En dat is of Thune een soort van de vloertijd gaat inplannen voor 10 augustus. Want ook al haalt hij de eindbestemming niet, dan blijft september alsnog openstaan. Punt 2 is ook, buigt het Witte Huis op die handhaving? Mogen staten meedoen, ja of nee? Nou, dat is denk ik inhoudelijk, ja, echt wel een van de laatste geschilpunten. En ja, puntje 3. Alsu Brooks en Gallego, die zijn gewoon echt belangrijk.
0: Ja, dat zijn 2 van die essentiële democratische senatoren.
1: Ja, ja, als die weer terugkomen en zeggen van, nou, we willen toch die brug gaan smeden. En het kan ook zo zijn dat ze dat nu heel strategisch doen en eventjes dwars gaan liggen. Dan zeg ik nog van, nou, misschien is er dan een kans. Maar ja, in mijn optiek is 7 augustus echt, Ja, dat is heel dichtbij.
0: Ja, ja precies.
1: Dus
0: ja.
1: Wat dat betreft onwaarschijnlijk.
0: Dit is politiek van de bovenste plank, zullen we dat maar zeggen. Want het is inmiddels een soort kindje van Trump geworden, die Clarity Act. Die wil hij heel graag er doorheen. En de Democraten liggen misschien bewust ook wel een beetje dwars om Trump een beetje te stangen. Dus ja, hoe dit gaat aflopen, dat gaan we allemaal zien. Het is in ieder geval heel belangrijk voor de cryptosector, dat is duidelijk. Dan hebben wij ook nog een prijsanalyse deze week. En dat gaan we deze week doen met Tim Stolter, portfolio manager bij Amdax en host van een nieuwe koers. Goedemiddag, Tim.
2: Hallo, Daniel.
0: Ja, we zitten midden in de zomervakantie. Veel mensen zijn op vakantie. Er wordt weinig gehandeld. We horen dat credo ook wel eens op de beurs. Dat je maar lekker terug moet komen in september als je weer een beetje zin hebt om te handelen. Zie jij dat achteroverleunen ook op de cryptomarkt?
2: Ja, de zomer is wel traditioneel een rustige periode. En dat zien we nu ook absoluut wel terug. Volatiliteit is erg laag, dus weinig prijsschommelingen. Maar je moet wel oppassen om daar iets te veel conclusies aan te verbinden. Ja, je zei het net al, het bekende adagium, sell in May and stay away, but remember to come back in September.
0: Kijk.
2: Klopt lang niet altijd. Afgelopen jaren waren de zomers inderdaad veelal zijwaarts of negatief. Maar ja, vorig jaar kreeg je juist in die maanden ineens een rendement van plus 20% voor Bitcoin. En ja, wat wel typisch is voor deze periode, lagere liquiditeit. Dan krijg je wel af en toe flinke prijsschommelingen. Dus het is niet per se dat die volatiliteit echt super laag wordt. Maar dat soort uitschieters herstellen zich over het algemeen ook wel weer vrij snel. Dus als de prijs dan snel omlaag schiet, dan schiet die ook weer ineens snel omhoog. En dan is er eigenlijk over de spanwijdte van een paar weken is er niet zo heel erg veel gebeurd. Dus ja, rustige periode, maar dat betekent niet per se dat de prijs alleen maar omlaag gaat.
0: Precies. En tegenwoordig kan je vanaf je strandstoel en vanaf de campingstoel gewoon ook een beetje bitcoin kopen op je telefoon. Dus dat is niet zo moeilijk. Als we even naar de prijs van het moment kijken. $63.500 per bitcoin. Ja, als je het zo een beetje uitzoomt en een beetje bekijkt, zou ik zeggen, het is mooi stabiel. Steeds een klein beetje hoger. Kunnen we nou spreken van bodemvorming? Hebben we het ergste echt achter de rug?
2: Ja, ik ben hier echt heel bewust wat voorzichtig mee. Ik heb al eerder deze cyclus al iets te vroeg geroepen dat de bodem in was. Dat was in april en mei. Toen zag het er ook nogal goed uit. Zijn we richting de 80k geklommen. Iedereen weet wat er daarna gebeurde. Dus ik ben wel een beetje voorzichtig. Dat gezegd hebbende, het is wel opvallend dat we nu de vierde groene week op rij te pakken hebben. En dat is absoluut een mooi teken. Het plaatje ziet er sowieso een stuk gezonder uit dan in juni. We kwamen toen net uit een periode dat aandelen erg hard gingen en dat crypto achterbleef. En nu lijkt crypto zelfs voorzichtig beter te doen dan de kwakkelende aandelenmarkt. En dat is eigenlijk precies hoe je een gezonde bodemvorming wil zien. Geen euforische rebound, maar echt langzaam herstel waarin het vertrouwen terugkeert en wanneer je het ook beter doet dan andere markten. Dus al met al oogt het constructief, maar ik hou een slag om de arm tot we die $65.000 weer overtuigend achter ons laten.
0: Ja, precies. Ja, het narratief lijkt een beetje gedraaid. Hè? Dat het feestje op de AI-markt is wel een beetje afgelopen. Zo lijkt het voorlopig, zeg ik met veel slagen om de arm. En bij Bitcoin begint het allemaal juist een beetje terug te keren. Dat is positief nieuws. Dan nog even, er staat ook deze week een rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank op programma. Analisten houden rekening met 2 renteverhogingen dit jaar. En morgen zou dat dan al kunnen gebeuren. Wat betekent dat voor crypto?
2: Ja, ik vind het besluit best wel bijzonder wat er aan zit te komen. Want ja, wat het zo bijzonder maakt is de onzekerheid. Normaal gesproken als we zo dicht op het besluit zitten, het is morgen al namelijk, dan zien we wel dat het vaak voor 95% al zeker is welke kant het opvalt. En nu hebben we een kans van 35% op een renteverhoging. En dus 65% op gewoon helemaal niks. Dus de markt weet het simpelweg niet. En de vraag zit hem dan vooral in of risicomarkten dit al hebben ingeprijsd. Bitcoin is wel echt een risicomarkt. We kunnen wel zeggen dat het inflatiehedge is, maar in de praktijk handelt het wel echt als risicomarkt. Dus net als met aandelen.
0: Ja.
2: Renteverhoging zou daarmee waarschijnlijk vrij negatief uitpakken. Maar wat me opvalt is dat de bitcoinprijs relatief stabiel is voor hoe groot die kans op een verhoging eigenlijk aan het worden is. En dat zou kunnen betekenen dat als de rente ongewijzigd blijft, wat met 65% nog steeds de grootste waarschijnlijkheid geniet, is dat bitcoin ineens flink omhoog kan schieten, omdat het best wel positief zou zijn. Momenteel is het lastig in te schatten, omdat Warsh zijn kaart nogal strak tegen de borst houdt. Maar gegeven de verrassende lage inflatiecijfers van de afgelopen 2 weken, denk ik dat we nog best wel een hele positieve beweging kunnen zien deze week.
0: Kijk, nou, dat is toch weer een beetje goed nieuws voor de mensen die in de strandstoel achterover aan het leunen zijn en af en toe een beetje naar de bitcoin of cryptomarkt kijken. Positief nieuws in ieder geval. Dankjewel, Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van Een Nieuwe Koers. Ja, Raoul, dan gaan wij nog eens even doorkletsen over het crypto nieuws van deze week. Want het andere grote nieuwtje gaat over quantum computing. Ook geen onbelangrijk onderwerp, zullen we maar zeggen. Want belangrijke cryptobanken en bedrijven trekken miljoenen dollars uit om Bitcoin te beschermen tegen de potentiële dreiging van quantum computers. Ja, de introductie van die quantum computer of die technologie, moeten we maar zeggen, dat laat nog jaren op zich wachten. Maar wanneer dat gaat gebeuren, weten we niet helemaal. We weten alleen dat het een groot probleem gaat vormen voor Bitcoin. Namelijk dat de encryptie niet meer heel erg waardevol is. Kan jij eens uitleggen waarom is het noodzakelijk dat deze cryptobedrijven zich zo inzetten voor dit probleem in wording?
1: Ja, dit speelt al echt een hele tijd. En ik kan me nog herinneren dat ik in 2024 was ik naar Bitcoin Antwerp toe. En toen sprak Jameson Lopp al over dat dit probleem van quantum steeds urgenter wordt. En dat we er echt aandacht aan moeten besteden. En waarom? Dat heeft te maken met de cryptografie die Bitcoin gebruikt. En dat heet elliptic curve cryptography. En daarmee kun je dus bewijzen dat jij mag uitgeven wat van jou bezit. Dat werkt middels inputs en outputs en sleuteltjes bij Bitcoin. Ja, want uit je privésleutel, daarvoor krijg je een publieke sleutel. En nou, die stap is met een gewone computer praktisch onomkeerbaar. Maar een voldoende krachtige quantumcomputer, die kan die richting dus wel omdraaien. Ja. Dan kan je dus terug van een publieke sleutel richting een geheime sleutel. En ja, dat is echt een heel groot risico.
0: Dus dan eigenlijk, als we het helemaal plat slaan, als ik jouw publieke sleutels heb, dus ik weet ongeveer waar jouw bitcoin staan. Jij hebt bijvoorbeeld een keer bitcoin naar mij overgemaakt van jouw adres. Heb ik jouw publieke sleutel. Dan kan ik met die publieke sleutel kan ik eigenlijk al jouw andere bitcoin ook
1: plunderen. Het probleem in, het is niet per se een probleem, maar als je dan kijkt naar de gehele crypto-industrie, met name naar bitcoin, ja, die publieke adressen, die zijn gewoon beschikbaar. Ja, die zijn openlijk.
0: Inzichtelijk op de blockchain. Dat is onderdeel van hoe bitcoin in elkaar zit.
1: Exact. Nou, en dat maakt dus een groot risico, maar daarnaast is quantum eigenlijk een risico voor elke vorm van versleuteling op aarde. Inclusief dus de grote banken. Dus vandaar ook dat ook die partijen hebben gezegd van hey, we moeten met z'n allen hier naar kijken.
0: Ja, iedereen moet hier wat mee. Wat doen deze partijen nu om zich voor te bereiden? Want hoe bescherm je Bitcoin, een open protocol als Bitcoin, nou tegen quantum computing?
1: Ja, nou natuurlijk door samen te werken met z'n allen, want dat is ook waar dit netwerk voor staat. Ja. Maar dat begint natuurlijk door te kijken naar cryptografie. Dus je zou kunnen kijken naar spoor 1, en dat is gewoon nieuwe cryptografie ontwikkelen. En dan vervang je een soort van, of je vult de handtekeningen aan met varianten die ook quantum resistant zijn, zoals ze dat noemen. Dus die zijn een bestand tegen quantum aanvallen. Maar ja, dat werk dat is grotendeels ook al gedaan. En er zijn echt wel veel gestandardiseerde post-quantum algoritmes, zoals ze dat noemen. Ja, en dan heb je ook nog spoor 2. En dat is Bitcoin zelf aanpassen. Nou, en op 11 februari dit jaar, 2026, werd BIP 360 gepubliceerd en ook opgenomen in de officiële BIP repository.
0: Wat is een BIP?
1: Dat staat voor een Bitcoin Improvement Proposal. Het is eigenlijk een verbetervoorstel voor het netwerk. En dit is dus een soort van nieuw adrestype dat vrijwel hetzelfde werkt als Taproot. Maar ja, het haalt één specifiek onderdeel weg dat een quantumcomputer ooit zou kunnen uitbuiten, als je een goede hebt. En dan volgde in april ook nog BIP 361. En die was wel een stuk ingrijpender. En dat was echt een plan om de kwetsbare munten te laten migreren of zelfs te bevriezen. Ja. En dit idee ontstond dus ook in, ik wil zeggen in 2024, nadat Jameson Lopp aan had gegeven van hey, moeten we niet iets met die munten die al zo lang vaststaan?
0: Ja. Nou ja, voor de geïnteresseerden kan ik zeer, voor de technisch geïnteresseerden moet ik zeggen, CryptoCast 420 hebben we hier een hele aflevering over gemaakt met wat er dan allemaal gebeurt en hoeveel Bitcoin er precies kwetsbaar is. Maar goed, we hebben het dus over Q-Day, Quantum Day, een soort D-Day, maar dan voor quantum computers. We weten niet wanneer dat gaat zijn, want er wordt volop aan ontwikkeld, maar ja, niemand kan zeggen of dat over 5 of 10 of 15 of 50 jaar is. Hoeveel haast is hiermee gemoeid? Is dat duidelijk, Raoul?
1: Ja, ik zou toch wel zeggen dat er wel haast mee gemoeid is. Want ja, je kan het maar beter nu aanpakken en ervoor zorgen dat je een plan hebt. Tot het moment dat je gaat wachten dat het nu moet en dat er een bepaalde mate van urgentie echt nodig is. Ja, dan ben je eigenlijk te laat, want dan zou je wel eens overhaast beslissingen kunnen nemen. En Eddie Zervegan, dat is de CEO van Quantum Exchange, ja, die heeft daar ook iets over gezegd in een interview met Coindesk. Hij gaf ook aan dat we niet per se moeten kijken naar echt die ene datum, naar Q-Day. Ja. Nee, je hoeft een een algoritme niet in één keer te kraken om effectief te zijn. Als het je 3, 6, 8, 9 maanden duurt om gegevens te ontsleutelen, dan is dat voor een dief ook gewoon prima.
0: Ja, en je kan er donder op zeggen dat als er voor het eerst ergens een keer Bitcoin verdwijnen zonder dat iemand daar toestemming voor heeft gegeven, dan breekt de paniek los en is eigenlijk heel het vertrouwen in Bitcoin al weg. Dus het lijkt me heel zinnig dat hier al over nagedacht wordt. Even kijken. We hebben dus een hele grote groep partijen die de handen ineens slaat om de Bitcoin te beveiligen. Hij heeft daar ook geld voor over. Wat is dat voor club en wat gaan zij doen?
1: Ja, klopt. Er is een soort van Bitcoin Security Consortium opgezet. Ja. En dat gaat om 9 partijen in totaal die onder coördinatie van Mike Smith, en dat is de directeur van Brink, echt het voortouw willen nemen om dit op te lossen. Nou, het gaat om de partijen Galaxy, Strategy, BlackRock, Fidelity Digital Assets, Coinbase, Block, Blockstream, Anchorage en ARK Invest.
0: Ja, dit zijn allemaal partijen met heel veel geld en heel veel belang dat Bitcoin niet verdwijnt.
1: Ja, inderdaad, heel veel geld. Maar dan is er wel een belangrijk puntje. Want wat ze hebben gedaan is dat ze 15 miljoen, een soort van verdeeld hebben over 9 partijen, beschikbaar hebben gesteld om dit probleem op te lossen. Ja, dan denk ik, ja, ze hebben heel veel geld en dit gaat maar om 15 miljoen. Terwijl als ik kijk naar andere partijen, Microsoft, IBM, maar ook Google, die hebben echt in de afgelopen periode, ik moet het niet te groot maken en zeggen miljarden, maar meer dan een miljard hier tegenaan gesmeten om dit quantumstuk nu al op te tussenhaakjes lossen. Ja. Die wil natuurlijk ook wat verkopen, laat het ook duidelijk zijn. Maar goed, ik heb wel het idee dat dit consortium dat het echt zorgt voor een nieuwe visie op quantum. Want ja, je moet hiervoor wel een bepaalde horizon hebben. En ze hebben aangegeven dat ze ervoor willen zorgen dat ze in 2035 ervoor willen zorgen dat Bitcoin quantum-proof is.
0: Oeh. 9 jaar. Ja. Goed, 15 miljoen, ja, daar kan je een hoop developers van betalen. Maar aan de andere kant is het inderdaad ook weer niet zoveel geld. Dus het is allemaal vrijwilligerswerk bij Bitcoin, moeten we ook zeggen. Die developers moeten ook brood op de plank krijgen. Dus hopelijk is het een mooie motivatie om dat kwantumprobleem te gaan oplossen. En dat gaan we natuurlijk blijven volgen. En als Bitcoin gekraakt wordt door een kwantumcomputer, dan komen wij natuurlijk met een spoeduitzending om alles te bespreken. Dan is er wel front aan de knikker, zullen we het maar zeggen. Goed, Raoul, wij gaan ook nog een podcast opnemen. Dat is een wat gezelliger verhaal, laat ik het zo zeggen. Wie hebben we te gast?
1: Ja, we spreken Lars Hering. Dat is de oprichter en fondsmanager van Block Central. En met hem gaan we het straks hebben over het actief beheren van een fonds. Vooral met de vraag natuurlijk, kun je de Bitcoin-koers verslaan? En ja, ik ben ook wel benieuwd of dat hem is gelukt of niet. En waar dat dan aan ligt, is dat geluk of een hele goede strategie?
0: Ja, en inderdaad, je kan instappen vanaf een ton, meen ik. En ik word er heel zenuwachtig van als ik dan Bitcoin zou moeten verslaan met geld van anderen, want die cryptomarkt gaat nogal op en neer. Nou, we hebben het van Tim Stolten gehoord. Het is nu een beetje saai, maar achter de schermen natuurlijk allerlei bewegingen. En Lars Hering die is daar de hele dag mee bezig. Ook om de diamantjes in een zee met heel veel onzin te vinden. De cryptomarkt namelijk. Nou, prachtig gesprek. Dat gaan we zo meteen doen in deel B van deze podcast. Tot zover in ieder geval de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Raoul Wessenboom, content specialist bij Blocks en oprichter van CryptoTakkies. En wie meegaat naar de podcast, graag. Anders tot de volgende CryptoCast hier op BNR.
3: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: De Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. De Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. President Trump en zijn vredesraad hebben een deal bereikt over Gaza. Daarin staat dat Hamas en alle andere gewapende groepen in Gaza hun wapens inleveren. Als dat is gebeurd, trekt het Israëlische leger zich terug. Volgens Trump moet de ontwapening in verschillende fases gaan gebeuren. Spanje heeft nu ook een andere grens met Marokko gesloten, bij Melilla. Ze zijn bang dat daar hetzelfde gebeurt als in Ceuta, waar zo'n 1500 migranten vanuit Marokko Spanje binnenkwamen. Daarbij vielen zeker 18 doden. De Spaanse premier Sanchez brengt later vandaag een bezoek aan Ceuta. Nederland krijgt vaker te maken met een hittecrisis, zegt het Kennisinstituut voor de Veiligheid, NIPV. Maar we zijn slecht voorbereid. Er is een nationaal crisisplan nodig met eenduidige maatregelen op allerlei gebieden, zoals de zorg, het onderwijs en het vervoer. Bij de hittegolf in juni gingen maatregelen alle kanten op. En Ajax heeft in de voorrondes van de Conference League gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Het werd voor de tweede keer 4-1. FC Twente moet van de voorrondes van de Europa League terug naar de Conference League. Zij speelden met 2-2 gelijk tegen Ferencváros uit Hongarije, na de vorige wedstrijd met 2-1 verloren te hebben. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Morgen buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
4: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de 193 leden van de Verenigde Naties kiezen binnenkort een nieuwe secretaris-generaal. Aan welke eisen moet hij voldoen en wat krijgt hij of op zijn of haar bordje? Dat bespreek ik met oud-diplomaat Ron Keller. Maar nu eerst, de aanvallen tussen Amerika en Iran zijn weer opgelaaid nadat Iran een Amerikaanse militaire basis in Jordanië aanviel. En dus wordt er nu weer over en weer geschoten.
5: So we had 5 rocket shot going 8500 miles an hour and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
4: Ik praat erover met Martijn Kitsen, hoogleraar irreguliere oorlogsvoering aan de Defensieacademie en bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
6: Goedemiddag.
4: Ja. Na een pauze van enkele dagen wordt er sinds woensdag weer geschoten over en weer. Nieuwste Iraanse aanvallen richten zich eigenlijk zoals gebruikelijk op Amerikaanse bases in de regio. De Amerikanen bombarderen dan weer strategische doelen in Iran. De nieuwe fase in de oorlog begon met een Iraanse aanval, dit keer op een Amerikaanse basis in Jordanië. Waarom juist daar?
6: Ja, omdat natuurlijk die basis wordt door de Amerikanen onder andere ook gebruikt, hè, om met vliegtuigen aanvallen uit te voeren. Voor de rest was ook een concentratie van luchtverdediging daar. Dus het is gewoon voor de Amerikanen een echte spil in het web in het Midden-Oosten, die basis. Maar wat ik interessant vond, en dat gaf u ook al aan, Iran voerde dit keer de eerste aanval uit. En dat laat zien dat men toch in Teheran best wel wat zelfvertrouwen heeft. We gaan niet afwachten dat Amerika ons weer gaat aanvallen. Nee, wij delen nu de eerste klap uit. Ja. Ja, dus wat dat betreft is dit weer een hele nieuwe ronde die is geopend. Ja,
4: hoewel de vorige begon, dacht ik, maar corrigeer me als dat niet klopt, toen een schip weigerde de route in de straat van Hormuz te volgen die Iran had gedecreteerd en langs Oman ging. En daar hebben de Iraniërs toen op geschoten. En daar hebben de Amerikanen toen op gereageerd. En toen had je de vlam in de pan. Dus ook toen
6: Dat is helemaal waar. Maar nu worden de Amerikanen zelf aangevallen. Dus de Amerikaanse militairen worden door Iran aangevallen. Ja. En dat was echt iets nieuws voor mij.
4: Oké. algemene vraag. Hoe kijkt u op het ogenblik naar de huidige situatie in die regio?
6: Ja, het blijft gewoon zorgelijk, hè? Want hoe gaat dit eindigen? We gaan het over scenario's hebben. Er zijn verschillende scenario's die we ons kunnen voorstellen. Maar het is vooralsnog echt onduidelijk welke kant het nu opgaat. Het blijft aanrollen. Het lijkt er ook op dat als je kijkt naar de Amerikanen, wat ze doen is klappen uitdelen aan Iran in de hoop dat Iran terugkomt naar de onderhandelingstafel. En ze hebben dus de afgelopen weken grote ronde klappen uitgedeeld. Waarbij de militairen dan terugkomen van ja, eigenlijk hebben we onze effectiviteit nu wel bereikt. Meer doelen kunnen we niet aanvallen. Dat ging dan om doelen in de omgeving van de straat van Hormuz.
4: Ja.
6: En nu is weer een nieuwe ronde ingezet. Waarbij weer op commandocentra wordt aangevallen. En zo proberen die Amerikanen de Iraniërs aan de onderhandelingstafel te krijgen. Ja, maar intussen doet Iran gewoon natuurlijk ook zijn eigen ding. Is bezig met zijn eigen strategie. En in plaats van dat Iran beperkt wordt in zijn reacties, lijkt eigenlijk alleen maar verder die oorlog in ieder geval horizontaal, dus geografisch ook te escaleren. Ja. Met weer, we nu ook aanvallen hebben gezien op schepen in Damietta, in Egypte.
4: Ja, het breidt zich uit. Klopt. Kun je zeggen dat dit hele verhaal eigenlijk voornamelijk gaat, praktisch gesproken, over de straat van Hormuz?
6: Nou, eigenlijk denk ik dat wel de essentie, de sleutel tot het einde van dit conflict is de straat van Hormuz. Het gaat over controle over die straat. En Iran heeft gewoon van dit conflict geleerd. Al vind ik dat misschien wel te ver gaan, want ze wisten het eigenlijk al. Als ze die straat controleren, dan hebben ze invloed, dan hebben ze zeggenschap. En heel logisch vanuit Iraans oogpunt, dat ze die controle van die straat, over die straat van Hormuz niet meer willen opgeven. Ja, tegelijkertijd wil Amerika dat niet accepteren. Amerika kan niet accepteren dat Iran puur en alleen de zeggenschap heeft over die straat van Hormuz. Dus ik denk, dit conflict is al lang veel breder. We hebben nu ook de Houthis met de Bab al-Mandab van de Rode Zee richting de Arabische Golf, wat de rol speelt. Maar de sleutel is wel die straat van Hormuz.
4: Ja. Het gaat er dus om wie die controle heeft. We hadden het er al over, twee vaarroutes. Ja. Eentje langs Oman, zeg maar, en de andere langs de Iraanse kust. Iran eist dat als er al een oplossing komt, dat dan alleen maar die schepen alleen maar die route kunnen volgen. Dat verzet zich toch. Het is internationaal water, dus het blijft zich dan verzetten tegen het zeerecht.
6: Ja, nee, precies. Dat is natuurlijk ook gewoon. We kunnen altijd van beide partijen, er gebeuren dingen die niet volgens het internationaal recht zijn. En ja, dit is voor mij ook gewoon vanuit ook wat wij als Nederland aan Europa willen. Je kunt er niet mee akkoord gaan dat de Iraniërs controle over de straat van Hormuz opeisen.
4: Nee.
6: Wel interessant, hè? Je noemt Oman al. Je ziet dat Oman probeert eigenlijk om een deal te gooien met de Iraniërs. Hè, want een groot deel van de andere helft van die straat, dat voert langs Oman. Dus eigenlijk probeert Oman samen met de Iraniërs die controle te krijgen. Waardoor je misschien een voor de Amerikanen acceptabele oplossing zou kunnen krijgen. Maar ja, volgens nog lijkt dat vooral in het voordeel van Oman te zijn, zo'n oplossing.
4: Ja, maar dat is waar. Maar Oman heeft in het algemeen in de regio, maar ook daarbuiten, een beetje de naam van een redelijk land. Die zoeken altijd naar reden.
6: Ja.
4: Dus misschien wordt het ook weer in dit geval in positieve zin ervaren dan door partijen.
6: Ja, precies. Dus dat is nog wel iets. En daarom zeg ik het ook. Van dat zou misschien nog wel op korte termijn de beste en meest constructieve oplossing kunnen zijn.
4: Ja, kun je zeggen dat Trump het sterkste wapen van Iran, namelijk die straat van Hormuz, compleet heeft onderschat?
6: Ja, in ieder geval, ik denk Trump wel. Ik kan ook niet in de man zijn hoofd kijken. Ik werk natuurlijk wel al jaren ook met militairen samen, ook met Amerikaanse militairen. En ik weet, een oorlog met Iran, een militaire staf, plant altijd voor iedere situatie in de toekomst. Gaat scenario's doorlopen. Die scenario's van een oorlog met Iran, zijn ze echt al decennia mee bezig. En ik weet, daar is nadrukkelijk wel gekeken ook naar die afsluiting van de straat van Hormuz door Iran. Dus militair gezien had men hier rekening mee gehouden. En ik denk dat ook militair gezien niet als een verrassing komt. Alleen ik denk dat voor Trump met name wel een verrassing is dat de effecten van die sluiting zo groot zijn. En dat die ook wel degelijk voelbaar zijn in Amerika. Dus ik denk dat hij zich daar wel gewoon helemaal bij heeft verkeken.
4: Ja. Maar er roept verschillende vragen op. De eerste is, als, laten we zeggen, de generale staf, om het even simpel te houden, of de inlichtingendiensten, bij het plannen van eventuele schermutselingen of oorlogen daar eigenlijk dit scenario al kenden en hebben doorgeëxerceerd, hoe kan het dan dat Trump dat bij wijze van spreken niet eens wist? Want die indruk krijgen we.
6: Ja, kijk, ja, ik kan niet zeggen dat hij het niet wist. Hè, maar ik denk wel dat militaire adviseurs bij hem steeds meer op zijn het wijzen wat de beperkingen zijn van de manier waarop hij deze oorlog voert met Iran. En ik denk dat hij inmiddels erachter is dat hij die adviezen niet zomaar naar zich neer kan leggen.
4: Nee.
6: Nogmaals, hè, ik heb al gezegd, het zijn niet alleen papieren oefeningen. Er zijn ook daadwerkelijk in het verleden bijvoorbeeld oefeningen geweest met Amerikaanse vliegtuigen en schepen. Over hoe maak je jacht op allemaal die kleine bootjes waar de revolutionaire garde op.
4: Die racebootjes, ja.
6: Ja, dit is allemaal al geoefend in het verleden, in dit hele scenario. Maar ja, je moet er wel naar willen luisteren, naar dat advies. En inmiddels, hè, we weten bijvoorbeeld ook.
4: Oh, ik heb even een probleem.
6: Sorry,
4: u viel heel even weg. Dus zou u het laatste zinnetje even willen herhalen?
6: Ja, ik heb nu ook een storing op de lijn.
4: Oh ja.
6: Ik hoop dat ik verstaanbaar ben.
4: Ja, zeker. U bent uitstekend verstaanbaar weer.
6: Ja, als je kijkt vorige week, die grote ronde van aanvallen die eindigde. Hè, de Amerikanen die stopten hun aanvallen. Dat de militaire adviseurs gaven eigenlijk aan. De effectiviteit van deze aanvallen is nu wel bereikt. We kunnen niet meer doen dan we nu doen. En die aanvallen, dat waren aanvallen bijvoorbeeld tegen drone-lanceerinstallaties in de buurt van de straat van Hormuz. Dat geeft al aan, er zijn gewoon heel erg beperkingen aan de manier waarop Amerika nu zijn militaire apparaat inzet. En Trump heeft die eigenlijk nooit willen zien, maar hij zal er nu echt wel naar moeten gaan luisteren.
4: Ja. Hij zei ook eigenlijk, dat was het eerste wat hij ooit zei voordat deze oorlog begon, help is on the way. En dat ging over het lot van het Iraanse volk en de machthebbers die opruimen. Dat is ook gebeurd trouwens. Maar de bedoeling was dat er dan nieuwe machthebbers zouden komen en dat het volk meer vrijheid kan. Daar is allemaal helemaal niets van gelukt, integendeel. Hoe kan zoiets? Kun je dat?
6: Ja, ik denk dat is voor mij ook echt wel een van de grote punten aan deze oorlog. Hè. Het is begonnen, in eerste instantie zei Trump ook, ik ben uit op regime change. Ik wil gewoon een ander regime in Teheran hebben.
4: Ja.
6: En je ziet wat er van is terechtgekomen, inderdaad helemaal niks. Tegelijkertijd de onvrede bij de Iraniërs lijkt te blijven bestaan. Hè. Dus eergisteren geloof ik 2 executies in Isfahan, publiekelijke executies.
4: Ja.
6: En het lijkt erop, de berichten die we daarover krijgen, is dat er toch weer behoorlijk wat gemor van andere mensen. Dat er lichte vormen van protest waren. Dus je ziet, mensen zijn daar best wel in Iran. Die zijn helemaal geen voorstander van het regime. En dat is niet veranderd. En daarnaast krijgen we natuurlijk nu ook berichten. De Volkskrant had vanochtend ook nog een bericht. Hè, dat voedseltekort in Iran nu ook een rol gaat spelen door die hele oorlog.
4: Ja.
6: Dus het volk daar is ontevreden. Maar tegelijkertijd doet Amerika er ook niks, zeg maar, om te zorgen dat volk met die ontevredenheid iets kan om het regime omver te werpen.
4: Nee.
6: En dat lijkt me ook hartstikke moeilijk, hè, want het regime is heel fijnmazig onder de hele bevolking geïnfiltreerd. Dus die hebben echt wel overal hun tentakels zitten.
4: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Martijn Kitsen, hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie en bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden.
7: America thought Iran will collapse in 3 days and will surrender. Now, after months, America is now stuck in this place. The Americans are struggling.
4: Ja, dat was de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken via een tolk. Ik denk dat hij een punt had. Meneer Kitsen, is dus erg standvastig. Als we nou eens kijken naar wat voor scenario's Amerika zou hebben, welke zijn dat?
6: Ja, het eerste scenario is eigenlijk gewoon...
4: U valt weer heel even weg. Kijk even naar de regie om te zien of ze dat kunnen herstellen. De vraag was dus wat voor scenario's zou Amerika hebben. En ik heb zelf daar natuurlijk ook het een en ander over nagedacht en bekeken. Ze kunnen niks doen. Ze kunnen vertrekken. Ze kunnen meer troepen sturen. Ze kunnen meer bombardementen uit gaan voeren. Maar dat leidt dan allemaal weer tot enorme politieke problemen in Amerika zelf. Want wat Trump uitvoert in Iran wordt hem in eigen land niet in dank afgenomen. U bent weer terug inmiddels.
8: Ja.
4: Ik had het over de scenario's die Amerika had. En zelf dacht ik, hij kan niks doen, of hij kan harder ingrijpen, of hij kan zeggen, ik vertrek gewoon. Hoe ziet u het?
8: Ja, nee, ik was ook in het luchtlederen blijkbaar een heel antwoord aan het geven. Maar het eerste scenario is natuurlijk wat we al een keer hebben gezien, is dat Trump roept, ja, ik heb gewonnen en ik stop ermee.
4: Ja, declare victory and leave.
8: Ja, precies.
4: Ja.
8: Ja, maar dat zie je eigenlijk steeds minder waarschijnlijk worden. Omdat gewoon Iran, ik noemde het al, dat ze nu dus ook daadwerkelijk als eerste een aanval uitvoeren op Amerikaanse militairen, laat zien dat ze wel vastbesloten zijn. Het tweede scenario is eigenlijk het scenario wat er nu gebeurt. Het doorrommelen van deze oorlog, waarbij je steeds weer een nieuwe golf met aanvallen krijgt van Amerika om te proberen die Iraniërs aan de onderhandelingstafel te krijgen. Ja, en dat gaat ook over de wil, hè, en de wil om te vechten. En die is in tegenhand vrij hoog. Er zijn verschillende kampen binnen de Iraanse regering ook. Ook daar is men verdeeld. Maar je ziet al die kampen, die zijn er wel buiten. Ja, nee, dit gaat over ons voortbestaan. Wij gaan dit volhouden. Dus natuurlijk, Iran heeft last van deze oorlog, maar wil dit echt nog wel even wat langer volhouden.
4: Ja.
8: Ja, en dan kom je bij Trump, hè. Want hij zegt, hij wil deze oorlog winnen, dat zegt hij wel. Maar ja, om een oorlog te winnen, dan moet je ook de daad bij het woord voegen. Ja, en dat betekent eigenlijk, zie ik maar één optie militair gezien. Als je dit echt wil winnen, is dat je toch gaat escaleren. En ja, daar kom je al gauw uit. Want ik dacht twee weken geleden, bedacht ik wel nog, ook tijdens die grote golf van aanval weer. Als ze nu echt iets willen, zullen ze toch grondtroepen moeten gaan inzetten.
4: Ja.
8: Bijvoorbeeld in de strook rond de straat van Hormuz. En
4: ja.
8: dat is geen sinecure, hè. Dat is echt een paar honderd kilometer. Dus dat is heel complex, heel veel eisend. En ik weet niet of Trump dat wil.
4: Nee, en bovendien lijkt het mij electoraal voor Trump echt suïcidaal als hij zoiets doet. Als de president die in zijn verkiezingscampagne heeft gezegd, ik begin nooit een lange oorlog, uiteindelijk in een bijna onwinbaar conflict terechtkomt, waar hij ook nog grondtroepen moet inzetten, nou, dat is zijn politieke einde. Dus dat kan hij niet doen. En dus, ja. En dus moet hij kiezen uit een van die andere opties, lijkt mij.
8: Ja, en daarom denk ik dat we het nog even gaan zien voortmodderen, dit conflict. En met steeds zwaardere golven van aanvallen. Maar ja, op een gegeven moment kom je bij een punt van, je wil wel wat bereiken. En ik denk wat Trump hier ziet, is, je kunt niet een beetje oorlog voeren.
4: Nee.
8: Het klinkt heel dingerend, maar als je wil winnen, moet je voluit gaan. En er is op dit moment maar één partij in dit conflict dat voluit gaat, en dat is Iran.
4: Ja, en er is ook die theorie dat je een oorlog nooit kunt winnen vanuit de lucht. Je kunt zeggen, misschien is de enige uitzondering wat er in de Balkan is gebeurd destijds in de oorlog. Maar in het algemeen is alleen het luchtdrones of raketten, dat beslist niet. Hè? Dat klopt toch?
8: Nee, ja, het ligt natuurlijk ook heel erg aan de tegenstander waar je mee te maken hebt. Maar uiteindelijk denk ik in bijna alle gevallen, een oorlog alleen vanuit de lucht win je niet. Je hebt altijd op meerdere vlakken moet je die oorlog voeren. Ook niet alleen militair, hè, ook economisch. En de Iraniërs die doen het op dit moment heel slim.
4: Ja.
8: Wat je ook van ze vindt.
4: Ja, nee, dat is waar. Nou ja, precies. Het dwingt wel een vorm van respect af. Je kunt niet anders zeggen. Er is nog iets wat me opvalt. Er wordt voortdurend gesproken, ook in de Amerikaanse media, over gebrekken die aan het ontstaan zijn in het Amerikaanse arsenaal. En ik denk, hoe kan dat nou? Want de Amerikaanse krijgsmacht is toch ingericht op het vechten van een wereldoorlog. Dus hoe kan het nou zijn dat ze na 4,5 of een maand of zo in een conflict al moeten gaan uitkijken dat ze zichzelf niet te veel kannibaliseren? Terwijl de formule of het idee altijd is geweest dat Amerika sterk genoeg was voor zo'n wereldoorlog. Sterker nog, ze moesten twee oorlogen tegelijk kunnen voeren.
8: Ja, en ik denk dat wat je hier ziet ook wel kenmerkend is voor andere westerse legers. Hè. Dus, nog altijd gemodelleerd voor de oorlog van gisteren, niet voor die van vandaag. En wat je ziet in het Midden-Oosten, het gebruik van drones, ballistische raketten op grote schaal. Je ziet iets wat de Chinezen al eind jaren 90, twee Chinese kolonels, dat boek Totale Oorlog heet het volgens mij, die schrijven al in het Westen heeft de neiging om met gouden kogels op vogels te schieten. Ja. En daarmee bedoelen ze dus dat je heel veel geld uitgeeft aan een duur wapensysteem om weer heel eenvoudig iets te schieten. Ja, en dat zie je in deze oorlog terug. En Iran heeft daar gewoon al heel snel op voor gesorteerd, al decennia geleden. Die hebben bedacht van wij kunnen een oorlog tegen Amerika nooit winnen. Maar we kunnen het wel zo moeilijk mogelijk maken door eenvoudige wapensystemen op grote schaal te bouwen en in te zetten.
4: Ja, dus de Shahed-drone bijvoorbeeld.
8: De Shahed-drone, die ook inmiddels door Rusland is gekopieerd, maar ook door Amerika zelf. In Amerika heet die LUCAS, Low Cost Unmanned Combat Attack System. Dus die drones, de ballistische raketten, wat in feite gewoon koude oorlogstechnologie is.
4: Ja.
8: Op grote schaal allemaal. Ja, en dat zorgt ervoor, als je daar maar veel van hebt en dat ook veel kunt inzetten. Ook notabene door gelieerde milities in de regio, niet alleen de Houthis, maar ook in Irak. Dan zie je dat je tegenstander voor grote problemen stelt. En dat is precies wat Iran doet.
4: Ja. Nog even over die vroegere strategie die ze hadden van minstens twee oorlogen kunnen voeren. Er waren jaren, maar dat is al tamelijk snel gestopt, dat de B-52 bommenwerpervloot permanent vloog. Maar dat was eind jaren 60 geloof ik al afgelopen. Maar die bleef wel permanent paraat. En dat is in 1991, bij mijn weten, is dat gedeelte van de strategie afgesloten onder Bush 1. Was dat de verkeerde beslissing?
8: Ja, ik denk, kijk, die paraatheid van die bommenwerpers, dat was echt vanuit de Koude Oorlog. Maar ik denk, als je kijkt naar Amerika, naar bijvoorbeeld de nucleaire afschrikking, de raketten, die paraatheid is er nog steeds. Er liggen nog steeds, er waren nog steeds onderzeeërs rond met raketten. Dus ik denk, voor die bommenwerpers, ik snap dat dat is afgeschaft.
4: Ja.
8: Maar ik denk, die nucleaire paraatheid, die is er nog steeds. Ja. Ook bij Rusland en bij China.
4: Nou, ik vraag het omdat het woord paraatheid, dat heeft voor mij dan een bepaalde connotaties. Laten we zo zeggen, in Europa, ook in Nederland, worden we geacht om noodvoorraden aan te leggen voor als er een groot conflict komt. Ja. Zouden wij niet ook moeten nadenken over zo'n permanente staat van paraatheid zoals Amerika die tot 1991 had? Het gaat ook om de militaire kant, behalve of je voldoende flesjes water in huis hebt.
8: Ja, ik vind dat een heel interessante vraag. En ik denk dat we daar ook naartoe gaan voor onze krijgsmacht. Hè. Als je rekening mee houden van als er een dreiging komt, dan moet je er snel kunnen staan. Maar wat heel interessant ook is op dit moment, wij hebben natuurlijk geen kernwapen. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld drones, raketten, dat die het Rusland ook moeilijk kunnen maken. Dat laat de Oekraïne dagelijks zien. Dus misschien moet je wel naartoe naar zo'n macht ook, waar je ook mee paraat staat om bij een dreiging, in ieder geval een tegendreiging, snel op de hoogte te mogen krijgen. Maar dat is ik vind het een heel goede gedachte, hè, waar ik graag nog een keer apart verder over praat.
4: Nou, dat gaan we toch doen. Dan heb ik nog één vraag. En dat is eentje die we in dit soort situaties altijd stellen. Is het een uitzichtloze situatie? Of met andere woorden, hoe lang kan dit naar uw mening nog doorgaan?
8: Ik denk, kijk, het is niet uitzichtloos, want op een gegeven moment gaat er iemand inbinden. Alleen, ja, ik weet ook niet wanneer dat gaat plaatsvinden. En het kan best nog wel even voortduren.
4: Ja. Ja. Oké, dank. Hoogleraar irreguliere oorlogsvoeding aan de Defensieacademie en bijzonder hoogleraar krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Fijn dat u in de uitzending was.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. President Trump en zijn vredesraad hebben een deal bereikt over Gaza. Daarin staat dat Hamas en alle andere gewapende groepen in Gaza hun wapens inleveren. Als dat is gebeurd, trekt het Israëlische leger zich terug. Volgens Trump moet de ontwapening in verschillende fases gaan gebeuren. Spanje heeft nu ook een andere grens met Marokko gesloten, bij Melilla. Ze zijn bang dat daar hetzelfde gebeurt als in Ceuta, waar zo'n 1500 migranten vanuit Marokko Spanje binnenkwamen. Daarbij vielen zeker 18 doden. De Spaanse premier Sanchez brengt later vandaag een bezoek aan Ceuta. Nederland krijgt vaker te maken met een hittecrisis, zegt het Kennisinstituut voor de Veiligheid, NIPV. Maar we zijn slecht voorbereid. Er is een nationaal crisisplan nodig met eenduidige maatregelen op allerlei gebieden, zoals de zorg, het onderwijs en het vervoer. Bij de hittegolf in juni gingen maatregelen alle kanten op. En Ajax heeft in de voorrondes van de Conference League gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Het werd voor de tweede keer 4-1. FC Twente moet van de voorrondes van de Europa League terug naar de Conference League. Zij speelden met 2-2 gelijk tegen Ferencváros uit Hongarije, na de vorige wedstrijd met 2-1 verloren te hebben. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Morgen buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: Antonio Guterres zwaait na 10 jaar af als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. En dus is het aan de Veiligheidsraad en later de Algemene Vergadering om een opvolger te kiezen.
7: I, Antonio Guterres, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted to me as Secretary-General of the United Nations.
6: Ja. Zo klonk de beëdiging van Guterres in 2017. Veiligheidsraad houdt vandaag een eerste informele stemming hierover. Ik praat erover met Ron Keller, oud-diplomaat en voormalig ambassadeur in Oekraïne, Rusland, China en Turkije, en bovendien bezig met een boek over de VN. Dus we kunnen het niet mooier treffen, Ron. Oud-diplomaat en voormalig ambassadeur in Oekraïne, Rusland, China en Turkije. En

0: Gremium. Hij zegt het op een toon dat je denkt van, nou ja, oké, ja, hij meent hij dat nou echt? Er zit geen passie in. Dus wat er, zonder dat ik de man wil afbranden, maar ik denk dat de man, hij mist een aantal kerneigenschappen,
1: ja,
0: die een secretaris-generaal zou moeten hebben. En zeker in deze tijden van oorlogen en van conflicten en van klimaat en van economische zeg maar zorgen die we hebben. Het probleem van Guterres is volgend. Ik denk dat hij allereerst, als hij een kamer binnenkomt, om het zo maar even plat te zeggen, dan gebeurt er niks in die kamer.
1: Nee.
0: Ik heb in mijn vorige leven was ik een tijdje directeur-generale ontwikkelingssamenwerking en veel met de VN gewerkt. De ontwikkelingsorganisatie is ook in New York geweest. En als dan in die tijd was Kofi Annan de secretaris-generaal.
1: Fenomenale secretaris-generaal. Ja.
0: Ja, en als die een kamer binnenkwam,
1: ja,
0: of een vergaderzaal, dan ging iedereen meteen zitten.
1: Ja.
0: Dan was het, hij hoefde niet te zeggen orde of zo. Nee, iedereen. Je voelde onmiddellijk, er gebeurt iets. Dus het is de persoonlijkheid mist de man. En ten tweede, en dat is denk ik in combinatie misschien wel fataal, hij heeft niet het vermogen om te verbinden. Hij oordeelt, dat heb ik trouwens, heb ik zelf ook wel eens last van, hoor, dat ik veroordeel en oordeel.
1: Jawel,
0: maar juist als secretaris-generaal,
1: als topdiplomaat juist, moet je daar ontzettend mee uitkijken.
0: Zo is dat, ja, Bernard. En ja, juist in die functie moet hij dus verbinden. Hij moet in principe Zelensky en Poetin aan elkaar koppelen.
1: Ja.
0: Hij moet in beginsel die rivaliteit tussen China en de VS aanpakken en zeggen tegen beide partijen, zullen we eens wat meer gaan samenwerken. Allemaal verbindingsopdrachten die zo duidelijk zijn, zo, ja, overduidelijk bij een secretaris-generaal horen, die toch eigenlijk de president van de wereld is, maar hij heeft die functie om landen aan elkaar te verbinden.
1: Ja.
0: Alle landen op deze aarde, ook de landen waar we op eerste gezicht zeggen, nou, daar zijn we het niet mee eens. Als er conflicten zijn, als er uitdagingen zijn, verbinden. En
1: ja,
0: vervolgens met je persoonlijkheid zorgen, zoeken naar oplossingen.
1: En hij komt niet verder dan opmerkingen zoals, ik roep op tot de-escalatie. En denk je, oké, komt er nog wat achteraan? Nee hoor, dat is het.
0: Dat is het dan, ja, inderdaad. En dat zegt hij dan nadat er al een week een oorlog is uitgebroken.
1: Ja.
0: In het voortraject hoor, ja, je hem niet.
1: Nee.
0: Ik denk wel eens, heel vroeger, maar ik wil niet zeggen dat het vroeger allemaal beter was hoor, maar als, na de oorlogen die Napoleon 25 jaar over Europa heeft losgelaten, kwamen mensen bij elkaar in Wenen. En dan, ja, kwamen persoonlijkheden die zeiden, we gaan oplossingen vinden. We gaan vrede stichten met elkaar.
1: Ja.
0: Of wat er na de Eerste Wereldoorlog is gebeurd, de conferentie van, okay, Parijs. Dat zijn allemaal zaken waarvan ik denk, Guterres, jij moet nu een vredesconferentie bijeenroepen over het Midden-Oosten of over, dat is jouw taak.
1: Ja.
0: Maar hij doet het niet.
1: Hij doet het niet. Nee. Als we even kijken naar voordat hij er was, was het toen beter? Want ik zeg niet vroeger, maar een beetje vroeger. Dus 10 jaar geleden.
0: Ja, het heeft dus persoonlijkheden sommige zijn persoonlijkheden, ik noemde Kofi Annan al. Ik kan me ook nog herinneren toen ik nog veel jonger was, dat ik Oetant was ook zo'n iemand die, waarvan je dacht, wauw en zo. Er waren ook grijze muizen tussendoor, Kurt Waldheim en zo.
1: Nou ja, die bleek oorlogsmisdadiger te zijn, dus dat wisten
0: nee,
1: ze toen
0: dat
1: niet.
0: Klopt, ja. Hij heeft zich daarna vermomd als grijze muis, ja, ja, als secretaris-generaal. Ja, ja. Dat klopt, ja. Nee, maar er zijn ook wel eens zwakkere secretaris-generaal geweest. Het is absoluut niet zo dat altijd de beste persoon, de meest geschikte persoon, uiteindelijk gekozen wordt. Wat ik eigenlijk heel triest vind, is dat juist in een periode waarin we nu zitten met enorme uitdagingen voor de wereld als, ja, geheel. Ik noemde al klimaat, economie, precies, conflict, veiligheid. Heb, ja, je een persoon nodig die en een persoonlijkheid heeft die verbindend is en die ook leiding durft.
1: En wat zijn de dingen die misgaan bij de VN? Als je zegt, ja, hier gaat het steeds maar fout. Ja,
0: nou, de VN als geheel heeft een aantal problemen. Kijk, de VN is het mooiste wat de mensheid uitgebouwd heeft. Hè. Nog nooit heeft de mensheid als geheel, praat ik over alle landen op deze aarde, zoveel samenwerking opgetuigd als binnen die VN. Dus we moeten het niet wegzetten als een nutteloze organisatie. Er gebeurt ontzettend veel goed werk op het gebied van kindersterfte, uitroeien van malaria.
1: Ja, maar in het politieke gedeelte in New York,
0: dat is,
1: ik kom daar elk jaar, ik loop er niet meer weg als je niet erg vindt.
0: Dat klopt. Nee. Er zijn absoluut ook elementen en onderdelen van de VN die niet goed functioneren. Dus laat ik zeggen, de VN heeft heel veel goed. Maar En als je nu zo uitzoomt als een helikopter en zegt van ja, hoe ziet die VN er als geheel nou uit? Dan zie je een aantal

0: tot problemen. Allereerst, er zijn heel veel VN-organisaties. Dus het is een enorme proliferatie. In de tijd dat ik ontwikkelingssamenwerking deed, had ik te maken met tenminste 20 verschillende ontwikkelingsorganisaties in de VN. Die allemaal in het veld, als je niet oppast, hun eigen landcruisers hadden, hun eigen kantoren hadden, hun eigen vertegenwoordiging, hun eigen strategieën hadden. Kortom, er is een enorme proliferatie, versnippering, fragmentatie van de VN. Dat is probleem 1. Het tweede probleem is dat de VN door lidstaten niet wordt erkend als eigenlijk de wereldregering die het zou moeten zijn. Grotere landen zeggen, ja sorry hoor, maar je kunt wel van alles zeggen, maar ik laat me niet door Malta en Cyprus, hè, one country, one vote, één land, één stem. Ik laat me niet door dat soort kleinere landen die met meerderheid iets besluiten de les lezen. Dus er is iets mis met de legitimiteit van de VN. En daarmee, en dat hangt met elkaar samen, de slagkracht van de VN. Want als grotere landen zich niet herkennen in de besluitvorming, of die negeren, of die naar zich neerleggen, of daartegen ingaan, dan is er dus iets mis met de legitimiteit van geloofwaardigheid van de VN. En daarmee zie je dan ook dat die VN er niet in slaagt om een genomen beslissing, in algemene zin spreek ik dan, een genomen beslissing ook uitgevoerd te krijgen. Ja. Er zijn na 1967 resoluties over Israël en de Palestijnen aangenomen, waarvan Israël zei, die voer ik niet uit. En vervolgens zijn we overgegaan tot de orde van de dag.
1: Ja, hetzelfde geldt over Marokko en de Sahara.
0: Zeker.
1: En ook tientallen resoluties.
0: Deze komt minuten vallen te schiet met erbinnen, maar er zijn honderden resoluties, misschien wel duizenden, die gewoon niet uitgevoerd worden.
1: Okay. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Ron Keller, oud-diplomaat en voormalig ambassadeur in Oekraïne, Rusland, China en Turkije. En tegenwoordig een VN-geleerde, want hij schrijft er een boek over. Even nog op die Veiligheidsraad. Is het niet zo dat heel veel mensen eigenlijk alleen maar naar die Veiligheidsraad kijken, waar op het ogenblik nou eenmaal niks goed komt, vanwege de positie van eigenlijk van Rusland en Amerika, die de dienst uitmaken en elkaar de tent uit proberen te pesten, terwijl al die andere dingen die gebeuren bijna geen aandacht krijgen, maar ze gebeuren wel.
0: Ja, zeker. Er gebeurt enorm veel kindersterfte. Ik zei al, heel veel gezondheidszorg, heel veel van dat soort onderwerpen. Ook op milieugebied heel veel gebeurt. Ja, die Veiligheidsraad spreekt natuurlijk nu nog meer aan dan in het verleden, omdat we nu midden in oorlogen en conflicten zitten. En we dus zien dat die Veiligheidsraad inderdaad niks oplost. En dat komt omdat niet alleen de VS en Rusland, maar alle grote landen in die Veiligheidsraad hebben een vetorecht.
1: Ja.
0: En dat zijn vaak ook de grote landen die betrokken zijn bij conflicten. En dus veto's elkaars beslissingen, zeg maar, voorstellen. Ja. En gebeurt er dus niks. En er is ook, zelfs als er een beslissing wordt genomen door de Veiligheidsraad, ook dan blijft het probleem. Er is geen handhavende mogelijkheid. De Veiligheidsraad kan niet een troepenmacht sturen.
1: Nee.
0: Die ook echt ingrijpt. Er zijn wel blauwhelmen, zullen de luisteraars zeggen. Ja, maar er zijn toch bij vele conflicten blauwhelmen? Ja, die zijn er wel, maar die zijn er eigenlijk om het conflict eigenlijk te bestendigen. Om de vrede te handhaven, maar het conflict oplossen doen we niet. En zeker niet landen bij de orde, aan de oren trekken als ze zich niet houden aan gemaakte afspraken. Dus die Veiligheidsraad is ook eigenlijk impotent om ook zijn beslissingen als
1: maar het is
0: genomen,
1: het is in de wereld het enige gremium dat dingen zegt die de kracht van wet hebben.
0: Dat is waar.
1: Dus het is bindend voor alle leden.
0: Ja, dat is het allerergste is dat je dus zegt dat het bindend is.
1: Ja.
0: En dat het een veiligheidsraad is die vrede en veiligheid gaat brengen.
1: Ja.
0: En dat vervolgens dan niet levert. Dan lopen ook de gewone burgers weg. Ja, die zeggen, wat is dit voor organisatie?
1: Ik heb de laatste jaren heel veel daar in die zaal zitten luisteren. En meestal worden er niet eens meer resoluties ingediend.
0: Ja, dat klopt, Bernard.
1: Ze komen bij elkaar en zeggen, we gaan nu praten over Oekraïne.
0: Ja.
1: En dan doet iedereen zijn babbel. En dan wordt de vergadering gesloten en er komt geen besluit.
0: Want dat is toch niet
1: te regelen.
0: Dat klopt. En ik zit met diezelfde pijn in mijn hart, heb ik dat ook jaren meegemaakt en gezien. Ik denk dus dat die VN zeer, zeer ingrijpend hervormd moet worden. Willen we een aantal mondiale problemen oplossen. En daar, denk ik, zou een secretaris-generaal bij gezocht moeten worden.
1: En nou zijn er 6 kandidaten. Daar moeten we het nog even over hebben. Pak eens de belangrijkste uit. Bijvoorbeeld, we hebben Rafael Grossi. Ja. Argentijn, het moet bij voorkeur een Latijns-Amerikaan zijn, hè, dit keer.
0: Helaas zit dat er ook bij. Ja, ik zou zeggen, ga voor de beste man of vrouw. Ja, okay. Maar nee, dat moet allemaal weer regionaal.
1: Nee, laten we zeggen, deze verenigt dat misschien, die Grossi. Want het is wel een verdomd goede vent. Voorzitter van het Internationale Atoomenergiegezantschap. Veel in het nieuws. Zeker. Als je dat woord Iran valt zijn naam eigenlijk ook meteen.
0: Of het Zaporizhia-kerncentrale een paar jaar geleden.
1: Dus, goede vent.
0: Hij gaat er naartoe en hij zegt, ophouden met deze kerncentrale aanvallen. Zowel tegen Rusland als tegen Oekraïne. Ja, nee, het is een man met moed. Ja. Een man met visie. Een persoonlijkheid. Dus hij past in het profiel van iemand met een persoonlijkheid. Iemand die actie durft te ondernemen. En die een bewezen, zeg maar, track record heet dat, geloof ik, heeft. Ja. Van goed management en van afspraken nakomen. Dus zo bezien zou hij in het profiel kunnen passen.
1: Ja, hele goede keuze. Ja. Hij heeft één nadeel. Hij is een mannetje. En de voorkeur gaat uit naar een vrouwtje.
0: Ja,
1: wie hebben we daar?
0: Ik snap de roep om nu eens een keer een vrouw te benoemen. Er zijn allerlei goede redenen om daar naar te kijken. En als er een goede vrouwelijke kandidaat zou zijn, dan zou ik daar zeker ook voor zijn. Het probleem is dat ik denk dat we, ja, maar dat is misschien een hele ouderwetse opvatting, ik denk dat we echt de beste persoon moeten hebben.
1: Ja.
0: En als dat een vrouw is, is dat fantastisch. Maar als het een man is, zou ik zeggen, we kunnen ons nu geen luxe veroorloven om een soort van voorbeeldbenoeming te plegen. We hebben nu echt acuut binnen de VN, maar in de wereld als geheel probleem.
1: Er staan overigens best interessante vrouwen
0: zeker
1: op het lijstje.
0: Oh, absoluut.
1: De meest opvallende is natuurlijk Michelle Bachelet, oud-president van Chili.
0: Ja.
1: Het is ook, ze was ook speciale vertegenwoordiger voor
0: mensenrechten.
1: Ja, bij de VN, dus heeft daar. Ja. Maar haar eigen land heeft voordracht ingetrokken.
0: Ja.
1: Wat is hier aan de hand?
0: Ja, dat is interne politiek in Chili zelf. Ze valt blijkbaar niet in de smaak bij de huidige regering. Maar ze heeft wel een bewezen staat van dienst. Daar is geen twijfel over.
1: Ze is wel activistisch.
0: Ik denk dat eerlijk gezegd, als ik nou kijk naar waar de wereld nu behoefte aan heeft, dan is als je zegt van ik ga de mensenrechten bevorderen, ultiem belangrijk als ze zijn, maar dat is niet prioriteit nummer 1.
1: Nee.
0: En als je zegt van we hebben een betere VN nodig, een VN nodig die hervormd moet worden om meer slagkracht en dus meer vrede en veiligheid en welvaart voor de wereldburgers te brengen, dan moet je iemand zoeken die op dat punt een profiel heeft. En dat zijn er niet zo heel veel.
1: Nee, er is nog een andere man.
0: Ja.
1: En eigenlijk valt hij niet helemaal onder de voorkeurs, moet ik zeggen, streek. Want hij komt uit Afrika, dat is Macky Sall.
0: Ja.
1: Voormalig president van Senegal.
0: Ja.
1: Vertel, zie je daar wat in? Want
0: nou,
1: hij heeft een hele goede naam, die man.
0: Ja, hij heeft een goede naam. Senegal is ook een land dat in Afrika het goed heeft gedaan en goed doet. En hij heeft, en dat spreekt mij dan weer aan, en ik hoop ook de luisteraars, hij heeft ideeën ontwikkeld over hoe de VN slagkrachtiger zou kunnen worden, slagvaardiger zou kunnen worden, hervormd zou moeten worden. Dus hij heeft in ieder geval aangetoond, ik wil daarover nadenken. Hij heeft in ieder geval herkend, er moet een hervorming plaatsvinden. Ik heb daar ideeën over. En ik denk dat dat belangrijk is, Bernard. Ook Guterres, terug naar Guterres, heeft heel veel gezegd over de VN moet hervormd worden.
1: Ja.
0: En vervolgens heeft hij aan de wereldgemeenschap gevraagd, zijn er ideeën?
1: Ja.
0: Gooi maar ideeën in de ideeën.
1: 193 leden, ga je gang.
0: Exact. Ja. Dus er zijn duizenden ideeën in een bus gegooid en vervolgens doet hij er niks mee. Nee. Ik heb veel liever een leider, en dat kan deze manier zijn, maar dat kan ook een van de andere kandidaten zijn, die zegt, ik ga zelf, ik neem mijn verantwoordelijkheid, ik ga een stip aan de horizon ontwikkelen. Zo zou een betere VN eruit gaan zien.
1: Ja.
0: Die stip aan de horizon, Bernard, is ultiem belangrijk. Dat is ook een probleem, dat is voor een ander onderwerp, wat we binnen de Europese Unie hebben. Er is nooit afgesproken wat het eindstaat is.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat klopt.
0: Maar en dat heeft de VN dus ook. Dus als er een secretaris-generaal zou komen die dat gaat ontwikkelen en vervolgens tegen de lidstaten gaat zeggen, Wie steunt dit?
1: Ja.
0: Kom erop.
1: Ja, en dan een soort coalition of the willing vinden. Eerst een kleinere groep, dan een wat grotere groep.
0: Zeker.
1: En dan kijk je of je iedereen over de streep kan trekken.
0: Ja.
1: En dat is in de loop van het bestaan van de VN een aantal keren gebeurd. Dus het kan wel.
0: Het kan wel, maar de VN heeft, als ik heel eerlijk ben, vanaf 1945 tot nu eigenlijk geen echte fundamentele hervormingen doorgemaakt. Het zijn marginale ontwikkelingen geweest, maar de echte fundamentele, namelijk het ontwikkelen van sanctiemogelijkheden die ook handhaven zichtbaar zijn. Het beter vertegenwoordigd laten voelen van alle landen, groot en klein, zodat ook de grotere zeggen van ja, wij voelen ons, wij kunnen ons met onze macht herkennen in de uitkomsten van de VN. Dus meer gewogen stemgewichten invoeren, handhaafbaarheid, sancties, maar echte sancties.